0: zorgen over de manier waarop de nieuwe EU-begroting wordt vormgegeven. Dat bleek afgelopen donderdag uit het jaarverslag over de EU-financiën. De Europese Commissie wil de begroting voor 2028 tot 2034 grotendeels baseren op het coronaherstelfonds, waarbij geld wordt uitgekeerd mits lidstaten bepaalde doelen behalen. Maar ja, dan moeten die doelen wel meetbaar zijn. En daar wringt de schoen, zegt Stef Blok, lid van de Europese Rekenkamer.
1: Bij dat coronafonds is afgesproken, je kunt geld krijgen als je een hervorming doet. Bijvoorbeeld je pensioenleeftijd verhoogt. Dat kun je natuurlijk zo afspreken dat het heel goed meetbaar is. Maar veel te vaak zien we dat het een beetje vaag wordt gehouden. Dat is natuurlijk ook spannend voor een regering om je vast te leggen op al te heldere doelstellingen. Dat is één punt. Het tweede punt is dat we inderdaad wel moeten kunnen controleren tot waar het geld uiteindelijk wordt uitgegeven. Dus ook die controlebevoegdheid is heel belangrijk.
0: Koen, hoeveel zorgen maak jij je? Maak jij je net zoveel zorgen als de Rekenkamer over het nieuwe begrotingsmodel of minder?
2: Wel iets minder. Het is natuurlijk zo, als je een nieuwe methodologie doorvoert, dat er kinderziektes zijn. Nu, vroeger was het gewoon, eigenlijk kwam het er een beetje op neer. Kijk, je maakt kosten, je geeft je bonnetje in en je krijgt je kosten terugbetaald. Nu is er een methodologie waarbij je zegt van, oké, we gaan kijken welke hervormingen dat we kunnen doorvoeren. En als we gaan kijken naar het coronaplan, ja, dan zag je bijvoorbeeld in Italië onder leiding van Draghi, oké, we gaan die hervormingen voorstellen. Als je zag Griekenland, daar was dat zelfs een heel hervormingsplan waarbij Nobelprijswinnaars bij gemoeid waren. Ja. Dus voilà, die mensen komen ook nog effectief van pas. Maar ja, dan vind ik dat veel beter dan gewoon het bonnetje inleveren en dan maar dat er inderdaad kinderziektes zijn, ja, die moet je oplossen. Maar ik vind inderdaad de methodologie, ja, die moet wel overeind blijven.
0: En waarom hebben we eigenlijk een nieuwe methodologie, Roelof?
3: Nou, ik denk dat vooral het punt is helder dat gratis geld bestaat niet. En dat heeft ook nooit bestaan. Ik denk dat we heel duidelijk willen aangeven hiermee van waar gebruik je het voor? Wordt het echt gebruikt voor hervormingen? Wordt het ook echt gebruikt voor investeringen? Mm-hmm. En ik denk dat als je dat op die manier doet, dan is er ook, bedoel, beleggers hebben dan ook geen enkel probleem om schulden te gaan financieren. Maar het moet wel gewoon goed gebruikt worden. Uiteindelijk voor lange termijn positiviteitsgroei, lange termijn investeringen en niet alleen voor consumptie of dingen waarvan we denken van, nou, waar is dat uiteindelijk gebleven? En ja, die foutenmarge die er ook genoemd wordt, is vrij hoog. Er zit gewoon een 4% foutenmarge in. Men weet gewoon niet waar het geld besteed wordt. Ja, dat vind ik lastig als het om belastingsgeld gaat.
0: Nou ja, daarover gesproken, want de Europese Rekenkamer die zette dat ook in het jaarverslag. Mm-hmm. Die zei van, nou ja, we weten eigenlijk helemaal niet waar 4% of 3,8% van het geld dan heen gaat. Ze streven naar 2. Maar ja, als je zo'n meerjarenbegroting maakt voor over zoveel jaar met een hele EU, er zitten allerlei subsidies in, van landbouw tot innovatie en allerlei andere dingen en dergelijke. Wat is dan het optimale niveau van fraude wat erin kan zitten eigenlijk?
3: Nou, kijk, het liefst wil je dat natuurlijk op nul hebben.
0: Ja, maar elke financiële instelling weet dat, weet je. Ook
3: dat weet je niet. Je krijgt het niet naar nul. Maar ik denk dat in de tijd waar we nu leven, en we denken dat het echt anders is dan de afgelopen 10 jaar... rentes liggen gewoon nu hoger. Dus de horde waar je uiteindelijk overheen moet springen is ook voor politici een stuk hoger. Dus je moet gewoon uiteindelijk gewoon wel kunnen meten waar je het aan uitgeeft. En dat is denk ik goed. Of het dan 2 of 4 is, dat vind ik minder belangrijk dan dat er verantwoording wordt afgelegd.
0: Mm-hmm. En daar wringt een beetje de schoen. Want eigenlijk zegt men, ja, bij dat coronaherstelfonds honderden miljarden ging ook heel veel mis. Dan gingen mensen achteraf al hun bonnetjes even aanpassen en dergelijke. Dreigt dat hier ook dan, Koen? Is dat een beetje Nobelprijswinnaars of niet?
2: Ja, er moet verantwoording worden afgelegd. En inderdaad, het ziet er heel zwaar naar uit dat het helemaal verkeerd loopt. Allee, helemaal verkeerd is ook een heel groot woord natuurlijk. Hè. En je kan natuurlijk in het begin bepaalde ramingen doen, maar als dat niet heel goed bepaald is, dan weet je dat je bepaalde marges, bepaalde foutenmarges hebt. Maar natuurlijk, als bovenop die foutenmarges dan ook nog fraude komt, dan zit je met een gigantisch probleem.
0: Ja.
2: En zoals mijn collega hier ook aangeeft, ja, je moet wel zien, het is Europees belastingsgeld. Ja, daar moet je verantwoording voor afleggen. Zo simpel is het.
0: Zeker, maar stel nou dat je in 2034 dan een gigantisch succesvol plan hebt uitgevoerd, of een begroting hebt uitgevoerd, om het zo te zeggen. Europa is concurrerender geworden. Ik bedoel, het zal een keertje gebeuren, heren.
2: Wie weet.
0: En dat je dan 6% ziet staan in de verkeerd uitgegeven gelden, dan heb je toch gewoon gewonnen? Of ben
3: als
0: ik dan gek?
3: Nee, ik ga niet zeggen dat 6% dan goed is.
0: Nee.
3: Maar, mits en. Als je hogere positiviteitsgroei hebt en uiteindelijk meer innovatie en het vestigingsklimaat en hogere groei en al dat soort dingen, dan weet je in ieder geval dat een 94% van het geld aan de goede dingen is uitgegeven. En dat is denk ik dan het belangrijkste.
0: Kijk. En de Rekenkamer maakt zich ook nog zorgen over de oplopende EU-schulden. Van de EU zelf dus. Want vanaf 2028 gaat echt zo'n 8% van de begroting naar rente en aflossing van het corona-herstelfonds. Want dat moet dan allemaal beginnen. En die rente valt ook twee keer zo hoog uit als verwacht. Was dat nou van tevoren allemaal de bedoeling toen we dat corona-herstelfonds inzetten? Of was dit toch wel een verrassing ook voor jullie?
2: Goh, dit is natuurlijk een klein beetje een verrassing. Niemand ook niet verwacht dat de rentevoeten zo de hoogte inschoten. Anderzijds denk ik dan ook van, oké, als we kijken naar die begroting, de meeste mensen zeggen van, ja, maar die begroting die wordt te groot. Ik vind die begroting nog veel te klein.
0: Als we Jij vindt dat het 4.000 miljard moet worden?
2: Ja.
0: Oh, dat is nu 2 namelijk, maar oké.
2: Ja, maar nee. We zouden moeten spreken over 4.000 miljard als we gaan kijken naar wat gemeenschappelijk moet uitgegeven worden. Als we kijken naar defensieuitgaven, eigenlijk moet dat gemeenschappelijk gebeuren. Als we kijken naar energietransitie, als we kijken naar al die gemeenschappelijke zaken, doe dat toch niet apart. Ga daar toch gemeenschappelijk mee aan de slag. Want als we gaan kijken naar een geïntegreerd elektriciteitsnetwerk, ja, dan ga je natuurlijk van Nederland tot aan de grens van België gaan en dan ga je zeggen, ja, België, nu moeten jullie hetzelfde doen en die transformatoren die daar in het midden liggen, ja, dat gaan we gemeenschappelijk maken.
0: Maar dan
2: hoe
0: heb je nu over de netto bijdragers, namelijk Nederland en België. Die kunnen ook nog over de grens met elkaar wel werken, maar kunnen we ook over de grens werken met mensen die niet netto bijdrager zijn, noem maar in Italië?
3: Nou, ik vind het heel fijn dat Koen dit roept. Ik ga niet een tweehandig econoom spelen hier. Aan de ene kant ben ik hem eens, aan de andere kant ben ik hem met hem oneens. Kijk, uiteindelijk, sommige uitgaven moet je Europees breed doen. Want dat zijn gewoon landen overstijgende dingen. Alleen het probleem wat je krijgt is dat er geen enkel land dan gaat zeggen van, weet je wat, dan gaan wij als land minder uitgeven aan iets anders. Want uiteindelijk is het altijd meer. En ik, nou ja, de markt disciplineert dan gelukkig, want rentes lopen niet voor niets op. Er is gewoon geen overschot aan kapitaal meer zoals we het de afgelopen jaren hadden. Dus je moet gewoon uiteindelijk keuzes gaan maken. En sommige dingen kun je en moet je waarschijnlijk inderdaad op Europees niveau doen. Maar betekent ook dat je andere dingen dus niet meer lokaal moet doen.
0: Over dat kapitaal gesproken, wat er dan voor nodig is, Koen. Het totale schuldenbedrag van de EU, dat loopt in 2027 al op tot 1 biljoen euro, 1000 miljard. Ja. Is dat zorgelijk?
2: Nee, nogmaals.
0: Nee, want jij bent de modern monetary theory.
2: We moeten daar
0: zegt
2: veel
0: meer
2: hoger gaan. Nee, niet monetary theory. Maar we moeten daar ook hoger gaan. Hey, we zitten ook te spreken over een saving and investment union. We spreken over, we moeten een heel grote liquide Europese obligatiemarkt hebben, waardoor dat
0: Kapitaalunie, dat vindt Roelof ook heel leuk.
2: Voilà, en dergelijke meer. En dan zeggen we, ja, 1000 miljard, is dat te veel? Nee, in Amerika zitten we aan 20.000, 25.000 miljard dollar als diepgaande kapitaalmarkt. Natuurlijk, als je het in Europa gaat uitgeven, als je daar gaat lenen, dan moet je het niet lokaal gaan uitgeven, lokaal gaan lenen. Maar ik vind dat we gewoon globaal veel meer Europees moeten doen. Meer Europese obligaties, waardoor dat investeerders makkelijk in Europese obligaties kunnen en sneller ze kunnen verkopen. Maar inderdaad, via de begroting en de individuele landen moet dat dan wel rechtgezet worden dat wij in België dan iets minder lokaal gaan uitgeven. Dat is evident.
0: We zijn het nog helemaal niet eens. De landen, lidstaten in ieder geval, over de nieuwe inkomstenbronnen en de ingediende plannen voor uitbetaling van dat geld in de begroting. Vanaf 15 oktober deelt dat debat. Wanneer denk je dat ze het eens zijn?
2: Ik heb geen idee, maar dat zou wel een stukje later dan 15 oktober.
0: Maar het moet niet te lang duren, want dan zijn de verkiezingen in Frankrijk er al in april. Hè? Dus dan,
2: Ja, het is beter dat we dat daarvoor doen, want ofwel gaan we daar naar extreem links, ofwel gaan we daar naar extreem rechts. En dan gaat er heel weinig geld beschikbaar zijn voor Europa, vrees ik. Dus,
0: ja, dan gaat Marine Le Pen de pensioenleeftijd van 62 naar 60 gooien, zoals ze al zei. Dus
2: irreëel. Irreëel.
0: Helder.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
0: En we zitten midden in het economenpanel vandaag met Koen Deleus, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis, en Roelof Salomons, chief investment strategist bij BlackRock. En dan gaan we naar het IMF, want het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt regeringen wereldwijd voor oplopende staatsschulden en rentes die structureel stijgen. Nou, dat zei directeur Kristalina Georgieva woensdag in een toespraak.
5: What we have seen over the last years since COVID is advanced economies are hit by a shock. They rush to the rescue of their people and their businesses on its own. This is a noble objective, but shock after shock after shock, deficits and debts have been going up. And on the other side, we have the current shock, the energy shock, that is pushing inflation up and interest rates up, making that service much more expensive.
0: Shock after shock. De uitspraken van de IMF-directeur die volgen in aanloop naar de jaarlijkse vergadering van het IMF en de Wereldbank. Deze week van start in Bangkok, toch net iets zonniger. Enorme AI-projecten, heren. Gestegen brandstofprijzen, importheffingen, defensieuitgaven. Alles waar we het net al over hadden eigenlijk. En dan die hoge staatsschulden natuurlijk. Dat zorgt allemaal voor inflatoire druk. En ze roept centrale banken dus ook op tot een voorzichtige en havik-achtige houding. En natuurlijk wil ze ook nog even dat overheden de hand op de knip gaan houden. Is dit een makkelijke boodschap voor het IMF? Soms hoor ik hem elk jaar.
3: Nou ja, nee, het is geen makkelijke boodschap voor het IMF. Maar het is wel een begrijpelijke boodschap. Want ik denk dat de wereld is echt anders dan de wereld waar we de afgelopen 10, 15 jaar in hebben gezeten. Waar je altijd een overvloed aan aanbod had. Of het nou aanbod van kapitaal, aanbod van energie, aanbod van arbeid was. Dat was er altijd. En als we een probleem hadden, dan lag het probleem aan de vraagkant. En daar konden we iets aan doen, want dan konden we rentes verlagen en begrotingsbeleid opvoeren. Ja, we zitten in een andere wereld dat we minder aanbod hebben. En tegelijkertijd zijn we sinds 2020 wel enorm aan de begrotingskant en aan de monetaire kant te stimuleren zijn geweest. En komt daar nu nog eens een keer een hele investeringsboom overheen die ze weerga niet kent.
0: Ja.
3: Dus er is gewoon uiteindelijk een wereld met te weinig aanbod, met heel veel vraag. Ja, dan heb je uiteindelijk meer inflatie.
0: Ja, dat klinkt inderdaad als hogere prijzen, wat dat betreft een wet in de economie. Maar voor we verder gaan over die zorgen, dit voelt voor mij toch bijna als een verplicht nummertje inmiddels een beetje. Een soort bevestiging van het nieuws wat je al las. Hoe invloedrijk is Georgieva / het IMF vandaag de dag eigenlijk nog?
2: Ik denk dat ze altijd wel de juiste diagnose stellen en dat ze de juiste adviezen geven. Maar inderdaad, hoe invloedrijk als Bessent zegt, ja, IMF is woke en men gaat daar...
0: Ja, hij is het huis, hè, dus wat dat betreft, hij kan het zeggen. Ja.
2: Maar ik denk dat inderdaad... Maar het is niet alleen het IMF, het zijn gewoon al die internationale instellingen die op losse schroeven staan. En daar zie ik een gigantisch probleem, want je hebt het IMF, je hebt de Wereldhandelsorganisatie, je hebt de NAVO, enzovoort, enzovoort. En dat zijn eigenlijk de vangrails rond die geopolitiek. En als je vroeg of laat een probleem hebt of dergelijke meer, dan ga je rond tafel zitten en kon je beginnen discussiëren. En zo werd het opgelost.
0: Ja, dat was ook ooit zo met de VN, toen de veiligheidsresoluties nog serieus werden genomen.
2: Ja, maar als die vangrails worden weggenomen, ja, dan weet je wat er gebeurt. Dan weet je dat we af en toe uit de bocht gaan. En vandaar dat we vandaag zien, de voorbije 5 jaar, dat we meer en meer in conflicten komen. En ik zie dat de komende jaren verder toenemen. We zitten, wat ik noem, een forturning. 20 moeilijke jaren in een periode van 80 jaar... En je ziet, die 20 jaar, we zijn eigenlijk sinds 2008 zien we al maar meer in moeilijker water. En dat heeft veel te maken met die vangrails die gewoon weggenomen worden.
3: Ja, dat... ik ga toch even tegen Koen. Ik zie namelijk nog wel vangrails. Alleen de vangrails zijn dus nu de vangrails die de financiële markten neerzetten. Omdat rentes gewoon niet heel veel sneller heel hard op kunnen lopen. Omdat dat meteen druk geeft op overheden om uiteindelijk het huishoudboekje op orde te brengen. En dat voor bedrijven betekent het ook dat als de kosten van kapitaal omhoog gaan, zul je investeringen alleen doen op het moment dat het rendement op kapitaal daar fors boven liggen. Ja, dat is de hele investeringsboom in kunstmatige intelligentie. Die rendement op kapitaal liggen fors hoger dan de kosten van kapitaal.
0: Ja, als jouw omzet volgend jaar stijgt met 70% zoals bij Nvidia, dan kan die rente je...
3: Nee, dat maakt niet zo heel
0: lak aan. Ja.
3: Dus uiteindelijk is het gewoon concurrentie om kapitaal. En die dwingt dan uiteindelijk ook dat er zinvoller met het kapitaal omgegaan moet worden. Dus ik zou zeggen, de vangrails zijn er nog wel. Alleen het zijn vangrails die door financiële markten.
2: Financiële, wel ja. En geen geopolitieke. Daar geef ik je volledig gelijk. En ja, je ziet inderdaad, de bondvigilantes zijn wakker geworden. En ze hebben nu Frankrijk onder vuur genomen. En dan zie je inderdaad de spreads van 80 naar 180 basispunten. Zie je België van 50 naar 80 basispunten. En dus ja, dat is zelfregulerend. Ik vind dat perfect, hè.
0: En maar voor de luisteraar, jij noemt vigilantes. Dat zijn dus degenen die eigenlijk zeggen, hallo, ik ga uw rente steeds hoger zetten. Ja. Want uw staatsschuld loopt eigenlijk op de klip op deze manier.
2: Ja, de aasgieren van de financiële markten noemen ze dat.
0: Ja, ik moet altijd lachen. Er was ooit zo'n Bill Clinton adviseur, geloof ik, die zei, ik wil gereïncarneerd worden zoals de obligatiemarkt, want dan heb ik alle macht om iedereen te intimideren.
2: Ja, inderdaad. Ja, maar dat is zo, hè. Dat is zo. Ja.
0: En kijk, ruim 15 jaar lang hebben overheden geld kunnen lenen tegenover lage rente. Je zei het al, Roelof. Die tijd lijkt nu voorbij. Georgieva bevestigt dat eigenlijk nog. Maar ja, zij heeft 160 miljard aan leningen uitstaan. Grootste deel in Argentinië overigens. Mm-hmm. Zorgt dit nou voor een mondiaal probleem? Of is het vooral per land dat je dit moet afgaan? Want bij Frankrijk zie ik bijvoorbeeld dat gewoon mensen zeggen, ja, het loopt wel op, maar ik wil de schuld nog wel hebben.
3: Ja, uiteindelijk zijn dit allemaal lokale aspecten. Want ik denk de belangrijkste reden, en dat zie ik heel weinig analyses terugkomen, dat een van de redenen waarom de rentes oplopen, laten we even kijken, 5 jaar geleden was het echt nul. Dus wat we nu zien is een normalisatie. Dit zijn geen hoge rentes. Dit zijn normale rentes. En de reden dat de rentes oplopen is omdat er gewoon enorm veel vraag naar kapitaal is. Dat is een goede reden. Wat betekent namelijk dat er gewoon veel investeringen gedaan worden, dat de groei sterk is. Het zijn niet verwachte inflaties die oplopen. Het is geen termijnpremie.
0: Ook wel een beetje toch met die brandstofprijzen.
3: Beperkt, maar op lange termijn 1-jaarsverwachtingen lopen misschien op, maar 10-jaarsverwachtingen op inflatie.
0: Want de oorlog eindigt een keer.
3: Uiteindelijk zijn dat. Wat de reden dat de rentes hoger zijn, is omdat reële groei hoger is. Niet omdat verwachte inflatie op 10-jaarshorizon hoger is. Niet omdat termijnpremies op de obligatiemarkt fors hoger zijn, omdat beleggers zich zorgen maken over grote fiscale problemen. Tuurlijk zijn er landen die beter op het huishoudboekje moeten passen, maar dat gebeurt nu. Dus ja. Dit is. Het maakt leuke krantenkoppen, maar ik zou dat toch wel enige nuance in aan willen brengen.
0: Het is wel een hele fundamentele opmerking. Wat vind je daarvan, Koen?
2: Ik ben niet volledig eens. Ik denk dat er een heel groot stuk een termijnpremie is. Als we kijken naar die termijnpremie, hoe dat die geëvolueerd is sinds de jaren 80, dan zie je dat die termijnpremie, en dat is de extra premie die obligatiehouders eisen om voor een obligatie van 10 jaar te gaan investeren. Ja, ja. Al die risico's.
0: Het is een lange termijn premie.
2: Lange termijn premie. Dus niet de premie op Frankrijk of op België of dergelijke meer. Het is een chaos premie, laten we het zo zeggen. Of een premie waarom mensen al dan niet nog in de toekomst Amerikaanse obligaties willen kopen, zoiets. Maar als je gaat kijken naar begin jaren 80, dan was die termijnpremie 3%, is die helemaal gezakt tot min 0,75% tussen 2010-2020. Mm-hmm. Vandaag staan we op 1%.
0: Ja, en dat is normaal.
2: 2%. Ja, maar dat is normaal. Waar. Maar dat is 2%-punt dat je eigenlijk door die termijnpremie een hogere rente hebt. En dat is structureel, denk ik. Dat is structureel. En dan heb je nog inderdaad de reële groei, waar je inderdaad door artificiële intelligentie, productiviteitsstijging, die je verwacht ook nog een stukje.
0: Ja, maar om even te scherp te stellen dan, wat is er nou erger? Dat AI-schulden concurreren met overheidsschulden, Roelof? Of dat het inderdaad toch wel in inflatieverwachtingen en termijnpremies zit?
3: Nee, wat ik net zei, ik denk dat inflatieverwachtingen
2: niet.
3: Nee. En termijnpremies, zou ik zeggen, die zijn nu normaal. Die waren absurd laag, zelfs negatief. Wat echt, nou ja, dat heb ik nog nooit aan de studenten uit kunnen leggen. Waarom de negatief. Dus dat is normaal. Ik denk uiteindelijk dat AI-schulden concurreren met overheden is uiteindelijk een positieve ontwikkeling. Want het laat zien dat er weer vraag is naar kapitaal. Dat er weer groei is. En dat was 10 jaar geleden zaten we hier in het economenpanel over savingsgluts te hebben. En dat er gewoon geen investeringsmogelijkheden waren.
0: Voor de luisteraar.
3: We spaarden ons suf.
0: Ja.
3: Voor de luisteraar dan. We spaarden ons suf. Er was geen mogelijkheid om te investeren. Die is er nu wel. Ja, dat is voor mij een positieve ontwikkeling. Maar dat betekent wel dat rentes hoger zijn.
0: Jullie maken je minder zorgen dan Kristalina Georgieva. Dat is eigenlijk wat ik hoor.
2: Of dat we ons nu zorgen maken of niet. We weten dat we inderdaad aan de besparingen moeten, maar we weten ook dat we inderdaad nog gigantische investeringsstroom komt. Dat we aan vergrijzing moeten investeren, dat we klimaattransitie moeten investeren, dat we defensie moeten investeren. Dus stabilisatie van de schulden zou voor mij al heel goed zijn. Dat is het optimale. Maar ja, natuurlijk, als je ziet hoe dat België, hoe dat Frankrijk evolueert, vooral hoe dat de Verenigde Staten evolueren, ja, daar krijg ik toch wel een beetje schrik van. En vroeg of laat gaan we daar ook een Liz Truss klap krijgen. Ja, dat je op een bepaald moment ziet, zoals bij Frankrijk, dat je op 2-3 weken tijd 2% meer rente moet betalen. En dan gaat de Verenigde Staten ook wel met het mes op de keel gaan moeten besparen.
0: Nou, ik kijk uit naar de Franse verkiezingen in april vorig jaar. Dat wordt nog leuk met een nieuw Liz Truss moment.
2: Ja.
0: Heel veel dank, leden van het economenpanel. Koen de Leus, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis, en Roelof Salomons, chief investment strategist bij BlackRock. De panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen. I got lost inside my head.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er dreigt een einde te komen aan zeehondencentrum Pieter Buren. De gemeente en provincie willen het centrum niet meer financieel steunen... en dat zou faillissement betekenen. Daarin speelt ook mee dat de nieuwe locatie die vorig jaar openging... onverwacht duur was. Het zeehondencentrum hoopt op een klein wonder. In Marokko gaat de grootste partij met 3 andere partijen een regering vormen. Winnaar van de verkiezing was de partij van El Mansouri... nu de eerste vrouwelijke premier van het land... De koers van het land verandert waarschijnlijk weinig. In Marokko heeft de koning veel macht. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Volgens gezondheidsminister Hermans zijn in dat stadium de waarnemingen namelijk nog niet goed genoeg. Gevolg is dat eventuele afwijkingen worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. Volgens Hermans wordt gekeken naar alternatieven. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Hij speelde daarin de zoon van het hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor meer mensen met een beperking in films en series. RJ Mitty was 34 jaar. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgen ook kans op enkele buien en het wordt 15 tot lokaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser. De top van Nederland.
5: Nationale Vereniging De Zonnebloem zet zich al 77 jaar in... voor mensen met een lichamelijke beperking... en voor een omgeving die toegankelijk blijft. Met zo'n 30.000 vrijwilligers organiseert de vereniging thuisbezoeken... dagjes uit en vakanties. Maar ondertussen verandert het vrijwilligerswerk... en reorganiseert De Zonnebloem ook... of moet ik eigenlijk spreken van een bestuurlijke verandering... omdat het imago ook nog wel eens tegenvalt... en nieuwe vrijwilligers niet altijd even makkelijk te vinden zijn. Nou, hoe je daar allemaal mee omgaat, dat en nog veel meer... ga ik bespreken met Erika Bakkum, landelijk voorzitter van Nationale Vereniging... De Zonnebloem, welkom.
6: Dank u wel, goedemorgen.
5: En ik had je natuurlijk ook aan kunnen kondigen... als plaatsvervangend voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Lid van de Raad van Toezicht van het Erasmus MC. Commissaris van Financieel Dienstverlener VVAA. En als voormalig gynaecoloog, dus wat heb je het liefst?
6: Ja, het is alle functies die een groot maatschappelijk hart hebben... en die de betrokkenheid met de maatschappij waarborgen. Dus ik doe ze allemaal even lief. Maar we zijn hier voor de Zonnebloem. En dat is ook een zeer mooie organisatie.
5: En is het voorzitterschap van de Zonnebloem ook het eerste... waar je over vertelt op een verjaardag? Of?
6: Dat is een hele goede vraag. Andersom, het wordt vaak aan mij gevraagd, zeg maar. En het komt van oudsher natuurlijk. We hebben heel veel mensen gehad die bij de Zonnebloem betrokken zijn... als vrijwilligers, ook als deelnemer. En heel veel mensen die zeggen... oh, de Zonnebloem, dat deed mijn moeder vroeger ook. Gelukkig zie ik nu heel veel mannelijke collega's... die zich ook heel druk met de Zonnebloem bezighouden. Maar het zit van oudsher zo in de maatschappij... en zo in de vaten van Nederland... dat het merk zeer, zeer bekend is... en dat mensen er een heel leuk gevoel bij hebben. Een hele leuke situatie was bijvoorbeeld op verjaardag... dat ze zei, de Zonnebloem... ik hoor mijn moeder alleen maar lachen... want er kwamen al die vrijwilligers van de Zonnebloem... en dan hadden ze een hele leuke middag. Mm-hmm. Ja, dat is kenmerkend, denk dat je hele leuke, enthousiaste vrijwilligers hebt... en helemaal verspreid over Nederland, 30.000... en dat het plezier voor twee is. Dus niet
5: en
6: alleen
5: die huisbezoeken
6: voor...
5: zijn het belangrijkste.
6: Ja, die huisbezoeken zijn ongelooflijk belangrijk. We doen er 542.000. Dat is echt ongelooflijk. Het zijn kleine momentjes waar mensen echt zeggen... dat is voor mij het verschil dat ik even wekelijks... word bezocht door iemand die even de buitenwereld naar binnen brengt en even doet vergeten dat ik een beperking heb. En die me soms ook helpt gewoon met kleine dingen. Dus echt de toegankelijkheid van winkels komen we straks op. Maar die met me meegaat en me ondersteunt daarin.
5: En hoe groot is de Zonnebloem inmiddels? Want hoeveel vrijwilligers, medewerkers, deelnemers hebben jullie?
6: Ja, we hebben 30.000 vrijwilligers. We hebben 99.000 deelnemers. En dat is ongeveer 7% van de doelgroep. Dus we zijn ook super blij dat we hier kunnen staan. Omdat we weten dat er heel veel mensen echt nog behoefte hebben aan steun, begeleiding, awareness, toegankelijkheid. Want 73% van de Nederlanders met een fysieke beperking van 18 jaar en ouder, daar zijn wij voor, die blijft thuis. Omdat de wereld om hen heen onvoldoende toegankelijk is. En voelen zich eenzaam en voelen zich alleen.
5: 73%. Dat is economisch ook niet zo mooi. Want je hebt dus 1,4 miljoen mensen met een beperking. Jij zegt 3/4 daarvan, die gaat gewoon niet meer de winkel in.
6: Ja, absoluut. Ja. En de winkel wordt dus een van de eerste genoemd, zeg maar, voor ontoegankelijkheid. Ja. Een belangrijk onderdeel zijn ook de toiletten. Daar komen we straks op, want we hebben een zonnebloempot. Dat wil ik nog heel graag vertellen. Ik ga het maar gelijk vertellen. Waar de rolstoel gewoon in kan. En die we dus een samenwerking bijvoorbeeld met Dixie hebben. Dus we doen steeds meer samenwerken ook met bedrijven, ondernemers. Omdat die natuurlijk veel beter weten hoe dat allemaal in zijn gang gaat. Maar met de Dixie, om die zonnebloempotten, zoals we ze noemen, gewoon bij festivals aan te leveren. Zodat je met je rolstoel naar het festival kan en daar gewoon ook naar de wc kan. Wat voor heel veel mensen een barrière is om niet naar dergelijke festiviteiten toe te gaan.
5: En ik zie Hans Anders daar mooie sier mee maken, ook op jullie website natuurlijk. Maar werkt iedereen even gewillig mee onder het bedrijf? Want ik neem aan dat het vooral ook extra kosten voor ze zijn.
6: Nou, dat valt enorm mee. Dat is natuurlijk ontzettend leuk dat Hans Anders het heeft gedaan. Je kan het ook bij ons zien. Wij zijn bereid een toegankelijkheidsscan te doen voor ondernemers, voor bedrijven. We hebben ook het alternatieve bedrijfsuitje. Je ziet ook dat ondernemers daar echt in participeren. Echt ook hun collega's echt van onder indruk zijn wat het nou daadwerkelijk betekent. En ook gemotiveerde vrijwilligers daar bijvoorbeeld uit.
5: Ja, plus extra uitgaven in de winkel, kan ik me zo voorstellen.
6: Absoluut, extra uitgaven in de winkel. Dus wij zijn daar echt wel mee bezig met heel veel. Maar Hans Anders heeft daar echt een client journey van gemaakt. En alle winkels, zowel in België en Nederland, in één keer toegankelijk gemaakt. Op zeg maar niveau 2, dat je gewoon er gemakkelijk toegankelijk in kan. Dus niet volledig rolstoel. Dat vragen wij ook niet, want een beetje hulp kan iedereen natuurlijk wel gebruiken. Maar je hebt het over hele kleine dingen. Gewoon een pinautomaat met een snoertje. Je hebt het over een balie die wat lager staat. Je hebt het over de drempels weghalen of het gangpad net iets breder maken. Dus grootscheepse verbouwingen zijn echt niet nodig. En ik zag toen net toevallig in Haarlem zijn er al winkeliers die ermee adverteren dat ze volledig toegankelijk zijn.
5: En dan over uitgaven en financiering gesproken. De Zonnebloem zelf moet ook nog een huishoudboekje bijhouden. De Zonnebloem had in 2025 ongeveer 22 miljoen euro aan inkomsten. Waar komt dat geld precies allemaal vandaan?
6: Ja, het grootste gedeelte is van particuliere donateurs. En daar zijn we super blij mee. En mensen die echt betrokken zijn. Daar komt een heel groot gedeelte ook van de Zonnebloemloterij die we jaarlijks doen.
5: Ja.
6: En die we recent ook hebben omgezet naar een digitale loterij. Dus dat ondernemerschap, zeg maar, kunnen wij als Zonnebloem ook wel een beetje gebruiken om onze mensen te gaan helpen. En het groot gedeelte komt uit nalatenschappen. Dus mensen die echt voor ons hun nalatenschap achterlaten.
5: Nou kan ik me voorstellen dat wat jij zegt, groot gedeelte van de 22 miljoen komt uit loterij. Hoeveel is dat dan ongeveer?
6: Nee, grote loterij. 2,1 miljoen komt uit de loterij.
5: Oké, nou laten we zeggen grofweg 10%. Ja. Als ik het een beetje afrond.
6: Ja. En dan heb je de donateurs en dan heb je 4,4 de nalatenschap, de erfenissen.
5: Zijn nalatenschappen niet veel fluctuerender qua inkomsten?
6: Absoluut. Absoluut. Maar ja, daar spelen we natuurlijk ook niet onze continuïteit mee. We zorgen ook dat we dat hebben vanuit de samenwerking, wat ik net zei. Mm-hmm. Met bedrijven, daar zit nog eens een 3%. We hebben de postcode loterij en de vriendenloterij, waar we echt hele goede contacten mee hebben, die ons heel goed steunen. En we hebben ook wel een kleine buffer in vermogensfondsen, bewust, om die continuïteit te waarborgen. Ja. Dat als er iets gebeurt, dat we niet zomaar de continuïteit niet kunnen waarborgen.
5: Want goede doelen moeten ook beleggen natuurlijk. En formeel heeft de Zonnebloem natuurlijk.
7: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
3: Vraagt aan de deelnemer, wat wil jij doen? Of de deelnemers tegenwoordig bellen gewoon zelf.
4: En is het antwoord dan nog altijd huisbezoeken en dat soort dingen?
3: Of? Nee, dan is het antwoord wel wat anders. De hele pont bezetten. Ze stonden met z'n allen op een rolstoel, met de rolstoel op de pont. Ze hebben nog nooit zo genoten dat die hele pont gewoon helemaal gebarricadeerd was bijvoorbeeld. Nee, en er zijn ook mensen die aan de ziplijn hangen in een rolstoel. Ja, dat vraagt natuurlijk ook wel wat andere vrijwilliger.
4: Ja, als de trap niet toegankelijk is, moet je soms even afzeilen.
3: Ja, precies, dat is dan de oplossing, ja. Denk ik. Ja, dus er wordt heel veel gedaan. Maar de deelnemer bepaalt natuurlijk zelf wat hij wil doen. En vroeger was dat wel wat anders.
4: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. En dan even de categorie tegenvallers. Hè? Want vorig jaar kwam het vakantieschip van de Zonnebloem in aanvaring met een ander schip.
3: Ja.
4: Wat kost zoiets?
3: Ja,
4: voor zo'n
3: dat is natuurlijk een moeilijke situatie. Laat het zijn dat de Zonnebloemschip dus niet zelf verantwoordelijk was. De fout lag echt bij de ander.
4: Beste verzekeraar dat u dat wel even weet.
3: Nee, maar dat vind ik echt belangrijk om te zeggen. Omdat onze kapitein, ze zit dagelijks zit daar 10 man bemanning op. Met de kapitein doen waanzinnig goed werk. En je moet er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn. Ze hebben een hele goede evacuatie gedaan. En elke week komen er 65 vrijwilligers aan boord. Van die nog niks hebben gedaan tot heel ervaren vrijwilligers. Mm-hmm. Ja, welk bedrijf doet dat? Elke week 65 nieuwe vrijwilligers en dat schip draaiende houden, letterlijk en figuurlijk.
4: Nou, dat doen bedrijven niet, dat doen stichtingen en verenigingen.
3: Ja, precies, maar ze zijn er en het loopt continu. Een totale boekingsgraad is altijd volledig geboekt. Dat is toch wel een hele onderneming op zich, zeg maar. Maar en goed, dat schip is gerepareerd. We hebben daar natuurlijk ook fondsen voor aangeschreven en er is ook wel donateurs. We hebben daar een publiekscampagne bij gedaan. We worden ook steeds meer bewust in het publiek, hè. Dus we hebben meerdere campagnes. Nou, deze dus ook, hè. Welk
4: maar,
3: land?
4: Maar was dat nodig, die publiekscampagne? Want dan vraag ik me dan gewoon puur het interesse af van, kan je dan uit je buffer putten voor de reparatie en dat soort dingen, of niet?
3: Dat kan, maar je wil natuurlijk dat is dat continuïteitsverhaal, maar dat wil je natuurlijk niet, want dat betekent dat je minder kan doen voor deelnemers. Dus daar hebben we koffers op de kade gezet met zoveel deelnemers die niet op reis konden gaan. Ja, mensen staan soms 2 jaar op de wachtlijst en verheugen zich enorm op en waren enorm teneurgesteld natuurlijk.
4: Ja. Kan ik me helemaal voorstellen. Nou, ik ga je een dilemma voorleggen. Je moet kiezen en daarna mag je dan nuanceren tot je ons weegt.
5: Het dilemma.
4: We realiseren ons dat we in de toekomst wellicht minder eisen aan onze vrijwilligers kunnen stellen. Of de Zonnebloem blijft veel vragen van haar vrijwilligers, zelfs als dat nieuwe mensen afschrikt.
3: Nou, dan kies ik voor de eerste. Want ik vind het belangrijk dat iedere vrijwilliger gewoon doet wat hij kan. En ik wil daar niet over eisen hebben. We hebben het natuurlijk wel over gedragscode. Hoe ga je met elkaar om? Wat doe je niet? We hebben het ook over inclusief taalgebruik. Hè? De mensen met een fysieke beperking zeggen echt bijvoorbeeld praat met ons en niet over ons. Die stappen zijn wat maken. We zijn een vrijwilligersvereniging, maar ja, we doen het voor de deelnemer. Dus is de vraag voor de toekomst, gewaagde uitspraak, maar moeten we niet een deelnemersvereniging ook worden? Want de deelnemer moet de regie hebben.
4: Nou ja, de Zonnebloem die draait op zo'n 30.000 vrijwilligers op dit moment. Want hoe moeilijk is het dan nu om nieuwe mensen te vinden?
3: Ja, dat valt dus gelukkig echt mee. Het is een terugloop. We zijn ook, je noemde het net, zeg maar bestuurlijke slagkracht. We hadden 1400 voorzitters in Nederland van de Zonnebloem. Dat is natuurlijk super, super belangrijk. Maar wat we merkten is dat een bestuur uit 5 mensen moest bestaan. Dus ook dat hebben we toekomstgericht ingericht. Dat de besturen lokaal nu veel meer via de gemeentelijke afdelingen lopen. Ja, daar zie je natuurlijk wel mensen verdrietig van worden en niet helemaal tevreden mee zijn. Maar er zijn heel veel mensen die de stap maken. Er zijn al 100 gemeentelijke afdelingen nu die echt naar volle tevredenheid draaien.
4: Ja, want even voor de luisteraar. Jullie hebben net een hele bestuurlijke vernieuwing achter de rug, om het zo te zeggen. Om meer te doen met minder bestuur en om nieuw bestuur ook toe te laten stromen. Ja. Daarbij moesten 800 bestuursleden echt gedwongen stoppen, omdat ze er anders langer dan 12 jaar zouden zitten.
3: Of een andere functie aanvaarden. Hè. Dus stoppen als bestuurder. Maar we willen ze absoluut voor als vrijwilliger
4: behouden. Je wil ze niet kwijt.
3: Nee, absoluut niet. Nee. Vandaar dat woord eisen. Nee, dat gaan we niet doen. Maar wel, hoe doen we dat nou met elkaar? En hoe is het de plezier voor 2, zowel voor de deelnemer als voor de vrijwilliger?
4: Ik kan me voorstellen dat het dit enorme pijn doet. Want je moet 800 mensen die

0: de haarvaten van het vrijwilligerswerk zitten voor de zonnebloem allemaal toch een andere functie geven.
1: Absoluut. En dat is ook niet zonder slag of stoot gegaan. Natuurlijk is een langdurig proces geweest, ja, met statutenwijziging, met heel veel zorgvuldigheid. Niet iedereen is tevreden. Dat zijn we ons ook bewust. Wel vinden we het echt belangrijk dat iedereen behouden blijft voor de zonnebloem. Want het is een prachtige organisatie. En ja, mensen worden ontzettend blij van als ze met elkaar op pad gaan, vakanties hebben of anderszins. Je ziet heel veel mensen wel de stap maken. En je ziet heel veel mensen wel zeggen, ik blijf vrijwilliger of ik doe in die nieuwe functie doe ik iets anders. Bijvoorbeeld coördinatie van activiteiten. Ja, je kan overal meedoen in de zonnebloem, dus het hoeft niet per se als bestuurder te zijn.
0: Nou, ik las in het AD van augustus dat de doelgroep ouder wordt, dat de vrijwilligers ook ouder worden. Vergrijzing is aan twee kanten een probleem natuurlijk. En het vinden van nieuwe vrijwilligers is dan een heel groot probleem voor mensen als Louise Hemstede en Diana Ring, die samen als voorzitter en penningmeester de vernieuwde zonnebloem in Almelo op poten zetten. Mm-hmm. Nou, dat is een minder afdeling enzovoort enzovoort. Nou, zij bedienen zo'n 250 mensen. Wat voor opties liggen er dan op tafel om daar toch meer van te maken als je met hen over dit probleem praat?
1: Ja, natuurlijk de dialoog aangaan. Ze worden ook ondersteund. We hebben een heel team. We hebben verenigingsconsulenten die door heel Nederland werken. Die ook, ja, met ze meedenken. Die ook helpen in überhaupt de activiteiten, maar dus ook in deze bestuurlijke verandering. Je kan ook helpen in de publiciteit natuurlijk, in de campagnes.
0: Nou, dat mag wat mij betreft wel. Want ik heb natuurlijk mijn research gedaan voor het interview, maar er zijn weinig landelijke artikelen over de zonnebloem.
1: Ja.
0: Terwijl eigenlijk een dorp ter grootte van mijn geboortedorp ervoor werkt.
1: Ja, terwijl als je het meerjarenplan kijkt, dan hebben we daar echt als bouwsteen, een van de vijf bouwstenen, de positionering daar neergezet.
0: Ja.
1: Je ziet ons ook naar voren gaan. Hè. Ja, mijn stem telt niet bij de gemeentelijke en de provinciale verkiezingen om de stemhokjes toegankelijk te maken. Dus dit bord bestaat niet. Het is een verbodsbord met een rolstoel erop. Maar je ziet het wel overal. Dus je ziet dat die landelijke campagnes veel doen aan de awareness en de publiciteit. Je ziet ook dat de jongeren langzamerhand ook hun eigen activiteiten gaan ontplooien. Je ziet dus wel echt heel veel beweging en ook steeds meer, ik noemde het net al, de vrijwilliger is ongelooflijk belangrijk, maar de deelnemer is in de regie. We gaan niet mensen helpen, maar we gaan mensen ondersteunen.
0: Nou, want je
1: dat is langzamerhand de verschuiving.
0: Want je hinte daar net al op, maar is dat dan nu waar jullie over nadenken? Namelijk de deelnemer ook echt meer betrokken maken?
1: Want, absoluut.
0: Maar verandert die dan niet langzaam gewoon in een nieuwe vrijwilliger? Of ben ik dan gek?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Hè? Dus we zijn ook in dat meerjarenplan met elkaar gezitten en we hebben ook geprobeerd daar absoluut een deelnemer te laten participeren in de werkgroep. Nou, deze landelijke campagne van Hans Anders en de toegankelijkheid van de winkels is gesteund op een enquête. Een heel groot onderzoek onder deelnemers. Waar hebben jullie het meeste last van? Ja, de getallen zijn schrikbarend. Het is echt een verhaal van iemand die zegt, ja, ik heb een taxi, maar die komt nooit. De lift bij mij bij het NS-station is altijd kapot. Dan heb ik eindelijk een busje geregeld. Ik heb zelf geen benen. Mijn rollator mag wel mee. Ik mag zelf ook mee, maar ik moet uit mijn rollator, maar dat kan ik niet. Dus dan kan ik weer niet op pad. Ja, die mensen geven het op en die zegt, dit kost me zoveel stress. Je hebt het ook over bejegening. Iemand die lid wordt in een rolstoel van de lokale whatever club, hè, de bridge club of de, in dit geval was de cabaret club.
0: Oh.
1: En daar wordt gezegd, inderdaad. Ja, we vinden het toch beter als u niet meer komt, want de andere cursisten kunnen zich niet meer zo goed zichzelf zijn. Ja, dan denk ik met elkaar.
0: Dat klinkt als een vrij bizarre klacht. Waarom zouden we niet meer hunzelf kunnen zijn?
1: Ja, dat is de vraag. Die dialoog gaan we natuurlijk ook aan. Maar ja, dit zijn verhalen die we niet één keer horen, niet twee keer horen, maar best vaak horen.
0: Maar hoe staat dit dan in verband met deelnemers die vrijwilligers worden of andersom?
1: Dat de deelnemer zelf natuurlijk, die vrijwillig wordt, heel, ja, goed weet wat er nodig is.
0: Helder, oké. Okay.
1: En heel erg gemotiveerd is natuurlijk om dat wel te gaan verbeteren. We zien natuurlijk allemaal de goede voorbeelden. We hebben ook een ambassadeur, Silke, die maakt theatershows. Ja, die is een fysieke beperking waarbij ze echt in een rolstoel elektrisch zit en weinig mobiliteit heeft. Ja, dan zorgen wij dat die theaterkaartjes ook onder de aandacht worden gebracht, omdat zij het verhaal natuurlijk ook vertelt en zij staat voor de doelgroep.
0: Nou, ik had het net over het gemis aan landelijke artikelen voor een journalist als ik.
1: Mee eens, daar zijn we hard mee bezig.
0: Maar het ding is, kijk, je bent natuurlijk bezig met enorme bestuurlijke verandering die al sinds vorig jaar is ingezet. Dat is de ene kant.
1: Ja.
0: Dan ondertussen moet het imago worden opgepoetst. Deelnemers die vrijwilligers worden en andersom, om het zomaar te zeggen. Laten we dat laatste niet hopen trouwens. Maar ja, dan moet je toch een verhaal te vertellen hebben wat enorm verandert. Want het imago is nu nog van, ja, hè, mijn moeder twee generaties geleden, die deed dat.
1: Ja. Ik denk niet dat het imago hoeft te worden opgepoetst, want er gebeurt heel veel in Nederland en er zijn heel veel mensen echt heel blij, ja, mee. Maar het imago moet wat meer facetten, wat meer perspectieven krijgen. Zodat jonge mensen ook kunnen komen, mensen die wel actief al van vanuit zichzelf zijn misschien wel inderdaad als een buddy gaan functioneren voor iemand anders die daar meer problemen mee heeft.
0: Wat even mes op de keel, hè. Hoeveel jongeren werken er nu voor, onder die 30.000 vrijwilligers voor de Zonnebloem?
1: Ja, dat is een goede vraag. Weet ik niet echt het getal, maar dat is minder dan 5-10% zou ik zeggen. Maar Helder. Wat we wel zien is dat, en dat heb ik toevallig zelf ook gezien, dat jonge mensen zeggen, ik wil best wel wat doen, maar ik wil die auto wel rijden, want we hebben ook Zonnebloem auto's rijden, hè, samenwerken met welzijn. Dat is ook weer zo'n ondernemerssamenwerking waar we echt voor openstaan. Ik wil heel graag rijden met iemand met een fysieke beperking, maar niet iedere keer. Maar ik heb mijn clubje vriendinnen, ik regel het. Wij zijn gewoon altijd beschikbaar.
0: Jij loopt over
1: die
0: van de praktische.
1: Die tel je niet als vrijwilliger, maar er gebeurt een heleboel.
0: Maar we zijn nu even verder. Het is nog geen 2028, waar jullie je met die bestuurlijke vernieuwing op richten. Dus heeft de reorganisatie zich dan al een beetje uitbetaald in verjonging, toestroom van nieuwe bestuursleden, nu die 1000 afdelingen af werden geschaald naar 300? Of laat dat nog even op zich wachten?
1: Zeker. Ja, je voelt echt dat er meer lucht letterlijk in zit en minder beperkingen zijn, omdat je die maar even aan te halen.
0: En daar concrete aantallen aan te verbinden? Of?
1: Ja, we hebben nu 300 zeg maar, die echt overgaan naar gemeentelijke afdelingen.
0: Ja, ja.
1: En 100 zijn echt, we zijn daar een beetje streng in de selectiecriteria, hè, want het systeem moet natuurlijk wel in gang gaan. Ja. Maar 100 die echt volledig functioneren volgens de gemeentelijke afdelingen. En zo'n 400-500 zijn echt onderweg om het te gaan effectueren. En langzamerhand zeg je, dat laatste stuk zal ook sneller gaan. Het is natuurlijk niet alleen maar deze gemeentelijke afdeling. Het is ook de slagkracht vergroten, zodat mensen natuurlijk meer beschikbaar zijn. Het is ook het sociale loket in Nederland, hè, dat we volgens dezelfde gemeentelijke afdelingen werken.
0: Ja, ja.
1: Dus dat je elkaar kent ook in.
0: Ja, het is meer met de gemeente, meer centraal. Was
1: precies, en dat je zorgt dat het ook in Nederland iets meer een landelijke dekking krijgt die evenredig is, waar mensen elkaar ook kunnen vinden, in plaats van wat meer lokale besturen natuurlijk, die soms moeilijker te vinden zijn. En het is ook in de aanspreekbaarheid natuurlijk, wat doet de vrijwilliger, wat kan wel, wat kan niet, hoe gaan we met elkaar met de deelnemers om, dat je iets meer het landelijke Zonnebloem, wat een heel goed imago heeft, wat een heel goed logo kent, een heel goede achterband kent, eigenlijk nog steviger neerzet voor de toekomst.
0: 2028, gaat het gehaald worden?
1: Zeker gaat het gehaald worden. En iedereen zet echt zijn schouders eronder. Dus ik heb heel veel respect voor alle donateurs die ons al jaren trouw zijn. En ook voor alle deelnemers die iedere keer maar weer op pad proberen te gaan. Maar zeker heel erg voor onze vrijwilligers.
0: Dan tot slot, als we 10 jaar verder zijn, hoe ziet de Zonnebloem er dan uit?
1: Ja, ik denk dat het een levendige Zonnebloem is. Die flexibel inzetbaar is. Die ook een beetje met de zon meedraait.
0: Gericht op de zon.
1: Die een beetje met de zon meedraait. Want dat is nou eenmaal het kenmerk van een Zonnebloem. En die midden in de maatschappij staat. En ook zelfs wel dus de ambassadeur is van een beter toegankelijk en meer inclusief Nederland.
0: Helder. Heel veel dank. Erika Bakkum, landelijk voorzitter van Nationale Vereniging De Zonnebloem. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Claudia Helmer, algemeen directeur van Momentum Family Office. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De storing bij Albert Heijn zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen experts tegen de NOS. De supermarkt heeft bepaalde systemen uitgezet. En dat doe je volgens deskundigen alleen als er meer aan de hand is. Albert Heijn wil niet zeggen of het om een hack gaat. Door de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Een toeristische trekpleister met watervallen in het noorden van Argentinië gaat tijdelijk dicht. Dat is uit voorzorg, omdat de rivier meer dan 6 keer zoveel water afvoert dan normaal. 3 jaar geleden gingen de watervallen ook al een tijdje dicht vanwege El Niño. Hoe lang ze nu dicht blijven is niet duidelijk. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze weer een raketaanval hebben uitgevoerd op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad. Inwoners werden via hun smartphone gewaarschuwd. Niet veel later waren explosies te horen in de stad. Over slachtoffers is nog niks bekend. Bij de vorige aanvallen vielen 13 doden. En Ruud Smulders, Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer hebben een Polifinario gewonnen. Dat is de belangrijkste cabaretprijs van Nederland. Jentel en de Boer droegen tijdens het gala in Den Haag ook een lied op aan Paulien Cornelissen. De cabaretier en schrijfster overleed 2 weken geleden. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Het is 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Vanmiddag trekken er buien vanuit het westen over. Het wordt 15 graden in het noordoosten tot lokaal 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
4: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over de worstelingen van Europa en kijken naar ons streven naar Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. Deze week gaan we het hebben over de zieke man van Europa en op dat moment is dat toch echt Frankrijk. Het land is al jaren in verval, economisch, politiek. En de scholieren hebben daar nu ook genoeg van. Zij zijn in actie gekomen. En een ziek Frankrijk heeft ook impact op de rest van de gezondheid van Europa. Bij mij zijn Michal van der Toorn en Stefan de Vries.
5: Bonjour.
6: Bonjour.
4: Welkom. En aan het eind van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje. Maar eerst...
2: The Gradometer.
4: In Make Europe Great Again volgen we dus de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om een beetje greater te worden? Wat gaat snel, wat gaat tergend langzaam? Michal, wat is jou opgevallen deze week?
6: Wil ik toch even in het binnenland blijven, namelijk dit.
7: Het gaat niet langer over Oekraïne of Litouwen, maar over ons land. Niet langer alleen over afschrikken en voorkomen, maar over afschrikking plus kunnen vechten. En Rusland is niet langer de agressor. Dat eufemisme zult u uit mijn mond niet vaak meer horen. We mogen niet naïef zijn. Iets dat mevrouw Bikker ook zo sterk benadrukte in haar inbreng. Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg. In de verschillende tinten van de grijze zone tussen vrede en oorlog kleurt het palet in West-Europa steeds meer richting antraciet.
6: Ja, we horen hier defensieminister Jesselges in de Tweede Kamer die Rusland als de vijand bestempelt. Lange tijd werd er natuurlijk wel diplomatieker gesproken over Rusland als agressor bijvoorbeeld. En vandaag is er discussie in de ministerraad, want niet iedereen is het hierover eens. De buitenlandminister Tom Berendsen heeft het helemaal niet over de vijand. Die zegt we moeten gewoon veiligheidsdreiging zeggen, de grootste veiligheidsdreiging. En dan ben ik toch ook wel eventjes benieuwd naar wat jullie hiervan vinden. Jessica zegt, we zijn niet in oorlog en voor beleid betekent het niet. Alleen, je kunt je afvragen of dit nou slim is om dit zo te benoemen.
5: Ja, maakt het iets uit hoe je Rusland benoemt? Vraag ik me dan ook af.
6: Ja, dat is ook de volgende vraag.
4: Willen jullie nog iets zeggen over of dit Europa great of minder great maakt?
6: Je kan echt twee kanten op denken. Of je denkt, het is niet per se nodig om hier nou echt iets van, om dit nou echt als, om Rusland echt als vijand te bestempelen. Want we weten allemaal wat Rusland doet. We stellen sancties in als Europa. Steunen Oekraïne. Dat is misschien genoeg zonder dat je dat nou echt zo hoeft te benoemen. Als er inderdaad niet een acute dreiging is geweest. Zoals bij Tusk was. Aan de andere kant. En dat horen we bijvoorbeeld vanuit de Baltische Staten. Is het ook belangrijk om het beestje bij de naam te noemen. Dus ik denk dat het meer zin heeft om specifiek te zijn. Wat zij bijvoorbeeld doen is gewoon zeggen, er zijn deze en deze sabotageactie, of hier is een geval van desinformatie. Ik denk dat het meer zin heeft voor Europa om gewoon specifiek te zijn over wat er gebeurt en wat je daaraan doet, zodat iedereen in Europa een beetje dat op dezelfde manier doet.
5: Make Europe great again.
8: Ce qui se passe dans les lycées nous touche toutes et tous, élèves, parents, enseignants ou simplement citoyens. Des lycéens manifestent, c'est leur droit, y compris pour contester le gouvernement.
9: Rétablir, remettre un peu tout ça en ordre, à sécuriser le personnel enseignant, à revaloriser leur salaire.
8: Nous avons le devoir de les écouter. Prendre les jeunes au sérieux, c'est autant soutenir leur engagement que partager avec eux les difficultés, mais aussi les contraintes.
4: Fiasco, échec, catastrophique, désastreux, horrible, déconfiture, zijn allemaal woorden die we op de huidige staat van Frankrijk kunnen plakken. Alles gaat mis in het land van de Van, Pen en Boursin. En deze tekst is door AI geschreven, want ik heb allemaal drie trappen. De scholierenprotesten deze week zijn daar exemplarisch voor wat er misgaat in Frankrijk. Dit alles is ook slecht voor Europa, dus hoe kunnen we Frankrijk redden? Ook in ons eigen belang. Michal en Stefan zijn dus hier.
6: Ja, bonjour. Dat klopt.
4: Ik ga jullie aan het begin van deze uitzending gelijk benoemen tot president van Frankrijk.
6: Oh, wij.
10: Eindelijk.
6: Een duo-presidentschap. Ja. Ik zat hier al een tijdje op te wachten.
4: We hebben oplossingen nodig. Ja. En de problemen zijn zo groot dat we twee presidenten nodig hebben. Ja. In het belang ook van Europa.
10: Dan ben je bij Michel en mij aan het goede adres natuurlijk.
4: En dan beginnen we met de problemen. En de erfenis van Macron, die op zijn laatste benen natuurlijk staat. President Michel van der Toorn. Welke problemen erf jij van Macron en waarom is dat relevant voor Europa?
6: Ja, ik ga gelijk eerlijk zijn als president. Het is een flinke kluif wat we hebben georven van Macron. Dus ik ben blij dat we daarmee aan de slag kunnen gaan, Stefan. Ik ben blij dat we zijn verkozen. Een heel scala natuurlijk. Politieke instabiliteit, en ik hou het nu een beetje kort, want we gaan hier zo meteen, denk ik, dieper op in. Al een tijdje wordt de politieke besluitvorming gekaapt door extreem rechts. Macron, mijn voorganger, heeft zelfs verkiezingen opnieuw, snap elections, gehouden. Nou, dat was niet heel succesvol, dus dat gaan wij denk ik zeker nooit doen. Dat is natuurlijk belangrijk voor de EU, want een instabiel land waar geen keuzes gemaakt kunnen worden, dat is niet fijn binnen de Europese Unie. Economische problemen, de recordstaatsschuld van Europa, 3,6 biljoen euro. Waarover ook nog eens een keer steeds meer rente betaald moet worden. Volgend jaar is die rente de grootste uitgavenpost. Groter dan het onderwijsbudget in Frankrijk. Daarover gesproken, en dat is natuurlijk ook een beetje de aanleiding dat we het over Frankrijk hebben. Er zijn protesten, scholierenprotesten. Ook andere economische problemen, enorme pensioenlasten, gecombineerd met vergrijzing. Dat lijkt me een nogal giftige cocktail. Werkloosheid is heel hoog. En algehele ontevredenheid met dit alles, maar ook de hoge pief in Parijs.
4: En president Stefan, waar hebben wij Frankrijk in Europa voor nodig?
10: Ja, ik ben blij dat ik zo'n kundig conseur heb in dit toch wel zware presidentschap. Waar we Frankrijk voor nodig hebben. Ja, eerst even een disclaimer, toch? Als president kan ik dat zeggen. Ik generaliseer soms in dit gesprek, maar dat maakt het makkelijker voor het debat. Dat ten eerste, maar ook omdat ik Frankrijk natuurlijk ontzettend goed ken. En dat het me ook aan het hart gaat wat daar gebeurt. Dus,
4: een president met gevoel?
10: Een president met gevoel, absoluut. En nu ik samen met Michal Hooft ben van dit land, kan ik misschien eindelijk eens wat doen. Ik heb meer dan de helft van mijn volwassen leven in Frankrijk doorgebracht, dus ik heb wel wat papieren om de president te worden. Ik heb ook half Franse kinderen. Dit gezegd hebbende, waar ons land van Michel en mij heel goed in zijn in de geschiedenis, is uitvindingen. de fotografie, de cinema, de fiets, de balpen, de bikini. En niet vergeten, ja, bij BNR hebben we de slogan Blijf Scherp. Nou, die slogan hadden we niet kunnen hebben als daar niet de puntenslijper was uitgevonden. Heel belangrijk. Mm-hmm. Dus het land is ontzettend creatief in de geschiedenis. Maar helaas moet ik ook zeggen, das war einmal. Het komt er allemaal niet zo uit. Er zijn veel slimme koppen, theoretisch opgeleid, maar de praktijk is altijd wat lastig. Waar we wel natuurlijk iets aan hebben, in ieder geval in geopolitiek opzicht nu aan Frankrijk, is dat Frankrijk nog steeds de enige kernmacht is in de Europese Unie. Ja. Dat had te maken met de koers van generaal de Gaulle, die onafhankelijk wilde zijn van de Verenigde Staten, al heel lang geleden, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dus die ontwikkelden hun eigen kernmacht. En ja, als je een kernmacht hebt, dan heb je dus kennis op het gebied van atomen en dus atoomenergie. En dat is een andere. Je zou het een sterk punt kunnen noemen. Inmiddels blijkt het toch niet zo sterk te zijn als het lang gepresenteerd is. Maar dus de kernwapens en de kernenergie, die hebben met elkaar te maken. Zonder het een was er niet het andere. Het is inmiddels enorm duur. Frankrijk, het grootste deel van de elektriciteit in Frankrijk komt van kernenergie. Je zou kunnen betogen, dat is schone energie. Daar is ook discussie over. Maar nu blijkt het ontzettend duur te zijn om al die kerncentrales af te breken en weer nieuwe te bouwen. Maar goed, die kennis op het gebied van atomen, die heeft Frankrijk. Daar kunnen we misschien iets mee in Europa. En dan ook ja, veel in de debatten natuurlijk, de AI. Er is een Europese LNM, dat is Mistral. Die vindt zijn oorsprong in Frankrijk. Inmiddels ook een Europees dimensie, omdat bijvoorbeeld ASML heel groot belang daarin heeft genomen. Dus ja, kortom, de theorie, daar zijn de Fransen wel goed in. De praktijk, daar schort het aan. Eén ding dat Michal en ik meenemen van onze voorganger Emmanuel Macron is denk ik toch de term strategische autonomie. In 2017 gemunt tijdens een speech in de Sorbonne. Ja, dat is toch wel gemeengoed geworden bij alle Europese leiders, dat men de overtuiging heeft dat zonder dat we het met Europa moeten doen. En misschien toch ook nog wel, ja, het is natuurlijk geen lichtpuntje als je op metaniveau bekijkt, want het gaat over oorlog. Europa heeft Frankrijk nodig voor defensie. Als wij nou allemaal Franse wapens kopen, dat Emmanuel Macron heel graag had gewild, dan blijft Frankrijk en de Franse industrie op de been. Het is natuurlijk geen lange termijn oplossing, want als mijn partner Michal en ik voor vrede zorgen op dit continent, ja, dan heb je die defensieindustrie ook minder nodig. Maar in ieder geval, ja, op dit moment kernenergie, kernwapens en defensie. Niet heel vrolijk.
4: Toch nog even die economie, want dat is eigenlijk ook het gevaar voor Europa, Michal.
6: Ja, klopt. En ook natuurlijk een van de bronnen van politieke problemen is dat die begroting de hele tijd maar niet rondkomt. En dat heeft te maken dus met de economische problemen die, schets ik net ook al een beetje, de hele hoge staatsschuld. Gewoon heel veel kostenposten. Bijvoorbeeld de pensioenen is natuurlijk een goed voorbeeld. Een goed Frans voorbeeld. En de staatsobligaties van Frankrijk, die zijn ook steeds minder populair. Want men heeft niet zoveel vertrouwen in de Franse economie. Ze worden zelfs al een tijdje minder goed gewaardeerd dan de Griekse. Wat wel een teken aan de wand is. Er is ook veel of weinig politieke ruimte om te bezuinigen. Ik zei net al, het wordt vaak geblokkeerd door radicaal rechts. Maar ook de bevolking wil bijvoorbeeld niet dat je aan de pensioenen komt. Er is veel. De werkloosheid is ook heel erg hoog. Dus dat is natuurlijk ook niet goed voor de economie. Loopt dit jaar op tot 8,6%. Hoogste niveau sinds 2019. En dat is ook dat is ook een klap voor Macron, omdat hij van juist het oplossen van van dat werkloosheidscijfer zijn paradepaardje had gemaakt. Hij wil naar 5% brengen, wat alsnog hoog is, want in Nederland is op dit moment 4%. Nou, waarom is dit belangrijk voor Europa allemaal? Omdat dit, als het misgaat in Frankrijk, dan moet natuurlijk de rest van Europa daarvoor opdraaien. Dat is eigenlijk het belangrijkste waarom het een probleem kan zijn voor Europa. Een voordeel is dat de meeste schulden die Frankrijk heeft binnenlandse schulden zijn. Dus in theorie zouden we er weinig last van moeten hebben. Maar ja, als het echt misgaat en ze gaan failliet, dan moeten we natuurlijk helpen, want ze zitten in de EU. Nog iets anders is dat de financiële markten zich ook af en toe wel een beetje zorgen maken. Ik noemde die obligaties. Je hebt de rentes die enorm oplopen. Je hebt de spread, de beroemde verschil, renteverschil tussen Frankrijk en Duitsland. Ja, daar zijn ze ook ontevreden over. Er is gewoon weinig vertrouwen echt in de Franse economie. En dat kan dan weer leiden tot überhaupt minder interesse in de euro. Dus voor de eurozone is het wel degelijk een probleem. Ondanks dat dus de schulden binnenlands zijn.
4: Oké, een eerste schets van de problemen. We gaan zo naar de oplossingen. Daarom zijn jullie een duo presidentschap.
6: Ja. Wij gaan het doen.
4: Maar Stefan, ja. Wat wil het volk?
10: Wat wil het volk? Ja, je bedoelt in het algemeen of het Franse volk? Of
4: het Franse volk. Ja, en wat is de vraag richting de politiek?
6: Ja, dat wil ik nou ook wel eens weten.
10: Ja, nou ja.
4: Je wrijft nog eens in je ogen.
10: Ja, het volk. Ja, moeten we daar naar luisteren? Het volk wil, denk ik, net als ieder ander normaal mens, een relaxed leven hebben met een optimistische toekomst, zonder al te veel zorgen. Ik denk dat uiteindelijk ieder volk wel wil. Dat is in Frankrijk wat lastiger misschien dan in andere landen, omdat het vertrouwen in de toekomst ongelooflijk laag is, vergeleken met veel andere Europese landen. Ook het vertrouwen in instellingen is laag, het vertrouwen in elkaar is laag en het vertrouwen in zichzelf is erg laag. Dus
4: maar Fransen kijken toch altijd heel erg op naar leiders en er is hiërarchie en een soort piramidemodel.
10: Dat is precies het probleem. De Fransen denken in piramides. Je had eerst de koning, de kerk, heel dominant. Nu de president of op je werk de chef. Er wordt altijd vanuit een centrum naar beneden geredeneerd. En van die ene man, helaas zijn het bijna altijd mannen, want ook daar nog een groot glazen plafond voor vrouwen. Van die ene man wordt alles verwacht. En gaat het dan mis, dan is hij ook de schuldige.
4: Michal, Stefan, we hebben in het eerste deel gesproken over hoe het zover heeft kunnen komen. Politiek, economisch, cultureel. Waarom is Frankrijk in de huidige staat? Jullie zijn dus voor deze podcast de nieuwe presidenten van Frankrijk geworden. We gaan Frankrijk een beetje fixen.
6: Oké.
4: Michal, fix jij de economie?
6: Ja, nou, de economie fixen is vanuit economisch oogpunt misschien niet zo heel moeilijk. Want je moet de pensioenleeftijd gewoon omhoog doen. Dan heb je de helft van je problemen opgelost eigenlijk. En zorgen dat de staat gaat op een manier weer wat naar beneden kan komen. Nou, daar kun je verschillende dingen mee doen. Maar ik denk een goed startpunt is pensioenleeftijd omhoog. Alleen, Stefan.
10: Niemand die dat wil.
6: Niemand die dat wil. Nee. Dus dat is natuurlijk eigenlijk het probleem. Dus eigenlijk moeten we het politieke probleem eerder oplossen dan, denk ik, het economische probleem. Niet dat ik nu alles in de schoenen wil schuiven bij mijn collega. Alleen, ik denk, het is natuurlijk heel, het is, moeten we wel zeggen, dus ik wil best, we moeten inderdaad nadenken over wat oplossingen. Maar ja, uiteindelijk moet er wil zijn om het te verbeteren. En ja, daar heb ik op dit moment nog even geen antwoord op.
4: Oké, maar het zijn duidelijke economische piketpaaltjes. Stefan, zijn er andere Franse politici die hier dan wel voor te porren zijn?
10: Nou, als ik nog even mag aanhaken op mijn collega-president. Macro-economisch zou het een heel welvarend land moeten zijn. Het is natuurlijk ook welvarend in bepaalde context, maar een dynamisch, succesvol land. Dat is het niet. Vanwege allerlei foute keuzes die gemaakt zijn in het verleden, vaak op het gebied van economie. Maar waar Michal de econoom is, speel ik in deze even de psycholoog. Ik denk dat er iets structureel moet veranderen in de mentaliteit van de Fransen. Fransen hebben heel weinig vertrouwen in de toekomst. Ik zei het net ook al, maar ook in elkaar. Er moet iets gebeuren op het gebied van vertrouwen. Dat mensen elkaar vertrouwen. Dat ze vertrouwen hebben in de toekomst. Vertrouwen ook in de globalisering. Want de Fransen zien de
6: globalisering. Ja, weet je het Frans? Kan je misschien even in het Frans doen?
10: Dat is misschien makkelijker. La globalisation is voor de Fransen een bedreiging. Daar waar bijvoorbeeld in Nederland en ook in andere Europese landen dat gezien wordt als een kans. Er is een structurele negativiteit in Frankrijk. Die ik zelf ook in mijn ex-aangetrouwde familie zie. De eerste reactie op welk voorstel dan ook is non, c'est pas possible. Het kan niet. En dan, ja, hoezo niet? Je moet het gewoon doen. Ja, maar als je het dan gaat doen, dan kom je dit tegen, dat en zus, en heb je daar wel aan gedacht. En het uitgangspunt is non. En ik denk, als je dat kan veranderen, Maar dan moet je dus eigenlijk een heel nieuwe software installeren in al die breinen van Frankrijk.
4: Je moet ze resetten.
10: Je moet ze resetten. En dat begint al op de kleuterschool eigenlijk. Want daar gaat het al mis. Dat heb ik gezien aan mijn eigen kinderen. Ja. Hoe ze daar geïndoctrineerd worden met falen. Je wordt toch niks en je kan het toch niet. En ja, ik denk dat daar, als dit toch een duobaan is, dan doet Michal even de macro-economie door de psychologie.
4: Oké, kunnen wij iets doen? Kunnen we vanuit Europa helpen? Ja, vanuit Want een sterk Europa. Frankrijk maakt een sterk Europa, et cetera.
10: Ja, ik zou zijn voor het ingrijpen door een Europese taskforce. Nou, dat is natuurlijk ontzettend omstreden. Maar je moet denken aan de trojka in Griekenland bijvoorbeeld. Nou, daar zijn de ervaringen niet heel erg positief mee geweest. Feit is wel dat Griekenland de economie het goed doet. De staatsfinanciën zijn ook goed op weg om gezond te worden. Daar hebben de Grieken natuurlijk een hoge prijs voor betaald. Maar ik zie het met ledenogen aan. Deze hele eeuw is er eigenlijk niemand in Frankrijk geweest die het land beter heeft kunnen maken. Ik concludeer daaruit dat de Fransen het niet kunnen. En aangezien Frankrijk een regio is in Europa, in de Europese Unie, en daarmee dus een slecht Frankrijk ook slecht is voor Europa, zouden we moeten ingrijpen. En dan het land opnieuw ontwerpen en vanaf de kleuterschool, wat ik net ook al zei, andere software.
4: En welke hefbomen hebben we dan?
10: Nou ja, kijk, dit gaat te ver wat ik zeg, dat weet ik ook wel. Frankrijk is te groot om te redden, te groot om te laten vallen. Maar Europa kan bijvoorbeeld via de ECB de rente op de Franse schuld drukken. Maar ja, dat is dan weer lastig voor een land dat de begrotingsregels al bijna de hele eeuw aan zijn laars lapt. Dus dan moet je ook harder optreden, echt. Meteen dreigen met sancties en eigenlijk niet alleen dreigen, maar alle instrumenten gebruiken die je wil. Het risico daarvan is natuurlijk weer dat je het volk tegen je keert. Dat de mensen, de Fransen zijn nog geen fan van Europa. Wat ook zou kunnen is in deze oorlogstijd het defensiegeld via Europa laten lopen en niet meer via Parijs. Maar dan wel een grote investering doet in de Franse oorlogsindustrie, defensieindustrie. Dat maakt Parijs heel afhankelijk van Brussel. En misschien meer geneigd te hervormen. Maar ja, wat we kunnen doen in deze huidige context. Het is behoorlijk weinig.
6: Ja, dus we hebben wat economische instrumenten. Dat is het eigenlijk.
10: Ja.
4: Maar eigenlijk is dus samengevat ook cultuur het allerbelangrijkste.
6: Ja, cultuur is denk ik het allerbelangrijkste. En misschien zou je ook in Brussel met Franse bedrijven kunnen praten om hen meer te laten samenwerken. En inderdaad meer die afhankelijkheid met andere Europese bedrijven, zodat Frankrijk wat minder. Dat is een begin om Frankrijk wat minder op zichzelf, ook economisch naar zichzelf te laten kijken, maar ook wat meer naar de rest van Europa. Wat meer buiten de grenzen te kijken. Ja. Dus dat zou misschien ook nog, als je goede lobbyisten hebt, een optie.
4: En haakt Europa af in de strijd met China en de VS als Frankrijk ziek blijft?
10: Het is een groot risico. Afhaken daar, dat denk ik niet. Ik ben optimistisch. Maar ja, Frankrijk moet beter worden. En dat geldt voor ons allemaal. Het probleem is ook in Frankrijk dat als je dit gesprek zou hebben met Fransen en hun duidelijk maakt dat die pensioenleeftijd bijvoorbeeld, maar ook de staatsschuld, dat is geen Frans probleem. Dat is een Europees probleem. En de Europeanen draaien op voor die lage pensioenleeftijd. Dat snappen ze niet. Ze zien die link absoluut niet. Zij zien Frankrijk niet als Europees land, maar Europa moet wel Frans zijn.
6: Ja, het is voor Europa belangrijk, denk ik, om hier wel iets aan te doen. Al is het maar omdat het niet geloofwaardig is, ook bijvoorbeeld in de oorlog in Oekraïne met Rusland, dat Frankrijk wel de Coalition of the Willing voorzit. Heel vaak op de trom slaat hoe belangrijk het wel niet is om Oekraïne te redden, maar vervolgens niet zo heel veel aan Oekraïne geeft. Ook binnen de NAVO worden ze daar toch wel steeds meer op aangekeken. Ja. Dus het is wel, er is ons wel veel aan gelegen om Frankrijk een beetje te redden, maar ze moeten het ook zelf doen.
4: Oké, ik kijk uit naar jullie daadwerkelijke presidentschap. En ik wil ook jullie danken voor de wijsheid die jullie nu hebben ingebracht. Vive la France.
10: Vive la France.
2: BNR's megahit.
4: Ja, tijd voor BNR's megahit. Een cultureel pareltje muziek, film, cultuur. Stefan, je hintte al op Omar Sy.
10: Oui, Omar Sy. De hoofdrolspeler uit een hele leuke serie. Iets opbeurends dus uit Frankrijk.
11: On m'a piégé.
12: On a un nouveau Lupin.
13: Petit génie du hacking.
11: On a affaire à un copycat.
13: C'est plutôt flatteur.
14: L'imitation est la plus sincère des flatteries, hein.
10: Ja, dit is de trailer. Misschien heb je het herkend, Geert-Jan, van Lupin.
4: Jazeker.
10: Ja.
4: Ik heb de eerste delen gezien.
10: Ja? Jij ook, Michel?
6: Nee.
10: Oh, nou, dan, dat is leuk.
6: Maar het lijkt me eigenlijk wel leuk. Ik ga het kijken.
10: Het is de succesvolste Franse serie ooit op Netflix. En laat een ander Frankrijk zien. Het gaat over een zoon van een Senegalese migrant die de held is in de straten van Parijs. Als een gentleman, oplichter, meester.
4: Superdief.
10: Superdief, ja, heel sympathiek. Het geeft wel een rooskleur beeld van Parijs dan het in daadwerkelijk is. Maar het is een ontzettend leuke en spannende serie. Prachtig gefilmd, goed geacteerd. Op 23 oktober is het nieuwe seizoen beschikbaar op Netflix. Dus Arsène Lupin. En ik denk dat ja, na een uitzending vol puinhoop en misère is dit een leuk voorbeeld van hoe fantastisch Frankrijk toch ook wel kan zijn.
4: Ik denk dat ik nu ook weet wie die schatkist heeft leeggeroofd.
6: Ja.
4: Gaat hij hem nog terugbrengen, denk
6: gaat
4: je?
6: Gaat hij hem nog terugbrengen? Gaat hij dat kort een beetje dichten? Ik hoop het. Ik ga eerst de goal kijken en dan daarna Lupin.
10: Ja, veel culturele pareltjes.
6: Ja, ik heb veel te doen.
10: Frankrijk.
6: Genoeg te doen.
10: Nu de economie nog.
4: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Michal van de Toorn en Stefan de Vries. Jij bedankt voor het luisteren. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: investeerders jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waarde zit alleen maar in je hoofd. Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
6: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De storing bij Albert Heijn zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen experts tegen de NOS. De supermarkt heeft bepaalde systemen uitgezet. En dat doe je volgens deskundigen alleen als er meer aan de hand is. Albert Heijn wil niet zeggen of het om een hack gaat. Door de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Een toeristische trekpleister met watervallen in het noorden van Argentinië gaat tijdelijk dicht. Dat is uit voorzorg, omdat de rivier meer dan 6 keer zoveel water afvoert dan normaal. 3 jaar geleden gingen de watervallen ook al een tijdje dicht vanwege El Niño. Hoe lang ze nu dicht blijven is niet duidelijk. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze weer een raketaanval hebben uitgevoerd op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Inwoners werden via hun smartphone gewaarschuwd. Niet veel later waren explosies te horen in de stad. Over slachtoffers is nog niks bekend. Bij de vorige aanvallen vielen 13 doden. En Ruud Smulders, Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer hebben een Polifinario gewonnen. Dat is de belangrijkste cabaretprijs van Nederland. Jentel en de Boer droegen tijdens het gala in Den Haag ook een lied op aan Paulien Cornelissen. De cabaretier en schrijfster overleed 2 weken geleden. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Het is 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Vanmiddag trekken er buien vanuit het westen over. Het wordt 15 graden in het noordoosten tot lokaal 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En dat was het ANP-nieuws.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
8: Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld en het is nog altijd niet te genezen, maar mogelijk wel te remmen. Uit onderzoek door het Radboud UMC blijkt dat de ziekte mogelijk al in een vroeg stadium ontdekt kan worden. En dat betekent natuurlijk ook dat je er dan als patiënt al veel beter op zou kunnen inspelen. Ik ga erover praten met mijn gasten. Bas Bloem, Parkinson-onderzoeker, betrokken bij dit onderzoek en als neuroloog ook verbonden aan het Radboud UMC. Bas, welkom.
9: Dankjewel.
8: En naast jou zit Martijn van der Ent, oprichter van Q2Walk. Dat is een bedrijf dat Parkinson-patiënten helpt om beter te bewegen. Nou, walk, hè, zegt het al. Martijn, fijn dat je er bent.
10: Dankjewel, fijn om hier te zijn.
8: Nou Bas, om met jou te beginnen als de neuroloog. Wat gebeurt er in de hersenen met Parkinson als je dat hebt?
9: Ja, wat de meeste mensen kennen is dat er een gebiedje boven in de hersenstam, als je de hersenen een beetje ziet als een champignon op een steeltje, boven in het steeltje, dat is de stam, dat is in een gebied die heet de zwarte stof, die maakt dopamine aan en daar gaan cellen versneld dood. En dat is verantwoordelijk voor een groot deel van de symptomen. Tegelijkertijd is dat een hopeloze versimpeling.
8: Ja.
9: We weten dat Parkinson waarschijnlijk begint in de darmen bij een groot deel van de mensen.
8: Serieus?
9: Ja. Of in de neus bij een ander deel van de mens. En we denken dat dat weer te maken heeft met giststoffen die je ofwel binnenkrijgt met de voeding en die als eerste al in de darmen iets veranderen, van waar het zich als een olievlek over je lijf uitbreidt, inclusief de hersenen. Of je ademt het in, waardoor je als eerste verminderde reuk hebt en daarna breidt het zich uit over de hersenen.
8: Ja, ja, oké. Okay. Je zegt het heeft alles te maken dus met stoffen, waarschijnlijk die we binnenkrijgen. Daar zou je van kunnen zeggen, daar kun je wat aan doen. Maar goed, daar komen we straks wel. De symptomen die erbij horen, help ons even.
9: De meeste mensen die kennen vooral de lichamelijke symptomen, dus de traagheid, de stijfheid, het trillen,
8: starende blik.
9: Starende, een maskergelaat wordt het ook wel genoemd. Tegelijkertijd is dat maar het puntje van de ijsberg. Want als je met mensen praat, dan hoor je dat het deel onder water van die ijsberg natuurlijk veel groter is. Een depressie, moeite met denken, moeite met plassen, moeite met poepen, duizeligheid, slaapstoornissen, seksuele stoornissen. Het is echt een vreselijk ingewikkelde ziekte.
8: Ja, en nog altijd niet te genezen.
9: Niet te genezen, ook nog niet te remmen, laat staan te stoppen.
8: Nee.
9: Dus we hebben nog heel veel werk aan de winkel. Ja. Wel te ondersteunen, dat wel.
8: Ja, daar gaan we het uitgebreid over hebben zometeen. Wat ik fascinerend vond, is dat het vaker voorkomt bij mannen. En dan hebben jullie ook echt nog uitgebreid onderzoek gedaan, hè? Met name bij hoger opgeleiden,
9: ja.
8: Komt het voor. En dan ook nog vaker in het noorden van Nederland. Hoeveel mensen hebben het überhaupt?
9: In Nederland 65.000. Ja. Je verwijst naar ons landkaartonderzoek. Ja. Dat landkaartonderzoek moet je vooral niet overinterpreteren. Dat landkaartonderzoek hebben we heel kort gezegd gekeken waar nieuwe mensen die de diagnose net hebben gekregen op dit moment wonen. En dan blijkt inderdaad dat die kaart, nou, die laat zien dat Parkinson niet random over Nederland verdeeld voorkomt, maar vlekkerig. Zodanig dat je moet concluderen dat de omgeving een rol speelt.
8: Ja.
9: Tegelijkertijd was er niet één factor die eruit sprong. Het was niet zo dat de Betuwe of de Bollestreek eruit knalde.
8: Dat je bij geen Moers om de hoek woonde of zo.
9: Ja, precies.
8: Datastuw.
9: En in feite zegt dat onderzoek, Parkinson is een omgevingsziekte, maar er zijn meerdere factoren die een rol spelen. En als er inderdaad één factor was geweest in de afgelopen 30 jaar die verantwoordelijk was voor Parkinson, dan had je dat gezien op de landkaart.
8: Ja.
9: Dat zien we niet. Het is vooral een startpunt om nu verder te gaan kijken wat die precieze factoren zijn. Dat doen we in het Parkinson-pestonderzoek, waarbij we 1500 mensen met een net gestelde diagnose op individueel niveau in detail gaan bevragen. Waar heb je gewoond, waar heb je gewerkt, wat heb je gegeten? En allerlei chemische stoffen, niet alleen bestrijdingsmiddelen, in hun lijf en in het huis gaan meten.
8: Oké, dus we zijn echt al wel een hele stap verder gekomen.
9: Ja.
8: Met onderzoeken waar dit vandaan komt. Maar het antwoord is er nog niet, zeg je. Tegelijkertijd, hoe ziet de gemiddelde behandeling eruit als je nu gediagnosticeerd wordt met Parkinson?
9: Nou, Parkinson is wel jarenlang een goed te behandelde ziekte. Dus je kunt mensen goede ondersteuning bieden en betere kwaliteit van leven. Dat is voor een deel medicijnen. Ik noem mezelf heel vaak een holistische dokter, omdat ik vind dat die complexe ziekte van alle kanten moet worden aangepakt. Maar dat betekent niet dat ik tegen pillen ben. Pillen zijn hartstikke belangrijk. Die corrigeren dat tekort aan dopamine, wat ik al eerder noemde.
8: Ja.
9: En die zijn hartstikke effectief. Daarnaast is voor een deel van de mensen, op het moment dat de ziekte complex wordt, een hersenoperatie een hele goede optie. En daarnaast ben ik een enorme believer in multidisciplinaire zorg. Dus fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek. Er zijn wel 30 beroepsgroepen die op papier mensen met Parkinson kunnen helpen.
8: Ja, maar is de bottom line dan heel gezond leven?
9: Zeker, want dat is de vierde pijler naast die multidisciplinaire zorg, is wat mensen zelf kunnen doen. Dus mensen die op mijn spreekuur komen, ik zie natuurlijk iedere week mensen met Parkinson op mijn spreekuur, en die achteroverleunen zeggen, professor Bloem, maak mij beter. Dat werkt zo niet. Ik wil graag helpen, ik wil graag ondersteunen, maar mensen moeten zelf ook van alles doen.
8: Mm-hmm.
9: En daar hoort een gezonde levensstijl, sporten, bewegen, gezonde voeding, stressmanagement hoort er absoluut bij.
8: Ja, Martijn, jullie hebben dus echt een commercieel bedrijf hierin opgezet om Parkinson-patiënten te helpen. Waarom is een commercieel bedrijf nodig? Want je zou kunnen zeggen, ja, je maakt gebruik van zorg, je bent ziek, je hebt gewoon rechten op allerlei vergoede zorg.
10: Ja, Wij zijn loopverstoringen-specialist. Dus wij hebben eigenlijk de uitdaging opgepakt om wat we eigenlijk zien in de wetenschap. Dat we zien dat we die loopverstoringen, bijvoorbeeld het bevriezen van het lopen wat mensen kunnen krijgen, dat aan te pakken. En daar zien we eigenlijk dat we enerzijds zien wat de medische noodzaak is van iets. Dat er technische mogelijkheden zijn. En als je die twee combineert, kun je in potentie tot een hele mooie oplossing komen. Maar om nou te zorgen dat dat echt bij mensen met Parkinson thuis effect heeft, moet je daar ook nog rekening mee houden dat er, als je een technologische oplossing in de zorg biedt, dat moet voldoen aan wet en regelgeving.
8: Ja.
10: We hebben de CE-certificering bijvoorbeeld. En uiteindelijk moet het ook bestaansrecht hebben. Dus dat betekent dat de kosten en de baten die dat oplevert, naast dat patiënten het heel goed kunnen gebruiken en mogen gebruiken, uiteindelijk ook nog op een kosteneffectieve manier moeten kunnen gebruiken.
8: Ja.
10: En die vier dimensies, die balanceren wij. Dus daar leunen we enorm op de wetenschappelijke kennis die er is, op de technologische kennis die er is. We voldoen natuurlijk als bedrijf aan wet en regelgeving, maar wij moeten balanceren dat die vier dimensies eigenlijk uitkomen. Dus soms betekent dat ook dat we niet een nog groter klinisch probleem kunnen aanpakken, omdat dat zelfs technologisch kan, maar dan een hogere klassificering in wet en regelgeving vraagt, waardoor het uiteindelijk te duur wordt om beschikbaar te maken. Dus dat zien wij echt als rol, om die dimensies te balanceren, zodat we uiteindelijk zorgen dat mensen in de thuissituatie, in hun woonkamer, hulp krijgen op basis van al die wetenschappelijke kennis die er is.
8: En met name, jullie zitten het echt te focussen op het lopen, want jij zegt het al even, het bevriezen tijdens het lopen.
10: Ja.
8: Wat gebeurt er op het moment dat een Parkinson-patiënt dat krijgt?
10: Nou ja, wat Bas eigenlijk net ook al heel mooi uitlegt, is een deel van de hersenen dat raakt eigenlijk verstoord. En dat deel, dat stuurt eigenlijk bewegingen aan waar mensen niet bewust over nadenken.
8: Nee.
10: Dus dat gaat bij mensen normaal goed. Dus
8: ademen,
10: die denken, ik loop naar de keuken.
8: Ja.
10: Maar op het moment dat mensen met Parkinson doen, dan kan het zijn dat die aansturing vanuit dat deel van de hersenen niet goed aankomt bij de benen en voeten. En dan denk je in je hoofd, ik loop naar de keuken, maar dan blijven je voeten staan. En ja, dat is een heel vervelend gevoel. Ook zo vervelend dat als mensen hun balans verliezen, dat ze zich ook.
11: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: Alleen de techniek die zorgt dat mensen in de thuissituatie beter geholpen zijn. Het is ook dat ze snappen hoe ze dat moeten gebruiken. Maar vooral hoe ze dat moeten toepassen in die specifieke situaties thuis, waar ze letterlijk en figuurlijk tegen de problemen aanlopen.
4: Ja.
3: En ja, je kunt iemand naar een praktijk halen om kracht- en balanstraining te doen, maar uiteindelijk moeten ze weer naar huis. En moeten ze daar door die vernauwing lopen naar de keuken. En dat is waar wij ze goed bij kunnen helpen in de thuissituatie.
4: Precies, en ook echt dus met fysiotherapeuten.
3: Met fysiotherapeuten die hyper gespecialiseerd zijn.
4: Hierin. Nou, mooi, daar gaan we straks uitgebreid over praten. Bas, wat fascinerend is dat jouw team ook echt een nieuw soort test heeft ontdekt, waarbij je echt al in een heel vroeg staat kunt zien of iemand waarschijnlijk Parkinson gaat krijgen, toch?
5: Nou, we hebben de test uitgevoerd bij mensen die hun dromen 's nachts uitleefden. Dus die hadden al een eerste verschijnsel van wat later Parkinson kan worden.
4: En wat is dromen uitleven?
5: Nou, normaal gesproken, als je droomt, ben je helemaal slap in bed. Behalve je middenrif, want je moet blijven ademen en je ogen bewegen.
4: Ja.
5: Daarom heet het rapid eye movement sleep, omdat je ogen snel in hun oogkassen bewegen.
4: Ja.
5: Nou, als dat mechanisme ziek is en je droomt dat je bijvoorbeeld vecht met een leeuw en je ligt ook echt te knokken en te vechten in bed, en je timmert je vrouw het bed uit, dan heet dat een remslaapstoornis. En we weten dat mensen die dat hebben als geïsoleerd symptoom wel zo'n 70% kans hebben om in de komende jaren Parkinson of een daaraan gerelateerde ziekte te ontwikkelen.
4: Oké, dus bewegelijk in bed, in die remslaap specifiek dus.
5: Specifiek in die remslaap. Dus bijvoorbeeld slaapwandelen is iets anders.
4: Dat is niet anders. Meteen gelukkig. Ik denk dat veel luisteraars nou heel blij zijn.
5: Dat is iets anders. Maar dat getal 70% is interessant, want dat betekent ook 30% niet.
4: Ja.
5: En dus zou je heel graag testen willen hebben die die kans nog groter maken. En waarom vinden we dat zo interessant? Iedereen is op zoek naar een remmende therapie. De ene na de andere beloftevolle behandeling faalt bij mensen die de diagnose al hebben. En dat komt, denken we, omdat dan een heel groot deel van die zwarte stof in die hersenstam al kapot is op het moment dat wij de klinische diagnose stellen.
4: Ja.
5: Dus we hopen met vroegdiagnostiek een fase te vinden waarin er nog meer gezond hersenweefsel is om te redden. En wat we nu specifiek hebben laten zien is dat je met een bloedtest een bepaald enzym kunt meten wat betrokken is bij de aanmaak van dopamine. Dat dopamine is al jarenlang tekort voordat wij de diagnose stellen.
4: Mm-hmm.
5: En in een poging de fabriek aan te zwengelen, daar meer kunstmest bij te gooien als het ware, gaat dat enzym in zijn concentratie omhoog, in een poging dat dopamine op niveau te houden.
4: Gewoon een eiwit, hè?
5: Dat is een eiwit. En dat kun je meten in het bloed. En dat hebben wij gedaan. En we hebben ook de activiteit van dat enzym gemeten. En dat blijkt al een verschil te maken bij mensen die de diagnose nog niet hebben, maar wel hun dromen uitleveren.
4: Ja.
5: En twee hele belangrijke dingen. Eén is, dit is heel erg waardevol voor de wetenschap. Nog niet voor de patiëntenzorg. Dus iedereen die hiernaar luistert, niet morgen je huisarts of je neuroloog bellen en zeggen, mag ik die test hebben? Wij willen die test nu gaan inzetten in de wetenschap om mensen op te sporen met een grotere kans op het hebben van die hele vroege fase.
4: Ja.
5: Zodat ze mee kunnen doen aan trials, aan wetenschappelijk onderzoek, om nieuwe remmende therapieën te testen.
4: Ja.
5: En natuurlijk, als een van die remmende therapieën bewezen effectief is, dan kun je gaan nadenken
4: of je dit breder. Ja.
5: En de tweede is, die test zal dat nooit in zijn eentje doen. Maar die zal dat alleen kunnen doen, denk ik, in combinatie met bijvoorbeeld vroege symptomen en andere testen.
4: Ja.
5: Er is bijvoorbeeld een huidbiopt, waarin je de zieke eiwitten die neerslaan in de hersencellen die doodgaan bij Parkinson kunt meten al in de huid. Om maar aan te geven hoe complex Parkinson wel niet is.
4: Ja.
5: Echt een systeemziekte die je hele lijf pakt.
4: Ja.
5: Dus misschien is een vroeg symptoom plus een huidbiopt en een bloedtest samen wordt ooit misschien het nieuwe Parkinson. Nu is dat vooral voor de wetenschap heel belangrijke informatie.
4: Precies, dus dan zit je nu in een hele bijzondere fase waarin je echt ook veel meer leert over die ziekte en mogelijk over behandelingen.
5: Ja.
4: Mensen die dit horen en die dus wel denken, ja, maar die dromen, dat zou ik best kunnen hebben. Kan je daar dan nu niks mee doen? Je mag dan nu niet die huisarts bellen.
5: Nee,
4: kunnen ze zich opgeven bij jou?
5: Nee, dit is een ethisch dilemma, want die mensen die hebben nog niet de ziekte van Parkinson. Alleen iedereen kan nu op internet googlen en zien

0: dat het hebben van een droomslaapstoornis, een remslaapstoornis,
1: een aanwijzing is.
0: Ja, een aanwijzing is. En dat kun je nu niet verstoppen. Dat moet je gewoon eerlijk en open met die mensen bespreken. Wat je die mensen kunt bieden is de kans om een steentje bij te dragen aan de wetenschap en deel te nemen aan studies. Het is wel zo dat die droomslaapstoornis deels met medicijnen te behandelen is. Ja. Dus ook al heb je de ziekte nog niet, je kunt dat met medicijnen comfortabeler maken, waardoor mensen zelf beter slapen en, niet onbelangrijk, de bedpartner ook beter slaapt.
1: Ja, dat zou ook fijn zijn, denk ik, voor heel veel mensen. Wat is dat voor test? Is het gewoon, want je hebt het over eiwitten, dat je zo in het bloed kan meten. Is het gewoon bloed prikken en that's it?
0: Het is een buisje bloed meten en de enzymactiviteit erin bepalen. Dus dat is op zich een hele simpele test. Die neerslaande eiwitten waar ik het over had, dat kan nu in een huidbiopt. Dat kon vroeger alleen in het hersenvocht en dat is natuurlijk een lastige test. En de schoonheid van een bloedtest of een huidbiopt is dat dat weinig invasief is, weinig belastend voor mensen. Geen van die testen op zichzelf gaat in zijn eentje 100% zeker zeggen, u gaat Parkinson krijgen of niet. Maar de batterij van testen samen gaat dat denk ik met grotere waarschijnlijkheid doen dan enige losse test.
1: Ja, en kunnen we ook zeggen dat met het begin van deze test dat we dichter komen bij genezing mogelijk van Parkinson, of is dat echt gevaarlijk?
0: Nee, genezing gaat echt nog wel een hele poos duren, want het onderliggende ziekteproces gaat door. Wat we inmiddels weten is dat die ziekte dus waarschijnlijk begint in de darmen of in de neus en zich van daaruit als een olievlek over de hersenen uitbreidt. Waarschijnlijk is het zo dat zieke zenuwcellen buurzenuwcellen op hun beurt weer ziek gaan maken. En die cascade, zie je het voor je als omvallende dominostenen, dat zetten we nog niet stop. Dus wat we heel goed kunnen is het tekort aan dopamine corrigeren. En we hopen uiteindelijk remmende therapieën te ontwikkelen. Maar die moet je denk ik in die hele vroege fase gaan loslaten.
2: BNR Beter.
1: Je luistert naar BNR Beter over innovaties die kunnen helpen om klachten van Parkinson-patiënten te verlichten of zelfs te vertragen. Bij mij om erover te praten, neuroloog Bas Bloem van het Radboud UMC en Martijn van der End van Q2Walk. Martijn, die band die jullie dus, de Smart Q heet die, hè?
3: Ja, dat klopt.
1: Vertel, hoe werkt die?
3: Ja, wat er eigenlijk gebeurt is dat bepaalde situaties waarin mensen onbewuste bewegingen willen maken, dat die verstoord raken. En zoals Bas ook al omschreef, kun je heel veel manieren eigenlijk vinden om eigenlijk dat actieve deel, of dat andere deel meer in de hersenschors van de brein kunt te activeren, om eigenlijk die blokkade te omzeilen. En daar zijn tientallen methodes eigenlijk omschreven om dat te doen. En een van de meest gebruikte methodes is het gebruik maken van externe cues. Dus dat kan inderdaad zijn een zebrapad, een visuele cue waar je over loopt. Er zijn laserlijnen die je op de grond kunt projecteren, stickertjes. Nadeel daarvan is dus vaak dat mensen naar de grond gaan kijken. Wij hebben een band gemaakt die kan een tril- en of geluidssignaal geven in een ritme.
1: Ja.
3: Een soort metronoom zou je kunnen zeggen.
1: Okay.
3: Maar je kunt je voorstellen als je een metronoom continu hoort, net als het tikken van de klok, dat vervelend is voor jezelf en je omgeving. Maar het grootste probleem is eigenlijk dat op een gegeven moment dat mensen dat geluid niet meer goed horen. Je adapteert aan dat signaal. Ja. En dat is heel fijn bij een airco en bij een klok. Maar als dat je hulp is om eigenlijk bewuster te bewegen en de controle over het bewegen terug te krijgen, is dat heel vervelend. Dus het idee van Q2Walk stamt al uit 2010... waarin we telefoons hadden met sensoren en we wisten dat cueing hielp. En dat we zeiden, kunnen we nou niet die telefoon met die sensoren laten meten of iemand hulp nodig heeft of niet? Nou, en dat is na 8 jaar onderzoek in de praktijk, vanaf 2016 zijn we hier al onderzoek naar aan het doen, hebben we onderzoek gedaan. Kunnen we nou met sensoren meten wanneer iemand hulp nodig heeft en niet, zodat dat apparaat aangaat op het moment dat je hulp nodig hebt en ook automatisch weer uitgaat? En ja, dat is uiteindelijk een hele simpele oplossing met hele ingewikkelde techniek die we nu eigenlijk bij mensen aanbieden.
1: Ja.
3: Zodat mensen dat in de thuissituatie kunnen gebruiken en zo vrijer en zelfstandiger kunnen bewegen.
1: Ja, thuis ook buiten, hè? Je kan ermee naar het park, je kan er overal mee naartoe. Ik heb natuurlijk een filmpje bekeken.
3: Ja, je kan er overal mee naartoe, maar het bijzondere eigenlijk aan die verstoringen is dat dat vaak ook plaatsvindt. Dus voor iedereen moet op zoek naar zijn eigen compensatiestrategie, zoals dat heet. Maar voor elke situatie en elk moment werkt iets anders.
1: Ja.
3: Dus dat is een enorme zoektocht. En ja, dat is waarom we dus niet alleen hele slimme technologie hebben en het een bandje is wat je omdoet en waarbij er niks meer gebeurt. Maar precies zoals Bas aangeeft, ja, we kunnen allerlei dingen doen, maar mensen moeten zelf eigenlijk ook actie ondernemen. Dus wat wij doen is, wij begeleiden mensen met die therapeuten die net al naar voren kwamen, om ze te helpen ontdekken wat in welke situatie nou het beste werkt. En dat bieden we thuis aan, zodat ze daar ook ervaren wat er gebeurt. En zo in een aantal weken echt een verandering in het omgaan met die symptomen kunnen krijgen.
1: En dan heb ik gekeken naar dat filmpje. En dan zie ik dus gewoon een band, een elastieke band.
3: Ja.
1: Met een soort kleine ei, een soort eivormig apparaatje erop. Dat moet om de kuit, hè? Zag ik
3: ja, dat draag je eigenlijk net onder de knie, onder of over de kleding.
1: Ja, dat maakt het niet uit.
3: En je kunt hem ook alleen laten trillen. Dus mensen weten niet altijd dat iemand een cute walk draagt.
1: Nee, je kan hem echt verstoppen.
3: Je verstopt hem eigenlijk, ja. Ja.
1: Het is vrij klein, het is ook niet zwaar, denk ik, als ik het zo zag.
3: Nee.
1: En dan gebeurt het dus, ik ga daarmee lopen. En stel, ik beland in een vries, dus mijn been wil niet meer. Allebei de benen willen niet meer. Dan neem ik aan dat er dus sensoren zitten die dat onmiddellijk oppikken.
3: Ja, en het bijzondere is dus eigenlijk, eerst loop je gewoon.
1: Ja.
3: En dan doet hij ook niks.
1: Nee, dan doet hij niks.
3: En hij herkent dus wanneer jij dan hulp nodig hebt. En dan gaat hij aan.
1: Ja, en dan
3: begint het eigenlijk pas. Dus mensen zeggen, als krijg ik dan een stroomschok of iets dergelijks. Nee, het principe van cueing zit in je hoofd. Dus daarom is het belangrijk dat mensen dan leren rustig stil te staan, te focussen op dat ritme en met voeten op dat ritme gaan stappen.
1: Ja, want je zegt ritme. Er komt dus een
3: trilling. Een trill- en of geluidssignaal.
1: En dat wordt het. Ja, dan kan je zelf kiezen. Hè. Wil ik een trilling? Wil ik een geluid? Wil ik het allebei? En dan moet je eigenlijk dat ritme gaan volgen. En dat betekent dus dat er neurologisch dat je aan het werk moet.
3: Ja.
1: En dan kan je weer stappen.
3: Ja. Ja, en het bijzondere is, we lanceerden dit eigenlijk in 2022. Dus deze technologie die was voor de ontwikkelaars en voor de mensen in het onderzoek fantastisch als je dat goed kunt herkennen. Maar we leerden eigenlijk ook heel snel dat op het moment dat we weten dat we iemand kunnen aanleren wanneer en waar die symptomen zijn, dat ze daarmee niet alleen hulp hebben op het moment dat ze problemen krijgen, maar als ze weten, oké, ik loop 's avonds van de keuken naar de woonkamer met een kopje koffie door een vernauwing, wanneer het donkerder wordt.
1: Ja.
3: Nou, daar zitten heel veel triggers in die zo'n loopverstoring kunnen creëren. Dan kunnen we mensen leren om met een korte beweging van het been dat proactief te activeren en daarmee eigenlijk in controle te blijven van het bewegen. En dat resulteert er uiteindelijk in dat mensen een soort van maatje hebben waarmee ze zelfstandig in controle over het bewegen kunnen blijven. En dat is een hulp voor dat fysieke probleem, maar juist ook het gevoel dat je de controle verliest gaat daarmee weg. Dus je krijgt veel meer zekerheid en mensen gaan eigenlijk zich veel vrijer en rustiger en zelfstandiger bewegen.
1: Dank jullie wel. Mensen die dit horen en die denken, die trial vind ik heel interessant. Waar kunnen ze daar meer over vinden?
0: Nou, op het Radboud UMC staat een link naar het onderzoek van het onderzoek van het Radboud UMC. En als mensen geld willen geven aan het goede doel, ik zit hier als ambassadeur van Parkinson Nederland.
1: Ja, joh, pak hem maar.
0: Ga ik toch even pakken. Je donaties moeten naar Parkinson Nederland toe.
1: Dankjewel. Bas Bloem, neuroloog en Parkinson-onderzoeker bij het Radboud UMC. En Martijn van der Ent, oprichter van Q2Walk. Op de radio zit onze tijd erop, maar in de podcast praten we lekker uitgebreid verder. Dus je kan verder luisteren op bnr.nl/beter of in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Veel dank voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Unbelievable.
1: Unique. Oh, yes.
0: Incredible.
2: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
3: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
2: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
3: Ja, praten over tech.
2: In de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
3: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
4: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk flink harder dan gedacht. Experts van de Verenigde Naties rekenen nu op 1,5% groei dit jaar. In juli was dat nog 1%. Nederland lijkt onder meer te profiteren van Duitsland, onze belangrijkste handelspartner. Ook die economie zit in de lift. De ANWB is het niet eens met de tolplannen van België, dat meldt de Telegraaf. Het land wil dat auto's komend jaar gaan betalen voor het gebruik van wegen. Dat kan je €125 per jaar kosten. Volgens een peiling wil 80% van de ANWB-leden een tolvrije Benelux. De organisatie vraagt ook de Europese Commissie om een oordeel. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een grotte-expert na 27 uur gered uit een grot waar hij zondagmiddag was binnengegaan. Na een aardverschuiving zat de ingang dicht. Een team specialisten was uren bezig om het puin weg te halen en de man naar boven te krijgen. Hij is voor een check naar het ziekenhuis gebracht. In Keulen zou een tienermeisje zijn aangerand door een robot, schrijft nu.nl. Volgens de politie raakte de robot zondagavond bij een fastfoodrestaurant haar billen aan. Twee tienerjongens worden verdacht van seksuele intimidatie. Ze zouden de robot hebben bestuurd en alles live op sociale media hebben gezet. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Overdag trekken er buien vanuit het westen over. En het wordt 15 tot lokaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
7: Maandag 12 oktober. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Vanochtend zijn 11 gewonden gemeld in Kharkiv nadat een Russische drone een flatgebouw raakte. In Dnipropetrovsk werd een winkelcentrum geraakt. In Mykolaiv werden woningen, pakhuizen en haveninfrastructuur getroffen. Gisteren raakten Russische drones de elektriciteitscentrale in Kiev en in Kharkiv. Dat was nadat Trump op True Social een energiestaakt-het-vuren had bekendgemaakt, effectief per onmiddellijk. Zelensky wist daar niks van, kennelijk de Russen ook niet. Dat zogenaamde bestand hangt ook samen met Trumps dieseldeal met Poetin. Daar moeten we zo maar uitgebreid over praten. Zaterdag vielen in Zaporizhia 11 doden door Russische aanvallen. En zondag nog eens 6 bij elkaar in Kiev en Kharkiv. Oekraïne trof opnieuw een datacentrum van Yandex in de regio Vladimir. Dat zou vervolgens zijn stilgelegd met grote internetverstoringen tot gevolg voor Russische bedrijven, maar naar ik begrijp ook voor Russische trollen en bots hadden er veel last van. In Samara is een oliepompstation zowel op zaterdag als op zondag geraakt. Daarbij zou een groot deel van de opslagtanks zijn beschadigd of uitgebrand. En drones bezochten in het weekend het vliegveld van Sochi, Russische badplaats aan de Zwarte Zee. Op de grond heeft Oekraïne de Russen wat teruggeduwd in Sumy, waar het Russische leger wat kleine plukjes over de grens in de handen houdt. Dat is zo'n beetje de bommen en granaten, om het oneerbaar zo te zeggen. Maar ik denk dat de voornaamste aandacht toch uit moet gaan naar de dieseldeal van vrijdag.
8: Ja, dat mag je wel zeggen. Vooral ook omdat dat ook weer gekoppeld wordt op een of andere manier aan een bestand. Waarbij de partijen dan zouden hebben gezegd volgens Trump dat ze elkaars energievoorziening niet gaan bestoken. Maar dat gebeurt wel. Dus wat is hier nou eigenlijk gebeurd en waar zitten we nou eigenlijk naar te kijken? Arend-Jan, je hebt er vast wel opvatting over.
7: Wat dachten jullie toen je dit hoorde?
9: Ik dacht, het is niet te geloven. Moet je je voorstellen, Trump was dus bereid om die sanctiedruk op Rusland te verminderen tot 9 april volgend jaar. En Poetin heeft er niets voor teruggegeven. Helemaal niks.
8: Nou ja, dus, goed. Dus, ik dacht, wat een schoft.
9: Ja, dat dacht ik ook.
8: Om die reden, dat is gewoon... Ja, wat je dus eigenlijk hier ziet, is dat... Al die mooie woorden, alles wat er de afgelopen tijd is gebeurd, alle inspanningen die zijn geweest van Zelensky, alles wat er gebeurd is door Europa, het heeft allemaal niks opgeleverd. Trump blijft gewoon pro-Putin en zal niet aarzelen om Oekraïne boven voor de bus te gooien. Dat is eigenlijk gewoon wat hier gebeurt.
0: Ja, want, en het begon ook gewoon weer met een telefoontje. Hè?
8: Ja.
0: Poetin met Trump op vrijdag. Met dus als resultaat Rusland gaat diesel verkopen aan de VS. Kennelijk zijn daarmee de Amerikaanse sancties die gelden tegen Russische olie verdwenen of zo. Trump eiste daarop opnieuw dat Oekraïne aanvallen op Russische raffinaderijen stopt. Zelensky zei ja, dat is goed als Rusland ook onze energieinfrastructuur niet meer aanvalt. Nou ja, we zien dat inmiddels gewoon nog steeds doorgaan. Daarop zei Trump dat Oekraïne maar een andere president moet krijgen. En uit de Financial Times begrepen we dat Washington ook dreigt inlichtingen af te knijpen naar Oekraïne of zelfs de wapenverkopen te stoppen.
8: Ja. Maar even over dat telefoontje, waar dus dit is overlegd. Als ik begrijp wat er in dat telefoontje is gebeurd, is dat Rusland heeft weer zitten opscheppen over de geweldige vorderingen die ze maken aan het front. En dat Oekraïne eigenlijk tot niks in staat is. En Ushakov, de presidentiële adviseur, die heeft na dat telefoontje gezegd dat... Als de Oekraïners doorgaan met die aanvallen, maar eigenlijk al bewezen hebben met hun aanvallen op Rusland tijdens de Duma-verkiezingen, dat ze dus totaal niet bereid zijn tot welke vorm van vrede dan ook. Nou, als dat zo is, als dat inderdaad allemaal is gezegd tijdens dat gesprek, hoe kun je dan in godsnaam als Amerikaanse president, met een president die geen onderhandelingen wil, een deal maken over diesel? Je kan dat hooguit doen als je het koppelt aan een staakt het vuren.
9: Ja, en dat is niet gebeurd.
8: En dat is niet gebeurd. En in Miami is ook nog een keer gesproken, maar hier niet over. Er zijn kennelijk wel de afgelopen dagen gesproken over een aantal zaken om de Russen over de streep te trekken, om te komen tot een staakt het vuren, misschien ook een gedeeltelijk staakt het vuren. Dat was in de eerste plaats vrijgeven van een deel van de boerentegoeden. Zou gaan om 100 miljard. De Lukoil deal, waar we het vaker over hebben gehad. Dus het aankopen, eigenlijk met steun van Trump, van het onderdelen van Lukoil. En Belarusie mag potassium gaan exporteren. En dat is goed voor de kunstmestindustrie. Ja. Maar dit... die dieseldeal, die kwam daar dus niet in sprake. Dat wisten de onderhandelaars ook niet. Nou, dit is toch krankzinnig wat hier gebeurt. Ik was ook echt gewoon boos. Ik word niet zo vaak boos. Maar ik denk, daarom zeg ik ook van dit is een schoft die dit doet.
9: Helemaal
8: een verrader. Het is een verrader. Dit is gewoon niet oké wat hier gebeurt.
9: En weet je, en deze man die dus gewoon Oekraïense belangen dus altijd verraadt, daar komt het op neer, die is de leider van de NAVO eigenlijk, het leidende land in de NAVO. En wat betekent dit nou voor artikel 5 voor de bijstandsclausule? Wat betekent dat nou? Je kan toch niet een NAVO hebben met een verrader als hoofdman? Dat kan toch gewoon niet?
8: Nee, dat kan ook helemaal niet. Nee.
0: Nou, misschien moeten we daar later nog eventjes op terugkomen. Ja. Dat zijn wat meer punten waar we aan het bondgenootschap kunnen twijfelen. Maar ik denk hier belangrijk nog wel eventjes te memoreren. Trump heeft het dan heel stoer over 300.000 ton diesel oplopend tot enkele miljoenen. Nou is de vraag natuurlijk of ze dat gaan krijgen. Want Rusland heeft inderdaad niet zo heel veel diesel. Zelfs voor de eigen bevolking. Dus of ze dat nou gaan exporteren is de vraag. Maar die 300.000 ton zag ik, dat is iets meer dan de VS exporteert aan diesel in één dag. Dus het is ook nog eens een keer helemaal niks.
8: Nee,
0: en dit gaat ook gewoon, het is niet dat het zeg maar from Russia with love naar de pomp in Amerika gaat. Het komt gewoon op de wereldmarkt. En het doet dus voor de prijs op de wereldmarkt niets. Helemaal niks.
8: Nee, het gaat dus in drie tranches. Hè. 300.000 ton nu. 500.000 ton in november. En daarna binnen 3 maanden. Of na 3 maanden nog een keer 1 miljoen ton.
0: Als dat gebeurt. Hè,
8: als het, nou, ja. Maar het merkwaardige hiervan is. Ja, ik ga er bijna van stotteren. Is dat in juli nog een keer weer een exportverbod op het gebied van diesel is afgekondigd door de Russen. Dus waar gaat het dan eigenlijk om?
0: Ja, dus er ging al geen Russische diesel naar Amerika, want er was een boycott. Dus het is ook niet zo dat er door Oekraïnse aanvallen minder dan nul diesel naar Amerika gaat. Dus het slaat op alle manieren helemaal nergens op.
9: Helemaal niet. En ik heb ook nog het gerucht gehoord dat Poetin heeft voorgesteld, dat deed hij trouwens ook al ietsje eerder, ik ben wel bereid om te gaan bemiddelen in het Midden-Oosten. Nou, dat lijkt me ook erg onverstandig als Trump daarop ingaat. Het kan, misschien is het zo dat Trump zich zo wanhopig voelt over het Midden-Oosten dat hij het wel fijn vindt als Poetin dat soort dingen naar voren.
8: Nou, hij is duidelijk is dit een afleidingsoperatie wat hij aan het doen is. Ik bedoel, hij is in belangrijke mate schuldig voor de hoge energieprijzen. Door de straat van Hormuz en door zijn oorlog tegen Iran. Hij is bezig met de schuld af te schuiven op Zelensky. En maakt hem daar persoonlijk verantwoordelijk voor. En wil over zijn hoofd een dieseldeal hebben om die olieprijs naar beneden, of die dieselprijs naar beneden te krijgen. Nou ja, goed, ik bedoel, wat niet gaat gebeuren, want daar wou ik naartoe. Want volgens het congres is het illegaal. Heb je het toch ook gezien, Arjan?
9: Zeker, en we zien dus nu ook dat er 7 leden van het congres zich nu ook tegenkeren, waaronder 3 republikeinen. Ja. Dat is nog te weinig hoor, maar je ziet wel dat de weerstand groeit. Ik zag ook een berichtje dat bij Fox News zat 1 iemand, zat dus de Poetins dieseldeal te verdedigen. En dat werd die andere commentator te veel. En die ging er gewoon keihard tegenin. En zei gewoon de dingen die wij ook zeggen. Want dat het niet erg logisch is wat hier allemaal gebeurt.
8: Nou, je ziet dus dat de oppositie nu over de partijen heen gaat in de Verenigde Staten. Ja. En dat is op zich veelzeggend. Maar het is ook volgens de wet is het toch niet mogelijk. Want Trump heeft net een maand geleden een wet ondertekend waarin eigenlijk dit soort zaken verboden worden. Of ben ik nou gek?
0: Nee, maar volgens mij was het al. Nee, maar dat was een uitbreiding van de sancties. Volgens mij, de boycott die geldt al 4 jaar of zo. Dus het is gewoon wettelijk niet toegestaan wat Trump hier zegt. Volgens de Amerikaanse wet.
8: Nee, dat klopt. Ja. En volgens de wet ook die hij een maand geleden heeft getekend. Waarin bijvoorbeeld de sancties worden afgekondigd tegen de top 5 importeurs van Russisch olie en gas.
9: Het is een puinhoop. Het is echt een puinhoop.
8: Maar wat is dit nou in wezen, Arend-Jan? Dit is meer dan een puinhoop.
9: Nou ja, het is
8: geschrift.
9: Ja, waarom kies je altijd de zijde van Poetin? Terwijl je daar niet eens zoveel voordeel. Want dat weet hij natuurlijk ook wel, dat niet om veel diesel gaat. Kijk, Trump heeft er wel een handje van om iets met heel veel bombarie aan te kondigen, wat betrekkelijk symbolisch is. En dan heeft hij een dag weer het nieuws. En dan kan hij zijn achterban weer een beetje appeseren, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat is wel wat hij doet.
8: Ja. Het is een minachting voor hinderlijke sta in de weg. Ik denk dat dat het is. Oekraïne is een hinderlijke sta in de weg. Van dat stomme land met die klote president. Ja. Die wil maar geen einde aan die oorlog maken. En dat kan hij makkelijk doen door gebied op te geven. Dat is ongeveer de redenering. En datzelfde heeft hij met Iran. Dat is een klote land dat niet doet wat hij zegt. Nou, dan krijg je dus dit soort ongein.
9: En weet je, Trump zei nog, toen moest ik heel erg nadenken. Hij zei van, ja, als ik president van Oekraïne was geweest, dan was er nooit oorlog geweest. Toen dacht ik van, hé, maar dat klopt. Toen jij onder Trump 1 had jij dus allemaal mensen in je campagneteam die ongelooflijk dicht bij Poetin stonden. Hè? Die toen ook al een beetje bezig waren. Ze zijn ontslagen omdat dat allemaal uitkwam. Die waren natuurlijk toen ook al een beetje bezig om het oosten van Oekraïne te verkopen. Dus kennelijk behoort hij echt tot die school.
8: Het is totale onzin, Arend-Jan. Die is toch een oorlog tegen Iran begonnen? Ja. Dus wat is dat nou voor waanzin? Maar ik bedoel, nou proberen we iets misschien te rationaliseren wat niet te rationaliseren valt. Volgens mij is dit echt een half paniekerig, totaal irrationeel gedrag dat absoluut niet hoort bij de statuur van een president van de Verenigde Staten. Dit gaat echt over alle grenzen heen.
9: En hij had ook kunnen bedenken natuurlijk dat in het Westen hier enorme verontwaardiging over opsteekt. Ja, nou, er sterven gewoon tientallen Oekraïners per nacht soms. Hè?
8: Ja, dat vind jij misschien erg, maar voor Trump is dat gewoon geen argument. En dat moeten we ook even heel goed begrijpen. Het interesseert hem ook niet dat de rest van de wereld zijn rug naar hem toe keert. Dat maakt ook allemaal niet uit.
0: Misschien moeten we zo nog verder kijken of we conclusies kunnen trekken. Maar ik stel vast dat Boekestein en de Wijk er moeite mee hebben om hier... wat je hier nou eigenlijk op moet zeggen.
8: Eigenlijk weet je, dit is totale gekte wat hier gebeurt. Dit is buiten alle proporties. Nou, ik kan allerlei krachttermen kan ik er tegenaan gooien die allemaal in mij opkomen. Maar ik probeer me nog een klein beetje beschaafd uit te drukken. Maar waar het om draait, is welke conclusies wij hier uittrekken. Dat is de enige echte relevante vraag.
0: Laten wij dat straks doen. Nadat we eerst eventjes het Westelijk Front behandelen. Want ook aan de Europese kant gebeurde er nogal wat. Bijvoorbeeld een mogelijk verijdelde aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie in Polen. Hebben de inlichtingendiensten bekendgemaakt. Er is een verdachte aangehouden. Er is geen vinger gewezen naar deze of gene die erachter zat.
8: Nee, dat is belangrijk hoor.
0: Verschillende Europese inlichtingendiensten melden daarnaast. Financial Times weer. Vrezen voor nieuwe Russische liquidatiepogingen op basis van westerse defensiebedrijven.
9: En god, wat hebben we nog meer? De Russen achter Brexit, Frankrijk over nucleaire afschrikking. Wat willen jullie behandelen?
8: Nou ja, even Frankrijk. Het is niet onbelangrijk, denk ik. Want er is een interview geweest van een generaal. De generaal die de commandant is van de nucleaire afschrikkingsmacht van Frankrijk. Generaal Vérem. Als ik het goed zeg. En die heeft eigenlijk...
9: Wie? Viran heet
8: Viran, ja, god, ja, exact. Ja. Ik zit in Frankrijk op dit ogenblik, maar mijn Frans is niet al te best. Ik kan mijn eigen handschrift niet eens lezen. Maar het interessante wat hij heeft gezegd is dat hij toch, nou niet echt in detail, maar hij wel behoorlijk heeft hij aangegeven, net zoals de NAVO-opperbevel hebben, voor wat hij nou eigenlijk wil met die nucleaire macht. En dat is denk ik op zich goed. En hij heeft ook, en dat is echt nieuw, een tipje van de sluier op gelicht over de wijze hoe de krijgsmacht of de nucleaire macht van Frankrijk, moet worden gemoderniseerd. Dus hij heeft aangekondigd van wat voor kruisraketten er komen. Hij heeft aangegeven dat er ook een verband is met de drone en droneverdediging. Hij heeft gezegd dat er een nieuwe vierde nucleaire basis vlakbij de grens van Duitsland gebruik wordt genomen. En hij heeft ook gezegd, heel interessant, dat het aantal vliegtuigen, Rafaels, die kernwapens moet overbrengen, en die overigens ook voor conventionele taken moeten worden ingezet, van 185 naar naar 230 opgekrikt moet worden. Dus ze zijn echt nu bezig om die nucleaire afschrikking in Frankrijk te verbeteren. En dat ook in combinatie te doen met de bondgenoten waar vliegtuigen met nucleaire ladingen en nieuwe raketten moeten worden gestationeerd op termijn. Nou, dat is een heel duidelijk signaal. Net zoals de NAVO-opperbevel die heeft afgegeven in de richting van de Russen van we houden jullie in de gaten en waag het niet wat te doen. Het is afschrikking. Interessant is natuurlijk dat we dus nu de NAVO-opperbevel hebben en de Franse generaal die gaat over de nucleaire strijdkrachten. Die zeggen van oké, meer openheid is noodzakelijk. Mm-hmm. En Nederland, bij monden van de minister van Defensie, heeft gezegd ja, nee, we gaan niet diep op die defensienota in. Hebben we vorig jaar, vorige week en de week daarvoor hebben we dat besproken. Want we willen de tegenstander niet wijzer maken dan dat hij is. Ik heb altijd gezegd dat dat eigenlijk een raar argument is. Want afschrikking is gebaat bij het feit dat je zegt wat je gaat doen.
9: Tuurlijk.
8: Nou, toch, Arjan?
9: Tuurlijk. En het is ook, ik begrijp überhaupt de uitspraken van de minister van Defensie niet hoor. Ook die van vorige week, dat de Russen opeens de vijand zijn, weet je wel. Ze is de weg kwijt, vind ik.
8: Oké, die had ik voor jou rekening, maar.
0: Laten we hier ook nog eventjes meenemen dat de Britse premier Burnham gewoon maar even heeft gezegd dat de Russen geïnterveneerd hebben in het Brexit-referendum. Ja, dat bedoel. Was natuurlijk wel te vermoeden, maar het is wel een bommetje hè, in de Britse politieke verhouding.
8: Ja, Farage zegt natuurlijk dat het allemaal onzin is.
9: Ja, we wisten het overigens allemaal wel, hè?
8: Ik ben benieuwd wat de bewijzen zijn. Heb jij bewijzen dan wel gezien, Arjan?
9: Nou ja, je hebt dus bijvoorbeeld in het boekje van Timothy Snyder, wat ik altijd aandacht, stond al heel veel in. Later is ook nog heel veel onderzoek over gedaan. In The Guardian stond ook veel. Het verbaast mij niks, eerlijk gezegd.
8: Bij mij ook niet, maar
9: Burnham gebruikt het natuurlijk ook een beetje om politieke redenen, om Farage in de problemen te brengen. En die reageerde als door een wesp gestoken, hè? Tjongejonge, ontkent alles.
0: Ja. Hey, en dan moeten we denk ik ook nog eventjes noemen. Ja, bedoel, dit is een hele podcast op zichzelf. Maar dat er is gewoon een handelsdeal tussen de EU en China. Door Sefcovic, de Europese handelscommissaris, die was in Beijing. Dat ging zowel over de import van elektrische en hybride auto's. Als van zeldzame aardmetalen.
9: Moet je wel zeggen dat China dan weer een andere interpretatie hanteert dan Europa zelf. China zegt nou, er komen helemaal niet minder hybride auto's naar Europa toe. Dus dat vind ik een beetje zorgwekkend, dat ze verschillende dingen hebben. Maar het is inderdaad interessant dat de EU zelf ondersteunt 46 nieuwe strategische grondstoffenprojecten. Met circa 31 miljard aan geplande investeringen. Lithium, gallium en zeldzame aardmetalen. Nou, dat is belangrijk. We wisten ook wel dat er.
8: Ja, maar het is ook nog niet het definitieve deal, hè, heb ik begrepen.
9: Nee.
8: Dus daar wordt verder aan gewerkt, maar dat is denk ik een raamwerk afgesproken om op verder te praten. Maar op zich is het heel erg goed dat dit
0: positieve
8: gebeurt.
0: Positieve stap.
8: Het zou dus inderdaad moeten leiden tot een halvering van de import van Chinese hybride auto's.
0: Dan hebben we het nog niet eens gehad over het internationaal strafhof. Hè? Dat werd natuurlijk eigenlijk al verwacht, maar vrijdag officieel gemaakt dat de VS met sancties gaat over een half jaar in tegen het internationaal strafhof. Dat betekent dat Amerikaanse burgers en bedrijven geen zaken meer mogen doen met de ICC, maar dat kunnen dus ook buitenlandse partijen worden aangesproken. De banken bijvoorbeeld.
8: Dit is niet onbelangrijk. Hè? Ik vond dat Jette daar wel goed op reageerde. Die zegt wel allemaal nooit niet, maar dan in wat beschouwdere taal. Maar ik denk dat als je dit koppelt, de bedreiging aan het internationaal strafhof, dat in Nederland gevestigd is, met wat er gebeurd is de afgelopen dagen met betrekking tot die oliedeal in Oekraïne, hoe kun je dan nog volhouden dat Amerika je belangrijkste bondgenoot is? Hoe kun je dan nog, en Arjan die wierp die vraag ook op, volhouden dat artikel 5 best wel sterk is? Hoe moet je dan aankijken tegen de speech van Sauquer, die vandaag heeft gezegd dat artikel 5 keihard is, terwijl Sauquer er niet over gaat, maar Trump wel? Dit is toch wel echt problematisch wat hier is. We hebben de Groenland-affaire gehad, wat een enorme schok betekende, waardoor het vertrouwen in Trump en de NAVO onderuit werd gehaald. En toen kwamen de Europeanen in beweging. Maar dit, wat er nu gebeurt, in de combinatie van het internationale strafhof, wat ook volgens mij door Nederland echt geïnternationaliseerd moet worden. Hier moet een Europese oplossing voor komen. Dat moet Nederland niet alleen doen. Daar is Nederland te klein voor. En wat er gebeurd is met Oekraïne, waardoor de veiligheid in Europa echt gewoon omlaag gaat. En je geen zak hebt aan de Verenigde Staten. Welke conclusies wordt daar nou politiek uitgetrokken? Jij bent een vroegere politicus geweest.
9: Eén kan ik je vertellen. Dat Mark Rutte probeert altijd alles goed te praten. En dat is ook zijn vak. Maar nu ligt hij dus echt wakker s'nachts. Dit is natuurlijk gewoon rampzalig.
8: Wat moet nou volgens jou, dat is geen antwoord op mijn vraag. Wat moet nou volgens jou het politieke antwoord hierop op zijn?
9: Ik vind dat de NAVO is zo ongelooflijk verzwakt als er een rovershoofdman de baas is. Dat is gewoon wat ik vind. En we moeten zo snel mogelijk.
8: Dat kun je wel vinden, maar dat is geen actie. Ik denk dat je dus nu heel nadrukkelijk afstand moet gaan nemen van de Verenigde Staten. En van wat hier gebeurt.
9: Ja,
8: en daar je eisen moet stellen van dit komt of nooit meer goed. En het kan wel goed komen. Maar dan moet je dus wel uit een ander vaatje gaan tappen. Ik denk dat je daar echt veel harder moet zijn. En je moet nu echt de waarheid onder ogen kijken. Want dit is nu zo vaak gebeurd met Poetin en Trump. Dat er geen enkel vertrouwen kan bestaan dat dit nog goed komt. Dus je moet echt als een sodemieter moet je hier conclusies uittrekken. Maar ik vrees, door die mooie speech van Sarkeur, heel veel politici zich weer zand in de ogen laten strooien. En zeggen van, nou ja, het valt wel mee. Want Sarkeur zegt op dat artikel 5 keihard is. En moet je eens kijken wat voor een fantastisch plan voor de overwinning die heeft. En dat is denk ik onzin.
9: Weet je, het zo gek is. Kijk, Callas en Macron hebben uiteindelijk wel gereageerd dat ze die dieseldeal heel onverstandig vinden. Maar een paar jaar geleden had, weet je nog, Macron had het over de NAVO is hersendood. Dat was toen echt de voorpagina nieuws. Hij had dat nu natuurlijk ook kunnen zeggen. Van ja, wat kunnen we nou met een Amerika die Poetin steunt? Dat is toch geen sterke naam. Had het op zijn minst, maar niemand durft het benoemen. Berendsen bij Buitenhof was buitengewoon tam, kan ik je vertellen.
8: Arend Jan, het is allemaal angst. Angst en geen idee hoe het verder moet. En ook duidt het erop dat we gewoon te laat zijn. Dit wisten we al vanaf de eerste termijn van Trump. En het politieke systeem in Amerika kan leiders als Trump voortbrengen. En daar heb je gewoon maar mee te dealen. En dat hoeft, het kan de laatste zijn, maar dat hoeft niet het geval te zijn.
9: Het is wel heel ernstig, hoor.
8: En jij wil altijd lachen aan het eind, Hugo.
9: Ja, dat is nu een beetje lastig. Niet meer.
0: Ja. Nee. Het is wel echt heel kut, dit.
8: Ja, dat is nou eigenlijk wel het woord waar ik op zat te wachten, Hugo.
0: Ja, ja. Nou, meer kunnen we er niet van maken. Tot morgen.
8: Tot morgen.
9: Tot morgen.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
4: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk flink harder dan gedacht. Experts van de Verenigde Naties rekenen nu op 1,5% groei dit jaar. In juli was dat nog 1%. Nederland lijkt onder meer te profiteren van Duitsland, onze belangrijkste handelspartner. Ook die economie zit in de lift. De ANWB is het niet eens met de tolplannen van België, dat meldt de Telegraaf. Het land wil dat auto's komend jaar gaan betalen voor het gebruik van wegen. Dat kan je €125 per jaar kosten. Volgens een peiling wil 80% van de ANWB-leden een tolvrije Benelux. De organisatie vraagt ook de Europese Commissie om een oordeel. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een grotte-expert na 27 uur gered uit een grot waar hij zondagmiddag was binnengegaan. Na een aardverschuiving zat de ingang dicht. Een team specialisten was uren bezig om het puin weg te halen en de man naar boven te krijgen. Hij is voor een check naar het ziekenhuis gebracht. In Keulen zou een tienermeisje zijn aangerand door een robot, schrijft nu.nl. Volgens de politie raakte de robot zondagavond bij een fastfoodrestaurant haar billen aan. 2 tienerjongens worden verdacht van seksuele intimidatie. Ze zouden de robot hebben bestuurd en alles live op sociale media hebben gezet. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Overdag trekken er buien vanuit het westen over. En het wordt 15 tot lokaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
1: Welkom, goed dat je luistert op deze maandag 12 oktober. De dag dat we het hebben over de grootste autobouwer van Duitsland.
6: Volkswagen heeft flink minder auto's verkocht. Vorig kwartaal kelderde de verkopen met 14%. Vooral in China loopt de verkoop terug.
1: Ja, het is alweer crisis bij de Duitsers. De CEO van Volkswagen roept nu zelfs de hulp in van Brussel.
7: En we moeten het hebben over onze eigen AEX, want die gaat steeds meer leunen op slechts 2 bedrijven.
8: ASML en Shell worden weer een stukje dominanter in de weging van de AEX-index. De beurswaarde van die 2 is de afgelopen maanden hard gestegen. Daarmee zijn ze samen goed voor bijna een derde van de AEX.
7: Of de AEX nog wel representatief is voor onze economie, gaan we zo bespreken.
1: En je hoort zo over de bizarre deal die Trump sloot met een oorlogsmisdadiger.
7: Hartelijk gefeliciteerd allemaal met een nieuw record voor de AEX. Die sloot namelijk op 1135,5 punt. Dat was een nieuw record, dus een stijging van 0,4%. De grootste stijger is Adyen, dat ging bijna 4% hoger de dag uit. En de beurs in de VS die staan verdeeld. We gaan de beurs al doornemen en dat doen we met Thomas Pellegrom van ABN AMRO, Mees Pierson. Goed dat je er bent.
9: Ja, leuk om weer te zijn.
1: Goed dat je er bent. Ik wil beginnen met de deal die president Trump sloot met de duivel. Afgelopen weekend belde Trump namelijk met Vladimir Poetin, leider van Rusland, en meldde daarna trots dat hij een flinke lading diesel koopt.
10: Today Russia agreed to send us millions and millions of barrels of oil and it's diesel.
11: Per the deal, the U.S. Treasury is temporarily waiving energy sanctions against the Kremlin for 6 months. Trump says Russia, in return, will supply more than 300,000 tons of diesel fuel immediately.
1: Trump die presenteert het als een megadeal. De prijzen aan de pomp gaan naar beneden, zegt hij. Maar die 300.000 ton aan diesel is al binnen 1 dag, jawel, 1 dag op. En de vraag is of Rusland de rest wel kan leveren. De raffinaderijen van Rusland zijn namelijk heel erg verzwakt door Oekraïnse aanvallen. Nou, Trump die handelt niet alleen met een oorlogzuchtige gek. Het zet dus ook geen zoden aan de dijk. En, als klap op de vuurpijl, het Witte Huis is zo populair, bipolair als een deur. Want Trump die kwam juist met strenge sancties. Wie brandstof kocht van de Russen, die werd aangepakt door de Amerikanen. En nu doet hij het dus zelf. In zijn eigen partij zijn ze daarom woest, zoals deze Republikeinse senator Tom Tillis.
12: If President Trump wants to end the strain of energy supplies, number one, get things right in Iran, and number two, recognize that it was Vladimir Putin, not Zelensky, that started this war. And it's Vladimir Putin who owns the responsibility for energy prices to the extent that they come from that part of the world. It's also Vladimir Putin who disrupted food supplies that are causing people to starve in Africa. So please, please spare me any blame on the Ukrainian people and President Zelensky. They're fighting for their lives, and Vladimir Putin wants to literally freeze them to death in the coming months.
7: Putin.
1: Ja, Putin. Ja, Meet the Press, daar was dit fragment van. Voor degene die het willen luisteren, hij gaat minutenlang door met inbeuken op de president. Zo net voor de verkiezingen maakte de president zich niet populairder. Thomas, die prijs aan de pomp, die dalen hier niet mee. Schiet Trump zichzelf hiermee in de voet?
9: Nou, ik ben het ten eerste helemaal eens met wat die senator allemaal zegt, maar eigenlijk niet. Dit is typische symboolpolitiek weer van hemzelf. Ik denk dat er weinig pushback hierop gaat zijn. Je ziet wel wat, maar dit is over een week is dit alweer vergeten. En tegelijkertijd, aan de pomp ga je het ook niet zien, want inderdaad, zoals er gezegd werd, Rusland heeft op dit moment gewoon beperkte capaciteit. Ze hebben ook zelf hadden ze eerder exportrestricties juist ingesteld, omdat die raffinaderijen zo beschadigd waren dat ze zelf gewoon hun diesel voor zichzelf wilden houden. En door alle sancties die er eigenlijk op Russische olie en gas stond, Rusland exporteerde nogal wat, maar dat ging allemaal buiten die sancties om. Dat waren allemaal dark shipments, zoals die dan heten. Ja, nu gaat dat via normale kanalen, maar dat betekent niet in één keer dat er netto meer olie is op de wereld. Nee, dus de impact gaat heel klein zijn.
1: En ik snap wel dat hij net voor die midterms die prijs graag naar beneden wil krijgen. Nou, dit is dus niet de manier, want die voorraad is in één dagje, binnen een dag is die al op. De inflatie blijft ermee hoog. Dat is dus slecht nieuws voor die Amerikaanse economie.
9: Ja, er is één manier om de inflatie naar beneden te krijgen en die olie- en dieselprijs naar beneden te krijgen. En dat is stoppen in het Midden-Oosten. Maar dat zie ik niet zo snel gebeuren. Hij zei zelf ook al, dat komt na de midterms, als het goed is. Maar voor de Amerikaanse economie, tuurlijk is dit een rem. We hebben zelf bij het Economisch Bureau van ABN AMRO hebben we recent ook onderzoek uitgebracht waarbij we zeggen van die rentes, de inflatie en de economische groei, die wordt allemaal geremd. Of in ieder geval de inflatie en de rente, die blijft dus wat langer hoog. De economische groei wat lager. Ja. Maar dat betekent niet dat de economische groei laag is. We hebben nog steeds gewoon enorme investeringscycli met AI, met defensie, met duurzame energie. Dus die economie die blijft al draaien.
7: Door naar het bedrijf achter Albert Heijn, Gal en Gal en Ethos. Dat is Ahold en dat kampt met flinke IT-problemen. Sinds gistermiddag heeft het bedrijf allerlei systemen van zijn dochters plat gegooid. Zelf gedaan dus, uit voorzorg zeggen ze. Want volgens de CEO wilden ze een beveiligingsprobleem oplossen.
13: Er is inderdaad een cybersecurity incident die loopt sinds zondagmiddag. En wij hebben preventief onze systemen uitgezet om onze systemen te beschermen. Het klopt dat in sommige distributiecentrum het volledig stil ligt, omdat we de systemen hebben preventief uit moeten zetten.
7: Dat zei de CEO bij de NOS. Wat er precies aan de hand is, dat horen we niet vandaag. Maar de gevolgen ervan zijn wel immens, want door de ingreep kunnen klanten geen boodschappen bestellen. En zijn er ook problemen bij de distributiecentra, die in theorie weer voor lege schappen kunnen zorgen, zegt het bedrijf. En daardoor loopt ook het aandeel een knauw op. Dat sloot uiteindelijk bijna 3% lager.
1: Gaan we door naar de Vereniging van Effectenbezitters. Dat heeft geen lekkere maand. Vorige week gaf de ondernemingskamer ze geen gelijk in de OCI-zaak. De rechter stelt geen onderzoek in. En nu is er binnen een week weer een tegenvaller voor de beleggersclub. Dit keer in de slaapapneuzaak van Philips.
14: Een belangrijke juridische overwinning voor Philips in de slaapapneu-affaire. De ondernemingskamer heeft het verzoek van de VEB en een grote groep aandeelhouders om een verzoek in te stellen afgewezen. Volgens de rechter zijn er onvoldoende aanwijzingen dat de top van Philips te laat op de hoogte was, onvoldoende toezicht hield of dat het beleggers heeft misleid.
1: Ja, dat is pijnlijk voor de VEB en die groep aandeelhouders. Zij vinden dat Philips ze te laat heeft geïnformeerd over het probleem, dat uiteindelijk leidde tot de terugroepactie en die flinke klap voor het aandeel Philips.
7: Dan aan Shell, dat heeft ruzie met de twee belangrijkste vakbonden van Nederland. Want FNV en CNV willen dat Shell kleur bekend over zijn plannen in Moerdijk. Daar zitten allerlei chemieactiviteiten van Shell. Het bedrijf twijfelt al anderhalf jaar openlijk wat het daarmee moet. Volgens de Financial Times heeft onder meer ExxonMobil wel interesse in die tak en zou dus een verkoop misschien aanstaande zijn. Al die mediaspeculatie over die Shell-tak in Moerdijk leidt tot onrust onder het personeel van de fabriek, zegt Lennart Rietman van FNV tegen BNR.
15: De werknemers in Moerdijk die weten totaal niet waar ze aan toe zijn. op dit moment. En ze weten niet of hun fabriek blijft bestaan en zo ja, hoe het dan met hun banen zal gaan. En die onzekerheid die vreet aan ze. En dat vinden wij onacceptabel. Als vakbonden vinden we dat Shell zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Dat begint met duidelijkheid geven over de toekomst van het complex en met afspraken maken om werknemers te beschermen als er banen verdwijnen.
7: FNV en CNV willen dat het bedrijf vertelt wat ze nou precies van plan zijn met die tak in Moerdijk. Wat denk jij, Thomas, gaan we daar snel wat over horen? De speculatietrein is wel harder gaan rijden de afgelopen maanden.
9: Ja, ik durf niet te zeggen op wat voor een termijn dit gaat gebeuren, maar het is duidelijk dat Shell zijn strategie wel echt aan het aanpassen is, dat ze naar die chemietak anders kijken. De marges zijn daar relatief laag ten opzichte van de rest van Shell's activiteiten. En ook überhaupt Europese chemie is best wel lastig op dit moment, want de marges zijn gewoon een stuk lager dan als je het ergens anders ter wereld doet. We hebben hier hogere energieprijzen, relatief hoge lonen en allemaal milieueisen waar je elders op de wereld minder last van hebt. Dus vanuit Shell-perspectief is het best een logische zet om te zeggen van nou, misschien moeten we waar eens ergens anders kijken. Want het is een winstgevend onderdeel. Maar uiteindelijk, het gaat vooral bij Shell van, is het rendement dat je haalt op je investering, is dat hoog genoeg?
7: En wat zou dan het meest logisch zijn? Een verkoop of moet de tent gewoon dicht?
9: Nee, ik denk dat de tent dichtgooien, het zou kunnen, maar dat is niet aan de orde, denk ik. Ik denk dat het meest waarschijnlijke inderdaad de verkoop is. Ook omdat Shell heeft aangegeven dat ze zich meer willen focussen op kernactiviteiten. Dit zien ze toch meer als iets voor aan de zijkant. En dan zou een andere partij die daar meer op gespecialiseerd is, zou dan een hele logische partner daarvoor zijn.
1: Moerdijk, ik ken er nog een leuke podcast over trouwens.
7: Ja, leuk hè?
1: Dorp van de Rekening.
7: Aanrader.
1: We hebben het zo meteen over Shell, want dat aandeel groeit samen met de ASML zo hard dat het een nog groter deel van de AEX inneemt.
7: Wat dat betekent voor onze eigen beursindex hoor je zo meteen. Hoor je ook over weer een tech-CEO die bang is voor de toekomst van AI.
1: Eerst naar Volkswagen. Dat heeft een dramatisch kwartaal achter de rug. De verkopen van Volkswagen, Skoda, Audi en al die andere bekende automerken verkocht 14% minder auto's. Vooral in China ging de verkoop hard achteruit. En daarom wil de CEO hulp van Brussel, vertelt Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. CEO...
16: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
2: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
3: China, ja, je gaf het al aan, 15% over het gehele bedrijf, maar 40% bijna in China minder omzet. Ja, dat zijn gigantische dalingen. En vanuit die CEO en vanuit Duitsland als land snap ik het heel goed. Want de auto-industrie is bijna 10% van het hele BBP van Duitsland. Dus die willen alles op alles zetten om dat te behouden. Maar in de praktijk, er is best wel een achterstand op Chinese automerken. En dit voelt een beetje als naar strohalmen graaien. Ja. Van, ja, het is duidelijk echt een vraag die ze stellen hier. Help ons, want we redden het hier echt helemaal niet. En ik vraag me af of deze hulp vanuit Europa, of dat überhaupt genoeg gaat zijn.
4: Want waarom zou het niet genoeg zijn, denk jij?
3: Twee redenen. Ten eerste is het heel erg lastig om te handhaven. Kijk, puur productie en zeggen van oké, je moet dit specifieke onderdeel of de hele auto moet uit Duitsland of uit Europa komen. Ja. Dat is nog wel te handhaven. En dat je dan zegt van oké, anders moet je hele hoge importheffingen betalen of je komt überhaupt niet Europa binnen. Maar zeker met research and development en alle andere dingen die net werden genoemd. Dat zijn aspecten waar je heel lastig op kan controleren. En dan kunnen een buitenlands bedrijf, een BYD bijvoorbeeld uit China, zou dan heel makkelijk kunnen zeggen van oh, we zetten even wat mensen in Europa op de loonlijst. Maar achter de schermen is het nog steeds dat alle R&D in China gebeurt tegen veel lagere kosten. Ja, ja, daar ga je gewoon lastig die concurrentieslag mee winnen.
4: En het voelt ook wel als dat we veel te laat zijn. Want de Chinezen die liggen enorm voor. Die komen met hele goedkope elektrische modellen. Die hebben al een flink marktaandeel hier in Europa. En dan komen wij nog een keer aan met dat we dat Made in Europe label moeten gaan uitbreiden.
3: Ja, en ik denk ergens dat dat misschien ook juist wel het onderdeel is van het probleem. Dat er in Europa heel erg wordt gefocust op de bescherming en ervoor zorgen dat er zo min mogelijk verandert voor de Europese bedrijven. Daardoor haal je ook een beetje de druk eraf om te blijven innoveren. En dat is in het verleden gebeurd, waardoor we nu een enorme achterstand hebben. Zeker als het gaat om elektrische auto's, om hybrides. En het is niet alleen de bouw van de auto's, maar ook om de software, ook de materialen, echt de hele keten ervan, daar loopt Europa achter. En als ze dat dan ook nog eens tegen een stuk lagere prijzen kunnen leveren, ja, dan zit je in Europa echt een beetje in de shit eigenlijk. Dus het wordt nu echt kijken van Europa moet een slag maken. Ja. De Europese autobouwers moeten een slag maken. En ik denk dat meer bescherming en meer regulatie om maar de rest buiten te houden, dat zorgt er alleen maar voor dat je die inhaalslag niet eens gaat beginnen.
5: Gaan we dit dan misschien ook nog wel van andere sectoren horen? Er zijn natuurlijk tig sectoren waar China voorloopt op Europa, omdat het daar kapot gesubsidieerd wordt en met staatssteun en van alles.
3: Ja, zeker binnen alles binnen batterijen, binnen elektrische auto's. We zien het al met zonnepanelen bijvoorbeeld. Dat zijn echt sectoren waarbij China zo dominant is. En Europa die probeert daar met heffingen en dat soort maatregelen proberen ze er wel een rem op te zetten. Maar als het zoveel goedkoper kan in China, ja, dan is het in die zin bijna niet tegen te houden. En zeker omdat het veel dingen zijn die voor de verduurzamingsslag heel belangrijk zijn. Dus de Europese politiek die zit een beetje in een spagaat, want ze hebben aan de ene kant het nodig om te verduurzamen en aan de andere kant willen ze wel Europa beschermen. Ja, dan zit je in een heel lastig pakket.
4: Lijkt me ook dat je hiermee Beijing nogal boos maakt. Als je de Chinezen het lastiger gaat maken in Europa, dan schieten we onszelf misschien wel in de voet.
3: Ja, China die probeert eigenlijk vaak vanuit beleid in ieder geval zo stabiel mogelijk beleid te handhaven. Dus ik verwacht niet dat er, stel deze maatregel gaat er inderdaad helemaal doorheen, verwacht ik niet dat China enorm hard terugslaat. Die zullen ze een paar keer even hier een heffing, even daar een heffing, een specifiek product. Maar ik denk dat het enigszins beperkt blijft, de reactie van China. Dus de reactie van China gaat niet het probleem zijn voor een bedrijf als Volkswagen. Ik denk gewoon dat de situatie waar ze op dit moment in zitten al zo lastig is dat China ook denkt van wij kunnen rustig wachten. En dan laten we ze vanzelf wel een beetje uitblussen.
4: Die aandeelhouder van Volkswagen heeft hun hoop gevestigd op die nieuwe CEO. En dan kijkt hij dus naar Brussel. Hij heeft hulp nodig van Brussel. Ik zou daar ook niet echt van door gerustgesteld worden als aandeelhouder, dat de topman de hulp nodig heeft van Europa.
3: Nee, maar in alle eerlijkheid, ik denk dat welke CEO hier ook had neergezet, die zouden allemaal naar Europa zijn gegaan om hulp. Maar dat is gewoon omdat de situatie zo problematisch is.

0: BNR Beurs.
1: Moeten we het over de AEX hebben? De index die een beeld zou moeten geven van Nederlands belangrijkste bedrijven. Maar dat beeld raakt steeds verder uit balans.
2: ASML en Shell worden weer een stukje dominanter in de weging van de AEX-index. De beurswaarde van die twee is de afgelopen maanden hard gestegen. Daarmee zijn ze samen goed voor bijna een derde van de AEX.
1: En dat blijkt dan weer uit een analyse van het FD. ASML is nu goed voor 16,7% van die AEX. Shell voor 15,7%. Komt Unilever daarna met zo'n 12%. En alle andere 27 bedrijven die bungelen daar een flink stuk onder. Ja, hoe representatief is die AEX dan nog?
3: Nou, dat wordt ietsje minder, maar als je gewoon onderliggend kijkt, dan zit er gewoon nog best wel een groot aandeel in tech, in financials, in energie, consumentenproducten. Uiteindelijk heb je gewoon een best gebalanceerde index, maar inderdaad heel erg geconcentreerd op specifieke bedrijven. Dus hier heb je twee bedrijven die samen zo'n 30% van de index zijn. Terwijl we, als we naar de Amerikaanse index, S&P 500, kijken, dan zeggen we, och, maar die is zo geconcentreerd, want daar zijn 10 bedrijven, zijn ongeveer 40%. Dus eigenlijk heb je in Nederland heb je nu een nog geconcentreerdere index. Maar in alle eerlijkheid, de meeste beleggers, ook in Nederland, die zijn toch veel meer gespreid, die zijn wereldbeleggers, die beleggen ook veel in Amerika en de rest van Europa. Dus puur die concentratie die zal niet zo problematisch worden.
1: Nee, hoe representatief is die AEX dan als je het vergelijkt met andere landsindexen bijvoorbeeld?
3: Misschien ietsje minder. Hoewel de ASML is natuurlijk wel echt een hele grote sterkhouder van de Nederlandse economie. Ongeveer 2,5% van het BBP komt daar vandaan. En ik zag ook een berichtje dat voor volgend jaar bijvoorbeeld de groei van het BBP, dat dat voor een kwart of een vijfde van ASML zou moeten komen. Dus dat is ook wel echt een gigantisch bedrijf en een gigantisch aandeel van de Nederlandse economie. Dus dat die zo'n groot gewicht hebben, is helemaal niet gek. Dus ik denk dat het wel meevalt. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld een Shell, het grootste deel van die activiteiten, die zitten buiten Nederland. Dus of de koers van Shell nou echt een graadmeter is voor de Nederlandse economie, dat denk ik niet.
1: Nee, gaat het wel misschien een blijvende trend zijn dat de ASML en Shell een nog groter gewicht gaan innemen van die AEX?
3: Je ziet het al wel langer en zeker met de trends die je de afgelopen tijd ziet, met en hele hoge olieprijzen die ook lange termijn hoog blijven, lijken te blijven, en ASML dat gewoon midden in de AI-cyclus zit. Dan zit daar zeker nog wel groei en dan kan die concentratie nog wel ietsje oplopen. Ja, maar wat ik zeg, ik denk dat niet dat direct een probleem is.
1: Ja, een grappig feitje. Ik kwam er vandaag dan wel weer achter dat door die groei van ASML en Shell de AEX dit jaar beter doet dan de S&P 500. Dat is dan wel weer leuk, toch?
3: Ja, eigenlijk zijn we een beetje verkapte tech-index geworden met ASML, ASMI, BESI. En dan komt er ook nog eens zo'n zwaar gewicht van Shell bovenop die de win mee heeft dit jaar. Ja, hartstikke mooi, toch?
1: Ja, maar jij zegt beleggers zijn er eigenlijk niet mee bezig. Niemand belegt in die AEX. Het is niet zo'n issue.
3: Nou, relatief weinig. Ja. Zelfs de mensen die echt actief een AEX-tracker of AEX-ETF hebben, die zullen ook daarnaast in veel gevallen ook nog wat Amerikaans of wat van de rest van Europa of opkomende markten hebben.
1: Ja, wij roepen hier op BNR ook elke uur de stand van de AEX. We openen BNR Beurs er altijd mee. Slaat het dan nog ergens op als het eigenlijk maar twee bedrijven zijn die zo dominant zijn?
3: Nee, waarom niet? Nee, ik denk dat veel beleggers, zeker in Nederland, we hebben een focus op Nederland, op Nederlandse bedrijven. Daar hebben we meer een band mee. Dus we willen gewoon kijken hoe gaat het daarmee? En ik denk dat je dat terecht net al noemde. Zeker als je naar het brede plaatje krijgt van de AEX, dan krijg je wel een idee van hoe het gaat met de Nederlandse economie. Dus daarvoor is het wel belangrijk, maar we moeten ons niet de waan vertellen dat hoe het gaat met de Nederlandse index, dat het belangrijkste is voor Nederlandse beleggers. Daarvoor is Amerika en Europa is eigenlijk veel belangrijker.
1: Ja, tot slot, ik vond AI-bubbel altijd een beetje een rotwoord. Maar goed, het ASML is zo'n zwaar gewicht in die AIX aan het worden. Of is het nu al. Mocht het toch allemaal tegen gaan vallen straks met AI en kunstmatige intelligentie. En dus misschien ook wel voor ASML. Hoe erg is dat dan voor onze eigen economie in AIX?
3: Ja, ik denk ten eerste dat het ook nog geen AI-bubbel is. Je ziet enorme investeringen natuurlijk. Je ziet dat het een cyclus is. Maar we denken niet dat het een bubbel is. Maar als dat die cyclus op zijn einde loopt, dan ga je dat zeker voelen. Ik zei net al, meer dan 2% van het BBP en een groot deel van de groei. ASML gaat niet omvallen. ASML gaat niet enorm de investeringen afschalen. Maar je zou het zeker in de groei voelen.
0: BNR Beurs. We gaan naar Wall Street. En jij zei aan het begin van de show, Jorik Simonides, dat de beurs op Amerika verdeeld staan. Je had helemaal gelijk. Dow Jones staat namelijk in de plus, 0,4%. Maar de S&P 500 verliest 0,1%. En de Nasdaq gaat 0,4% achteruit. aandeel dat opvalt is Chipotle. Dat is die fastfoodketen met Mexicaans eten. Vrijdag kwam het gerucht dat Starbucks de keten wilde kopen. Nou, koers omhoog. Ook omdat Starbucks het niet ontkende. Tot vandaag. Starbucks zegt nu, wij gaan Chipotle niet kopen. Het aandeel gaat 4,5% naar beneden. En dat van Starbucks, je weet wel, van die vieze koffie, gaat 1,8% omhoog.
1: Dan naar Microsoft. Thomas Pellegrom is niet bang voor een AI-bubbel, maar de CEO van de business-tak van Microsoft die hint er toch wel een beetje naar dat die misschien toch zou kunnen bestaan. Dat we mogelijk iets te enthousiast zijn over de potentie van AI en dan vooral wat het op de beurs zou kunnen betekenen. Dat zegt hij vlak nadat ook de CEO van Microsoft zelf van zich laat horen over AI. Die liet namelijk op Twitter weten dit weekend, in navolging van al die andere tech-CEO's, dat we al die zorgen over AI en dat het de wereld kan overnemen en zo en van kan vernietigen, dat we dat toch misschien wel een beetje serieus moeten nemen. Ook hij pleit voor een rem op de ontwikkeling ervan.
0: Zijn er nog delen van de wereld waarvan je zegt, ik hoop dat AI dat gaat vernietigen?
1: Dan bewaren we voor na de uitzending.
0: Oké, heb ik nog een verhaal over een deal die Amazon wil sluiten?
4: Amazon is reportedly in negotiations to acquire AI startup Descartes. The Wall Street Journal says the deal could be valued at around $7 billion. The potential purchase comes after Anthropic last month decided against acquiring Descartes AI for about $6 billion.
0: Ja, $6 miljard voor een Israëlisch AI-bedrijf. Maar of ze het echt gaan doen, dat is niet bekend. Amazon wil niet reageren op het gerucht.
1: En dan zit de dag erop. Morgen weer een nieuwe dag. En dit staat er op de agenda. Een aantal bedrijven waren er vroeg bij. Maar het cijferseizoen kan pas echt beginnen als de Amerikaanse grootbanken de boeken openen. Dat gaat nu gebeuren. Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, allemaal komen ze met cijfers. En concurrent Bank of America kwam vorige maand al met een waarschuwing. Door de hoge rente in de VS gaat de omzet van hun investeringstak tegenvallen. Of dat de rest van de sector ook gaat raken, gaan we nu dus horen. Cijfers komen er verder nog van Domino's Pizza, Johnson & Johnson en United Health. En het CBS komt met het definitieve inflatiecijfer. En het wordt een spannende dag voor Ahold. Het bedrijf krijgt een nieuwe CEO. Frans Muller stopt vanaf volgend jaar. En Ahold wil dat de Franse Thierry Garnier hem opvolgt. Moeten de aandeelhouders nog wel even over stemmen? Dat gaat nu gebeuren. De timing is alleen wat ongelukkig. Zo vlak na een enorm IT-incident bij het bedrijf. Daardoor begon het aandeel van Ahold de week in het rood.
0: Dit was de BNR Beurs van maandag 12 oktober. Een week die niet lekker begon. Niet voor Volkswagen, niet voor Ahold. Met de AX gaat het dan weer lekker. En met mij gaat het ook goed. Want hier was bij ons Thomas Pellegrom van ABN AMRO Mees Pierson. Dankjewel.
3: Ja, leuk om er weer te zijn. Tot volgende keer.
1: En jij ook bedankt, lieve luisteraar, dat je er weer bij was. Morgen kun je dat weer doen, dan zijn we er weer. Dus tot dan.
0: Tot morgen.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

Nu.nl. Met het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op bnr.nl en blijf scherp.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:00.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Als de zeehondenopvang in Groningen niet snel financiële hulp krijgt, is hij binnen 2 weken failliet. De verhuizing van Pieter Buren naar Lauwersoog was duurder dan verwacht. En zowel de gemeente als de provincie willen niet meer bijdragen. Als de opvang moet sluiten, komen 70 zeehonden in gevaar, zegt het centrum. Koop je een huis met energielabel E, F of G en wil je nationale hypotheekgarantie, dan moet je standaard €20.000 extra lenen om het huis te verduurzamen. Dat staat in het AD. Bijlenen kan nu al, maar weinig kopers doen dat. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat ook omhoog naar 5 ton. In een pretpark in de Verenigde Staten is een man om het leven gekomen. Volgens getuigen viel hij uit een achtbaan van 60 meter hoog. In zijn val raakte hij de attractie meerdere keren voor hij op de grond terecht kwam. Daardoor raakten ook andere mensen gewond. De politie onderzoekt de zaak. De Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Hij speelde daarin de zoon van het hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor meer mensen met een beperking in films en series. R.J. Mitty was 34 jaar. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Vanmiddag trekken buien vanuit het westen over met een stevige wind. Het wordt 15 graden in het noordoosten tot lokaal 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Het eeuwige leven. Het is helemaal hot and happening met termen als longevity die intussen overal opduiken. De commercie stort zich erop, de grote techbazen, influencers, maar gelukkig ook de wetenschap die krijgt steeds meer antwoorden. Ja, zo lang mogelijk leven, dat wil nou niet iedereen, maar wel heel veel mensen.
7: Heel veel mensen, ja.
6: Heel veel mensen. En daarom stort ik me in de Big Five de hele week op het eeuwige leven. En het is dan helemaal hip om aan jou te vragen, cardioloog Leonard Hofstra, wat is jouw biologische leeftijd? Laten we daar maar meteen even mee beginnen.
7: Mijn biologische leeftijd is 51, terwijl mijn kalenderleeftijd 63 is. Dus ik ben biologisch jonger, gelukkig, dan mijn kalenderleeftijd. Ja, dat motiveert me natuurlijk enorm.
6: Ja, ik zie dat je daar ook helemaal een lekker gevoel van krijgt.
7: Zeker, absoluut.
6: Ik vrees dat ik er nog even aan moet werken, hoewel ik altijd heel gezond geleefd heb. Ik heb zo'n weegschaal waar je dan ook je biologische leeftijd op ziet. En die zegt dan 3 jaar jonger. Dan denk ik, nou, dat is niet zoveel.
7: Ja.
6: Maar dat klopt ook, waarschijnlijk niet, zo'n weegschaal.
7: Je hebt ook verschillende biologische klokken. Dus die klokken kunnen ook iets anders meten. De makkelijkste klok is eigenlijk de zogenaamde metabole klok. Die kijkt naar een aantal bloedwaarden. De kwaliteit van bloedcellen, je ontstekingswaarde, je bloedsuiker en je lever en nieren. En dat verandert heel voorspelbaar met je leeftijd. Dat is getoetst op tienduizenden mensen. Dus stel je bent 50 en je hebt een biologische klok die zegt jouw metabole waarde passen bij iemand van 60. Ja, is natuurlijk niet zo'n goed idee. Hè, want dan ben je 10 jaar ouder dan je kalenderleeftijd. Dus beter is andersom, zoals ik gelukkig zelf ook heb.
6: Ja, goed.
7: Als je die waarden intoetst, dan is het wel eventjes spannend, hè, als dat getal dan opduikt.
6: Ja, dat schrijf je ook in je boek. Je vond het echt superspannend.
7: Het was heel spannend, zeker. Ja.
6: Ik ga het zeker proberen om dat echt even via die link dat te doen. Maar kan je dat ook weer vinden? Is een website waar je dat gratis kan berekenen?
7: Dat weet ik niet uit het
6: staat
7: hoofd.
6: In je boek?
7: Maar het staat in de boek.
6: Oké, okay, ja, nou, ik zoek het zo nog wel eventjes op. Hoeveel kan ik hem omlaag krijgen?
7: Mij is gelukt om 12 jaar omlaag te krijgen. Als je naar studies kijkt, is 10 jaar jonger zijn dan je kalenderleeftijd is al een heel. Ja, dan heb je al iets heel moois bereikt eigenlijk.
6: Ja. Fijn dat je er trouwens bent. Je bent dus cardioloog. Je bent verbonden aan het Cardiologiecentrum Utrecht. Wanneer heb jij je helemaal op dat longevity gestort? Want volgens mij heeft het je helemaal gegrepen.
7: Ja, dus eigenlijk in 2004 kwam er een studie uit die liet zien dat 90% van de kans op het krijgen van een hartinfarct komt door ongezonde leefstijlfactoren. De zogenaamde Interheart-studie. Ja, dat was voor mij eigenlijk een zo'n onthulling. Een echt een soort black swan eigenlijk voor mijn carrière ook. Want daarvoor zat ik in de genetica en moleculen. Maar vanaf die tijd dacht ik van ja, maar daar zit het hem helemaal niet in. Ik moet juist gaan voor mensen beter maken via preventie. Want daar zit 90% van de kans om mensen gezonder te krijgen. Ja, vanaf die tijd ben ik ook gaan kijken van niet alleen naar preventie, maar een stap verder naar hoe kan ik zelf ook langer leven en fit zijn, zo gezond mogelijk zijn.
6: Ja.
7: Dingen zo lang mogelijk kunnen doen.
6: Ja, want als je naar veroudering kijkt, hè, als je gewoon eventjes kijkt hoe dat medisch gezien, hoe dat werkt qua dynamiek in ons lichaam, wat gebeurt er? Waardoor jij zegt, dat kun je zeker wel terugdraaien.
7: Ja, dus wat er gebeurt is dat systemen, organen worden steeds ouder. Hè, dus cellen zijn steeds minder in staat om hun functie te doen. Dat kan per orgaan ook verschillen hoe snel dat gaat. Hè, dus die klokken zijn per orgaan kunnen ook verschillen. En dan is het zo dat het orgaan wat eigenlijk het eerste een biologische leeftijd bereikt die niet goed meer is, daar ontstaat dan ook een chronische ziekte. He, bijvoorbeeld dichtslibbing van kransslagaderen is daar een van. Of diabetes of de ziekte van Alzheimer zou natuurlijk ook kunnen. En dat probeer je natuurlijk zo lang mogelijk uit te stellen. Dat is eigenlijk het grote doel van longevity, is al die chronische ziekten veel later laten beginnen.
6: Ja. En want dat longevity, wordt dat veel door andere mensen op een andere manier gebruikt? Is dat wat je ziet?
7: Kijk, het wordt natuurlijk. Het is nu een beetje een hype woord aan het worden. Maar voor mij is longevity eigenlijk zo lang mogelijk jong blijven. Met een scherp brein, jonge bloedvaten, een soepel hart, veel energie. Er jonger uitzien dan je leeftijd zegt. Ja, op je 60ste nog kunnen wat je op je 40ste deed. En lang genieten van de goede dingen van het leven.
6: Ja, dus dat moment heel erg uitstellen dat je ziek wordt uiteindelijk. Ja. Maar uiteindelijk is een ziekte ook niet te voorkomen. Misschien is dat ook goed om daar eerlijk over te zijn, toch? Met al mooie gezonde leefstijl.
7: Ja, dus je kunt, en dat zegt ook die Interheart-studie, 90% wordt bepaald door ongezonde leefstijlfactoren. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een beroerte. Dus ook 90% is afhankelijk van hoe jij leefde. Maar 10% is toch nog genetisch. Dus ziekte is wat dat betreft nooit eerlijk. Ook al leef je nog zo gezond, door jouw genetica kun je de pech hebben dat je toch ziek werd.
6: Ja, en uiteindelijk gaan we natuurlijk allemaal een keertje dood aan een ziekte. Dus het is ook een beetje uitstel van executie dan.
7: Ja, maar daar raak je wel een heel belangrijk punt. Kijk, wat je eigenlijk zou willen is dat je zo laat mogelijk ziek wordt en een heel kort stukje hebt in je leven waarbij je zorg nodig hebt. En dat noem je ook wel compression of morbidity. Of het zo lang mogelijk maken van je gezondheid. Je healthy lifespan. Die probeer je op te rekken. Want dan kun je zo lang mogelijk genieten van het leven. Die moment dat je een chronische ziekte krijgt en zorg nodig hebt, dan wordt het leven ook een stuk minder leuk.
6: Ja, misschien dat het ouder worden, misschien bij luisteraars die wat jonger zijn, denken het is allemaal boeien, het is heel ver weg. Merk je dat vaak?
7: Dat merk ik wel, maar er zijn een aantal prachtige studies die laten zien dat ook als je jong bent, bijvoorbeeld je bent 25, dat heeft een studie laten zien, en je beweegt veel, je sport goed, je hebt een lage bloeddruk en laag cholesterol, heb je al veel minder breinschade dan mensen die een wat hoger bloeddruk hebben op die leeftijd, en hoog cholesterol en weinig aan sport doen. Dus het verval begint dan al, maar is nog niet zichtbaar, omdat je veel cognitieve reserve hebt.
6: En daarom is het zo moeilijk om dan al gezond te leven, omdat je het nog allemaal niet merkt. Maar die schade is van binnen dus al heel duidelijk merkbaar.
7: Ja.
6: En ook aan je brein, zeg je. Je werkt ook veel met Erik Scherder samen, volgens mij.
7: Ik werk ook veel samen. We hebben samen een podcast elke week. Dus dat is ook ongelooflijk leuk om te doen. En van Erik leer ik ook heel veel over het brein. En waarom zijn we gaan samenwerken daarin? Omdat hart en brein eigenlijk blootgesteld worden aan dezelfde risicofactoren. Dus eigenlijk wat alles wat slecht is voor jouw hart, weinig bewegen, hoge bloeddruk, diabetes, hoog cholesterol, is uiteindelijk ook heel slecht voor je brein.
6: Want wat gebeurt er dan in je brein?
7: Nou kijk, je moet je echt voorstellen dat het brein is maar 2% van ons lichaamsgewicht, maar heeft 20% nodig van wat het hart uitpompt Dus die vraagt heel veel energie, vraagt heel veel doorbloeding. Dus ja, geen wonder eigenlijk dat alles wat slecht is voor je bloedvaten en voor je hart, uiteindelijk ook slecht is voor jouw brein.
6: Ja.
7: De kans op dementie sterk verhoogd.
6: Dat is, want dementie is natuurlijk echt een heel groot probleem voor onze samenleving intussen.
7: Absoluut, ja.
6: Kunnen wij echt al zeggen dat echt lifestyle gerelateerd is?
7: Nou, dat is iets minder sterk dan die 90% voor hart- en vaatziekten die ik net noemde. Maar we komen er wel steeds meer achter dat als jij weinig beweegt rond je 50ste, als je diabetes hebt, als je hoge bloeddruk hebt, dat de kans op dementie dan belangrijk toeneemt.
6: Mm-hmm.
7: En dus aan die risicofactoren draaien zo dat die naar beneden gaan, dat het minder risico's worden. Het kan een ongelooflijke impact hebben op de kans op het krijgen van dementie. In grote groepen, moet ik altijd zeggen.
6: Ja, uiteindelijk, als je naar de basis kijkt, is het dus zo dat ziekten al heel vroeg beginnen in je lichaam. En dat je dus eigenlijk al heel vroeg moet sturen en na moet denken als je jong bent. Hoe wil ik uiteindelijk goed oud worden? Is dat de kern van jouw verhaal?
7: Dat is de kern. Kijk, een hartinfarct op je 60ste begon al op je 30ste. En dus we hebben heel lang de kans ook om daar iets aan te doen. Maar je moet het wel zien en willen doen. Maar dan kun je ook ongelooflijk veel bereiken.
6: En ook als je oud bent, dan is er nog heel veel te doen. Volgens mij, als ik naar jouw boek kijk, Nieuw in 100 dagen. Het is dus echt terug te draaien?
7: Die biologische klok kun je terugdraaien en in elk geval vertragen.
6: Ja, maar in 100 dagen dus al?
7: In 100 dagen, ja zeker. Hè, want de titel is gebaseerd op het feit dat 1% van onze lichaamcellen elke dag wordt vernieuwd. Dus terwijl wij hier zitten te praten, worden elke seconde 4 miljoen cellen worden vernieuwd. Maar moeten ook worden bijgemaakt door stamcellen en moeten weer worden afgebroken. Ja, en in die dynamiek, dus ook de luisteraars hebben dat, elke seconde. In die dynamiek, ja, daar kun je winnen. Dus zorgen voor beter aanmaak van cellen en het goed opruimen van de oude cellen.
6: Diana Matroos. Wil ik straks uitgebreid met je over spreken. En dan gaan we ook heel veel tips en tricks geven wat mensen daaraan kunnen doen. Ik wil nog even terug naar jouw fascinatie, waar het bij jou allemaal voor begon. En daar is volgens mij Dave Sinclair een hele belangrijke.
7: Absoluut. Dus toen ik net 40 werd, toen begon ik de sterfelijkheid te voelen. En toen raakte ik gefascineerd door een studie waarbij... en het was een experimentele studie waarbij muizen die op een heel ongezond dieet werden gezet en heel dik werden en ook heel vroeg gingen overlijden, resveratrol kregen. Een stof die in de wand van de rode druivenschil zit.
6: Ik zag net nog een hele grote reclame van een beautyproduct en daar zat dat ook allemaal in.
7: Zat het ook al?
6: Ja, dan kunnen maar we
7: dat begon al in die
6: weer
7: tijd.
6: Wegkrijgen.
7: En resveratrol zorgde ervoor, ja, niet dat die muizen dunner werden, maar wel het net zo lang gingen leven als de controlemuis die gezond at. Dus
6: die kon gewoon dik blijven zonder eerder dood te gaan.
7: Overlijden. Dus,
6: okay.
7: En dan is er opeens dus een stof beschikbaar die ervoor zorgt dat je ouder kunt worden. Althans in de muis. Dus wat ik ging doen is resveratrol bestellen in de Verenigde Staten. Dus daar wordt ook alles meteen omgezet in business. Vind ik ook wel leuk. Dus ik ging resveratrol bestellen.
6: Maar het is ook wel gevaarlijk, hè, die business. Want die stuurt ook bepaalde overtuigingen.
7: Zeker.
6: Waar intussen heel veel geld aan wordt verdiend.
7: Ja, maar dit was wel gebaseerd op heel goede wetenschap. Dus dat artikel stond in een heel goed tijdschrift. Was
6: The Lancet of zo.
7: Nou, Science of Nature, maar een heel goed tijdschrift.
6: Ja.
7: En Dave Sinclair is ook een hele goede onderzoeker. Dus opeens had je de belofte dat als je resveratrol zou nemen, dat je dan langer zou leven.
6: Dus jij meteen bestellen?
7: Ik had het meteen besteld.
6: Ja.
7: Dus eerst de gewone resveratrol.
6: Terwijl het alleen nog op muizen was getest.
7: Ja, dus dat had het equivalent van 5 glazen rode wijn.
6: Ja.
7: Aan resveratrol.
6: Maar ik vind het toch fascinerend. Je bent wetenschapper, je bent arts. En Dave Sinclair is wel een bijzonder iemand natuurlijk. Maar dan is het alleen op muis getest. En dan zeg jij meteen, paf, ik ga bestellen.
7: Ik ga het proberen.
6: Ik ben ook die muis die gewoon lekker...
7: Ja, dus daar zit dus een spanningsveld tussen de ongelooflijke drive om zo lang mogelijk te leven. En het feit dat je nog niet zeker wist dat bij mensen ook ging werken.
6: Ja.
7: Dus ik ben het gaan gebruiken, maar na een tijdje kwamen we erachter dat bij mensen resveratrol die capsules helemaal niet goed worden opgenomen.
6: Ja.
7: Dus toen ben ik uiteindelijk ook weer gestopt.
6: Was je teleurgesteld?
7: Ja, wel teleurgesteld, maar het heeft me ook een belangrijke les geleerd. Dat longevity niet uit een potje komt.
6: Mm-hmm.
7: He, dus dat net als die fontein van de eeuwige jeugd. He, dat baden in die fontein waardoor je voor altijd jong blijft. Dat is niet zo. He, dus je moet er wel iets voor doen. En we weten nu ook steeds meer, onder andere ook dankzij dezelfde Dave Sinclair, dat longevity eigenlijk in ons allemaal zit. Dus die fontein van de eeuwige jeugd zit in ons.
6: Ja,
7: dus dat,
6: maar daar moeten we gewoon hard voor werken. En dat kan je niet uit een potje halen.
7: Nee, niet uit een potje.
6: Om het op te smeren of te slikken. Maar heb je ook gedacht dat dit best wel schadelijk kon zijn? Dat je iets wat... Hè, want wetenschap is wel, we beginnen met muizen. En dan gaan we heel veel testen doen. En dan gaan we kijken of het gezond is voor de mens.
7: Ja, dat wisten we niet. He, op dat moment.
6: Nee, maar je nam wel een risico dan, want het had ook schade kunnen veroorzaken aan jouw lichaam.
7: Ja, maar goed, ik ben natuurlijk ook maar een mens van vlees en bloed. He, dus en nogmaals, die ongelofelijke drive om zo lang mogelijk in het leven te kunnen staan met veel energie. Ja, zorgt er dan voor dat je op dat moment, ik was ook wat jonger en misschien wat onbezuisder nog, toch dat risico nam.
6: Ja, wat ik zo mooi vind in jouw boek, verwijs je ook The Picture of Dorian Gray, geschreven door Oscar Wilde.
7: Zeker, ja.
6: En nou, misschien zal niet iedereen het boek kennen, maar dat gaat over Dorian, die wil niet oud worden. Dus die laat schilderijen, portretten van zichzelf maken waarin hij ouder wordt, zodat hij zelf heel erg jong blijft.
7: Ja.
6: Maar het is uiteindelijk een heel verdrietig verhaal waar je gewoon uitmerkt van, ja, weet je, je wordt er niet gelukkiger van door eeuwig jong te zijn. Ja, dus, en het is gewoon ook niet de realiteit van het leven.
7: Ja, maar ik denk dat wat daar het tragische is dat hij ook zo jong bleef als op het moment dat het schilderij werd gemaakt. Dus hij bleef voor altijd 20, zeg maar.
6: Ja.
7: Een heel good looking. Mensen waren gefascineerd door zijn schoonheid. Maar dat was ook zijn grootste valkuil. Hij kon eigenlijk alles bereiken en iedereen beïnvloeden op een slechte manier.
6: Ja, maar toch gebruik je dit boek in jouw voorwoord. Dus wat wil je daarmee uitstralen? Terwijl je aan de ene kant heel erg oproept van eeuwig leven, eeuwig jong, qua huid, qua lichaam. En je hebt daar zelf ook een enorme drive. En toch benoem je ook die kritische noot zelf.
7: Zeker, zeker. Maar dat ik benoem vooral ook die quote die daarin staat. Hè, dus dat we wij zelf zien ons elk jaar een beetje ouder worden. He, terwijl de natuur ook een hele vernieuwende werking heeft. He, dus de rozen komen volgend jaar weer op met evenveel kracht of zelfs mooier.
6: He,
7: dus, en dat is ook de fascinatie die de auteur heeft gehad voor het eeuwige leven en voor schoonheid.
6: Ja, en die fascinatie heb jij ook. Maar zie je ook die kritische kant van dat eeuwig jong willen blijven?
7: Zeker. He, je kunt die biologische klok wel voor een deel terugdraaien. Laten we zeggen een jaar of 10. Maar
6: ja, ik las ook ergens studies waar 20 wordt gezegd. Ik weet niet of dat...
7: Dat zou kunnen. Ik heb zelf al 12 jaar bereikt. He, dus terwijl ik toch in best wel stressvolle situatie zit. Ik heb net een zoontje gekregen. Die is 2,5 maand nu.
6: Ja, dus terwijl je toch best wel op leeftijd bent. Dat heb je natuurlijk zelf gezegd. Maar biologisch ben je natuurlijk veel jonger.
7: Biologisch ben ik jonger. Dus samen met de co-auteur, heb ik het kind kunnen krijgen. We zijn samen 110. We hebben toch nog op biologische natuurlijke manier ons kind gekregen. Dus ik ben ongelooflijk dankbaar. Het universum dankbaar dat het zo heeft mogen zijn.
6: Ja.
7: En ik denk dat het voor een deel ook wel komt, omdat wij ook heel erg gezond leven.
6: Ja, heb jij veel weerstand gekregen dat je zo, hè, want je zegt ook het universum dankbaar. Hè, ik merk mensen die hiermee bezig zijn ook een beetje dat spirituele bij zich dragen. En de medische wereld is natuurlijk best wel hard ook.
7: Mm-hmm.
6: Heb je daar veel weerstand ervaren?
7: Nee, eigenlijk niet. Dus men ziet wel dat longevity concept dat nu in opkomst is. Het is wel een stap voorbij de preventie. Kijk, wat je bij preventie doet is zorgen dat iemand net niet die ziektedrempel haalde. Bijvoorbeeld als cardioloog schrijf ik cholesterolverlagers voor om te voorkomen dat iemand dat hartinfarct kreeg. En longevity gaat nog een stap verder en zegt van nee, dat is niet genoeg. We willen zorgen dat iemand een betere versie van zichzelf wordt.
6: Mm-hmm.
7: Een beter hart krijgt en betere bloedvaten. En dus dat is een
6: betere
7: andere
6: organen,
7: ambitie.
6: Nieren, you name it, een lever. En dat heeft allemaal met de dynamiek van ons lichaam te maken. En misschien is het goed om dat concept uit te leggen voordat we straks aan de tips en tricks komen.
7: Ja, dat is goed. Kijk, we hebben net al gezegd, de celvernieuwing is ongeveer 1% per dag van al onze cellen. Dat zijn 360 miljard cellen die elke dag moeten worden aangevuld en worden opgeruimd. Nou, als dat niet goed gaat, als dat opruimen niet goed gaat, blijven zogenaamde zombiecellen in jouw lichaam zitten. En die zorgen ervoor dat je heel snel oud wordt.
6: Dus we moeten leg even uit zombiecellen. Dat is wel...
7: Zombiecellen, dat zijn cellen die in jouw weefsels blijven zitten, nog niet dood zijn en veel toxische stoffen uitscheiden naar de omgeving, waardoor naburige cellen ook zombiecellen kunnen worden. Dus het zijn echte zombies. En uit onderzoek weten we dat als jij veel van die zombiecellen in jouw weefsels hebt, dat je heel snel veroudert. Dus wat doet de industrie nu? Die is aan het zoeken naar medicatie die ervoor zorgt dat juist die zombiecellen worden opgeruimd, waardoor weefsels kunnen verjongen.
6: Mm-hmm.
7: En dan heb je de factor stamcellen. Stamcellen moet je, die vullen jou aan. Dat is eigenlijk onze fontein van de eeuwige jeugd. Door ja, heel gezonde voeding, goede slaap, weinig stress. Vast is ook heel belangrijk daarin. En high-intensity interval training zorgt ervoor dat die stamcellen worden opgestuwd. Dat je elke dag voldoende stamcellen hebt om de cellen die worden opgeruimd weer te vervangen.
6: Oké, en die stamcellen, dat gaan we straks nog beter uitleggen. Maar nog even die zombiecellen, want die fascineren me dan heel erg. Hoe kan je die beter opruimen dan?
7: Die kun je beter opruimen. Een van de dingen is bijvoorbeeld vasten. En dan gaat het lichaam op zoek naar energie en naar dingen waar die vanaf zou kunnen zonder dat schade geeft. En dat triggert het opruimen van die zombiecellen. En het is ook zo dat als je een fit immuunsysteem hebt, want die moeten die zombiecellen opruimen, dat dan ook veel beter gaat.
6: Ja.
7: Dus met een zwakker immuunsysteem, ja, gaat dat niet meer zo goed en worden mensen ook sneller oud.
6: En als ik dan even ook de basis van die zombiecellen, is dat ook waardoor die continu ontstekingen eigenlijk in je lichaam aan het werk zijn? Want dat hoor je altijd, dat inflammatoire, of hoe noem je dat?
7: Ja, dat noem je chronische, laaggradige ontsteking.
6: Oh ja.
7: Ja, dat draagt daar zeker aan bij. Maar er zijn nog andere factoren waardoor laaggradige ontsteking kan ontstaan. Bijvoorbeeld obesitas, met veel buikvet doet dat. Ook als jij nu een glas cola drinkt met veel suikers erin, gaan over een half uur gaan je ontstekingswaarden gaan aanslaan en blijven nog urenlang te hoog. Dus hoe jij eet gaat heel sterk bepalen van of je die laaggradige ontsteking hebt.
6: En die voeden ook weer die zombiecellen? Of heeft dat niks met elkaar te maken?
7: Nee, dat staat los van elkaar. Maar zombiecellen is ook een vorm van laaggradige ontsteking lokaal in jouw weefsels.
6: Ja. En die zombiecellen die kunnen we gewoon opruimen en die stamcellen die kunnen we gewoon aanzetten.
7: Aanzetten, ja. Ja. Maar het gebeurt altijd wel, maar de mate waarin is belangrijk om dat goed te doen voor je lichaam.
6: Nou, dan gaan we straks maar even praten hoe we dat dan precies kunnen doen. Onze veroudering terugdraaien, cardioloog Leonard Hofstra komt straks met alle tips en tricks. Dus blijf zeker luisteren.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Het is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Als de zeehondenopvang in Groningen niet snel financiële hulp krijgt, is hij binnen 2 weken failliet. De verhuizing van Pieter Buren naar Lauwersoog was duurder dan verwacht. En zowel de gemeente als de provincie willen niet meer bijdragen. Als de opvang moet sluiten, komen 70 zeehonden in gevaar, zegt het centrum. Koop je een huis met energielabel E, F of G en wil je nationale hypotheekgarantie, dan moet je standaard €20.000 extra lenen om het huis te verduurzamen. Dat staat in het AD. Bijlenen kan nu al, maar weinig kopers doen dat. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat ook omhoog naar 5 ton. In een pretpark in de Verenigde Staten is een man om het leven gekomen. Volgens getuigen viel hij uit een achtbaan van 60 meter hoog. In zijn val raakte hij de attractie meerdere keren voor hij op de grond terechtkwam. Daardoor raakten ook andere mensen gewond. De politie onderzoekt de zaak. De Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Hij speelde daarin de zoon van het hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor meer mensen met een beperking in films en series. R.J. Mitty was 34 jaar. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Vanmiddag trekken buien vanuit het westen over met een stevige wind. Het wordt 15 graden in het noordoosten tot lokaal 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En dat was het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week onderzoek ik waarom de mens zo geobsedeerd is met het eeuwige leven en hoe we zo lang mogelijk gezond kunnen blijven. Daarom praat ik deze week ook bijvoorbeeld met een filosoof over dat onderwerp. Vandaag praat ik nog steeds met cardioloog Leonard Hofstra, die het afgelopen half uur ook heeft uitgelegd hoe belangrijk onze leefstijl is. Als Zeker. Het gaat om hoe je oud wordt, hè, dat je dat zo gezond mogelijk moet doen en dat je zo lang mogelijk, ja, dat je het zo oud mogelijk kan worden, gezond mogelijk. Nou, begrijpt iedereen het nog?
7: Ja, zeker. Ja.
6: Jij wel.
7: Ja, ik zeker. Ja,
6: ja, ja, mooi. Ja. Als je dan kijkt, hoe bepalend is leefstijl? Hoeveel procent bepaalt dat van hoe je oud wordt?
7: Ja, en we zijn dus geneigd om te denken van, oh, dat is allemaal genetica, omdat sommige families heel oud worden met z'n allen. Maar die families leven ook op dezelfde manier. Dus uiteindelijk weten we dat 80% van hoe oud je wordt en dan ook nog gelukkig en gezond bent, wordt bepaald door hoe jij leefde.
6: Oké, nou dan maar meteen, welke leefstijl zorgt ervoor dat je zo langzaam mogelijk veroudert en zo gezond mogelijk blijft?
7: Ja, er zijn een aantal factoren die ongelooflijk belangrijk zijn. Slaap is een beetje ondergeschoven kindje voor veel mensen. Ik denk ook voor ondernemers die luisteren. Maar slaap is wel heel erg belangrijk om te herstellen naar de dag. We weten ook dat korte slapers er na die nacht ook niet goed uitkomen. Die hebben al een beetje ophoping van eiwitten in hun brein, of dat wordt niet goed geklaard door die korte nacht. Dus slaap is heel belangrijk.
6: Want wat gebeurt er tijdens je slaap dan?
7: Tijdens slaap worden neuronen, dus je breincellen worden iets kleiner tijdens diepe slaap. En dan wordt door het glymfatische stelsel, dat is het lymfatische stelsel voor het brein, wordt je brein schoongespoeld, geklaard. Dus dat weten we nog niet zo heel lang, dat zo werkt. Dus dat is een belangrijke factor.
6: En hoeveel moet je dan slapen om dat proces goed te doorlopen?
7: Ja, het is kwaliteit en het is lengte. Mm-hmm. Er zijn wel mensen die met heel veel korte slaap toe kunnen. Maar dat zijn er maar heel weinig. Dus we hebben eigenlijk toch wel 7 tot 8 uur slaap nodig.
6: Maar dat moet dan ook goede slaap zijn. Want als je de hele tijd ligt te voelen, dan...
7: Dan heb je geen diepe slaap. Nee. Dan krijg je dat schoonmaken van je breineffect.
6: Oké, okay. En hoe kunnen we zorgen dat we kwaliteit van slapen hebben dan?
7: Kwaliteit van slapen is op tijd afschakelen, sporten. Want dan word je fysiek moe en slaap je ook dieper. Niet te veel naar slecht nieuws kijken in de avond. Dat is niet goed voor je. En zorgen dat je fit bent, donkere slaapkamer. Ja, dat je schermen niet meenemen naar de slaapkamer enzovoort.
6: Oké, dus dat is één, slaap. Ja. Twee?
7: Twee is sporten en trainen. En waar ik zelf heel erg fan van ben, is high-intensity interval training. Omdat dat heel weinig tijd kost, maar heel veel effect heeft. En dus een hele mooie studie liet zien dat als je HIIT-training doet, dus de high-intensity interval training, dat de energieleveranciers in jouw cellen, de mitochondriën, 50% beter gaan functioneren. Mm-hmm. Dus die leveren meer energie en minder schadestoffen. Dus die worden daardoor ook jonger. En dus door HIIT-training kun jij je spieren en energieleveranciers kun je verjongen.
6: En ik las ergens in een van jouw interviews eerder dat je zei dat je daar maar 2 à 4 minuten aan hoeft te besteden, klopt dat?
7: Ja, ik doe zelf altijd, dat heet Tabata-training. Dat is een gratis timer. Dus het hoeft ook niet ingewikkeld of duur te zijn allemaal. En die laat jou 20 tellen heel intensief trainen. 10 tellen rust. Dat 8 keer. En dan heb je 4 minuten getraind. En als je dat doet, dan voel je het ook echt wel.
6: Ja.
7: Ik doe dit wel eens aan het eind van lezingen. En dan krijg ik allemaal appjes de volgende dag van oei, ik had zo'n spierpijn. En dus zoveel impact heeft het al.
6: En wat doe ik dan in die 2 à 4 minuten?
7: Ja, bijvoorbeeld squatten.
6: Oh, ja.
7: Of als je het intenser wil doen, jump squats.
6: Ja, daar is Erik Scherder ook fan van, waarmee je veel samenwerkt.
7: Wat ik ook wel eens doe, is sprinten, hardlopen, buiten, lekker door het bos. 20 tellen sprint, 10 tellen rust, keer 8. Ja, dan ben je aan het eind van die 4 minuten ben je helemaal kapot.
6: Dus dit hoef je maar 2 keer per week te doen, die 4 minuten, that's it.
7: Nou, ik doe het eigenlijk elke dag.
6: Elke dag, maar 4 minuutjes maar.
7: 4 minuten. Moet je ook nog wel, je moet een beetje opwarmen. En dan ga je doen. Maar je moet natuurlijk ook nog wel iets doen met je armen. Dus krachttraining is ook heel erg belangrijk.
6: Ja, die is eigenlijk, hoor ik gewoon, daar is volgens mij iedereen het over eens. Krachttraining is het belangrijkste wat je moet doen om te zorgen dat je spieren sterk blijven.
7: Ja, maar wat we nog niet zo heel lang weten is dat die spieren ook gezonde stoffen uitscheiden als jij traint. Dus het is ook een endocrien orgaan, zeggen we dan. Dus een orgaan wat hormonen afgeeft. We noemen dat dan myokines, want de spieren maken dat. En die myokines is bijvoorbeeld BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor. Die beschermt jouw brein. En er zijn andere stoffen die zorgen voor een betere stofwisseling. Er zijn ontstekingsremmers die dan vrijkomen. Dus ja, die spieren zijn eigenlijk je belangrijkste bezit, pensioen.
6: Maar die hormonen zijn wel interessant. De spieren weten we inderdaad al heel lang. Maar mijn fysio Sanne, die zei echt dat met 2 keer per week dus aan de gewichten hangen, dat je daarmee dat hormoon al aanzet.
7: Ja, absoluut.
6: En dat super belangrijk is, want dat zorgt inderdaad voor die verjonging.
7: Je zorgt voor de verjonging en ook dat je er beter uitziet. Dus een prachtige studie liet zien dat als je 16 weken krachttraining doet, dat je huid dan dikker wordt en collageen actiever wordt aangemaakt. Dus ja, je gaat er ook beter uitzien als je krachttraining doet en sport.
6: Ja, en ben je dan, zeg je dan voor dat hormoon 2 keer per week, ben je het daar met haar eens en voor spier 3 keer in de week of zo?
7: Ja, 3, 4 keer per week.
6: Oh, oké.
7: Maar goed, om de dag trainen is eigenlijk het mantra.
6: Ja.
7: En dan heb je 1 dag om te herstellen en dan ga je weer trainen.
6: Ja, ik train nu 6 dagen per week.
7: Dat is niet erg.
6: Maar er is maar 2 keer per week fitness bij. Ja. En de rest doe ik hot yoga, hot pilates, dat soort dingen.
7: Ja, nee, maar die afwisseling is juist heel goed. Ook balanstraining voor mensen die ouder zijn. Geheugentraining voor mensen die wat ouder zijn. Dus in die combinatie kunnen we ervoor zorgen dat al onze organen eigenlijk scherp en goed blijven.
6: Oké, ik ga die HIIT-training zeker checken. Want dat is denk ik wel echt een belangrijke. Je hebt het over slaap gehad. Nummer 3
7: is een eetvenster. Dus niet de hele dag door eten. Dus eigenlijk intermittent fasting doen. Dus ik eet in een tijdwindow van 10 uur op een dag en 14 uur niet. Dat is een hele milde vorm van intermittent fasting. Ik schrijf het ook voor aan patiënten. Die vinden het allemaal heel gemakkelijk om te doen. En het effect daarvan is dat je veel flexibelere stofwisseling krijgt, waarin ook vet wordt verbrand. Als je je lichaam maar steeds eten geeft, dan hoeft hij die vetvoorraden nooit aan te spreken.
6: En daardoor krijgen we buikvet en daardoor krijg je weer allemaal hartproblemen,
7: zeker,
6: denk ik.
7: Ja. Door het feit dat we koelkasten hebben, die gaat 's ochtends om 7 uur open en gaat 's avonds om 11 uur weer dicht.
6: Ja, terwijl je hoort, het is zo heel goed om goed, weet je, ontbijt als een keizer, wat is het ook weer?
7: Dus maar alleen al dat eten in dat tijdvenster heeft geweldige effecten op je lichaam. Je valt er wat van af. Maar ook cholesterol zakt, bloeddruk zakt, Stofwisseling wordt veel gezonder.
6: Ik vind het zelf ook heel makkelijk. De luisteraars weten intussen wel, ik heb een jaar geleden niertransplantatie ondergaan. Was al vanaf mijn vijfde nierpatiënt. Dus ik ben altijd met gezond leven zoveel mogelijk bezig geweest. Maar ja, dit was onontkoombaar.
7: Ja.
6: Maar vanwege mijn medicijnen moet ik of altijd ontbijten met die medicijnen.
8: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan?

0: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Hey, weet je wat? Je hebt helemaal geen Amerikaanse e-mailmarketingtools nodig. Echt niet. Alles wat je nodig hebt, krijg je bij Cleverreach. Daar blijven je gegevens waar ze horen. In Europa. En het beste van alles, juist voor kleinere bedrijven is Cleverreach extra voordelig. Met gratis support en CSA gecertificeerd. Voor e-mails die echt aankomen. Klinkt goed? Dat is het ook. Stap nu over en test Cleverreach gratis op cleverreach.nl. Cleverreach. Gemaakt in Europa. Gemaakt voor jou.
2: En recente studies laten zien dat je daarmee, als je dat 3 maanden doet, dus 5 dagen in een maand, en dat 3 maanden na elkaar, dat je dan je biologische klok met 2,5 jaar terugzet.
3: Mm-hmm.
2: Dus dat is een geweldig resultaat. Dus je investeert 15 dagen, ik krijg er 2,5 jaar biologie voor terug.
3: En blijft dat dan doorgaan, of is die max 2,5 jaar uiteindelijk?
2: Die is max 2,5 jaar. Tenminste, dat is wat we nu weten. En je moet dat nu dan wel onderhouden.
3: Mm-hmm.
2: Na 6 maanden loopt die klok toch weer een beetje, kruipt toch weer een beetje op.
3: En in die tijd dat je dus die weinig calorieën hebt, volgens mij eet je dan groentesoep of zo, zag ik?
2: Ja, je eet vooral veel groente, want daar zitten geen weinig eiwitten in en geen suikers. Dus groentesoep, wat olijven, een heel klein beetje noten. Maar het is echt heel weinig.
3: Mm-hmm.
2: Maar het is wel te doen. En het heet fasting mimicking. Want echt vasten is heel moeilijk voor mensen. Maar als je toch een beetje mocht eten, en als er ook nog wat volume in zit, zodat jouw maag denkt van ik krijg toch wat binnen, en dat doe je vooral door groenten, dan is het toch wel heel goed vol te houden.
3: Ja, ik heb het jaren geleden heb ik het wel gedaan. Ik weet niet, toen heette het anders. Maar ik merkte wel dat ik na 4 dagen ineens heel helder kon denken. Dat vond ik wel fascinerend. Dat je dus eigenlijk weinig voeding, dus je denkt eigenlijk je wordt moe. Maar ik werd dus heel fit na 4 dagen. Maar ik heb het nooit meer gedaan.
2: Nee,
3: ik heb me heel erg voorgenomen, ik ga dat vaker doen. Maar ja, dan is het toch weer die drempel.
2: Nee, maar dat heb ik zelf ook gemerkt. Hè, dus dat je brein wordt zoveel scherper en beter. Dus ja,
3: maar is dat wetenschappelijk bewezen dat dat ook echt zo is? Of is dat dan gewoon een gevoel wat je...
2: Dierexperimentele studies is dat echt bewezen.
3: Mm-hmm.
2: En ook de verjonging van 2,5 jaar naar 3 maanden fasting mimicking diet. Ja, dat is ook echt bij mensen.
3: Maar voor de meeste van ons zou het makkelijker te realiseren zijn om dat makkelijke vasten te doen. Hè? Dus dat je vanaf 11 uur gaat eten tot 9 uur 's avonds.
2: Ja.
3: Kan je dan in dat window onbeperkt zitten vreten?
2: Nee, natuurlijk niet.
3: Zijn ook weer mensen, hè, die dan denken, nou lekker, dan ga ik even los.
2: Nee, natuurlijk niet. Kijk, als je dan alleen maar hamburgers at en french fries of iets, ja, dan gaat het natuurlijk nog niet goed. En van die laatste producten weten we ook dat je daar sneller van veroudert.
3: Ja.
2: Dus dat moet je zeker niet doen.
3: Nee, want dat is denk ik nog een belangrijk punt om nog te kraken met jou, is dat je bij fastfood zijn er onderzoeken dat je ziet dat je veroudering heel snel wordt aangezet, hè?
2: Ja.
3: Uiteindelijk, als je het wil terugdraaien, dan zit vooral de kern in plantaardige producten.
2: Ja, helemaal correct.
3: Ja.
2: Dat klopt. Hè. Dus we weten uit tweelingenstudies, waarbij de ene helft van de tweeling fastfood kreeg, de ander gewoon eten, dat de tweeling die fastfood aten veel sneller verouderde. Biologische klok liep heel snel op. En andersom, als je dan een studie doet waarbij vooral vegan wordt gegeten door de een helft van de tweelingen, daar wordt de klok geremd.
3: Ja, en eet je dan zelf ook helemaal vegan?
2: Niet helemaal vegan, dus, maar ik eet heel weinig vlees.
3: Oké, maar je eet het dus wel af en toe?
2: Ik ben eigenlijk een pescatarian.
3: Oké.
2: Dus ik eet vooral vis,
3: mm-hmm,
2: maar heel weinig rood vlees.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
3: Mijn gast, cardioloog Leonard Hofstra, heeft een kettingvraag gekregen van Geert-Jan Haan, namelijk onze eigen BNR Europa-verslaggever. Hij sprak met mijn collega Art Royakkers in een Big Five over de nieuwe vrienden van de EU. En hij wilde dit van jou weten.
5: Ja, wat kost het? Langer leven. Want over nieuwe medicijnen hoor je soms dat die duur zijn en dat we daar in Nederland dan ook een soort grens op stellen. Hè, van ik geloof 80.000 euro voor medicijnen. Meer zou een mensenleven als het ware niet waard zijn vanuit financieel-ethisch oogpunt. Dus ik ben wel benieuwd of hij een rekensom kan maken als het gaat om het verlengen van levensduur. Dus tot welke leeftijd is het betaalbaar? Maar als je een breder trekt naar onze maatschappij, we hebben nu al te weinig huizen. Ja, wat gaan we doen als

0: mensen langer leven. Dus het kostenplaatje.
1: Ja, heel bijzondere vraag eigenlijk om de huizencrisis te koppelen aan gezondheid. Maar longevity is niet per se langer willen leven, maar je gezonde lifespan oprekken. Dus ja, uit modelleringsstudies blijkt juist dat als we chronische ziekte voor heel Nederland 1 jaar zouden kunnen uitstellen, dat het al miljarden oplevert. En mensen worden productiever, zijn minder vaak ziek, hoeven ook minder te zorgen voor anderen. Ja, dat heeft een enorme economische impuls. Dus ik denk dat het juist een heel goed is voor het land om dat zo te doen.
2: En waar komen die berekeningen vandaan? Want dit klinkt als heel veel geld. Terwijl ik laatst sprak ik met internist Marcel Levy. Nou, ja. Een oud-collega.
1: Oud-collega, zeker.
2: Van jou, hè, van het UMC.
1: Slimme man ook.
2: Zeker. En hij zei, preventie gaat niet per se iets veranderen aan onze hoge zorgkosten. Want ja, dan leven mensen langer. Maar uiteindelijk ga je ergens aan dood. En je stelt eigenlijk alleen maar dat moment uit. En veel aandoeningen zoals acute kankers, die zijn ook helemaal niet te voorkomen met gezonde leefstijl.
1: Nee, maar dat vind ik een letterlijke dooddoener, wat hij daar zegt. Want als je ervoor zou kunnen zorgen dat iemand maar een heel kort moment heeft, een aantal maanden of jaren, voordat hij overlijdt, ga je ongelooflijk veel zorgkosten besparen. En omdat we weten dat 80-90% van hoe lang wij leven en hoe gezond we blijven afhangt van gezonde leefstijl, zou ik zeggen, ja, dat is eigenlijk een no-brainer.
2: Ja, terwijl er best wel veel, want Marcel Levy staat daar niet alleen in. Hè? Er zijn er meer wetenschappers die zeggen preventie gaat uiteindelijk helemaal niks aan het kostenplaatje doen wat de overheid soms ook hoopt.
1: Ja, nou, maar daar wordt toch verschillend over gedacht. Diezelfde Dave Sinclair heeft ook een modelleringsstudie gedaan in de Verenigde Staten. Dus 1 jaar later een chronische ziekte hebben, omdat je gezonder leefde, bevolkingsbreed, zorgt voor een enorme economische impuls. En ik denk niet dat dat wordt meegenomen in de berekeningen zoals we horen van Marcel Levy. Daar wordt alleen gekeken naar premie voor je ziektekosten en de uitgaven aan ziekte. Maar het is natuurlijk een veel bredere impuls. Hè. Mensen zijn minder snel ziek op het werk.
2: Ja. De ziekteverzuim daalt. Dus vind je dan dat de overheid veel meer hier aan moet doen? Dus?
1: Absoluut, zeker.
2: Ja.
1: Zeker weten. Dus preventie, ja, dat is eigenlijk een no-brainer. Het is de droom van elke investor. Als je vandaag een euro investeert, heb je over een aantal jaren meerdere euro's weer teruggewonnen aan wat het de samenleving geeft. Als je dat bevolkingsbreed doet. Maar het wordt niet gedaan.
2: Oké. Okay. En ik begrijp dat je juist op dit punt, als het gaat om de overheid, een mooie kettingvraag ook hebt voor de gast morgen.
1: Ja.
2: Dat is Andrea Meijers. Zij is hoogleraar voor aanstaand onderzoek op het gebied van verouderingsbiologie, chronische ziekte en gezondheid. Ze werkt nu in Singapore. Dus ik ga haar ook vanuit Singapore spreken. Wat zou je haar willen vragen?
1: Ik zou haar willen vragen, hoe krijgen we Den Haag nu zover dat preventie en dan longevity beter op de kaart komt? Dus hoe triggeren we onze politici zo dat we hier meer aandacht aan gaan besteden? En dat zeg ik ook vooral voor de mensen die in een postcodegebied wonen, waar de kansen wat minder goed zijn. Dus in de stad waar ik mijn kliniek heb, in Utrecht, heb je Overvecht en Tuindorp. De geografische afstand is maar 100 meter. Een spoorlijn loopt ertussendoor. Maar de persoon in Overvecht wordt 12 jaar eerder ziek dan de personen in Tuindorp.
2: Ja, terwijl het wel kan als je bijvoorbeeld kijkt hoe de overheid dat in Finland heeft gedaan.
1: Zeker.
2: Wat hebben die gedaan?
1: Nou, die hebben ervoor gezorgd. Dus Finland had op een aantal plekken de hoogste kans op het krijgen van hart- en vaatziekten van Europa. En daar heeft men door een systeembrede interventie, die ook al begint op scholen, ervoor gezorgd dat ze nu een hele lage incidentie hebben van hart- en vaatziekten. Dus het is echt wel mogelijk. Maar kijk, wat we in Nederland wel eens een beetje last van hebben, is dat we, kijk, je kunt heel makkelijk naar Finland gaan en daar de lessen leren en oppakken. Maar we willen zelf ook nog wel een beetje het wiel uitvinden.
2: Ja.
1: Dus dat we zijn blijven toch eigenwijze Nederlanders. Maar ik zou inderdaad naar Finland kijken als je het hebt over effectieve interventies.
2: Ja, dus hoe je dat echt op een snelle manier kan veranderen. Wat mij ingewikkeld lijkt voor jou als cardioloog, is dat je patiënten cholesterolverlagers aan het voorschrijven bent. Terwijl je weet dat met leefstijl die mensen dat helemaal niet nodig zouden hebben, dat cholesterolpilletje. Staat dat je wel eens tegen?
1: Nee, staat me niet tegen. Ik krijg natuurlijk mensen die al ziek zijn in de kliniek. En daarvoor weten we dat leefstijl alleen vaak niet genoeg is. En daar heeft longevity ook een hele grote streep voor op preventie. Kijk, als ik tegen een patiënt zeg van, als je deze statine gebruikt, cholesterolverlager gebruikt, is de kans op het krijgen van een hartinfarct over 10 jaar 40% lager. Haal ze een beetje de schouders op, er wordt wat gefronst. Maar er is weerstand om dat te nemen. Maar als ik zeg, als je deze tabletten neemt en verlaag je cholesterol tot perfecte waarde, dan worden je bloedvaten elke dag een beetje schoner, worden ze soepeler, zijn ze elke dag een beetje beter in staat om te verwijden. En dat zijn allemaal kenmerken van jongere bloedvaten. Dus als je vandaag begint, worden jouw bloedvaten morgen al jonger. 9 van de 10 wil die tabletten. Dus die
2: juist de belofte van jonger worden. Dat is uiteindelijk waar wij dan toch op aangaan.
1: Ja, daar gaan we op aan. Dus dat verhaal, dat narrative, hè, dus daar slaan mensen op aan. En dan willen ze allemaal vandaag nog die tabletten nemen.
2: Ja.
1: Omdat het morgen al effect heeft.
2: Ja, want dat is de kern van jouw verhaal. Je kan heel snel aan knoppen draaien of het nou met medicijnen is, maar nog beter natuurlijk gewoon met leefstijl.
1: Zeker beter.
2: Ja. Ja,
1: dus als je vandaag begint, dan ben je morgen al een betere versie van jezelf. Als je dat in 100 dagen doet volgens ons plan, dan kun je heel veel bereiken.
2: Ik heb nog 1001 vragen, maar het uurtje zit erop. Dus ik zou ook aan de luisteraar willen zeggen, Nieuw in 100 dagen, dat is jouw boek. Als ze meer willen weten, dan moeten ze dat gewoon lezen. Dat staat vol met tips en tricks, ook met je huid en zo, wat je allemaal kan doen. Maar intussen wil ik jou heel erg danken.
1: Heel graag gedaan.
2: Cardioloog Leonard Hofstra van Cardiologie Centrum Utrecht. En dus ook schrijver van meerdere boeken. Ook samen met Erik Scherder, die hier vaak te gast is geweest. Dank je wel.
1: Heel graag gedaan.
2: En natuurlijk de andere afleveringen, zometeen ook over het eeuwige leven, kun je natuurlijk terugluisteren in onze BNR-app. Ik wens je een mooie, gezonde dag en graag tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR Verkeer.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Eén vertraging op dit moment op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij de Zuurhofbrug zijn twee rijstroken dicht. Je kan er via de vluchtstrook langs, maar reken op 5 minuten extra reistijd.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De storing bij Albert Heijn zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen experts tegen de NOS. De supermarkt heeft bepaalde systemen uitgezet en dat doe je volgens deskundigen alleen als er meer aan de hand is. Albert Heijn wil niet zeggen of het om een hack gaat. Door de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Veilig Thuis trekt aan de bel. Er is geld nodig om de wachtlijsten korter te krijgen en de aanpak van kindermishandeling te versnellen. De stichting vraagt de politiek om ruim 200 miljoen euro extra voor de komende jaren. Door het geldtekort dreigen hulpverleners niet altijd te kunnen worden ingezet op andere plekken, zoals bij de politie. De ANWB is het niet eens met de tolplannen van België. Het land wil dat auto's komend jaar gaan betalen voor het gebruik van wegen. Dat kan tot 125 euro per jaar kosten. Volgens een peiling wil 80% van de ANWB-leden een tolvrije Benelux. De organisatie vraagt aan de Europese Commissie om een oordeel. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk flink harder dan gedacht. Experts van de Verenigde Naties rekenen nu op 1,5% groei per jaar. In juli was dat nog 1%. Nederland lijkt onder meer te profiteren van Duitsland, onze belangrijkste handelspartner. Ook die economie zit in de lift. En er dreigt een einde te komen aan het zeehondencentrum in Groningen. De gemeente en provincie willen de opvang in Lauwersoog niet meer financieel steunen. En dat zou faillissement betekenen. Daarin speelt ook mee dat het verhuizen naar een nieuwe locatie vorig jaar onverwacht duur was. Het zeehondencentrum hoopt op een klein wonder. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Desondanks wordt het vandaag zeer zacht met 15 tot 20 graden.
5: De problemen bij Albert Heijn zijn nog niet voorbij. Meerdere distributiecentra liggen stil door een online veiligheidsincident. Wat er nou aan de hand is, wat we weten, hoor je zo meteen in de podcast Ochtendnieuws.
6: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
8: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
9: Dit is de administratie van je bedrijf zonder Teamleader AI. En dit met Teamleader AI. Word blij van de administratie. Klanten, offertes en facturen opvolgen. Teamleader AI doet het voor jou. Veilig en nooit zonder jou, ja.
10: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Teamleader AI maakt van je
11: administratie
9: weer
11: administratie.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
12: Bas van Werven en Iwan Verrips.
5: Jazeker, je hoort het goed. Het is dinsdag 13 oktober en naast me zit Iwan terug van weg geweest.
13: Bas, goedemorgen.
5: Fijn dat je weer bent.
13: Zeker, insgelijks.
5: Alle ledematen zitten er nog aan.
13: Ja, hoor.
5: Altijd prettig. Ja. Een hele hoop meegemaakt, maar daar gaan we het niet over hebben. Nee. Want we hebben een podcast ochtendnieuws. Wat gaan we doen?
13: Zo is dat. We gaan praten over nieuws. Een tijdje geleden al besproken hier in de ochtendspits. ACM krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, nieuwe bevoegdheden om ook kleinere overnames te blokkeren. En ja, wij bespraken toen al, zitten ondernemers erop te wachten? Nee, bedrijfsleven waarschuwt voor meer onzekerheid. Bij investeringen bijvoorbeeld, door die nieuwe regels. Dat hoor je zo meteen. En een tweedaags bezoek van de Spaanse koning aan Ceuta zet de relatie met Marokko op scherp. Onze Spanje-correspondent Jorn Lucas is zo meteen in ochtendnieuws.
5: Ja, je krijgt dus inzicht in de dag die komt, wereldwijd, maar ook in Nederland, op het Binnenhof. Nou, maar dat vliegt de start van je werkdag. Die begint gewoon vandaag bij de supermarkt en dan wel bij de Appie. Want de problemen bij Albert Heijn zijn nog niet voorbij. Distributiecentra liggen stil, de site werkt nog steeds niet. Je kan niet online bestellen. Het bedrijf waarschuwt voor lege schappen. Allemaal gevolg van wat het bedrijf zelf een digitaal veiligheidsincident noemt. Wat dat nou precies is, dat weten we niet echt. Maar de winkels van Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn in het buitenland, heeft last van het cybersecurity incident. Toch is er nog veel onduidelijk over de precieze oorzaak en ernst van de situatie. We proberen nog steeds in contact te komen met Albert Heijn, maar die geven geen gehoor.
13: Dat werkt ook niet.
5: Nee, dat werkt ook niet, kennelijk. De telefoon ligt er ook uit. Maar ja, wat zou er aan de hand zijn? Iedereen denkt natuurlijk van, dat mogelijk een hack, je weet het niet. Dus het is bij ons nu Bart van Bodegom en die is ethisch hacker bij Orange Cyber Defense. Goedemorgen.
14: Hi, goedemorgen.
5: Is er een beetje meer duidelijk over wat dit zou kunnen zijn? Wat voor cyberveiligheidsincident is dit, Bart?
14: Ja, dat blijft nog steeds een vraag die redelijk onbeantwoord is. Ja. Vanuit de bronnen die we natuurlijk online zien, is er nog weinig dan speculatie. Ja. Gezien natuurlijk de omvang van de stekker die ze eruit hebben getrokken, lijkt het meer op echt een incident dan een storing. Mm-hmm. Als organisatie trek je natuurlijk niet de stekker uit je primaire IT-proces op het moment dat er niet iemand op de deur staat te kloppen, dan wel een sleutel heeft.
5: Ja, precies. En dat zou kunnen betekenen dat er dus bijvoorbeeld klantgegevens, dat soort dingen, mogelijk gecorrumpeerd zouden kunnen zijn of gejat zijn. Ja, het blijft speculeren.
14: Ja, dat is uiteraard aannemelijk.
5: Ja.
14: Ja. Nou, nee, eens, dat blijft speculeren.
13: Nou is dit sinds zondagmiddag aan de gang al. Wat zegt het jou dat al die systemen nog steeds offline zijn? Dat ze dus gewoon niet weten waar het probleem is. Want als je weet waar het probleem is, dan kan je langzaam weer dingen online gaan brengen. Maar ja, de site, ik zag zelfs gisteren bij de Albert Heijn de reclameborden, alles ligt eruit. Ze hebben gewoon hele digitale systemen offline gehaald.
14: Ja, nee eens. Kijk, vanuit onze kant, vanuit de cybersecurity tak, zeg maar, is het liever nu de pijn pakken, zeg maar, en zorgen dat je de boel grondig en goed opruimt, wat er dan ook niet gebeurd is. Zorgen dat als er iemand binnen zit, dat je die in ieder geval de deur hebt gewezen, zeg maar, en vervolgens de boel weer online brengen. Niet halfbakken werk, daarmee hopen zo snel mogelijk de schade te beperken, maar grondig.
5: Ja, precies. En wat zou dit kunnen zijn? Ik zit af en toe eventjes te kijken. Nu waarschuwt Delhaize ook van, we kunnen op dit moment even niks voor je betekenen. Terwijl dat gisteren nog gewoon in de lucht was. Maar het lijkt erop ook alsof de vlek wat groter begint te worden. Wat zou er voor partij achter zitten? Wat nogmaals, blijft speculeren. Maar ja, wat kan het, zeker als je in het licht van wat je net zegt, preventief alles uitschakelt?
14: Ja, nee, de eerste vermoeden die we vaker in dit soort casussen zien is dat het gaat om grotere bendes. Dus niet om statelijke actoren, maar echt om bendes die het gemunt hebben op bepaalde sectoren of uit zijn op financieel gewin. Dat lijkt hier mogelijkwijs ook weer het geval te zijn.
5: Hoe kan dit nu verder? Want het is eigenlijk wat iemand al zei, als je dat sinds zondag weet, je schaalt het zo op. Ja, dit kan wel buitengewoon lang duren en schadelijk zijn, of niet?
14: Zeker, ja. Dus de vraag is inderdaad, hoe lang gaat het duren? Wat de impact zal zijn uiteindelijk op Ahold in deze. En daarmee ook uiteindelijk de consument met de schappen die we langzaamaan leeg zien raken. Uiteindelijk, stel dat er natuurlijk data ontfutseld is uit de Albert Heijn, dan is het natuurlijk voor de consument belangrijk om te zorgen dat je, maar dat is altijd belangrijk om aandachtig te blijven bij hetgeen wat je ontvangt. Want als er klantdata zal zijn gejat, eventueel. Ja, let erop dat je daarmee in ieder geval kan worden benaderd.
13: Het laat ook wel weer zien hoe kwetsbaar ook deze sector is, ook als het gaat om digitale afhankelijkheid. Hè? Er was laatst nog een advies van Klingendaal. Ze zeiden, je moet niet voor 3 dagen, maar je moet voor 8 dagen eten in huis halen. Ja, een cyberaanval, cyberincident, cyberrisico kan dus eigenlijk gewoon zo'n hele keten platleggen. Dat is nu deze, de grootste. Ja, dat laat nogmaals zien ook hoe kwetsbaar dit is dus.
14: Ja, nee, helemaal mee eens. Kijk, en wat we hier zien is natuurlijk, gezien het niet alleen in Nederland speelt, maar ook Ahold Amerika betreft. Ja. De gedeelde platformen die men lijkt te gebruiken, wat natuurlijk niet meer dan logisch een basis is. Maar goed, daar kunnen we veel over praten vanuit onze positie, als zijnde de segmentatie die daartussen zou moeten zitten. Ja. Hoe ver kan dat dan van elkaar overspringen? Ja, daar lijkt nog wat werk te doen te zijn.
5: Nog even naar het andere, want gisteren hoorden we ineens de Franse supermarkten geraakt zijn door een hack, waarbij de vriescellen allemaal op koken zijn gezet vanaf buiten door een hack. Kan dat hiermee te maken hebben? Wat je denkt aan supermarkten en dan 2 ketens op 1 dag geraakt, dat heeft misschien een verband, of kun je dat niet zeggen?
14: Ja, het lijkt momenteel meer toeval. Ja. Mijns inziens, gezien het bij de Ahold om de echte IT-omgeving lijkt te gaan. En bij de Franse supermarkt de echte OT-omgevingen. De freezers die publiek aan het internet open lijken te zijn. Gemakkelijke wachtwoorden is redelijk naar voren gekomen.
5: Nou, we gaan het zien. Voorlopig dus nog geen reactie van Albert Heijn zelf, van Ahold Delhaize, over hoe lang dit allemaal gaat duren, wat ze verwachten, wat er mogelijk verdwenen is en wat de aanleiding is voor dit hele verhaal. Dankjewel Bart van Bodegom, ethisch hacker bij Orange Cyber Defense. Straks iemand natuurgeweld met een hoofdletter en op de grens tussen Argentinië en Brazilië. En dan praten we natuurlijk over de Iguazu watervallen. Maar dat heet tegenwoordig eigenlijk een beetje de Iguazu bruine stortgoot. Wat er aan de hand is, hoor je over een minuut of 10.
3: Ochtendnieuws.
13: Fijn om weer terug te zijn. Ja. We gaan naar het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. Is iets positiever over de groei van de wereldeconomie, blijkt uit een vannacht gepubliceerd rapport. Tegelijkertijd waarschuwen ze wel dat de risico's voor de economie en de financiële markten steeds groter worden. En met name de hoge staatsschulden, de stijgende rente en de oorlog in het Midden-Oosten. Ja, dat allemaal baart het fonds zorgen. Het IMF verwacht dat de wereldeconomie dit jaar met 3,1% groeit. Ietsjes meer dan de 3% die in juli werd voorspeld. En volgend jaar trekt die groei nog wat verder aan, naar 3,4%. Hoe komt dat dan? Nou, met name door de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie. Die zorgen voor extra economische activiteit, met name in Amerika. En ook in landen die chips en andere technologie leveren. En inderdaad, daar profiteren wij ook van mee, onder meer via ASML. Uiteraard voor een heel groot deel. Het IMF heeft de groeiverwachting voor Nederland dus flink verhoogd. Voor ons land zijn de cijfers als volgt. Dit jaar economische groei van naar verwachting 1,5%. En in juli dacht het fonds nog 1%. En ook Duitsland doet het beter dan gedacht. Overigens ziet het IMF ook wel risico's in die AI. Want ja, als het de verwachtingen allemaal niet waar gaan maken, dan kan de boel ook nog enorm instorten. Ja. Dat is ook nog even wat goed om erbij te zeggen. En er zijn meer zorgen. Bijvoorbeeld als het gaat om energieprijzen. Onzekere energieprijzen. En een ander groot risico zit volgens het IMF bij de obligatiemarkten. En de rente die overheden moeten betalen om geld te lenen is in veel grote economieën opgelopen tot het hoogste niveau in tientallen jaren. Overheden moeten dus steeds meer betalen om bestaande schulden opnieuw te financieren. Ja, en als de inflatie verder oploopt, centrale banken de rente verhogen, dan kan dat allemaal verder stijgen met alle gevolgen van dien. En dus zegt het IMF, je moet je overheidsfinanciën op orde brengen, je moet je schulden terugbrengen. En zolang die schulden hoog blijven en als de rente verder oploopt, hebben landen minder ruimte om een volgende economische schok op te vangen. Dus daar maken ze zich zorgen om, maar tegelijkertijd wel iets positiever gestemd op de korte termijn als het gaat om de groei van de wereldeconomie.
5: Ja, en dan naar dit. Bedrijven met meer dan 50 miljoen euro omzet per jaar in Nederland moeten straks bij elke fusie of overname beoordelen of er risico's zijn voor de mededinging. De Autoriteit Consumentenmarkt, ACM, hoopt daarmee potentieel problematisch kleine overnames op de radar te krijgen. Alleen het bedrijfsleven zegt, jongens, dit geeft onzekerheid bij investeringen. Want dan moeten we alles gaan checken voordat we zo'n overname doen. Tjarde Molenaar is directeur van de NVP, Nederlands Vereniging van Participatiemaatschappij, de branchevereniging voor eigenlijk de investment in ons land. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
5: Ja, Tweede Kamer stemde eind september in met die wet inroepbevoegdheid ACM. Maar jullie zijn er maar niet blij mee, hè? Wat is de vrees, de belangrijkste vrees?
15: Misschien heel even terug. Inderdaad, de ACM let op concurrentieregels en of bedrijven zich daar aan houden. En dat kan gaan om toezicht vooraf bij fusies en overnames. Mm-hmm. En het gaat ook om handhaving achteraf. Dus als het daadwerkelijk misbruik zou zijn van marktposities.
16: Ja.
15: En daar komen er eigenlijk twee veranderingen aan door die nieuwe wet. De eerste is dat de meldingsdrempel voor overnames wordt verhoogd naar 75 miljoen omzet. Mm-hmm. En dat is goed, want dat bedrag was al heel lang niet aangepast.
16: Ja.
15: Maar daarnaast komt er een nieuw instrument. En dat gaat erom dat bedrijven met meer dan 50 miljoen omzet bij elke volgende overname een extra ACM-toetsing zouden kunnen krijgen.
16: Mm-hmm.
15: En dan duurt het al snel een paar maanden voordat je zeker weet of alles in orde is, of dat je toch nog een formele melding moet doen.
16: Ja.
15: En dan gaat er nog een nieuw traject starten. Nou, dat levert heel veel onzekerheid op.
16: Ja, die slagkracht die je hebt, partijen zijn het eens. Je wil gewoon verder. Er zijn due diligence onderzoeken gedaan van alles en nog wat. En dan moet je nog even gaan wachten op de ACM.
15: Nou, inderdaad. Het gaat eigenlijk vooral om de brede toepassing van deze regeling. Want de aanleiding waren oorspronkelijk overnames in heel specifieke sectoren met een publieke rol.
16: Mm-hmm.
15: Maar deze wet raakt ook overnames in software, in technologie en industrie. En heeft dus een heel brede werking. Daar zit eigenlijk het probleem.
16: Ja.
15: En wat onderschat wordt, is dat er inderdaad een enorme vertraging kan zijn bij die overnames, ook als er geen mededingingsproblemen zijn.
16: Ja.
15: He, dus waar dat toe leidt, is dat als je dan die overname aan het voorbereiden bent, dat het langer duurt.
16: Ja.
15: Maar ook duurt het mogelijk nog na de overname enige tijd voordat je echt zeker weet dat er niks aan de hand is.
16: Ja. Want ACM heeft inderdaad onder die nieuwe wetten bevoegdheid om een overname ook terug te draaien, als die achteraf blijkt toch niet in het gevlei te vallen van de ACM. Hè?
15: Ja, en dat zijn zaken die niet zo vaak zullen voorkomen.
16: Nee.
15: Maar omdat de regeling zo heel erg generiek is, kan je ook niet uitsluiten dat het gebeurt. En dan gaat het dus niet om de onzekerheid die gecreëerd wordt door deze ene regel, maar om de stapeling met anderen.
16: Hmm.
15: En daar zit eigenlijk ook ons punt. Als je wilt dat grote bedrijven ook gebouwd worden in Nederland, dan begint dat met kleinere overnames.
16: Ja.
15: En als je die moeilijker maakt, dan is de kans groter dat die eerste overnames ook in andere landen gaan gebeuren.
16: Ja.
15: En dat wij spreken de hoofdkantoren uiteindelijk in die andere landen gaan ontstaan. Ja. En wij zouden ervoor willen pleiten om het echt aantrekkelijk te maken om hier te starten.
16: Ja.
15: Dus meer focus in die maatregel van ACM, dat zou helpen.
16: Ja, nog één ander
15: focus
16: ding.
15: Op de echte problemen.
16: Ja, even naar de andere kant. Want die wet is bedoeld om kale reigen tegen te gaan. Hè? Waarbij grote bedrijven steeds kleine concurrentjes overnemen die afzonderlijk onder de meldingsdrempels blijven. Waarbij je zegt, de marktmacht van zo'n partij neemt gigantisch toe. Dan zou ik kunnen zeggen, nou, dat kan onwenselijk zijn. En dan moet de autoriteit consumentenmarkt, juist om die consument goed te beschermen, daar een handrem voor ingebouwd hebben. Dat moet er zijn. Bent u dan überhaupt tegen dit verhaal? Of zegt u nou, weet je, we moeten misschien door naar aan de termijn of aan de breedte?
15: We moeten kijken naar de breedte. De aanleiding voor deze maatregel was zorgen in heel specifieke sectoren.
16: Ja.
15: Het zou dus beter zijn als we aantonen dat het probleem er ook echt is. En dat is onvoldoende gedaan, zegt ook bijvoorbeeld de Raad van State.
16: Ja.
15: En als je dat zou aantonen, is het natuurlijk een hele goede basis om maatregelen te nemen, want we zijn allemaal gebaat bij goede marktwerking.
16: Ja.
15: Dat is ook absoluut niet waar wij bezwaar tegen maken.
16: Dus?
15: Dus wij zeggen, toon aan
16: de breedte
15: of er mededingingsproblemen zijn.
16: Ja,
15: pak de breedte aan en richt je inderdaad op die segmenten waar een punt is.
16: Ja, en het laatste, wie moet dat dan doen? Is dat ACM? Die moet gaan kijken welke sectoren er gevoelig zijn en waar je wel of niet juist deze maatregel moet gaan toepassen? Want dat moet wel een wettelijk kader
15: hebben. Dat is inderdaad een van de taken van ACM om dat te signaleren.
16: Precies.
15: ACM gaat ook nog een leidraad opstellen hoe zij deze nieuwe wet in de praktijk gaan gebruiken.
16: Juist.
15: En we vragen dan ook eigenlijk om overleg met de markt, zodat investeerders en ook andere partijen die overnames doen vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid hebben wanneer ACM wel en niet zal ingrijpen. En ook om een snelle, voorspelbare procedure. Als je bijvoorbeeld vrijwillig meldt, dat kan ook bij ACM.
16: Ja.
15: Maar dan wil je wel zeker meer zekerheid over een voorspelbare uitkomst. En dan kan je ook iets aan die onzekerheid doen die nu generiek is ontstaan.
16: Dank. Charles Molenaar, directeur van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen.
13: We gaan naar de aankomende beursdag kijken. De drukke dag vol met cijfers. Je hoort onze collega Jorik Simonides van BNR Beurs.
17: Een aantal bedrijven waren er vroeg bij, maar het cijferseizoen kan pas echt beginnen als de Amerikaanse grootbanken de boeken openen. Dat gaat nu gebeuren. Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, allemaal komen ze met cijfers. En concurrent Bank of America kwam vorige maand al met een waarschuwing. Door de hoge rente in de VS gaat de omzet van hun investeringstak tegenvallen. Of dat de rest van de sector ook gaat raken, gaan we nu dus horen. Cijfers komen er verder nog van Domino's Pizza, Johnson & Johnson en United Health. En het CBS komt met het definitieve inflatiecijfer. En het wordt een spannende dag voor Ahold. Het bedrijf krijgt een nieuwe CEO. Frans Muller stopt vanaf volgend jaar. En Ahold wil dat de Franse Thierry Garnier hem opvolgt. Moeten de aandeelhouders nog wel even over stemmen? Dat gaat nu gebeuren. De timing is alleen wat ongelukkig. Zo vlak na een enorm IT-incident bij het bedrijf. Daardoor begon het aandeel van Ahold de week in het rood.
16: Ja, 2,8% ging eraf uiteindelijk, zei Joris Simonides van BNR Beurs. Vanavond om 6:30 mag hij aan de bak. Althans het team van BNR Beurs elke avond. En daarna als podcast terug te luisteren als je de hond net aan het uitlaten bent om 6:30. Of de piepers in de mond hebt.
13: En dan gaan we naar Ceuta, want de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia brengen vandaag en morgen een bezoek aan Ceuta, de Spaanse exclave. En dat is bijzonder, want het laatste koninklijke bezoek was in 2007, bijna 20 jaar geleden, toen nog met Juan Carlos, de vader van Felipe. Maar belangrijker is dat het bezoek eigenlijk net als toen tot een diplomatieke rel kan leiden, want Marokko is er niet blij mee. Zij zien het bezoek met name als een provocatie in nasleep van die migratiecrisis van afgelopen zomer. We kennen de beelden nog wel van eind juli. We gaan naar Jorn Lucas, onze Spanje-correspondent. Jorn, goedemorgen.
18: Goedemorgen, Ivan.
13: Ja, wat gaat Felipe doen? De inwoners een hart onder de riem steken?
18: Dat vooral, ja. Dat heeft inderdaad vooral te maken met die crisis waar je net naar verwees. Eind juli, toen er na tienduizenden mensen ineens die grens van Marokko en Ceuta overstaken. En sindsdien voelen eigenlijk de inwoners van dit gebied, het zijn er niet zoveel, hè, er wonen iets van 80.000 mensen of zo in Ceuta. Die voelen zich in de steek gelaten. En dat heeft ook maar geleid tot diplomatieke stress tussen Spanje en Marokko. En dat Felipe nu deze kant op gaat, die kant op gaat. Dat doet herinneren inderdaad aan dat bezoek van zijn vader Juan Carlos in 2007. Dat was echt wel een diplomatieke crisis werd dat. Toen werd de ambassadeur teruggehaald. Het heeft maanden geduurd. Sindsdien is het eigenlijk hele Spaans Koningshuis... eigenlijk gewoon maar weggebleven. We gaan dat niet nog een keer niet doen. Toen kwam die crisis waar we net het over hadden. En dus is het toch maar, even een toon laten zien aan de bevolking. Ja, het Spaanse koninkhuis staat ook achter dit deel van het koninkrijk.
13: Ja, en waarom is dat zo tegen het zere been van Marokko? Want dat heeft geloof ik wel ingestemd met het bezoek uiteindelijk.
18: Ja, precies. Ja, nee, Ceuta en Melilla, Marokko zien dit gewoon als Marokkaans grondgebied. Ja. En zien dus Spanje als bezetter daarvan. Maar die gebieden zijn al honderden jaren van Spanje. Zijn integraal onderdeel van het land. Maar eigenlijk heeft het altijd al wel, is het spannend geweest. Tel daar die migratiecrisis bovenop. De beschuldigingen over en weer. Wie er nou achter zat. Interne politieke strijd in Spanje. Wederzijds wantrouwen tussen Marokko en Spanje dus. Dus ja, het is eigenlijk tot een soort van kookpunt gekomen. En kijken wat er vandaag gaat gebeuren daarmee.
13: Ja, want waar gaat dat dan toe leiden? Hoe gaan we die spanning terugzien?
18: Nou, onder meer de Marokkaanse koning, die wil onder meer dat deals tussen de EU en Spanje over migratie, daar is een pact. Hij wil dat pact wordt herzien. Je moet weten, Marokko krijgt sinds 2022 krijgen ze 140 miljoen euro per jaar vanuit Brussel om hierbij te helpen. Spanje telt daar, gooit daar nog eens 30 miljoen euro bovenop. De Marokkaanse koning, Mohammed VI, die wil nu dat hele verdrag gaan herzien. Het zal niet de eerste keer zijn dat Marokko migratie inzet als een soort van diplomatiek drukmiddel om dit soort concessies af te dwingen. Maar ja, Spanje en de hele EU zal er mee in moeten stemmen. En Marokko zelf zet natuurlijk ook mee die miljoenen euro's die vanuit Brussel krijgt, zet hij daarmee ook op het spel. Dus dat speelt ook nog eens in de achtergrond mee hier.
13: Duidelijk. Begrijp dat Ceuta wel een beetje soort opgeschoond is voor de komst. Dat ze nog even wat tentenkampen op het strand hebben weggehaald. En dat de inwoners van Ceuta op zich wel enthousiast zijn over dit bezoek.
18: Ja, die zijn heel blij dat eindelijk ze weer eens iemand van het Spaanse Koningshuis langskomt. En inderdaad, afgelopen zondag zijn alle stranden schoongeveegd van de tentenkampen die daar nog stonden van migranten die daar illegaal verbleven. Waaronder heel veel minderjarigen trouwens, dat is wel een naar verhaal. Maar ja, dat gaat de koning allemaal niet zien. Dat is allemaal keurig netjes schoongemaakt. Dus vandaag naar Ceuta en morgen gaat hij naar Melilla.
13: Duidelijk. Doe een beetje denken aan een middelbare school. schooltijd. Maar vlak voordat de inspectie kwam, opeens alle muren werden geverfd en de lampen werden vervangen. En nou ja, een beetje hetzelfde idee. Dankjewel, Jorn Lucas, onze Spanje-correspondent.
16: Iedereen aardig deed. Ja. Politiek verslaggever Begier Jurens, die weet wat er vandaag gebeurt in Den Haag.
19: In de Tweede Kamer wordt maar weer eens verwachtingsvol naar de Algemene Rekenkamer gekeken. Die publiceert vanmiddag een onderzoek naar militaire mobiliteit. Mocht er een gewapend conflict uitbreken, dan speelt Nederland volgens de Rekenkamer een sleutelrol dankzij onze havens. Maar in hoeverre is onze infrastructuur voorbereid op grootschalige militaire verplaatsingen? Dat heeft de Rekenkamer uitgezocht. En ook wat het kost om aan die eisen te voldoen. En de resultaten stuurt de Rekenkamer vanmiddag om 16:00 naar de Tweede Kamer. Daar is het, zoals iedere dinsdag, ook tijd voor het Vragenuur en stemmingen over tientallen moties en amendementen van de afgelopen week. En de Kamer debatteert met premier Jette in aanloop naar de EU-top van aanstaande donderdag en vrijdag. Dat en meer vandaag in Den Haag.
16: Zij politiek verslaggever Michiel Jurgens. Kijken wat er in de kranten staat, Iwan.
13: Begin in de Telegraaf. Een voorstel van de VVD, breed gesteund, onder andere door D66, CDA, maar ook Pro-JA21 en de SGP, om een actieplan bij een Russische aanval of sabotage op te stellen, wordt vandaag aangenomen in de Kamer, schrijft de krant. Volgens de indiener van het plan, Peter de Groot van de VVD, is het nu namelijk nog niet duidelijk wat er eigenlijk moet gebeuren en hoe dat gecoördineerd moet worden. De Kamer wil dat het kabinet in NAVO en EU-verband met een geharmoniseerd reactiekader komt.
16: Klinkt mooi. Sorry, we moeten even wachten aan de grens.
13: We weten nog niet wat we moeten doen.
16: Geharmoniseerd reactiekader. In het AD te weinig aandacht voor mogelijke sabotage aan het spoor, kopt het AD. Veiligheidsexpert en oud-AIVD Erik Schouten, we kennen hem heel goed, waarschuwt dat het L-spoor steeds belangrijker strategische functie krijgt en daardoor een doelwit wordt voor sabotageacties door de Russen. Er moet volgens hem meer worden geïnvesteerd in de weerbaarheid van onze treinen.
13: Elon Musk investeert $275 miljoen in de verkiezingsstrijd van de Republikeinen, zo kopt de New York Times. Musk deed die recente donatie begin juli aan allerlei Republikeinse groeperingen. In totaal heeft hij in de hele verkiezingsperiode dit jaar al zo'n $366 miljoen gedoneerd. Meer dan tijdens de presidentsverkiezingen van 2024, maar hij doet het nu allemaal een beetje stil en niet met veel bombarie.
16: Nou, je kunt je bijna niet voorstellen, daar waar ons land kampt met droogte, is het dankzij El Niño zo hard en aanhoudend aan het regenen in Argentinië dat de autoriteiten daar toeristen weren om naar de wereldberoemde Iguazu-watervallen te komen kijken. Die liggen op de grens tussen Argentinië en Brazilië. Normaal gesproken is dat een geweldig schouwspel van enorme witte watervallen die tussen de junglebossages naar beneden klappen over een breedte van bijna 3 kilometer. Maar nu is het waterpeil in de rivier Iguazu, die watervallen voedt, 6 keer zo hoog als normaal en stijgend. En dat betekent dat die rivier buiten zijn oevers is getreden en dat die hele mooie, feerieke, witte watervallen nu verworden zijn tot een enorme stortgoot van kolkend roodbruin water. Oh. Dat met 12.000 kuub per seconde over de rand klapt. En toen dacht ik, 12.000 kuub, dat lijkt me best veel. Ja. Dat klopt. Dat is het equivalent van 5 Olympische zwembanen per seconde over de rand. Nou, dat is best veel. Dat is bijna 10 keer zoveel als normaal. Daar wil je ook helemaal niet bij staan. Want dat is gewoon helemaal niet leuk om te zien. Daarbij, het maakt al herrie als je daar staat. Ik ken iemand die er heel erg geweest is, daar dichtbij heeft gestaan. Die zei, je kon niet boven de herrie uit. Nou, nu is het nog een beetje meer herrie. Maar er is soelaas. El Niño gaat vandaag heel even een dagje of twee met vakantie. Gaat minder regen vallen. Dus mogelijk wordt het dan weer van roodbruin, zo langzamerhand naar bruin, naar wit. Laten we het hopen. De nationale hypotheekgarantie NHG stijgt naar de symbolische grens van €500.000. Wat zegt dat over de woningmarkt? Nou, dat huizen duur zijn. Laten we zo bespreken in de ochtendspits.
20: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
21: De Nostradamus van Kaap komt hier even met een voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Ja.
20: In Achter de Macht neem ik, Splinter Chabot, politicoloog, je samen met campagnestratege Bas Erlings,
22: Nederland.
20: Ja. Voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint, mee achter de schermen van de politiek.
22: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet hebt weggestuurd. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja.
20: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
23: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfonds Park Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf €100.000. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
0: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
24: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
25: Gaat digitalisering de zorg redden?
24: En wie draagt de zwaarste lasten?
25: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
26: Samen slimmer zorgen.
25: Vebego Zorgservice.
27: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
25: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
28: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
29: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
28: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
30: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
31: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
32: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
33: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
34: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
35: BNR Verkeer.
36: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan vooral in Zuid-Holland en Noord-Brabant. En dat merkt het verkeer op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Alfred Veghel en Zaltbommel, 9 kilometer met 15 minuten oponthoud. Toch ook een file ondanks de herfstvakantie in Noord-Holland, de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Daar sta je in de file tussen Zaanstad en knooppunt Koenplein vanwege de afgesloten Koentunnel. 10 minuten vertraging daar. Tot slot nog de A15 Rotterdam richting Europoort. Daar zijn problemen nog steeds met de Zuurhofbrug en daarom kun je er 15 minuten bij optellen. Heb ik nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij hectometerpaal 68,7. De A16 Rotterdam-Breda bij 20,1. En de A27 Utrecht-Almere bij 108,5.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
37: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De storing bij Albert Heijn zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen experts tegen de NOS. De supermarkt heeft bepaalde systemen uitgezet en dat doe je volgens deskundigen alleen als er meer aan de hand is. Albert Heijn wil niet zeggen of het om een hack gaat. Door de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Veilig Thuis trekt aan de bel. Er is geld nodig om de wachtlijsten korter te krijgen en de aanpak van kindermishandeling te versnellen. De stichting vraagt de politiek om ruim 200 miljoen euro extra voor de komende jaren. Door het geldtekort dreigen hulpverleners niet altijd te kunnen worden ingezet op andere plekken, zoals bij de politie. De ANWB is het niet eens met de tolplannen van België. Het land wil dat auto's komend jaar gaan betalen voor het gebruik van wegen. Dat kan tot 125 euro per jaar kosten. Volgens een peiling wil 80% van de ANWB-leden een tolvrije Benelux. De organisatie vraagt aan de Europese Commissie om een oordeel. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk flink harder dan gedacht. Experts van de Verenigde Naties rekenen nu op 1,5% groei per jaar. In juli was dat nog 1%. Nederland lijkt onder meer te profiteren van Duitsland, onze belangrijkste handelspartner. Ook die economie zit in de lift. En er dreigt een einde te komen aan het zeehondencentrum in Groningen. De gemeente en provincie willen de opvang in Lauwersoog niet meer financieel steunen. En dat zou faillissement betekenen. Daarin speelt ook mee dat het verhuizen naar een nieuwe locatie vorig jaar onverwacht duur was. Het zeehondencentrum hoopt op een klein wonder. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Desondanks wordt het vandaag zeer zacht met 15 tot 20 graden.
5: De Nationale Hypotheekgarantie NHG stijgt naar de symbolische grens van een 500.000 euro. Nou, wat zegt het over de woningmarkt? Dat huizen peperduur zijn. We gaan er zo verder over praten met de directeur van de NHG hier in de studio in de ochtendspits.
6: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
8: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
11: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
12: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com, behind every moment.
11: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
5: Goedemorgen, 6:57. Je hoort het, Iwan Verrips. Hij is terug van weg geweest en zit hier in levende lijve naast me. Hartstikke fijn.
13: Heerlijk om er weer te zijn.
5: We beginnen deze nieuwsdag. Het is dinsdag 13 oktober 2026. Dinsdag de 13e. Nou, dat telt niet, dat is niet erg. Wat gaan we doen, komende half uur?
13: Kan geen kwaad. We gaan zo meteen praten over het Nationaal Groeifonds. We weten dat wordt al een tijdje afgebouwd, hè, en heeft vooralsnog eigenlijk geen opvolger gekregen. Ja, en daar zijn toch wat zorgen om. Want zonder een structurele opvolger ontstaat er een gat in het Nederlands innovatiebeleid, blijkt althans uit onderzoek van de TNO. En daar spreken wij zo meteen over. En we hebben het over kunstmatige intelligentie, want ja, wie gebruikt ChatGPT niet om van die dikke rapporten even samen te vatten en een paar headlines en een paar nou ja, koppen eruit te halen? Is dat slim? Nou ja, misschien op korte termijn wel. Op lange termijn is de vraag, kan je het zelf nog een tekst samenvatten? Ja, dat is wel een risicootje. Bespreken we zo meteen.
5: Maar we gaan eerst naar de Nationale Hypotheekgarantie. De grens voor de NHG, hè, zoals die kortweg heet, stijgt in 2027, volgend jaar dus, naar de symbolische grens van 500.000 euro. En die Nationale Hypotheekgarantie is bedoeld voor mensen in het laagste koopsegment. Omdat goedkopere woningen gemiddeld slechter geïsoleerd zijn, wordt verduurzaming vanaf volgend jaar ook standaard onderdeel van die hypotheekgarantie. Bij ons in de studio, de directeur van de Nationale Hypotheekgarantie, Rolf van der Linden. Rolf, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
5: We mogen tutoyeren.
0: Zeker.
5: Dat is fijn. De grens stijgt dus naar 500.000. Wat zegt dat over de staat van de woningmarkt op dit moment?
0: Ik vind het heel zorgelijk. Mm-hmm. Je ziet dat die prijzen van die huizen die stijgen 2 keer zo snel als salarissen.
5: Ja.
0: Dat betekent dat een gewoon gezin zich enorm in de schulden moet steken. Ja. Voor een volmaakt doorsnee huis.
5: Mm-hmm. Precies, want het kan er dus kennelijk nog uit. Want als we kijken naar die overspannen woningmarkt, er wordt veel gebouwd of herbouwd of verkocht. Dat is gewoon het verhaal, toch?
0: Ja, maar het is niet alleen je hypotheek.
5: Nee.
0: Het is ook je energielasten erbovenop, mm-hmm. lokale belastingen. En als je dat allemaal gaat optellen, ja. Stel dat er nog wat gebeurt op de energiemarkt. Ja. Je moet er niet aan denken.
5: Vandaar dus die voorwaarde dat er een verduurzamingsslag moet worden gemaakt.
0: Ja,
5: ook.
0: Ja, we gaan het systeem omdraaien. Ja. Je kunt nu al vragen om een extra budget om te verduurzamen. Mm-hmm. In de praktijk zien we dat niet gebeurt. Mensen vergeten te vragen, de adviseur vergeet het aan te bieden.
5: Ja.
0: En we zeggen nu gewoon, als jij een huis koopt, een rijtjeshuis met een slecht label, krijg je gewoon die €20.000, want dat is het meestal, krijg je standaard bij.
5: Ja.
0: En dan nog mag je nee zeggen, maar ja. Dat gaan we wel aanbieden.
5: Precies, om te zorgen dat je straks inderdaad niet tegen de enorme energiekosten aanloopt. Maar toch de betaalbaarheid van koopwoningen nu met 500.000. Dat zien we ook gemiddelde prijzen, als we dat kijken bij de NVM en CBS. Dat vorige week nog uitgegeven. €503.000 is een gemiddelde koopwoning in ons land. Dat is gigantisch. Doen we het wel goed? Hè? We zijn heel veel nieuwbouwwoningen aan het neerzetten. Doen we de goede dingen?
0: Nog niet genoeg.
5: Waar gaat fout?
0: Ja, er gaat heel veel tegelijkertijd fout. Maar ik denk dat de regeldruk in Nederland enorm is.
5: Ja.
0: Het stapelen van regeltjes. Het zou echt schelen als je niet eindeloos kunt procederen tegen bouwplannen. Het zou echt kunnen schelen als gemeentes niet regels op elkaar stapelen. Maar goed, daar gaan wij gelukkig als NAG niet over. Maar we hebben er wel mee te maken.
5: Ja, zeker. Hè? Want we horen inderdaad ook alle horrorverhalen over vergunningen en dat soort dingen. Wat er niet gebeurt. Verduurzaming, daar kan je voor kiezen. Is het niet zo dat je zou moeten zeggen, in zo'n hypotheekgarantie, dit is een conditio sine qua non. Als je zo'n huis koopt met een bepaald label, moet je dat doen. Kan je niet kiezen, maar zorgen ervoor dat je verduurzamen gaat. Punt.
0: Ja, er zijn altijd mensen die in een bijzondere positie zitten.
5: Ja.
0: Als je een monument hebt bijvoorbeeld, dan is dat ingewikkeld.
5: Ja.
0: Maar dat is wel het uitgangspunt. Het moet gewoon vanzelfsprekend worden dat jij een huis koopt.
1: Hey, weet je wat? Je hebt helemaal geen Amerikaanse e-mailmarketingtools nodig.

0: Ben jij een virtual assistant en gebruik je e-mailmarketing voor je eigen bedrijf en dat van je klanten? Dan ken je waarschijnlijk Mailchimp. Wist je dat er daarvoor een volledig Europees alternatief is? Cleverreach is eenvoudig te bedienen en voor kleinere bedrijven extra voordelig. Cleverreach biedt gratis support, een speciale multi-account oplossing en houdt je gegevens binnen Europa. Dus waarom Amerikaans als het ook Europees kan? Cleverreach. Gemaakt in Europa, gemaakt voor jou.
1: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
2: Ja, je merkt dat als wij voorwaarden en normen presenteren, ja, dat over het
3: dat
2: algemeen
3: de appetite beter wordt voor je.
2: Ja, en die geldverstrekkers nemen dat over, want dat is veel makkelijker.
3: Ja, en minder risicovol.
2: Ja,
3: uiteindelijk.
2: Het is ook hun portefeuille.
3: Het is hun portefeuille.
2: Ja, zeker.
3: Duidelijk, ja. Maar dit gaat dus gebeuren. Verder geen discussie over. Wordt gewoon een done deal vanaf 1 januari 2027. Ja. Klaar. Ja. En die woningmarkt, komt het nog goed, Rold?
2: Nou ja, Nederland is ook weer niet uniek, hè. Alle landen om ons heen hebben deze problemen ook. Dus het is niet dat we in Nederland alles slecht doen of heel veel laten liggen. Maar er kan zoveel meer. En dat heeft wel gewoon te maken met goed en consistent beleid.
3: Ja, precies. Dat is nog even op wachten vanuit Den Haag ook. Gemeentelijk ook.
2: Nee, laten we hopen dat we stapjes gewoon zetten.
3: Ja, duidelijk. Dankjewel voor je komst naar de studio. Rold van der Linden is directeur van de Nationale Hypotheekgarantie. We gaan naar Rijn Baardmans van de AWB. De Koentunnel is dicht, Rijn. Dat heb jij niet zelf op je geweten, hoop ik, maar...
4: Nee, natuurlijk niet. Nee, en het is natuurlijk herfstvakantie in de regio Noord. Maar door die tijdelijke sluiting van de Koentunnel toch een file in Noord-Holland. En wel op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Door de afgesloten Koentunnel beland je in de file tussen Zaanstad en knooppunt Koenplein. 8 kilometer met 30 minuten oponthoud. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A27 Utrecht richting Almere bij hectometerpaal 108,5. En de A67 Eindhoven richting België bij 18,1.
5: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn.
7: En ja, die konijnen, leuke beestjes, maar die zijn daar dus onderdeel van.
8: Het totaal aantal woningen wat te koop staat, dat neemt wat toe.
9: Het Nederlands innovatiebeleid loopt gevaar omdat er eigenlijk geen opvolger is van het Nationaal Groeifonds. Blijkt uit onderzoek uitgevoerd door TNO in opdracht van NextGen Hightech. Honderden bedrijven en kennisinstellingen die verliezen dan cruciale steun bij het op de markt brengen van kansrijke nieuwe technologieën en prototypes. Er wordt gesproken van een innovatieparadox. Nou, wat er allemaal speelt gaan we bespreken met Tom van der Horst, directeur strategie bij NextGen Hightech. Meneer van der Horst, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Ja, gekeken naar dat groeifonds, dat werd in 2020 opgericht, zat toen 20 miljard in, wordt sinds een aantal jaar afgebouwd. En u zegt eigenlijk dat was best een succes, zonder dat we eraf moeten?
10: Nou, kijk, het is eigenlijk sterker. In het NextGen Hightech programma zien we eigenlijk steeds duidelijker dat daar hele mooie resultaten worden geboekt. En we hebben eigenlijk TNO Vector hebben we gevraagd om eens uit te zoeken waarom is dat nou succesvol? He, dus met andere woorden, het is fantastisch dat hier dingen lukken en dat er nieuwe bedrijven uitkomen, dat er succesvol prototypes worden ontwikkeld. Maar waar zitten nou eigenlijk die succesfactoren? En als je daar dan wat beter naar kijkt, en dat heeft Vector gedaan voor een aantal groeifondsprogramma's, overigens ook voor een aantal buitenlandse, dan zie je dat er bijvoorbeeld dat het belangrijk is om scherpe keuzes te maken, inhoudelijke keuzes in zo'n programma, en dat je die samen met start-ups en scale-ups ook maakt. Het is zodat bedrijven die willen groeien, dat die onderdeel zijn van het programma, maar dat daar dus ook echt onderzoek wordt gedaan wat hun verder helpt en wat hun helpt om versneld te groeien. Ja. En dat is één succesfactor die we daar hebben gezien. Het tweede is dat het geld wat daarin gaat, dat niet zomaar wordt verdeeld. In het NextGen Hightech programma bijvoorbeeld hebben we wat we noemen stage gates. Ja. Dus dat betekent dat de lopende projecten allemaal tegen het licht worden gehouden, inhoudelijk worden beoordeeld. En dan wordt gekeken welke bedrijven, welke innovatieprojecten het meest kansrijk zijn naar de toekomst toe. En daarmee wordt er dus een soort scherpe keuzes gemaakt ook weer om tot impact te komen. Ja. Nou, en als laatste, en dat raakt eigenlijk de vraag

0: waar u mee begint. Wij zien dat het heel erg belangrijk is dat zo'n programma continuïteit heeft. Het Next Gen High Tech programma loopt 7 jaar. Mm-hmm. En dat betekent dus dat er daardoor ontstaat eigenlijk rust in het programma. Daardoor weten de bedrijven waar ze aan toe zijn. Daardoor kunnen ze investeren. Dus daardoor kan je eigenlijk structureel aan die innovaties werken. Ja. En wordt alles onder de streep, wordt de kans op succes dus ook groter. Ja. Dus inderdaad, voor het groeifonds als instrument denken wij dat het heel belangrijk is dat dat ook naar de toekomst wordt doorgezet. Ja. Om meer van dit soort programma's mogelijk te maken.
1: Ja, en voor de transparantie, u zelf ontvangt ook geld uit dat groeifonds. Ik geloof 450 miljoen euro, dat is even goed om te weten. Nou weten we, er zijn ook allerlei andere kredieten, subsidies. We krijgen een NADI, een agentschap voor disruptieve innovatie. We krijgen een nationale investeringsinstelling. Dus ja, dat groeifonds is toch ook niet per se heilig. Er zijn ook andere manieren om dit te regelen, het stimuleren van deze technologie.
0: Ja, dat is natuurlijk een interessante vraag. Kijk, het NADI is specifiek gericht op doorbraakinnovaties met een hoog afbreukrisico. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld technologische oplossingen bedenken voor het beveiligen van de kabels in zee. Dat zijn dus hele specifieke toepassingen. En dan ook nog met een hoog afbreukrisico. Dus ja, dat is eigenlijk maar een smal spectrum. Mm-hmm. De Nationale Investeringsinstelling, die zit eigenlijk wat meer aan het eind van de innovatieketen en die mobiliseert investeringskapitaal. Dus dan zijn de innovaties zijn eigenlijk al investor ready, zeg maar. Het is dan dus al duidelijk wat er ongeveer de potentie is en wat de risico's zijn, en dan stappen investeerders in. Dus het groeifonds is superbelangrijk, want die zit daar dus als het ware tussenin. Ja. En die versterkt innovatie in ecosystemen en die maakt het mogelijk om versneld nieuwe bedrijvigheid te ontwikkelen.
2: Ja, hele platte vraag, meneer Van der Horst. Maar wat levert het op? Je kan natuurlijk heel veel investeren met zo'n groeifonds. Uiteindelijk moet je return on investment hebben, hè, volgens goed bedrijfseconomisch principe. Wat komt er tot nu toe uit?
0: Ja, in het Next Gen High Tech programma kan ik dat zelf natuurlijk het beste zien.
2: Ja, natuurlijk. Ja.
0: En daar hebben we echt een reeks aan voorbeelden waarin we zien, mm-hmm, dat bedrijven, nieuwe bedrijven, ja, versneld groeien, veel sneller groeien en dat hun kans op succes groter wordt. Nearfield Instruments is natuurlijk heel bekend voorbeeld. Ja. Het is de bouwer van chipapparatuur die nu al een unicorn status heeft verworven. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook op het gebied van productieapparatuur voor batterijen, zoals Lionvolt. Dat zijn echt bedrijven die dankzij het Next Gen High Tech programma in de benen zijn gekomen. Ja. En als laatste FSO, die maken satellietcommunicatie met lasertechnologie. Mm-hmm. Het is gewoon grote hoeveelheid data en dan inherent veilig communicatie tussen satellieten op basis van laser. Die zeggen ook letterlijk, wij waren er zonder het Next Gen High Tech programma anders gewoon niet geweest.
2: Precies. Maar tuurlijk, dat is mooi, dat soort spin-offs komen. Maar wat verdien je daar aan geld mee? Want dat is even de vraag natuurlijk. Of op termijn, is dat te kwantificeren?
0: Nou, laat ik het zo zeggen. De inzet, mm-hmm, van het Next Gen High Tech programma is 6 tot 9 miljard extra groei voor het bruto nationaal product in 2040.
2: Kijk.
0: Dus dat is het concrete doel.
2: Ja.
0: En kijk, het is nu 2026. Mm-hmm. En uiteindelijk loopt dit programma af. Dus we moeten natuurlijk ook nog zien gebeuren. Aan de andere kant, wij zien heel veel aanwijzingen dat we toch nieuwe dingen in gang brengen, nieuwe bedrijvigheid die er anders gewoon niet was geweest.
1: En dan nog even die innovatieparadox. Hè. Dat is dus Nederland, we zijn heel goed in kennis op onze universiteiten, maar het daadwerkelijk omzetten in producten, daar zijn we wat minder goed in. En daar zou zo'n groeifonds, als je dat aanpakt, dus bij kunnen helpen. Dank, Tom van der Horst, directeur strategie bij Next Gen High Tech.
3: Bas van Werven en Iwan Verrips, BNR.
2: Ja, we gebruiken met z'n allen steeds vaker AI om onze kleine en grote levensvragen te laten beantwoorden. Uit onderzoek blijkt dat mensen die vaker AI gebruiken minder zelfstandig worden wanneer ze een probleem moeten oplossen. En dat is ook niet zo gek misschien. Onderzoekers zagen het zowel bij het maken van wiskundesommen als bij het begrijpen van teksten. Mensen die dan veel AI gebruiken, die hebben minder geduld en vaardigheid om daarna zelf die sommen op te lossen. Want ja, waarom zou je het doen als AI het ook voor je kan? We gaan erover praten met Feline Hermans, hoogleraar vakdidactiek informatica aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen, van Hermans.
4: Goedemorgen.
2: Nou, dit betekent toch wel al die luie studenten die u krijgt in de vakgroepen, die kunnen niet meer rekenen.
4: Ja, niet alleen studenten, maar ook mensen in het bedrijfsleven die volop aan de AI zitten, denk ik. Die nu zeggen, oh, ik hoef mijn werk niet meer te doen. Nee. Ik doe dat met AI. Ja. Ja, dan blijkt toch dat als je het zonder AI moet, dat het dan opeens heel erg lastig blijkt.
2: Ja, want onderzoekers, dat onderzoek wat gedaan is, wat hebben ze precies gedaan? Kunnen we even terug naar hoe dat onderzoek eruit ziet? Hoe was dat opgetuigd?
4: Ja. Zeker, dus er was een groep mensen die mochten rekensommetjes met AI maken. Ja. En een groep mensen maakten rekensommen zonder AI. Nou ja, dat is nog niet zo'n heel spannend onderzoek. Want die mensen die AI mochten gebruiken, die deden dat natuurlijk veel beter en veel vlotter. Ja. Maar vervolgens was er een tweede fase in het onderzoek, waarbij beide groepen geen AI meer mochten gebruiken. Mm. En dan kregen ze dezelfde soorten sommetjes te zien. En dan blijkt, en dit vind ik wel heel erg interessant, niet alleen doet die groep die dan dus eerst wel AI had en daarna niet het slechter, die hadden de helft van de sommen fout en die andere groep hadden de drie kwart, goed. Dus dat was echt veel beter. Maar ook die groep die eerst AI gebruikte, gaf veel vaker op. Die zei veel vaker, nou laat maar, ik sla deze som over. Twee keer zo vaak als de groep die geoefend hadden zonder AI. Ja, en dat vind ik vooral ook voor het onderwijs heel interessant. Want een doel van onderwijs is natuurlijk niet alleen dat studenten wat leren, maar ook dat ze naar een opgave, een puzzel of een probleem kijken. En dat ze denken, oh ja, ik denk dat ik dit wel kan. En dat gaat er dus ook af.
2: Ja. Ja, je moet inderdaad ook af en toe een beetje bijten om te zorgen dat je tot een resultaat komt. Hè? Dat is wat wij allemaal geleerd hebben. Maar door AI worden we daar een luie donderstenen in, dus kennelijk.
4: Ja, dan worden we lui. En we gaan dus ook minder op onszelf vertrouwen. Ja, hè? Ja. Dat je, ik vind het leukste van lesgeven als een student of een leerling iets eerst niet kan. Ja. Hè, en daar echt mee worstelt. En op een gegeven moment zeggen ze, nou, ik dacht niet dat dit zou lukken. Maar ik heb geoefend en nu lukt het me. Ja, dat gaat er natuurlijk ook. Want je hebt er ook geen lol aan. Nee, een kind dat voor het eerst een som maakt, die denkt, wauw, dit is echt heel cool dat ik dit kan. Ja, dan kijk je naar AI, die kan het, denk je, ja. Dan wist ik al dat AI dat komt.
2: Maar dan denk je ook, nou, weet je, dan haken we lekker af en doen het. Laten we de AI doen, doei. ChatGPT doet het wel.
1: Ja, maar dan ga ik morgen een gesprek houden hier op BNR. Morgenochtend, ik moet van tevoren even een rapport lezen van 200 pagina's. Ja, mijn baas ziet me aankomen. Als ik zeg, van ik ga dat even rustig zitten lezen, dat rapport, de komende 5 uur. Die zegt, Jos, smijt het even in ChatGPT in een samenvatting. Ja, hoe moeten we nou omgaan met deze kennis?
4: Nou, ik hoop eigenlijk niet dat uw baas dat zegt, hoor. Wordt u niet betaald om goed diepgravend journalistiek onderzoek te doen?
1: Ja, dus dat is een wel ander soort
4: gesprek wat je daarin moet hebben.
2: Ja.
4: En vaak hebben zulke rapporten natuurlijk wel ook bovenaan al een samenvatting, hopelijk door de schrijvers van dat rapport zelf aangeleverd, waar de hoogtepunten in staan. En ja, ook in zo'n rapport van 200 bladzijden staat wel ergens, denk ik, iets van, oh, maar hier wil ik op inzoomen. Dus misschien kan je dan toch een soort voorselectie maken. Ja. En je kan nog zeggen, ja, jullie zijn al professionals. Mm-hmm. Het doel van dat rapport lezen is om de informatie te hebben. Duidelijk. Niet om te leren hoe je informatie verwerkt.
2: Nee,
4: en dat is natuurlijk op de school, op de universiteit anders. Ja.
2: Want wat zou dit nou betekenen voor het onderwijs wat u betreft? Hè, als je dit onderzoek er even naast legt. Dus kappen met de AI in het onderwijs. Zou ik zeggen.
4: Nou, in ieder geval heel voorzichtig zijn. Hè. Er zijn mensen die zeggen, oh, laten we het integreren en laten we studenten leren hoe ze ermee moeten werken. Ja. Maar ja, als dan het resultaat is dat ze zo weinig doorzettingsvermogen eraan overhouden, dan is dat misschien niet de beste strategie.
1: Ja. En misschien nog ook blijven testen van, hè, als je het gebruikt, de vaardigheden die je dan in je eigen hersenen even uitzet, of je die zelf nog kan. Dat je af en toe eens in een paar maanden probeert om zelf nog even een tekstje samen te vatten of dat lukt.
4: Ja, en dat gebeurt natuurlijk ook steeds vaker nu in het onderwijs. Op heel veel plekken gaan we terug naar mondelingen, naar presentaties, in plaats van een geschreven essay. Omdat we willen weten of ze het kunnen. Ja. Maar ook omdat we ze de kans gunnen om het te oefenen.
2: Duidelijk, en niet lui zijn. Want de luiheid is des duivels oorkussen.
1: Ja, mooi, ja.
2: Feline Hermans, dank. Hoogleraar vakdidactiek informatica aan de VU. Pensioenfonds ABP schuwt Frankrijk bij het herbeleggen van Amerikaanse obligatiemiljarden. Ja, nou, dan gaan de Fransen met hun staatsschuld. Moeten ze zich zorgen maken? Gaan we zo over spreken in de ochtendspits.
5: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
6: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
5: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
7: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. UBEN Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. UBENHeurman.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
12: Jochem Visser.
13: Straks spreek ik met Lodewijk van der Borg, directeur van Royal Kaak Group. Het bedrijf levert bakkerijmachines en technologie die over de hele wereld wordt gebruikt. En is ook spin in het web onder Nederlandse bedrijven die bezig zijn met het 3D-printen van metaal. Ik vraag van der Borg wat geopolitieke onrust betekent voor Kaak Group. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
15: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
16: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
17: Nu in de BNR-app.
1: IMF verhoogt groeiverwachting wereldeconomie, ondanks dure energie en waarschuwt voor de risico's. ACM kan straks ook kleinere overnames blokkeren. Bedrijven vrezen investeringsonzekerheid. En grensnationale hypotheekgarantie naar 500.000. En voortaan standaard verduurzaming bij een hypotheek. Deze en ook andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
2: En dat brengt ons bij Rijn Baartmans van de AWB. De Koentunnel is deels dicht, begrijp ik, Rijn?
18: Ja, dat klopt inderdaad. Er zijn verschillende dingen aan de hand op de ring van Amsterdam. Een ongeluk op de A8 zorgt ervoor dat het verkeer niet van de A8 naar de westelijke Amsterdamse ring kan. En daarnaast gebeurde er een ongeluk bij de Koentunnel waarbij een slagboom werd geraakt. Daarom is er één tunnelbuis afgesloten. Nou, dat veroorzaakt dus file op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Koenplein betekent dat 40 minuten oponthoud. En ook op de A7 is het hierdoor druk. Horen richting Zaanstad tussen Purmerend en knooppunt Zaandam 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dan nog problemen bij de Kalonbrug, de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 doe je er 10 minuten langer over. Heb ik nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A12 Duitsland richting Arnhem bij hectometerpaal 147,2. De A27 Almere richting Utrecht bij 112,8. En de A67 Eindhoven richting België bij 18,1.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De problemen bij Albert Heijn zijn nog niet voorbij. De site is nog offline en vakbond CNV zei gisteravond dat medewerkers niks te horen krijgen over wat er nou precies aan de hand is. In Nieuwsuur zei een expert dat het alles weggeeft van een hek. Maar wie erachter zou kunnen zitten, blijft gissen. Veilig Thuis wil de komende jaren 210 miljoen euro extra om het werk nog aan te kunnen. De wachtlijsten lopen op en er is geen tijd om aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. De grens van wat te kunnen opvangen is bereikt, zegt Veilig Thuis. Vorig jaar kregen ze ruim 130.000 meldingen binnen. Bij een ongeluk met een achtbaan in Amerika is iemand omgekomen. Lokale media melden dat een man uit de achtbaan viel en meerdere keren de attractie raakte. CNN schrijft dat de val is vastgelegd door de camera die foto's maakt van de voorbijrazende karretjes. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Grote Nederlandse bedrijven met een notering aan de beurs hebben vorig jaar weinig vrouwen benoemd als commissaris. Volgens een bureau dat bestuurders werft was iets meer dan een kwart van de nieuwe commissarissen een vrouw. Een jaar eerder was dat nog bijna de helft. In geen ander onderzocht Europees land was het aandeel zo laag. En de ANWB wil dat de Europese Commissie kijkt naar de plannen van België om een tolvignet in te voeren, schrijft de Telegraaf. 80% van de ANWB-leden wil geen tol betalen en een soortgelijk plan van Duitsland werd afgeblazen na ingrijpen van Europa. Het kan ons €125 per jaar gaan kosten om door België te mogen rijden. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend lokaal kans op een bui. Vanmiddag is het nog altijd bewolkt en volgen vanuit het westen meer buien. Het wordt zeer zacht, 15 tot 20 graden.
2: In Azië zijn de beurzen toch valt wat in de min. De Nikkei 2,1% lager. De Hang Seng-index zat 0,5% lager. En de Kospi spant de kroon met een verlies van 6,4%. Dan zijn de olieprijzen nog steeds hoog. 105,47 voor vat Brent Crude, hoewel er wat druk is. Want eerst dachten we met die dieseldeal die Trump eenzijdig heeft uitgeroepen, misschien gaat dat wat doen. Maar ja, het gaat om een half dagje aan de dieselolie wat uit Rusland komt. Maar toch, de beperkte verliezen worden nog steeds veroorzaakt door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En dan het pensioenfonds ABP. Groot belegger, hè? Institutioneel schuwt Frankrijk bij het herbeleggen van Amerikaanse obligatiemiljarden. Moet de Franse overheid zich zorgen gaan maken? Hoor je zo meteen op BNR.
20: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
21: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
22: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
21: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
23: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
24: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
25: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
27: In de BNR-app.
26: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
27: En blijf scherp.
26: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: Goedemorgen, zo werd het 6:05 op deze dinsdag, de 13 oktober 2026. Je hoort het al, naast me zit Iwan Verrips. Terug van weg geweest. Heerlijk, fijn dat je er weer bent.
1: Dank, ik vind het ook leuk om hier weer te zijn.
2: Dat is prettig, dat werk. Ach, dat de vakantie houden alleen maar. Ook, hè.
1: Nou, als je helemaal klaar bent, denk je, ik wil een soort permavakantie. Maar vakantie betaalt de rekening niet. En werk wel, en het is bovendien nog eens leuk.
2: Ik vind het ook gezellig. Wat gaan we doen de komende half uur?
1: We gaan zo meteen, kijk, als je er vroeg bij was vandaag, had je al gehoord op deze zender dat sommige ondernemers zich zorgen maken om een nieuwe bevoegdheid van de ACM. Ja. Namelijk om meer bedrijven, meer fusies en overnames te kunnen gaan toetsen. Mm-hmm. Zometeen vragen we de bestuursvoorzitter van de ACM, Martijn Snoep, om zijn reactie. En we hebben het over influencers, want heb je een leuk merk of een brand dat je onder de aandacht wil brengen, dan kan je natuurlijk een influencer inschakelen die dan voor wat geld af en toe wat social media posts plaatst. En wat blijkt? Het lukt Brussel maar niet om influencers aan zich te bieden, aan zich te binden, terwijl ze eerder dit jaar nog het plan hadden om dat te gaan doen. Dus meisjes en jongens betalen om posts te maken, alleen die willen blijkbaar niet. Is Brussel zo onpopulair? Of is er iets anders? We gaan er zo meteen over praten.
2: Maar we gaan eerst naar dit. Het Algemeen Burgerpensioenfonds, ABP, grootste pensioenfonds van Nederland met een enorm belegd vermogen, heeft sinds maart vorig jaar voor 29 miljard euro aan Amerikaanse staatsobligaties verkocht. En met die miljardenopbrengst hebben ze nul, maar dan ook echt nul euro Frans schuldpapier aangekocht. Sterker nog, het ambtenaar pensioenfonds verkleinde zijn positie in de obligaties van Frankrijk met 500 miljoen, blijkt uit onderzoek van de FD. We praten erover met Thomas van Galen, die is hoofdstratege van Achmea Investment Management. Meneer van Galen, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ja, hoe uniek is dat? Nou, zo uniek is het niet. Want ik denk dat ze goed kijken naar de financiële status van Frankrijk, hè, bij het ABP.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè. Dus als je kijkt naar de aanpassingen in de portefeuille die ze hebben gemaakt, hebben ze eigenlijk geld teruggetrokken naar de eurozone en het geld weggehaald bij landen die op dit moment wat hogere staatsschuld hebben.
2: Ja, is het handig geweest? Want als je kijkt naar de kapitaalmarktrente in Amerika nu, dan was het lucratief geweest om daar wel je centen te houden, hè?
0: Ja, dit zijn altijd strategische afwegingen van pensioenfondsen. En als je gaat sturen op renteniveaus, is dat toch echt een andere manier van er naar kijken. Mm-hmm. Maar je kan je er wel iets bij voorstellen wat ze nu doen aan de ene kant. Aan de andere kant weet ik niet of dat dit echt de risico's volledig zou mitigeren. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel zorgelijk wat er in Frankrijk speelt.
2: Wat er in Frankrijk speelt, absoluut. En er is ook niet, denk ik, volgens nog zicht op snel herstel. Als we kijken naar alle plannen en aanstaande presidentsverkiezingen en de opmerking van mevrouw Le Pen, maar dit terzijde. Zijn er meer fondsen, grote institutionele beleggers, die eventjes wegbewegen bij Frankrijk? Weet u dat?
0: Nou, ik denk dat ik weet natuurlijk wat wij met onze klanten bespreken. En de lijn die we daar hebben is landen met een wat slechtere creditrating, dat die bij ons strategisch een lagere weging krijgen dan landen als Nederland en Duitsland die de hoogste kredietstatus hebben. Ja. Maar dat is iets anders dan natuurlijk volledig wegbewegen van Frankrijk. Dat geldt trouwens ook van de Verenigde Staten. En ik vraag me dus ook af of dat verstandig is, want je krijgt wel een enorme concentratie in die eurozone. En dat brengt natuurlijk ook risico's met zich mee.
2: Ja, precies. Je zou dus ook kunnen betogen, het zou lucratief kunnen zijn om juist wel in Frans staatspapier te gaan zitten. Maar ja, anderzijds, we constateren net allebei, het is toch buitengewoon onzeker wat er allemaal gaat gebeuren. En de staatsschuld die nu 160% bedraagt, geloof ik, van het BBP?
0: Ja. Ja, nou, ja, inderdaad, rond 120%.
2: Die komt er niet ineens terug op Nederlandse niveaus, hè, voor rond de 60.
0: Dus dat natuurlijk niet. Maar je moet ook realiseren dat als er in de eurozone iets niet goed gaat, dat alle landen in de eurozone daar last van hebben. Precies. En op het moment dat je juist je vastrentende waardebeleggingen concentreert in die eurozone, maak je die risico's groter. Ja. Dus ik denk dat tijd van compleet risicovrij beleggen, die ligt wel een beetje achter ons. Ja. En ja, dan ga ik heel saai als belegger zeggen, spreiden. Ja. Dat is dan het beste adagium in situaties als deze.
2: Zeker. Toch, de Franse overheid, laten we daar nog even op concentreren, die gaan dit wel merken, want dan gaan er gewoon klappen vallen, denk ik. Ook omdat er geen begroting ligt en je nu inderdaad grote partijen hebt die, ook al zegt u spreiden, maar die zullen wellicht hun belang toch wat gaan terugbrengen. Wat we nu zien met de ABP, als dat maar veel gebeurt, dan wordt het toch een beetje lastiger, hè? Voor Frankrijk.
0: Twee dingen daarover. Dus het eerste is dat we hebben het nu over ongeveer 1,5%. Hè, wat Frankrijk meer moet betalen dan Duitsland. Ja. Nou, als je heel eventjes terug in de tijd gaat, toen we de eurocrisis hadden, betaalden sommige landen wel 5% meer. En in Griekenland liep het helemaal op een gegeven moment natuurlijk uit de hand. Dus het is relatief. Hè, dus we moeten ook voorzichtig zijn om nu de crisis uit te roepen. Mm-hmm. Maar dat gezegd hebbende, is het in Frankrijk al tijden een zooitje. Eigenlijk sinds Macron naar de Europese verkiezingen nieuwe verkiezingen in Frankrijk heeft uitgeschreven. Ja. Toen zag je eigenlijk een beetje hetzelfde als wat we in Nederland zien. Namelijk dat het heel moeilijk is om nog politiek draagvlak te krijgen voor een begroting. Mm-hmm. En dus de bezuinigingen door te voeren die in Frankrijk echt heel hard nodig zijn.
2: Zeker. Maar wat ook een bijkomend probleem is dat de Franse bevolking absoluut niet wil aan, de, nee, aan het minderen. Nee. Hè? Want als mevrouw Le Pen roept van de pensioenleeftijd gaat naar 60... dan gaat iedereen gaat er op de banken helemaal blij van... god, dat is mooi, want dan hoeven we niet zo hard te werken. Ja, dat kan niet meer. Het is onbetaalbaar geworden.
0: Nee, ja, dus bezuinigen gaat in Frankrijk natuurlijk ook gewoon met de Franse slag. Ja. En dat is niet, dat is niet woorden, voldoende. Hè? Het zijn mijn woorden, zeker. Maar dat is, dat is hoe het daar gaat.
2: Ja.
0: Dus je moet het in perspectief zetten. Dus op korte termijn denk ik, jongens, pas op, laten we niet meteen de paniek uitroepen. Nee. Het is natuurlijk wel een signaal, deze stap van ABP. Mm. Maar het is vooral belangrijk dat er weer zicht komt op een geloofwaardig pad uit die schuldensituatie. Ja. En ja, als je dan kijkt naar de economische situatie van Frankrijk, dan is de groei laag. Inflatie zou een beetje kunnen helpen, maar die ligt lager dan in de eurozone.
2: Ja.
0: En dat politieke draagvlak is ook al ver te zoeken. Mm. Dus het is gewoon een nare cocktail aan omstandigheden die het heel moeilijk maken voor Frankrijk om hier echt uit deze situatie te komen.
2: Dank, Thomas van Galen, hoofdstratege van Achmea Investment Management.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Gaat er vandaag een plan door de Kamer van de VVD om met een reactieplan te komen voor sabotageacties vanuit Rusland, schrijft de Telegraaf. En daar zou een meerderheid komen. Het plan krijgt de steun van de VVD dus, en ook van D66 en CDA. En ook van oppositiepartijen Pro, JA21 en de SGP. En wat wil de Kamer dan? Nou, dat het kabinet gaat komen met een geharmoniseerd reactiekader, zoals dat in jargon heet, op EU- en NAVO-niveau gecoördineerd. Oftewel, bij welke actie hoort welke reactie? Eigenlijk best gek dat we het nog niet hadden, maar die gaan we nu dus maken. Indiener van het plan is VVD-Kamerlid Peter de Groot. Die merkte tijdens een NAVO-bijeenkomst met parlementariërs uit andere landen op, ja, dat eigenlijk helemaal niet duidelijk is wat er nu precies moet gebeuren bij een sabotageactie. Waar ligt de verantwoordelijkheid? Is dit een moment om artikel 4, het recht op consultatie, of artikel 5 zelfs in te zetten? Al dat soort vragen. Ja, bij de sabotageacties is dat volgens het Kamerlid onduidelijk. Dylan Jezukus, de minister van Defensie, heeft aangegeven dat zij mogelijke reacties in kaart wil laten brengen. Maar volgens haar is er al een stappenplan voor dreiging en sabotage. Nou, dan moeten we dat misschien maar eens boven tafel krijgen. Mm-hmm. Bovendien, we weten, Jezukus heeft gezegd, Rusland is de vijand. Dus dan is het misschien wel goed dat je dat allemaal in kaart hebt wat je gaat doen als die vijand dan toeslaat. Hoogleraar krijgswetenschappen Martijn Kietzen, die noemt het voorstel tegenover de Telegraaf een goede stap. Maar zegt vooral dat er heel snel iets concreets moet komen. Want inderdaad, sabotageacties zijn aan de orde van de dag, zou ik bijna zeggen. Zien we in landen om ons heen. Ja, het is toch een beetje lullig als je moet zeggen, goh, onze energievoorziening is aangevallen door een sabotageactie, maar we hebben nog geen plan, dus we gaan even overleggen. We komen over een half jaar bij u terug.
2: Ja, welke reactiekader hebben we? Eerst even harmoniseren.
1: Nee, niet zo verstandig. Nee.
2: We gaan naar Rijn Baardmans van de ABB. Rijn, problemen op de Amsterdamse ring, die vallen op, hè?
18: Ja, dat klopt inderdaad. Door een ongeluk kan het verkeer op de A8 niet naar de Ring West. En daarnaast gebeurde er een ongeluk bij de Koentunnel. Daarbij werd een slagboom geraakt. De spitsstrook moest worden afgesloten. Dit veroorzaakt ondanks de herfstvakantie drukte op de wegen rond Amsterdam. Nou, de langste file op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad en Zaanstad-Zuid, 8 kilometer met 30 minuten oponthoud. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A12 bijvoorbeeld, Duitsland richting Arnhem bij hectometerpaal 147,2. En de A67, Eindhoven richting België bij 18,1.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Bedrijven met meer dan 50 miljoen euro omzet per jaar in Nederland moeten straks bij iedere fusie of overname beoordelen of er risico's zijn voor een mededinging. En de ACM kan wellicht ook ingrijpen dan. Hoopt hiermee potentieel problematische kleine overnames op de radar te krijgen. Om zo de consument te beschermen, om de concurrentie in stand te houden. Terwijl het bedrijfsleven deze ochtend bij monden van VNO-NCW, MKB Nederland en de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen waarschuwt voor investeringsonzekerheid. Ik ga erover praten met Martijn Snoep, de bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consumentenmarkt. Meneer Snoep, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, u krijgt deze bevoegdheid er binnenkort bij dus. Snapt u de zorgen van het bedrijfsleven? Die zegt, ja, wij krijgen nu te maken met hartstikke veel romslomp en allerlei onzekerheid en risico's.
4: Ja, ik snap het wel in de zin dat als er iets nieuws komt, dan is er vaak altijd een beetje koudwatervrees. Mm-hmm. Maar wat we hier in Nederland krijgen is eigenlijk heel normaal. Heel veel landen in Europa hebben al zo'n systeem. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk heeft het. Dus ja, in heel veel landen hebben ze gezien in de afgelopen decennia dat kleine fusies ook slecht kunnen zijn voor prijzen, kwaliteit en innovatie.
1: Ja.
4: En hebben de mededingingsautoriteit de bevoegdheid gegeven om dat van geval tot geval te beoordelen. Ja.
1: En was dit nou een wens van u om dit te gaan doen, of was dit een wens van de Kamer dat u dit gaat doen?
4: Nou ja, we hebben al een tijdje geleden gewaarschuwd voor deze maas in de wet eigenlijk, want zo moet je het zien. En de Kamer heeft dat opgepakt en die heeft een initiatiefwetsvoorstel opgesteld.
1: Ja, oké. Okay. U kan ook bijvoorbeeld met terugwerkende kracht geloof ik nog zaken ongedaan maken. Ja, ik kan me voorstellen als je dan inderdaad een bedrijf gaat overnemen en dan komt u 5 maanden later nog eens binnen met nou, dat gaan we toch niet doen, met alle gevolgen van dien. Ja, dat zorgt toch voor hartstikke veel onzekerheid op lange termijn ook.
4: Nou, ik ben 28 jaar adviseur geweest van bedrijven over dit soort zaken. En ik denk dat alle deskundige adviseurs in Nederland heel goed weten welke type transacties potentieel problematisch zijn en niet. Dus bij overnames door een onderneming van 50 miljoen met 50 miljoen euro omzet of meer, worden altijd adviseurs ingeschakeld. En die kunnen dus heel goed een inschatting maken van zou de ACM hier geïnteresseerd in zijn? Ja. Dus dit zou niet als een verrassing moeten komen.
2: Nee, anderzijds, je zou kunnen zeggen, daar is ook, we spraken vanmorgen met de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, die zeggen ja, de breedte van de regeling is zo geweldig dat we eigenlijk bij alle overnames en alle fusies het ACM moeten gaan betrekken. Inderdaad, evident zullen er bepaalde dingen zijn waarvan je zegt van nou, daar moeten we echt dan wat specifieker naar kijken. Los van die breedte zeggen ze ook ja, de tijdigheid, het duurt lang voordat we echt zekerheid hebben. Kan het proces niet gewoon versneld worden? En kan de breedte er niet uit dat we echt sectorsgewijs bij de echt dingen waarvan we zeggen nou, dat zou voor de consument een vervelende fusie kunnen zijn, dat we daar juist wel op gaan zitten?
4: Ik denk dat het is niet de bedoeling dat al die bedrijven met ons contact opnemen of we een transactie gaan binnenhalen of niet. De adviseurs die kunnen prima inschatten of de ACM dat zal gaan doen. Of er een gereden kans is dat de ACM dat gaat doen. En als er dan nog steeds twijfel is of ze willen het zeker, dan kunnen ze inderdaad bij ons vragen van willen jullie dit naar binnen roepen? Uh-huh. En dan hebben we dat binnen een paar weken kunnen we daar duidelijkheid over geven. Ja.
1: Maar er worden sectoren genoemd, hè? Dierenartsenketens, huisartsenketens, kinderopvangorganisaties. Waarom zegt u dan niet bij die risicovolle sectoren, die pikken we eruit en we gaan niet dat hele bedrijfsleven hiermee lastigvallen?
4: Nou ja, omdat de breedte zo groot is. Hè. Het speelt in heel veel verschillende sectoren. Dus het is heel moeilijk om van tevoren te zeggen, nou ja, sector A, B en C. Of je komt met zulke grote en ruime categorieën dat die duidelijkheid eigenlijk helemaal geen nut heeft. Dus we hebben dit overwogen en we hebben gekeken, kunnen we dit op een manier organiseren dat we dat per sector doen? Maar dat is heel erg moeilijk. En je ziet overigens ook dat in het buitenland dat nergens wordt gedaan.
1: Nu willen we ook graag internationaal concurrerende bedrijven oprichten. Hè, om een tegenmacht te bieden tegen de Meta's van deze wereld. En de Microsofts en dergelijke. Zou dit hier niet bij kunnen schaden of de boel kunnen remmen? Dat je zegt, we gaan meer toezicht doen op dit niveau. Is dat verstandig? Ook als het gaat om die Europese kampioenenstrategie?
4: Nou ja, ik zou eerder het omgekeerde zeggen. Nu zie je vaak dat kleine Nederlandse start-ups worden overgenomen door grote Amerikaanse bedrijven. En als dat leidt tot de machtspositie en als dat vervolgens leidt tot de kans op hogere prijzen of minder innovatie, dan kunnen we het tegenhouden. Dus het heeft juist een positief effect op het bedrijfsleven dat wil groeien. Niet door het creëren van een machtspositie, maar juist door het creëren van sterke Europese kampioenen.
1: Ja. Gaat u nog om tafel met VNO-NCW en MKB Nederland om te kijken, waar zitten die zorgen en wat kunnen we misschien nog daaraan een beetje verzachten?
4: Jazeker, we gaan binnenkort met ze aan tafel. We maken ook een leidraad in ons jargon. Dus daarmee geven we eigenlijk duidelijkheid aan, nog meer duidelijkheid ook aan de adviseurs en aan de bedrijven zelf, van welke type transacties zouden wij nou naar binnen roepen. Ja. Het gaat overigens maar om een handjevol per jaar. Hè. Dus we moeten ook, we praten eigenlijk maar over een relatief klein aantal transacties. Ja. Die nu door de mazen van de wet heen glippen en die we kunnen vangen, maar die nogmaals de bedrijven van tevoren heel goed kunnen voorspellen.
2: Ja, en precies binnen een paar weken kunt u dan zeggen, of zoals u dat ooit heeft gezegd, een scrambling the eggs, of het proces moet terugdraaien. Hoeveel bedrijven zijn er met meer dan 50 miljoen omzet in Nederland eigenlijk?
4: Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Dat heeft er ook mee te maken dat het niet alleen gaat om een Nederlands bedrijf, dus een bedrijf, een Nederlandse BV met 50 miljoen omzet in Nederland, maar ook om buitenlandse bedrijven met 50 miljoen omzet in Nederland.
1: Mm-hmm. Nou, moeten we misschien gaan checken bij de CBS, ik zeg maar wat. Dank Martijn Snoep. En de wet trouwens ligt nog bij de Eerste Kamer en gaat op zijn vroegst 1 januari in, maar wellicht nog later. Je hoorde Martijn Snoep, de bestuursvoorzitter van de ACM.
5: Bas van Werven en Iwan Verhips, BNR.
2: 8 minuten voor 7:30. Weet je nog dat er eerder dit jaar een plan was vanuit Brussel om influencers toegang te geven bij Europese top- en ministersoverleggen. Mm. En dat je dan wat beter ook andere groepen kon aansluiten dan nu in dit hele besluitvormingsproces van Europa.
1: Gesponsorde.
2: Prachtig mooi gesponsorde influencers. Ja. Hoeveel influencers zijn er geweest?
1: Ik heb wel eens een keer een influencer met Mark Rutte gezien, maar dat is de NAVO. Nul?
2: Nul. Oh. Het lukt namelijk de Europese Unie niet om die influencers aan zich te binden. Er zijn bij de komende Europese Raad geen influencers voorgedragen. Dus daar heb ik geen verslag. We gaan het erover hebben met Europa-verslaggever Stefan de Vries. Die kijkt dat wel. Eigenlijk een beetje onze eigen influencer wat dat betreft.
1: Onafhankelijke influencer. Onafhankelijk.
2: Ja. Stefan, wat gaat hier fout? Is het gewoon niet populair genoeg? Vindt iedereen het bokken saai wat er daar gebeurt?
6: Nou, het is niet zozeer onpopulair of impopulair. Het is vooral vastgelopen in de lidstaten. Want die moesten zelf creators voordragen of influencers, of hoe je dat die diersoort ook noemt. En dat is niet gebeurd. Diplomaten hebben het over logistieke problemen, krappe budgetten. Maar eigenlijk komt er het op neer dat er te weinig animo is. Sommige landen denken, als een premier een influencer mee wil nemen, dan regelen we dat zelf wel. Het ligt dus niet aan de influencers, maar in de hoofdsteden, daar zagen ze dit plan niet zitten. Ook in de wandelgangen van Brussel, van de Europese Raad. Want daar hebben we het over, niet over de commissie of het parlement. Daar zei een ambtenaar dat TikTokkers misschien een unboxing video van de topconclusies zouden kunnen gaan maken. Het is niet aangeslaan. Geslagen.
2: Nee, precies. Nee. Dat zegt ook wel iets over de Ivoren Toren waar ik de EU dan in vind zitten. Ambtenaren die dan bedenken, dit is goed voor de lidstaten. Als je dan de lidstaten zelf vraagt, komen ze terug met het verhaal, gaat niet lukken, want we vinden er niks mee.
6: Het is niet de EU, hè, dit heeft bedacht. Nee. Dit zijn de hoofdsteden, de Raad. Dus dat is de club van de regeringsleiders. Hmm. Die voelen de concurrentie van de commissie en van het parlement, die er wel in slagen om op een moderne manier te communiceren. Maar de Raad dus niet. Nee. Het idee is natuurlijk ook niet gek. Een hele generatie die haalt geen nieuws meer uit traditionele media, maar van TikTok, Insta of als je echt trendsetter bent, van BNR natuurlijk. De Raad is eigenlijk behoorlijk onzichtbaar. De Raad wilde niet achterblijven. Dus dachten ze, dat doe ik ook. Dat gaan we ook doen, influencers. Want von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, die lukt het wel. Maar op de een of andere manier is de Raad dus kennelijk te saai.
1: Ja. Overigens, BNR zit ook op TikTok en Instagram. Dus daar kan je ons ook vinden. Wat vind jij als journalist, en misschien ook wel journalisten in Brussel daarvan, dat er dus binnenkort ook al die blije meisjes en jongens dan tussen die raden door zouden moeten lopen? Dat jullie allemaal hard werk aan het doen zijn. En zij doen een spelletje friet of patat of poep of pies.
2: Ja, en met hun iPhone in hun hand zo.
6: Dat was ook het bezwaar van onze collega's en van mijzelf natuurlijk. Ze mochten namelijk filmen in bepaalde delen van het gebouw, maar geen vragen stellen aan leiders of ministers. En ook, en dat stoot natuurlijk tegen elk journalistiek been, wie opvattingen had die tegen de Europese waarden ingingen of politieke ambities zelf misschien wel had, die viel meteen al af. Oh, dus er was al eigenlijk een soort censuur vooraf. Bovendien, Het vak verandert, de media veranderen. Dat is natuurlijk al jarenlang aan de gang. Maar is dit dan de manier om een nieuwe technologie, een nieuw publiek binnen te halen? De meeste journalisten in Brussel waren er behoorlijk door beledigd of vonden het eigenlijk een belachelijk idee.
2: Nou, en daarmee is het ook af door de zijdeur. Dankjewel.
6: Ja, absoluut. Formeel wel. Het was een proef. Het moest een jaar duren, maar ik verwacht echt een stille dood. En dan rust dit boomer-idee straks op het digitale kerkhof naast Hives waarschijnlijk.
1: Dankjewel, Europa-influencer Stefan de Vries. Maar dan onafhankelijk dus.
2: De risico's voor de economie en de financiële markten worden steeds groter, waarschuwt het IMF. En tegelijkertijd zien we het inflatiecijfer in Nederland oplopen, maar ook het groeicijfer. Zijn er nou zorgen? We gaan het zo bespreken met onze huiseconomische influencer Han de Jong.
7: Midterms. Die midterms.
8: Die midterms.
9: De midterm elections.
10: De midterms.
11: De midterm elections.
12: De midterms.
13: Je raakt bijna duizelig van al dat nieuws over de midterms.
15: En als je door alle peilingen, campagnes en relletjes het overzicht kwijtraakt,
13: dan is er de Amerika-podcast.
15: Vanaf nu elke maandag een extra aflevering.
13: Met alles wat je moet weten over de congresverkiezingen.
15: Luister en volg ons in je podcast-app. De Amerika-podcast, je gids in de chaos.
28: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
29: Heb je grote plannen? Mooi. Maar kan jouw team het ook waarmaken? JER regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? JER.nl.
30: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
29: Eén partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op jer.nl.
31: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
32: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
31: Obli. Meer rust, meer rendement.
33: Stel je voor. De voorstelling begint, maar het ticketsysteem ligt plat. Cybercriminelen weten ook de weg naar jouw theater, museum of archief. Dus wacht niet tot het misgaat. Bekijk welke stappen jij kunt zetten op cyberveiligecultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur.
31: Meer rust, meer rendement? Obli.nl, met AU en EY.
34: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
35: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
36: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
35: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
37: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
38: Mijn naam is Jonne van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
37: Auto importeren? Ook met financial lease of inruil? Dasimport.nl.
39: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
40: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
41: Jochem Visser.
42: Straks spreek ik met Lodewijk van der Borg, directeur van Royal Kaak Group. Het bedrijf levert bakkerijmachines en technologie die over de hele wereld wordt gebruikt. En dus ook spin in het web onder Nederlandse bedrijven die bezig zijn met het 3D-printen van metaal. Ik vraag van der Borg wat geopolitieke onrust betekent voor Kaak Group. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
43: BNR Verkeer.
44: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Bij Amsterdam loopt het verkeer vertraging op door een ongeluk bij de Koentunnel. Er staat nu zo'n 450 kilometer in totaal. Door de problemen met de Koentunnel sta je in de file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad en Zaanstad-Zuid 8 kilometer met 15 minuten oponthoud. Ook op de A12 is het raak richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Maarn en daarom doe je er 15 minuten langer over. Dan nog de A32 Meppel richting Heerenveen. Bij Heerenveen-Zuid is je vertraging 10 minuten. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A16 Rotterdam richting Breda bij hectometerpaal 58,9. De A27 Almere-Utrecht bij 112,8. En de A79 Heerlen richting Maastricht bij hectometerpaal 8,4.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De problemen bij Albert Heijn zijn nog niet voorbij. De site is nog offline en vakbond CNV zegt gisteravond dat medewerkers niks te horen krijgen over wat er nou precies aan de hand is. In Nieuwsuur zei een expert dat het alles weggeeft van een hek. Maar wie erachter zou kunnen zitten, blijft gissen. Veilig Thuis wil de komende jaren 210 miljoen euro extra om het werk nog aan te kunnen. De wachtlijsten lopen op en er is geen tijd om aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. De grens van wat te kunnen opvangen is bereikt, zegt Veilig Thuis. Vorig jaar kregen ze ruim 130.000 meldingen binnen. Bij een ongeluk met een achtbaan in Amerika is iemand omgekomen. Lokale media melden dat een man uit de achtbaan viel en meerdere keren de attractie raakte. CNN schrijft dat de val is vastgelegd door de camera die foto's maakt van de voorbijrazende karretjes. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Grote Nederlandse bedrijven met een notering aan de beurs hebben vorig jaar weinig vrouwen benoemd als commissaris. Volgens een bureau dat bestuurders werft was iets meer dan een kwart van de nieuwe commissarissen een vrouw. Een jaar eerder was dat nog bijna de helft. In geen ander onderzocht Europees land was het aandeel zo laag. En de ANWB wil dat de Europese Commissie kijkt naar de plannen van België om een tolvignet in te voeren, schrijft de Telegraaf. 80% van de ANWB-leden wil geen tol betalen en een soortgelijk plan van Duitsland werd afgeblazen na ingrijpen van Europa. Het kan ons 125 euro per jaar gaan kosten om door België te mogen rijden. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend lokaal kans op een bui. Vanmiddag is het nog altijd bewolkt en volgen vanuit het westen meer buien. Het wordt zeer zacht, 15 tot 20 graden.
2: Risico's voor de economie en de financiële markten worden steeds groter, waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds. En tegelijkertijd zien we ook ons inflatiecijfer oplopen. En anderzijds zien we ook onze groeiverwachting bijgesteld. Moeten we ons zorgen maken? Gaan we zo onze huisinfluence-econoom Han de Jong vragen.
3: De beste deals ontstaan op het juiste moment. Wanneer een bedrijf interesse heeft. Wanneer ze actief zoeken. Wanneer jij precies weet waar ze naar kijken. Dat moment, dat laat ik je zien. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
4: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
0: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: Het is 7:05. Je hoort het goed. Iwan Verrips is terug. Mm-hmm. Van weg geweest. En fijn dat je er weer bent.
9: Ja, dank je.
2: Dat meen ik oprecht.
9: Dat vind ik ook.
2: Wat gaan we doen in het komende half uur? We hebben allemaal leuke dingen. Tech-update sowieso,
9: ja,
2: hè?
9: Tech-update gaan we het over hebben. We gaan zo meteen een vooruitblikken op de aankomende Europese top in Brussel. Donderdag is dat. Het zal onder andere gaan over Brexit. Maar ik denk wel ook wel over het EU-budget. Nou, daar praten we zo meteen over. Een voorbereidende kamerdebat. En we hebben het nog eventjes over impuls. Aankopen, want je kent het wel. Je bent hongerig en er is een supermarkt in de buurt.
2: Oh, dan ga je veel te veel kopen.
9: En dan ga je veel te veel kopen. Of toch niet? Hoor je zo meteen.
2: Ik ben nu benieuwd.
9: Hoi.
2: Maar eerst gaan we dit. CBS publiceerde vanochtend details van de inflatie in september. En we krijgen nu het definitieve cijfer. Nou, dat is opgelopen van 3,3 naar 3,4%. Eigenlijk wisten we dat al op basis van de snelle raming. Maar we kunnen nu wat dieper kijken naar de factoren die dat bepalen. Het IMF presenteerde vannacht in Bangkok zijn visie op de wereldeconomie. Dat wisten we ook. Daar gaan we zo over praten. Het IMF waarschuwt dat de risico's voor de economie en de financiële markten steeds groter worden. Vooral de hoge staatsschuld, stijgende rente, oorlog in het Midden-Oosten. Al die dingen, al die geopolitieke spanningen, die baren het fonds zorgen. En hoewel het IMF positieve verwachtingen heeft over de groei van de wereldeconomie, zien we deze morgen wel wat minder hoopvolle cijfers. Nou, onze inflatie is dus inderdaad een heel klein beetje gestegen. Het was maar fractioneel. Het leuke is wel dat onze groeiverwachting is bijgesteld van 1% naar 1,5%. Dus alles wikkend en wegend. Ja, vallen wij dan net een beetje in het goede pulletje? We gaan erover praten met onze eigen huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Bas.
2: Ja, zullen we eerst even dat inflatiecijfer, want daar hebben we nu wat meer inzicht in. Sowieso energieprijzen, dat weten we. Die helpen niet echt.
10: Nee, die helpen niet echt. Hè. De prijzen aan de pomp zien we natuurlijk elke dag. Dus dat is al maanden huilen met de pet op, zeg maar. Ja. Wat we nu ook beginnen te zien is, en dat werkt altijd met een beetje vertraging, dat huishoudens ook meer beginnen te betalen voor elektriciteit en gas. Ja. Dat heeft het inflatiecijfer omhoog geduwd. Toch is bij ons de inflatie minder gestegen dan in landen om ons heen. Dus dat is dan positief nieuws. En als je dan verder naar de cijfers kijkt, ja, wat toch wel het meeste opvalt, dat is dat de prijzen voor voedingsmiddelen de inflatie juist hebben gedrukt. Ja. Voedingsmiddelen die waren in september 1,7% goedkoper dan een jaar eerder. Dus ik heb eventjes naar de details gekeken. En dan zie je dat die prijsdalingen best wel breed verspreid zijn. Ik rond het even af. Vlees 3% goedkoper dan een jaar eerder. Vis 4%. Melk 7%. Koffie en thee 4%. Er zijn natuurlijk ook wel wat producten die duurder worden. Hè. Eieren bijna 12% duurder dan een jaar eerder. Maar per saldo drukken die prijzen voor voedingsmiddelen, die hebben in september in ieder geval de inflatie gedrukt.
2: Ja, dat is dus mooi hè, voor ons land. Toch, als je kijkt naar die inflatie, energieprijzen, voorlopig is de ellende niet voorbij in het Midden-Oosten. Of meneer Trump nou diesel koopt bij Poetin of noem maar op, maakt niet uit. Ook daar zien we voorlopig niet veel gebeuren. Wat zegt dat jou over de inflatieverwachting voor de komende tijd?
10: Ja, ik ben toch bang dat de inflatie wat verder gaat oplopen. En dan eigenlijk vooral over die, gaat het wat mij betreft vooral over die voedingsmiddelenprijzen. Want toen de energieprijzen begonnen te stijgen, zeiden heel veel economen, dan gaan de voedselprijzen ook omhoog. En dat klopt op zich ook wel, maar het werkt met een heel forse vertraging. Wat we nu eigenlijk ook al maanden zien, is dat de wereldmarktprijzen voor voeding, die stijgen al maanden. Onze prijzen die volgen dat in principe wel, maar wel met een vertraging van meer dan 6 maanden, soms wel 8 maanden of zo. Dus ik denk dat dat omslagpunt, hè, voorlopig zien we nog, of hebben we nog gezien, dat prijzen voor voeding de inflatie hebben gedrukt. Ja. Maar dat gaat omslaan. En ik denk dat dat omslagpunt heel dichtbij is. Dat ook voedingsmiddelen juist positief gaan bijdragen aan de inflatie. Ja. En dat bedoel ik dus omhoog duwen.
2: Ja, precies. Ja, daar gaan we met de kerst. Dat wordt toch knagen op een waterijsje, vrees ik. Maar dan even naar het IMF. Vannacht in Bangkok zijn World Economic Outlook gepresenteerd. Zitten daar belangrijke boodschappen ook voor ons in? Want ja, er zijn natuurlijk dingen die zij ook constateren, hoge energieprijzen, het feit dat er waanzinnig wordt geïnvesteerd in AI. En ook zij kunnen niet veel doen aan die politieke, geopolitieke spanningen.
10: Nee, dat klopt. Hè. Ze beschrijven ook heel mooi die twee belangrijke ontwikkelingen die je zelf al noemt. En dan maken ze een verdeling tussen landen, afhankelijk van hoe gevoelig die landen zijn voor die twee schokken. Dus als je een land hebt dat een energieimporteur is, nou, dan heb je natuurlijk sowieso last van die hogere energieprijzen. En als je dan ook nog eens een keer een land bent dat eigenlijk niet echt meedoet in die golf van die investeringen in kunstmatige intelligentie, ja, dan heb je daar dus niets aan. In je inleiding zei je al dat de groeiraming voor Nederland, wat is verhoogd. Hoe komt dat? Niet omdat wij energie exporteur of producent zijn. Want wij importeren energie. Maar wij doen wel heel fors mee aan die golf van AI-investeringen.
11: Ja.
10: En ik denk, ja, je kunt dat in de details niet zien. En die, die ramingen van het IMF, dat is toch wel behoorlijk op afstand. Maar we constateren natuurlijk dat onze chippers eigenlijk geweldig meedoen in, ja, in dat hele verhaal. En ik denk dat dat de belangrijkste reden is waarom het IMF onze groeiraming wat heeft verhoogd.
11: Ja, en dat is wel fijn. Zijn er nog beleidsaanbevelingen die het IMF doet nu? Het heeft gezegd van
10: let op uw zaak schuld
11: in Nederland. Ja. Wat moet je met je schuld? We hadden het over de Franse schulden eerder vanmorgen.
10: Ja, nee, kijk, het IMF doet altijd beleidsaanbevelingen, ja, en wijzen op risico's. Wat dat betreft is het eigenlijk wel wat je van het IMF zou verwachten. Dus precies wat jij zegt, breng je overheidsfinanciën op orde. Waarom? Nou, vooral omdat je dan ruimte creëert om nieuwe schokken op te vangen. Dat is een heel duidelijke boodschap. En verder is een boodschap, als je steun verleent aan kwetsbare huishoudens, doe dat dan vooral met tijdelijke gerichte maatregelen. Een andere beleidsaanbeveling is verbeter je energiezekerheid en zorg er ook voor dat je mee kunt profiteren.
12: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan?

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
2: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
1: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Eerst 2 jaar geleden ging het doorlopend over Musk en wat hij wel en niet deed en de miljoenen en dergelijke. En nu, ja, het gaat er eigenlijk veel minder over. En dat komt ook omdat Musk het anders aanpakt. Een stuk minder opvallend, wat meer onder de radar dus. En we weten nog dat hij checks uit ging delen aan kiezers die een bepaalde petitie wilden ondertekenen. Die konden geld winnen en dergelijke. Nou, nu houdt hij zich veel meer op de achtergrond. Ook op X, zijn eigen platform, laat hij weinig van zich horen over de verkiezingen. Tot nu toe heeft hij 4 berichten over de midterms geplaatst. Heeft de New York Times uitgeplozen. En met zijn donaties hebben de Republikeinen dus wel financieel gezien een flinke voorsprong op de Democraten. Want hij heeft in zijn eentje meer gedoneerd dan alle donateurs van de Democraten samen. En er staat voor Musk ook veel op het spel. Want ja, als de Republikeinen de verkiezingen verliezen en de Democraten een meerderheid behalen in het congres, dan is de kans dat Musks banden met de Amerikaanse staat toch eens kritisch worden onderzocht, al zijn SpaceX-achtige banden en dergelijke, overheidscontracten, dat soort zaken. Dus nou, het is er wat aan gelegen dat de Republikeinen aan de macht blijven. En daar heeft hij fors geld voor over. Alhoewel, een paar 100 miljoen voor Musk is het wisselgeld.
5: Ken je dit? Je gaat met honger naar de supermarkt, niet gegeten. En dan kom je ineens thuis en dan blijkt er in je boodschappentas 4 zakken chips, er zitten chocola, koek, allerlei onnutteloze aankoopjes die lekker zijn.
4: Ja, ik ken dat.
5: Ja, dat ken je, ik ken dat ook. Dat heeft niet te maken met het feit dat je hongerig de supermarkt instapt. Hè? Dat hoorden we toch altijd? Waar ligt het dan wel aan? Nou, met welke intentie je naar de supermarkt gaat. Blijkt uit onderzoek van de Hogeschool BUAS in Breda, de Breda University of Applied Sciences, en de onderzoekers ondervroegen supermarktbezoekers in Turkije hoe hongerig ze waren en in hoeverre ze van tevoren al hadden bepaald hun product te kopen. Wat bleek? Jongeren deden veel meer impuls aankopen dan ouderen. Bij de jongste groep, gemiddeld leeftijd 29, bestond het bonnetje voor 76% uit impuls aankopen. Terwijl bij de oudste groep, gemiddeld leeftijd 65, dus de wat rijpere en nadenkende deel van de mensheid, 20% bedroeg. Terwijl ouderen juist hongeriger waren dan de jongere groep. Dus daar heeft het niks mee te maken. Onderzoekers hebben geen oorzakelijk verband kunnen vinden, maar denken dat het te maken heeft met de financiën, of misschien dat discipline met de leeftijd komt, zeggen de onderzoekers. Ze weten het dus gewoon niet. Honger speelt wel een kleine rol. Op een hongerschaal van 0 tot 10 steeg het aantal impulsaankopen per punt met 9%. Dus het is wel degelijk een trigger. Het advies van de onderzoekers is: maak een boodschappenlijstje. Dat zorgt namelijk significant voor de minste impulsaankopen. 23,9% impulsaankopen van mensen die het opschreven tegen 69,2% van de mensen die zonder bonnetje de supermarkt instapten en zich lieten verrassen en thuiskomen met die 2 aanbiedingspotten pindakaas. Ja, spreekt u mee, ervaringsdeskundige. Eet je nooit meer op dit jaar. Maar dat soort dingen. Dat vertelt.
4: Nou, goed om te weten. Ja. Onderzoek gedaan in Turkije.
5: Ja.
4: Lekker wel. Ja, had ook dat gewoon in Breda gekund, toch?
5: Bangkok, alles kan. Rij Baartmans van de AWB is bij ons. Een ongeluk op de A4, dat is gewoon in Nederland, hè?
6: Ja, dat is gewoon in Nederland, richting Rotterdam en wel ter hoogte van Rijswijk. Daar sta je 5 kilometer in de file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en je doet er 25 minuten langer over. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A16 bijvoorbeeld, Rotterdam richting Breda, bij hectometerpaal 58,9. De A27, Utrecht-Almere bij 108,5. En de A30, Barneveld richting Ede, bij 18,1.
7: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
8: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn.
9: En ja, die konijnen, leuke beestjes, maar die zijn daar dus onderdeel van.
10: Het totaal aantal woningen wat te koop staat, dat neemt wat toe.
4: EU moet alle mogelijke tegenmaatregelen klaarzetten nu de Amerikanen nieuwe sancties op het internationaal strafhof willen loslaten over een half jaar. Premier Jette moet zich daarvoor inzetten op de EU-top die komende donderdag begint. En dat vindt althans Felix Klos, Tweede Kamerlid van D66, die vanmiddag met de premier, partijgenoot ook, debatteert in aanloop naar die top. En meneer Klos is nu bij ons. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
4: Nou, ik heb pen en papier bij me. Alle mogelijke tegenmaatregelen.

0: Waar moeten we dan aan denken?
1: Nou, in de kern gaat het denk ik om het blokkeerstatuut. Want de dreigende Amerikaanse sancties die hebben vergaande gevolgen. En de Europese Unie heeft gewoon instrumenten al ontworpen, al in de jaren 90, om daarmee om te gaan. De vraag is, kan je dat blokkeerstatuut precies neerleggen op het moment dat het ook nodig is? En ik vind dat de Europese regeringsleiders moeten vragen van de Europese Commissie om dat te doen, want die is daartoe bevoegd.
0: Ja, maar u zegt, het is er al, dus dat hebben we al. Dat moeten we nu klaarleggen. We moeten het even afstoffen bijvoorbeeld. Of wat is
1: dan? Ja, precies. En ook kijken naar de werking daarvan. Want in het verleden is gebleken dat dat nog niet helemaal naar behoren is. Dus de Europese Commissie zal er ook echt werk voor hebben om die verordening zoals die er ligt aan te scherpen. En dat betekent dat er gewoon echt nog werk in zit. En dat vraagt dus om een opdracht van de Europese regeringsleiders aan de Europese Commissie om ook helderheid te verschaffen over wat er klaar ligt op het moment dat die sancties wel in zouden gaan. Want wat hier belangrijk is, is dat Europa heldere taal spreekt en niet onduidelijk is over de consequenties die het verbindt aan de acties die de buitenlandminister van de Verenigde Staten nu heeft aangekondigd.
0: Ja. En wat houdt dat blokkeerstatuut precies in? Want het wordt ook wel de nucleaire optie genoemd, geloof ik.
1: Dat klopt. Het is natuurlijk niet aantrekkelijk. Dus die sancties wil je het liefst voorkomen. Want het is een paardenmiddel, dat klopt gewoon. Want we gaan dan in feite Europese bedrijven verbieden om zich aan de Amerikaanse sancties te houden. Mm-hmm. Dat beschermt Europese bedrijven die daarmee niet iets moeten doen wat hen een enorm reputatieschade en ook een vervelend bedrijfsrisico zou opleveren. Dus het instrument is er om Europese bedrijven te beschermen. Maar het is wel lastig, want het heeft natuurlijk ook consequenties voor onze economie.
0: Ja, en nogal een risico op escalatie ook. Hè?
2: En ook voor die bedrijven. Want neem een voorbeeld, meneer Klos. Banken in Nederland, die ook belang hebben in Amerika. Als je zo'n nucleaire optie inroept, dan kunnen de Amerikanen heel goed zeggen, nou weet je wat, dan doe je helemaal geen zaken meer bij ons.
1: Exact, en dat is waarom we het liefst deze sancties zouden willen voorkomen. Ja. Maar ik denk ook dat het bedrijfsleven groot belang heeft bij een stabiele internationale orde waarin het zaken kan doen. En dat vergeten we misschien nogal snel in die discussie, maar het verdedigen daarvan is in ons economische belang en in ons veiligheidsbelang. Want als we straffeloosheid laten gaan, dan geven we uiteindelijk onze eigen menselijkheid op, maar ook de stabiele orde waarbinnen bedrijven goed kunnen functioneren.
2: Je zou kunnen zeggen, ach, dat ECC, dat heeft nooit heel veel gedaan, behalve een paar Afrikaanse vervelende leiders proberen te arresteren. Het kost een hele hoop geld. We klappen het gewoon lekker op. Laat maar gaan. Doei.
1: Ja, ik snap die gedachte, maar ik ben het er sterk mee oneens. Omdat we dat internationaal strafhof juist hebben opgericht om ervoor te zorgen dat mensen die de ergste misdaden plegen tegen de menselijkheid, ja, daar niet zomaar mee weg kunnen komen. Nee. En alleen al de dreiging daarvan heeft een belangrijke werking en is een belangrijk signaal aan de wereld op dit moment.
2: Ja, maar we kunnen ook wel, dat hebben we ook laten zien met een Joegoslavië-tribunaal en andere tribunalen, op het moment dat het zich voordoet, een internationaal strafhof geconcentreerd op één bepaalde toestand tijdelijk oprichten. Ja. Dat werkt wel.
1: Daar heeft u helemaal gelijk in. En de reden dat we dat internationaal strafhof hebben opgericht is dat alleen het oprichten van tijdelijke strafhoven toch een beetje te ingewikkeld bleek. Dus het hebben van een permanent strafhof is voor de internationale rechterlijke gemeenschap juist het antwoord op het niet hebben van ad hoc bestrijden van straffeloosheid. Dus ik denk dat we daar nog alsnog heel veel aan hebben.
0: Tot slot, Jette, die zei over die Amerikaanse sancties, ja, betreurenswaardig, maar ach, ze gaan pas over een half jaar in. Dus nou, er is nog tijd voor diplomatie, wellicht een diplomatieke oplossing. Is hij te optimistisch, denkt u? Want ik hoor van u een iets strengere toon.
1: Nee, ik denk dat premier Jette ook heel duidelijk is geweest in zijn toespraak in de Verenigde Naties dat de handen af moeten van het internationaal strafhof. Hij heeft ook samen met president Costa van de Europese Raad gezegd, wij veroordelen die sancties, maar die duidelijkheid die schept ook verwachtingen. En dat is precies waarom ik in dit debat, voorafgaand aan de Europese Raad van de premier, vraag dat hij dat niet alleen namens gasland Nederland zegt, maar ook namens de hele Europese Unie en ook steun verzamelt in de Europese Unie om met alle 27 landen als één blok achter het strafhof te gaan staan. En dat betekent dat je ook de consequenties helder maakt voor de sancties die de Amerikanen nu hebben aangekondigd.
0: Dank, Felix Los, Tweede Kamerlid van D66.
3: Tech Update.
2: Jo van Beurik, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bas en Ivan, hallo.
2: Meta, het bedrijf van meneer Zuckerberg, neemt de slimme bril met camera, de Perfect Glasses, niet uit de handel.
4: De gluurbril.
2: De gluurbril, ondanks felle kritiek in ons land, hè?
5: Ja, dat weten we dan ook maar weer. Ja. Hè? Hadden eigenlijk ook niet anders verwacht, denk ik. Want ja, wanneer past Meta nou iets aan? Nou, als je ze voor de rechter sleept, kom ik zo nog even op terug. Zelfs niet met het product dat dus bekend staat als de gluurbril in Nederland. Vanwege Engerts die stiekem filmen met die camera waar een bril in zit. Er werden verschillende sommaties.
2: Een bril waar een camera in zit, wou je zeggen?
5: Ja, dat moet ik zeggen.
2: Ja, precies.
5: Ja. Omdat er verschillende sommatiebrieven verstuurd werden door stichtingen Off Limits, de Firewall, de Consumentenbond ook trouwens, waarin geëist werd om ze uit de handel te halen. Mm-hmm. Termijn daarvoor liep gisteren af. Nou, daar is niet op gereageerd, maar er is wel gesproken met een groepje Nederlandse kranten, onder meer door de vice-president van Meta's divisie voor wearables, meneer Alex Heimel. En die geeft aan dat Meta hier wel enigszins bezorgd over is, de ophef. Maar het feit dat ze reageren, dat vind ik nog het meest veelzeggend, want ze geven nooit interviews, tenzij er toch een vorm van stront aan de knikker is. Zoals toen een tijdje geleden Signal opeens een rap terrein won ten opzichte van WhatsApp. Toen opeens kwam Meta op terrein om toch even te vertellen dat het allemaal wel meeviel. Maar die brillen blijven dus gewoon verkocht in Nederland.
2: Ja, en daar heeft hij niets over gezegd van nou, dat gaan we nog eens goed bekijken en bijstellen. Niet.
5: Nou, het enige wat meneer Heimel wel gezegd heeft, is dat hij niet verbaasd is over de ophef. Maar dat we dat ook hadden toen de eerste smartphones met camera's kwamen. Nou, dat waag ik te betwijfelen overigens. Want toen was het een heel andere tijd en daar moesten we wel een beetje wennen. Maar hadden we niet het massale misbruik van camera's. Ook omdat het internet nog veel minder ver was, zal ik maar zeggen. Wel erkende meneer Heimel dat kwaadwillenden inderdaad misbruik maken van die brillen door dat lampje onklaar te maken. Hè. Dat moet gaan branden.
2: Precies, wanneer je opname je filmt. Ja.
5: Precies. Ze hebben ook wel, moet ik zeggen, een tijdje geleden nog een update gepusht met een algoritme dat moet detecteren. Brandt het lampje wel of niet? Zo nee, dan mag je geen opnames maken. Maar ja, dan nog hoor ik van mensen die daar veel mee bezig zijn dat het nog steeds te omzeilen valt. Daar voelt meneer Heimel dan ook nog bij aan. Er is ook nog een versie van de bril zonder camera. Maar naar de mensen die hem willen misbruiken, die kopen die versie natuurlijk niet. Nee. Dus daar los je dat probleem niet mee op.
2: Ja, maar
5: nou
2: gewoon een bril.
5: Ja. Exact. Ja,
2: nee, dat gaat goed.
5: Er zit wel een speaker in en AI-functies en al dat soort dingen. Maar goed, geen camera dus. Frappanter, maar niet verbazend, vind ik dat Meta niks heeft laten weten aan die organisatie die sommatiebrieven verstuurd hebben. Wat ik zei, je moet ze echt voor het gerecht slepen om wat gedaan te krijgen bij Meta.
0: Of wetgeving maken.
5: Of wetgeving maken, maar ja, dat is het probleem. Want staatssecretaris Claudia van Brugge van Justitie en Veiligheid heeft al aangegeven, er komt geen verbod vanuit de overheid op deze gluurbrillen. Er is wel onlangs een motie aangenomen dat daar strenger beleid voor moet komen, maar geen verbod. Dus ja, wat dan wel? Want in Noorwegen geldt nu wel een tijdelijk verbod. Of dus toch via de rechter, zoals Bits of Freedom voor elkaar kreeg, ook met Meta, door die algoritmische tijdlijn op Instagram niet meer standaard weer te geven. Dus daar is wel een keer iets gelukt. Maar toch, ja, wat dan? Nou, meneer Heimel zou ook nog, ik zie een oplossing in cameravrije zones, zoals in bars, in kleedkamers. Ja, om het daar nou van.
2: Gewoon in een donkere kamer waar je alleen bent. Die is het ook heel leuk om zijn bril op te
5: doen. Goed, jullie maken nog steeds deze producten. Ja, je doet er wel iets aan, maar het is niet voldoende. Nee. En dus blijf je een misbruikbaar product aanbieden.
2: Dan nog even naar de oorlog in Oekraïne, want door een actie daar wordt een onmerkelijke waarneming in het digitale domein gedaan. Want minder pro-Russische geluiden zien we op social media na aanval op datacenters.
5: Ja, dit is een heel boeiend gevalletje. 1 plus 1, Bas.
2: Ja.
5: Want wat is er de afgelopen dagen al aan het eind van afgelopen week en afgelopen weekend gebeurd? Oekraïne heeft met succes aanvallen uitgevoerd op 3 datacenters van Yandex. Dat noemen we ook wel de Russische tegenhanger van Google. En sinds dat gebeurd is, zei de Oekraïense president Zelensky gisteren op een veiligheidsconferentie in Warschau, zien ze minder vijandigheid op social media. Wat dus, niet alleen suggereert, maar misschien wel aantoont dat er Russische inmenging is in het discours dat dan ook in de samenleving in Oekraïne plaatsvindt. Volgens Zelensky is dat wel duidelijk, dat de accounts daar worden aangestuurd, want hey, we zien dit gebeuren. Maar niet alleen in Oekraïne, want ook in andere landen is minder, laat ik het zo zeggen, pro-Russisch geluid te horen. In Duitsland minder activiteit die past bij de Alternatieven voor Duitsland. Mm-hmm. In het VK, waar ook minder online activiteit die past bij Reform te melden is. Dus dat zijn wel interessante ontwikkelingen. Het afwachten is of we dit in Nederland ook nog gaan merken. Ja. Maar het is wel frappant dat dit gebeurt, dat heel toevallig wat datacenters uit de lucht zijn gehaald in Rusland.
2: Dankjewel, Joe van Buurik.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Ja, we hebben het nog eventjes over de AfD. In dat kader ook nog eventjes, herinnert u zich deze nog?
7: Ja, zo blauw, blauw, blauw, ja, Ruud en Vier.
2: Ja,
0: Heino. Heino, ja.
2: Ja.
0: Wat heeft die te maken met de AfD? Nou, zelf wil die niks te maken hebben met de AfD. En daarom krijgt hij nu 7500 euro schadevergoeding. Wat is er gebeurd? AfD had zonder zijn toestemming de naam van Heino, de slagerzanger, gebruikt in een verkiezingscampagne. En Heino stapte daarna naar de rechter, eiste zelf 30.000 euro. En die zaak die draaide om de lokale verkiezingen in Oekermark afgelopen april. Een AfD-politicus die schreef toen op sociale media: Heino zal op Felix stemmen. Zo heette die meneer dus, Felix Teichner, die politicus. Die suggereerde dat Heino op hem zou gaan stemmen. En hij gebruikte ook nog een woordspeling op blauw bluut die de Eindzian, de Gentiaan, geloof ik. Hij maakte daarvan blauw bluut die Oekermark. Oftewel, ja, he, Heino is voor AfD en AfD is voor Oekermark. En het wordt allemaal geweldig.
2: Dat is nou, de partijkleur Heino, van de AfD,
0: exact,
2: blauw.
0: Exact. Heino was er niet van gediend. Nee. Volgens zijn manager, meneer Helmoet Werner, zou de inmiddels 87-jarige zanger, want inderdaad, dit liedje Blauw Blut die Einzian komt uit 1973, geloof ik. Maar goed, zou de 87-jarige zanger nooit op AfD stemmen. En bovendien was hij bang dat mensen hem door die reclame met extreem rechts zouden gaan associëren. Dus hij stapte naar de rechter. Daar heeft AfD al beloofd dat de reclame niet meer zou worden gebruikt. Dat was de rechter in Duitsland. En vervolgens eiste hij in Oostenrijk, waar Heino woont, ook nog een schadevergoeding. En die krijgt hij nu, zijn er geloof ik uiteindelijk onderling uitgekomen, 7500 euro. En die AfD-politicus die heeft zijn excuses aangeboden. En daarmee is de zaak afgedaan voor Heino.
2: Zo. Problemen bij Albert Heijn zijn nog niet voorbij. Meerdere distributiecentra liggen stil door een online veiligheidsincident. Ja, wat er aan de hand is, weten we eigenlijk niet. En Albert Heijn komt ook niet echt veel af met informatie. Maar zullen we maar eens gewoon even lekker speculeren zo meteen.
8: Heb je grote plannen? Mooi. Maar kan jouw team het ook waarmaken? Jer regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? Jer.nl.
9: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
10: Nee.
11: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
10: Nee, weet ik niet, sorry.
9: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
8: Eén partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op jer.nl.
12: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
13: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
12: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
14: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
15: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
16: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
15: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
17: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
18: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise Carsharing en Rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
17: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
19: Nu in de BNR-app.
0: IMF verhoogt groeiverwachting van de wereldeconomie, ondanks dure energie, en waarschuwt ook voor de risico's. ACM kan straks ook kleinere overnames blokkeren. Bedrijven vrezen investeringsonzekerheid. En grens van de nationale hypotheekgarantie gaat naar 500.000 euro. En voortaan standaard verduurzaming bij een hypotheek. Deze en ook andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
2: Rijn Bartmans van de AWB is bij ons. Rijn, 2 ongelukken op de A4.
10: Dat klopt. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. Daar is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 30 minuten. Verder naar het zuiden op de A4 richting België is tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom een ongeluk gebeurd. 6 kilometer met 30 minuten vertraging en hier is de rechterrijstrook dicht. Verder nog een ongeluk op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. Verder naar het noorden is er nog file op de A32 Meppel richting Heerenveen. Het doet er 10 minuten langer over tussen Wolvenga en Heerenveen. Dan heb ik nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A16 Rotterdam richting Breda bij hectometerpaal 58,9. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,7.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is nog steeds niet bekend welke IT-problemen er precies zijn bij Albert Heijn. Moederbedrijf Ahold zegt dat ze er druk mee bezig zijn, maar nog niks kunnen zeggen. Experts hebben het over een cyberaanval. Een storing kan het niet zijn, daarvoor duurt het te lang, zei iemand bij Nieuwsuur. Grote bedrijven aan de beurs stelden vorig jaar minder vrouwen aan als commissaris dan een jaar eerder. Bijna 30% was vrouw, tegen 50% daarvoor, blijkt het onderzoek. Daarmee scoorde Nederland het slechtst van alle onderzochte Europese landen. 3 van de 4 nieuwe commissarissen kwamen uit het buitenland. Rusland en Oekraïne hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Oekraïne zou een haven zijn geraakt, in Rusland een industriegebied. Het past niet bij de aankondiging van president Trump dat er een bestand zou zijn, waardoor ze elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. President Zelensky zei dat hij er niks van wist. President Trump gelooft niet dat China en Rusland Iran helpen in de oorlog met de VS. Ze hebben te veel te verliezen, schrijft hij op Truth Social. En ook dat als ze wel helpen, dat van een laag niveau zou zijn. Eind vorige maand zei de Amerikaanse ambassadeur in China nog dat hij wel signalen kreeg van Chinese steun aan Iran. En het werk groeit veilig thuis boven het hoofd en daarom trekken ze aan de bel. Ze willen 210 miljoen extra om wachtlijsten weg te werken en de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren. Wettelijk moeten meldingen binnen 5 werkdagen worden opgepakt en dat gebeurt nu bij lange na niet. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden.
2: En dat is best lekker. Maar wat niet lekker is, is de beurs in Azië. De Nikkei 2% onderuit, de Hang Seng is onveranderd. Maar de Kospi staat 6% in de min. Olieprijzen die zijn weer een beetje gedaald vanwege berichten over een oliedeal tussen Amerika en Rusland. Maar ja, dat gaf enige soelaas. Daarna liep hij op. Nu loopt hij weer een beetje terug. En ja, we weten het allemaal niet meer met die wereldoliemarkt. De mogelijke verkoop van diesel aan Amerika zorgt ervoor dat er meer Russische energie op de wereldmarkt komt. Maar ja, het is een heel klein beetje. En de grote vraag is, kan het allemaal en ongestructureerd? Want gaat het congres niet voorliggen daarbij? 300.000 ton, dat is een halve dag diesel voor Amerika. Beperkt zijn er nog wel wat verliezen. Die worden veroorzaakt door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis. En de prijs van Brent crude, nou zeg het maar, 105,47 op dit moment. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ja, bij de Albert Heijn ligt nog steeds de website eruit. Online bestellen is er niet bij. Dat geldt ook voor Ahold Delhaize inderdaad, de moeder. En ook in Amerika gaat het niet meer lekker. Wat is daar nou aan de hand? Nou, we weten het niet. Albert Heijn is niet bereikbaar. Waarschijnlijk ook omdat daar een IT-dingetje is. Je weet het niet. Meerdere distributiecentra liggen stil. We gaan zo filosoferen over wat er aan de hand zou kunnen zijn op BNR.
21: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
22: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
23: Heb je grote plannen? Mooi. Maar kan jouw team het ook waarmaken? Jer regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? jer.nl.
1: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
23: Eén partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op jer.nl.
3: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
4: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
24: In de BNR-app.
5: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
24: En blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: Goedemorgen, we zijn op de helft van deze ochtendspits. Het is 7, bijna 8 minuten over 8. Op deze dinsdag, de 13 oktober 2026. En naast me zit gelukkig weer Iwan Verrips.
0: Bas, goedemorgen.
2: Fijn dat je er bent.
0: Ja, dat vind ik ook.
2: Dat heeft even tijd gekost, hè?
0: Een week of 3 in wat dagen. Ja, zeker.
2: Maar fijn dat je bent. Ja. Wat gaan we doen?
0: We gaan zo meteen praten over August Hanning.
2: Oh.
0: Waarvan we in mijn vakantie hoorden, de voormalig baas van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst, dat hij aangehouden is. Hè? Ja, precies. Ja. Verdacht van spionage. Ja. Daar weten we nu iets meer over. Bijvoorbeeld dat hij minimaal 2000 documenten zou hebben gestolen. Ja, hoe dat kan gebeuren. Iemand die in de top van de inlichtingendiensten verkeert. Blijkbaar dit allemaal kan doen. Althans, hij wordt toch verdacht. Maar toch gaan we zo meteen bespreken met onze Duitsland-correspondent. En we hebben het over AI. Nou, iedereen gebruikt het vast wel eens in zijn werk. Of thuis, of om een vraagje te stellen. Alleen, is dat verstandig? Als je er allerlei leuke rekensommetjes mee oplost en tekstjes laat samenvatten, kan je het dan zelf nog? En is dat eigenlijk erg als je het niet meer kan? Nou, dat gaan we zo meteen bespreken.
2: Ja, je wordt lui en je geeft op.
0: Heb je het over mij?
2: Nee.
0: Nou, het is wel zo deels.
2: Geef je op?
0: Nee hoor.
2: Gelukkig.
0: Nog 2 uur.
2: De problemen voor de Albert Heijn zijn nog niet voorbij. Distributiecentra liggen stil, de site werkt niet. Je kunt niet online bestellen. En het bedrijf waarschuwt inmiddels ook voor lege schappen. En dat komt allemaal doordat Albert Heijn een digitaal veiligheidsincident te pakken heeft. Wat dat is, dat weten we niet. Ook winkels van Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, in het buitenland heeft last van cybersecurity incidenten, zelfs in Amerika. Maar toch is er veel onduidelijkheid over de precieze oorzaak en ernst van de situatie. Het is nog niet duidelijk om wat voor cyberveiligheidsincident dat nou precies gaat, zegt Bart van Bodegom, en is ethisch hacker bij Orange Cyber Defense.
25: Nou, de bronnen die we natuurlijk online zien, is er nog weinig dan speculatie.
2: Ja.
25: Gezien natuurlijk de omvang van de stekker die ze eruit hebben getrokken, lijkt het meer op echt een incident dan een storing. Mm-hmm. Als organisatie trek je natuurlijk niet de stekker uit je primaire IT-proces op het moment dat er niet iemand op de deur staat te kloppen, dan wel een sleutel heeft.
2: Ja, precies. En dat zou kunnen betekenen dat er dus bijvoorbeeld klantgegevens, dat soort dingen, mogelijk gecorrumpeerd zouden kunnen zijn of gejat zijn. Ja, het blijft speculeren.
25: Ja, dat is uiteraard aannemelijk.
2: Ja.
25: Ja. Eens, dat blijft speculeren.
0: Nou is dit sinds zondagmiddag aan de gang al. Wat zegt het jou dat al die systemen nog steeds offline zijn? Dat ze dus gewoon niet weten waar het probleem is. Want als je weet waar het probleem is, dan kan je langzaam weer dingen online gaan brengen. Maar ja, de site, ik zag zelfs gisteren bij de Albert Heijn de reclameborden, alles ligt eruit. Ze hebben gewoon het hele digitale systeem offline gehaald.
25: Ja, nee eens. Kijk, vanuit onze kant, vanuit de cybersecurity tak, zeg maar, is het liever nu de pijn pakken, zeg maar, en zorgen dat je de boel grondig en goed opruimt, wat er dan ook niet gebeurd is. Zorgen dat als er iemand binnen zit, dat je die in ieder geval de deur hebt gewezen, zeg maar, en vervolgens de boel weer online brengen. Niet halfbakken werk, daarmee hopen zo snel mogelijk de schade te beperken, maar grondig.
2: Ja, precies. En wat zou dit kunnen zijn? Ik zit af en toe eventjes te kijken. Nu waarschuwt Delhaize ook van, we kunnen op dit moment even niks voor je betekenen. Terwijl dat gisteren nog gewoon in de lucht was. Maar het lijkt erop ook alsof de vlek wat groter begint te worden. Wat zou daar voor partij achter zitten? Nogmaals, blijf speculeren. Maar ja, wat kan het, zeker als je in het licht van wat je net zegt, preventief alles uitschakelt.
25: Ja, nee, de eerste vermoeden die we vaker in dit soort casussen zien is dat het gaat om grotere bendes. Dus niet om statelijke actoren, maar echt om bendes die het gemunt hebben op bepaalde sectoren of uit zijn op financieel gewin. Dat lijkt hier mogelijkwijs ook weer het geval te zijn.
2: Hoe kan dit nu verder? Dat is eigenlijk wat iemand al zei. Als je dat sinds zondag weet, je schaalt het zo op. Ja, dit kan wel buitengewoon lang duren en schadelijk zijn, of niet?
25: Zeker, ja. Dus de vraag is inderdaad, hoe lang gaat het duren? Wat de impact zal zijn uiteindelijk op Ahold in deze. En daarmee ook uiteindelijk de consument met de schappen die we langzaamaan leeg zien raken. Uiteindelijk, stel dat er natuurlijk data ontfutseld is uit de Albert Heijn, dan is het natuurlijk voor de consument belangrijk om te zorgen dat je... Maar dat is altijd belangrijk om aandachtig te blijven bij hetgeen wat je ontvangt. Want als er klantdata zal zijn gejat, eventueel. Let erop dat je daarmee in ieder geval kan worden benaderd.
0: Het laat ook wel weer zien hoe kwetsbaar ook deze sector is, ook als het gaat om digitale afhankelijkheid. Er was laatst nog een advies van Klingendaal. Ze zeiden, je moet niet voor 3 dagen, maar je moet voor 8 dagen eten in huis halen. Ja, een cyberaanval, cyberincident, cyberrisico kan dus eigenlijk gewoon zo'n hele keten platleggen. Dat is nu deze, de grootste. Ja, dat laat nogmaals zien ook hoe kwetsbaar dit is dus.
25: Ja, nee, helemaal mee eens. Kijk, en wat we hier zien is natuurlijk, gezien het niet alleen in Nederland speelt, maar ook Ahold Amerika betreft. Ja. De gedeelde platformen die men lijkt te gebruiken, wat natuurlijk niet meer dan logisch in basis is. Maar goed, daar kunnen we veel over praten vanuit onze positie, als zijnde de segmentatie die daartussen zou moeten zitten. Ja. Hoe ver kan dat dan van elkaar overspringen? Ja, daar lijkt nog wat werk te doen te zijn.
2: Nog even naar het andere, want gisteren hoorden we ineens de Franse supermarkten geraakt zijn door een hack, waarbij de vriescellen allemaal op koken zijn gezet vanaf buiten door een hack. Kan dat hiermee te maken hebben? Wat je denkt aan supermarkten en dan 2 ketens op 1 dag geraakt, dat heeft misschien een verband, of kun je dat niet zeggen?
25: Ja, het lijkt momenteel meer toeval. Mijns inziens, gezien het bij de Ahold om de echte IT-omgeving lijkt te gaan. En bij de Franse supermarkten echt de OT-omgevingen. De vriezers die publiek aan het internet open lijken te zijn. Gemakkelijke wachtwoorden is redelijk naar voren gekomen.
2: Ja, en zo krijg je dus een hele straat met eigenlijk een enorme airfryer.
0: Ja, dus al die diepvriesfrikandellen, die liggen opeens in een airfryer en zijn klaar voor gebruik.
2: Eén klein probleem. Ja. Frankrijk kent geen diepvriesfrikandellen.
0: Mis de kans.
2: Dat is jammer. Nou, Rijn Baartmans van de AWB. Nog steeds 2 ongelukken op de A4. Die zorgen voor stremmingen, Rijn.
10: Ja, dat klopt. De meeste vertraging op dit moment op de A4. Van Amsterdam naar Rotterdam is dat tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. Daar gebeurde een ongeluk. 30 minuten vertraging. Je kunt wel omrijden via de A13 en de A20. Verder naar het zuiden op de A4 richting België is dat het geval tussen Steenberg en Berg op Zoom. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeluk en je vertraging ook 30 minuten. Heb ik ook nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A16 Rotterdam richting Breda bij hectometerpaal 58,9. En de A44 Amsterdam richting Den Haag bij 12,4.
6: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
7: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij een oorlog zijn.
8: En ja, die konijnen, leuke beestjes, maar die zijn daar dus onderdeel van.
9: Het totaal aantal woningen wat te koop staat, dat neemt wat toe.
0: De voormalig baas van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst, de BND, August Hanning, die 80-jarige man die verdacht wordt van spionage en vastzit, die heeft minstens 2000 documenten gestolen. Ook allerlei staatsgeheime informatie. En informatie die bestemd was voor het overleg van de hoogste Duitse veiligheidsfunctionarissen lag gewoon bij hem thuis. We gaan erover praten, want de Duitse Binnenlandse Geheime Dienst die sprak erover op een symposium in Berlijn. En bij dat symposium was onze Duitsland-correspondent Rob Stavelberg. Rob, goedemorgen.
11: Ja, goedemorgen.
0: Ja, die 2000 documenten dus gestolen, eigenlijk bij toeval aan het licht gekomen. Hoe kan dit nou gebeurd zijn, dat dit door kan gaan? Iemand in de hoogste rangen van de veiligheidssector in een land, die heeft dus blijkbaar allerlei spul mee naar huis kunnen nemen.
11: Ja, dat klopt. Dat was ook eigenlijk een toeval. Want bleek dat deze meneer, dus August Hanning, niet alleen directeur was van de enorme geheime dienst in Duitsland. 8000 man die hebben daar gewerkt. Of die werken daar nog steeds. En hij is al lang met pensioen. Maar hij is al lang bezig ook als een soort consultant om zijn kennis te verzilveren. En ze hebben dit eigenlijk gevonden omdat hij ook bezig was, niet alleen voor het buitenland, voor landen als Azerbeidzjan, maar ook voor ondernemingen. Was hij bezig. En hij had een mevrouw geadviseerd om haar eigen kinderen te ontvoeren vanuit Denemarken. En dat is een hele grote zaak. En omdat de justitie wist dat hij daar adviseerde, zijn ze binnengevallen. En daar vonden ze dus de documenten van een heel andere orde, namelijk van de Bundesnachrichtendienst.
0: Ja, en hoe kwam hij daar dan aan? Heeft hij die gewoon van zijn werk meegenomen? Hoe kon het dat hij die...
2: Is het als ik kopieer het thuis?
11: Ja. Nou ja, Duitsers houden graag van papier, van fax en zo. En had alles netjes geprint thuis. Dacht waarschijnlijk van, het loopt waarschijnlijk niet zo snel. In elk geval, hij heeft jarenlang contact gehad met zijn chef de bureau. Dat is Manfred D., die dus ook in Berlijn op het hoogste niveau werkte. En die heeft eigenlijk iedere keer op zijn instigatie heeft hij die documenten meegenomen en aan Hanning doorgegeven. Want Hanning wilde dus die kennis verzilveren. Die wilde nog wat extra geld nodig. Hij was in geldnood ook geraakt, omdat hij nog een bank had geadviseerd in de Baltische Staten. Die is failliet gegaan en die wilde toen zijn pensioen hebben. En toen had hij dus extra geld nodig. En vandaar dat hij dus zijn collega vroeg om die documenten te stelen.
0: Ja. Dan is de vraag nog eventjes, hoe gaat dit verder? Want hij zou inderdaad grote financiële problemen hebben gehad. Wat zegt zijn advocaat bijvoorbeeld?
11: Nou, de advocaat zegt van, wij ontkennen niet dat die documenten daar lagen, maar we hebben ze niet doorgegeven aan het buitenland en we hebben ze ook niet verkocht voor geld. Daarentegen zegt bijvoorbeeld de procureur-generaal, die belast is met deze zaak, het is niet alleen diefstal en doorgeven aan een buitenlandse macht, want Hanning had dus wel degelijk contact ook met buitenlandse spionnen, bijvoorbeeld uit Azerbeidzjan, maar het is ook hoogverraad en op landverraad staat een behoorlijke celstraf voor hem. Dus het is de vraag of hij ooit nog levend hieruit komt.
0: Ja. Wat hoorde jij op dat symposium? Wat zeggen de huidige inlichtingenleiders hierover in Duitsland?
11: Ja, dit is natuurlijk heel schaamtevol. Dit wil je in feite niet. Je hoorde het net al, er is natuurlijk een hybride oorlog bezig. Een bloedige oorlog in Oekraïne. Hybride aanslagen ook in Duitsland. Bijvoorbeeld in Leipzig onlangs met drones. En zij willen zich concentreren op hun werk en op goede uitwisseling met de diensten, ook met Nederland. Ik kon daarover spreken, bijvoorbeeld met de directeur. En wat zij in feite willen is dat ze eigenlijk zeggen van, ja, dit is weliswaar gebeurd, maar samenwerking is belangrijk. Onze samenwerking is op persoonlijk en op professioneel niveau is goed. En de informatie die is veilig. Nou, in elk geval, ik heb dus even gesproken met de directeur Sinan Zelen. En misschien kunnen we even daarnaar gaan luisteren.
12: Dat een solches Ereignis niet dazu führen wird, da bin ich extrem zuversichtlich, dass hier nachhaltig Schaden entsteht. Trotzdem ist das natürlich eine ganz ärgerliche Situation.
0: Ja, even kort vertalen als je wil.
11: Ja, kijk, hij zegt natuurlijk, dit is heel vervelend voor ons. Iedereen weet dat. Er waren ook niet heel veel buitenlandse bezoekers bij, zoals in het verleden. Maar hij zegt wel dat er op een lange termijn is hij heel zeker ervan dat er geen schade zal ontstaan in de reputatie en in de samenwerking met het buitenland.
0: Nou, ik geloof dat het parlement ook een onderzoek gaat doen, extra onderzoek. Dat gaan we afwachten en ook hoe het afloopt met deze meneer Hanning. Dankjewel, Duitsland-correspondent Rob Savelburg.
19: Bas van Werven en Iwan Verhips, BNR.
2: Nou, dan gaan we de kortste IQ-test ooit doen. Drink je veel koffie?
0: Nee.
2: Niet veel thee? Wel veel thee?
0: Niet veel thee.
2: Rij je in het verkeer te hard? Harder dan toegestaan?
0: Niet heel erg.
2: Eet je veel kaas?
0: Nee.
2: Ik tik al de boxen.
0: Oh.
2: Ja, en wat hebben de eigenschappen gemeen? Ja. Eigenschappen die samenhangen met hoge intelligentie.
0: Oh, dank je.
2: Ja, bedankt. Een van de conclusies van een groot genetisch onderzoek, onder meer de Universiteit van Amsterdam, gepubliceerd in Nature Genetics. En daaruit blijkt dat heel veel kleine eigenschappen samenhangen met hoge intelligentie. En veel daarvan lijken vrij willekeurig. Zoals weinig dutjes doen overdag. Nou, Dat probeer ik dan wel. Weinig televisie kijken, dat doe ik ook inderdaad. Wel veel op de computer zitten, dat doe ik ook. Mm-hmm. Op groepsniveau blijken die kenmerken statistisch samen te hangen met intelligentie. Ik had het ook niet gedacht. En daarom gebruikten de wetenschappers die kenmerken om een rekenmodel voor de genetica van intelligentie te verbeteren. Daarvoor gebruikten ze gegevens van de UK Biobank. En daarin staan allerlei gegevens van ongeveer 500.000 Britten. Denk aan DNA-gegevens, maar ook hoe hoog hun opleiding is. Of ze bijvoorbeeld regelmatig wandelen. Vraag me ook af. Hoe komen ze aan die kaas dan? Nou ja, de onderzoekers hebben met die data geprobeerd een patroon te ontdekken waarmee ze een soort intelligentietest konden maken. Ze plaatsen wel een kanttekening bij het eigen onderzoek. Op individueel niveau zeggen de kenmerken weinig. Intelligentie is volgens hen een complexe eigenschap die ook enorm van de omgeving afhangt. Want dat is ook, ja, blauwe kaas of oude kaas?
0: Allebei lekker.
2: Dat vind ik ook, ja. Ja. Ja, prima. En weinig televisie kijken. Nou ja, oké. Dus één voorbeeld. Minstens één keer cannabis gebruiken. Hangt samen met hoge intelligentie.
0: Okay.
2: Daarbij gaat het om de nieuwsgierigheid en het willen uitproberen van nieuwe dingen. Maar een cannabisverslaving, dat hangt dan weer samen met lage intelligentie, zegt het onderzoek. Hoe je omgaat met cannabis is weer afhankelijk van je omgeving. Dus eigenlijk zegt het helemaal niets. Vergeet het voorgaande.
0: Ik was nog even blijven hangen bij de blauwe of de oude kaas.
2: Ja, hè?
0: Heb je ook oude blauwe kaas?
2: Ja.
0: Oh, mooi.
2: Caparellis de Picos, de Europa.
0: We gaan, wat zei je?
2: Dat heet zo, dat is een kaas, een blauwe kaas.
0: Oude kaas.
2: En die komt uit de Picos de Europa, dus het grensgebied, hoge bergen tussen Frankrijk en Spanje. Uh-huh. En die is geel, oranje, ja, met blauwe aderen. Heerlijke stinkkaas.
0: En oud.
2: En heel oud.
0: Oké, tot zover. We gebruiken steeds vaker AI om allerlei kleine en grote levensvragen te laten beantwoorden. Bijvoorbeeld, bestaat er oude blauwe kaas? Uh-huh. Uit onderzoek blijkt dat mensen die vaker AI gebruiken minder zelfstandig worden als ze een probleem dan een keer zelf moeten oplossen. Onderzoekers die zagen het zowel bij het maken van rekensommetjes als bij het begrijpen van teksten. Mensen die vaak AI gebruiken hebben minder geduld en vaardigheid om daarna zelf een som op te lossen. En dat geldt volgens Verline Hermans, hoogleraar vakdidactiek van de informatica aan de VU in Amsterdam, voor zowel jong, dus voor mij, als oud, dus voor andere mensen.
13: Niet alleen studenten, maar ook mensen in het bedrijfsleven die volop aan de AI zitten, denk ik. Die nu zeggen, oh, ik hoef mijn werk niet meer te doen, ik doe dat met AI. Ja, dan blijkt toch dat als je het zonder AI moet, dat het dan opeens heel erg lastig blijkt.
2: Ja, want onderzoekers, dat onderzoek wat gedaan is, wat hebben ze precies gedaan? Kunnen we even terug naar hoe dat onderzoek eruit ziet? Hoe was dat opgetuigd?
13: Ja, zeker. Dus er was een groep mensen die mochten rekensommetjes met AI maken, ja, en een groep mensen maakten rekensommen zonder AI. Nou ja, dat is nog niet zo'n heel spannend onderzoek. Want die mensen die AI mochten gebruiken, die deden dat natuurlijk veel beter en veel vlotter. Ja. Maar vervolgens was er een tweede fase in het onderzoek, waarbij beide groepen geen AI meer mochten gebruiken. Mm. En dan kregen ze dezelfde soorten sommetjes te zien. En dan blijkt, en dit vind ik wel heel erg interessant, niet alleen doet die groep die dan dus eerst wel AI had en daarna niet het slechter, die hadden de helft van de sommen fouten. En die andere groep hadden drie kwart. Goed. Dus dat was echt veel beter. Maar ook die groep die eerst AI gebruikte, gaf veel vaker op. Die zei veel vaker, nou laat maar, ik sla deze som over. Twee keer zo vaak als de groep die geoefend hadden zonder AI. Ja, en dat vind ik vooral ook voor het onderwijs heel interessant. Want een doel van onderwijs is natuurlijk niet alleen dat studenten wat leren, maar ook dat ze naar een opgave, een puzzel of een probleem kijken. En dat ze denken, oh ja, ik denk dat ik dit wel kan. En dat gaat er dus ook af.
2: Ja. Ja, je moet inderdaad ook af en toe een beetje bijten om te zorgen dat je tot een resultaat komt. Hè? Dat is wat wij allemaal geleerd hebben. Maar door AI worden we daar een luie donderstenen in, dus kennelijk.
13: Ja, dan worden we lui. En we gaan dus ook minder op onszelf vertrouwen. Ja, hè? Ja. Dat je, ik vind het leukste van lesgeven als een student of een leerling iets eerst niet kan. Ja. Hè, en daar echt mee worstelt. En op een gegeven moment zeggen ze, nou, ik dacht niet dat dit zou lukken. Maar ik heb geoefend en nu lukt het me. Ja, dat gaat er natuurlijk ook. Want je hebt er ook geen lol aan.
2: Nee,
13: een kind dat voor het eerst een som maakt, die denkt, wauw, dit is echt heel cool dat ik dit kan. Ja, dan kijk je naar AI, die kan het, denk je, ja. Dan wist ik al dat AI dat komt.
2: Maar dan denk je ook, nou, weet je, dan haken we lekker af en doen het. Laten we AI doen, doei. ChatGPT doet het wel.
0: Ja, maar dan ga ik morgen een gesprek houden hier op BNR. Morgenochtend, ik moet van tevoren even een rapport lezen van 200 pagina's. Ja, mijn baas ziet me aankomen als ik zeg van, ik ga dat even rustig zitten lezen, dat rapport, de komende 5 uur. Die zegt, joh, smijt het even in ChatGPT in een samenvatting. Ja, hoe moeten we nou omgaan met deze kennis?
13: Nou, ik hoop eigenlijk niet dat uw baas dat zegt, hoor. Wordt u niet betaald om goed diepgravend journalistiek onderzoek te doen?
0: Ja, dus dat is misschien wel een ander soort
13: gesprek wat je daarin moet hebben.
2: Ja.
13: En vaak hebben zulke rapporten natuurlijk wel ook bovenaan al een samenvatting, hopelijk door de schrijvers van dat rapport zelf aangeleverd, waar de hoogtepunten in staan. En ja, ook in zo'n rapport van 200 bladzijden staat wel ergens, denk ik, iets van, oh, maar hier wil ik op inzoomen. Dus misschien kan je dan toch een soort voorselectie maken. En je kan nog zeggen, ja, jullie zijn al professionals. Mm-hmm. Het doel van dat rapport lezen is om de informatie te hebben. Duidelijk. Niet om te leren hoe je informatie verwerkt. Nee, en dat is natuurlijk op de school, op universiteit anders.
2: Ja. Want wat zou dit nou betekenen voor het onderwijs wat u betreft? Hè, als je dit onderzoek er even naast legt. Dus kappen met de AI in het onderwijs. Zou ik zeggen.
13: Nou, in ieder geval heel voorzichtig zijn. Hè. Er zijn mensen die zeggen, oh, laten we het integreren en laten we studenten leren hoe ze ermee moeten werken. Ja. Maar ja, als dan het resultaat is dat ze zo weinig doorzettingsvermogen eraan overhouden, dan is dat misschien niet de beste strategie.
0: Ja. En misschien nog ook blijven testen van, hè, als je het gebruikt, de vaardigheden die je dan in je eigen hersenen even uitzet, of je die zelf nog kan. Dat je af en toe eens eens in een paar maanden probeert om zelf nog even een tekstje samen te vatten of dat lukt.
13: Ja, en dat gebeurt natuurlijk ook steeds vaker nu in het onderwijs. Op heel veel plekken gaan we terug naar mondelingen, naar presentaties, in plaats van een geschreven essay. Omdat we willen weten of ze het kunnen. Ja. Maar ook inderdaad omdat we ze de kans gunnen om het te oefenen.
2: En ik zei toen, wat zei ik alweer? Luiheid is des duivels oorkussen.
0: Mooi, ja.
2: Zijn ouwe. Ja. Feline Hermans hoorde je, hoogleraar vakdidactiek informatica aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En laat dit doorklinken als je ChatGPT wil gaan starten om een nutteloze vraag te stellen.
0: Precies, want die had dat niet kunnen bedenken, zo mooi gezegd.
2: Nee, dat wou ik zeggen. Elon Musk heeft stilletjes honderden miljoenen gedoneerd aan de campagne van de Republikeinen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. En met nadruk op stilletjes, want dat deed hij altijd al, ook in de verkiezingen van 2024. Maar nu houdt hij zijn mond en stopt er veel geld in. Hoe staan de Republikeinen ervoor in de laatste weken voor de verkiezingen? En een president die alle kanten uitwaait, behalve de goede. Kan het nog verschil maken? Zometeen meer.
14: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
15: De los van de dames van Kaas, die komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Ja.
14: In Achter de Macht neem ik Splinter Chabot, politicoloog, die samen met campagnestratege Bas Erlings.
16: Nederland.
14: Ja. Het heet
16: voorzitter.
14: En voormalig Kamerlid Peter Quint mee achter de schermen van de politiek.
17: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet hebt weggestuurd. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja.
14: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
18: Tegenwoordig is elke organisatie eigenlijk een IT-organisatie. Digitale processen bepalen hoe u werkt, levert en samenwerkt. Intussen nemen de digitale dreigingen toe. Northwave helpt al 20 jaar organisaties om grip te houden op digitale veiligheid.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
26: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
27: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
28: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
29: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
30: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
31: BNR Verkeer.
32: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Ondanks de herfstvakantie is het erg druk op de wegen in Noord-Holland. Dat komt vooral door incidenten. Dat merkt het verkeer op de A7 Horen richting Zaanstad. Tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam kom je een auto met pech tegen. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 25 minuten. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam gebeurde eerder vandaag een ongeluk. Het verkeer kan daarom niet richting de Ring West. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid betekent dat 20 minuten file rijden. Dan de A16 Breda-Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. De Berger is aanwezig, maar houdt rekening met 40 minuten vertraging. En tot slot de N247 Horen richting Amsterdam. Tussen Edam en Broek in Waterland doe je er 30 minuten langer over. over. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 44,0. En de A50 Arnhem richting Os bij 142,7.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is nog steeds niet bekend welke IT-problemen er precies zijn bij Albert Heijn. Moederbedrijf Ahold zegt dat ze er druk mee bezig zijn, maar nog niks kunnen zeggen. Experts hebben het over een cyberaanval. Een storing kan het niet zijn, daarvoor duurt het te lang, zei iemand bij Nieuwsuur. Grote bedrijven aan de beurs stelden vorig jaar minder vrouwen aan als commissaris dan een jaar eerder. Bijna 30% was vrouw, tegen 50% daarvoor, blijkt het onderzoek. Daarmee scoorde Nederland het slechtst van alle onderzochte Europese landen. 3 van de 4 nieuwe commissarissen kwamen uit het buitenland. Rusland en Oekraïne hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Oekraïne zou een haven zijn geraakt, in Rusland een industriegebied. Het past niet bij de aankondiging van president Trump dat er een bestand zou zijn, waardoor ze elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. President Zelensky zei dat hij er niks van wist. President Trump gelooft niet dat China en Rusland Iran helpen in de oorlog met de VS. Ze hebben te veel te verliezen, schrijft hij op Truth Social. En ook dat als ze wel helpen, dat van een laag niveau zou zijn. Eind vorige maand zei de Amerikaanse ambassadeur in China nog dat hij wel signalen kreeg van Chinese steun aan Iran. En het werk groeit veilig thuis boven het hoofd en daarom trekken ze aan de bel. Ze willen 210 miljoen extra om wachtlijsten weg te werken en de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren. Wettelijk moeten meldingen binnen 5 werkdagen worden opgepakt en dat gebeurt nu bij lange na niet. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden.
2: Ja, en dan zometeen gaan we het hebben over Elon Musk, die nu stilletjes honderden miljoenen doneert aan de campagne van de Republikeinen in aanloop naar die midterm elections. En dat is met nadruk op stilletjes, want dat deed hij de vorige keer bij de presidentsverkiezingen 2024 niet. Toen stond hij nog op het voorfront. Hoe staan de Republikeinen erbij in de laatste weken voor de verkiezingen? Kan dat nog een verschil maken? Daar gaan we zo uitgebreid over praten met Amerikaanse staatsrechtkenner Kenneth Manusama.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel. Minder shit, bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
3: geeft ruimte. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op 1 AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
6: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
7: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
10: Nee, weet ik niet, sorry.
6: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
16: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
21: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
6: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: 8:55. Goedemorgen. Iwan Verrips is terug van weg geweest. Helemaal blij. Het is dinsdag 13 oktober 2026. Buiten is het druilerig weer. Maar hier schijnt de zon een beetje. Wat gaan we doen?
0: Ja, zo meteen hebben we het over een plan. Want stel, er is sabotage in ons land. Bijvoorbeeld van Russen. Wat gaan we dan doen?
2: Nou, dan pakken we even het reactieplan erbij.
0: Ja, dat plan dat lijkt er niet echt te zijn. Dat zou natuurlijk wel een beetje onhandig zijn. De Kamer wil nu dat het kabinet zo'n plan gaat maken.
2: Ja.
0: Is een voorstel van Peter de Groot van de VVD. Ruim gesteund, gaan we zo meteen met hem over spreken. Verder een vooruitblik op de aankomende beursdag. En Frank Leeman is zo meteen in de studio. En we gaan beweringen en vermeende feiten checken.
2: We gaan eerst naar Elon Musk, want die heeft $366 miljoen gedoneerd aan de campagne van de Republikeinen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, de midterm elections op 3 november aanstaande. En hoewel dat veel meer is dan de donaties die hij deed in 2024 bij de herverkiezing van Trump, heeft hij dit jaar eigenlijk in alle stilte geld overgemaakt. Maar ja, gaan de Republikeinen de laatste campagneweken nog in met enig goed gevoel over meneer Trump? En is het tij nog te keren? Want als je kijkt naar de approval rate, dit zijn geen verkiezingen voor het presidentschap, maar hij is wel de primus inter pares en staat ook overal campagne te voeren. En je ziet ook dat een aantal van die gedoodverfde rode staten, hè, dus echte republikeinse staten, die beginnen toch langzamerhand wat blauwer te kleuren. Er zijn toch veel meer mensen die daar overwegen, democraten dus, republikeinen, om democratisch te gaan stemmen. We gaan erover praten met Amerika-deskundige Kenneth Manusama. Kenneth, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
2: Ja. Allereerst even naar het bedrag. Musk dus $366 miljoen daarmee. Geeft hij in zijn eentje meer dan alle donateurs aan democratische zijde bij elkaar?
8: Ja, dat is veel, hè. Maar het is vooral dan denk ik een wanhoopsdaad. Net als het feit dat Trump heeft gezegd van doe net alsof ik op het stembiljet sta.
2: Ja.
8: Maar is eigenlijk ook een beetje een wanhoopsdaad. De peilingen voor de Republikeinen zijn nu al maandenlang vrij slecht. De populariteit van Trump daalt gestaag. En men probeert nu uit alle macht dan maar met heel veel geld proberen toch de boodschap naar buiten te brengen. Dat ze beter republikeins kunnen stemmen.
2: Ja.
8: Ja, en ik vraag me sterk af of dat wel gaat werken.
2: Ja, de vraag is, heel veel geld er tegenaan gooien wil niet altijd tot een winnaar leiden. Dat zie je ook bij het voetbal, hè, met grote door Arabische multimiljonairs gesponsorde voetbalclubs, maar dit terzijde. Wat ik wel significant vind, Kenneth, is dat Musk zich heel erg gedijst houdt. Vorige keer was hij zeer aanwezig in de campagne van Trump. Nu maakt hij meer geld over en hoor je hem niet.
8: Nee, dat komt denk ik omdat Musk zelf ook natuurlijk nu in de categorie als kwade miljardairs te boek staat. Hij heeft natuurlijk zelf veel reputatieschade opgelopen, denk ik, vorig jaar. Toen hij eigenlijk aan het hoofd van de Department of Government Efficiency stond,
2: ja, Doge.
8: Daar heeft hij veel, denk ik, reputatieschade aan overgehouden. Het geld wat hij heeft in de 2024 heeft besteed, heeft absoluut niet altijd tot succes geleid. Ook in allerlei speciale verkiezingen in 2025 heeft ook allemaal niet tot succes geleid. Ik denk dat de figuur Musk en de constatering dat geld niet zaligmakend is, heeft ervoor gezorgd dat hij denkt van nou, één, ik wil misschien niet zoveel doneren, of in ieder geval later, en ik zal zelf niet zo op de voorgrond treden, want het werkt alleen maar averechts.
2: Wat betekent het voor hem? Stel dat de Democraten inderdaad gewoon meer zetels pakken dan de Republikeinen. Dat kan in zowel het huis als in het congres zijn, of in de Senaat zijn. Wat zou dat voor hem betekenen? Zou die daarmee moeten vrezen dat er onderzoeken komen, weet ik veel?
8: Nou, ik denk dat er zullen inderdaad onderzoeken worden gestart. Hè. Ja. Er is natuurlijk een zeer anti-miljardairs sentiment eigenlijk. Zeker onder de Democraten en voor een deel ook onder Republikeinse kiezers.
2: Ja.
8: Dus daar zal meer aandacht voor zijn. Zeker als het gaat om op het techgebied. SpaceX zal bijvoorbeeld nader worden bekeken. En als we het dan hebben over bijvoorbeeld de begrotingen en de begrotingen voor NASA. Uh-huh. Waar SpaceX natuurlijk ook een grote rol bij speelt bij de ruimtevaart.
2: Ja.
8: Daar zal ook kritischer worden gekeken naar hoe dat geld wordt besteed. Dus het zakelijk gezien zal het voor hem ook lastig worden, net als voor een heleboel andere techbedrijven, maar ook cryptobedrijven bijvoorbeeld. Dus het is ook hem alles aan gelegen om ervoor te zorgen dat de Republikeinen toch een meerderheid behouden, in één van de huizen in ieder geval. Maar ja, ik denk dat het toch een beetje een gelopen race is.
2: Ja, precies. Want als je kijkt wat er gebeurt nu, het lijken wel ook van Trump alleen wanhoopsoffensieve deeltjes met Rusland voor diesel, een publieke executie van meneer Hexeth, het ICC even doorzitten. Hij probeert elke dag weer de aandacht af te leiden van datgene wat er werkelijk gebeurt, is dat die Amerikanen in de straat het steeds slechter krijgen.
8: Nou ja, precies. En het probleem is dat hij daar eigenlijk ook geen controle heeft over met name de olieprijzen en de dieselprijzen. He, die dieseldeal met Rusland is een druppel op de goede plaat. Dat is nog geen 24 uur is dat voldoende voor de consumptie in Amerika. En andere zaken, zoals huisvesting bijvoorbeeld, of andere bestaanszekerheid-issues, ja, daar hoor je hem niet over. En het is meestal een vergissing voor een president om in een tussentijdsverkiezing jezelf op het stembiljet als het ware te zetten. Omdat ja, het is een politieke wetmatigheid dat de president, zittende president, altijd de midterms verliest. Ja. He, dus het is vanuit een ego gedreven, denk ik, tactiek geweest om te zeggen van Trump: doe alsof ik op het stembiljet sta en dan gaan we de Republikeinen wel uit de slop trekken. Het enige bestaanszekerheid-issue was natuurlijk de belofte van de $5,000... die elke Amerikaan zou krijgen, elke volwassen Amerikaan zou krijgen als de Republikeinen aan de macht blijven in het congres. Nou ja, dat ging er überhaupt denk ik al niet komen, maar ze zullen zeker niet een meerderheid in beide huizen van het congres krijgen. Dus die $5,000 is een fictie.
2: Nog even naar het andere. Stel dat nou inderdaad helemaal fout gaat voor Trump, hè? En hij verliest de meerderheid in beide huizen. Wat dan? Dan zijn we niet meteen van het probleem Trump af, toch?
8: Nee, zeker niet. En ik denk dat als je het hebt over buitenlands beleid, dat we eigenlijk moeten gaan vrezen voor een nog wispelturige buitenlands beleid. Waar Trump, een president die niet meer herkozen kan worden in de tweede helft van zijn termijn, standaard altijd capriolen uithaalt in het buitenland. Want hij is bezig met zijn nalatenschap. Hij wil nog natuurlijk in de recordboeken komen te staan. Binnenlands valt er niks meer te winnen. Hij heeft een vijandig congres tegenover zich. Ja, en dan is het buitenland altijd het theater waar hij nog op kan acteren. Dus ik denk dat het voor de wereld dan ook wel een spannend 2027 wordt. Van wat Trump.
9: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Ben jij een virtual assistant en gebruik je e-mailmarketing voor je eigen bedrijf en dat van je klanten? Dan ken je waarschijnlijk Mailchimp. Wist je dat er daarvoor een volledig Europees alternatief is? Cleverreach is eenvoudig te bedienen en voor kleinere bedrijven extra voordelig. Cleverreach biedt gratis support, een speciale multi-account oplossing en houdt je gegevens binnen Europa. Dus waarom Amerikaans als het ook Europees kan? Cleverreach. Gemaakt in Europa, gemaakt voor jou.
2: Nou kijk, het is vooral denk ik, als je ziet bijvoorbeeld nu ook over de schaduwvloot op de Noordzee. Ja, dan weten we eigenlijk wel dat het natuurlijk gevaren wordt eigenlijk door de Russen. En wat je wil is dat je dan bijvoorbeeld ook met andere landen zoals Duitsland en België en Nederland gewoon een duidelijk kader hebt. Oké, we gaan dat aanpakken. We gaan ervoor zorgen is dat we bijvoorbeeld ook met snellere boten dat die schepen kunnen enteren. En we mogen ze ook echt aan de ketting leggen en we nemen die olie in beslag. En dat zou bijvoorbeeld een opvolging daarvan kunnen zijn die snel kan plaatsvinden. Zodat Rusland ook weet, oh ja, het heeft eigenlijk niet zoveel zin om daar te gaan varen. Ja. Dat is wat je met elkaar wil. En dat is nu vaak, duurt dat te lang. En tegelijkertijd weten we ook niet zo goed wat we er dan mee aan moeten.
3: Oké, maar het kabinet zegt, er is al een stappenplan. Het ligt er al. Wat ontbreekt daar dan aan, wat u betreft?
2: Nou, eigenlijk wat je nu ook ziet in Europa, als je bijvoorbeeld kijkt naar de droneinslag in Roemenië. Vlak daarna was ik net bij een bijeenkomst in Litouwen. En dan zie je ook dat Roemenië zegt van ja, we hebben eigenlijk niets tussen. Ja, die dreiging is er. En bijvoorbeeld het artikel 4 van de NAVO, waarin we landen bij elkaar roepen. Ja. Om die dreiging te veroordelen. En eigenlijk zou je willen dat zeker in Europees verband. Is dat je daartussen wat hebt om te zeggen, oké, nu gaan we aan de slag om Rusland te veroordelen en kunnen we ook echt maatregelen treffen.
3: Ja. En dat moet dan dus ook gebeuren in afstemming met de NAVO en EU-lidstaten. Dus het heeft weinig zin om het in eentje te doen. U zegt, dit moet een grote internationale operatie worden om zo'n plan te maken.
2: Ja, dat is heel erg belangrijk. Heen, omdat je samenleving sterker staat en dat het eenduidiger beter afschrikt ten opzichte van Rusland. En twee is dat je met elkaar ook moet bespreken hoe je die snelheid er ook echt in krijgt.
3: Ja. En wie gaat dan uiteindelijk bepalen bijvoorbeeld ja, wanneer dat reactieplan in werking treedt en hoe we dan gaan reageren? Want ja, elke situatie vraagt ook om een eigen reactie misschien. Het is allemaal niet zo makkelijk dat je het allemaal vast kan leggen van tevoren wellicht.
2: Nou ja, goed, dat is precies de reden waarom ik en samen met collega's in de Kamer ook zeggen, er is nu gewoon een hoop onduidelijkheid wie doet eigenlijk wat. Daarvoor moet dat kader er ook komen, zodat duidelijk is om welke dreiging, wanneer doe je dan precies ook welke afschrikking of welke actie. En ik kan me ook voorstellen dat het kabinet dat niet zomaar naar de Kamer stuurt, omdat je wilt natuurlijk Rusland niet wijzer maken dan dat zal zijn. Dus dan gaan we zien hoe het kabinet dat gaat uitwerken.
3: En hoe voorkomt u dat het nou vooral een papieren tijger wordt die we ergens in een la gaan leggen en dat als er dan, ik zeg maar even informeel, stront aan de knikker is, dat we toch allemaal weer heel gespannen naar elkaar gaan kijken en niet weten wat we moeten doen?
2: Nou, ik zie die houding totaal niet in de Kamer, hè, dat we hier lang op willen wachten. Ik zie het overigens ook niet bij het kabinet, omdat we gewoon zien dat die acties er te veel zijn. Kijk alleen naar het voorbeeld van onlangs in Leipzig met de drone bij het vliegveld. Yeah. Dus de urgentie wordt echt goed gevoeld. Dus ik verwacht niet dat het lang in de la blijft liggen.
3: Okay, dus wanneer moet het er zijn, het document?
2: Nou, wat de VVD betreft, zo snel mogelijk, maar zeker begin volgend jaar.
3: Ja. En als wij het als publiek niet te zien krijgen, vindt u dat geen probleem?
2: Nou kijk, het is bedoeld om Rusland natuurlijk ook te kunnen afschrikken. Hè, dat ze gewoon zien, hè, dat is goed geregeld. Maar als bepaalde dingen niet gedeeld kunnen worden, dan kan dat ook in de vertrouwelijkheid, zeker.
3: Dank, VVD Tweede Kamerlid Peter de Groot.
4: Rij Bartmans van de ABB is bij ons nu met een ongeluk op de A58. Rij, vertel.
5: Ja, dat klopt. Een ongeluk in het zuiden op de A58 richting Eindhoven veroorzaakt vertraging. Tussen Tilburg en Moergestel betekent dat 25 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is er dicht. En dan wordt er ook nog geflitst op de A13 bijvoorbeeld Rotterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 16,0. De A30 Barneveld richting Ede bij 18,1. En de A67 Eindhoven richting Venlo bij 62,0.
6: Blik op de beurs.
4: Ja, nog een kwartiertje en opent de beurs zijn beuren. Nee, natuurlijk niet. De beurs zijn deuren. En dus kijken we vooruit met Jos Versteeg, analist van Insinger Gillissen. Jos, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Bas.
4: Nou, we zien heel Azië zien we diep in de min. Wat gaan we doen?
7: Ja, je zegt het bijna zelf al, hè. We gaan onderuit. Het was diep in de min 8% Samsung en Hynix. En die maken zo'n beetje de helft van de Koreaanse Kospi uit. En dat is nog een voortvloeisel uit nieuws uit China, dat die geheugenproducent CX

0: MT met een nieuw processor gekomen waar ze meer geheugen in een chip kunnen proppen. En daar komen ze eind van het jaar mee op de markt. Nou, ze hebben een marktaandeel van 10%. En men vreest dat ze dat marktaandeel gaan aantasten. Ja, ik zou me er niet al te druk om maken. Die markten zijn sowieso heel volatiel. En de topman van Broadcom, Hock Tan, die hielp ook niet echt door op een conferentie te stellen van ja, die beleggers in AI die hebben nogal extreme verwachtingen en ze beseffen pas achteraf dat het eigenlijk een casino is. Dat hielp ook niet echt, nee, als de topman van Broadcom dat zegt. Maar, dus ja, er is daar een beetje onrust. Ik zou me niet al te druk maken om dat CXMT. Je moet eerst nog maar zien ook of ze niet alleen grootspraak doen, hoor. Want het ligt ook in Amerika moeilijk of ze wel mogen Chinese memory chips mogen importeren. En daar hebben ze op die exportmarkten gewoon best last van. Dat vertrouwen in je AI. Als je daar, voor AI wordt eigenlijk dat geheugen van CXMT nog niet eens gebruikt. Maar er is toch steeds meer wantrouwen naar Chinese chips. Kijk, als het een eenvoudige chip is voor je ruitenwisser in je auto, maakt men zich niet zoveel zorgen. Maar ja, geheugenchips waar toch dingen in opgeslagen worden. Ja. Dat ligt allemaal moeilijk. Dus ik maak me daar niet zo'n zorgen om. Ik denk dat die koersval, daar moet je een beetje aan wennen, dat dat af en toe heel hard op en neer gaat. En die aandelen zijn nog steeds vrij goedkoop. Dus precies. Ja, dat is eerder niet een grote bron van zorg, denk ik.
1: Dus vandaag mogelijk koopkansje voor de chippers op Tamrak.
0: Ja, kijk, in principe heeft het niet heel veel effect op ASML. Die komen morgen ook met cijfers. Dus dat wordt ook een beetje lastig om vlak voor de cijfers te kopen. Ik maak me daar niet zo druk om. Ik denk dat die cijfers gewoon prima zijn. Dat de outlook ook nog steeds heel goed is. Vooral als je kijkt naar de investeringen, de prijsstijgingen in geheugen, prijsstijgingen bij Logic, de rekenchips. Nou, dat is natuurlijk alleen maar goed voor de klanten van ASML. Ja. Dus daar maak ik me geen enkele zorgen over. En verder kwam LVMH gisteravond met cijfers na beurs. Mm-hmm. Dat was toch iets slechter dan verwacht, organische groei van maar 1%. En de tegenvaller zat wel een beetje bij fashion en leer. Dat is toch bijna de helft van de omzet. Ja. En daar was Dior weer in een krimp gekomen. Ja. Dat was net in het tweede kwartaal was daar weer groei. Jaar op jaar zitten ze nog wel op groei. Ja. Maar als je kijkt naar de absolute omzet, die was min 5%. En dat kwam dus vooral door leer en fashion. Maar aan de andere kant kon horloges, wijn en selective retailing, dat is dat duty free shopping onder andere, en Sephora parfums, dat kon de boel wel compenseren. Dus over het algemeen is het ietsjes lager. Maar ja, er is al eens een beetje de helft van de koers af. Dus ik denk niet dat dat nog echt heel negatief erop gaat reageren.
1: Dank je. Jos Verstegen, analist bij Insigne Gillis.
2: Factgoeroes.
1: Frank Leeman, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: We gaan het hebben over kassabonnetjes.
3: Ja, want een paar weken geleden kreeg ik ergens op een social media een filmpje te zien waar een Amerikaanse influencer waarschuwde voor kassabonnen.
1: Want?
3: Omdat op dat thermische papier zou dan het chemische spul genaamd BPA, bisphenol A, zitten. Hmm. En BPA werkt hormoonverstorend. Toen ik dat zag, dacht ik eigenlijk in eerste instantie niet zoveel. Maar nadat ik vorige week boodschap had gedaan, zat ik met mijn kind in de auto, die bon van die supermarkt zo over zijn hele gezicht gaat uitsmeren.
1: Toen dacht je, dan gaat de bisphenol A.
3: Ja, als ik heb gezegd, doe dat dus maar even niet.
4: Huisartsenpost?
3: precies. Inderdaad. Maar ik voel me dus wel een beetje af van, ben ik dan nu als vader schuine streep, ben ik toch een nuchtere factchecker in het verhaal van een floe-floe gestapt,
1: ja?
3: Getrapt? Of is er wat aan de hand?
1: Zullen we eerst even naar de basics gaan? Wat is BPA? Bisphenol A?
3: Ja, dus die afkorting komt van bisphenol A. Inderdaad, het is een chemische stof. Die zit eigenlijk overal in. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als hardmaker in harde plastics of in kunststoffen. Of in blikjes als afsluitende laag. Of om te zorgen dat het niet gaat roesten. En het is een genoemde hormoonverstorende stof. Dus je kunt het een beetje zien als een soort zwakke nepboodschapper die sommige hormoonsignalen in het lichaam kan nabootsen of verstoren.
1: Ja.
3: En dat betekent dus niet dat één aanraking met BPA een probleem is. Maar het probleem is, het zit dus eigenlijk overal in. Dus
1: zit er in koptelefoons?
3: Het zit serieus ook in koptelefoons, sommige wel. En ik heb nog gekeken of dit merk het ook heeft. Ja? En het staat nergens, maar ze hebben niet zo'n certificaat die zegt, we gebruiken het niet. Dus ik ga ze mailen.
1: Oh, okay. Maar BPA, zit dat nou, dat is gewoon de vraag, want jij zag het je kind doen, zit het inderdaad in kassabonnen, zoals de vloevoer zegt?
3: Ja, dus ik heb je maar voor gaan bellen, niet met de huisarts, maar met Majorie van Duursen, hoogleraar toxicologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En die houdt zich binnen Europese agentschappen ook bezig met hormoonverstorende stoffen.
4: Het zat ook in thermisch papier, wat onder andere gebruikt wordt voor kassabonnetjes. Maar sinds 2020 is dat verboden om in Europa in kassabonnetjes te gebruiken.
1: Gelukkig. Ja, het zit er niet meer in.
3: Maar het zit wel een beetje overal in. Coatings aan de binnenkant van blik, flessen, bakjes waar eten in zit. Telefoonhoesjes bijvoorbeeld ook. Nou, koptelefoons hebben we al gehad. Ja. Maar goed, gelukkig verboden in de kassabon.
1: Ja, dus die influencer die loopt achter. Dus jouw kind liep geen gevaar.
3: Nou, Amerikaanse influencers hebben nog een punt. Want daar is het dus nog niet verboden. Behalve in één staat, in Washington State. Maar daarnaast, voor Europa, de industrie heeft weer wat anders gevonden.
4: Daarmee is niet de problematiek om de bonnetjes opgelost. Want de fabrikanten zijn massaal overgestapt op bisphenol S. En bisphenol S ziet er qua chemische structuur een beetje hetzelfde uit. Maar doet ook hetzelfde. En is nu ook geclassificeerd als hormoonverstorende stof. Dus eigenlijk zijn we het probleem een beetje aan het verschuiven.
1: Oké, we gaan van bisphenol A naar bisphenol S. Ja. Binnenkort bisphenol GT.
3: Ja,
1: maar het is
3: een chemische stoelendans is het dus eigenlijk. Ja. En dan heel even voor de nerds, want dat vraag ik me dan dus altijd af. BPA of dus BPS is het reactiemiddel in de coating van thermisch papier. Dus als die printkop het papier verhit, dan geeft dat BPA een heel klein chemisch deeltje, een proton, aan de kleurstof in de laag eronder, waardoor die van kleurloos naar zwart verkleurt. Dus het doet wel echt iets. Mm-hmm. Maar goed, en dan kom je dus terecht bij het probleem dat chemici sneller nieuwe stoffen kunnen maken en verzinnen dan dat regelgeving stoffen kan beoordelen en weren. En er wordt gewerkt aan een categorieverbod, maar dat is er nog niet.
4: Dan kan je natuurlijk een heleboel bisphenolen die op elkaar lijken gaan reguleren. En daar gaat een voorstel voor komen. Maar dat is nog niet, ligt nog niet bij ECHA, het Europese Chemisch Agentschap.
3: Ja, nou goed, en dat BPA en andere bisphenolen wel bijvoorbeeld verboden in kinderspeelgoed, dat is dan positief. En sinds 2025 ook verboden in voedselcontactmaterialen. Maar ja, een bon is pas één stofje niet meer toegestaan.
1: Anderzijds, er wordt altijd gevraagd, heb je natuurlijk als een bon? Die kan je weigeren. Waarom gaan we dat niet gewoon mailen naar elkaar?
3: Ja, nou ja, je hebt het zelfscan tegenwoordig ook. Oh, ja. Dan moet je vaak wel dat bonnetje in ieder geval accepteren.
1: Moet je dus hormoonwerend moet je tussen duim en wijs.
3: Dat is mijn laatste ding ook behandelen. Ja. En kijk, het lastige is ook een beetje een advies. Wat moet je hier nu mee? Is ja, en even die bon aanraken is niet per se een groot risico. Dus je zal nooit krijgen, pak die bon niet aan. Nee. Maar ja, aan de andere kant, je komt er al op een dag zoveel mee in aanraking dat als je dan die bon kan vermijden, ja, dan scheelt dat weer toch. Maar bijvoorbeeld kassamedewerkers, die zouden bijvoorbeeld best een handschoen kunnen overwegen. Want bijvoorbeeld je handen reinigen met zo'n bacteriedoder doen veel kassamedewerkers en ook tussendoor. En dat werkt juist averechts, luister maar.
4: En met name ook van die kassabonnetjes zien we bij de kassières die veel met van die handlotions om je handen te ontsmetten. Daarvan wordt je huid een beetje doorlaatbaarder. En dan worden die stoffen ook makkelijker opgenomen. Dus
1: krijg je haar op je hand, dan moet je niet gek opkijken.
3: Nee, precies.
1: Of aan de binnenkant.
3: Gaat zijn eigen leven leiden, je hand.
1: Fijn. Dus hadden de influencers wel gelijk. Wat moeten we ermee?
3: Ja, dus nou goed, ten eerste eigenlijk positief. Eindelijk een influencer-waarschuwing waar we wat aan hebben. Ze slaan er wel een beetje alarm alsof elk bonnetje een tijdbom is. En betekent dat je het volgende soort van moet wegduiken voor je kassabon. Nee, dat nou ook weer niet. Je hoeft niet in paniek te raken, maar als je de bon niet nodig hebt, zou ik hem zeker laten liggen. En misschien niet je hele jaszak vol proppen. Doe ik altijd met die dingen, zodat je daar nog de hele winter zo mee loopt te frommelen. Ook niet meteen desastreus, maar het is niet erg nodig.
1: Nee.
3: Ja, en wie beroepsmatig de hele dag kassabonnen verwerkt, ja, misschien toch wel kritisch even kijken naar een handschoen of iets dergelijks. Nee. Maar ja, goed, vroeger kreeg je dus alleen een hoge bloeddruk van totaalbedrag.
1: Ja.
3: Nu krijg je ook nog een hormoonverstoring van de bon waar dat bedrag op staat.
1: Absoluut. En krijg je straks een cashier in een hazmatpak.
3: Ja.
1: Dat is een beetje tegenzit.
5: Als het Albert Heijn weer gezet
3: is. Als het Albert Heijn inkomt, ja.
1: Ja, oh ja. Dankjewel, Frank Leeman, onze Fact Guru. Risico's voor de economie en de financiële markten wordt steeds groter, waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds. Maar tegelijkertijd zien we het inflatiecijfer in ons land licht oplopen. Moeten we ons zorgen maken? Want het IMF zegt ook, nou, de groei in ons land neemt wel toe. Alles wikkend en wegend. Ja, gingen wij even in gesprek met onze huisinfluence-econoom Han de Jong.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
7: BNR Business Beats.
6: Met de beste pop, funk en soul.
7: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
8: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
9: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
8: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
5: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
10: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
11: Heb je grote plannen? Mooi. Maar kan jouw team het ook waarmaken? Jer regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? Jer.nl.
12: ProAwareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
13: Eén partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op jer.nl.
14: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
15: In de BNR-app.
16: Innovatiebeleid in gevaar door verdwijnen van het Nationaal Groeifonds. IMF verhoogt groeiverwachting wereldeconomie ondanks dure energie, waarschuwt ook voor risico's. En Trump hint op ontmoeting met Kim Jong-un tijdens APEC-reis naar Azië. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: Anne Baartmans van de ANWB. Er staat dan ook nog met pech op de A27. Nou, daar is wel eens wat mee aan de hand de laatste tijd. Maar dat zorgt wel voor file, neem ik aan, hè Rijn?
17: Ja, dat klopt. Het is de langste file op dit moment. Meer dan een uur vertraging op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht. Verder nog files in Noord-Holland. En dat komt vooral door incidenten. Op de A7 bijvoorbeeld, Hoorn richting Zaanstad. Daar gebeurt een ongeluk tussen Purmerend en knooppunt Zaandam. 6 kilometer met 40 minuten vertraging. Dan nog een file in het zuiden. De A58 Breda richting Eindhoven. Ook een ongeluk tussen Tilburg en Moergestel. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 20 minuten. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A1 Amersfoort richting Amsterdam bij hectometerpaal 17,6. En de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch bij 107,6.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het moederbedrijf van Albert Heijn kan vanochtend nog weinig zeggen over de IT-problemen. Wel dat ze er hard mee bezig zijn. Winkels bevoorraden is lastig en dat zorgt soms voor lege schappen, vooral bij groente en fruit. Een vakkenvuller in Utrecht zegt dat er gisteren helemaal geen vrachtwagens kwamen. In Brussel is vannacht een agent omgekomen, volgens persbureau Belga, na een achtervolging. De agent zat achter iemand aan die waarschijnlijk een auto had gestolen en ineens begon te schieten. In de buurt was eerder vannacht al een dodelijke schietpartij. Het is niet duidelijk of de verdachte daar iets mee te maken had. Provincies lopen achter bij het aanleggen van nieuwe bossen, terwijl daar afspraken over zijn, meldt Nieuwsuur. Een expert zegt dat er veel discussies zijn tussen provincies, bewoners en boeren over wat er met bepaalde gebieden mag of moet gebeuren. Provincie Overijssel zegt dat mensen ook weinig gebruik maken van subsidies. Veilig Thuis kan het aantal hulpvragen niet meer aan. Ze zeggen dat ze 210 miljoen euro extra nodig hebben om bijvoorbeeld meer mensen aan te nemen. Alleen dan kan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling worden verbeterd. Vorig jaar kwamen er meer dan 130.000 meldingen binnen. En een record voor het wagentje van de NASA dat over Mars rijdt. Perseverance heeft er in 5 jaar tijd 45 kilometer op zitten. En nog nooit legde een door mensen gemaakt voertuig zo'n afstand af buiten de aarde. De robot onderzoekt of er ooit leven was op Mars. En hij kan nog jaren mee, zegt de NASA. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden.
1: Dat staat Ajax, 2/10 lager, hadden we al een beetje kunnen zien in de future. 1132,7 punten. En wat we zagen is ja toch wat vrees. De Chinezen komen met een soort antwoord op geheugenchips. ASM International 4,1% lager, 4,2 zelfs nu. ASM International 4,1 lager, ASML 3,4 lager. Dat zijn toch alle wel zwaargewichten en fondsen die last hebben hiervan. Zagen vanmorgen ook al het Kospi in Zuid-Korea. Die ging bijna 6% naar beneden. Ja, toch een beetje vrees daar. Nou, zijn er ook stijgers? Jazeker wel. DSM Firmenich AG 3,9% omhoog. Magnum 1,8. Axel Nobel 1,6% winst. Atjen 1,5% winst. En Philips ook 1,4% winst. Kijken we nog eventjes naar de olie. Die staat op $105,15. Het shootingcontract voor november. Ja, dat betekent toch dat er wat druk is op die markt. Ietsje naar beneden gegaan. Het was nog iets hoger. Komt toch wel een heel klein beetje terug. Maar desalniettemin. Nee, het is niet een fantastische zonnige dag op het Damrak, zo kunnen we stellen. Over een kwartier hoor je uiteraard meer. Want beursnieuws altijd bij BNR. In de nieuwsuitzendingen. En in de BNR-app, wat dacht je wat? En dan zometeen de risico's voor de economie en de financiële markten wordt steeds groter, waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds. Doet dat in zijn jaarvergadering in Bangkok dit keer. En tegelijkertijd zien we het inflatiecijfer in ons land iets oplopen. Want het definitieve cijfer is uit, 3,4%. Maar moeten we ons zorgen maken? Zometeen huiseconoom Han de Jong.
19: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
20: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
21: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
20: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
22: Ook een klassieke grootbank als ING moet iets met AI. Waar liggen de grootste kansen? Of zijn het toch vooral risico's? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bahadir Yilmaz, Chief Analytics Officer van ING. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
23: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
24: Dit is de administratie van je bedrijf zonder teamleader AI. En dit met teamleader AI. Word blij van de administratie. Klanten, offertes en facturen opvolgen. Teamleader AI doet het voor jou. Veilig en nooit zonder jou, ja?
25: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
24: Teamleader AI maakt van je
26: administratie
24: weer
26: administratie.
27: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Ja, zeker. Het is 6:09. Het laatste uurtje alweer van deze Ochtendspits tikt weg. Terwijl buiten het grauwe grijs is. Iwan is weer terug.
16: Ja.
1: En dat is heel prettig. En die weet ook wat we gaan doen. Komen
16: zeker. Hier. We hebben het zo meteen over boodschappen doen.
1: Ja.
16: Problemen bij Albert Heijn. Daar praten we niet over. Maar als er geen problemen zijn, dan kan je lekker shoppen daar. Mm-hmm. Bonusaanbiedingen en dergelijke. Wat blijkt nu? Niet per se hoeveel honger je hebt als je naar de supermarkt gaat. Maar met welke intentie je naar de supermarkt gaat. Dat zorgt voor de meeste impulsaankopen. Er is onderzoek gedaan naar impulsaankopen. We hebben altijd het idee, en als je een beetje hongerig naar de winkel gaat, dat je dan meer koopt. Is dus niet per se zo. Hoor je zometeen.
1: Oh, interessant. Maar we gaan eerst naar dit. Want het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt dat de risico's voor de economie en de financiële markten uiteraard alleen maar groter worden, zei het IMF afgelopen nacht in de presentatie van zijn jaarvergadering in Bangkok. Met name hoge staatsschulden, stijgende rentes, oorlog in het Midden-Oosten, oplopende energiekosten, dat baart het fonds zorgen. En hoewel het IMF ook positieve verwachtingen heeft over de groei van de wereldeconomie, bijvoorbeeld over de groei van onze eigen economie in Nederland, daar zien ze dat we bijgesteld zijn van 1% naar 1,5% groei in dit jaar. Maar we zien ook wel weer de definitieve cijfers van de inflatie bijvoorbeeld. Nou, een heel klein beetje hoger. Ten opzichte van de maand september gingen we in oktober naar Nee, dat zeg ik verkeerd. In september is hij opgelopen van 3,3 in augustus naar 3,4. Definitieve cijfer kwam vanmorgen dus uit. En een van de boosdoeners is uiteraard energieprijzen. Huiseconoom Han de Jong.
0: Kijk, de prijzen aan de pomp zien we natuurlijk elke dag. Dus dat is al maanden huilen met de pet op, zeg maar.
1: Ja.
0: Wat we nu ook beginnen te zien is, en dat werkt altijd met een beetje vertraging, dat huishoudens ook meer beginnen te betalen voor elektriciteit en gas.
1: Ja.
0: Dat heeft het inflatiecijfer omhoog geduwd. Toch is bij ons de inflatie minder gestegen dan in landen om ons heen. Dus dat is dan positief nieuws. En als je dan verder naar de cijfers kijkt, ja, wat toch wel het meeste opvalt, dat is dat de prijzen voor voedingsmiddelen de inflatie juist hebben gedrukt.
1: Ja.
0: Voedingsmiddelen die waren in september 1,7% goedkoper dan een jaar eerder. Dus ik heb eventjes naar de details gekeken. En dan zie je dat die prijsdalingen best wel breed verspreid zijn. Ik rond het even af. Vlees 3% goedkoper dan een jaar eerder. Vis 4%. Melk 7%. Koffie en thee 4%. Er zijn natuurlijk ook wel wat producten die duurder worden. Eieren bijna 12% duurder dan een jaar eerder. Maar per saldo drukken die prijzen voor voedingsmiddelen, die hebben in september in ieder geval de inflatie gedrukt.
1: Ja, dat is dus mooi hè, voor ons land. Toch, als je kijkt naar die inflatie, energieprijzen, voorlopig is de ellende niet voorbij in het Midden-Oosten. Of meneer Trump nou diesel koopt bij Poetin of noem maar op, maakt niet uit. Ook daar zien we voorlopig niet veel gebeuren. Wat zegt dat jou over de inflatieverwachting voor de komende tijd?
0: Ja, ik ben toch bang dat de inflatie wat verder gaat oplopen. En dan eigenlijk vooral over die, gaat het wat mij betreft vooral over die voedingsmiddelenprijzen. Want toen de energieprijzen begonnen te stijgen, zeiden heel veel economen, dan gaan de voedselprijzen ook omhoog. En dat klopt op zich ook wel, maar het werkt met een heel forse vertraging. Wat we nu eigenlijk ook al maanden zien, is dat de wereldmarktprijzen voor voeding, die stijgen al maanden. Onze prijzen die volgen dat in principe wel, maar wel met een vertraging van meer dan 6 maanden, soms wel 8 maanden of zo. Dus ik denk dat dat omslagpunt, voorlopig zien we nog, of hebben we nog gezien, dat prijzen voor voeding de inflatie hebben gedrukt.
1: Ja.
0: Maar dat gaat omslaan. En ik denk dat dat omslagpunt heel dichtbij is. Dat ook voedingsmiddelen juist positief gaan bijdragen aan de inflatie.
1: Ja.
0: En dat bedoel ik dus omhoog duwen.
1: Ja, precies. Ja, dan gaan we met de kerst. Dat wordt toch knagen op een waterijsje, vrees ik. Maar dan even naar het IMF. Vannacht in Bangkok zijn World Economic Outlook gepresenteerd. Zitten daar belangrijke boodschappen ook voor ons in? Want ja, er zijn natuurlijk dingen die zij ook constateren, hoge energieprijzen, het feit dat er waanzinnig wordt geïnvesteerd in AI. En ook zij kunnen niet veel doen aan die politieke, geopolitieke spanningen, hè?
0: Nee, dat klopt. Hè. Ze beschrijven ook heel mooi die twee belangrijke ontwikkelingen die je zelf al noemt. En dan maken ze een verdeling tussen landen, afhankelijk van hoe gevoelig die landen zijn voor die twee schokken. Dus als je een land hebt dat een energieimporteur is, nou, dan heb je natuurlijk sowieso last van die hogere energieprijzen. En als je dan ook nog eens een keer een land bent dat eigenlijk niet echt meedoet in die golf van die investeringen in kunstmatige intelligentie, ja, dan heb je daar dus niets aan. In je inleiding zei je al dat de groeiraming voor Nederland, wat is verhoogd. Hoe komt dat? Nou ja, niet omdat wij exporteur of producent zijn, want wij importeren energie. Maar wij doen wel heel fors mee aan die golf van AI-investeringen.
1: Ja.
0: Ik denk, ja, je kunt dat in de details niet zien. En die ramingen van het IMF, dat is toch wel behoorlijk op afstand. Maar we constateren natuurlijk dat onze chippers eigenlijk geweldig meedoen in dat hele verhaal. Ik denk dat de belangrijkste reden is waarom het IMF onze groeiraming wat heeft verhoogd.
1: Ja, en dat is wel fijn. Zijn er nog beleidsaanbevelingen die het IMF doet nu? Hè? Heeft gezegd van
2: schuld
1: in Nederland. Ja. Wat moet je met je schuld? We hadden het over de Franse schulden eerder vanmorgen.
0: Ja, nee, kijk, het IMF doet altijd beleidsaanbevelingen.
1: Ja.
0: En wijzen op risico's. Wat dat betreft is het eigenlijk wel wat je van het IMF zou verwachten. Dus precies wat jij zegt, breng je overheidsfinanciën op orde. Waarom? Nou, vooral omdat je dan ruimte creëert om nieuwe schokken op te vangen. Dat is een heel duidelijke boodschap. En verder is een boodschap, als je steun verleent aan kwetsbare huishoudens, doe dat dan vooral met tijdelijke gerichte maatregelen. Een andere beleidsaanbeveling verbeter je energiezekerheid. En zorg er ook voor dat je mee kunt profiteren van kunstmatige intelligentie. Ja. Een hele reeks beleidsaanbevelingen. Mm. En wij nemen toch aan, Bas, dat ze daar in Den Haag ook goed naar luisteren.
1: Ja, maar en daar zitten wel heel veel open deuren bij, hè?
0: Ja, dat, ja. Dat is waar. Hè. Dat, ja. Wij hadden het ook met z'n tweeën kunnen bedenken.
1: Dat denk ik ook, ja. Maar het zou wel fijn zijn als we dat voortaan ook in Bangkok mogen doen dan.
0: Ja, dat zou prima zijn, ja.
1: Ja, zei Han de Jong, BNR's huiseconoom. Nou. Even naar de ANWB, Rijn Baartmans van de ANWB. De aantal files loopt terug of is het nog steeds hommelus?
17: Nou, de files beginnen wel af te nemen. Het blijft nog wel druk op de weg, hoor. 470 kilometer file in totaal. Nou, de langste file op dit moment die staat op de A27, Breda richting Gorkum. Er staat namelijk een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen. 11 kilometer met meer dan een uur vertraging. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A27 Utrecht richting Almere bij hectometerpaal 108,4. De A67 Eindhoven richting Venlo bij 62,0. En de A79 Heerlen richting Maastricht bij hectometerpaal 8,3.
2: Blik op de beurs.
1: Ja, dan kijken we even naar de beurzen. Nou, dan zien we dat de AEX 0,1% lager staat op 1134,7 punten. Toch een beetje minder ellendig dan we dachten als we naar de future keken. Wat zagen we in Azië gebeuren vanmorgen? Wat stress. Met name bij fondsen die in de Kospi staan. De zwaargewichten daar, de SK Hynix en de Samsungs van deze wereld. Want de Chinezen laten nu weten dat ze een hele mooie en snelle manier hebben gevonden om een geheugenchip te bedenken die weinig kost en veel kwijt kan. Ja, nou, eerst is, zou ik zeggen, the proof of the pudding is in the eating. Maar dat hebben we nog niet. Maar er is wel onder beleggers een beetje stress. Zien we ook op het Damrak. ASM International 3,3 lager. BESI 2,8 lager. ASML staat op een verlies van 2,7%. Ja, dat tikt er toch hard in. En dan kijken we even naar wat andere fondsen. De stijgers, want die zijn er ook. Sterker nog, het rijtje stijgers is groter. DSM staat 3,8% in de plus. Unilever 1,7. Axo 1,4. Adyen 1,3. Magnum 1,2% hoger. Wat doen de oliefondsen dan? Leuk om te weten met de olieprijzen. Nou, Shell staat 0,1% hoger. SBM Offshore staat 0,3% lager. En de Brent Crude in november $105,35.
16: Ja, we kennen het allemaal wel. Je buik rommelt en je bent toch in de buurt. En je gaat naar de supermarkt en je komt terug met allerlei rotzooi die je helemaal niet nodig hebt, maar die wel lekker is. Nou, vaak wordt dat toegeschreven aan het hebben van honger. Maar wat blijkt nu? Onderzoekers die stellen dat het vooral te maken heeft met het doel waarmee je naar de supermarkt gaat. Dus heb je een boodschappenlijstje, hou je eraan, ga je de weekboodschappen doen, of word je verleid omdat je buik zo rommelt. En wat blijkt ook? Mensen die zonder duidelijk plan de winkel binnenlopen, die kopen veel vaker iets wat ze eigenlijk helemaal niet van plan waren om te kopen. Blijkt uit een nieuw onderzoek van de Breda University of Applied Sciences. We gaan erover praten met consumentenpsycholoog Patrick Wessels. Patrick, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
16: Ja, niet honger dus, maar de intentie waarmee je naar de supermarkt gaat. We kunnen ons beter beheersen dan we eigenlijk tot nu toe dachten, of niet?
3: Ja, laten we het zo positief maar framen. Ja. En het klopt in die zin wel, het is al langer bekend dat met zo'n boodschappenlijstje het best wel beter winkelt. Ja. Maar zo'n boodschappenlijstje vinden we toch ook wel een beetje saai, hè, om daar iedere keer mee naar de supermarkt of naar zelfs andere winkels te gaan. Want het geldt breder dan de supermarkt. Ja. En dat honger, dat is al langer niet zo heel duidelijk aanwezig, hoor, dat effect. Het is niet zo dat alle psychologen jarenlang dachten dat als we honger hebben, dat we met z'n allen van alles kopen. Dat was al wel wat genuanceerder. Maar het bekt gewoon veel lekkerder, want het brein begrijpt dat concept. Ja. Ik heb honger, dus ik ga allemaal dingen kopen, want ik heb gewoon trek en het moet nu gestild worden. Ja, dat is goed dat ze dat nog een keer aantonen, dat het niet per se het geval is, denk
16: ja,
3: ik.
16: Ja. En is het echt, die verbinding ook echt te leggen, één op één? Dat je dus inderdaad honger kan koppelen aan wat uiteindelijk op de kassabonnetje staat?
3: Nee, dat valt dus wel mee. Ja. En het lastige is ook nog eens een keer, hoe stel je nou vast hoeveel honger iemand heeft? Hè? In dit onderzoek bijvoorbeeld hebben ze steeds gevraagd aan mensen, nou, op een scoreschaal, hoeveel honger heb je? Nou, dan vroegen ze dat aan jongeren en aan ouderen. En ouderen gaven bijvoorbeeld aan dat ze gemiddeld meer honger hadden dan jongeren. En vervolgens gaan ze dan kijken, wat doet dat met het koopgedrag? Ja. In een ander onderzoek dat veel ouder is, 1977 uit mijn hoofd, daar hebben ze dat niet gedaan, omdat ze weten, als je mensen dingen vraagt, dan weten ze dat vaak helemaal niet. En hoeveel honger heb je dan eigenlijk op een score van 1 tot 10 bijvoorbeeld? Toen hebben ze gewoon gevraagd, wanneer heb je voor het laatst gegeten? Mm-hmm. En hebben ze daaruit afgeleid, hoeveel honger heb je waarschijnlijk, omdat je misschien al 3-4 uur niks gehad hebt. Ja. In beide gevallen valt daar wel iets tegen in te brengen, want de een reageert daar sneller op dan de ander, de volgende zegt eerder dat hij honger heeft dan de ander. Dus dat is denk ik het moeilijke van dit soort onderzoeken. Hoe stel je nou vast hoeveel honger we eigenlijk hebben?
16: Ja, heel veel haken en ogen ook. Dus wel opvallend is dat leeftijd een verschil maakt. Ouderen doen minder impuls aankopen dan jongeren. Hoe komt dat?
3: Ja, dat wordt gezegd inderdaad. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen, eerlijk gezegd. Oh. Ik denk dat het dus een beetje te maken heeft met het feit dat misschien ouderen anders reageren op die vraag hoeveel honger heb je. Dat zou ik nog wel eens beter onderzocht willen zien. Daar komt bij, dit is in Turkije gedaan. Laten we het ook vooral een keer in Nederland proberen te doen, om te kijken wat daar dan daadwerkelijk uitkomt. En als het zo is, ja, laten we dan met z'n allen naar die ouderen toe gaan om van ze te leren hoe we die impulsaankopen verminderen. Als zij daar beter in zijn dan jongeren, dan moeten we dat misschien maar eens gebruiken om onszelf beter te wapenen in het algemeen.
16: Ja. Maar toch dus het advies en de bottom line, zou je kunnen zeggen, als je niet al te veel spullen wil kopen die je misschien niet nodig hebt, maak een boodschappenlijstje, toch? Ga met een plan naar de winkel. Dat is
3: het boodschappenlijstje werkt uiteindelijk beter. Ja, absoluut. Dat werkt echt veel beter dan van tevoren wat eten. Van tevoren wat eten word je wel minder chagrijnig van, denk ik. Dat is ook zo'n typisch onderzoek, hè, dat we dan wat leuker zijn met z'n allen. Dus laten we wel wat eten, zodat we lekker leuk zijn naar medewerkers en andere mensen die we tegenkomen. En dan volgens een boodschappenlijstje maken om ervoor te zorgen dat we weinig impuls aankopen doen.
16: Nou, ik ben benieuwd wie het onderzoek in Nederland gaat uitvoeren. Dankjewel, consumentenpsycholoog Patrick Wessels.
4: Bas van Werven en Iwan Verrips, BNR.
1: Ja, nog een berichtje, want we kennen hem heel goed. Oud-IVD Erik Schouten van de DME Security, die vaak bij ons op de zender is ook. Die pleit in het AD vandaag voor meer investering in weerbaarheid van het spoor. Want hij zegt, ja, spoorwegen in Nederland en Europa krijgen een steeds belangrijker strategische rol. En dus worden ze een doelwit voor sabotageacties van, nou, de Russen. Volgens hem is ProRail daar niet goed op voorbereid. Want het is typisch Nederlands om te denken, joh, als er niks gebeurt, dan is er ook niks aan de hand en dan doen we ook niks. Kritieke knooppunten zouden volgens hem beter beschermd moeten worden. En ook stroomvoorzieningen zouden dubbel moeten worden uitgevoerd. Nou, we zagen deze week of afgelopen week een brand in een transformatorhuis, hè, wat ook gebruikt wordt door de spoorwegen, waarbij alle draden ineens zijn afgefikt. Nou, is dat sabotage? Weten we niet. ProRail zegt zelf, nou, we onderschatten het gevaar helemaal niet. We wijzen juist naar minister Karremans van Infrastructuur, die eind deze week met een verdeling komt voor de begroting van infrastructuur. En met 10 tot 15 miljoen euro zou er volgens ProRail al geïnvesteerd kunnen worden in toezicht met behulp van drones. Wil je de beveiliging helemaal op orde krijgen? Dan, zegt ProRail, mogen we vervangen? 600 miljoen, graag.
16: En dan, het lukt de EU maar niet om influencers aan zich te binden. Eerder dit jaar kwam Brussel, of eigenlijk kwamen de lidstaten, nog met een plan om influencers toegang te geven bij de Europese toppen en ministers overleggen. Maar wat blijkt, bij de komende Europese Raad, eind deze week, vanaf donderdag, zijn er geen influencers voorgedragen, laten EU-diplomaten weten tegen Politico. Ja, hoe kan dat nou? Dat hoor je van Europa-verslaggever Stefan de Vries.
5: Het is vooral vastgelopen in de lidstaten, want die moesten zelf creators voordragen of influencers, of hoe je dat die diersoort ook noemt. En dat is niet gebeurd. Diplomaten hebben het over logistieke problemen, krappe budgetten. Maar eigenlijk komt er het op neer dat er te weinig animo is. Sommige landen denken, ja, als een premier een influencer mee wil nemen, dan regelen we dat zelf wel. Het ligt dus niet aan de influencers, maar in de hoofdsteden, daar zagen ze dit plan niet zitten. In de wandelgangen van Brussel, van de Europese Raad, hè, want daar hebben we het over, niet over de commissie of het parlement. Daar zei een ambtenaar dat TikTokkers misschien een unboxing video van de topconclusies zouden kunnen gaan maken. Het is niet aangeslaan. Geslagen.
1: Nee, precies. Nee. Dat het zegt ook wel iets over, ja, de Ivoren Toren waar ik de EU dan in vind zitten. Ambtenaren die dan bedenken, dit is goed voor de lidstaten. Als je dan de lidstaten zelf vraagt, komen ze terug met het verhaal, gaat niet lukken, want we vinden er niks mee.
5: Het is niet de EU, hè, dit heeft bedacht. Nee. Dit zijn de hoofdsteden, de Raad. Dus dat is de club van de regeringsleiders. Die voelen de concurrentie van de commissie en van het parlement, die er wel in slagen om op een moderne manier te communiceren. Maar de Raad dus niet. Nee. Het idee is natuurlijk ook niet gek. Een hele generatie die haalt geen nieuws meer uit traditionele media, maar van TikTok, Insta of, ja, als je echt trendzettend bent, van BNR natuurlijk. De Raad is eigenlijk behoorlijk onzichtbaar. De Raad wilde niet achterblijven. Dus dachten ze, dat doe ik ook. Dat gaan we ook doen, influencers. Want von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, die lukt het wel. Maar op de een of andere manier is de raad dus kennelijk te saai.
16: Ja. Overigens, BNR zit ook op TikTok en Instagram, dus daar kan je ons ook vinden. Wat vind jij als journalist, en misschien ook wel journalisten in Brussel daarvan, dat er dus binnenkort ook al die blije meisjes en jongens dan tussen die raden door zouden moeten lopen? Dat jullie allemaal hard werk aan doen zijn. En zij doen een spelletje friet of patat of poep of pies.
1: Ja, en met hun iPhone in hun hand zo.
5: Ja, nou ja, dat was ook het bezwaar van onze collega's en van mijzelf natuurlijk. Ze mochten namelijk filmen in bepaalde delen van het gebouw, maar geen vragen stellen aan leiders of ministers. En ook, en dat stoot natuurlijk tegen elk journalistiek been, wie opvattingen had die tegen de Europese waarden ingingen of politieke ambities zelf misschien wel had, die viel meteen al af. Oh, dus er was al eigenlijk een soort censuur vooraf. Bovendien, Het vak verandert, de media veranderen. Dat is natuurlijk al jarenlang aan de gang. Maar is dit dan de manier om een nieuwe technologie, een nieuw publiek binnen te halen? De meeste journalisten in Brussel waren er behoorlijk door beledigd of vonden het eigenlijk een belachelijk idee.
1: Nou, en daarmee is het ook af door de zijdeur. Dankjewel.
5: Ja, absoluut. Formeel wel. Het was een proef. Het moest een jaar duren, maar ik verwacht echt een stille dood. En ja, dan rust dit boomer-idee straks op het digitale kerkhof naast Hives waarschijnlijk.
1: Dat zei Europa-verslaggever Stefan de Vries.
16: Hives heeft toch weer een opleving?
1: Ja, nou ja, zeker.
16: Nou, ik weet niet of dat echt...
1: Maar dan, in de categorie, herinnert hij zich deze dag?
6: Ja, ja! Blauw.
1: Weet je nog wie het is?
16: Dit is Heino.
1: Ja, Heino, de man met de witte kuif en de zonnebril op.
16: 1972.
1: Ja.
16: En dan denk je, leeft hij nog? Jazeker.
1: Jazeker, ja.
16: Hij leeft nog.
1: En waarom is hij, heeft hij een nieuwe nummer uitgebracht of zo?
16: Nee.
1: Goed, hè?
16: Hij heeft geen nieuw nummer uitgebracht. Hij krijgt geld.
1: Ah.
16: 7500 euro schadevergoeding van de AfD, de rechtsradicale partij in Duitsland. Want die partij had zonder zijn toestemming zijn naam gebruikt in een verkiezingscampagne. Heino stapte toen naar de rechter, eiste eigenlijk 30.000 euro. Deze hele zaak draait om de lokale verkiezingen in Uckermark afgelopen april. Een AfD-politicus die schreef toen op sociale media: zondag zal Heino op Felix, zo heet die man, Felix Teichner, stemmen. En hij gebruikte ook nog een woordspeling op een van Heino's nummers die we net hoorden: Blauw Blut der Antian. Teichner die maakte daarvan Blauw Blut der Uckermark. En blauw is een verwijzing naar de partijkleur van de AfD. Nou, Heino was daar niet van gediend. Volgens zijn manager Helmoet Werner zou de inmiddels 87-jarige zanger helemaal nooit op AfD stemmen. En bovendien was hij bang dat mensen hem dan zouden gaan associëren met extreem rechts. En daar zat hij niet echt op te wachten. Dus Heino eerst naar de Duitse rechter. Toen besloot de AfD al dat ze de reclame niet meer zouden gebruiken. En toen ging hij naar de Oostenrijkse rechter, want daar woont hij. En daar is uiteindelijk, geloof ik, geschikt. En er is een schadevergoeding gekomen, 7500 euro van de bankrekening van AfD naar meneer Heino. En die politicus, die meneer Teichner van AfD, die heeft inmiddels ook zijn excuses aangeboden. En daarmee is de zaak voor Heino afgedaan, zegt zijn manager. Maar toch maar even het nieuws gehaald, dat hebben we wel.
1: Zo. De ANWB vraagt Brussel om Belgische tolplannen te schrappen, zegt de ANWB vandaag zelf. En waarom komen ze er nu mee met die oproep? En gaat dat ook inderdaad werken? We gaan het zo met ze bespreken.
7: Hallo, ik ben Art Rooijakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
8: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je BTW-aangifte voor je klaargezet. 3 posten wil ik dat je zelf nog even controleert. Die staan klaar.
9: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat de BTW-aangifte automatisch voor je controleert? Ga Jorten.
10: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
9: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
11: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat.
6: ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
14: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in. Op slimsoftwarenabouwen.nl.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
19: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
20: Yes!
21: Weet jij wat je moet doen als jouw museum, theater of archief gehackt wordt? Want cybercriminelen weten ook de weg naar culturele organisaties. Als bestuurder of directeur bepaal jij hoe goed je voorbereid bent, en dat begint met een goed plan op cyberveiligecultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur.
19: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
20: Yes!
22: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
29: Of het nou gaat over handelsoorlogen, kwartaalcijfers, het Damrak of Wall Street, je hoort het allemaal in het BNR Beleggerspanel. Van defensieaandelen en AI tot groene obligaties, niks blijft onbesproken. Het Beleggerspanel. Zometeen om 11:30 in BNR Zaken doen.
30: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
31: BNR Verkeer.
32: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen af. Het verkeer loopt de meeste vertraging op in Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant. Er is nog 300 kilometer file over van de ochtendspits. Problemen op de A7 horen richting Zaanstad. Daar gebeurde een ongeluk. Dat betekent file rijden tussen afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam. 5 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A16 Breda richting Rotterdam is het nog erg druk. Tussen Breda Noord en Dordrecht 12 kilometer met 40 minuten oponthoud. De meeste vertraging op dit moment op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook moest dicht en je vertraging is hier meer dan een uur. De A58 tot slot, Breda-Eindhoven, tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 10 tot 15 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij hectometerpaal 59,7. En de A67 Eindhoven-Venlo bij 62,0.
33: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
34: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het moederbedrijf van Albert Heijn kan vanochtend nog weinig zeggen over de IT-problemen. Wel dat ze er hard mee bezig zijn. Winkels bevoorraden is lastig en dat zorgt soms voor lege schappen, vooral bij groente en fruit. Een vakkenvuller in Utrecht zegt dat er gisteren helemaal geen vrachtwagens kwamen. In Brussel is vannacht een agent omgekomen, volgens persbureau Belga, na een achtervolging. De agent zat achter iemand aan die waarschijnlijk een auto had gestolen en ineens begon te schieten. In de buurt was eerder vannacht al een dodelijke schietpartij. Het is niet duidelijk of de verdachte daar iets mee te maken had. Provincies lopen achter bij het aanleggen van nieuwe bossen, terwijl daar afspraken over zijn, meldt Nieuwsuur. Een expert zegt dat er veel discussies zijn tussen provincies, bewoners en boeren over wat er met bepaalde gebieden mag of moet gebeuren. Provincie Overijssel zegt dat mensen ook weinig gebruik maken van subsidies. Veilig Thuis kan het aantal hulpvragen niet meer aan. Ze zeggen dat ze 210 miljoen euro extra nodig hebben om bijvoorbeeld meer mensen aan te nemen. Alleen dan kan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling worden verbeterd. Vorig jaar kwamen er meer dan 130.000 meldingen binnen. En een record voor het wagentje van de NASA dat over Mars rijdt. Op Perseverance heeft er in 5 jaar tijd 45 kilometer op zitten. En nog nooit legde een door mensen gemaakt voertuig zo'n afstand af buiten de aarde. De robot onderzoekt of er ooit leven was op Mars. En hij kan nog jaren mee, zegt de NASA. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden.
0: ABB vraagt Brussel om de Belgische tolplannen te schrappen, want die zijn er. Dat maakt de ABB vandaag zelf bekend. Maar waarom komen ze juist nu met die oproep? En gaat dat ook echt helpen? Gaan de Belgen daardoor denken? Nou, laten we dat maar niet doen. Gaan we zo bespreken met de ABB.
1: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
2: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is. Met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument. Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
3: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
4: Gaat digitalisering de zorg redden?
3: En wie draagt de zwaarste lasten?
4: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
5: Samen slimmer zorgen.
4: Vebego Zorgservice.
16: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
4: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
17: Jochem Visser.
20: Straks spreek ik met Lodewijk van der Borg, directeur van Royal Kaak Group. Het bedrijf levert bakkerijmachines en technologie die over de hele wereld wordt gebruikt. En is ook spin in het web onder Nederlandse bedrijven die bezig zijn met het 3D-printen van metaal. Ik vraag van der Borg wat geopolitieke onrust betekent voor Kaak Group. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
24: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 9:55. Het laatste half uurtje van deze ochtendspits van dinsdag, de 13 oktober 2026. De dag waarop Iwan terugkeerde. Hij is fijn.
25: Van vakantie, ja.
0: Van vakantie, ja, precies. Voorlopig mag je niet meer, want het was ongezellig. Nou, en dat je er bent.
25: Het is helemaal niet leuk voor mijn collega's.
0: Nee, nee, is niet erg. Oh, okay. Luister toch niet.
25: Je mogen de waarheid wel weten.
0: Ja.
25: Oké, okay. Jij vond er niks aan 3 weken lang. Nee,
0: vind,
25: goed om te horen.
0: Het is gezellig hier ermee.
25: Oké, nee, ik vind het leuk. Ja, zeker. Ja.
0: Gaan we doen.
25: We gaan zo meteen praten over zeehondencentrum Pieter Buren.
0: Hm. Oh ja?
25: Ja, zit namelijk
0: van
25: in...
0: Van niet hard.
25: Ja, precies. Zit namelijk in acute problemen.
0: Oh.
25: En moet waarschijnlijk zijn faillissement aanvragen. Als er niet heel snel geld binnenkomt. Wat daar speelt, gaan we inderdaad zometeen vragen aan Leniet Hart, die daar heel lang actief is geweest.
0: Ja, absoluut. Maar we gaan eerst naar de ANWB. Want de ANWB trekt aan de bel over de tolplannen van de Belgen. Die hebben besloten dat ze vanaf mei 2027... alle automobilisten die België door willen een vignet gaan verkopen. Alleen zo mag je over de snelweg rijden. Alleen de AWB zag liever dat de hele Benelux tolvrij blijft. En daarom vraagt de vereniging de Belgische politiek het plan in te trekken. En ook gaat de AWB dit aankaarten bij de Europese Commissie om een uitspraak te doen over die tolplannen. Bij ons, belangbehartig bij de AWB, Paul Makker. Meneer Makker, goedemorgen.
26: Goedemorgen.
0: Ja, maar die plannen voor zo'n vignet in België, die werden toch afgelopen juli al bekendgemaakt. Waarom nu pas verzet?
26: Nou, wij hebben eerst gevraagd aan onze leden wat ze ervan vinden. We roepen niet zomaar iets. Oh. En we hebben ook op basis van de uitslag van ons onderzoek... onder het ledenpanel hebben we de politiek in België geïnformeerd... en daar hebben we op een antwoord gewacht en dat hebben we nog niet gekregen.
0: Oké, okay. Nou weet de Belgische overheid wellicht niet... dat er ongeveer net zoveel ANWB-leden zijn als Belgen, hè? Althans, het is niet zo gek veel.
26: Nou.
0: Nou ja, toch. Maar wat vraagt u de Belgische overheid nu?
26: Heel simpel vragen wij de Belgische overheden die plannen in te trekken. Omdat wij de plannen eigenlijk een beletsel vinden voor de vrije mobiliteit tussen landen. En dat het eigenlijk in principe ook niet de bedoeling is om binnen de Europese Unie tol te gaan heffen.
0: Ja, maar ja, andere landen doen dat wel. Frankrijk doet dat op incidentele plekken waar je op het snelwegennet af en toe gewoon tol betaalt om je snel te kunnen verplaatsen over het speciale tolwegennet. Is dat dan wel de andere kant van de grens waar we nu zeggen, ja, dat zou wel toelaatbaar zijn voor België? Want die willen uiteindelijk gewoon geld verdienen.
26: Nou ja, wij hebben de plannen bekeken en daaruit blijkt dat het eigenlijk gewoon een platte belastingheffing is. Ja. Dus dat wil zeggen dat het geld, de opbrengst, gaat niet in de verbetering van de infrastructuur of het bestrijden van de files. Mm-hmm. En het betreft niet alleen de snelwegen, maar ook het onderliggende wegennet. Juist. Dus eigenlijk is er geen ontsnappen aan als je door België rijdt.
0: Als je als buitenlander België rijdt, ben je gewoon aan de beurt, dat is het punt. En de Belg zelf hoeft niet te betalen?
26: Nou, de Belgen zelf die moeten ook betalen, want voor iedereen is het in principe een gelijke tol. Ja. Alleen volgens de plannen is het ook zo dat de wegenbelasting voor Belgische ingezetenen wordt aangepast, wordt naar beneden wordt bijgesteld.
0: Ja, ja, precies.
26: Zodat ze gecompenseerd worden.
0: Ja, heeft u al contact gehad met, want er is ook een vergelijkbare organisatie als de ANWB in België. Is daar contact mee? Hoe staan die in de wedstrijd?
26: Wij hebben alle overheden en bedrijfslevens geïnformeerd. Ja. Ook de Benelux en ook onze zusterorganisaties. Dat is het enige wat we nog hebben gedaan. Kijk, wij hebben tot nu toe een helder standpunt. Wellicht dat anderen nog niet zo ver zijn.
0: En nu zegt u, we hebben het ook voorgelegd aan de overheid. We hebben nog geen antwoord gekregen in België. Verwacht u dat er een antwoord komt? Of denk je gewoon van, nou weet je wat, het is mooi geweest met je Algemene Nederlandse Wielrijdersbond. Dag. Uit Nederland. Het is gewoon betalen. Punt.
26: Ja, nou, we hebben niet alleen de Belgische overheden, maar we gaan geïnformeerd over onze zorg. Maar we gaan ook de Europese Commissie informeren. En we verwachten dat daar wel actie uitkomt.
0: Ja, en wat voor actie verwacht u inderdaad? Dat er druk komt om te zorgen dat de Belgen dit onzalige plan afblazen?
26: Wij verwachten dat de commissie dit plan afkeurt. Mm-hmm. Gewoon omdat het discriminerend werkt. Ja. En dat hebben we eerder ook met Duitse tolplannen gedaan. En we hebben hier ook goede hoop op.
0: Ja, precies. Want in Duitsland heb je wel een LKW-maut, zoals dat heet. Dat is alleen voor vrachtauto's. Alleen voor vrachtauto's die doorrijden over het hoofdwegennet, volgens mij. En daar was ook het plan om iedereen maar tol te laten betalen. Maar dat heeft u ook succesvol met een grotere lobby trouwens proberen weg te tennissen. En dat is gelukt, hè?
26: Dat is toen gelukt. Ja. En wat ons betreft is dit nog maar het begin. Mm-hmm. Want het is gewoon niet een eerlijk tolvoorstel. Zo simpel is het.
0: Nee. Je zou ook kunnen zeggen, een level playing field creëren betekent dat ook Nederland tol moet invoeren.
26: Wij vinden een weerwar van tolsystemen in de Europese Unie gewoon een heel slecht idee. Daar is het vrije verkeer van goederen, diensten en personen gewoon niet de bedoeling van geweest.
0: Maar, en als we dat als Benelux zouden aanvliegen, want dan hebben we de hele Benelux op één tolsysteem.
26: Tol is altijd een verkeerd middel als het in ieder geval niet gaat naar investeringen in het wegensysteem.
0: Ja.
26: En als het iets is wat oneindig is, dus wat gewoon niet ophoudt. Als het is om een bepaalde tunnel of brug of wat dan ook gewoon te betalen, dan is dat een ander verhaal. Maar dit is gewoon dit is een belastingophalen.
0: Ja.
26: Ik denk dat België heeft een begrotingsprobleem, dat weten we. En we vinden dat dit niet de oplossing is.
0: Ja, maar hebben wij ook een begrotingsprobleem, dat weet u. En ook met name op infrastructureel gebied, waar heel veel moet worden gedaan aan onderhoud, achterstallig onderhoud van wegen. Ik kan me voorstellen dat Den Haag denkt, goh, dat is interessant dat die Belgen dat doen. Waarom doen wij dat ook niet? Straks schiet u zelf in de voet door ze wakker te maken in Den Haag. Om de hoeken.
26: Nou, een van de redenen waarom wij ook nu aan de bel trekken is omdat dit idee natuurlijk ook door andere landen en misschien ook door Nederland opgepakt kan worden van makkelijk geld verdienen.
0: Ja, precies.
26: Dus we willen gewoon geen precedentwerking hebben binnen Nederland of Europa. Zeg maar.
0: Klaar. Nou, we hopen dat u snel wat hoort en dan horen we graag van u terug, meneer Makke.
26: Zeker.
0: Dank u. Paul Makke, belangenbehartiger bij de ANWB.
33: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
25: Zeehondencentrum Pieter Buren heeft grote financiële problemen. De dierenopvang denkt binnen 2 weken failliet te zijn, faillissement aan te moeten vragen en dus de deuren moeten sluiten. Vorig jaar verhuisden ze naar Lauwersoog, maar liepen daartegen allerlei onverwachte financiële lasten aan. En ook zijn de inkomsten van bezoekers lager dan verwacht. En wij gaan erover praten met Leniet Hart, de bekende dierenverzorger, dierenactivist, oprichter van Zeehondencentrum Zeehondencrash Pieter Buren. Wat zegt u?
6: Dierenactivist.
25: Ja, dat zei ik er ook of niet?
6: Ja. Denk erom.
25: Ja, dat is toch goed of niet?
6: Ja, natuurlijk. Okay, ja. Dat ben ik.
25: Ja, zo is dat. En zo noemen we ook, ja. U bent natuurlijk hartstikke lang verbonden geweest aan Pieter Buren. U hebt het opgericht.
6: Mij ontstaan.
25: Ja, en als u dat nieuws zo hoort deze ochtend, u wist er misschien al langer van, die problemen. Wat is u dan uw reactie daarop?
6: Nou, ik ben daar 12 jaar geleden al uitgestapt.
25: Ja.
6: Omdat ik geen compromissen sluit over wat je doet met geld van donateurs. Mm-hmm. En wat je doet met de zeehonden.
25: Ja.
6: En als je niet voor 100% een dier in nood wilt gaan redden, doe ik daar niet aan mee. En ook als je donateurs geld voor andere zaken.
7: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents.

0: Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. En als je dan ook nog gaat beleggen in crypto, dan maar beter bij de Giro. Hier heb je alles op één vertrouwde plek. En bovendien is er niks cryptisch aan onze transparante lage fees. Dus ega, ego, diva, donna, bella, bobo. Welkom in de wereld van crypto. Vanaf nu bij de Giro. De Giro. Everyone is an investor, baby.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Ook iets in Nederland bijgekomen. We hebben een groep, daar gaat het niet meer om het individu, maar om de populatie. Mm-hmm. En de populatie... liefhebbers of de mensen die daarmee bezig zijn, die hebben gewonnen. Daar heb ik altijd tegen gevochten. Ik ben nu 56 jaar geleden begonnen, geloof ik, of 55 jaar geleden. En altijd waren er de rewilders. Hè? Oh, in de populatie, daar hoorden ze ook mooi dood te gaan en zo. En wat ik gedaan heb met wetenschappelijk onderzoek bewezen, dat de vervuiling van invloed is op het immuunsysteem. Dus wij hebben dat altijd kunnen onderdrukken dat een dier in nood. En wat is er nu gebeurd? Onder leiding van allerlei wetenschappers, zelfs uit het buitenland, maar geen feiten, alleen aannames, is er een convenant gekomen. En waar staat die convenant? Boven de wet. In de wet staat dat je een dier in nood hulp moet verlenen. Dat staat in de wet. Maar in dat convenant, daar staat dat je een dier... hebben ze bedacht dat een moederzeehond laat zijn jong alleen. Maar dat is niet waar. Er zijn heel veel publicaties over. Maar daar kijken ze niet naar. En ze hebben ook geen nieuwe bewijzen. Dus het is gewoon de mensen een stuk voorliegen en de dieren dood laten.
3: Maar ik hoor je ook zeggen, eigenlijk eigen schuld, dikke bult. Jammer dan maar dat het failliet gaat.
2: Ja, John, nou, gelukkig.
4: Dag voor de zeehondjes. Ja.
2: Nou, en voor de donateurs, hè. Ik zou direct alle donateurs
4: oproepen. Die zeehondjes
2: dan,
4: mevrouw het hart, die zeehondjes die liggen daar voor de deur met grote bruine ogen. Met die snorhaartjes. En die gaan gewoon faillissement is gewoon dood.
2: Nee, die gaan niet dood. Want er zijn 10 groepen die willen vandaag nog een vergunning om dat wanbeleid van Pieter Buren voor de zeehonden echt beter te maken. Dus in de politiek wordt er ook over gesproken. Als dat convenant weg is, dan kan er weer gewoon een dier in nood worden opgevangen. Als jij nu, als ik nu, hè, ik ben nog altijd bij de dijk, ik woon bij de dijk. Ja. Als ik een zeehond mee zou nemen en zeg van er is wat mee, dan kom de politie en dan kan ik in de bak gaan. En dan zeg ik altijd, wie komt bij mij op bezoek? En wat je, ik had net Thomas Erbrink nog aan de telefoon. Dat heb ik ook veel, ik zit ook veel in Iran voor de zeehonden. Ja. Je kunt op dit moment beter een zeehond in Iran zijn dan in Nederland. Uh-huh. Dat is echt waar.
3: Ja.
2: Dus dat is gewoon verschrikkelijk. Dus er wordt tijd dat dat convenant weggaat. En dat moet de overheid zelf doen. Dit kan niet.
3: Dat is uw oproep inderdaad. En anders dan hoeft het wat dit betreft niet. Dank, Leniet Hart, initiatiefnemer van de Zeehondencentrum Zeehondencrash. Pieter Buren.
4: Maar gaat hij nou failliet of niet?
3: Nou, dat lijkt het wel op.
4: Maar is prima. Dus, Rijnbaard Bans van de AWB is bij ons. A2 dicht door een ongeluk. Rijn, vertel.
5: Ja, dat klopt inderdaad. De A2 is in de richting van Maastricht dicht tussen Born en knooppunt Kerensheide door een ongeluk. Nou, goed nieuws, want inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook. Dan blikken we kort vooruit naar de middagspits. Allereerst is het herfstvakantie in de regio Noord. Dit geeft onder andere minder files in de regio Amsterdam. Helaas was dit vanochtend niet het geval door verschillende incidenten op de A7, de A8 en de A10. Nou, in zijn totaliteit zullen we in de totale filelengtes weinig verschil zien vergeleken met de normale dinsdag. De situatie bij de Zuurhofbrug die is helaas nog altijd onveranderd. Eigenlijk zou je gisteren een oplossing voorkomen, maar we zagen ook vanochtend flinke files op de Maasvlakte en omgeving. Heb ik ook nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A22 Beverwijk richting Velzen bij hectometerpaal 14,7. De A31 Harlingen richting Leeuwarden bij 23,6. En de A67 Eindhoven richting België bij 18,1.
6: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
7: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn.
8: En ja, die konijnen, leuke beestjes, maar die zijn daar dus onderdeel van.
9: Het totaal aantal woningen wat te koop staat, dat neemt wat toe.

0: Zometeen om 10 uur kan dat weer scherp blijven. Met de BNR's Big Five. Diana Matroos staat naast ons. En deze week heeft ze het in de Big Five over het eeuwige leven. Wie heb je vandaag te gast?
1: Ik heb vandaag echt autoriteit te gast als het gaat om veroudering. Andrea Meijer, zij is internist, hoogleraar veroudering aan de Vrije Universiteit Amsterdam, maar ook verbonden aan de Universiteit van Melbourne, Australië. En heel belangrijk, ik interview haar ook vanuit Singapore. Ze leidt daar de Center for Healthy Longevity. En zij zijn daar veel verder om veroudering terug te dringen en langer gezond te leven dan dat we in Nederland zijn. Dus we kunnen veel leren hoe ze daar met deze thematiek bezig zijn.
0: Van oude Singaporezen. Maar hoe oud is de oudste Singaporees eigenlijk?
1: Ja, dat heb ik dan weer niet
0: geresearched. Nee, de oudste Nederlander. Dat zou ik ook wel willen weten.
1: Ja, dat zou je wel even willen weten. Nee, dat helaas moet ik je het antwoord schuldig blijven.
0: Nou, zo meteen dus inderdaad de Big Five over het eeuwige leven met Diana Matroos, waarvan we hopen dat zij dat ook zelf ten deel valt.
1: Nou ja, ik hoop dat ik ergens ook zal sterven. Hè? Ik bedoel, onze sterfelijkheid is toch ook wel...
0: Nou, maar wachten we nog even mee.
1: Ja, ik ga nog heel lang wachten.
0: Hallo, eerst de Big Five. Dankjewel, Diana Matroos. Tech Update. En dat brengt ons bij Joe van Buurik, ook onsterfelijk altijd. Joe.
2: Dankjewel, we gaan ons onsterfelijk maken weer de komende 4,5 minuut. Bas en Iwan.
0: Waar gaan we het over hebben, Joe? Want ik heb hier een leeg vel, dus dat is altijd prettig.
2: Nou, we gaan het hebben over Meta. En het
0: Meta.
2: Dat de verkoop van gluurbrillen niet gestopt gaat worden door het bedrijf zelf. Dus worden ze nu voor de rechter gesleept. Althans, dat is het gevolg van de sommatiebrieven van Stichting Off Limits en de Firewall. Die hadden die brieven verstuurd naar Meta. Want ze wilden dat die slimme brillen uit de handel werden gehaald. Ja. Met de camera's die daarin zitten en gebruikt worden door allerlei nare types om mensen stiekem te filmen. Die brieven zijn genegeerd. Er is wel gesproken met een aantal Nederlandse media, vooral kranten. Meta's Vice President for Wearables, Alex Heimel, heeft wat dingen gezegd en verschuilt zich eigenlijk achter de dingen die zal doen. En ja, deze ophef hadden we ook toen smartphones camera's kregen. Het is toch al allemaal een beetje wegduiken. In elk geval gaan die brillen dus niet uit de handel. Dan wordt het interessant om te kijken wat er gebeurt, want er komt er ook geen verbod op die brillen, heeft staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid al gezegd. In Noorwegen is dat nu wel aan de orde, een tijdelijk verbod. Dus ja, dan maar kijken of een kort geding soelaas gaat bieden. Ja,
0: nou, heeft dat kans van slagen? Want er moet een kort geding, weten wij als jurist, daar moet een bepaald spoedeisend belang achter zitten. Ja. Is dat er?
2: Nou, dat is een beetje lastig te zeggen. Ja. Want ze zeggen nu vooral, ook hun jurist die ze in de arm hebben genomen, het stiekem filmen is in strijd met ons grondrecht op privacy. Ja. Dat is dus verankerd in de AVG. Hè? En dus als je dat schendt, strafbaar. Ook het feit dat ze zeggen, die beelden komen in de systemen van Meta terecht. Consumentenbond waarschuwde daar ook kort week geleden. Punt is een beetje, meneer Heimel ook zegt, ja, dat gebeurt alleen als de gebruiker van de bril die beelden doorzet. En de vraag is denk ik of dat zo is of niet. Want ja, de instanties zeggen weer, ja, maar Meta heeft wel allerlei controle en verwerking van die data. Het is in ieder geval, het lijkt enerzijds wel, anderzijds niet vergelijkbaar met een andere zaak waar een kort geding een rol speelde, namelijk Bits of Freedom, die Meta vorig jaar voor het gerecht sleepte en won in de zaak over de algoritmische tijdlijn op Instagram. Dat die niet standaard in die app openspringt, maar dat je dat kan switchen en dat het zo blijft. Ja. Maar ja, dat ging over het naleven van de Digital Services Act. Dus dat is toch een heel andere afdeling van de Europese techwetgeving dan de AVG. Dus ik ben benieuwd of het bevechten van de gluurbril daar wel succesvol zou verlopen voor Off Limits en Firewall.
0: Joe, dan moeten we even naar Disney. Vooral hun zakenpartner waar ze miljarden in geïnvesteerd hebben. Epic Games, dat is de maker van Fortnite.
2: Ja.
0: Er wordt nu keihard ingezet op AI om dat project maar af te krijgen, want dat lukt ze zelf niet.
2: Dit is wel een interessante casus als het gaat om wat moet je doen als je de mensen hebt weggestuurd en toch dingen af moet krijgen.
0: Ja, dan ga je op AI leunen.
2: Ja, en dat is blijkbaar wat Disney goed vindt om weer eens wat voor elkaar te krijgen, nadat ze 1,5 miljard hadden gestoken in Epic 2 jaar geleden om nieuwe grote games zoals Star Wars en Marvel te maken. Nou, die zouden in maart moeten uitkomen. Het duurt allemaal lang. En ja, een grote ontslagronde dus afgelopen maart. 1000 mensen eruit. Nu dan een onderzoeksverhaal van Bloomberg, want ja, die projecten die zijn nog steeds lang niet in ver genoeg stadium. Dus wat is ze verteld, die ontwikkelaars van die spellen? Ga maar massaal AI inzetten. Gebruik Claude van Anthropic maar om de programmeertaal te schrijven. En toen werd er gevraagd in een call, ja, maar wat moeten we dan doen als Claude een foutje maakt? Dan laat je Claude zelf oplossen.
0: Ik
2: weet niet of dat de beste manier is om het project...
0: We doen het licht uit, trekken de deur dicht en we komen over 3 weken terug kijken of Claude zijn werk gedaan heeft.
2: Kijk, en het punt is natuurlijk, programmeren met AI, ja, dat kan tegenwoordig best aardig als hulpje of vibecode. Mm-hmm. Maar je moet altijd scherp blijven op bugs en fouten.
0: Ja.
2: Ik weet dat Iwan kan zelf een beetje programmeren en vraagt AI ook wel eens een beetje hulp. Gaat dat altijd helemaal goed? Meestal wel, toch?
3: Meestal wel. En als ik het zelf niet meer begrijp, dan stop ik ermee.
2: Precies, ja, maar dat kan niet als je een miljardenproject hebt. En dat is een beetje wat hier fout gaat. Ja, dus, nou goed. In de verklaring zegt Epic inderdaad, ja, we zetten vol in op AI. Disney werd niet bereid gevonden om te reageren. Dus ik denk dat ze toch ook wel een beetje een ongemakkelijke situatie vinden dat dit nu de manier is waarop het verder gaat. Ik ben benieuwd of het wat gaat opleveren.
0: Ja. Joe, even iets wat we helemaal niet geschript hebben, wat ik wel toch even tegen je aan wil houden. Want Ahold heeft al sinds afgelopen zondag last van een van iets. Van een IT
2: een security
0: ding,
2: incident.
0: Een security dat is wat incident. Binnen jouw tech-redactie, er zitten een aantal hele knappe koppen bij. Hoe gaat dat? Hoe leeft dat? Wat kunnen we ons daarbij voorstellen?
2: Wat we ons daarbij kunnen voorstellen is dat we natuurlijk de gevolgen zien in de fysieke wereld. Hè, dat er schappen leeg dreigen te raken. We moeten het overigens nog gaan zien. Gisteravond heb ik nog geen leeg schappen aangetroffen in de Albert Heijn. Maar waarschijnlijk vandaag wel.
3: Ja, vanochtend wel, ja.
2: Plus het feit, precies, dat ze nu zelf alle systemen hebben afgesloten om te voorkomen dat daar nog iets kan gebeuren. Officieel weten we niet, want Albert Heijn houdt de kaken stijf op elkaar, of het gaat om een hack. Maar als dat zo zou zijn, jullie spraken vanochtend ook ethisch hacker Bart van Orange Cybersecurity.
0: Maar wat zegt het jou? Zegt het jullie inderdaad? Zou dit inderdaad het kan niet anders dan een hack zijn.
2: Waar het mij meestal aan doet denken, Bas, maar dat is een beetje speculatief, is de situatie bij de Technische Universiteit Eindhoven, waar ze ook wel te maken hadden met een breach, dus een hack, waarbij ze heel veel systemen zelf hebben platgelegd om maar te voorkomen dat
0: het
2: data afhandig gemaakt kon worden.
0: Juist.
2: Dat de kwetsbaarheden waar ze binnen waren gekomen gedicht zouden kunnen worden. Ja. Maar dat heeft dus als gevolg wel dat de boel plat ligt. En dat is de situatie die we nu hebben.
0: Maar wat betekent het voor toeleveranciers? Voor mensen die met die karretjes rondrijden? Simon Loze die al die spullen moeten gaan bevoorraden.
2: Gisteravond hoorden we in de avondspits al Paul Moers hierover. Die zei dat heeft grote gevolgen voor de toeleveringsketen. We weten nog niet wat er precies is. We weten nog niet precies waar het door komt. Het is wel een enorme disruptie.
0: Ja.
2: En dan hebben we nog niet eens gehad over. Dat zullen we zeker op BNR ook nog wel gaan behandelen. Misschien later vandaag. De communicatie vanuit Ahold zelf. Ja. Want dat doet dit met inderdaad je partners in de zakenwereld, maar ook je consumenten, die relatief gemakkelijk even naar een andere supermarkt kunnen gaan.
0: Ja, en alle andere merken. Ze zijn de presence in Amerika. Ja. Delhaize is een onderdeel.
2: Heeft een enorm
3: Bol.com.
0: Bol.com
2: is momenteel nog steeds gewoon inzetbaar.
3: Dus je hebt blijkbaar niet in de systemen wel.
2: Blijkbaar hun eigen systemen. Ja. Dat is wel een interessante situatie.
0: Ja, nou, we gaan er ongetwijfeld meer van horen. En je weet, de BNR Tech Redactie die
2: we zitten er bovenop.
0: Zit daar bovenop. Dankjewel. Joe van Buurik.
4: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: We zijn er morgen weer. Bij ons zijn de schappen altijd gevuld. Dat is prettig. Zometeen op BNR. BNR is Big Five van het eeuwige leven. Diana Matroos spreekt er met Andrea Meijer, international hoogleraar voor ouderingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Verbonden aan het Center for Healthy Longevity moet ik zeggen, in Singapore. En we zijn er morgen weer om 6:00.
3: Tot morgen.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
6: BNR Business Beats.
5: Met de beste pop, funk en soul.
6: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
5: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
4: Beats. Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
7: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
4: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
7: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
8: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
9: Shape the future with confidence. EY.
7: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
10: In het geval van nood hoopt Defensie een beroep te kunnen doen op de transportsector voor het vervoer van panzervoertuigen, tanks en andere militaire goederen. Maar deze taak komt niet zonder risico's. Hoe dat zit, hoor je morgen om 10:50 in Transportzaken.
11: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paychecked in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
12: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
13: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
12: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
14: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
15: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
16: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
15: Voor pallets van 100 kilo?
16: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
17: Tijd voor gesponsorde vacatures.
14: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
18: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
19: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
20: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
21: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
22: Nu in de BNR-app.
3: ACM kan straks ook kleinere overnames blokkeren. Bedrijven vrezen investeringsonzekerheid. Raad voor Leefomgeving en Industrie kritisch over omgevingswet. Steeds meer seinen op oranje. En innovatiebeleid in gevaar door verdwijnen van het Nationaal Groeifonds. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: En dan zijn we bij Rijn Baartmans van de ANWB. Rijn, het wordt rustiger, maar hoe is het op de weg nu?
23: Ja, de files nemen af. Het verkeer loopt nu nog de meeste vertraging op in Noord-Brabant. Er is nog 130 kilometer file over van de ochtendspits. Nou, files in Brabant op de A2 bijvoorbeeld, Eindhoven richting Maastricht. Daar werd de weg afgesloten tussen Born en knooppunt Kerensheide door een ongeluk. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar houdt rekening met 20 minuten vertraging. Ook op de A8, Zaanstad richting Amsterdam, sta je nog in de file. Tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Koenplein 10 minuten extra. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek 20 minuten extra. En tot slot de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef doe je er een kwartier langer over. Dan nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A31 Harlingen richting Leeuwarden bij hectometerpaal 23,6. En de A67 Eindhoven richting Venlo bij 62,0.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Capelle aan de IJssel is vorige week een man opgepakt die ervan wordt verdacht een aanslag voor te bereiden. Waar en hoe hij dat wilde doen, zegt de politie niet. Hij heeft zijn huis doorzocht en wapens en informatie op zijn computer in beslag genomen. Volgens justitie blijft de man nog 14 dagen langer vastzitten. Albert Heijn had het al aangekondigd en het is vanmorgen ook te zien. Bij sommige winkels zijn schappen leeg. Vooral verse producten liggen er niet. In Utrecht vertelde een vakkenvuller dat er gisteren geen één vrachtwagen spullen kwam leveren. Albert Heijn wil nog steeds niet zeggen of de IT-problemen een hack zijn. Voor de kust van NAVO-land Bulgarije zijn twee schepen geraakt door drones en eentje is gezonken. De Bulgaarse premier noemt het onacceptabel en denkt dat Rusland erachter zit. Al heeft hij geen bewijs. Bulgarije ligt aan de Zwarte Zee, waar Oekraïne en Rusland vaak elkaars schepen beschieten. Heb je gas van Eneco, dan komt dat sinds 1 oktober uit Noorwegen. Eneco heeft een contract van 5 jaar gesloten met een Noors bedrijf. Je merkt er zelf niets van, ook niet aan je tarief. Volgens Eneco zorgt het voor meer energiezekerheid, gezien de huidige situatie in de wereld. En de Tweede Kamer wil dat het kabinet met een plan komt wat er moet gebeuren als Rusland dingen in ons land saboteert. De VVD merkt op een bijeenkomst van NAVO-landen dat dit niet gecoördineerd wordt, schrijft de Telegraaf. De politiek wil duidelijkheid en dat het kabinet dat gaat afspreken binnen de EU en de NAVO. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden.
1: Ouderdom zou een ziekte zijn die je kan terugdraaien. De belofte van longevity is groot, maar de wetenschap erachter is nog wel erg jong. Wat is feit? Wat is fabel? Ik duik er zo meteen helemaal in met verouderingsonderzoeker Andrea Meijer.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
6: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
8: Steeds meer jongeren vallen uit met psychische klachten en ouderen hebben moeite om gezond aan het werk te blijven. Hoe houden we Nederland aan het werk? In BNR at Work gaan we op zoek naar out-of-the-box oplossingen. Morgen om 3:30 op BNR.
26: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
28: In de BNR-app
27: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
28: Download de BNR-app en blijf scherp.
27: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Altijd jong en gezond blijven. Het eeuwige leven. Het heeft de mensheid altijd al gefascineerd. Maar sinds de techbazen ermee bezig zijn, neemt het echt een grote vlucht. Zeker nu de wetenschap ook meer antwoorden geeft. Maar wat is nou waar van al die longevity-beloften? En wat zijn valse beloften van de commercie? Ik ga erover praten met Andrea Meijer. Welkom vanuit Singapore, Andrea.
29: Dankjewel, heel fantastisch om jou te spreken.
1: Nou, dat is wederzijds, want je bent echt een autoriteit op dit gebied. Je bent internist, hoogleraar veroudering aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Universiteit van Melbourne in Australië ben je aan verbonden. En ik zei al, je zit nu in Singapore omdat je het Center for Healthy Longevity in Singapore leidt. Wat fascineert jou zo aan longevity? Want je bent er al zo ontzettend lang mee bezig.
29: Niets. Omdat ik doe geen onderzoek naar longevity, naar langlevendheid, maar hoe wij beter ouder kunnen worden om echt vitaal ons volgend levensjaar te kunnen raken. Dus mij gaat het echt erom om de schoonheid van het lichaam, om dat te behouden. En dan heb je een bijwerking voor om, als je de schoonheid van het lichaam kunt behouden, en dat is langlevendheid. Dus jij vraagt nu naar het eindproduct, maar ik ben eigenlijk meer geïnteresseerd hoe wij langer kunnen leven in goede gezondheid. En dan gaat het over de healthy longevity, de health span, over de lange en de gezonde levensduur.
1: Ja,
29: dus ik ben niet geïnteresseerd om 10.000 te worden.
1: Nee, oké. Okay. Je kan gewoon helemaal leven ook met jouw sterfelijkheid.
29: Oh, ja, I love it. Ja, nee, dat is absoluut. Omdat als ik onsterfelijk zou zijn, waarom zou ik op dit moment met jou praten? Ik denk dat elk initiatief uit een lichaam gaat en uit een geest gaat om dingen te maken en het van het leven te genieten. Nee, ik vind het heel erg fijn dat het leven eindig is. Ja. Dat zegt niet dat ik morgen wil overlijden.
1: Nee, ja. Nee, laten we het hopen ook samen van niet, ja. Als het over jouw fascinatie dan wel gaat, dan is dat we onze ouderdom wel kunnen vertragen en dat we langer gezond blijven. Wanneer begon dat voor jou?
29: Ik denk intrinsiek heel erg vroeg. Ik ben door mijn ouders naar een pianolerares gestuurd. En die pianolerares was heel erg oud. Zij was 85 plus. En toen zij 90 werd, denk ik, had ik wel het idee, ja, dat is wel een heel erg oude dame. En ik vond het eigenlijk heel erg, ja, ik had heel veel respect voor een ouder. Iemand die ouder is. Maar ik had met name respect voor alles wat zij kon. En ik denk dat daar de liefde voor ouderdom, langlevendheid eigenlijk vandaan komt. Dus hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij langer gezond leven? En ik heb het nooit uitgesproken in de media, maar echt iets wat mij heel erg dwars zit in mijn leven, is dat ik niet naar haar begrafenis ben gegaan. Dus hoe erg is dat? Dus ik heb het nog echt, het zit echt klem in mij. Maar de liefde voor, ja, iets wijs, iets ouders is er. Ik hou erg van, niet van oldtimers, maar van oude huizen. En daar heb ik het ook. Hoe kan ik een oud huis, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik van een monument iets maak waar ik in kan leven wat gewoon bijdraagt. En deze liefde is voor eigenlijk ouderdom.
1: Ja.
29: Heeft zich dan verder ontwikkeld in de biologie, om het te begrijpen. En wat ik doe in de klinische praktijk is om gezondheid te bewaren. Om mensen de mogelijkheden te geven om niet langer te leven, maar beter te leven, om zich vitaler te voelen, yeah, en mogelijkerwijs als bijwerking om dan ook langer.
1: Exact. Langer, want wat je gewoon ziet, en dat is natuurlijk heel triest, is dat veroudering al heel jong begint. En dat je dan op een gegeven moment daarmee wordt geconfronteerd als je veel ouder bent en dan dus best wel lang ziek bent, terwijl je nog wel leeft. Want intussen kan de geneeskunde ons steeds beter op de been houden, maar wel met allerlei medicijnen en allerlei klachten, toch?
29: Ik vind het wel heel erg bijzonder dat jij zegt dat je het triest vindt dat wij op zo'n jonge leeftijd al verouderen. Ik ga je daarop citeren in andere interviews. Ik vind het echt fantastisch. Ja, maar dat klopt. Op 25-jarige leeftijd zitten we echt op onze piek. Dan zitten we op het beste performance die wij kunnen hebben. En vervolgens gaan we aftakelen. En heel vaak denken we eigenlijk alleen maar daarover na als we 40 of 50 zijn. Wij zien ons gezicht in de spiegel elke ochtend en zeggen, wow, je bent wel verouderd. Maar intern en al die organen, die zijn natuurlijk al verouderd. En zodra je al uiterlijk iets ziet dat je gewoon ouder bent, nou ja, dan is dat ook, is dat ook gebeurd in alle orgaansystemen die wij hebben. En dat merken we dan op, oké, je kunt niet meer de 100 meter sprinten zoals je vroeger deed, toen je 25 was. Je hebt meer moeite om dingen te onthouden. En dat is veroudering, ja. En meestal, als we 50, 60 zijn, of zelfs als we 40 zijn, zeggen we, oké, misschien zou ik toch iets willen doen. Dus wij denken echt dat wij vanaf zeer jonge leeftijd, en zeker vanaf ons 20-jarige leeftijd, ons met veroudering bezig zouden moeten houden met het onderhoud van het lichaam, ja, om het langer te kunnen behouden.
1: Ja, dus dit is ook echt voor de jongere luisteraars onder ons, van neem dit serieus. Dit gaat niet echt alleen over ouderen. Begin jong. Je vergelijkt het met dat huis, hè, van dat je ook moet onderhouden. Hoe kan je het lichaam nou echt als een huis onderhouden? Wat zou jouw droom zijn op dat gebied?
29: Nou, droom is werkelijkheid, omdat de langlevendheidsklinieken al geïmplementeerd zijn. En niet alleen maar in Singapore, maar wereldwijd. Dus wat wij nu kunnen, is eigenlijk een dashboard creëren voor ons lichaam. De analogie met een elektrische auto is denk ik een goede.
1: Yeah.
29: Dus wij hebben een elektrische auto, we hebben een dashboard en wij zien wat wij moeten doen, hoe wij onze batterijen moeten laden. En hetzelfde kunnen wij nu voor het lichaam doen. Dus we kunnen niet alleen maar bloeddruk meten, wat wij elk jaar één keer doen, of glucose meten één keer per jaar, maar we kunnen ons slaap meten. We kunnen continu meten hoe het gaat met ons lichaam. En zo'n dashboard is al op de markt, wordt heel vaak ingezet in langlevendheidsklinieken. En als je weet wat er gaande is, waarom zou je daar niet ingrijpen? Dus we hebben niet alleen maar in die diagnostiek geïnvesteerd, maar ook in de therapieën. Mm-hmm. Want ik vind het eigenlijk onethisch om iemand te zeggen, oké, ik zie dit, maar ik kan niks doen.
1: Ja.
29: En heel vaak gebeurt het nu omdat de biologische leeftijd wat niets anders aangeeft, waar gewoon problemen zouden kunnen zijn, hoe snel je veroudert, vind ik het eigenlijk onfair om te zeggen, je bent 5 jaar ouder en we kunnen niets doen. Dus inmiddels hebben wij niet alleen maar die diagnostiek om de biologische leeftijd te bepalen in de klinische praktijk gezet, maar ook therapieën. En de therapieën zijn voor de hand liggend, dat is lifestyle.
1: Ja, daar komen we straks heel graag op.
29: Supplementen en andere dingen.
1: Ja.
29: Dus mijn droom is niet dat we het kunnen doen, maar dat we het nog beter kunnen doen. Omdat het is nu al voorhanden om het in de klinische praktijk te brengen.
1: Als we straks komen even op de behandeling, want ik ben ook super benieuwd wat jullie allemaal in Singapore doen op dat gebied. Maar misschien toch nog even uitleggen, wat gebeurt er nou in ons lichaam? Want volgens mij heeft het met ontstekingen te maken, met cellen die niet goed worden afgevoerd. Maar jij kan het vast veel beter uitleggen dan ik.
29: Als we ons lichaam gebruiken, dan lopen wij schade op. Het ding wat we gebruiken loopt schade op en je ziet gewoon kleine littekens. En tijdens de slaap, maar ook overdag, proberen wij die littekens die we oplopen, gezien we ons lichaam gebruiken, proberen wij het te repareren. En je hebt het net al gehad over inflammatie, dus ontstekingen die er opkomen. Mensen die ouder zijn hebben meer ontstekingen, heel laaggradige ontstekingen in het lichaam ten opzichte van jongere mensen. Maar we hebben ook veel meer, het wordt heel vaak genoemd, zombiecellen in ons lichaam. Dus we hebben cellen die niet meer eigenlijk de dingen doen die we graag zouden willen doen en die gewoon maar een beetje schreeuwen en die heel veel van die ontstekingen geven. Maar we hebben ook onze genen die niets anders zijn dan een soort van codeboek wat wij met ons meedragen in die 30 trillion of cellen die we hebben. Dus heel veel van de genen die hebben wij in ons lichaam, daar lopen wij een beetje kopieerschade op. Dat wij niet heel goed DNA kopiëren en die heeft een beetje schade. En daarmee functioneert het lichaam gewoon veel, veel minder op oudere leeftijd. Maar we hebben ook energie nodig. Heel vaak hoor je, ik heb niet zoveel energie en ik voel mij moe. Ja, deze energie die komt uit mitochondriën. Die hebben we ook in al onze cellen die we hebben. En die mitochondriën die zijn gewoon niet meer goed, zo goed om die energie te maken. En daarmee functioneert ons lichaam niet meer. En we hebben nog meer van deze dingen ontdekt, waarom wij ouder worden en wat de oorzaken zijn. En dan is natuurlijk de vraag, kan je daar iets tegen doen? Dus veroudering is niets anders dan het oplopen van schade, omdat we ons lichaam gebruiken. Dus doe dat gewoon. Maar zorg ook daarvoor dat je genoeg tijd hebt. Mm-hmm. En een goed lichaam hebt om je schade echt te repareren. En dat is de balans tussen het oplopen van schade versus reparatie, hoe oud je bent. En mensen die ouder zijn ten opzichte van de chronologische leeftijd, wij noemen dat ook, je bent biologisch ouder, die hebben gewoon of iets minder opgeruimd aan schade, of die hebben veel meer schade toegevoegd aan hun lichaam.
7: De Big Five. Diana Matroos.
1: En daarbij komen we ook aan in Singapore. Want zoals ik eerder zei, je leidt daar de Center for Healthy Longevity in Singapore. Hoe ben je daar eigenlijk terechtgekomen?
29: Iemand heeft me gebeld en dat was de dean van de medische school hier. En die heeft gezegd, Andrea, volgens mij is dit iets voor jou, omdat wij willen het in de klinische praktijk brengen. En het heeft mij 6 jaar gekost om echt ja te zeggen. En aan het einde vanuit Nederland ben ik vertrokken naar Melbourne om daar onderzoek op te zetten. En vervolgens ben ik naar Singapore gegaan. Maar ik heb altijd mijn affiliatie gehouden met Nederland, omdat ik, dat is toch een beetje mijn thuis.
1: Ja,
29: maar
1: precies.
29: Singapore is gewoon een fantastische klein landje. Het wordt altijd gezegd, Nederland is een klein landje. I can tell you. Yeah. Singapore is 40 bij 20 kilometer. En daar wordt gewoon de gezondheid heel erg centraal in de agenda gezet. En met name ook de politieke agenda. En waarom is dat zo? Omdat wij een ontzettend vergrijzende populatie hebben en dat eigenlijk als iets goeds zien. Omdat wij ouder kunnen worden, maar nu moeten we ervoor zorgen dat we niet alleen maar ouder worden, worden, maar ook gezonde ouder kunnen worden om aan het einde langer te kunnen werken.
1: Ja, dan zie je ook dat zij steeds vaker als Blue Zone worden genoemd. We hebben een aantal Blue Zones over de wereld. Bijvoorbeeld Sardinië is zo'n plek waar mensen veel ouder worden, maar ook op een gezondere manier ouder worden. Dit is ook waar Singapore heel erg op wil inzetten, toch?
29: Ja, maar Blue Zones zijn normaliter gebieden waarbij uit nature mensen heel erg oud worden. En als je gewoon naar Sardinië kijkt, maar ook bepaalde streken in Japan, dan heb je heel veel ruimte en je gaat je eigen groenten verbouwen en je gaat vissen. En het is gewoon ja, een heel erg leuk soort of leven. Je bent geïntegreerd, je hebt kleine dorpjes in die je woont. En dat is natuurlijk Singapore helemaal niet. We hebben skyscrapers hier. We hebben maar 40 bij 20 kilometer. En daar wonen gewoon meer dan 5 miljoen mensen. Dus Singapore heeft op een gegeven moment gedacht, oké, wat kunnen we leren uit deze Blue Zones? En hoe kunnen wij het integreren in onze maatschappij? Dus hoe kunnen wij mensen zover krijgen om te bewegen?
1: Hoe doen ze dat?
29: Om gezonder te eten. Om bijvoorbeeld soms even een busstop niet te hebben. Mensen gewoon kunnen en moeten lopen. Dat wij zelfs in 35 graden die wij hier soms hebben, het is altijd 30, 33 graden hier, dat we nog steeds buiten kunnen lopen door ja, aftakkingen te hebben om sheltered pathways te hebben. Dus we worden echt gestimuleerd om natuurlijk te bewegen. Elke hoek waarbij natuurlijk overal gebouwen staan, daar staat ook een soort van een gymstation, waarbij wij ja, eigenlijk een soort van gevraagd worden om te bewegen, een beetje krachttraining te doen. En dan zie je met name ook ja, eigenlijk de hele bevolking, niet alleen maar oudere mensen, om dan hun krachttraining in de ochtend te doen en in de avond.
1: Ja.
29: Dus beweging is heel erg belangrijk, maar ook eten en slaap. En
1: community, ja, toch? Want als ik iets heb geleerd van die Blue Zones over de rest van de wereld, is dat community ontzettend belangrijk is. Hier in Nederland vechten wij tegen eenzaamheid. Community, is dat ook iets wat je merkt in Singapore waar ze op inzetten?
29: Ja, zeker. Maar dat is denk ik maatschappelijk gezien nog het lastigste. Ik denk wereldwijd. Als je vergelijkt, als je in een drukke omgeving hebt waar prestatiedrang is, en dat is absoluut hier het geval, en veel meer ten opzichte van Nederland. Ik kan je vertellen, de KPI's die wij hebben, daar zou Nederland echt het hoofd schudden. Nooit, nooit. Ik ga het echt niet doen. Hier gaat het echt om het produceren van een 9 of een 10. En een 7 is echt, daar zou iedereen lachen. Nee, de prestatiedrang is heel erg hoog en daarmee ook ja, de community is er absoluut. En daar zijn community centers, dus wij leven allemaal in een hoogbouw en beneden zijn de hawker centers waar we eten en zeker community centers om het te verbinden. En daarnaast zijn er heel veel culturele dingen die gedaan worden door de heterogeniteit van de culturen Chinezen, Malay, Indians. En ja, het is absoluut divers. En daar wordt aan gedacht dat wij gewoon niet geïsoleerd raken.
1: Ja, ja.
29: En met name dat wij het niet voelen. Omdat isolement is één ding, maar eenzaamheid is iets anders. Dus je kunt heel veel omgevende factoren hebben dat je denkt, nou, je voelt je niet eenzaam. Maar eenzaamheid is echt wat je zelf voelt.
1: Ja, ja, ja. Je kan onder heel veel mensen zijn.
29: Met heel veel vrienden.
1: Ja, ja, ja, precies. Dat is zeker zo goed dat je die nuance aanbrengt. Uiteindelijk wordt er gewoon ook heel erg op het optimaliseren van gezondheid ingezet. Daarbij zijn die health clinics ook belangrijk. Jullie hebben ook een kliniek natuurlijk in Singapore. Waar zijn jullie vooral mee bezig daar?
29: Langlevendheids- of health clinics komen door het doen van onderzoek. Als je de biologische leeftijd kunt meten, als je aantoont dat je het kunt vertragen, dan denk ik altijd dat internist oudere geneeskunde, waarom ga ik het niet inzetten in de klinische praktijk? Ik heb het 18 jaar geleden geprobeerd om in Amsterdam in te zetten toen ik nog aan het VUMC werkte, nu Amsterdam UMC. En dit is mij niet gelukt, omdat iedereen dacht, nou ja, maar waarom zouden wij iemand van 40 of 50 in een gezondheidskliniek zien? Dat is toch, wij behandelen toch diabetes en wij behandelen toch iemand met een echte ziekte. En veroudering is toch geen ziekte. Maar goed, inmiddels is er veel meer onderzoek gedaan en weten wij dat wij iets kunnen meten. het tegen kunnen gaan. En dat was de natuurlijke stap om dan ook naar de kliniek te gaan. En in Singapore, in Alexander Hospital, ziekenhuis, hebben wij de eerste wereldwijd kliniek geopend die gewoon een soort van streekziekenhuis geopend is.
1: En wat voor behandelingen krijg je daar dan? Wat voor behandelingen krijg je daar dan?
29: Ja, dat is wel fantastisch dat je dat noemt. Omdat mij gaat het niet zozeer over de behandelingen in de eerste instantie.
1: Okay.
29: De eerste instantie is, hoe oud ben je werkelijk waar? Hoe ziet je verouderingsproces eruit? Waarom verouder je sneller? En dan pas kan je het hebben over een behandeling.
1: Mm-hmm.
29: Omdat we denken altijd in het verouderingsveld, of heel veel mensen denken, ja, geef me maar die ene pil.
1: Ja.
29: Heel vaak word ik dat gevraagd. Wanneer komt de pil? Wat bedoel je? Welke pil? Er is geen enkele pil. Omdat als je kijkt naar jezelf en je kijkt naar je buurvrouw en buurman van dezelfde chronologische leeftijd, jullie zien er anders uit. De oorzaak van veroudering is anders. De snelheid van het verouderingsproces is anders. Dus sommigen krijgen alleen maar instructies en echt advies om in therapie om beter te slapen. Anderen die krijgen meer advies om balanstraining te doen, met resistance exercise training. Er wordt heel veel gekeken naar voeding. Welke moleculen heb je nodig om echt spieropbouw te kunnen doen? Dus het is echt afhankelijk van wie ben je, wat wil je bereiken, omdat je kunt zoveel behandelingen op iemand aan iemand geven. Mm-hmm. Maar als diegene eigenlijk geen verandering wil, dan bereik je helemaal niets.
1: Ja, dus het zit echt in het meten bij personen van hoe zit jij in elkaar, dat dashboard waar je het over hebt. En daar moet je dan vervolgens op gaan sturen.
29: Absoluut, omdat als je microbioom helemaal happy is, dus jij hebt ongeveer 2 kilogram van bacteriën in je darmen, ik ook, en ik onderhoud ze. Dus ik weet wie er in mij leeft. Maar als het perfect is, wat zou je daaraan willen sleutelen? Dus waarom zou je aan je probiotica, prebiotica, er zijn zoveel supplementen, waarom zou je dat geven als het gewoon perfect is? Dus je moet eigenlijk kijken in het dashboard, waar zou je aan kunnen sleutelen om echt de wielen vitaliteit uit het lichaam te halen als diegene het zou willen. En vervolgens geef je met precisie geef je die interventies. En daarom spreken we ook niet zo graag over langlevendheidsklinieken. Wij spreken over precision geromedicine klinieken. En wat is dat? Precisie naar precision is, je geeft een interventie die afgestemd is op basis van wat jij nodig hebt. En wat is geromedicine of geromedicine? We hebben geen Nederlandse term daarvoor. Mm-hmm. Dat is vitaliteitsgeneeskunde. Dus de precisie vitaliteitsgeneeskunde is echt erop afgesteld om jou beter te maken op dit moment en je te vervolgen, omdat je verouderingsproces gaat niet stoppen. Dus het is ook niet een one shot. En heel vaak word ik gevraagd, welk pilletje nu?
1: Ja.
29: Dus nee,
1: daar gaan we het niet over
29: welke
1: hebben.
29: Verandering over de tijd.
1: Oké, helder. Bloedplasma tot je nemen, vitamine-infusen. Er zijn een hoop longevity cowboys op de markt. En ik ben heel erg benieuwd hoe Andrea Meijer daarover denkt. Blijf dus luisteren zometeen naar het tweede deel van de Big Five.
9: Midterms.
10: Je raakt bijna duizelig van al dat nieuws over de midterms.
11: En als je door alle peilingen, campagnes en relletjes het overzicht kwijtraakt,
10: dan is er de Amerika-podcast.
11: Vanaf nu, elke maandag, een extra aflevering.
10: Met alles wat je moet weten over de congresverkiezingen.
11: Luister en volg ons in je podcast-app. De Amerika-podcast, je gids in de chaos.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
14: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
3: afspreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
16: Shape the future with confidence. EY.
17: ProAwareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
18: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn, met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
19: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
20: U zit in de fondsenwerving en iemand komt met een briljant idee.
21: Zullen we al onze sms-donaties nabellen?
20: Hopelijk, zegt u dan.
22: Maar mag dat?
20: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
30: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
31: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
32: of over de grootste beursgang aller tijden.
31: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
32: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
31: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio
32: of in de BNR-app.
33: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested. BNR
34: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Nou, de files zijn goed afgenomen. Er is nog 50 kilometer file over. Op de A2 bijvoorbeeld, Eindhoven richting Maastricht. Daar sta je in de file tussen Born en knooppunt Kerenzijde. 10 minuten vertraging door een ongeluk. Wel is de weg daar inmiddels weer vrij. Ook op de A15 Gorkum richting Rotterdam rijdt het langzaam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A2 Maastricht richting Eindhoven bij hectometerpaal 236,1. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8. En de A31 Harlingen richting Leeuwarden bij 30,9.
35: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
25: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Capelle aan de IJssel is vorige week een man opgepakt die ervan wordt verdacht een aanslag voor te bereiden. Waar en hoe hij dat wilde doen, zegt de politie niet. Hij heeft zijn huis doorzocht en wapens en informatie op zijn computer in beslag genomen. Volgens justitie blijft de man nog 14 dagen langer vastzitten. Albert Heijn had het al aangekondigd en het is vanmorgen ook te zien. Bij sommige winkels zijn schappen leeg. Vooral verse producten liggen er niet. In Utrecht vertelde een vakkenvuller dat er gisteren geen één vrachtwagen spullen kwam leveren. Albert Heijn wil nog steeds niet zeggen of de IT-problemen een hack zijn. Voor de kust van NAVO-land Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones en eentje is gezonken. De Bulgaarse premier noemt het onacceptabel en denkt dat Rusland erachter zit, al heeft hij geen bewijs. Bulgarije ligt aan de Zwarte Zee, waar Oekraïne en Rusland vaak elkaars schepen beschieten. Heb je gas van Eneco, dan komt dat sinds 1 oktober uit Noorwegen. Eneco heeft een contract van 5 jaar gesloten met een Noors bedrijf. Je merkt er zelf niets van, ook niet aan je tarief. Volgens Eneco zorgt het voor meer energiezekerheid, gezien de huidige situatie in de wereld. En de Tweede Kamer wil dat het kabinet met een plan komt wat er moet gebeuren als Rusland dingen in ons land saboteert. De VVD merkt op een bijeenkomst van NAVO-landen dat dit niet gecoördineerd wordt, schrijft de Telegraaf. De politiek wil duidelijkheid en dat het kabinet dat gaat afspreken binnen de EU en de NAVO. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: Influencers lopen ermee te koop. Grote tech-directeuren smijten met miljoenen. Wat doet alle aandacht en commercie rondom longevity met de wetenschap erachter? Je hoort het zo in de Big Five.
1: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
2: Of het nou gaat over handelsoorlogen, kwartaalcijfers, het Damrak of Wall Street, je hoort het allemaal in het BNR Beleggerspanel. Van defensieaandelen en AI tot groene obligaties, niks blijft onbesproken. Het Beleggerspanel. Zometeen om 11:30 in BNR Zaken doen.
4: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Bailey Gifford. Zoek op Actual Investors.
1: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
5: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
6: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
4: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
7: Unbelievable. Unique. Incredible.
8: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
10: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
8: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
10: Nou, praten over tech.
8: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
10: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
11: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
35: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week onderzoek ik de wereld achter longevity, achter het eeuwige leven en het zo lang mogelijk gezond leven. Ik praat nog steeds met Andrea Meijer. Zij is echt een autoriteit als het gaat om veroudering. Ze is hier hoogleraar in Nederland, maar ook in allerlei universiteiten over de hele wereld verbonden. En leidt een belangrijk center rondom longevity in Singapore. Als het gaat over longevity, welke misverstanden kom jij vaak nog tegen als het daarom gaat, Andrea?
23: Dat longevity, de misverstanden zijn echt niet rond longevity, maar over healthy longevity.
0: Ja, dat blijf je maar benadrukken, ja. Hè, dat verschil.
23: Ja, toen ik mijn oratie uitsprak, was in een NRC-artikel, kreeg het een kopje waarbij Meijer zegt dat we allemaal 130 kunnen worden. Maar dat, goodness, dat heb ik nooit gezegd. Daar gaat het niet over. Hoe kunnen wij gezond ouder worden? Mm-hmm. Dus als wij het over gezonde ouder worden hebben, dan denkt heel vaak de bevolking, ja, maar ik kan eigenlijk niet zo heel veel doen, omdat het ligt aan mijn genen en het hoeft niet. De tweede waar eigenlijk een soort van misverstand is, dat mensen denken, als ik vandaag één ding doe, dan heb ik daar heel veel profijt van. En heel vaak denken zij, als ik nu heel veel geld uitgeef om naar een langlevendheidskliniek te gaan en ik krijg een infuus of welke therapie ook, dan denken zij dat het gewoon gaat helpen. Mm-hmm. En dat is absoluut niet zo.
0: Het gaat je alleen heel veel geld kosten.
23: Nou, dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat het niet werkt, maar we hebben geen evidentie daarvoor. En veroudering is een continu proces. Mm-hmm. En als iets een continu proces is, is het zeer waarschijnlijk niet geneesbaar met alleen maar één shot.
0: Ja. En dan zie je dus allerlei dingen in die wellnessindustrie ontstaan. Het gaat zelfs over het verversen van bloed. Dat vind ik nogal ver gaan. Maar ook vitamine-injecties die je krijgt. Is dat echt iets waar je aan stoort? Aan dat soort klinieken die dat soort zaken aanbieden met nog weinig wetenschappelijke onderbouwing?
23: Ja, ik stoor me daar absoluut aan. Maar die stoornis of het gevoel wat ik heb, of de kriebels die ik heb als ik het hoor, zet ik dan ook om internationaal echt eraan te werken om ons vakgebied goed neer te zetten. Om met name aan accreditatie te werken, om aan standaarden te werken. Omdat wie ben ik om te zeggen dat al die infusen die er gegeven worden, dat die gewoon niet werken. Dus we hebben bewijs nodig. Mm-hmm. Dus ik vind eigenlijk dat ik geen mening moet hebben, maar dat ik mijn hoofd moet gebruiken, mijn kennis moet gebruiken om iets neer te zetten, om argumenten te brengen waarom het niet werkt. En dat doen wij internationaal met allerlei associaties en societies om echt de standaarden te ontwikkelen. Om dan ook te zeggen, ja, maar dit hebben wij laten zien. Dit hebben we opgeschreven. Mm-hmm. En daar is gewoon geen bewijs voor. Nogmaals, als mensen bepaalde interventies willen doen, dan is het hun eigen keuze. Maar ik vind eigenlijk alleen maar dat mensen keuzes echt kunnen hebben als ze ook de kennis hebben wat deze keuze inhoudt.
0: Ja.
23: Dus wat wij doen, ook aan onze NUS Academy for Health and Longevity, om die kennis te verspreiden, dat mensen de keuze hebben om dingen te doen of niet te doen.
0: Ja, en die wetenschap en is natuurlijk ontzettend jong. Hè? Dus het is ongeveer 10 jaar, denk ik, dat deze wetenschap nu een beetje op volle toeren draait. Wat voor conclusies zou je kunnen trekken als het gaat om langer gezond oud worden? Wat werkt dan echt?
23: 1, wij kunnen veroudering meten. 10 jaar geleden konden wij dat niet. Nu kunnen wij op cellulair niveau, dus biologisch niveau, op klinisch niveau, kunnen wij meten hoe het gaat met iemand. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat als wij vaststellen dat bijvoorbeeld het hart of de longen 5 jaar of 10 jaar ouder zijn, dan zouden wij, voordat er ziektes zijn, hart failure of COPD, dan zouden wij nu kunnen ingrijpen. Mm-hmm. Dus dat is belangrijk. Dus als wij iets eerder vast kunnen stellen en veroudering serieus nemen, zouden wij met die persoon daaraan kunnen werken om het risico om dat te verkleinen.
0: Ja.
23: En dat is het meest belangrijke.
0: Dat is de meest belangrijke stap, ja.
23: Dat konden wij 10 jaar geleden niet. Wat we ook hebben geleerd is dat die health screenings die wij heel vaak doen, elk jaar bijvoorbeeld een annual check-up, dat waarschijnlijk niet genoeg is. Dat je eigenlijk moet kijken, wat is er tussen jaar 2, 3 en 4, wat is er gebeurd? Dus hoe is mijn trend? Mm-hmm. Dus hoe verouder je over de jaren? Hoe gaat het met de bloeddruk? De bloeddruk is nog steeds normaal, maar de bloeddruk die stijgt. Dan weet je eigenlijk, als die al 4 jaar stijgt, dat in jaar 5 en 6... dat er mogelijkerwijs is dat iemand een ziekte heeft. Dat doen wij tijdens de normale check-ups. Nu is het belangrijk, hoe kunnen wij het beste ervoor zorgen dat het lichaam optimaal functioneert? En wat is optimaal voor diegene die voor je zit? En ook dat kunnen wij nu meten. En hoe kunnen wij met diegene gewoon werken om het optimale eruit te halen?
0: Ja, dus meten is al heel belangrijk. Maar ik neem aan dat jullie ook wel op zoek zijn naar nieuwe zaken. Ik begrijp dat jullie ook kijken naar zeewier en dat jij gefascineerd bent ook door de naakte rat. Ik was een mooi fragment met jou bij Eva Jinek aan tafel, waar je die vreselijk afschuwelijke naakte rat ook in beeld zag. Maar jij vindt hem super lief.
23: Supermooi.
0: Supermooi. wat zit er in dat soort dingen? Ik zag ook de walvis voorbij komen. Zeewier, mitochondriën. Waar zijn jullie echt naar op zoek nog als het gaat over de toekomst om misschien toch ook meer te behandelen?
23: Er zijn organismen op aarde die exceptioneel lang leven. Of die exceptioneel goede dingen kunnen doen. En de naakte molrat is één daarvan. En dat is onderzoek van een heel goede collega van mij in de US. Die heeft gewoon laten zien dat als je naakte molrat die cellen bekijkt, dat die gewoon veel meer en veel beter tegen stress kunnen. Nou, als zo'n naakte molrat zo goed tegen stress kan, dan wil ik dat ook graag. Dus wat bevordert de potentie van zo'n naakte molraad of van walvis of van wie dan ook, om zo goed te functioneren. En daaruit is er heel veel onderzoek gedaan. Oké, welke moleculen zijn er verantwoordelijk voor? En toen, dat heeft geleid om bijvoorbeeld zeewieronderzoek te doen. Volkoiden is het stofje daarin. Dus wij hebben op dit moment de eerste studie in mannen die 50 tot 80 zijn, om dat molecuul te geven, om te zien of wij die mensen gewoon kunnen opkrikken in hun vitaliteit.
0: Fantastisch.
23: En dat is allemaal door het doen van onderzoek in een walvis of een naakte molraad, om te leren, oké, welke geheimen hebben deze modellen of deze dieren, en hoe kunnen wij leren? Maar het is niet alleen maar dat wij nu onderzoek doen naar zeewier of ingrediënten van de zeewier, maar ook naar mitochondriën, om te zien hoe kunnen wij het stimuleren dat zij beter werken, dat ze hun energiehuishouding beter op orde kunnen hebben. Hoe kunnen wij daarvoor zorgen dat de kopieerdefecten die we hebben in ons DNA, hoe kunnen wij die beter repareren? Mm-hmm. En zo doen wij een aantal heel grote studies nu, waarbij wij zien, oké, als je deze moleculen geeft, wie reageert dan positief? Wie heeft het eigenlijk nodig? En de stap die wij nu doen, wat heel erg exceptioneel is wereldwijd, is dat wij nu kunnen zien wie zou wat moeten krijgen. Omdat we verouderen allemaal heel erg verschillend. En wat wij echt willen ontdekken is, wie heeft wat nodig? Omdat wij zo verschillend zijn. En die verschillen die nemen wij heel erg serieus, om niet alleen maar een pil aan ieder.
3: Laat HR en finance slimmer werken met AI agents. Workday brengt je

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
2: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
3: Onze XPRIZE-studie wordt Prometheus genoemd en die loopt nu. En we hebben prachtige resultaten uit de eerste fase. Irriteert het mij dat mensen zoveel geld geven en het in langlevendheidsonderzoek stoppen? Nee, absoluut niet. Maar het moet wel ethisch blijven. Dus wij zorgen altijd ervoor dat wij meedoen aan dingen waarbij de intellectuele vrijheid hebben om de dingen te doen. En dat wij echt ervoor zorgen dat het ethisch op zeer hoog niveau of hoogste niveau gebeurt. En dan,
4: want wij voelen wel echt dat spanningsveld. Hè? We hebben ook met de redactie over gehad. En ja, je wil toch wel dat wetenschap blijft. En ook die twijfel nog heel erg laat merken. Maar door die druk van die commercie wordt er toch een bepaalde kant op gedreven, toch?
3: Nou, zou ik niet zeggen dat het druk is. Wij doen onafhankelijk onderzoek. En daarom doen wij het aan de wereldwijd nummer 16 universiteit in de rankings en de beste in Azië. We zijn ontzettend competitief en wij doen het op hoogste niveau. Anders zouden wij niet zo'n briljante universiteit zijn. Maar wij zien ook waar het geld op dit moment vandaan komt. En ik denk, als je innovatie wilt, dan kun je niet alleen maar vertrouwen op fondsen die vanaf de regering worden gegeven. En dit heeft ons in de afgelopen jaren een ontzettend boost gegeven. Kijk bijvoorbeeld naar Evolution, waar het geld vandaan komt uit de KSE. Kijk naar alle fondsen waar het vandaan komt. En ik denk, als je aan een universiteit onderzoek doet wat onafhankelijk is, wat niet gedreven is en wat niet geproduceerd wordt door allerlei claims. Ik kan in ieder geval heel goed slapen met een goed geweten.
4: Goed. Zometeen wil ik heel graag nog van jou horen, Andrea, waarom jouw onderzoek in Singapore wel wordt gewaardeerd en in Nederland minder van de grond komt. Maar eerst wil ik even weten van Jochem Visser wat er zometeen om 11 uur in Zaken doen zit.
5: Nou, we beginnen met het beleggerspanel en daarin kunnen we echt flink uitpakken met de chipaandelen, want ik zie een bord vol rode cijfers van vannacht en gisteren. Zeker bij Samsung en SK Hynix en anderen, dus we moeten praten over de verkoopgolf die ook Nederlandse chipbedrijven hard raakt. En dat is natuurlijk allemaal in aanloop naar de cijfers van ASML morgen, waarop we vooruit moeten blikken. Dat is toch wel een van de hoogtepunten van het Nederlandse cijferseizoen en dus ook in BNR Zaken doen. En daarna spreek ik met Royal Kaak, een prachtig Nederlands bedrijf dat wereldwijd bakkerijtechnologie verkoopt. En de meest geïnteresseerd ben ik in 3D-printen daar, want zij hebben een dochterbedrijf dat recent geen aanbesteding won bij Defensie. En die ging wel naar Chinese 3D-printbedrijven. Dus daar moeten we eens even stevig over praten. En natuurlijk gewoon hoe je als Nederlandse speler spin in het web bent van bakkerijmachines wereld. Dus dat wordt leuk.
6: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Ja, ik wil het nog met je hebben over Europa en Nederland en hoe serieus we daar omgaan met longevity. Andrea Meijer, echt gespecialiseerd als het gaat om onze ouderdom en hoe we dat kunnen vertragen. En vooral die focus die jij zegt, laten we langer gezond blijven. We hebben een mooie kettingvraag voor jou. Ik sprak met cardioloog Leonard Hofstra van Cardiologie Centrum Utrecht. Hij wilde dit van jou weten, luister maar.
7: Ik zou haar willen vragen, hoe krijgen we Den Haag nu zover dat preventie en dan longevity beter op de kaart komt? Dus hoe triggeren we onze politici zo dat we hier meer aandacht aan gaan besteden? En dat zeg ik ook vooral voor de mensen die in een postcodegebied wonen waar de kansen wat minder goed zijn. Dus in de stad waar ik mijn kliniek heb, in Utrecht, heb je Overvecht en Tuindorp. De geografische afstand is maar 100 meter. Een spoorlijn loopt daartussendoor. Maar de persoon in Overvecht wordt 12 jaar eerder ziek dan de persoon in Tuindorp.
4: Ja, een belangrijke vraag. Het zijn er eigenlijk twee. Maar hoe denk je dat onze politici dit nu moeten oppakken in Nederland?
3: Nou, allereerst zou ik ze graag willen uitnodigen om een keer een kijkje te nemen hier in Singapore. Maar ik weet niet of ik zo ver kom. Maar het belangrijkste is om niet over de kosten van de vergrijzing te hebben. Ik heb even een search gedaan en gezien, het gaat alleen maar over vergrijzing. Het gaat niet, als wij langer gezonder zouden leven, welke opbrengsten zou je hebben? Dus in Singapore.

0: or have a vaart over the ministries of manpower, ministries of finance. Die zijn degene die echt willen weten wat wij doen. En die willen weten hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we gezonder langer leven. In Nederland denken we altijd, het moet gewoon de gezondheidsministerie zijn. Ik denk absoluut niet. Gezondheid is een goed, een wat iedereen zou moeten hebben. En profijt ligt bij andere ministeries. Dus wat we echt moeten doen is van een vergrijzingsbeleid, waar heel vaak over wordt gesproken, mm-hmm. Een gezondheidsduur beleid. En ik denk, als we dat voor elkaar krijgen om echt ook de analyses te doen, hoeveel profijt financieel zou je hebben in Nederland om mensen gezonder te laten leven,
1: ja.
0: Dan zijn de ministeries die hier aan betrokken zouden zijn echt anders.
1: Ja.
0: En het gaat daarom, maak gezondheid een goed.
1: Ja.
0: Maak het een nationale prestatieindicator.
1: Zoals Singapore echt doet. Dus daar kunnen we echt van leren. Als ik een beetje naar het uur naar jou luister, dan proef ik ook een bepaalde teleurstelling in Nederland. Misschien een frustratie. Je hebt hier ook geprobeerd health clinics op te zetten. Niet gelukt. Je hebt ook gezegd, ik ben nooit door ministeries uitgenodigd hier in Nederland. Terwijl ik wel.
0: Hoe weet je dat?
1: Ja, we bereiden ons goed voor. Terwijl je wel in het Midden-Oosten en op allerlei plekken op hoog niveau wordt gevraagd. Frustreert het je hoe we in Nederland hier mee omgaan en ook met jou omgaan?
0: Het heeft me ontzettend gefrustreerd 15 jaar geleden en 10 jaar geleden. Maar nu vind ik eigenlijk dat ik zoveel goed werk kan doen met andere ministeries, dat het prima is om die eerst aan te pakken en dan mag Nederland volgen.
1: Ja, oké. Okay, dus je hebt daar wat meer afstand van genomen. Maar misschien is het ook goed om te benoemen waar we in Nederland staan. Want jij bent natuurlijk ook een pionier. En je merkt ook vaak dat pioniers ook een beetje weerstand krijgen. Misschien ja, ook een beetje voor gek worden verklaard. Van wat doet ze allemaal voor claims? Je hebt eerder ook een opmerking moeten terugnemen. Ouderdom is een ziekte en dat kunnen we terugdraaien. Je merkt dat het allemaal heel gevoelig ligt in Nederland. Klopt dat?
0: Ja, maar dat is prima. Ik heb die uitspraak, veroudering is een ziekte, we kunnen de omdraaien, heb ik nooit teruggenomen. Dus ik weet ook niet waar dat vandaan komt.
1: Dat heb ik ergens gelezen, maar dan nemen we dat hier bij deze terug.
0: Nee, maar ik denk dat je het met nuance, en dat heb ik wel geleerd in de afgelopen 15 jaar, dat je elk woord wat je in je mond neemt, moet je gewoon 3 keer moet je gewoon kouwen om te zien, ga je het wel uitspreken of niet. Maar ook daar ben ik iets losser geworden. Want ik was heel erg ermee bezig 5 jaar geleden. Omdat er waren ook zoveel claims. En ik denk ook dat de bevolking echt goede uitspraken nodig heeft. Maar het is geen frustratie, maar daar zit gewoon zoveel potentie in. Ik zou die potentie ook heel graag naar Nederland willen brengen. En met name is het ook zo dat de bevolking heel graag een verandering wil. We hebben een onderzoek gedaan waarbij wij, eerst zijn we begonnen in Singapore te vragen, goh, wat weet je over wat wij doen? Weet je wat lifespan is, healthspan, gezonde levensduur? En zou je zelfs naar deze klinieken willen gaan? En Singaporeans zeggen, nou, die hebben goede kennis. En kennis is het eerste wat je moet hebben om echt een besluit te nemen om je geld ergens in te investeren. Mm. En 2/3 van de bevolking, 2 jaar geleden, zei, joh, nou, geef mij de kliniek. Ik begrijp waarom ik in mijzelf zou kunnen en moeten investeren.
1: Oké, dat is Singapore. En in Nederland? Want je hebt ook een studie naar Nederland gedaan. Hoe staan we er daarin?
0: Ja, die is nog niet gepubliceerd. Die wordt hopelijk heel snel gepubliceerd. Die is wel gesubmit. Dan zien we dat de kennis iets lager is ten opzichte van Singapore, wat healthspan en lifespan, de gezonde levensduur is. En meer dan de helft, 51% van de Nederlandse bevolking wil hier graag iets meer weten en mogelijkwijs naar een longevity kliniek gaan. Dus het speelt wel. Het heeft me echt de ogen geopend. Ja, Nederland is waarschijnlijk misschien politiek nog niet zo ver om het te introduceren. Maar de bevolking begrijpt, ja, ik zie mij ook aftakelen. Ja, mogelijkwijs kan ik zelf nu in mij investeren. Ik heb nu een baan, ik heb een auto. Het gaat allemaal goed en nu is het mijn lichaam waar ik aandacht voor heb.
1: Nou, dat is mooi om te horen. En misschien heeft dat ook wel met corona te maken. Wat we daar ook uit hebben geleerd. Dat je ook veel meer moet investeren in je gezondheid. Je hebt de kettingvraag beantwoord van Leonard. Maar morgen heb ik weer een mooie gast. En dan gaan we echt een andere insteek kiezen. Dat is Helga de Valk, directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografie Instituut. Ze is ook hoogleraar migratie en de levensloop aan de Rijksuniversiteit Groningen. en vicevoorzitter van de Staatscommissie Demografische Ontwikkeling 2050. Wat zou je aan Helga willen vragen?
0: Aan Helga zou ik graag het volgende willen voorleggen. We praten voortdurend over de vergrijzing van Nederland. Maar wat als Nederland niet vergrijst, maar vitaal jonger wordt? Hoe zou dan onze samenleving op worden gezet?
1: Hele mooie vraag, dat gaan we zeker doen. We hebben heel veel zaken besproken. Misschien het allerlaatste punt nog. Hoeveel verantwoordelijkheid moeten we zelf nemen als individu?
0: 100%. Het zal nooit je zorgverzekering zijn en het zeker ook niet jouw werkgever. Heb jezelf lief.
1: Ja, en neem die verantwoordelijkheid. Terwijl het ook misschien een beetje een luxe product is om zo met je gezondheid bezig te kunnen zijn. Want dat staat ook in de vraag van Leonard.
0: Het is absoluut geen luxe product. Maar wat we eerst moeten bevorderen is de kennisoverdracht. Zodra je meer kennisoverdracht hebt en kennis hebt, dan kun je andere keuzes maken. En die keuzes die moeten wij bevorderen. Dus er is heel veel te doen om echt gezonde voeding, om die goedkoper te maken, et cetera. Maar het begint daarmee de kennis aan kinderen te brengen, naar scholen, aan de ouders. Om echt gezonder als natie ouder te worden.
1: Ontzettend dank. Ik had nog 1001 vragen aan je, maar het uurtje zit erop. Andrea Meijer, internist en hoogleraar veroudering aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Universiteit van Melbourne is daar aan verbonden. En je leidt ook het Center for Healthy Longevity in Singapore. En we spraken ook, ik hier in Amsterdam en jij in Singapore. Nogmaals, dank je wel.
0: Dank je wel.
1: En natuurlijk zijn alle afleveringen zoals altijd terug te luisteren. Ook over de Big Five van het eeuwige leven in onze BNR-app. Maar blijf live zometeen BNR Zaken doen met Jochem Visser. Ik wens je een mooie gezonde dag en graag tot morgen.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
3: BNR Business Beats.
2: Met de beste pop, funk en soul.
3: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
7: Yes!
8: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com, behind every moment.
6: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
7: Yes!
9: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. UBEN Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. UBEN Heurman.nl.
10: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar Cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
11: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
10: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
12: Pseudo-eindheffing proof. Wij helpen je. Bij Enterprise kun je voor en na 1 januari precies de auto kiezen die jij nodig hebt. Elektrisch of hybride, groot, klein, voor een dag of voor een heel jaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
14: Je zoekt een kantoor.
7: Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
15: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
16: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
17: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
18: Nu in de BNR-app.
19: Bedrijven vrezen voor investeringsonzekerheid nu de ACM straks ook kleinere overnames kan blokkeren. Rusland en Oekraïne melden droneaanvallen op industriegebieden. En pensioenfonds ABP reduceert zijn blootstelling aan Franse obligaties. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan nu naar de ANWB met Rijn Baardmans. Rijn, druk op de wegen.
20: Op dit moment rijdt het op de meeste plekken door. 25 kilometer file in totaal. Wel langzaam rijdend verkeer op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Er staat een auto met pech op de rechterrijstrook tussen Echt en Eurmond. Veroorzaakt langzaam rijdend verkeer 11 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook langzaam rijdend op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam 2 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Tot slot nog de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Je doet er ook 5 tot 10 minuten langer over tussen Wasp en knooppunt Hooipolder. Er wordt ook geflitst op de A1 bijvoorbeeld, Hengelo richting Apeldoorn bij hectometerpaal 95,0. De A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,8. En de A31 Harlingen richting Leeuwarden bij 30,9.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een man uit Capelle aan de IJssel blijft nog 14 dagen langer in voorarrest, omdat hij wordt verdacht van terrorisme. Hij zou van plan zijn geweest een aanslag te plegen, maar hoe is niet duidelijk. Hij zei dat hij zoveel mogelijk slachtoffers wilde maken. De man werd vorige week opgepakt. In zijn huis werden wapens gevonden. Asielminister Van den Brink heeft alle gemeenten in een brief om extra opvangplekken gevraagd. Hij zegt dat de situatie in Ter Apel onhoudbaar is. Vorige week moesten mensen buiten slapen omdat er te weinig plek was. De minister zegt dat hij tot april volgend jaar 7600 plekken tekort komt. In de Amerikaanse stad Houston is een Mexicaanse bouwvakker zaterdag overreden door agenten van de immigratiepolitie ICE. Volgens een advocaat deden ze dat expres. Hij brak zijn been op 3 plaatsen. ICE zegt dat de man voor hun auto rende. Justitie onderzoekt nu of het een ongeluk of bewuste actie was. In Duitsland is nog iemand opgepakt voor de brand bij een Starlink-station in Polen, ongeveer 2 weken geleden. Eerder werden al 2 Turken aangehouden. Het leger van Oekraïne gebruikt Starlink als internetverbinding en Polen twijfelt er niet aan dat Rusland achter de brand zit. Rusland ontkent. Apex Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. De club heeft er 8 wedstrijden op zitten in de Eredivisie en heeft nog maar 4 punten. Daardoor staat de club bijna onderaan, op de 16e plek. Van der Vecht was iets meer dan een jaar hoofdtrainer van PEC. Zijn opvolger is nog niet bekend. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met af en toe wat lichte regen en het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. En tot over het ANP-nieuws.
19: $50 miljard, $70 miljard. Wat is nou de echte omzet van OpenAI? En waarom kan een verschil van $20 miljard de Amerikaanse beurs zomaar helemaal in het rood zetten? We bespreken het zo meteen in het beleggerspanel van BNR Zaken doen.
22: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
23: De Nationale Autoshow.
24: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
25: Meindert en Wouter.
26: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
24: Bijna de helft.
26: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
23: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
26: Het kwartje valt nu pas.
22: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing.
0: en rental. Huren, delen, leasen.
1: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
4: De Belgische Dieteren Group importeert Duitse auto's en heeft een historie van meer dan 200 jaar. Maar het Dieteren onderdeel dat het echte kroonjuwel is, dat gaat binnenkort zelf naar de beurs. Welk bedrijf dat is en wat er dan nog van Dieteren overblijft, hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Nu in je podcast-app of morgen om 2 uur op BNR.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
28: In de BNR-app.
27: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
28: En blijf scherp.
27: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
19: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks hoor je meer over de afstraffing van chipaandelen vannacht in het beleggerspanel. Vanaf 12 uur bespreek ik macro-economisch nieuws met Arnoud Boot. En om 12:30 spreek ik Lodewijk van der Borg, algemeen directeur van Royal Kaak, over zaken doen op een nogal onrustig wereldtoneel. Maar nu eerst het economisch nieuws van de dag. De Nederlandse economie gaat volgens het IMF een stuk harder groeien dan gedacht. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse World Economic Outlook die het IMF vandaag presenteerde. Ook de prognoses voor Duitsland en de wereldeconomie als geheel zijn verhoogd. Volgens het IMF laat de wereldeconomie veerkracht zien, ondanks de economische gevolgen van de oorlog in Iran. Toch kwam het fonds ook nog met een waarschuwing. Het IMF waarschuwt dat de economische risico's in de wereld steeds groter worden. En dan moet je vooral denken aan hoge staatsschulden, oplopende rentes en natuurlijk de voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Dan naar iets minder positieve cijfers uit eigen land. De inflatie is in september opgelopen van 3,3 naar 3,4%. Dat blijkt uit de laatste publicatie van het CBS. BNR's huiseconoom Han de Jong verwacht dat de inflatie voorlopig zal blijven oplopen.
29: Ja, voorlopig zien we nog, of hebben we nog gezien, dat de prijzen voor voeding de inflatie hebben gedrukt. Maar dat gaat omslaan. En ik denk dat dat omslagpunt heel dichtbij is. Dat ook voedingsmiddelen juist positief gaan bijdragen aan de inflatie.
19: Ondertussen staat de Ajax eigenlijk nagenoeg vlak op 1136 punten. Om 1 uur hoor je meer van onze beursnerds.
30: Beleggerspanel.
19: Worden de cijfers van ASML woensdag net zo koeltjes ontvangen als de recordbedragen die Micron en Samsung presenteerden? En de cijfers van OpenAI en Anthropic blijken soms meer goochelkunst dan wetenschap. Ik ga het allemaal bespreken in het beleggerspanel, waarin we dieper ingaan op actuele onderwerpen van de afgelopen dagen die spelen op de financiële markten. En dat doe ik met niemand minder dan Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Beleggingspotjes.nl en Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere en eToro. Welkom allebei.
31: Goedemorgen.
19: Resultaten van geheugenchipbedrijven die reizen de pan uit, heren. Niet nieuw, maar de jubelstemming van een jaar geleden die blijft nogal uit. Micron en Samsung die verbraken de afgelopen weken natuurlijk records, waarna de beurs vervolgens lauw of zelfs negatief reageerde. Nou, dat en meer geeft toch ook wel een beetje te denken wat ASML woensdag dan te wachten staat na het presenteren van de kwartaalcijfers. Maar even beginnen bij vannacht, hè, want in de Zuid-Koreaanse handel zijn Samsung en SK Hynix ongenadig afgestraft. Dat trok ook Nederlandse chipaandelen mee. Nou, ik zie nu ASML 1,3% in de min, dus dat is weer een beetje bekoeld. Maar de ene krantenkop die zegt dan, ja, het ligt aan de topman van Broadcom die chipbeleggers gokkers noemt. En ik vermoed dat er ook zelf iets gebeurde met het Chinese chipbedrijf dat sprak van doorbraak op geheugenchips. Maar wat is er nou aan de hand? Waarom is er weer zo'n chipcel-off, heren?
32: Ik heb het idee dat die Chinezen, dat CXMT, die ook aan de weg timmeren, die schijnen het erg goed te doen, halen veel omzet binnen, dat toch wel aan de basis ligt voor die daling. Mm-hmm. Alleen als je er goed naar kijkt, die zijn wel bezig met die high bandwidth memory, maar niet de meest geavanceerde die SK Hynix en Samsung maken.
19: Dat is DRAM wat zij maken.
32: Dus de eenvoudige geheugenchip, zeg maar. Ja, om het gaat te veel in detail om het helemaal uit te pellen hier. Maar dat is de marktwerking. Mensen lezen een kop en dan doen ze het weg. Je ziet nu in Europa, in ieder geval bij ASML, is inderdaad wat je zegt, 1,3% naar beneden. Het is een beetje de Van Eck Semiconductor Index. Die was ook zoiets naar beneden. Dus dat heeft daar weinig correlatie mee.
19: Koen, heb jij er nog wat aan toe te voegen? Is dit ook jouw analyse van de zaak?
6: Nou ja, ik denk dat je, als je deze sector niet in je portefeuille had gehad, had je een heel treurig jaar tot nu toe.
19: Boze dus klanten.
6: Het heeft een hele goede run gehad. En eigenlijk alle aandelen die een hele goede run hebben, die hebben ook op enig moment een periode waarin er gezegd wordt, ja, maar is het allemaal wel terecht? En die heb je eens in de zoveel tijd bij die chipsector. Dan komen er inderdaad opmerkingen van, goh, het is misschien een casino, of er komen andere spelers op de markt die de grote jongens gaan challengen, succesvol. Dat zie je eens in de zoveel tijd terugkomen. En ik schaar het meer onder die kop. Dan, want ja, als je kijkt naar de bedrijven zelf, de vraag is gigantisch. De waarderingen, daar krijg ik niet echt hoogtevrees van. Alleen als het in de toekomst allemaal tegen gaat vallen. Ik denk dat voor mij de takeaway is, dat je af en toe krijg je even een stap terug.
19: Ja, want Samsung dat verwacht nu de grootste kwartaalwinst die een techbedrijf ooit heeft behaald. Dat verwacht men voor het derde kwartaal in ieder geval. Daar wordt totaal mild op gereageerd. Dat vinden jullie ook gewoon normaal. Alles zit al in de prijs, we hadden het allemaal al verwacht.
32: Nou, ik vind dat zeker niet normaal. Ik geloof dat Samsung noteert, zoals we dat dan zeggen, tegen 4 keer de verwachte winst.
19: Ja.
32: Nou ja, dat is dus... Eén van de twee dingen klopt er niet. Dus ze gaan in de toekomst niet zoveel omzet en winst maken. En dat zit dan met name in de bruto winstmarge. Dat die omlaag gaat als er meer fabrieken in productie zijn.
19: En dan spreek je van een varkenscyclus. Iedereen gaat memory chips produceren, prijzen omlaag. Dus niemand verdient meer zoveel. Ja.
32: Of de aandelen zijn gewoon spotgoedkoop op dit moment.
19: Ja.
32: En daar zijn we met z'n allen naar op zoek om idee te krijgen. Niet zozeer, dat geldt eigenlijk ook bij ASML. Dat gaat natuurlijk niet over de vooruitblik naar het vierde kwartaal. Want ja, die fabrieken die draaien ook gewoon op volle toeren. Het gaat niet eens om 2027. We zijn met z'n allen nu meer aan het kijken van 2028, 2029. Kan het nog een keer verlengd worden? En kunnen ze dat groeitempo volhouden? Niet dat ik verwacht dat daar morgen wat over gezegd gaat worden. Maar dat is wel wat we graag willen weten.
19: Zeker, maar ik zag de topman van Micron, wat ook echt met prachtige cijfers kwam, die zei eerder van ja, er komt een permanent hoger plateau voor geheugenchips. Dus als jullie allemaal zeggen, ja, we betalen heel weinig voorwaartse winst, dan zijn jullie eigenlijk ons iets te veel aan het afstraffen al. Want we gaan over 2 jaar wel degelijk echt wel hoger staan. We donderen niet meer helemaal in elkaar. Wat denk jij daarvan, Koen? Heeft hij daar wel gelijk in?
6: Ja, dat denk ik wel. Want als je kijkt naar de contracten die ze afsluiten, dat zijn niet meer korte contracten, dat zijn echt lange contracten. En als afnemer wil je alleen een lang contract afsluiten, als je zeker weet dat je ook lang die middelen nodig hebt. Ik ga niet een leasecontract voor 5 jaar afsluiten voor een auto die ik op vakantie huur. Ja, maar als ik zeker weet dat ik het lang nodig heb, en dat zien we nu gebeuren in die chipsector. En let's be honest, de vraag die we hebben dadelijk over OpenAI en over Anthropic, dat gaat allemaal over rekencapaciteit. Het wordt zoveel belangrijker en dat is exponentieel. Het is niet een kwestie van, we hebben nu wat meer telefoontjes en daar hebben we meer chips voor nodig. Dus ik denk dat die markt ook structureel aan het veranderen is. En dat misschien nog niet wordt verdisconteerd. Waardoor je dus een supergroeibedrijf voor de waardering van een waardebedrijf kan kopen. Ja, en dat is inderdaad een omissie. Iemand heeft ongelijk.
19: Nou ja, of je betaalt 5 keer, weet ik veel, zoiets, de verwachte winst voor gemiddeld geheugenchipbedrijf voor volgend jaar. Of je betaalt hem 24 keer de verwachte winst voor over 3 jaar. Dat is als de varkenscyclus komt eigenlijk. Maar varkenscyclus of niet, hè, als je nou even rekent, dan zie je dat Samsung en SK Hynix gewoon, eigenlijk de helft van hun totale beurswaarde in pure winst verwachten in contracten die inderdaad al zijn vastgelegd voor de komende 2 jaar. Dus noemen jullie deze aandelen dan alsnog goedkoop, allebei eigenlijk?
6: Ja.
32: Jawel, daar kunnen we wel bij aansluiten. Kijk, bij die contracten kan je ook weer gaan lopen graven. Dat je denkt, ja, wat zijn de clausules? Wanneer kan iemand er onderuit?
19: Helemaal volgeboekt, dus alles wat ik hoor uit Zuid-Korea.
32: Precies,
19: ja.
32: Dus het is gewoon goedkoop.
19: Oké. Laten we dan even kijken naar ASML. Want dat kijkt veel conservatiever en vaak verder vooruit ook. Dit is een natuurkundig bestuur, om het zo te zeggen. Veel consistenter te noemen op de beurs ook. En ook veel hoger gewaardeerd. Wat verwachten jullie daar allemaal van morgen? Hoe kijken jullie daarnaar? Waar let je op?
32: Ja, het zijn de gebruikelijke dingen waar je op let. Maar ze rapporteren natuurlijk, wat ik net ook al zei, gewoon op kwartaalbasis. Dus je gaat gewoon weer kijken naar de omzet. Nou, die hebben ze natuurlijk, hadden ze al gezegd, we verwachten dat die erg goed gaat zijn in het derde kwartaal. Nou, ASML kennende zal dat dan wel ongeveer op die getallen uitkomen. Daar krijg je niet opeens een enorme verrassing, omdat ze op de braderie nog een paar machines extra verkocht hebben.
7: Tussen 11 en 12 miljard omzet werd het, las ik ergens.
32: Ja, zoiets. Ja. Dus nou ja, de vooruitblik, daar doen we allemaal. Nee, dus het echte ding waar je wat meer over hoopt te horen is, ze hebben al gezegd, we gaan de productiecapaciteit met 30% ophogen. Mm-hmm. Maar je hoopt hier toch ook meer te horen over eventuele commitments. Dat ze zeggen, hè, we horen mensen dat nu ook echt al reserveren. Dus dat het uiteindelijk in het orderboek terechtkomt.
7: En de gemiddelde analist die zet het aandeel binnen 12 maanden op een winst van, laten we zeggen, 30%. Dan zit je rond de €2000 per aandeel. Zitten we nu bijna tegen de 1600 aan. Is dat eigenlijk wel redelijk gezien de ontwikkeling van omzet en winst die jij ziet of hoopt te zien in die verwachtingen?
32: Nou, vorige week heb ik eens even een klad papiertje erbij gepakt om rekening te maken. Wat is er nou voor nodig voor ASML om tot de $1 trillion club
7: duizend
32: te gaan?
7: $1 miljard.
32: Dus dan heb je de aandelenkoers nodig ongeveer in euro's 2250, 2300. En eigenlijk, als je het plat slaat, wat daarvoor nodig is, is dat we in 2028 nog steeds 33 keer de verwachte winst halen. En, ja.
7: Want dat voor de rest ontwikkelen omzet en winst zich richting dat punt, en voor dezelfde waardering krijg je dan dat geld wat jij noemt.
32: Precies. Ja. En als je ziet hoe de markt er nu bij ligt, denk je niet van, ik zie niet, dat is eigenlijk heel goed. Zou dat best wel eens kunnen zijn.
7: Maar ja, ASML is dit jaar al met, laten we zeggen, rond de 60% gestegen. En de tussenjaren die liggen ook nog vers in het geheugen natuurlijk bij beleggers. Kan de markt met hoge rentes en andere onheil ook hoogtevrees krijgen, Koen, bij ASML? Of telt dat niet zo?
6: Ja, maar ik denk dat dat niet zozeer komt. Kijk, ASML, natuurlijk veel investeringen, maar ze hoeven daar niet echt vreemd kapitaal voor aan te trekken. Dus ze zijn minder gevoelig voor hogere rente dan andere bedrijven. Kijk, de hoogtevrees zou bij ASML wat mij betreft meer komen vanuit het geopolitieke vlak. Mm-hmm. Want ze zijn gewoon, ze kunnen het maar aan één broodheer verkopen straks. Ze kunnen niet aan de Chinezen verkopen en aan de Amerikanen. Dus de Chinezen zullen hard bezig zijn om eigen technologie, maar ook eigen machines te gaan produceren. Geen korte termijn ding, geen middellange termijn ding, maar wel een lange termijn ding wat zorgelijk is voor ASML. Aan de andere kant heb je dan de omzet die uit Amerika moet gaan komen. En dat zal prima zijn, maar die investeringen zijn ook niet dusdanig dat machines zijn die in het eerste halfjaar van 2027 al verkocht zullen gaan worden.
7: Dus groei uit Intel en jij zegt TSMC, dat blijft wel een consistente koper, en China, dat is dan de grote onzekere erbij.
6: Ja, dat denk ik wel. En je gaat steeds meer naar een... ASML is gewoon een geopolitieke speelbal. Ja. Het feit dat Jette daar met Trump in het Witte Huis over moet spreken, is toch... Ja, dat zou een punt kunnen zijn waarvan je zegt van, nou, hier krijg je hoogtevrees. En op termijn, ja, er komt altijd iemand die de positie van de keizer wil overnemen. En zij zijn de keizer.
7: Dus, die moet dan wel een natuurkundig machientje uitvinden om die positie daadwerkelijk in te nemen. Want die troon van die keizer, dat is letterlijk de meest complexe machine op aarde natuurlijk.
6: Dus... Ja, dat klopt. Maar uiteindelijk, alle codes worden een keer gekraakt.
7: Oké. Nou ja, laten we daar kunnen we over speculeren. China is daar hard mee bezig, dat weten we inderdaad ook. Maar Jean-Paul, dat hele China-hoofdstuk, dat zou dan zo'n 15-20% van de omzet nu nog zijn. DUV-machines vooral. Het congres wil daar wat aan doen, is daar hard mee bezig. Wetgeving is in de maak. Hoeveel omzet verlies je nou en hoe erg is dat nou eigenlijk? Want daar willen mensen morgen ook meer over horen.
32: Ja, ik denk niet dat je daar heel veel over gaat horen als het niet materieel is. Ook weer gewoon, als je een beetje gaat lopen rekenen, dan kom je misschien uit op 4-5 miljard per jaar. Dat is niet niks. Maar als je ziet hoeveel groei dat er verwacht wordt, tot aan 2030. We kijken met z'n allen uit natuurlijk naar 10 juni 2027, wanneer ze een nieuwe Capital Markets Day hebben, wanneer ze eindelijk die lange termijn verwachting gaan ophogen. Die staat nu nog steeds op €60 miljard per jaar omzet in 2030. Aan de bovenkant van de range. Maar ja, de verwachtingen liggen nu al op 64 in 2028. Dus en daar in dat licht bezien, ik denk dat het wat Koen eigenlijk ook zeggen, kijk, als het geopolitiek is, ze mogen daar niet meer het onderhoud doen aan de machines die ze de afgelopen jaren in grote getale hebben gekocht.
7: Ja, dan verlies je echt 8 miljard in omzet, toch?
32: Ja, maar dan heb je ook heel veel reputatieschade. Dat wordt natuurlijk. Wat zou jij doen als je China was? En je hebt 300 van die machines staan.
7: Nou ja, China heeft al allerlei zaken in de maak. Namelijk weer zeldzame aardmetalen aan banden leggen en dan nog nadere regels voor andere Europese bedrijven en dat soort dingen. Dat is een beetje de terugslag waar men op broedt daar.
32: Ja, dat gaat niemand helpen en dus ook ASML niet.
7: Nee, helder. Dan nog tot slot even over ASML, over dat hybrid bonding experiment. Hè? Want het gaat om het verpakken van chips nadat ze de machine zijn uitgerold. Besi is daar heel goed in. Daarom is Besi een bedrijf wat ook hard groeit in deze markt. Zal altijd te technisch zijn voor ons drieën, maar ik lees dat ASML dan met twinscan machines probeert om chipwafels te verbinden. Dat noemen ze dan wafer-to-wafer. En Besi zit veel meer op die-to-wafer. Dus de uitgesneden stukjes van de wafel verbinden aan een grotere wafel. Dus moet de gemiddelde Besi-belegger nou bang zijn voor ASML of niet? Was nog een vraag die ik daarbij wel belangrijk vond. Want men experimenteert hier nu wel mee, met hybrid bonding.
8: Ja, maar ik denk dat tegen de tijd dat die wafel wordt overgenomen door ASML, is de slagroom zuur. Met andere woorden, dat duurt nog wel even. Ja, ze zijn aan het experimenteren. Het zou een succesvol experiment kunnen gaan worden. Daar heb je de tijd voor nodig om dat goed te testen. Besi is al heel sterk in die techniek, heeft zich bewezen. Dus als ik nu een keuze zou moeten maken als afnemer, zou ik toch eerder naar Besi toe gaan.
7: En die gebruikt ook een andere techniek natuurlijk dan waar ASML mee experimenteert.
8: Ja, ja. Weet je, daar ben ik, daar mis ik gewoon de achtergrond voor om dat te kunnen beoordelen. Maar kijkend naar ASML heeft het aan één kant superdruk, heeft al de resources nodig om eigen machines te blijven maken, bij hun core business te blijven. Het is interessant om te zien dat ze een sidestep maken en een nieuw marktsegment gaan proberen. Dat is natuurlijk goed nieuws. Dat is
7: als
8: elk bedrijf goed nieuws.
7: Zouden ze het experimenteren zijn overigens. Maar
8: maar laten we niet vergeten hoe lang ze over die EUV-machines hebben gedaan. Dat is jaren geweest. Er zijn miljarden ingegaan voordat dat een succes werd. Dus voorlopig denk ik dat Besi niet echt heel erg veel schade zal leiden van ASML. Tenzij echt over 5 jaar blijkt dat ASML hier toch de code gekraakt heeft en een veel betere techniek heeft neergezet. En dan zou het kunnen zijn dat.
7: Oké, volgende onderwerp.
9: Zaken doen. Jochem Visser.
7: OpenAI verwart vriend en vijand met de precieze omzetcijfers. Want vorige week schreef de Financial Times dat OpenAI niet 70, maar 50 miljard euro omzet zou draaien over dit jaar. En hop, daar gingen letterlijk honderden miljarden dollars aan beurswaarde in rook op, zeker in de VS. Tegelijkertijd bleek dat OpenAI en ook concurrent Anthropic de omzet weer op andere manieren berekenen, wat directe vergelijkingen nogal moeilijk maakt. Maar heren, zaten jullie ook niet even vreemd te kijken donderdagavond, vrijdagavond, dat je dacht van, what is happening?
32: Ja, ik eerlijk gezegd niet.
7: Het ging helemaal langs jou heen.
32: Nou, nee, niet langs heen. Maar weet je, het is, zolang die bedrijven niet beursgenoteerd zijn, hebben ze geen verplichting om exact uit te leggen hoe het is. Die 70 miljard, zoals ik het las, is ook opgetekend door iemand die niet de accountant was of zo, zeg maar. Dus ja.
7: Ik heb het opgezocht. Ze volgen wel generally accepted accounting principles bij deze bedrijven, want ze zijn zo groot op de private markt.
32: Ja, maar het verschil wat erin zit tussen die twee is dat als je iets verkoopt via een cloud dienst,
7: juist,
32: dan is de ene die rekent het gedeelte wat de cloud provider pakt mee als omzet. En OpenAI die zegt, wij rekenen alleen mee wat wij boeken. Ja. Nou ja, dan is het toch simpel. Dan verschilt het niet zoveel. En omdat het grote bedrijven zijn met heel veel klandizie, gaat het om miljarden. Mm-hmm. Maar ja, dat hoort bij de omvang.
7: En kijk, als je nou kijkt naar de omzet van deze bedrijven, we krijgen natuurlijk een gigantische beursgang van Anthropic zo meteen. Ik verwacht daar vooral van dat we gigantische kosten gaan zien voor training en dan ook hele mooie marges op inference, het draaien van die modellen en dergelijke. Maar als daar zulke verrassingen in staan als die donderdag dan naar buiten kwamen in de Financial Times, gaan we dan gigantische beursbewegingen zien zodra de cijfers van Anthropic bekend worden?
32: Ja, maar er gaat toch niemand naar de beurzen met gegevens die niet duidelijk zijn. Ja. Dus,
7: nee, maar er kan wel meer duidelijkheid komen voor beleggers, toch?
8: Ja, maar dat gaat voor die IPO plaatsvinden.
7: Oké.
8: Ik bedoel, dit is natuurlijk al een soort warning signal. Je wil helemaal niet in de als je net beursgenoteerd bent, negatieve verrassingen publiceren voor je beleggers. Dan wil je het eigenlijk hebben gaan over... is mijn missie succesvol geweest? Hoe is het met mijn green shoe?
7: Ik was toch over micrometeorieten bij SpaceX, Koen. Dus er zaten wel degelijk wat risicootjes bij.
8: Ja, maar goed, ik denk dat dat een stuk is dat van tevoren niet al bekend is. En dat dat ook kosmosontdekkingen kunnen zijn. die bij dit bedrijf toch apart zijn. Maar nee, kijk, voor Anthropic, wij zitten er wel in. We hebben een positie via Scottish Mortgage Trust... gemanaged door de sponsor van dit panel. Dus ik kijk wel uit naar die IPO. Maar voor die IPO ga je dat soort dingen natuurlijk rectificeren... en zorgen dat er transparantie en duidelijkheid is... Ook omdat de underwriters van die IPO, dus de banken die het naar de beurs gaan brengen, die zetten dit soort dingen wel recht.
7: Ja, en überhaupt, waarom is dit eigenlijk zo'n probleem, 20 miljard meer of minder? Want we zien hele grote moving targets. Ik bedoel, Claude Code had in november 1 miljard aan omzet, nu is dat 16 keer zoveel of iets dergelijks, belachelijks. Dus hoe bekijk je de berekening van dit soort bedrijven überhaupt als dat straks naar de beurs gaat eigenlijk?
32: Ah ja, dat zijn twee verschillende vragen. Maar waar je nu naar kijkt, is natuurlijk het groeitempo. Ja. Wat je wil zien, omdat het gaat over zulke gigantische bedragen die ze willen ophalen. En dat maakt voor je, voor je groeifactor nogal wat uit. Of je 20 miljard meer of meer omzet nu hebt.
8: Kijk, er zijn wel interessante verschillen, hè, die hier ook uit blijken. OpenAI is veel meer op de particulier gericht. Anthropic veel meer op de zakelijke markt van de 10 grootste Forbes bedrijven worden er 8 bediend door Anthropic via cloud of andere diensten. En dat is natuurlijk een veel stabielere markt met veel betere betalers en premies die erop zitten. OpenAI is ook veel meer bezig met investeren in computing power en heeft in het verleden ook eigenlijk zo breed geïnvesteerd,
7: ja,
8: dat ze nu terug moeten komen daarop en moeten gaan focussen. Daar hebben we het hier op zender ook al over gehad.
7: Ik zie een nieuwe agent komen, want men wil Muse achterna. Ik zie een hockeypuck à la Alexa, zeg maar, van Amazon moet worden geïnvesteerd. Ja. Die moet Jony Ive maken. Ik zie Codex, dat is weer achter Anthropic aanlopen met Claude Code eigenlijk. Ik zie allemaal een soort waaier aan dingen.
8: En daarin, dat vind ik veel interessanter voor de waardering dan of die 20, of het nou 20, 50 of 70 miljard had moeten zijn qua omzet. Het feit dat bedrijf... Er gaan uiteindelijk maar een paar hele grote winnaars komen uit de hele AI race en de agents. En we gaan niet meer in de toekomst 5 verschillende agents naast elkaar gebruiken. Nee. Er gaat gewoon... Ja, Microsoft heeft een hele sterke positie met Copilot. Claude heeft een aantal dingen heel erg goed gedaan en verovert daarom ook marktaandeel. En OpenAI was gewoon in het begin heel erg makkelijk. Bijna iedereen heeft chat op zijn telefoon. En dat moet zich nu gaan mixen. Dat is een beetje uit onze tijd. Wordt het Betamax, wordt het VHS of wordt het 2000. Ja, er blijft er maar één over. Maar dat het een hele harde, snelle groeimarkt is, ja, dat klopt.
7: Is het Netflix of is het Internet Explorer? Heel veel dank. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Beleggingspotjes.nl en Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere en eToro.
10: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Bailey Gifford.
7: En dit panel is ook nog te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app. Moeten we onafhankelijkheid van China kosten wat het kost nastreven, zelfs als elektrische auto's hierdoor duizenden euro's duurder worden?
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
11: Hallo, ik ben Art Rooijakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
12: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
13: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
14: Shape the future with confidence. EY.
15: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
16: Wat is actual investing? Bij Baillie Gifford geloven we dat het onze taak is om kapitaal op een doordachte manier in te zetten. Het gaat ons niet om speculeren op korte termijn. Het gaat ons om het begrijpen van de lange termijn kansen van bedrijven. Door technologische vooruitgang of nieuwe bedrijfsmodellen. Daarom zoeken we baanbrekende bedrijven die veerkrachtig blijven in een veranderende wereld. Vervolgens steunen we hen gedurende tientallen jaren. Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
17: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
18: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
20: In het geval van nood hoopt Defensie een beroep te kunnen doen op de transportsector voor het vervoer van panzervoertuigen, tanks en andere militaire goederen. Maar deze taak komt niet zonder risico's. Hoe dat zit, hoor je morgen om 10:50 in Transportzaken.
21: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paychecked in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
23: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
24: Stel je voor, de voorstelling begint, maar het ticketsysteem ligt plat. Cybercriminelen weten ook de weg naar jouw theater, museum of archief. Dus wacht niet tot het misgaat. Bekijk welke stappen jij kunt zetten op cyberveiligecultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur.
26: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
30: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
31: In de Friday Move gaat het over tv.
33: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
31: Politiek.
34: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc eend.
31: En ik ben er ook.
33: Dat is toch heerlijk.
31: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
35: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
36: BNR Verkeer.
37: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Eén file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A15 Gorkum richting Rotterdam. Er staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. Houd rekening met 10 minuten vertraging. Wel nog wordt er geflitst op verschillende plekken op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij hectometerpaal 236,1. De A12 Utrecht-Arnhem bij 111,7. En de A44 Den Haag richting Amsterdam bij 20,4.
38: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
39: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een man uit Capelle aan de IJssel blijft nog 14 dagen langer in voorarrest omdat hij wordt verdacht van terrorisme. Hij zou van plan zijn geweest een aanslag te plegen, maar hoe is niet duidelijk. Hij zei dat hij zoveel mogelijk slachtoffers wilde maken. De man werd vorige week opgepakt. In zijn huis werden wapens gevonden. Asielminister Van den Brink heeft alle gemeenten in een brief om extra opvangplekken gevraagd. Hij zegt dat de situatie in Ter Apel onhoudbaar is. Vorige week moesten mensen buiten slapen omdat er te weinig plek was. De minister zegt dat hij tot april volgend jaar 7600 plekken tekort komt. In de Amerikaanse stad Houston is een Mexicaanse bouwvakker zaterdag overreden door agenten van de immigratiepolitie ICE. Volgens een advocaat deden ze dat expres. Hij brak zijn been op 3 plaatsen. ICE zegt dat de man voor hun auto rende. Justitie onderzoekt nu of het een ongeluk of bewuste actie was. In Duitsland is nog iemand opgepakt voor de brand bij een Starlink-station in Polen ongeveer 2 weken geleden. Eerder werden al 2 Turken aangehouden. Het leger van Oekraïne gebruikt Starlink als internetverbinding En Polen twijfelt er niet aan dat Rusland achter de brand zit. Rusland ontkent. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. De club heeft er 8 wedstrijden op zitten in de Eredivisie en heeft nog maar 4 punten. Daardoor staat de club bijna onderaan op de 16e plek. Van der Vecht was iets meer dan een jaar hoofdtrainer van PEC. Zijn opvolger is nog niet bekend. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het Made in Europe-beleid van de EU heeft een prijskaartje. Experts binnen de auto-industrie waarschuwen dat de prijzen van elektrische auto's flink kunnen gaan oplopen. Is de onafhankelijkheid van China dat wel waard? En vandaag is er extra aandacht voor de risico's van natuurrampen. Wat kunnen MKB'ers daarin betekenen voor Nederland? Je hoort het zometeen in BNR Zaken doen.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Teruggeleverd kosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
2: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Hey ondernemer,
10: hier Nadia van der Vlies
9: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
10: 1 dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
9: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
10: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
11: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
12: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf
22: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
0: Elektrische auto's gaan in Europa een stuk duurder worden door de ambitie van de EU om de Europese auto-industrie te beschermen tegen concurrentie uit China. Daarvoor waarschuwen experts. Kredietverzekeraar Allianz Trade verwacht dat de prijs van een elektrische auto met zo'n 2000 euro kan oplopen door de eis om onderdelen in Europa te laten maken. Is de Europese auto-industrie nog niet klaar om zonder China verder te gaan? Dat is de volgende vraag eigenlijk. Bij ons Rico Luman, sector-econoom transport en logistiek bij ING Research. Goedemorgen.
25: Goedemorgen.
0: De prijzen van auto's die zullen dus oplopen als producenten hun onderdelen in Europa moeten aanschaffen. Gaat dit het doel van het Made in Europe plan niet een beetje voorbij?
25: Ja, het doel is natuurlijk niet alleen het prijsbeleid, maar ook de industrie beschermen en de banen die in de industrie aanwezig zijn beschermen. Dus in die zin is het een afweging van belangen. Inderdaad, wat je aangeeft, de prijzen van elektrische auto's, die kunnen wat gaan oplopen. En belangrijker, denk ik, nog voor de toekomst kunnen prijzen minder snel gaan dalen. Want dat is wat we verwachten voor elektrische auto's.
0: En wat is het verschil tussen die twee dat jij zo treffend noemt? Kun je daar eens wat over uitweiden?
25: Nou, je ziet dat nu als dit beleid wordt ingevoerd, dan tuigen we eigenlijk een beschermingswal op. En dan moeten we zelf ook meer onderdelen gaan produceren die in de auto's worden verwerkt. En met name ook die batterijen. En batterijen komen nog voor 75-80% uit China. Als we die zelf moeten gaan maken voor de helft van de auto's, dan hebben we veel meer productie nodig. Maar die productie is ook duurder in Europa. Dus Vandaar.
0: Dus eigenlijk zorgt het nu vooral voor een kink in de kabel van de auto-industrie, hoor ik eigenlijk. En dat is, nou ja, zowel voor de Chinese als de Europese auto-industrie geen goede zaak. Maar misschien op lange termijn wel.
25: Ja, nou, ik denk het positieve hiervan is dat de batterijindustrie bijvoorbeeld wel de gelegenheid krijgt om zich op te bouwen. Want het probleem is nu dat ze worden weggeconcurreerd door de Chinese bouwer. En dus kunnen we zelf niets opbouwen op dat gebied. En daarom hebben we ook weinig productie binnen de gelederen. En ik denk dat dit wel met zich meebrengt dat daar meer ruimte voor komt.
0: En hoe lang gaat het dan duren voordat de Europese auto-industrie helemaal op zichzelf kan staan?
25: Ja, dat is een goede vraag. Voorlopig lukt dat nog niet voor elektrische auto's. Hè. We zien dus die batterijproductie vooral in Azië plaatsvinden. Ook chips komen vooral uit Azië. Vooral de brandstofmotor wordt in Europa veel gebouwd. Hè. Dus die switch zullen we echt nog veel meer moeten maken in Europa. Je ziet wel dat bijvoorbeeld Volkswagen daar best hard mee bezig is. Die verkopen al een flink deel van hun auto's elektrisch in Europa. Wat ongeveer het gemiddelde is. Dus er zijn zeker goede initiatieven. En er is ook echt wel een draai richting elektrisch. Maar het moet nog wel sneller.
0: Oftewel, nog eventjes de poten eronder, zullen we maar zeggen in Europa. Dank. Rico Luman, sectoreconoom transport en logistiek bij ING Research.
38: Ongevraagd advies.
0: ASML is al langer de speelbal van toenemende geopolitieke spanningen. De VS wil meer invloed uitoefenen en dus is er wetgeving in de maak die export richting China nog meer aan banden legt dan het nu al gedaan wordt. Het maakt de presentaties van de kwartaalcijfers van ASML morgen natuurlijk extra spannend, analyseert het FD alweer. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. En dat komt van niemand minder dan Monique Ansink, ondernemer van Jumbo Spanbandfabrikant en toezichthouder bij Kono Kaasmakers van Beemster Kaas. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Even dat wetsvoorstel van de VS, hè? De Match Act. Daarmee wil de VS de verkoop van ASML aan China nog meer blokkeren. Ook ja. DUV-machines, mogelijk ook onderhoud. Wat gebeurt daar allemaal onder? Wat verwachten we daarvan?
3: Nou ja, toen ik dat las, dacht ik gewoon ook als ondernemer, het zou je toch maar gebeuren dat boven jouw hoofd de politiek gaat besluiten waar je wel en niet mag verkopen. Dat is natuurlijk voor een ondernemer helemaal niet prettig, want wij zijn gewend al die jaren al aan free trade. Dus wij kijken waar kan je het beste iets ergens vandaan halen en waar kan je het beste iets ook verkopen. En zo zijn we natuurlijk met z'n allen gegroeid naar deze huidige situatie. Ik begrijp ook wel weer vanuit het perspectief van de politiek dat je denkt, ja, wat is er nu aan de hand, wat speelt er op de wereld en waar moeten we met elkaar over hebben. Maar dat er dan over het hoofd van bedrijven door politici en met name nu ook door Amerika wordt bepaald waar ASML mag verkopen, dat gaat wel echt heel erg ver in mijn beleving. Dus ik neem het een beetje op voor ASML. Mm-hmm. En ik zou dus ook willen advies willen geven aan Sjoerd Sjoerdsma om in Europa Ursula von der Leyen ook te versterken met het idee van, ja, we gaan eigenlijk voor free trade. Laten we als Europa gewoon onze eigen koers blijven varen en ons niet gek laten maken door die Amerikanen. Natuurlijk wil je niet dat je technologie wordt gekopieerd in China. Dat is natuurlijk al heel lang zo. Maar mijn mening is, je kan beter gewoon samenwerken met de Chinezen, zeker in de huidige situatie.
0: Ik zag Christophe Fouquet van ASML ook zeggen, ja, als je het helemaal afknijpt, dan gaan ze nog sneller kopen.
3: Zeker, dus ik zou dat ook, dat weet ik gewoon ook uit ervaring. Ja, nou ja, goed, wij maken natuurlijk ook producten. Wij proberen die producten natuurlijk zo te maken dat het goed is voor het milieu, goed voor de toepassingen.
0: Daar hebben ze in China een beetje lak aan, hè?
3: Nou, nee. En dan voldoen we aan de Europese regels. Dan kunnen wij het ook heel goed in de interne markt verkopen. Maar de Chinezen kijken er natuurlijk naar en die denken, hé, dat gaat lekker daar met die spanbanden. Die kopiëren we en dan gaan we ze ook verkopen in Europa. Nou, en dat wilde ik ook nog aangeven. Wij zijn een onwijs grote markt. Onze interne markt is echt gigantisch. Laten we nou met z'n allen daarop focussen, op onze eigen interne markt. En die versterken. Maar ook de regels die we hebben. Prima dat die er zijn. Soms een beetje te veel voor ondernemers, maar prima dat ze er zijn. Maar handhaven en sanctioneren, dat is ook heel belangrijk. En daar is te weinig aandacht voor. Dus zo sneakt er dan, omdat daar te weinig aandacht voor is, ja, sneaken er weer technologieën die gekopieerd zijn weer terug de Europese markt in. En dat is niet handig. Dus ja, eerste advies is, Nou ja, sta sterk in je schoenen. Blijf als Europa staan waar we staan. En laat je niet gek maken door zo'n wetgeving vanuit Amerika. Maar los de diplomatiek op. Ik bedoel, daarvoor hebben we onze politici. Die moeten dit diplomatiek oplossen.
0: Maar Rob Jetten heeft toch ook al gepleit bij Trump om te zeggen, hey, leg die exportrestricties zelf een keertje aan banden. Maar dat is ook niet gelukt, want we zien het hele congres, Democraten, Republikeinen, die zijn hiervoor.
3: Ja.
0: Dus hoeveel ruimte is daar nog voor diplomatiek onderhandelen?
3: Nou ja, ik zou toch wel weer daarheen gaan. En ik zou ook de afgelopen week, even kijken, op 8 en 9 oktober was de Europese Unie was in China om hierover te spreken.
0: Ja.
3: En in februari gaan ze weer terug. En laten we dan ook als ondernemers onze punten goed neerleggen bij de EU. En dat gaat natuurlijk via onze Haagse politici. Wat voor ons belangrijk is. Dus die interne markt moet versterkt worden. Daar moet Europa heel hard aan gaan werken. En dan de regelgeving ook handhaven en sanctioneren. En heel veel energie stoppen op onze eigen technologie. We hebben gewoon eigen technologie nodig. Ja. En die moeten we versterken. En daar moet alle aandacht uitgaan.
0: Ja, wat dat betreft zie ik een gapend gat in Europa. Namelijk afnemers van ASML-machines. Want die zijn er niet in Europa, of amper.
3: Nee, dat klopt. Dus kijk, als we dat nou constateren met z'n allen, laten we dat dan ook opzetten. En de energie gaat dus nu naar en vechten tegen Amerika en vechten tegen China. Maar als we dat gewoon proberen, ja, politiek goed op te lossen en een beetje pappen en nat houden, dat is diplomatie.
5: Laat HR en finance slimmer werken met AI agents. Workday brengt

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
2: Ik hoop dat het lukt voor ASML, want het is echt verschrikkelijk om als bedrijf over je hoofd heen dat er besluit wordt genomen waar jij wel en niet mag leveren. We hebben free trade en dat moet natuurlijk voldoen aan de milieunormen, aan alle veiligheidsnormen die we hebben. Maar buiten dat zou het heel raar zijn dat de politiek gaat besluiten waar we wel en niet mogen verkopen of kopen. En die route moeten we echt niet bewandelen.
3: En dat is het ongevraagd advies van Monique Ansink, ondernemer van Jumbo Spanbandfabrikant en toezichthouder bij Kono Kaasmakers van Beemster Kaas. Wil je ook het vorige advies horen aan alle organisaties in Groningen, omdat zij een stroom aan AI-bezwaren ontvangen? Zoek ongevraagd advies dan op in je podcast-app en abonneer je dan vooral om geen advies te missen.
4: Zaken doen over de grens.
3: Elke week hebben we het bij Zaken doen ook over Zaken doen over de grens. Dit keer weer met Annette Weijering, directeur internationaal bij de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Welkom.
5: Dankjewel.
3: Annette, we moeten het hebben over de maritieme sector. Hoe sterk is Nederland eigenlijk als maritiem land? Want ik hoor altijd dat we er betrekkelijk goed in zijn.
5: Ja, dat klopt. We zijn er ook behoorlijk goed in. We hebben natuurlijk ook een beetje geluk met onze liggingen. We zijn een beetje de poort naar Europa met alle waterwegen en alles in de haven van Rotterdam.
3: Zolang ze niet droog liggen tenminste, ja.
5: Zolang ze niet droog liggen, nee. En in het verlengde daarvan hebben we een behoorlijke infrastructuur daaromheen opgebouwd. We meer dan 100 scheepswerpen, ook voor de complexere schepen, scheepsbouw, offshore, logistiek. Iets van 1900 bedrijven in de maakindustrie daar. Dus we hebben daar een behoorlijke complex opgebouwd. Dus het is niet één haven, één product, maar het is juist dat hele ecosysteem wat we in staat zijn met elkaar te verbinden.
3: Mm-hmm. En hoe onderscheidend zijn wij nou eigenlijk precies? Want kijk, ik neem aan dat de RVO ook wel eens kijkt naar andere landen. We hebben concurrenten natuurlijk op dit gebied. Ik zie de Chinezen er heel veel aan doen wereldwijd. We hadden het er net al over. Hoe onderscheidend zijn we eigenlijk nog?
5: Nou, ik denk dat we op, als ik even de haven van Rotterdam parkeer, ja. Die even de grootste havens is, denk ik dat we onderscheidend zijn op een drietal gebieden. De echte harde infrastructuur, noem ik het maar even. Water, sluizen, bruggen, vaarwegen, dat type dingen rond de waterinfrastructuur. De infrastructuur in de haven in wat bredere zin. Dus alles wat je daaromheen moet doen, ook met de logistiek.
3: Overslag,
5: digitaal goed en slim inregelen op dat soort gebieden. Dus ook die hele digitalisering en verduurzaming van ketens en havenontwikkeling.
3: En waar liggen dan de kansen voor de Nederlandse ondernemer op dit moment? Want ik vraag me af, zijn er ook kleine ondernemers die advies hierin zijn te geven? Of zijn het vooral de grote?
5: Nou, we hebben natuurlijk een aantal hele grote bekende ondernemers. Wij mikken ons wat meer ook juist op het MKB. Ja. En je ziet dat er veel nieuwe havens in ontwikkeling zijn. Maar ook dat de havenroutes aan het verschuiven zijn. Dus we hebben bijvoorbeeld op 28 november een business dialogue die echt zit op de ontwikkeling van nieuwe havenroutes rond de Zwarte Zee in Roemenië en Bulgarije. Dus dat zijn wat andersoortige havens. Mm-hmm. En je ziet in Azië dat eigenlijk zowel havenontwikkeling, dus echt nieuwe havens of uitbreiding van havens, samenkomt met meteen die slag naar verduurzaming en digitalisering maken.
3: Want je kan het nu inrichten. Ja.
5: Ja, want je kunt het nu inrichten. En daar hebben we op 12 november onder andere weer een business dialoog. Maar er gaat ook een missie naar India binnenkort. En die zit juist op die duurzaamheid. Haveninfrastructuur.
3: En is die business dialogue, is dat een partijtje voor insiders? Of kan je daar ook voor aanmelden? Dat soort
5: Nee, we zoeken juist MKB om zich aan te melden daarvoor. Want we willen juist MKB-bedrijven daar ondersteunen. Ja.
3: En wat zijn dan de uitdagingen in deze sector? Want ik neem aan dat de RVO ook wel allerlei knelpunten voor zich ziet. Want je spreekt al over verduurzaming en dergelijke. Nou, ik neem aan dat er nog wel beren op de weg te nemen zijn.
5: Ja, het zijn verschillend soortige knelpunten. Enerzijds zie je dat door de geopolitieke situatie er veel meer onzekerheden zijn over de handelsroutes, de bruikbaarheid van handelsroutes, prijsstijgingen. Maar vooral die onzekerheid, die maakt het vaak wat lastig. Mm-hmm. Een tweede wat in Nederland natuurlijk ook speelt is netcongestie en ruimtegebrek. Vandaar dat ook dat initiatief is geweest rond de Rotterdamse haven of je de vergunningverlening op gang brengt.

0: En een derde is natuurlijk ook de internationale concurrentie. We hadden het er net al over. China investeert enorm via zijn Belt and Road initiatief in uitbreiding van zijn economisch potentieel. Mm-hmm. Nou, om nieuwe markten te krijgen moet je vaak investeren in haveninfrastructuren en infrastructuur in die haven.
1: Als Nederlandse ondernemer meedingen, is er zoiets als een aanbesteding voor Belt and Road initiatieven, of is dat toch vooral voor Chinezen?
0: Nou, dat is toch wel wat ingewikkelder. Ja. Want dat soort dingen wordt heel vaak ondersteund met zachte leningen of subsidies. Dus men zit nu al in 78 Afrikaanse landen waar de bouw, de financiën of de exploitatie van handel, zeg maar van havens, toch sterk vanuit Chinese partijen is.
1: Ja.
0: Daar zijn ook wel kansen. Er zijn ook wel Nederlandse bedrijven die duurzaamheidsproducten leveren. Maar je ziet ook wel vaak dat het toch wel een sterk Chinees cluster is. Dus vanuit afhankelijkheden kun je daar wat van vinden. Maar vanuit echt level playing field is het soms ook wel wat lastiger.
1: Wat lastiger. En hoe zit dat eigenlijk met de Zwarte Zee? Want ik neem aan, jullie gaan praten daarover. Over de Oost-Europese havens, infrastructuur enzovoort. De kansen voor ondernemers daar. Niet een onbesproken onderwerp. Zeker niet op militair gebied tegenwoordig. Of valt dat wel mee als je praat over de locaties waar jullie het over gaan hebben bij die business dialogue?
0: Nou, de locaties waar wij het over gaan hebben, dat sluit ook wel aan bij de Europese havenstrategie. En juist het ontwikkelen van diversificatiestrategieën en andere routes. Dus daar hebben we het over Roemenië en Bulgarije bijvoorbeeld. Ja. In die zin zien we daar vooral ook wel de economische kansen die juist aansluiten bij de Europese strategie.
1: Oké, en deze handelsmissies kunnen we allemaal vinden op rvo.nl en dergelijke?
0: Die handelsmissies kunnen we allemaal vinden op rvo.nl.
1: Oké, heel veel dank. Annette Weijering, directeur internationaal bij de RVO.
2: Het MKB praat mee.
1: En dan gaan we rap door naar klimaatverandering. Want natuurrampen die zijn een steeds vaker terugkerend probleem. Om aandacht hiervoor te vragen heeft de VN vandaag uitgeroepen tot de Internationale Dag voor Risicobeperking bij Natuurrampen. En daar staan hoofdletters voor, beste luisteraar. En daarom moeten we het hebben over waterschotten. Want die kunnen een rol spelen in het beheersen van wateroverlast. Ik ga erover praten met Dirk-Jan Postema, oprichter van waterschot.nl. Welkom.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Even over die waterschot, hè. Dat zal niet bij iedereen een bel doen rinkelen meteen. Wat zijn dat eigenlijk?
3: Nee, dat klopt. Het was ooit bedacht van een eenvoudige naam, maar dan moet je het nog vaak uitleggen. En het zijn eigenlijk mobiele waterkeringen. Dus waterkeringen kennen we natuurlijk van de dijken in Nederland. En ook in kleine formaten, de kleinere dijken. Maar er zit nog een laag onder. Als het water dan toch onverhoopt over die dijken heen komt, wat doen we dan? Nou, dan kennen we natuurlijk de aloude zandzak. Maar daar zijn ook innovatievere mogelijkheden voor. Waaronder de mobiele waterkering in de vorm van een waterschot. En dat is feitelijk een boekensteun. Hè. Dat kun je vergelijken. Als het water op zo'n waterschot komt te staan, dan drukt zich vast tegen de ondergrond en keert hij het water. Dat is eigenlijk het simpele principe.
1: En waarom zou ik dan niet gewoon een zandzak pakken? Is die veel te zwaar of zo?
3: Nou, heb je wel eens een zandzak vast gehad?
1: Ik heb nog niet bij de National Guard tegen rivieren hoeven.
3: Nee. Ik denk dat slim is misschien om een keer te doen, maar dan zul je ervaren dat het best zwaar is.
1: Ja, kijk.
3: En als je bijvoorbeeld, we hebben daar ervaring mee in Nederland. In Limburg hebben we helaas ervaring met de overstromingen in 2021. En als voorbeeld, daar zijn 200.000 zandzakken ruim het gebied in gesleept. Dat hebben mensenhanden moeten doen. En dat is echt zwaar, veel werk. Dat kan voor sommige gevallen kan dat slimmer. Hè? En dat kun je bijvoorbeeld een waterschot inzetten. De vergelijking, een zandzak 20, 25 kilo. Één waterschot, waar je dan 12 zandzakken voor nodig zou hebben, is slechts 6,2 kilo. Dat is in verhouding natuurlijk veel lichter, beter hanteerbaar en sneller op te zetten.
1: Nou, laten we dan toch nog even de folder afmaken. Want is een waterschot een tijdelijke maatregel die je eventjes neerlegt? Of komen daar nog allerlei zaken bij kijken? Want ik bedoel, wie zijn jouw klanten? Wie nemen dit af? En wat doen die daar vervolgens mee, is eigenlijk de vraag.
3: Ja, heel goed. Hè? Want inderdaad, Nederland staat bekend om waterveiligheid. Daar zijn we goed in, zeggen we. Hè? Dat is denk ik ook zo. En toch moeten we met elkaar voorbereid zijn op het onverwachte. En wat je dan ziet is dat wij als Nederlanders, bedrijven en ook particulieren, veel aan naar de overheid kijken van die helpt ons wel. Hè? De brandweer, de gemeente, waterschappen. Maar we moeten eigenlijk kijken naar een weerbare maatschappij. Dan moeten ook de bedrijven en de particulieren moeten zichzelf kunnen helpen. En daar heb je middelen voor nodig. En daar is een waterschot een uitstekend middel voor om je te beschermen tegen wateroverlast. En dat zijn inderdaad de type klanten waar we ons op richten. Dus de semi-overheidsinstellingen, maar zeker ook bedrijven, die dan voorbereid zijn op mogelijke wateroverlast.
1: En bellen die niet altijd te laat? Want ik kan me voorstellen dat ik morgen niet aan een waterschot denk, maar vervolgens loopt mijn huis onder en dan begin ik opeens wel te denken aan waterschotten. Dus zie jij de telefoon altijd roodgloeiend staan als het al te laat is?
3: Nou, dat klopt. En dat is het vervelende aan mijn vak. Ja. Als het zonnetje schijnt, en helaas hebben we daar in Nederland de afgelopen maanden, we hebben te kampen gehad met droogte, ja. Dan zijn er weinig mensen die denken aan wateroverlast. En dan is daar mijn telefoon inderdaad ook vrij stil. En op het moment dat er dan regen uit de lucht komt, ja, dan gaan mensen weer nadenken. Oh ja, als er water komt, wat moeten we dan eigenlijk doen? En dat is goed, hè? Want mensen moeten in de koude fase, zeggen wij, op het moment dat er nog geen wateroverlast is, nadenken over wat heb ik nodig om me te beschermen tegen wateroverlast. En helaas, ja, op het moment dat het komt, dan ben je te laat inderdaad. Dus dat is ook de oproep. Denk na, wat moet je doen om wateroverlast te voorkomen, zodat je voorbereid bent op het moment dat het komt.
1: En ook dit ongevraagd advies is u aangeboden door Dirk-Jan Postema, oprichter van waterschot.nl. Dank u zeer. Ben je MKB-ondernemer en wil je ook meepraten over de actualiteit? Laat het dan weten via zaken@bnr.nl.
2: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Deze rubriek is ook nog te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app en natuurlijk in de BNR-app. En straks neem ik het laatste macro-economische nieuws door met niemand minder dan Arnoud Boot. Ook werp ik nog even een blik op de wereld. Blijf luisteren.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. She's up all night for good fun.
4: I'm up all night to get lucky. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
7: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is E-passie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. E-passie. Wellbeing that works.
6: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
8: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
10: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
11: Allsafe. Geeft ruimte.
12: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
14: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
15: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
16: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
17: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
18: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
19: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
20: Een bedrijf runnen waarbij je klanten vaak niet kunnen betalen en je mensen gratis werken. Dat klinkt als een gegarandeerd faillissement. Nou, niet voor sociale ondernemers. Matthijs Tiemens van het Oranje Fonds schuift aan en legt uit hoe je zo'n driehoeksmodel wel rondkrijgt. Baanbrekende businessmodellen dus. Morgenmiddag om 2:30 op BNR.
21: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
22: In de BNR-app.
1: Zonder actie mist Nederland zijn doelstellingen voor verduurzaming van de landbouw, waarschuwt de ACM. Mali beschuldigt Oekraïne ervan dat het steun verleent aan opstandelingen die strijden tegen het Malinese leger en het Russische Afrika-korps. En zeehondencentrum Pieter Buren dreigt failliet te gaan door wanbeleid. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Tijd voor de ANWB met Rijn Baardmans. Rijn, is nog een beetje rustig op de wegen?
23: Ja, het rijdt op de meeste plekken door. Eén kleine file van 5 minuten op de N50, Emmeloord richting Zwolle. Tussen Ens en Kampen-Noord doe je er dus 5 minuten langer over. Er wordt wel geflitst op verschillende plekken op de A2 Maastricht richting Eindhoven, bij hectometerpaal 236,1. De A6 Emmeloord richting Lelystad bij 103,4. En de A27 Utrecht-Almere bij 108,5.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Zorgminister Sterk zegt nog niets over extra geld voor Veilig Thuis. Ze willen eerst praten over wat er precies nodig is. Veilig Thuis trekt aan de bel en heeft gevraagd om 210 miljoen euro extra voor de komende jaren. Ze willen de enorme wachtlijsten terugdringen en de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld verbeteren. De overheid moet er binnen een half jaar voor zorgen dat er bij boeren wordt gecontroleerd of ze varkensstaarten afknippen. Dat mag niet, maar er wordt niet op gehandhaafd. Varkens in Nood stapte naar de rechter en die geeft de dierenbeschermingsorganisatie nu gelijk. Er is geen goede reden om niet te handhaven. Klimaatactiviste Greta Thunberg doet mee aan de grote scholierenprotesten in Frankrijk. Ze steunt de jongeren voor wie volgens haar te weinig aandacht is. Vanmiddag is er weer een grote demonstratie in verschillende steden, onder meer in Parijs. Thunberg doet ook mee, maar waar is niet duidelijk. Bij een politiecontrole in Den Haag is een Turkse vrachtwagenchauffeur aangehouden. Volgens Omroep West had hij een vals Slovaaks rijbewijs en een andere valse Poolse kaart. De man reed voor een Nederlandse supermarktvervoerder. Hij was al eens eerder aangehouden met valse documenten. En in Hongkong stonden honderden mensen in de rij voor een Van Gogh uit 1890. Het werk met bloeiende kastanjebomen was 60 jaar niet te zien. Volgende maand wordt het geveild in New York. Sotheby's verwacht zo'n $180 miljoen. Dat zou een record zijn voor een Van Gogh. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en zacht met af en toe wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. En tot over het ANP-nieuws.
1: Internationaal ondernemen is geen gesneden koek, maar de bakkerijtechnologie van Royal Kaak vindt gretig aftrek in het buitenland. Ik spreek zo meteen met algemeen directeur Lodewijk van der Borg. En de winter en stijgende prijzen voor energiecontracten staan voor de deur, maar de economie draait zo hard dat compensatie wel eens averecht zou kunnen werken. Je hoort het zo meteen, allemaal in BNR Zaken doen.
26: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. De vrijtje bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
27: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
26: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
28: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
29: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
0: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
2: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
3: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
4: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
5: In de Friday Move gaat het over tv.
6: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
5: Politiek.
7: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
5: En ik ben er ook.
7: Dat is toch heerlijk.
5: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
22: Wil je weten wat er speelt
30: en of waarom?
22: In de BNR-app
30: kun je ook luisteren naar onze podcast.
22: Download de BNR-app
30: en blijf scherp.
22: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
1: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Lodewijk van der Borg, algemeen directeur van Royal Kaak, over de Europese concurrentiestrijd met China. Maar nu eerst.
22: Macro, dit boot.
1: Elke dag nemen we het economische nieuws door. En vandaag doe ik dat met niemand minder dan Arnoud Boot. Goedemorgen.
31: Goedemiddag, Jochem. Volgens mij is het middag. Ja.
1: Oh ja, het is net middag geworden. Ja, het is. En wat er ook is veranderd, is dat jij een keer in de studio staat.
31: Nou, dat komt toch wel regelmatig voor. Nou moet ik zeggen dat ik de volgende keer in New York ben. Dus dat is weer een beetje tegenstrijdig.
1: Gaan we weer met illusie verbinden.
31: Maar volgende week gaat het weer lukken.
1: Helder. Nou, we moeten naar het IMF. Want die vergaderen deze week, net als de Wereldbank, allemaal in het zonnige Bangkok. En Kristalina Georgieva, die is directeur daar. En zij haalde in aanloop naar de vergadering deze week met al haar waarschuwingen ook nog even Game of Thrones aan. Winter is coming, zei zij. Met stijgende energieprijzen die steeds harder drukken op huishoudens. Maar jou viel een ander klein zinnetje op in het persbericht van het IMF, las ik.
31: Ja, kijk, als ik het gewoon meteen even vertaal. Daar staat gewoon, overheden moeten zorgen dat de prijssignalen blijven werken. En dat klinkt heel abstract. Hè? Overheden moeten zorgen dat de prijssignalen blijven werken. Maar wat daar staat is, we moeten gewoon zorgen dat bedrijven, consumenten, zich aanpassen aan waar de schaarste zijn. En schaarste komt tot uitdrukking in prijzen. Dus als we elke keer mensen gaan compenseren voor welke prijsstijging dan ook, dan past de economie zich niet aan. Mm-hmm. En we moeten zorgen dat de economie zich aanpast.
1: Want die draait op dit moment op volle toeren, hoor ik eigenlijk in alle cijfers.
31: Ja, kijk, je hebt het mij horen zeggen. Hè? Je kunt
1: niet zeggen. Eerst,
31: ja, je hebt mij horen zeggen. Ik heb hier nog op Prinsjesdag. Ik heb nog gezegd, die economie loopt als een tierenlier. Mm-hmm. Letterlijk als een tierenlier. Dat klinkt extreem. Maar de Nederlandse economie, gezien wat er. Natuurlijk zijn allerlei bedreigingen. Hè, de winter is coming. Hè? Je noemde dat net. Ja. De winter is coming. Maar hoe de Nederlandse economie zich op zichzelf gehouden heeft en de koopkracht van elke groep in de samenleving, dat had niet beter gekund. Zeker gegeven de omstandigheden. We zitten dus in zekere zin met een luxe probleem. In zekere zin. Want we hebben nog niet genoeg druk eigenlijk om ons aan te passen. En we moeten ons wel degelijk aanpassen. En dan kwam ik ook nog, straks nog even in datzelfde World Economic Outlook. Het is de grote tweejaarlijkse, elk half jaar komt dat uit, de IMF. World Economic Outlook is net gisteren uitgekomen. Ik kwam nog een ander voorbeeld tegen. Waarom is die economie, want het geldt breder, hè? Duitsland doet het veel beter dan verwacht.
1: Nederland ook.
31: Absoluut. Hè? Nederland en Duitsland zat natuurlijk in de slop. En daar is een gigantische aanpassing. Ook iets wat ik gezegd heb. Duitsland uiteindelijk past zich altijd aan. Mm-hmm. Duitsland is geen Frankrijk. In Duitsland kan uiteindelijk economisch beleid gevoerd worden. Dus we zijn te negatief over Duitsland. Want er was natuurlijk allerlei reden waarom Duitsland in de slop zat. Zij hadden de meeste last van de energiecrisis, van al het gedoe met Oekraïne en Rusland.
1: Het competitieve voordeel verdween naar China, ja.
31: Ja, en natuurlijk, ze hadden een oude industrie die zich niet tijdig had aangepast. De auto-industrie, denk daarover. Maar zowel Nederland als Duitsland in de laatste cijfers zijn aangepast met wel een 0,5% economische groei. Wat een gigantisch percentage is. Het is wel zo dat het IMF te negatief was over Nederland. Het Centraal Planbureau en eerdere prognoses waren eigenlijk beter dan wat het IMF voorzien had.
10: Ja.
31: Maar Jochem, terug naar die prijsprikkels. Ik kwam een heel mooi voorbeeld tegen. Het zal me niet in het hele land in dank worden afgenomen. Maar het ging over de landbouw in de Verenigde Staten. En wat was het voorbeeld? Het staat in hetzelfde World Trade Center als mensen.
1: Ja, er staan heel veel dingen in. Dus er zijn heel veel dingen.
31: Maar haal de essentiële dingen eruit. Laat je niet in de war brengen door te veel woorden. Dat ging over de Amerikaanse landbouw. Hoe die zich aangepast heeft de afgelopen paar jaar. Die heeft zich geweldig aangepast aan de fossiele energieproblemen. Die is andere crops, hoe noem je dat? Andere gewassen gaan maken. Dat werd genoemd als een van de vijf redenen waarom de economie in het algemeen en de wereldeconomie in het algemeen alles, tot nu toe alle tegenslagen, veel beter heeft verwerkt.
1: Gewoon die veerkracht laten uitwerken en niet te veel compenseren, zeg jij.
31: Ja, niet veel compenseren. En dan hebben we het dus niet alleen over de landbouw, maar landbouw is natuurlijk Europa. Denk aan Nederland-Europa. Het is alsof. Op Europees niveau is de landbouw altijd al de helft van de Europese begroting, of 40%. Die hebben. Landbouw is qua aantal mensen minuscuul wat daar werkt, letterlijk.
1: Dat is ook een grote productiviteitswinst geweest de laatste 100 jaar.
31: Absoluut.
1: Stikstofprobleem mee.
31: Maar, ja. Maar waarom zou je het dan de helft van de Europese begroting aan besteden?
1: Ja.
31: Waarom in Nederland, in plaats van dat de landbouw zich aanpast, moeten we ze nu gaan uitkopen? Omdat de landbouw zich niet heeft aangepast. En dan kun je niet de landbouw daar alleen de schuld van geven. Het is natuurlijk ook gedoogbeleid geweest van opeenvolgende kabinetten.
1: Ja, je neemt aan wat je krijgt geboden natuurlijk. Dat is
31: ja,
1: ook zo.
31: Ja maar waar het om gaat is dat je aanpast aan eigen prijsprikkels.
1: Ja, ja.
31: Ik denk maar, als jij met de ondernemer straks praat. Als die markt opportunities zien omdat het ene tegen hem gaat werken.
1: Ja.
31: Dan gaat hij expanderen ergens anders.
1: Ja, die gaat minder energiezuinige machines verkopen als er geen aanpassing nodig is natuurlijk.
31: Maar als er een knelpunt op een ander punt, een structureel knelpunt, dan ga je je aanpassen.
1: Ja.
31: En dat betekent dus ook met de energiekosten. Ik heb altijd gezegd met de energiekosten, het is mensen die echt klem zitten, die moet je natuurlijk compenseren, want we willen niemand dat mensen onder water raken, die moet je compenseren. Maar uiteindelijk help je mensen natuurlijk ermee dat ze in een energiezuinige woning zitten, want dan hebben ze het heft weer in eigen handen.
1: Maar stel nou, Arnoud, tot slot nog eventjes, en laten we dat enigszins kort houden, want ik moet ook jouw olietanker een keer keren. Maar ik zat even verder te lezen de berichten van het IMF, en daar zie je dat ze wel heel veel schrijven over verschillende vormen van steun. Dus stel dat de politiek op een gegeven moment toch werkloosheid wat ziet omhoog gaan, hè? En dat er vervolgens er niet genoeg woningen zijn die meteen aangepast kunnen worden, enzovoort, enzovoort. Men wil toch steunen, men voelt zich politiek gedwongen daartoe. Wat is dan de beste manier om het wel te doen?
31: We hebben tekort aan alles, hè? Dus werkloosheid oplopen, hadden we maar werkloosheid.
1: Ja.
31: We hebben geen werkloosheid. Hm. Dus dat betekent dat alles wat je stimuleert betekent dat je mensen weghaalt waar ze nu zitten.
1: Helder.
31: Dus zet die mensen in op een wijze waarop je de economie mee helpt. En dat bedoel ik bijvoorbeeld voor duurzame woningen. Bijvoorbeeld voor investeren. Nieuwe bedrijven hebben mensen nodig. Dus als je bestaande bedrijven uit de wind houdt met allerlei subsidies, dan betekent dat je ook die mensen daar vasthoudt en dat nieuwe bedrijven geen kans hebben. Dus dat is de boodschap. En dat is de boodschap dus van het IMF. Neem prijsprikkels serieus.
1: En daarmee moeten we het maar doen, beste politiek. Arnoud Boot, dank je wel. Wil je geen enkel economisch inzicht missen? Abonneer je dan op de podcast van Macro met Boot en Mujagic.
11: Blik op de wereld.
1: Het leek gisteren dé genadeslag voor de Russische desinformatie. Na Oekraïense drone-aanvallen op internetgigant Yandex, het Russische Google, leek het online botverkeer volledig in te storten. Maar daar lijkt nu toch iets te vroeg te zijn gejuicht. Want bij ons is Robert van der Noorda, onderzoeksjournalist op het gebied van buitenlandse beïnvloeding. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
1: Wat zagen we gisteren nou echt gebeuren eigenlijk? Wat voor bots zouden er nou daadwerkelijk geraakt zijn bij Yandex?
12: Ja, dat is het punt. Ik bedoel, een heleboel mensen, zelfs hele gerenommeerde lui, begonnen allemaal van, ja, de activiteit is weg.
1: Zelensky zei het
12: ook. Ik zie daar niets van. Ja, maar ik zie nu mensen allemaal weer zich terugtrekken en excuses aanbieden ervoor. Dus Ik ben bang dat men iets te vroeg juichte. Het is heel simpel. Als jij social media platforms hebt, zoals weet ik veel, een X, wat vroeger Twitter was, en Facebook, et cetera, dat draait niet op Yandex-servers in Rusland. Dus in die zin, er zijn enorm veel bots die op Yandex zitten, maar dat zijn websites, webcrawler-achtige bots. En ik zie bedrijven die enorme monitoring doen van allerlei politici. Maar die zien helemaal niks dat er allemaal dingen naar beneden gaan en propaganda vermindert, et cetera.
25: Dus als we nou kijken naar de echte Russische desinformatiecampagne en trollenlegers en alle andere onheil die vroeger nog in Sint-Petersburg zat, hoe afhankelijk zijn die dan eigenlijk van de infrastructuur? Helemaal niet van een partij als Yandex, of wel?
12: Beperkt. Kijk, het kan wel zijn dat je bepaalde services gebruikt. Vertaalservices, AI-achtige systemen die misschien draaien op een of andere datacenter. Maar kijk, als jij een enorm trollenleger hebt op een social media platform, ja, dat kan je in principe, zou je dat zelfs met telefoontjes gewoon kunnen doen. Het enige wat je nodig hebt is een telefoonverbinding, internetverbinding, telefoon, account op zo'n systeem. En dat kan in allerlei vormen kan dat zijn. Maar dat zo'n datacenter er dan uit klapt, wil niet zeggen dat internet ook meteen weg is.
25: Maar jij bent hier de expert in. Dit is dus grotendeels nog handwerk. Niet geautomatiseerd, met bijvoorbeeld AI en taalmodellen.
12: Ja, ik doe dit inmiddels 12 jaar, dit soort werk. In heel veel Europese landen, ja, overigens. En daar zie je toch dat er soms is het deels bot, maar dan zitten er nog wel deels ook weer mensen achter. Dat kan je allemaal analyseren of er inderdaad mensen achter die accounts zitten. En ik denk dat we zien dat de meeste Russische propaganda komt niet direct meer uit Rusland zoals vroeger, zoals die Internet Research Agency in Sint-Petersburg. Maar dat wordt allemaal geoutsourced naar Aziatische en Afrikaanse landen.
25: Zo. En even voor de helderheid, is dit dan een Oekraïense propaganda-overwinning die men hier probeert te winnen? Want men zegt dan, wij leggen digitale infrastructuur in Rusland plat. Zelensky zegt, het was toch eventjes stil op sociale media. Maar er is dus eigenlijk, zeg jij, amper bewijs voor en geen verband tussen te trekken, tussen Yandex datacenters en wat er hier gebeurt. Gewoon echt niet.
12: Het is complexer dan dat. Je kan niet zeggen dat helemaal niks aan de hand is. Het schijnt dat het wel bijvoorbeeld effect zou kunnen hebben op een Reddit, bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n platform waar heel veel info op zit. Daar weet ik technisch niet genoeg van. Als ik nu kijk naar mijn datastromen op social media platformen zoals X en Facebook en dat soort TikTok, dan zie ik daar niet een enorme daling op dit moment. Maar goed, die hebben dat hele datacenter niet nodig inderdaad. Dus toen ik dat gisteren dat nieuws las, in eerste instantie dacht ik van ik zou er heel voorzichtig mee zijn. Toen ben ik een aantal experts gaan bellen, maar die waren het er wel mee eens van dit verhaal klopt toch niet helemaal. En het is wat genuanceerder.
25: Oké, we zagen ook de Britse premier Andy Burnham, die maakte zichzelf de eerste Britse premier die zich hier publiekelijk over uitspreekt, over de inmenging van Russische desinformatie in de stemming bijvoorbeeld over de Brexit, haalde hij aan. Hij waarschuwt nu ook andere Europese regeringen die in de komende periode naar de stembussen gaan. Ik noem maar Frankrijk. Is zijn waarschuwing reëel, aangezien er zoveel datacenters zijn geraakt en dergelijke? Hoe groot is die Russische dreiging daarbij eigenlijk die jij ziet?
12: Die Russische dreiging is enorm. Kijk,
25: Zijn er getallen aan te hangen?
12: Sorry?
25: Zijn er feiten over enzovoort?
12: Ja, dat... Kijk, er is geen grens aan social media, maar als je naar bepaalde landen... Kijk, we hebben recent de Zweedse verkiezingen gedaan een paar weken geleden. En daar was een netwerk actief wat minstens 80.000 accounts was. En dat onderzoek richtte zich met name op X. Maar bij Czech bleken die accounts ook op andere platforms als Facebook en zo aanwezig te zijn. Ik heb nu net, maar dat is nog niet gepubliceerd... Italië opnieuw bekeken, dat heb ik een paar jaar geleden ook gedaan. Dat netwerk bestond nog steeds. En dat komt nu 25 oktober is dat in Italië op tv, de resultaten van dat onderzoek. En we zijn nu ook al met de Franse overheid in gesprek over trollenlegers die we daar actief zien.
25: En dan is de volgende vraag natuurlijk, hoe kan je je wapenen tegen dit soort partijen en dergelijke? Want het zijn veel verschillende dingen. Meestal ook op afstand van de Russische overheid, neem ik aan, enzovoort, enzovoort. Moet dat bij het techplatform zitten? Moet het uit de Europese wetgeving komen? De overheden zelf?
12: Nou ja, kijk, wat in mijn optiek toch het beste zou zijn. Kijk, ik kan me niet voorstellen dat als je zo'n platform. De platformen zeggen ook dat zij iets willen doen aan bots. Ik bedoel, een beroemde uitspraak van Elon Musk is ook van. We will take care of the bots. Toen hij Twitter overnam en het later hernoemde naar X.
25: Met een lagere overname alleen maar erger. Voor hem. Ja.
12: Ja. Maar kijk, het probleem is dat er zijn miljoenen van dit soort accounts op al die social media platformen. En op het moment dat je dat allemaal delete, ja, dan ben je dus gewoon een groot deel van je gebruikers. En dan is de waarde van het platform zou op dat moment ook in elkaar zakken, zeg maar. En je ziet al dat die moderatie is enorm beperkt nu op. Dat is de afgelopen jaren is dat verminderd op Facebook en dat zie je ook op X. Maar die leger, we hebben honderdduizenden van dit soort accounts die we volgen. En je ziet ook niet dat ze verwijderd worden. Dus als jij in de auto stapt en naar mij komt, kunnen we een paar honderdduizend accounts aanmaken. Dan kunnen we allemaal bijvoorbeeld AFD in Duitsland gaan zitten promoten. Maar de kans dat zo'n platform dat aanpakt, is redelijk nul. Ik bedoel, wij zien niet dat die accounts verwijderd worden. En je zou denken dat het toch iets is wat men niet wil. Kijk, ik kom niet in de buurt van vrijheid van meningsuiting. Dus als iemand hier in de straat met een anoniem account zegt, we moeten allemaal op een of andere extreemrechtse partij stemmen. Ja, dat is nog steeds vrijheid van meningsuiting. Maar op het moment dat jij met 100.000 accounts in een Afrikaans land de verkiezingen gaat zitten beïnvloeden, dan denk ik toch dat we dat met z'n allen niet moeten willen. Ook zo'n platform niet.
25: Nou, de strijd gaat onverminderd voor. Dank. Robert van der Noorda, onderzoeksjournalist op het gebied van buitenlandse beïnvloeding. Wil je terugblikken op de wereld? Je vindt alle afleveringen in de podcast-app. De Zakenlunch. Hier bespreken we het belangrijkste zakelijk nieuws van het moment. Bij mij zijn Lodewijk van der Borg, algemeen directeur van Royal Kaak, familiebedrijf met ruim 180 jaar ervaring in bakkerijtechnologie, en Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer en oprichter van pensioenpotje.nl, beleggingspotje.nl moet ik inmiddels zeggen. Koen, nog even die chip aandelen. Ik zie ASM op dit moment 2,2%, of ASML, sorry, of nee, wel ASM, 2,2% in de min staan, ASML 1,6. Staan wereldwijd onder druk. De een zegt het lag aan Broadcom, de ander aan Chinese technologie. Wat is er nou aan de hand?
10: Nou ja, de spanning is hoog. De koersen zijn in ogen van heel veel beleggers heel hoog. Ze zijn natuurlijk ook hard opgelopen. En we staan op de vooravond van het moment waar het allemaal moet blijken. Dus de nervositeit neemt toe in de markt. Dat betekent dat de uitslagen, de volatiliteit ook toeneemt. En die kan getriggerd worden door inderdaad een combinatie van opmerkingen, van hooggespannen verwachtingen, van hier en daar een gerucht dat een Chinees bedrijf ook succesvol bepaalde technologieën heeft getest.
25: 7,5% in de min meteen in Zuid-Korea. Ja,
10: ja, en dat soort uitslagen, volgens mij zijn ze in Zuid-Korea daarna ook wel weer hersteld. Eigenlijk hetzelfde patroon wat we hier zagen. De chippers heftig naar beneden in opening en daarna herstelt het wel weer wat. Ja, dat soort patronen zie je vaker in de aanloop naar cijfers. En ja, morgenochtend is toch wel voor veel beleggers de spannendste dag van het kwartaal. Want dan komt ASML met cijfers.
25: Toevallig het meest populaire Nederlandse aandeel.
10: Zeker. En zij heeft ons ook weer internationaal goed op de kaart gezet. We worden tot in regeringskamers besproken om ASML. Dus ja, het is hot topic.
25: En Lodewijk, jij zag een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia. Daar is een man om het leven gekomen, meerdere mensen gewond geraakt, meldt NBC. En volgens ooggetuigen werd de man uit een achtbaan geslingerd, die echt snelheden tot 113 kilometer per uur bereikt. Jij zag dit en jij dacht, daar moet ik in zaken doen over vertellen. Waarom?
13: Nou, omdat het mij persoonlijk raakt. Mijn eerste baan, echte baan, was bij Vekoma in Vlodrop. En ik was dan manager engineering. En ik was verantwoordelijk voor de veiligheid van die achtbanen en andere attracties. Hmm. En mijn nachtmerrie was natuurlijk altijd dat zo'n ongeluk mij zou overkomen. Want dan heb je wel een probleem.
25: Nooit gebeurd.
13: Nou, gelukkig nooit gebeurd. We hebben wel ongelukken gehad, maar nooit met hele dramatische aflopen en dergelijke. Maar dat blijft dan toch steken. En op het moment dat je dat dan ziet of hoort, dan is de eerste vraag die bij je opkomt, is het een achtbaan van Vekoma? En nou, gelukkig dat ik daar nu niet meer werk. Dus dat is een beetje een persoonlijke titel waarom dat zo'n nieuwsbericht bij mij extra binnenkomt.
25: Helder. En dan, Koen, ik zag ook nog dat het IMF natuurlijk met al zijn waarschuwingen komt op dit moment. AI-revolutie kan de wereldeconomie flink impuls geven, maar ook grote economische schade veroorzaken. Hoe kijk jij nou naar die waarschuwingen? Want ze komen elk jaar over ons heen. Dit is alweer de zoveelste keer dat men ervoor waarschuwt. Hoe neem jij dat nou als belegger en eigenaar van Mercurius bijvoorbeeld?
10: Nou, het was wel interessant. Ik zat gisteren in een call met een relatie en daar ging het ook even over. Eigenlijk, is het altijd om in obligaties te gaan? Mm. En die vraag wordt op meerdere plekken gesteld. En deze meneer bankiert bij meerdere partijen. Een aantal banken hadden aangegeven, ja, het is al interessant om nu in obligaties te gaan. Zelf ben ik de mening toegedaan dat dat nog niet het geval is. We zien op heel veel plekken inflatie toch nog hoog blijven. Al is het alleen maar door tekorten aan chips.
1: Het compenseert niet genoeg voor inflatie, om het zo te zeggen.
10: Nee, en we hebben nog steeds een probleem in de Persische Golf. Dat blijft gedurende een langere periode. Ik denk, gaat dat nog wel de verkiezing, tenminste de wisseling van Trump als president. Zolang Trump in het Witte Huis zit, blijven we spanning houden in het Midden-Oosten. En dus op energieprijzen. Begrotingstekorten van landen blijven oplopen, blijven een issue zijn. Ik zie geen omgeving waarin die rente opeens heel erg hard zou gaan dalen. Dus ik vond het ook wel heel interessant om te zien wat het IMF ervan vond. En het IMF is dezelfde mening toegedaan. We hebben gewoon te veel tekorten op verschillende plekken om te kunnen zeggen van jongens, we hebben al brandmeester op het gebied van inflatie. Inflatie zal hoog blijven. En als de inflatie hoog is, dan is de kans ook heel groot dat de rente gewoon hoog blijft.
1: En dit advies dus van Koen. Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer en oprichter van pensioenpotje.nl. Dankjewel voor je komst. De AX die staat ondertussen op 1135 punten. Nagenoeg vlak nog steeds, ondanks die dalingen bij chipbedrijven. Zometeen, familiebedrijf Royal Kaak mocht begin dit jaar 180 kaarsjes uitblazen. Maar dan is de vraag, hoe zien de volgende 180 jaar eruit? Ik bespreek het zometeen allemaal met algemeen directeur Lodewijk van der Borg.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
15: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
16: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
17: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
16: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
18: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
19: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
20: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf €100.000. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
19: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
21: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
23: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
24: Ik pak je vast.
26: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
27: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
26: Vandaag is er en morgen weten we niet.
27: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
0: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
3: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
4: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
5: Shape the future with confidence. EY.
3: Nextview Consulting, de Salesforce partner voor corporates en private equity.
6: BNR Verkeer. Ik ben Robert Vriezer van de ANWB. Relatieve rust weer op de Nederlandse wegen. 20 kilometer file in totaal. Op de A12 rijdt het langzaam vanuit Arnhem naar Utrecht. Bij knooppunt Grijzoord 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. Die blokkeert de rechterrijstrook. Aanrijding op de A16, Rotterdam-Breda. 10 minuten vertraging bij Dordrecht Centrum. En een klein kwartiertje vertraging bij Utrecht. Als je over de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht rijdt, kom je vanaf Den Dolder in de file. Flitsmeister meldt snelheidscontroles. Onder andere op de A1, Hengelo-Apeldoorn. Dat is bij knooppunt Azenlo bij 133. 30.6 op de A12 Utrecht-Arnhem bij Wageningen, controle bij 111.7. En op de A28 Amersfoort-Zwolle wordt gecontroleerd bij Alfred Elspeet bij 59.8.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
25: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Zorgminister Sterk zegt nog niets over extra geld voor Veilig Thuis. Ze willen eerst praten over wat er precies nodig is. Veilig Thuis trekt aan de bel en heeft gevraagd om 210 miljoen euro extra voor de komende jaren. Ze willen de enorme wachtlijsten terugdringen en de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld verbeteren. De overheid moet er binnen een half jaar voor zorgen dat er bij boeren wordt gecontroleerd of ze varkensstaarten afknippen. Dat mag niet, maar er wordt niet op gehandhaafd. Varkens in Nood stapte naar de rechter en die geeft de dierenbeschermingsorganisatie nu gelijk. Er is geen goede reden om niet te handhaven. Klimaatactiviste Greta Thunberg doet mee aan de grote scholierenprotesten in Frankrijk. Ze steunt de jongeren voor wie volgens haar te weinig aandacht is. Vanmiddag is er weer een grote demonstratie in verschillende steden, onder meer in Parijs. Thunberg doet ook mee, maar waar is niet duidelijk. Bij een politiecontrole in Den Haag is een Turkse vrachtwagenchauffeur aangehouden. Volgens Omroep West had hij een vals Slovaaks rijbewijs en een andere valse Poolse kaart. De man reed voor een Nederlandse supermarktvervoerder. Hij was al eens eerder aangehouden met valse documenten. En in Hongkong stonden honderden mensen in de rij voor een Van Gogh uit 1890. Het werk met bloeiende kastanjebomen was 60 jaar niet te zien. Volgende maand wordt het geveild in New York. Sotheby's verwacht zo'n $180 miljoen. Dat zou een record zijn voor een Van Gogh. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en zacht, met af en toe wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. En tot over het ANP-nieuws.
8: Royal Kaak is de internationale marktleider in industriële bakoplossingen. Maar het familiebedrijf uit Terborg ziet dat het steeds onrustiger wordt op het wereldtoneel. Hoe ga je daarmee om als je over de hele wereld actief bent? Je hoort het zometeen in BNR Zaken doen.
9: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
24: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
28: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
24: Obli. Meer rust, meer rendement.
29: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
24: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
32: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
1: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
10: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
11: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
12: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
11: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
13: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
11: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
14: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp.
17: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser. De top van Nederland.
8: Royal Kaak begon 180 jaar geleden als familiebedrijf in het Achterhoekse Terborg. Maar inmiddels staan de machines van het bedrijf in bakkerijen over de hele wereld. Van Australië tot Brazilië en van Pakistan tot Zimbabwe. Hoewel die machines jaarlijks voor honderden miljoenen euro's aan brood op de plank brengen, wordt ondernemen op een wereldtoneel vol spanningen wel steeds uitdagender. Welkom, Lodewijk van der Borg,
22: ja,
8: algemeen directeur van Royal Kaak. Goedemorgen. Of middag alweer, moet ik zeggen. Even beginnen bij Kaak. Op de site zie ik dat jullie de internationale marktleider in industriële bakkerijoplossingen zijn. Wat moet ik me daar allemaal bij voorstellen?
22: Nou, het mooie van wereldmarktleider zijn is hoe je hem definieert. En dan kan iedereen ergens wereldmarktleider in zijn. Dus dat is ongetwijfeld voer voor discussie. Maar wij maken productielijnen voor de industriële bakkerij. En dat is beginnen bij de silo en eindigen totdat het product in de vrachtwagen zit. Vandaar van silo tot krat. En dat doen we voor grootbrood. Hè, het normale brood wat we allemaal kennen waar we de boterhammen van maken. Maar ook zie je batas, baguettes, kleinbroodjes, zelfs pizza's en dergelijke. Beschuit, Deventerkoeken. Dus de productportfolio van de producten die onze klanten bij ons willen hebben is vrij groot. En daar heb je dan ook iedere keer weer een nieuwe lijn voor nodig met nieuwe machines. En dat is zeg maar het unieke waardoor wij in de woelige buitenwereld redelijk overeind kunnen blijven. Want standaardisatie is wel vrij moeilijk.
8: Dus je hebt een competitief voordeel tegen iedereen die de markt op wil komen, om het zo te zeggen. Want jullie maken ze en daar zitten standaarden in. Ja,
22: het is correct. Wat er ook ontzettend in helpt, is dat brood een levend iets is. En je begint met een droog stof. Dat wordt deeg. Vervolgens is dat heel plakkerig. Dan ga je daar kneden. Dan ga je er een stukje van maken. Nou, uiteindelijk komt er een brood uit, al of niet ingevroren. Maar al die faseovergangen zijn eigenlijk best moeilijk. En als het dan een keer regent, of als je een ander batch meel hebt, dan draagt dat product zich heel anders. En dat is wel een heel grote drempel voor nieuwe bedrijven om in die tak van sport te komen.
8: En nu is Kaak natuurlijk een van de weinige bedrijven die bijna 2 eeuwen bestaat. 180 jaar dit jaar, gefeliciteerd nog.
22: Ja.
8: En al die jaren geleden begon dat als familiebedrijf uit Terborg. Dus hoe heeft het bedrijf zich nou ontwikkeld? Begon dat meteen met bakkerijmachines?
22: Nee,
8: ik neem aan van niet.
22: Nee. Helemaal in het begin was het een dakdekker die op een gegeven moment niet zo heel goed was in zijn vak en van dak was afgesodemieterd en iets anders moest gaan doen. En in Terborg en Ulft en die regio, daar werd ijzer gevonden. Hè. De Dru komt er vandaan, Atag, allemaal oude namen die in de ijzergieterij zaten en ijzerbewerking. Dus vanaf dat moment zijn ze een metaalwarenfabriek geworden. En eigenlijk pas na de oorlog, jaren 50, jaren 60, is heel voorzichtig de weg ingeslagen richting de bakkerijindustrie.
8: En wie zijn de klanten tegenwoordig van Kaak allemaal?
22: Nou, dat zijn vooral grote industriële bakkers. Maar ook supermarkten die zelf bakken. Dus bijna alle supermarkten hier in Nederland die hebben brood in de vakken liggen die op lijnen van ons gemaakt zijn. Maar dat geldt ook voor de rest van de wereld. Dus als je in een supermarkt in Australië komt bij Coles, kans dat je iets koopt wat op een van onze lijnen is gemaakt is vrij groot. En dat geldt eigenlijk overal. En soms hebben ze de bakkerijen ook kleine winkeloutlets. Maar dan moet je meer denken als je in Afrika bent. In Zimbabwe of Congo of dat soort gebieden.
0: En vergen dat soort gebieden ook een enorme verkooporganisatie? Of heb je daar een paar boots on the ground, zoals men dat zegt?
22: Ja, onze verkooporganisatie is niet heel erg groot. Maar we reizen wel enorm veel rond. Ik zelf ook. Probeer ook daar mijn steentje aan bij te dragen. En het aantal grote bakkerijen in de wereld valt mee. Het aantal potentiële klanten. Dus de bakker op de hoek, daar zijn wij niet de match voor. Dus het gaat echt voor industriële bakkerijen die zeg maar vanaf 2.500, 3.000 broden per uur produceren. Ja, dat is natuurlijk niet overal gegeven. Dus het is een redelijk, tussen aanhalingstekens, redelijk overzichtelijke markt.
0: En wie is eigenlijk de grootste concurrent, vroeg ik mij af. Want ik zie allerlei bedrijven, EMF Bakery Systems, Rademaker uit eigen land. Die zie ik wel meer specialiseren. Jullie doen de hele lijn dan? Is dat een beetje het verschil?
22: Ja, klassiek gezien zijn wij al jarenlang zeg maar de integrator van silo tot krat. Je ziet dat de concurrentie daar ook voorzichtig steeds meer mee gaat werken. Chiant detail is dat het merendeel van onze concurrenten inderdaad in Nederland zit. Dus die kom je dan in verwegjesstand tegen. Dus dat is voor de BV Nederland.
0: Vakantie al niet leuk, maar op het werk ook niet.
22: Nou ja, maar voor de BV Nederland is dat natuurlijk op zijn zachtst gezegd onhandig. Mm-hmm. Nou, EMF Bakeries, Middleby, dat is ook een Amerikaanse. Dan heb je Megatherm met Frankrijk. Dus er is wel concurrentie, is er altijd natuurlijk. Maar wij proberen met ons propositie, heet dat tegenwoordig zo mooi, goed in de markt te staan. En dat lukt nog steeds redelijk.
0: Ik beloof, ik ga je niet vragen naar je purpose en propositie. Maar wel over de cijfers, want de jaaromzet. Ik lees bedragen van 150 tot 250 miljoen euro. Waar steven we op af voor dit jaar?
22: 250 miljoen maakomzet. De verkoopomzet staat een beetje onder druk, maar die lijkt zich weer op te richten. Dus wij, onze target is 270 miljoen. Het is nog wel slag om de arm of we dat gaan halen, ja of nee. En het probleem is daarbij dat we natuurlijk vrij lumpy projecten hebben.
0: Ja, dus je krijgt eens in de zoveel tijd grote cijfers binnen.
22: Juist, en als dan toevallig zo'n project niet doorgaat, dan heb je je omzetdoelstellingen, verkoopomzetdoelstellingen op dat moment niet gehaald. En komen er twee binnen, dan kun je de champagneflessen uit de kast halen, bij wijze van spreken. Dus het is een beetje een rollercoaster, hè, om daar even in die thematiek te blijven.
0: Ja, want jij was ook achtbaantester. Vond ik een prachtig verhaal. Ik wou dat ik hier er langer over kon interviewen. Eerst nog even weer terug naar eigen bodem, want de Nederlandse maakindustrie die trekt nu weer wat aan. We hebben CBS-cijfers gezien. 12% groei tegenover dezelfde periode een jaar eerder. Maar we hebben lang gehoord dat het lastig was vanwege personeelstekorten en loonkostenstijgingen en dergelijke. Nou, wereldwijd werken er ongeveer 1000 man wereldwijd bij Kaak. Is het altijd gelukt om genoeg personeel te vinden voor jullie?
22: Ja.
0: Hoezo?
22: Nou, twee dingen. Jaren geleden, praat ik echt al over 20, 25 jaar geleden, hebben we met een aantal Achterhoekse ondernemers dit zien aankomen en een eigen vakschool begonnen. Dus de mensen die bij ons in de productie werken, die leiden we eigenlijk bijna allemaal zelf op. En ook verder. We hebben twee mensen die bij ons als bankwerker zijn begonnen en nu directeur zijn van een van onze ondernemingen. Dus dat proberen we dan ook voor elkaar te krijgen. En daarnaast hebben we ons eigen uitzendbureau, Jaws. Kaak op zijn Engels.
0: Ga de grap niet uitleggen.
22: Veel meer fantasie hadden we niet, zeg maar. daarmee proberen we natuurlijk ook wat actiever in de markt te zijn. En wat een product wat voor ons belangrijk is dat we ook buitenlandse mensen deze kant op halen. En eentje die daar heel erg leuk tussen zit. Misschien een tip voor ondernemers. ASML haalt heel veel mensen van buiten deze kant op. En daar zit echt ongeveer 10% van de mensen die zich verloren voelen in die grote organisatie, maar wel heel graag in Nederland willen blijven.
0: Dus
22: en die zijn vrij eenvoudig naar buitenstreken te halen, want die vinden dat helemaal niet zo'n probleem om zo ver van Amsterdam te zitten. Dus daar zit een hele leuke pool om eens in te vissen. Maar dat zijn voor de mensen die nog mensen zoeken.
0: Ja, deze tip maar even voor ondernemers. Jij hebt nooit Christophe Fouquet of Peter Wennink aan de lijn gehad om boos te zeggen dat jij medewerkers zat te stelen?
22: Nee. Gelukkig. Absoluut niet. Nee. Ik ben hem wel eens tegengekomen, maar dit was niet het onderwerp van het gesprek. Nee.
0: En stijgt het, want we hebben het net over 1000 medewerkers wereldwijd, stijgt het aantal personeelsleden ook bij jullie? Want ik kan me voorstellen dat robotisering ook weer een flinke slag maakt, in zeker jullie landschap ook.
22: Ja, onze stelling is eigenlijk, we zijn er nog niet, maar daar zijn we wel volop aan het sturen, dat iedereen die met pensioen gaat binnen ons bedrijf vervangen wordt door of AI of door robotica. En daar zetten we vrij hard echt op in. Je moet heel duidelijk ook je investeringen materialiseren. Vaak wat er gebeurt is dat je een verbeteringsslag hebt gemaakt, maar de mensen die het deden, die werken gewoon wat langzamer en de kosten hou je. Dus je moet daar wel op duwen. Het is ook een discussie die je met de bonden eigenlijk moet gaan voeren. Want dat gaat invloed hebben op ons als land. Maar daar sturen we heel direct op. En dat lijkt fanatiek en goed te lukken. Het enige jammer is dat de experimenten die we nu met humanoid robots doen, dat zijn Chinese robots. En nou ja, de CEO van Siemens die heeft mij toegezegd dat we er ook eentje van uit die hoek zouden krijgen. En dat zou mij wel gevallig zijn.
25: Maar voor de helderheid, waar worden alle machines en onderdelen op dit moment geproduceerd?
22: We hebben een aantal productielocaties hier in Nederland. Zwolle, Terborg, Nieuwkijk en Eindhoven. Dan hebben we er eentje in Frankrijk, eentje in Noord-Italië, eentje in Zuid-Afrika en eentje in Brazilië. En waar we naar aan het streven zijn is om meer local for local te produceren. Dus we hebben een hele grote markt in Afrika en we willen zoveel mogelijk van de wat minder moeilijke machines daar laten maken. Dat is een kostenaspect, maar dat is ook een milieuaspect. Want als je al die boten die kanten moet laten varen, dat is allemaal niet goed voor het milieu.
25: En het grootste deel van het personeelsbestand zit, neem ik aan, bij die productielocaties ook.
22: Ja, is correct. Ja.
25: Okay. Nou, dan moeten we ook eens praten over 3D-printen. Want jullie zijn daar tamelijk goed in op metaalgebied. Daar wil ik een dilemma voorleggen. Je moet kiezen, daarna kun je nuanceren tot je ons weegt.
2: Okay. Het dilemma. Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je

0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
1: Ben jij een virtual assistant en gebruik je e-mailmarketing voor je eigen bedrijf en dat van je klanten? Dan ken je waarschijnlijk Mailchimp. Wist je dat er daarvoor een volledig Europees alternatief is? Cleverreach is eenvoudig te bedienen en voor kleinere bedrijven extra voordelig. Cleverreach biedt gratis support, een speciale multi-account oplossing en houdt je gegevens binnen Europa. Dus waarom Amerikaans als het ook Europees kan? Cleverreach. Gemaakt in Europa, gemaakt voor jou.
2: Omdat we dat doorleven. En het is food without footprint. En wij willen eigenlijk de wereld zo min mogelijk belasten met de activiteiten die we doen. Brood is een prachtig mooi product. Dat willen we dan ook bij het scheppen van de machines daarvoor. En het mooie van 3D-printen is dat het enige maakmethodiek is waar je geen afval in produceert. Daarnaast is het 3D-geprinte onderdeel, als het van metaal is, ongeveer 30% sterker. Dus ook om die reden heb je minder metaal nodig.
3: Maar dit was dus verduurzaming, niet een kostenbesparing?
2: Dat was absoluut is ingezet door verduurzaming, absoluut.
3: Ja. Maar heb je er ook kosten mee bespaard?
2: Ja, uiteindelijk wel. Het grappige is dat verduurzaming lijkt heel erg op de oude Zeeuwse wijsheid zuinig zijn.
3: dus maar je komt uit Nijmegen, toch?
2: Ik kom uit Nijmegen, maar af en toe moet je wel zeg maar ook de rest van het land mee betrekken daarin. Dus heel veel is zuinig zijn. Bijvoorbeeld, we zijn heel vroeg begonnen met op afstand proberen te monteren en op afstand proberen te monitoren. Dat hadden we best wel moeite mee om dat doorgezet te krijgen. En toen kwam COVID. Toen moesten we wel. Nou, dat heeft ons enorm gecatapulteerd in die technologie. Dus voor ons was COVID eigenlijk wel een blessing in disguise. Hoe vervelend het voor heel veel mensen is geweest. Maar voor ons als bedrijf en in onze filosofie heeft het ons heel erg geholpen.
3: Nou, het heeft heel veel processen op de wereld natuurlijk ontzettend versneld. Ik noem maar iets van thuiswerken en het gebruik van Microsoft Teams en zo. Zoom zal daar een andere gedachte over hebben inmiddels. Maar even voor de helderheid. Ik lees over K3D, dit dochterbedrijf van jullie, dat het een relatief kleine omzet heeft, maar wel een soort spil is in de Nederlandse industrie, vanwege het feit dat 3D-printen van metaal redelijk uniek is. Klopt dat ook?
2: Dat is correct en tevens juist.
3: Dus ja, jij bent klopt. Het eerste aanspreekpunt als mensen 3D-printen met metaal aangepakt?
2: Nee, ik niet. De mensen, mijn collega's van K3D, dat het mogen duidelijk zijn. Maar wij zijn, ik denk 9 jaar geleden begonnen met de eerste 3D-printer. Als ik goed geïnformeerd ben, was dat de eerste industriële metaal 3D-printer ter wereld. Daarna ging SpaceX en Boeing en dergelijke ook daarmee experimenteren. Wij betrekken zeg maar een van de systemen, poederbedprinten en WAAM-technologie zijn twee verschillende technologieën. Maar die poederbedprinters die komen uit Eindhoven, van een bedrijf in Eindhoven, Additive Industries. En die hebben de techniek van ASML gebruikt om die 3D-printer te kunnen maken. Mm-hmm. Dus het is echt een parel van de Nederlandse industrie. En we waren en zijn bevriend met de eigenaren, de familie Wintermans. En toen hebben we gezegd, wij gaan met de eerste aan de slag. Nou, en dat is als hobby een beetje uit de klauw gelopen. We hebben er nu ondertussen 12 printers. En we printen voor alles en iedereen. In Nederland zijn we met afstand op metaal printen de grootste. Maar ook in het buitenland blazen we een leuk partijtje mee. En misschien, ik weet niet of je dat hebt gevolgd, zeer recentelijk is er een nieuwe spijker geïntroduceerd, een auto.
3: Mm-hmm. Jazeker. Victor Muller zijn nieuwe tour weer zien maken, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, dat klopt. We moeten wel op ons geld letten dat het op tijd betaald wordt.
3: Maar, jij zegt het.
2: Maar de grill aan de voorkant, de achterkant en nog een paar andere onderdelen, die zijn bij ons geprint. Ah. En die zijn ook alleen maar te produceren door te printen. Dus dat is een hele grappige en leuke toepassing.
3: Nou, dan moeten we even naar het pijnpunt waar we net al kort over hadden. Want Defensie heeft er dus voor gekozen om metaalprinters te laten maken door een Chinees bedrijf. Dat was een aanbesteding onder Europese regels. Wat dacht jij nou toen je dat hoorde als spin in het web van 3D-metaalprinten?
2: Ja, daar is maar één woord voor. Verbijsterend.
3: Hoezo?
2: Ja, het bedrijf waar het nu van gekocht wordt, dat is een bedrijf wat ook levert aan het Chinese leger, alle onderdelen van het Chinese leger, maar ook aan het Russische leger. Dat is niet helemaal formeel bevestigd op papier, maar we weten wel via dat heel erg sterk erop lijkt dat dat gebeurd is. Daar is ook een journalist mee bezig geweest van het FD.
3: En dan zitten daar bedrijven tussen die onderdelen aan elkaar verkopen, zo komt het toch in Rusland
2: terecht. Ja, maar dat klopt. En alles is natuurlijk Internet of Things. Dus het onderhoud van zo'n printer, dat gaat online. Ja, dan hoef ik niet te vertellen wat er gebeurt met de spullen die daar geprint worden en waar die dan uiteindelijk terechtkomen.
3: Dus jij zegt, Defensie haalt hiermee

0: een wolf in schaapskleren binnen.
1: Ja, maar naar mijn bescheiden mening is dat absoluut zo, ja. Eigenlijk zou je het moeten verbieden. Maar nou, oké, okay, het is gebeurd. Ik vind het niet slim. Ik weet niet of het nog terug te draaien is. Maar het is een tak van sport. Zeker het printen. Ook met de printers vanuit Eindhoven. Die naar de toekomst toe misschien wel even belangrijk gaat worden als de ASML-machines. Als je in een conflict terechtkomt, is je logistiek een enorm probleem. Op het moment dat je in de buurt van je troepen 3D-printen kunnen maken. Om spare parts snel te kunnen maken, levert dat heel veel voordeel op. Ja, dat wil je niet met een printer van mogelijke een tegenstander doen.
0: Nee, en nu heeft de staatssecretaris hierover gezegd, die hier verantwoordelijk was, van hey, nou ja, kijk, er worden onderdelen op wereldwijd niveau gemaakt. Dat wordt dan in China in elkaar gezet, dus het gaat alleen om assemblage. Wij zien daar geen probleem in. Hij zei dat in antwoord op Kamervragen. Ja, wat is daarop jouw reactie?
1: Ja, ik moet zeggen dat ik niet zelf in die fabriek ben geweest. Ik weet wel dat er regelmatig allerlei slimmigheidjes in de machine wordt gezet om dingen te bekijken. De ringtoonbel of dat soort dingen. We weten allemaal dat die data ook gewoon rechtstreeks terug naar China gaat. Dus ik denk dat je het de schijn gewoon ook zeker niet tegen zou moeten willen hebben. Mm-hmm. En zeker op het moment.
0: Maar even concreet, is het nou gevaar of niet?
1: Ik denk wel, ja.
0: Oké, okay, dus het gaat niet over schijn?
1: Dat is mijn mening, dat het niet over schijn gaat, klopt.
0: Oké, okay, en nu vroeg ik je ook natuurlijk, hebben wij die aanbesteding niet gewonnen? Want je hebt meegedongen, voor de helderheid.
1: Ja, wij ook dat hebben we niet op papier, maar alleen van de mensen horen zeggen dat wij op alle fronten een groen vinkje hadden, behalve op de prijs. Chante detail is dat wij als K3D 3 jaar lang vrij grote opdrachten hadden voor Defensie om te printen.
0: Zo.
1: Dus wij hebben allerlei elementen van hun machinerieën hebben wij
0: gemodelleerd.
1: Ja, tanken, andere onderdelen ook. Ja. Gemodelleerd en gezorgd gedragen dat die ook op onze printer geprint kunnen worden. Ja, de kans dat dat gewoon keurig netjes via die printer ook in China terechtkomt, is best wel aanwezig.
0: En nou horen we ook van de Europese Unie van Chinese machines die breken steeds meer potten in Europa ook. Machinebouw als geheel wordt steeds meer geïmporteerd. Nou, Defensie houdt zich er kennelijk ook mee bezig, of het nou gaat om assemblage of de rest van de onderdelen. Hoe kan je als internationaal opererend bedrijf die concurrentiestrijd dan nog winnen?
1: Nou, ik denk dat er een paar lichtpunten zijn. Ik denk 3. 1. Een landsbrekend voor Ursula von der Leyen. Ik denk dat die veel te weinig op een voetstuk gezet wordt. Maar wat zij op dit moment in handelsdeals met haar collega's voor elkaar krijgen, is echt briljant.
0: Beperkingen voor auto's bijvoorbeeld? Ja.
1: Nu met China ook, maar Mercosur in Afrika. Het grappige is, als je daar dan als Europeaan rond gaat, dan hoor je dat ook terug. Canada is een voorbeeld. Dus die komt veel te weinig in het nieuws wat zij eigenlijk met stille diplomatie voor elkaar krijgt. Dus daar zit een positief effect in. Tweede effect is dat wij zelf naar lage loonlanden gaan. Dus in de buurt van onze klanten. Dus wij produceren een deel van onze machines in Zuid-Afrika, maar ook in India. En we zijn ook bezig in Brazilië. Dus wij zullen hier wat minder moeten gaan doen en in de buurt van onze klanten wat meer. Aan de ene kant voor environmental reasons, maar ook voor kostprijs. En derde, en dat is de opportunist in mij. Op het moment dat AI en robotica, vooral ook humanoid robots, op geld gaan doen, dan is een robot hier of een robot in China ongeveer even duur. En dan hebben we weer een even level playing field. Waarbij ik denk dat als we dat goed adopteren, we die concurrentie aan kunnen gaan. Maar, een belangrijke maar, daar moeten werkgevers en werknemers wel afspraken gaan maken hoe, zeg maar, de toegevoegde waarde van die robots.
0: Niet gesprek met de vakbonden al goed in zit in ieder geval.
1: Nou ja, ik denk dat het een belangrijk iets is waar we op ons moeten voorbereiden. Want anders gaan we heel veel strijd hier krijgen. Nou, dat wordt aangewakkerd, hoorden we net ook vanuit Rusland en dergelijke. Maar dat moeten we wel goed voorbereiden. Maar we hebben daar wel een opportunity, denk ik.
0: En dat is de toekomstvisie van Lodewijk van der Borg, directeur van de Royal Kaak Groep. Heel veel dank voor dit gesprek. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld gesprek met Erika Bakkum van Nationale Vereniging De Zonnebloem. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen. En chip aan. En chipaandelen wereldwijd die staan flink lager. Trekt ook onze eigen Ajax in het rood. Wat er aan de hand is, hoor je zometeen van onze beursnerd. Blijven luisteren dus naar BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in
3: love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
8: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
10: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
11: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
10: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
11: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
14: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
13: Welk bedrag gaan ze je geven?
15: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
13: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
16: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
13: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
17: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
18: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
21: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
2: Nu in de BNR-app.
0: De ANWB eist dat België de geplande tolheffing van tafel haalt. Het plan is volgens de ANWB discriminerend. De EU-voorzitter Ierland noemt het noodzakelijk dat er eind dit jaar akkoord is bereikt over de meerjarenbegroting. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino ligt opnieuw onder vuur, dit keer vanwege een bonus van 1,5 miljoen euro. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Gaan we nu naar de ANWB met Robert Vriezen. Nog steeds rustig op de wegen?
1: Ja, het is nog steeds rustig op de weg. 35 kilometer file bij elkaar. Je hebt wat vertraging als je over de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht rijdt. Bij knooppunt Grijzoord stond namelijk een kapotte vrachtauto. Nog 10 minuten extra daar. Op de A16 Breda Rotterdam bij Terbrechtseplein 3 kilometer file. Vanaf knooppunt Ridderkerk doe je er daardoor 20 minuten langer over. Op de A1 controleren ze je snelheid vanuit Hengelo naar Apeldoorn bij knooppunt Azelo. Speel 133.6. Ook controle op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Vianen bij 72.0. En zou je snelheid in de gaten op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Zevenbergen bij hectometerpaal 6.6.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De winkels van Albert Heijn worden vandaag extra bevoorraad. Dat betekent volgens de supermarkt niet dat alle schappen weer vol liggen. Vooral verse spullen als groente en fruit zullen er minder zijn. Intussen zegt AH nog niets over de oorzaak van het IT-probleem en of het een hack was. De website en app werken nog steeds niet. Het dodelijk ongeluk op de A16 gisteren is veroorzaakt door een man uit Ridderkerk die gevaarlijk reed. Dat zegt de politie. Bij het ongeluk met 3 auto's kwam een vrouw om het leven en raakte 2 mensen gewond. De verdachte mocht naar huis, maar wordt mogelijk vervolgd voor dood door schuld. 3 Nederlandse organisaties, waaronder de Consumentenbond, spannen een kort geding aan om de Meta-camerabril. Ze willen dat die aan de privacywet voldoet. Zolang je ermee kan filmen, moet die van de markt, zeggen ze. Meta lijkt er niet van plan. Toen er een smartphone met camera op de markt kwam, was er ook ophef, zeggen ze. Morgen is er een staking in het streekvervoer, maar het is nog onduidelijk hoe die precies uitpakt. Qbuz zegt afhankelijk te zijn van wie er wil werken. Keoli, Arriva en Transdev weten nog niet welke en hoeveel bussen en treinen er rijden. Vanwege een cao-conflict willen de streekvervoerders tot de kerst 1 dag per week staken. En de Formule 1 komt terug naar Afrika. Er is een contract van 10 jaar gesloten met Rwanda. Daar wordt speciaal een circuit aangelegd. De eerste race is waarschijnlijk begin 2030. De laatste Formule 1 race in Afrika was in 1993, toen in Zuid-Afrika. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en zacht, met af en toe wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. En tot over het ANP-nieuws.
0: Meevaller voor Ahold. Niet rond de IT-problemen helaas, maar de nieuwe topman mag er wel beginnen. En het ministerie van Defensie hoopt voor het vervoer van zwaar materieel te kunnen rekenen op de private transportsector. Maar het vervoeren van tanks en munitie is niet geheel risicoloos. Je hoort het zometeen in BNR Zaken doen.
23: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
24: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
23: Obli. Meer rust, meer rendement.
25: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
23: Meer rust, meer rendement? Obli.nl, met AU en EY.
26: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
27: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
28: Shape the future with confidence. EY.
26: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
29: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com, behind every moment.
30: Meer snelheid maken? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
31: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
32: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
33: Wil je weten wat er speelt
34: en of waarom?
33: In de BNR-app
34: lees je ook de laatste artikelen.
33: Download de BNR-app
34: en...
33: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
0: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het is tijd voor een analyse van de financiële markten.
33: Beursnerd.
0: Aangeschoven onze beursnerd van vandaag, collega Jorik Simonides, waarmee ik ook heel graag beurs presenteer. Goedemorgen, ja. Middag alweer.
3: Goedemiddag.
0: Die AIX, hoe hangt hij erbij?
3: Die staat lager vandaag, 0,2% verliest hij op dit moment. Omlaag geholpen door de chipaandelen wel te verstaan. ASM, grootste daler op dit moment, verliest ruim 3%. ASML verliest ruim 2%. BC had al zo'n taaie moeilijke week, vorige week natuurlijk. En vandaag weer 2% eraf. Lijkt te maken te hebben met een bericht uit China, chipmaker CXMT. Ken je misschien nog wel van dat spectaculaire beursdebuut van deze zomer?
0: Shang-Chi, zeggen we toch? Ja, ik hoop maar dat ik het goed uitspreek.
3: Ik doe dat niet. Ik ben Nederlands gewoon. Ik ben een man van het volk.
0: CXMT, weer een vierletterwoord erbij. Okay.
3: CXMT hou ik het erbij. Het is een chipmaker, maakt geheugenchips. Concurrent van SK Hynix en van Samsung bijvoorbeeld. Dit weekend kwam er een bericht dat ze daar eigenlijk toch wel verder in gevorderd zijn dan we eigenlijk dachten. Een beetje een technisch verhaal, maar wat zij doen, zij kunnen nog meer geheugen op een kleiner oppervlak kwijt. Dat is ongeveer hoe je het...
0: Concurrentie voor kunnen. Samsung en SK Hynix, hoor ik al.
3: Exact, ja. En dat zijn dus precies ook de aandelen die vandaag lager staan. Sowieso had Korea slechte nacht. Kospi verloor 5,5% gisteren. Geholpen dus door SK Hynix. Verloor 4%. Samsung bijna 8% ging eraf. We zagen dat gisteravond ook al een beetje doorwerken bij Amerikaanse chipaandelen. En voor beurs wordt die trend nog wel een beetje doorgezet. En Amsterdam doet er dus ook aan mee, want onze eigen chippers staan ook fors lager vandaag.
0: En hoe gaat het eigenlijk met Ahold Delhaize? Want jij beloofde mij goed nieuws, terwijl er nogal wat mis is met de systemen daar op het moment.
3: Ja, nou, geen goed nieuws daarover. Dat is nog niet opgelost. Nog steeds grote IT-problemen bij Ahold. Althans, we weten nog steeds niet precies wat er aan de hand is. En volgens mij werkt je bonuskaart nog steeds niet. Mm-hmm. Gisteren verloor dat aandeel daardoor ook behoorlijk. Verloor 3%. Vandaag is de aandeelhoudersvergadering van Ahold. Dat is een ongemakkelijk lullig toeval. Ik weet niet of het nog over die IT-problemen gegaan is. Het ging in ieder geval wel over de nieuwe topman. Frans Muller, die vertrekt namelijk volgend jaar. Thierry Garnier, dat is een Fransman, die wil hem opvolgen. En die mag hem ook gaan opvolgen van de aandeelhouders. Die hebben daar vanochtend mee ingestemd. Dus het aandeel, ja, ik wou zeggen, herstelt een beetje. Dat is eigenlijk te veel. Eerst staat iets hoger, schommelt rond de slotstand van gisteren.
0: En er is ook nog nieuws in datingland, want Bumble is overnameprooi geworden. Ik wil er nu alles over horen van jou.
3: Jij bent vrijgezel, ben je gebruiker ook? Of,
0: Geen gebruiker, nee, nooit gedaan.
3: Nee, het is een dating-app. Gisteravond lekte uit dat die dating-app misschien van de beurs gehaald wordt. Ithaca is een private equity partij en die zou volgens onder andere Reuters en de Wall Street Journal interesse hebben in Bumble. De timing is misschien ook niet zo gek, want de markt heeft het moeilijk. Die datingmarkt Tinder staat heel slecht. Bumble heeft het ook lastig. Dit jaar staan we iets hoger, maar dat heeft ook wel met die gigantische koerssprong van gisteravond te maken, want toen die eerste berichten over die overname naar buiten kwamen, won het aandeel gelijk 50%. En vandaag staat het voorbeurs weer een heel klein beetje hoger. Per saldo dus licht hoger dan het begin van het jaar, dus dat betekent dat het echt wel fors verloren heeft. Ze zijn ook helemaal bezig met intern, met hoe ze die app weer aan de man kunnen brengen. Het unieke van Bumble was dat je als vrouw het eerste berichtje moest sturen. Ja. Dat hebben ze eruit gesloopt, om maar te kijken of dat dan misschien een beetje aanslaat. Ze zijn ook met artificial intelligence allemaal ontwikkelingen bezig om die app maar weer een beetje...
0: Heb je eindelijk een unique selling point? Heb je het weggegooid voor groei? Mag je nu weer wat anders gaan benemen?
3: Ja, precies. Ja. Dus ze zijn heel erg aan het kijken hoe ze die app dan weer interessant kunnen maken en daarmee misschien ook een beetje een overnameprooi geworden. Bumble zelf heeft nog niet van zich laten horen. Dat is wel opvallend gezien die koersprong van gisteravond. Maar wie weet horen we daar vandaag nog wat over.
0: En de term overnameprooi is natuurlijk altijd grappig voor een dating-app. Heel veel dank, Jorik Simonides, onze beursnerd van vandaag. En minder regels, zodat bedrijven makkelijker kunnen ondernemen. Dat was een belangrijk doel van de Omgevingswet. Maar toezicht en handhaving van de wet blijken toch lastig. Met onduidelijkheid en milieurisico's tot gevolg. Daarom adviseert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur om zo snel mogelijk bij te sturen. Nou, bij ons is de voorzitter van die Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur, Jan-Jacob van Dijk. Goedemorgen. Middag alweer.
5: Ja, goedemiddag.
0: Bij elkaar opgeteld staan steeds meer seinen op oranje, schrijft de RLI in het advies. Is de situatie inderdaad zo zorgwekkend?
6: Nou, als we nu niks doen, dan zou het wel echt een probleem kunnen gaan worden. Kijk, u zei het al in de inleiding. De omgevingswet was bedoeld om ervoor te zorgen dat het makkelijker voor ondernemers zou kunnen worden om nieuwe initiatieven te ontplooien. En dat betekende dat nogal wat dingen waar vroeger een vergunning voor aangevraagd moest worden, dat je dat tegenwoordig met een soort melding zou kunnen doen. Ja. Nou, verschillende ondernemers maken daar gebruik van en die gaan dan aan het werk om ervoor te zorgen dat nieuwe activiteiten ontplooid kunnen worden. En ze denken dat ze alles goed gedaan hebben. Maar dan komt een keer een toezichthouder op bezoek en die kijkt dan rond en die zegt van ja, maar hebt u dit ook gedaan en hebt u dat ook gedaan? En dan zegt die ondernemer van ja, maar moest dat dan? Ja, dat moet eigenlijk wel. Ja, laat ik een voorbeeldje noemen. Een bemand tankstation wilde overgaan naar een situatie waarin ze onbemand automobilisten zouden kunnen gaan tanken. En dat betekent dat je dan in de slangen een mechanisme moet hebben dat wanneer per ongeluk iemand wegrijdt met een slang in de auto, dat er dan een veiligheidsmechanisme gaat komen om te voorkomen dat dat hele brand of tankstation in de brand gaat. En er waren verschillende die dat niet hadden gedaan, omdat ze niet wisten dat ze dat zouden moeten gaan doen. Nou, als dat aan bod komt wanneer een toezichthouder langskomt, die ondernemer denkt, ik heb het goed gedaan, maar blijkt uiteindelijk dat hij het niet goed gedaan heeft. Nou, dan heb je een ingewikkeld gesprek tussen een toezichthouder en de initiatiefnemer van dat tankstation. En als je dat niet goed doet, ja, dan heb je echt grote risico's.
0: Maar Nu moet ik even, ik val een beetje van mijn stoel af. Want meneer Van Dijk, we praten al jaren over de omgevingswet. Ik weet nog dat Hugo de Jonge hier allerlei oekazen over moest geven. Ja, nee, het wordt toch uitgesteld, ICT, enzovoort, enzovoort. En dan hoor ik eigenlijk van u, ja, het systeem werkt nog steeds niet goed genoeg, want er is nu wel iets afgeleverd op ICT-gebied, maar het werkt eigenlijk helemaal niet zo goed, want we krijgen alsnog kritiek van toezichthouders.
6: Nee, eigenlijk is het net een slagje anders. Er werd van uitgegaan dat heel veel ondernemers wel precies zouden weten wat het zou betekenen wanneer je een melding zou gaan doen. En dat valt eerlijk gezegd in de praktijk tegen. Dus dat is denk ik een belangrijk element. En wij denken dat het heel belangrijk is dat het bedrijfsleven wat dat betreft zich veel meer gaat bemoeien met het voorlichting geven aan hun leden over op welke manier zou je dit nou op een goede manier kunnen doen. Hoe kun je er nou voor zorgen dat je, nou ja, als je zo'n initiatief neemt, dat je alle informatie op tafel legt, je bewust bent van alle risico's die er zijn en dat je daar ook op een goede manier over nagedacht hebt en goede maatregelen hebt getroffen.
0: Dus toezicht en handhaving, die zijn wel mogelijk om goed te regelen, maar dat vereist nog een hele slag in het bedrijfsleven om in ieder geval te weten welke vakjes je invult en wat er dan op je afkomt. Dat is wat ik van u hoor.
6: Ja, daar zit het in belangrijke. Maar en als je dat op een goede manier doet, dan zul je ook zien dat heel veel ondernemers, wanneer ze weten wat ze nou precies moeten doen, dat ondernemers daar ook meer gebruik van gaan maken. En dat, nou ja, we horen op dit moment ook veel mensen in het bedrijfsleven die zeggen van ja, ik weet niet precies wat ik moet doen, weet je wat, ik doe het eventjes niet. Nou, die angst, die koudwatervrees willen we wegnemen door ervoor te zorgen dat het ook voor het bedrijfsleven helder is wat ze nou precies moeten doen.
0: En het advies is overhandigd aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, ook aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Hoe zorg je ervoor dat het niet in een la belandt? Of gebeurt dat nooit bij de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur?
6: Nou, eigenlijk, natuurlijk, dat is een open deur. Al onze adviezen zijn zo goed dat ze daar direct mee aan de gang gaan. Maar even alle gekheid op een stokje. Wij hebben het vanmorgen overhandigd en beide bewindspersonen zeiden, wij herkennen wat jullie zeggen, wij onderkennen ook dat er een probleem is en wij gaan met het bedrijfsleven het gesprek aan om ervoor te zorgen dat zij ook net iets meer eigenaarschap gaan tonen van de invoering van die omgevingswet. En ik denk dat dat de goede stap is.
0: Heel veel dank. Jan-Jacob van Dijk, voorzitter van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur.
7: Transportzaken.
0: Transport en logistiek houden Nederland draaiende, maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten, verduurzaming, achterstallig onderhoud van de Nederlandse infrastructuur, nog veel meer? Welke hordes zijn er nog op de weg? Antwoorden op deze en nog veel meer vragen hoor je in Transportzaken, een serie gesprekken over transport en logistiek. Deze keer gaat het over het ministerie van Defensie, dat in tijden van oorlog hoopt te kunnen rekenen op de private transportsector. Nou, te gast is Dennis Verhoef, projectleider bij het samenwerkingsverband Ecosysteem Logistiek. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Nou, bij oorlog denken we aan raketten, drones, loopgraven, militairen, noem maar op. Maar volgens brigadegeneraal Laurens Jobsen is transport minstens net zo belangrijk.
7: Goede en voldoende logistiek is cruciaal. Zoals een beroemde voorganger van mij al zei, de infanterie wint veldslagen, maar de logistiek wint oorlogen.
0: Is het inderdaad zo simpel, Dennis? Je hebt niets aan een goed georganiseerd leger als de logistiek niet op orde is?
1: Dit is meteen een hardcore oorlogsvraag.
0: Ja.
1: Maar het antwoord is ja, want die spreuk van de generaal Jobsen, wat zegt hij nou eigenlijk? Die zegt oorlog, uiteindelijk win je dat niet op gevechtskracht of op een briljante strategie. Uiteindelijk win je het op bevoorrading en organisatie op de lange termijn. En dat hebben we allemaal gezien toen 2022 Rusland binnenviel de Oekraïne. We weten allemaal nog die beelden van, laten we zeggen, na een week dat al die Russische wagens daar stil stonden.
0: Ja.
1: Nou, it says it all. En als je op een afstandje kijkt naar Defensie, in onze Rijksoverheid hebben we daar een ministerie voor. Als je het plat slaat, waar staat Defensie dan voor? Dan zijn er twee grote kerncompetenties. De ene is die gevechtskracht, afschrikkingskracht. En het andere is, die moet je kunnen verplaatsen. En dan kom je bij de logistiek. En dan kom je vanzelf ook bij dat project ecosysteemlogistiek uit.
0: Mm-hmm.
1: Want ja, daarvoor is samenwerking met de markt om allerlei redenen nodig.
0: Nou, jij bent daar projectleider van bij dat samenwerkingsverband. Werd er überhaupt eigenlijk samengewerkt tussen Defensie en de branche? Of heb je dat helemaal vanaf nul moeten optuigen?
1: In het Duits zeggen ze jijn, ja en nein. Natuurlijk, Defensie maakt al heel lang gebruik van allerlei dienstverleners.
0: Ja.
1: Ook in de logistiek, al tientallen jaren en gelukkig maar. Alleen, nu is het anders. Omdat dat ecosysteem, dat staat voor een strategisch samenwerkingsverband, lange termijn gericht. Ja, dat woord ecosysteem is een beetje een hippe term, maar hier staat dat voor.
0: Nou, je moet samenwerken met z'n allen, ja.
1: En die samenwerking die heeft nu, als je kijkt naar de huidige tijdgeest, de wereld om ons heen, als je de media volgt, dan maak je het allemaal mee. Dan is de wereld heel hard aan het veranderen. En dan is dus die samenwerking met de logistieke sector op een andere manier nodig dan vroeger. Dus het was er vroeger altijd al, en nu moet het op een andere manier.
0: Nou, dan gaan we dus naar de private markt van transportbedrijven. Want waarvoor hoopt het ministerie van Defensie nou eigenlijk de particuliere transportsector te kunnen inzetten?
1: Garanties. Dus op het ogenblik dat de shit hits the fan.
0: Mm-hmm. De raketten vallen in Almelo, noem maar wat.
1: Eigenlijk, dit project loopt al een tijdje. En het is begonnen vanuit Defensie met de vaststelling, voordat Oekraïne nog speelde, dus het is een hele andere tijdsgeest eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Als je nou eens kijkt naar dreigingsscenario's, en toen lagen de scenario's op tafel, stel je nou eens voor dat de Baltische Staten, dus NAVO-gebied, wordt aangevallen.
0: Ja.
1: Nou, dan speelt dat befaamde artikel 5. Dat moet kunnen worden afgeroepen. Dan moet Nederland kunnen bijdragen. En wat is bijdragen? Dat is heel veel menskracht naar het front sturen. Dat is een enorme logistieke operatie.
0: Ja.
1: En er is uitgerekend in allerlei scenario's van die hoeveelheid logistieke capaciteit die we dan nodig hebben. Nou, hoe groot is die nou als een aantal scenario's zich stapelt? Stel je voor, Oost-Europa wordt gevraagd. Stel je voor, missies moeten worden afgerond. Stel je voor, in de Rotterdamse haven gebeurt tegelijkertijd wat. Overal wordt Defensie gevraagd. En reken dan eens uit, hoeveel logistieke capaciteit is er nodig? Nou, dan was de vaststelling, eerlijk gezegd, als je kijkt naar de bezuinigingen sinds de jaren 70, we hebben gewoon het materieel en het personeel niet zelf. Nou, op dat moment dat je dat vaststelt, toen was de lumineuze gedachte, maar we hebben in Nederland een top logistieke sector. En hoe mooi zou het zijn als we die logistieke sector bereid vinden om in zo'n strategische samenwerking te stappen? En hoe ziet die er dan uit? Ja, dat betekent dat Defensie heeft wat nodig van de markt. En dat is garanties op het ogenblik dat zich zo'n scenario voordoet. Dat de markt dan inderdaad bereid is om een flink stuk van het werk in verantwoord gebied op zich te nemen.
0: Maar garanties, dat is een weg met twee snelheden, om het zo te zeggen. Want het ministerie van Defensie wil dan contracten afsluiten met transportbedrijven voor het geval dat er oorlog uitbreekt. Van de andere kant moet men alles uit zijn handen laten vallen om Defensie bij te staan natuurlijk. Dus kan dat zomaar? Want jullie vragen ook garanties. Of tenminste, ik zeg jullie, maar de transportsector vraagt ook garanties.
1: Zeker. En een van de hele goede dingen die in dit project zijn gebeurd is dat we helemaal in het begin juist met de markt zijn gaan praten. En dat we zijn gaan uitzoeken, wat is er vanuit jullie kant van de tafel nodig?
0: Ja.
1: Dat je hier inderdaad in wil stappen. Want het is niet zomaar een vraag. Dus we vragen wat in omstandigheden van dreiging van ernst inzet, zoals dat dan heet. Natuurlijk, het operationele gebied blijft aan Defensie voorgebouwd. Dus de markt wordt ingezet in verantwoord gebied.
0: Mm-hmm.
1: Maar die capaciteit die is dan heel hard nodig. En markt, wat heb jij nodig om daarin te kunnen stappen? Want jullie hebben ook je belangen. Nou, daar hebben we een half jaar de tijd voor genomen met 10 directeuren van grote logistieke partijen en op hoog niveau vertegenwoordiging van Defensie aan tafel. En daar heeft de markt gezegd, ja, wij hebben een economische realiteit. We moeten gewoon geld kunnen verdienen. Dus er moet een business case te maken zijn. Maar er is ook een gemeenschappelijk belang. En dat gemeenschappelijke belang is een veilig Europa. Want wij moeten gewoon onze business naar Noord-Italië kunnen blijven rijden. Ja. Dus wij hebben als transportsector of als logistieke sector, ik trek het iets breder,
0: maar voor de helderheid,
1: hebben ook echt een belang.
0: Maar voor de helderheid, Defensie moet hier natuurlijk gewoon voor betalen. Toch?
1: Of course.
0: En zijn die afspraken dan helemaal marktconform als je vervolgens met z'n allen om tafel zit? Want dan zeggen ze allemaal natuurlijk eerst, hè, gloedvol, wij gaan Defensie inderdaad helpen. Ja. Vervolgens zegt Defensie, ik bied zoveel per vrachtwagen. Nou, dan komen de advocaten pas echt uit de kast, neem ik aan, of niet?
1: Nee, het gebeurt allemaal volgens de nette regelen der aanbestedingskunst. Mm-hmm. Dus dit moet dan uiteindelijk toch in een aanbesteding op de markt gezet
0: worden. Hier bestaat al een heel raamwerk voor, ja.
1: En er is goed over nagedacht om die belangen van de markt echt te dienen, maar ook om die garanties echt te vragen. Kijk, en wat je normaal ziet in een aanbesteding, dit wordt niet technisch hoor, is dat...
0: Wees welkom.
1: veel traditionele aanbestedingen wordt er geselecteerd op prijs en eventueel ook op kwaliteit.
0: Ja.
1: Nou, hier moet je je voorstellen dat er is iets anders aan de hand. Omvang van garanties.
0: Dus, puur capaciteit.
1: Dus wie, als de firma tiptop logistiek, ik noem geen namen, ja, zegt, je krijgt van mij 200 diepladers. In de firma van Dommelen uit Sundert, die zegt, je krijgt er, ik heb er 1 op het erf. Dan is het goed uitlegbaar dat die met 200 een grotere kans heeft om in dat ecosysteem logistiek te komen.
0: Ja, dus de criteria voor de aanbesteding, die veranderen wat. Want het gaat gewoon echt om capaciteit.
1: Ja, dus het is echt een aanbesteding op effect voor Defensie geweest. Ja. En dat heeft de markt ook heel goed begrepen. Dus we hebben de markt ook heel erg goed meegenomen in hoe gaan we dat effect bereiken? Hoe maken we het voor jullie interessant om groter in te schrijven? Door ook heel transparant te zijn in deze opzet.
0: En wat gebeurt er eigenlijk? Want dan zit je daar, dan weet je dat je over zaken als oorlog praat of over artikel 5. Dan wil je weten wat er gebeurt met je vrachtwagen als die ergens door geraakt wordt. Wat zegt Defensie dan tegen je?
1: Nou, een paar dingen. 1 is, in principe gebeurt het niet. Ja, dus in principe...
0: Laten we het hopen,
1: ja, of course. Dus aan het eind, de laatste kilometers naar het front toe, die zijn uiteraard voorbehouden aan militairen. Het is risicovol operatiegebied. No way dat daar burgerpersoneel zal gaan rijden.
0: Helder, dus niet tot aan het front.
1: Nee, ja. Dus er is ergens een punt tussen hier en het front dat er een handover gaat plaatsvinden. Mm-hmm. En toch kan het gebeuren, kleine kans, maar risico's bestaan in het leven, dat een verdwaalde drone terechtkomt op de truck van diezelfde firma Tiptop. Materieel kapot, of erger, personeel kapot. Op dat moment dan zal je zien dat Defensie zou zeggen tegen die partij, ja, je bent toch goed verzekerd, hè? Dus ga maar bij je verzekeraar te raden.
0: En die verzekeraar zegt, dit is een act of God, dit doe ik niet, een Russische drone.
1: Ja. Die verzekeraar die zegt, inderdaad, ja, dit heet dan in vaktermen een molestclausule. daar doet hij dan beroep op.
0: Ja.
1: En die zegt, ja, je bent ook gek dat je daar gaat rijden, dus ik keer niet uit. Ja. Nou, dus als Defensie hebben we ook echt energie en aandacht en tijd gestopt om hier dan een gelijkwaardige regeling voor op te tuigen. Zodat als die verzekeraar met goede redenen niet kan uitkeren, dat Defensie zelf ervoor zorgt dat die schade gelijkwaardig gedekt wordt en daarmee naar de markt toe een belangrijke zorg heeft weggenomen.
0: Nou, bij deze moeten we het maar doen. Meld u aan, beste transportondernemers, hoor ik alweer. Al is er al goed gepraat in de sector. Heel veel dank, Dennis Verhoef, projectleider bij het samenwerkingsverband Ecosysteem Logistiek.
8: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paycheck in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
0: En deze rubriek is ook te beluisteren als podcast. Zoek Transportzaken op in je favoriete podcast-app. En daar zijn ze alweer. Nina van den Dungen, Niels Heidhuis van de Avondspits.
9: Hallo. Goedemiddag.
0: Wat mogen we niet missen straks?
9: Ja, het klinkt nu al bokkensaai, zoals ik het ga zeggen. Een rapport van de Rekenkamer.
0: Oh,
9: wat kan ik daar niet aan missen?
0: Nee, nou, wacht even. De Algemene Rekenkamer.
10: Nog niet meer mag zeggen.
9: Nee, dat klopt. Nee, maar heel simpel. Want het is wel heel interessant. Want zij hebben gekeken naar de infrastructuur in Nederland. Is die berekend op een oorlogssituatie? Want wij zijn een doorvoerpunt. Mocht er echt oorlog komen, dan worden onze havens gebruikt, worden overgenomen voor militaire spullen en ook militaire gewonden. En de Rekenkamer heeft gekeken, is onze infra daar klaar voor? Nou, ik moest denken aan al die bruggen die hier achterstallig onderhoud hebben, spoor waar achterstallig. Dus ik neem
0: ik
9: aan
0: dat het vorige gesprek nog tijd voor had gehad. Maar
9: nou, ik neem dus echt aan dat het antwoord nee is. Maar we gaan vanmiddag horen en dan wat er dus nodig is.
10: Ja, en we kijken ook naar de midterms. Dit keer even naar de Democratische Partij. En heel belangrijk, de update
2: rondom Ahold? Want we weten nog steeds vrij weinig. En juist dat is toch ook wel een beetje opmerkelijk.
9: Kunnen we weer winkelen zometeen bij de Appie?
2: Je kunt alleen lang houdbare producten halen.
9: Ja, precies.
0: En tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen spreek ik John van Vliet, managing director van het Lift Instituut. Want in welk land stapt de directeur van de keuringsinstelling zelf liever niet in een lift? Dat is de vraag. En na de nieuwsupdate Boekestein in de Wijk en om 4 uur de avondspits. Blijf luisteren.
32: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Hallo, ik ben Art Rooijakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
11: Paycheck in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector. Met onafhankelijke controles maken we zichtbaar dat werknemers het juiste salaris ontvangen en bedrijven hun administratie op orde hebben. Zo bouwen we samen aan vertrouwen en een eerlijk speelveld in de transportsector. Meer weten? Kijk op paycheck.nl.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: Dit is de administratie van je bedrijf zonder Teamleader AI. Dit met Teamleader AI. Word blij van de administratie. Klanten, offertes en facturen opvolgen. Teamleader AI doet het voor jou. Veilig en nooit zonder jou, ja.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Teamleader AI maakt van je...
15: administratie.
13: Weer.
15: Administratie.
16: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
17: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
18: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
16: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein in de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
17: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
18: En sla je slag.
13: Weet jij wat je moet doen als jouw museum, theater of archief gehackt wordt? Want cybercriminelen weten ook de weg naar culturele organisaties. Als bestuurder of directeur bepaal jij hoe goed je voorbereid bent... en dat begint met een goed plan op cyberveiligecultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur.
19: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Het Nederlandse elektriciteitsnet piept en kraakt onder de snelle elektrificatie. Bedrijven die willen uitbreiden of verduurzamen... moeten vaak jaren wachten op een zwaardere of nieuwe aansluiting. Maar volgens Wouter Ellis, energieconsultant bij Equens... is afwachten niet altijd nodig. Hij legt uit waarom slimme sturing belangrijk is... en hoe het Smart Microgrid van Equens hierbij kan helpen. Ook weten hoe je van wachtlijst naar voorsprong komt? Lees het op partner.fd.nl/Equens.
22: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
34: Unbelievable.
35: Unique. Oh, yes.
34: Incredible.
36: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
37: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
36: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
37: Ja, praten over tech.
36: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
37: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
29: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
32: BNR Verkeer.
1: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Staat een auto met pech op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Bij knooppunt Zaandam is de rechterrijstrook dicht. En zodoende heb je 10 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles. Onder andere op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij knooppunt Azelo bij 133.6. Op de A27 Utrecht-Almere bij de Stichtse brug bij 108.5. En controle op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Waalwijk bij 112.4.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De winkels van Albert Heijn worden vandaag extra bevoorraad. Dat betekent volgens de supermarkt niet dat alle schappen weer vol liggen. Vooral verse spullen als groente en fruit zullen er minder zijn. Intussen zegt AH nog niets over de oorzaak van het IT-probleem en of het een hack was. De website en app werken nog steeds niet. Het dodelijk ongeluk op de A16 gisteren is veroorzaakt door een man uit Ridderkerk die gevaarlijk reed, dat zegt de politie. Bij het ongeluk met 3 auto's kwam een vrouw om het leven en raakte 2 mensen gewond. De verdachte mocht naar huis, maar wordt mogelijk vervolgd voor dood door schuld. 3 Nederlandse organisaties, waaronder de Consumentenbond, spannen een kort geding aan om de Meta-camerabril. Ze willen dat die aan de privacywet voldoet. Zolang je ermee kan filmen, moet die van de markt, zeggen ze. Meta lijkt er niet van plan. Toen er een smartphone met camera op de markt kwam, was er ook ophef, zeggen ze. Morgen is er een staking in het streekvervoer, maar het is nog onduidelijk hoe die precies uitpakt. Qbuzz zegt afhankelijk te zijn van wie er wil werken. Keoli, Arriva en Transdev weten nog niet welke en hoeveel bussen en treinen er rijden. Vanwege een CAO-conflict willen de streekvervoerders tot de kerst 1 dag per week staken. En de Formule 1 komt terug naar Afrika. Er is een contract van 10 jaar gesloten met Rwanda. Daar wordt speciaal een circuit aangelegd. De eerste race is waarschijnlijk begin 2030. De laatste Formule 1 race in Afrika was in 1993, toen in Zuid-Afrika. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en zacht, met af en toe wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
10: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
23: Gaat digitalisering de zorg redden?
10: En wie draagt de zwaarste lasten?
23: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
24: Samen slimmer zorgen.
23: Vebego Zorgservice.
8: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
23: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Vebego Zorgservice.
8: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
25: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
26: Een bedrijf runnen waarbij je klanten vaak niet kunnen betalen en je mensen gratis werken. Dat klinkt als een gegarandeerd faillissement. Nou, niet voor sociale ondernemers. Matthijs Tiemens van het Oranje Fonds schuift aan en legt uit hoe je zo'n driehoeksmodel wel rondkrijgt. Baanbrekende businessmodellen dus. Morgenmiddag om 2:30 op BNR.
27: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
3: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
28: Maandag 12 oktober. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Vanochtend zijn 11 gewonden gemeld in Kharkiv nadat een Russische drone een flatgebouw raakte. In Dnipropetrovsk werd een winkelcentrum geraakt. In Mykolaiv werden woningen, pakhuizen en haveninfrastructuur getroffen. Gisteren raakten Russische drones de elektriciteitscentrale in Kiev en in Kharkiv. Dat was nadat Trump op True Social een energiestaakt-het-vuren had bekendgemaakt, effectief per onmiddellijk. Zelensky wist daar niks van. kennelijk de Russen ook niet. Dat zogenaamde bestand hangt ook samen met Trumps dieseldeal met Poetin. Daar moeten we zo maar uitgebreid over praten. Zaterdag vielen in Zaporizhia 11 doden door Russische aanvallen. En zondag nog eens 6 bij elkaar in Kiev en Kharkiv. Oekraïne trof opnieuw een datacentrum van Yandex in de regio Vladimir. Dat zou vervolgens zijn stilgelegd met grote internetverstoringen tot gevolg voor Russische bedrijven, maar naar ik begrijp ook voor Russische trollen en bots hadden er veel last van. In Samara is een oliepompstation zowel op zaterdag als op zondag geraakt. Daarbij zou een groot deel van de opslagtanks zijn beschadigd of uitgebrand. En drones bezochten in het weekend het vliegveld van Sochi, Russische badplaats aan de Zwarte Zee. Op de grond heeft Oekraïne de Russen wat teruggeduwd in Sumy, waar het Russische leger wat kleine plukjes over de grens in de handen houdt. Dat is zo'n beetje de bommen en granaten, om het oneerbaar zo te zeggen. Maar ik denk dat de voornaamste aandacht toch uit moet gaan naar de dieseldeal van vrijdag.
0: Ja, dat mag je wel zeggen. Vooral ook omdat dat ook weer gekoppeld wordt op een of andere manier aan een bestand. Waarbij de partijen dan zouden hebben gezegd volgens Trump dat ze elkaars energievoorziening niet gaan bestoken. Maar dat gebeurt wel. Dus wat is hier nou eigenlijk gebeurd en waar zitten we nou eigenlijk naar te kijken? Arjan, je hebt er vast wel opvatting over.
28: Wat dachten jullie toen je dit hoorde?
2: Ik dacht, het is niet te geloven. Moet je je voorstellen, Trump was dus bereid om die sanctiedruk op Rusland te verminderen tot 9 april volgend jaar. En Poetin heeft er niets voor teruggegeven. Helemaal niks.
0: Nou ja, dus, goed, dus, ik dacht wat een schoft.
2: Ja, dat dacht ik ook.
0: Om die reden, dat is gewoon, ja, wat je dus eigenlijk hier ziet, is dat al die mooie woorden, alles wat er de afgelopen tijd is gebeurd, alle inspanningen die zijn geweest van Zelensky, alles wat er gebeurd is door Europa, het heeft allemaal niks opgeleverd. Trump blijft gewoon pro-Putin en zal niet aarzelen om Oekraïne boven voor de bus te gooien. Dat is eigenlijk gewoon wat hier gebeurt.
28: Ja, want, en het begon ook gewoon weer met een telefoontje. Hè?
0: Ja.
28: Poetin met Trump op vrijdag. Met dus als resultaat Rusland gaat diesel verkopen aan de VS. Kennelijk zijn daarmee de Amerikaanse sancties die gelden tegen Russische olie verdwenen of zo. Trump eiste daarop opnieuw dat Oekraïne aanvallen op Russische raffinaderijen stopt. Zelensky zei ja, dat is goed als Rusland ook onze energieinfrastructuur niet meer aanvalt. Nou ja, we zien dat inmiddels gewoon nog steeds doorgaan. Daarop zei Trump dat Oekraïne maar een andere president moet krijgen. En uit de Financial Times begrepen we dat Washington ook dreigt inlichtingen af te knijpen naar Oekraïne of zelfs de wapenverkopen te stoppen.
0: Ja. Maar even over dat telefoontje, waar dus dit is overlegd. Als ik begrijp wat er in dat telefoontje is gebeurd, is dat Rusland heeft weer zitten opscheppen over de geweldige vorderingen die ze maken aan het front. En dat Oekraïne eigenlijk tot niks in staat is. En Ushakov, de presidentiële adviseur, die heeft na dat telefoontje gezegd dat als de Oekraïners doorgaan met die aanvallen, maar eigenlijk al bewezen hebben met hun aanvallen op Rusland tijdens de Duma-verkiezingen, dat ze dus totaal niet bereid zijn tot welke vorm van vrede dan ook. Nou, als dat zo is, als dat inderdaad allemaal is gezegd tijdens dat gesprek, hoe kun je dan in godsnaam als Amerikaanse president, met een president die geen onderhandelingen wil, een deal maken over diesel? Je kan dat hooguit doen als je het koppelt aan een staakt het vuren.
2: Ja, en dat is niet gebeurd.
0: En dat is niet gebeurd. En in Miami is ook nog een keer gesproken, maar hier niet over. Er zijn kennelijk wel de afgelopen dagen gesproken over een aantal zaken om de Russen over de streep te trekken, om te komen tot een staakt het vuren, misschien ook een gedeeltelijk staakt het vuren. Dat was in de eerste plaats vrijgeven van een deel van de boerentegoeden. Het zou gaan om 100 miljard. De Lukoil deal, waar we het vaker over hebben gehad. Dus het aankopen, eigenlijk met steun van Trump, van een onderdelen van Lukoil. En Belarusie mag potassium gaan exporteren. En dat is goed voor de kunstmestindustrie. Ja. Maar dit, die dieseldeal, die kwam daar dus niet in sprake. Dat wisten de onderhandelaars ook niet. Nou, dit is toch, jongen, dit is toch krankzinnig wat hier gebeurt. Ik was ook echt gewoon boos. Ik word niet zo vaak boos. Maar ik denk, daarom zeg ik ook van dit is een schoft die dit doet.
2: Helemaal
0: het is een verrader. Het is een verrader. Dit is gewoon niet oké wat hier gebeurt.
2: En weet je, en deze man die dus gewoon Oekraïense belangen dus altijd verraadt, daar komt het op neer, die is de leider van de NAVO eigenlijk, het leidende land in de NAVO. En wat betekent dit nou voor artikel 5 voor de bijstandsclausule? Wat betekent dat nou? Je kan toch niet een NAVO hebben met een verrader als hoofdman? Dat kan toch gewoon niet?
0: Nee, dat kan ook helemaal niet. Nee.
4: Nou, misschien moeten we daar laten we nog eventjes op terugkomen. Er zijn wat meer punten waar we aan het bondgenootschap kunnen twijfelen. Maar ik denk hier belangrijk nog wel eventjes te memoreren. Trump heeft het dan heel stoer over 300.000 ton diesel oplopend tot enkele miljoenen. Nou is de vraag natuurlijk of ze dat gaan krijgen. Want Rusland heeft inderdaad niet zo heel veel diesel. Zelfs voor de eigen bevolking. Dus of ze dat nou gaan exporteren is de vraag. Maar die 300.000 ton zag ik, dat is iets meer dan de VS exporteert aan diesel in één dag. Dus het is ook nog eens een keer helemaal niks.
0: Nee,
4: en dit gaat ook gewoon, het is niet dat het zeg maar from Russia with love naar de pomp in Amerika gaat. Het komt gewoon op de wereldmarkt. En het doet dus voor de prijs op de wereldmarkt niets. Helemaal niks.
0: Nee, het gaat dus in drie tranches. Hè. 300.000 ton nu. 500.000 ton in november. En daarna binnen 3 maanden. Of na 3 maanden nog een keer 1 miljoen ton.
4: Als dat gebeurt. Hè,
0: als het, maar het merkwaardige hiervan is, ik ga er bijna van stotteren, is dat in juli nog een keer weer een exportverbod op het gebied van diesel is afgekondigd door de Russen. Dus waar gaat het dan eigenlijk om?
4: Ja, dus er ging al geen Russische diesel naar Amerika, want er was een boycott. Dus het is ook niet zo dat er door Oekraïense aanvallen minder dan 0 diesel naar Amerika gaat. Dus het slaat op alle manieren helemaal nergens op.
2: Helemaal nergens. En ik heb ook nog het gerucht gehoord dat Poetin heeft voorgesteld, dat deed hij trouwens ook al ietsje eerder, ik ben wel bereid om te gaan bemiddelen in het Midden-Oosten. Nou, dat lijkt me ook erg onverstandig als Trump daarop ingaat. Het kan, misschien is het zo dat Trump zich zo wanhopig voelt over het Midden-Oosten dat hij het wel fijn vindt als Poetin dat soort dingen naar voren.
0: Nou, hij is duidelijk is dit een afleidingsoperatie wat hij aan het doen is. Ik bedoel, hij is in belangrijke mate schuldig voor de hoge energieprijzen. Door de straat van Hormuz en door zijn oorlog tegen Iran. Hij is bezig met de schuld af te schuiven op Zelensky. En maakt hem daar persoonlijk verantwoordelijk voor. En wil over zijn hoofd een dieseldeal hebben om die olieprijs naar beneden, of die dieselprijs naar beneden te krijgen. Nou ja, goed, ik bedoel, wat niet gaat gebeuren, want daar wou ik naartoe. Want volgens het congres is het illegaal. Heb je het toch ook gezien, Arjan?
2: Zeker, en we zien dus nu ook dat er 7 leden van het congres zich nu ook tegenkeren, waaronder 3 republikeinen. Ja. Dat is nog te weinig hoor, maar je ziet wel dat de weerstand groeit. Ik zag ook een berichtje dat bij Fox News zat 1 iemand, zat dus de Poetins dieseldeal te verdedigen. En dat werd die andere commentator te veel. En die ging er gewoon keihard tegenin. En zei gewoon de dingen die wij ook zeggen. Want dat het niet erg logisch is wat hier allemaal gebeurt.
0: Nou, je ziet dus dat de oppositie nu over de partijen heen gaat in de Verenigde Staten. Ja. En dat is op zich veelzeggend. Maar het is ook volgens de wet is het toch niet mogelijk. Want Trump heeft net een maand geleden een wet ondertekend waarin eigenlijk dit soort zaken verboden worden. Of ben ik nou gek?
4: Nee, maar volgens mij was het al. Nee, maar dat was een uitbreiding van de sancties. Volgens mij, de boycott die geldt al 4 jaar of zo. Dus het is gewoon wettelijk niet toegestaan wat Trump hier zegt. Volgens de Amerikaanse wet.
0: Nee, dat klopt. Ja. En volgens de wet ook die hij een maand geleden heeft getekend. Waarin bijvoorbeeld sancties worden afgekondigd tegen de top 5 importeurs van Russisch olie en gas.
2: Het is een puinhoop.
0: Maar wat is het nou in wezen, Arend-Jan? Dit is meer dan een puinhoop.
2: Nou ja, het mocht wel.
0: Dit is gift.
2: Ja, waarom kies je altijd de zijde van Poetin? Terwijl je daar niet eens zoveel voordeel. Want dat weet je natuurlijk ook wel, dat niet veel, niet om veel diesel gaat. Kijk, Trump heeft er wel een handje van om iets met heel veel bombarie aan te kondigen, wat betrekkelijk symbolisch is. En dan heeft hij een dag weer het nieuws. En dan kan hij zijn achterban weer een beetje appeseren, om het zo maar te zeggen. Dat is wel wat hij doet.
0: Ja, het is een minachting voor hinderlijke sta in de weg. Ik denk dat dat het is. Oekraïne is een hinderlijke sta in de weg. Van dat stomme land met die klote president. Ja. Die wil maar geen einde aan die oorlog maken. En dat kan die makkelijk doen door gebied op te geven. Dat is ongeveer de redenering. En datzelfde heeft hij met Iran. Dat is een klote land dat niet doet wat hij zegt. Nou, dan krijg je dus dit soort ongein.
2: En weet je, Trump zei nog, toen moest ik heel erg nadenken. Hij zei van, ja, als ik president van Oekraïne was geweest, dan was er nooit oorlog geweest. Toen dacht ik van, hé, maar dat klopt. Toen jij onder Trump 1, had jij dus allemaal mensen in je campagneteam die ongelooflijk dicht bij Poetin stonden. Hè? Die toen ook al een beetje bezig waren. Ze zijn ontslagen omdat dat allemaal uitkwam. Die waren toen ook al een beetje bezig om het oosten van Oekraïne te verkopen. Dus kennelijk behoort hij echt tot die school.
0: Het is totale onzin, Arend Jan. Die is toch een oorlog tegen Iran begonnen? Ja. Dus wat is dat nou voor waanzin? Maar ik bedoel, nou proberen we iets misschien te rationaliseren wat niet te rationaliseren valt. Volgens mij is dit echt een half paniekerig, totaal irrationeel gedrag dat absoluut niet hoort bij de statuur van een president van de Verenigde Staten. Dit gaat echt over alle grenzen heen.
2: En hij had ook kunnen bedenken natuurlijk dat in het Westen hier enorm...
9: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef

0: Ja, ja. Waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Tot 50% korting. Kijk nu op allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Belastingdiensten melden daarnaast Financial Times weer. Vrezen voor nieuwe Russische liquidatiepogingen op basis van westerse defensiebedrijven. En god, wat hebben we nog meer? De Russen achter Brexit, Frankrijk over nucleaire afschrekking. Wat willen jullie behandelen?
4: Nou ja, even Frankrijk. Het is niet onbelangrijk, denk ik. Want er is een interview geweest van een generaal. De generaal die de commandant is van de nucleaire afschrikkingsmacht van Frankrijk. Generaal Verrem. Als ik het goed zeg. En die heeft eigenlijk...
5: Viran,
4: ja, god, exact. Ja, ik zit in Frankrijk op dit ogenblik, maar mijn Frans is niet al te best. Ik kan mijn eigen handschrift niet eens lezen. Maar het interessante wat hij heeft gezegd is dat hij toch, nou niet echt in detail, maar hij wel behoorlijk heeft hij aangegeven, net zoals de NAVO opperbevelhebber, voor wat hij nou eigenlijk wil met die nucleaire macht. En dat is denk ik op zich goed. En hij heeft ook, en dat is echt nieuw, een tipje van de sluier op gelicht over de wijze hoe de krijgsmacht of de nucleaire macht van Frankrijk, moet worden gemoderniseerd. Dus hij heeft aangekondigd van wat voor kruisraketten er komen. Hij heeft aangegeven dat er ook een verband is met de drone en droneverdediging. Hij heeft gezegd dat er een nieuwe vierde nucleaire basis vlakbij de grens van Duitsland in gebruik wordt genomen. En hij heeft ook gezegd, heel interessant, dat het aantal vliegtuigen, Rafaels, die kernwapens moet overbrengen, en die overigens ook voor conventionele taken moeten worden ingezet, van 185 naar naar 230 opgekrikt moet worden. Dus ze zijn echt nu bezig om die nucleaire afschrikking in Frankrijk te verbeteren. En dat ook in combinatie te doen met de bondgenoten, waar vliegtuigen met nucleaire ladingen en nieuwe raketten moeten worden gestationeerd op termijn. Nou, dat is een heel duidelijk signaal. Net zoals de NAVO openbevelen die heeft afgegeven in de richting van de Russen, van we houden jullie in de gaten en waag het niet wat te doen. Het is afschrikking. Interessant is natuurlijk dat we dus nu de NAVO opbevelhebber hebben en de Franse generaal die gaat over de nucleaire strijdkrachten. Die zeggen van oké, meer openheid is noodzakelijk. Mm-hmm. En Nederland, bij monde van de minister van Defensie, heeft gezegd ja, nee, we gaan niet diep op die defensienota in. Hebben we vorige week en de week daarvoor hebben we dat besproken. Want we willen de tegenstander niet wijzer maken dan dat hij is. Ik heb altijd gezegd dat dat eigenlijk een raar argument is. Want afschrikking is gebaat bij het feit dat je zegt wat je gaat doen.
5: Tuurlijk.
4: Nou, toch, Arjan?
5: Tuurlijk. En het is ook, ik begrijp überhaupt de uitspraken van de minister van Defensie niet, hoor. Ook die van vorige week, dat de Russen opeens de vijand zijn, weet je wel. Ze is de weg kwijt, vind ik.
4: Oké, die had ik voor jouw rekening, maar...
3: laten we hier ook nog eventjes meenemen dat de Britse premier Burnham gewoon maar even heeft gezegd dat de Russen geïnterveneerd hebben in het Brexit-referendum. Ja, dat bedoel, was natuurlijk wel te vermoeden. Maar het is wel een bommetje, hè, in de Britse politieke verhouding.
4: Ja, Farage zegt natuurlijk dat het allemaal onzin is.
5: Ja, we wisten het overigens allemaal wel, hè.
4: Ja, ik ben benieuwd wat de bewijzen zijn. Heb jij bewijzen daarvan gezien, Arjan?
5: Nou ja, je hebt dus bijvoorbeeld in het boekje van Timothy Steiner, wat ik altijd aandacht, stond al heel veel in. Later is ook nog heel veel onderzoek over gedaan. In The Guardian stond ook veel. Het verbaast mij niks, eerlijk gezegd.
4: Bij mij ook niet, maar dat is wat anders.
5: Burnham gebruikt het natuurlijk ook een beetje om politieke redenen, om Farage in de problemen te brengen. En die reageerde als door een wesp gestoken, hè? Tjongejonge, ontkent alles.
3: Ja. Hey, en dan moeten we denk ik ook nog eventjes noemen. Ja, bedoel, dit is een hele podcast op zichzelf. Maar dat er is gewoon een deal tussen een hand.

0: Handelsdeal tussen de EU en China door Sefcovic, de Europese handelscommissaris, die was in Beijing. Dat ging zowel over de import van elektrische en hybride auto's als van zeldzame aardmetalen.
1: Moet je wel zeggen dat China dan weer een andere interpretatie hanteert dan Europa zelf. China zegt nou, er komen helemaal niet minder hybride auto's naar Europa toe. Dus dat vind ik een beetje zorgwekkend, dat ze verschillende dingen hebben. Maar het is inderdaad interessant dat de EU zelf ondersteunt 46 nieuwe strategische grondstoffenprojecten. Met circa 31 miljard aan geplande investeringen.
0: Dat is ook nog, ja.
1: Lithium, gallium en zeldzame aardmetalen. Nou, dat is belangrijk. We wisten ook wel dat er.
2: Ja, maar het is ook nog niet het definitieve deal, hè, heb ik begrepen.
1: Nee.
2: Dus daar wordt verder aan gewerkt, maar dat is denk ik een raamwerk afgesproken om op verder te praten. Maar ja. Op zich is het heel erg goed dat dit
0: positieve
2: gebeurt.
0: Positieve stap.
2: Het zou dus inderdaad moeten leiden tot een halvering van de import van Chinese hybride auto's.
0: Dan hebben we het nog niet eens gehad over het internationaal strafhof. Hè? Dat werd natuurlijk eigenlijk al verwacht, maar vrijdag officieel gemaakt dat de VS met sancties gaat komen, gaat over een half jaar in tegen het internationaal strafhof. Dat betekent dat Amerikaanse burgers en bedrijven geen zaken meer mogen doen met de ICC, maar dat kunnen dus ook buitenlandse partijen worden aangesproken. De banken bijvoorbeeld. Nou ja.
2: Maar kijk, even, dit is niet onbelangrijk. Hè? Ik vond dat Jette daar wel goed op reageerde. Die zegt wel allemaal nooit niet, maar dan in wat beschouwdere taal. Maar ik denk dat als je dit koppelt, de bedreiging aan het internationaal strafhof, dat in Nederland gevestigd is, met wat er gebeurd is de afgelopen dagen met betrekking tot die oliedeal in Oekraïne, hoe kun je dan nog volhouden dat Amerika je belangrijkste bondgenoot is? Hoe kun je dan nog, en Arjan die wierp die vraag ook op, volhouden dat artikel 5 best wel sterk is? Hoe moet je dan aankijken tegen de speech van Sauquez, die vandaag heeft gezegd dat artikel 5 keihard is, terwijl Sauquez er niet over gaat, maar Trump wel. Dit is toch wel echt problematisch wat hier is. We hebben de Groenland-affaire gehad, wat een enorme schok betekende, waardoor het vertrouwen in Trump en de NAVO onderuit werd gehaald. En toen kwamen de Europeanen in beweging. Maar dit, wat er nu gebeurt, in de combinatie van het internationale strafhof, wat ook volgens mij door Nederland echt geïnternationaliseerd moet worden, hier moet een Europese oplossing voor komen. Dat moet Nederland niet alleen doen. Daar is Nederland te klein voor. En wat er gebeurd is met Oekraïne, waardoor de veiligheid in Europa echt gewoon omlaag gaat en je geen zak hebt aan de Verenigde Staten. Welke conclusies wordt daar nou politiek uitgetrokken? Jij bent een vroegere politicus geweest.
1: Eén kan ik je vertellen. Dat Mark Rutte probeert altijd alles goed te praten. En dat is ook zijn vak. Maar nu ligt hij dus echt wakker s'nachts. Dit is natuurlijk gewoon rampzalig.
2: Nee, maar wat moet nou volgens jou, dat is geen antwoord op mijn vraag. Wat moet nou volgens jou het politieke antwoord hierop op zijn?
1: Ik vind dat de NAVO is zo ongelooflijk verzwakt als er een rovershoofdman de baas is. Dat is gewoon wat ik vind. En we moeten zo snel
2: mogelijk. Dat kun je wel vinden, maar dat is geen actie. Ik denk dat je dus nu heel nadrukkelijk afstand moet gaan nemen van de Verenigde Staten en van wat hier gebeurt.
1: Ja,
2: en daar je eisen moet stellen van dit komt of nooit meer goed en het kan wel goed komen, maar dan moet je dus wel uit een ander vaatje gaan tappen. Ik denk dat je daar echt veel harder moet zijn. En je moet nu echt de waarheid onder ogen kijken, want dit is nu zo vaak gebeurd met Poetin en Trump. Dat er geen enkel vertrouwen kan bestaan dat dit nog goed komt. Dus je moet echt als een sodemieter moet je hier je conclusies uittrekken. Maar ik vrees dat door die mooie speech van Sauquez heel veel politici zich weer zand in de ogen laten strooien. En zeggen van nou ja, het valt wel mee. Want Sauquez zegt toch dat artikel 5 keihard is. En moet je eens kijken wat voor een fantastisch plan voor de overwinning die heeft. En dat is denk ik onzin.
1: Weet je, het zo gek is. Kijk, Callas en Macron hebben uiteindelijk wel gereageerd dat ze die dieseldeal heel onverstandig vinden. Maar een paar jaar geleden Macron had het over de NAVO is hersendood. Dat was toen echt de voorpagina nieuws. Hij had dat nu natuurlijk ook kunnen zeggen. Van wat kunnen we nou met een Amerika die Poetin steunt? Dat is toch geen sterke naam. Had het op zijn minst. Maar niemand durft het benoemen. Berendsen bij Buitenhof was buitengewoon tam, kan ik je vertellen.
2: Arendt-Jan, is allemaal angst. Angst en geen idee hoe het verder moet. En ook duidt het erop dat we gewoon te laat zijn. Dit wisten we al vanaf de eerste termijn van Trump. En het politieke systeem in Amerika kan leiders als Trump voortbrengen. En daar heb je gewoon maar mee te dealen. En dat hoeft, het kan de laatste zijn, maar dat hoeft niet het geval te zijn.
1: Het is wel heel ernstig, hoor.
2: En jij wil altijd ernstig lachen aan het eind, Hugo.
1: Ja, dat is nu een beetje lastig. Niet meer. Ja.
0: Nee. Ja. Het is wel echt heel kut, dit.
2: Ja, dat is nou eigenlijk wel het woord waar ik op zat te wachten, Hugo.
0: Ja. Nou, meer kunnen we er niet van maken. Tot morgen.
2: Tot morgen.
1: Tot morgen.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow!
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
9: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
10: Awareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
9: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
11: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
12: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
14: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
13: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
15: U werkt op de HR-afdeling en krijgt regelmatig de vraag:
16: kan je mij het thuisadres van mijn zieke collega geven? Ik wil hem graag een kaartje sturen.
15: Hopelijk denkt u dan:
17: maar mag dat?
15: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
18: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
19: De Belgische Dieteren Group importeert Duitse auto's en heeft een historie van meer dan 200 jaar. Maar het Dieteren onderdeel dat het echte kroonjuwel is, dat gaat binnenkort zelf naar de beurs. Welk bedrijf dat is en wat er dan nog van Dieteren overblijft, hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Nu in je podcast-app of morgen om 2:00 op BNR.
20: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro.
6: Everyone is an investor, baby.
3: BNR Verkeer.
20: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Er ligt glas op de hoofdrijbaan van de A50 vanuit Os naar Arnhem. De hoofdrijbaan is dicht op knooppunt Valburg. Dat veroorzaakt 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Goede nieuws is dat het verkeer wel kan passeren via de parallelrijbaan, maar daardoor dus die vertraging gaat door 3 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Flitsmeister meldt snelheidscontroles onder andere op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij knooppunt Azelo. Dat is bij 133.6. Op de A7 Den Hoever-Hoorn bij Afrit Meden blikcontrole bij 41.8. En op de A15 Rotterdam-Gorkum controle bij Gorkum bij hectometerpaal 88.2.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Concurrent van Albert Heijn merkt ook vandaag dat het drukker is. Omdat er bij AH lege schappen zijn, door de IT-problemen wijken mensen uit naar andere supermarkten. Albert Heijn gaat de winkels vanmiddag extra bevoorraden, maar denkt dat niet alle schappen gevuld zullen zijn. Vooral verse spullen ontbreken. Volgend studiejaar komen er 66 extra plekken voor geneeskundestudenten. Daarmee draait het kabinet een eerdere verlaging terug. Een adviesorgaan wilde meer plekken, zodat er genoeg basisartsen komen. De minister begrijpt dat die nodig zijn, maar zegt dat onduidelijk is hoeveel precies. De NAVO kijkt of het de bescherming van schepen op de Zwarte Zee moet opschroeven. Er werden bij Bulgarije opnieuw 2 vrachtschepen getroffen door drones. Eentje is gezonken. De Bulgaarse premier Radev zegt niet hard te kunnen maken dat Rusland erachter zit, maar vertrouwt het niet. Het dodelijke ongeluk op de A16 gisteren is veroorzaakt door een man uit Ridderkerk die gevaarlijk reed, zegt de politie. Bij het ongeluk met 3 auto's kwam een vrouw om het leven en raakte 2 mensen gewond. De verdachte mocht naar huis, maar wordt mogelijk vervolgd voor dood door schuld. En de dichtregels op vuilniswagens in Rotterdam zijn uitgeroepen tot immaterieel erfgoed. Sinds eind jaren 80 zijn honderden regels uit gedichten op die manier verspreid om poëzie de wijk in te brengen, is het idee. De eerste regel was: het gedicht is een bericht van Jules Deelder. Zo werd het project ook genoemd. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met soms een beetje regen en 17 tot 20 graden. Later vanmiddag trekken over het westen enkele buien en daarna breekt aan de kust de zon door. Morgen zonnig, ook wat stapelwolken en 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Canada en de EU die willen dikke vrienden worden. Want Canada heeft lastige onderburen, waar wij het trouwens ook de hele tijd mee aan de stok hebben. Maar ja, zoveel handelen we nou ook weer niet met elkaar. Dus wat hebben wij eigenlijk aan Canada en andersom? Dat hoor je straks in het grote plaatje.
23: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
24: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
25: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
24: Voor pallets van 100 kilo?
25: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
26: Tijd voor gesponsorde vacatures.
23: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
27: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
28: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub&Heurman.nl.
29: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
30: Steeds meer jongeren vallen uit met psychische klachten en ouderen hebben moeite om gezond aan het werk te blijven. Hoe houden we Nederland aan het werk? In BNR at Work gaan we op zoek naar out-of-the-box oplossingen. Morgen om 3:30 op BNR.
31: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
32: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
33: In de BNR-app
32: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
33: Download de BNR-app en blijf scherp.
32: BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
34: De mensen zelf zijn helemaal verliefd op de Europese Unie.
35: Wat ik heel fijn vind in Canada is ook heel veel no-nonsense attitude.
36: Je hebt een aantal landen die niet EU-lid zijn, maar wel iets met de EU hebben. En dan heb je Canada weer met een speciale status. Het wordt er niet overzichtelijker. Nee.
34: Canadezen hebben nu wel een echte existentiële crisis in het land.
36: In hoeverre moeten wij ons zorgen maken dat we nu afspraken maken met een land dat misschien over 5 jaar geen land meer is?
22: Je hebt van die combinaties die in eerste instantie heel raar klinken, maar achteraf toch heel goed blijken te werken. Frietjes in je milkshake dopen, sperziebonen in je mayonaise of Queen en David Bowie. Nou, Canada en de EU zijn ook zo'n combinatie. In eerste instantie niet echt logisch, maar eigenlijk best veelbelovend. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, weet dat als geen ander. In haar jaarlijkse State of the Union riep ze op om Canada als eerste land buiten Europa associatielid van de EU te maken. Ze noemde Canada een like-minded partner. Iemand met dezelfde normen en waarden, dezelfde ideeën over democratie en goed bestuur. De Verenigde Staten daarentegen, Canada's belangrijkste handelspartner, lijkt er vooral op gebrand te zijn om de noorderburen, hun noorderburen, maar ook Europa, het leven zuur te maken. Met handelsoorlogen en dreigementen over annexatie. En dus is de toenadering tussen de EU en Canada eigenlijk best logisch. Nou, er is al een handelsverdrag, CETA. Kunnen we daar mooi op voortborduren? Dat heeft de handel tussen Canada en Europa in minder dan 10 jaar tijd met 75% verhoogd. Alleen, 10 Europese landen hebben dat verdrag om allerlei redenen nooit geratificeerd. En 75% meer handel, dat klinkt natuurlijk mooi. Maar ja, als je kijkt naar de handel die Canada heeft met de VS, dan is dit meer een koekje bij de koffie dan een hele maaltijd. Dus is de vraag, wat hebben wij eigenlijk aan Canada en wat hebben zij aan ons? En zijn we deze toenadering over 10 jaar allemaal weer vergeten? Of is de EU dan echt een land rijker? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, daar komt het altijd weer op geld uit. Daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
0: Dag Rens.
22: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos Edin Mujagic. Dag Edin.
0: Dag Rens.
22: Mijn naam is Rens de Jong. Heren, welkom. Han, wel eens in Canada geweest?
0: Jazeker. Ja, ik heb lang bij ABN AMRO gewerkt. En ik had een functie waar ik veel mocht reizen. Dus ik ben regelmatig in Toronto geweest voor mijn werk. Mm-hmm. Maar ik ben ook 2 keer op vakantie geweest in Canada. De eerste keer al in 1978.
22: Zo.
0: Mijn laatste keer een paar jaar geleden. Toen zijn we in de Canadian Rockies geweest. Dat was fantastisch.
22: Ja, mooi land toch?
0: Ja, ja, fantastisch.
22: En de Canadezen, kun je daar een omschrijving gaan geven?
0: Ja, nou ja, dan.
22: Onze gast kan dat beter doen.
0: Onze gast kan het beter, ja. Maar weet je, prima. En wat je net in je inleiding al zei, vergelijkbare waarden, dezelfde waarden. Wat ik heel fijn vind in Canada is ook heel veel no-nonsense attitude. En ja, prima.
22: Oh, dat klinkt heel prettig. Edin, jij was in Canada geweest?
36: Zeker. Schitterend land. En dit lijkt alsof ik me nu heb laten inspireren door Han. Maar die plannen zijn al eerder gemaakt. We willen volgend jaar zomer naar de Rockies in Canada gaan. Okay. We zijn aan de andere kant van het land geweest. Maar prachtig.
22: Toen jullie die State of the Union zagen en Ursula von der Leyen associate member riep. Ja. Wat dacht jij toen, Edin?
36: Nou, meerdere dingen. Eén, laat ik daarmee gewoon starten, want het tweede komt later in gesprek. Maar ik dacht aan een soort verbale nassauisering van de wereld. Want als je dit geografisch gaat zien dus, ja. Als je kijkt naar de wereldkaart, stel dat Canada dan zich in een of andere vorm aansluit, wat zie je dan? Dan heb je het Europese vasteland, dat is de Europese Unie. Dan hebben we een groot eiland voor de kust. UK doet niet meer mee. Dan is er weer een stuk van dat eiland, Ierland, dat wel lid van de EU is. Mm-hmm. Dan ga je naar IJsland, heeft laatst gezegd, wij willen die onderhandelingen niet eens weer starten. En dan ga je weer naar Canada. Dus één grote lappendeken van iets wat dan zo complex is. Want je hebt een aantal landen die niet EU-lid zijn, maar wel iets met de EU hebben. En dan heb je Canada weer met een speciale status. Het wordt er niet overzichtelijker
22: op. Okay. Han, wat dacht jij toen dit aangekondigd werd?
0: Nou ja, ten eerste, wat is dat dan?
22: Ja.
0: Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
22: Dat vroeg iedereen zich af, geloof ik.
0: Ik had er nog nooit van gehoord. Nee. Maar ik dacht ook vooral, ja, dit is een soort antwoord op de nou inmiddels wel befaamde speech van Carney eerder dit jaar in Davos. Ja. Waarin hij de middle powers van de wereld opriep om de handen een beetje ineen te slaan. Om wat sterker te staan tegen de grote bullies.
1: Maar wat één ding kijkt ernaar en die zegt het is complex. Hier de Carney speech in Davos, de middle powers. Dat was natuurlijk ook wel een soort met meer politiek gedreven dan dat het meteen economisch gedreven was. Zal dit dan ook zoiets zijn?
36: Het lijkt mij wel. Het andere waar ik heel snel aan dacht is, als dit er nou voor zorgt dat de echte Canadese maple syrup in Europa goedkoper en beschikbaarder wordt, dan hebben we met z'n allen daar iets aan, denk ik.
1: Nou ja, dat is misschien. Wat hebben wij? Wat kunnen wij van de Canadese economie verwachten, Han? Enig idee?
35: Nou ja, weet je, de onderlinge handel is natuurlijk op dit moment, ondanks de groei van de laatste 10 jaar waaraan je refereert, is die natuurlijk toch relatief beperkt van omvang. Ik heb het even opgezocht. De EU is wel de tweede afzetmarkt voor Canada. Maar goed, Canada ligt zo. De handel, het internationale handel van Canada wordt zo gedomineerd door de handel met de Verenigde Staten. Dat je al snel tweede bent, maar wel op mijlen
1: ver afstand. Factor 6-7 keer als je handel in Europa.
35: Misschien nog wel meer. Ja. En, maar ik denk dat waar het hem vooral in zit, denk ik, is het belang voor Europa. Dat Canada beschikt over grondstoffen die wij nu van andere delen van de wereld betrekken, wat misschien niet de meest betrouwbare partners zijn. Ja. Zodat je dit ook wel een beetje als een strategisch initiatief moet zien, denk ik.
1: Laten we daar eens even over gaan praten. We zijn heel blij met onze gast. Die zit in Canada, dus niet in de studio, maar in Canada. Onze gast voor deze aflevering is Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Victoria in Canada. Daarnaast gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden. Ze zit in Vancouver Island. Dag Amy.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jij bent Nederlands en Canadees, begrijp ik.
2: Ja, dat klopt.
1: Vertel.
2: Ja, nou ja, wat moet ik daarover zeggen? Ik heb 2 paspoorten, is het vrij snel afgesproken.
1: Ja, maar ik ben altijd gewoon benieuwd van hoe komt iemand opeens in Canada terecht, zeg maar. Wat is het verhaal daar?
2: Ja, ik heb Canadese ouders. Ik heb heel veel familie in Canada wonen, maar ik ben zelf opgegroeid in Nederland. En toen ik 18 was, ontdekte ik dat ik een Nederlands paspoort had. En nadat ik mijn studie af had gemaakt, heb ik besloten om in Canada te gaan kijken. En ben daar eigenlijk min of meer nooit meer weggegaan. Behalve dat ik dus wel hoogleraar Europese politiek ben in Canada. En dus ook dus veel in Europa ben. En me ook heel veel verliep in Europa.
1: Leuk, ja. Moet je nu vanwege deze speech van Ursula von der Leyen, en Mark Carney was natuurlijk de gast in Straatsburg, moet je daar in Canada nu opeens stantepeden gaan uitleggen, joh, wat wil de Europese Unie nou precies van ons en et cetera? Of word je daar veel voor gebeld en gevraagd?
2: Ja, zeker. Ze zijn in Canada net zo enthousiast over het hele idee van wat dit nou allemaal betekent als dat het in Europa is aangekomen.
36: Weten jullie daar wat het dan echt betekent? Want wij hier zitten nog steeds met die vraag. Wat is het? Waar hebben we het over?
2: Nou, het is in Canada zelfs nog verwarrender. Want behalve dat we dus ons afvragen wat het associatieverdrag zou zijn, of associatielidmaatschap, dus wat we, de associate membership, is Carney natuurlijk meteen heen en weer gegaan. Dus die heeft het over associate membership, maar dan heeft hij het over strategic alliance en important partnership. Dus hij heeft wel 3 andere termen er ook bij genoemd.
1: Even, laten we eens even kijken van hoe we in deze situatie terecht zijn gekomen. Kijk, volgens mij komen we hier terecht omdat we allemaal ruzie hebben. Jullie hebben, of Canada heeft ruzie met de onderbuur en wij hebben met onze naaste buren ruzie. En het is namelijk dezelfde, namelijk de Verenigde Staten. Hoe slecht is de relatie tussen Amerika en Canada op dit moment, Amy?
2: Nou ja, om te beginnen, jullie begonnen al te zeggen van wat zijn nou die Canadezen? Nou, die Canadezen zijn enorm beleefd. Dus die hebben natuurlijk met helemaal niemand ruzie. Wat ze hebben is op dit moment een wat lastige relatie met de Verenigde Staten. Maar het komt inderdaad wel allemaal op hetzelfde neer. Nee, de Canadezen hebben nu wel een echte existentiële crisis in het land. Dus de relatie tussen Canada en de VS is nu zo slecht dat in de 159 jaar dat het land bestaat het nog nooit zo slecht is geweest. Dus het is wel belangrijk voor Canada om nu te kijken naar andere partners. En op zich is dat helemaal niet nieuw. Ik heb hier onderzoek naar gedaan een paar jaar geleden. Toen was Trump nog niet eens in de tweede termijn. En toen was ook al heel erg duidelijk dat het voor Canada belangrijk is om andere afzetmarkten te hebben en niet gigantisch afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten.
1: Ja. En zijn ze dan te lang naïef geweest over de afhankelijkheid van Amerika?
34: Nou ja, naïef. Kijk, wij zitten nu, als je in Nederland bent, hebben we een hele goede relatie met Duitsland. Er wordt ontzettend veel handel gedreven tussen de twee landen. En ben je dan naïef? Ja, op het moment dat het ineens heel slecht gaat, dan zeg je, ja, we waren heel erg naïef. Dus in die zin, het is heel modern om goed handel te drijven met een partner met wie je veel zaken doet. En op het moment dat je ontdekt dat het toch niet zo goed gaat, denk je, ja, nee, nu zitten we wel met zoveel dingen afhankelijk met die buur, dat je ja, eigenlijk gewoon te veel afhankelijkheid hebt en daarmee dus ook moet veranderen.
35: Ja, Amy, Carney die sprak in die speech in Davos over een rupture, dus een breuk van de internationale wereldorde, zou je kunnen zeggen. Wordt dat in Canada ook zo beleefd? Met andere woorden, zien jullie de verslechterde relatie met de Verenigde Staten als tijdelijk en het komt wel weer goed als Trump van het toneel verdwijnt? Of denk je dat de relatie met jullie buurland echt structureel permanent verslechterd is?
34: Ja, er zijn twee perspectieven daarop. Sommige mensen hebben natuurlijk de stille hoop dat het allemaal weer wordt zoals vroeger. Maar er zijn ook heel veel mensen die wijzen op een permanente verandering in de Verenigde Staten. Dus uiteindelijk is Trump verkozen door een meerderheid van de Amerikanen. Dus er zijn toch wel veel mensen die denken dat er iets in deze richting moet veranderen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, kijk, zelfs onder Obama waren er al dingen anders en Biden. Dus het is niet iets van vandaag op gisteren. Ja. Voor gisteren op vandaag, ja.
1: Hoe zwaar is het nu voor Canada, de tarievenoorlog?
34: Ja, nou, je vroeg aan mij, hoe kom ik in Canada? En nou ja, lang geleden, toen mijn ouders voor het eerst in Canada waren, toen waren er dus staalfabrieken. En die er al heel erg lang zijn. En nu in deze week gaat dus een fabriek wordt op non-actief gezet, omdat ze gewoon te veel handelstarieven hebben op de aluminium en staal. En dus bedrijven zoals bijvoorbeeld Stelco en Hamilton, die doet weer allemaal werknemers van de hand, omdat ze het gewoon niet voor elkaar krijgen om hun spullen te verkopen. En dat is omdat er van die tarieven zijn van 50%. Ja, dat krijg je natuurlijk niet voor elkaar.
1: Nee. En Bill Carney heeft gezegd, wij gaan hard tegen hard, hè? Dus we vergelden alles. En dat betekent dat wij als maatschappij pijn moeten lijden. Maar ja, als er fabrieken gaan sluiten, dan krijg je al best snel toch een beetje pushback van, joh, moeten we niet wat meer ingeven? Hoe is de positie van Carney nu in Canada?
34: Nou, kijk, iedereen ziet wel in dat als je handel drijft met de Verenigde Staten en dat levert je een zekere hoeveelheid op, dat je dus ook nu moet gaan kijken naar andere manieren om diezelfde producten te verkopen. Dus dat is heel belangrijk. En die stromen die veranderen niet van de een op de andere dag. Dus je moet wel een neus dezelfde kant op hebben krijgen. En dat is nu wat er aan het gebeuren is. Dus de Canadezen zetten zich massaal in om ervoor te zorgen dat men ook Carney steunt. En je ziet ook dat in Canada er steeds minder mensen naar de Verenigde Staten vakantie gaan, minder Canadezen gaan in Amerika studeren. Dus er is echt een nationale steun voor het idee dat dit echt een hele slechte tijd is en dat je de Amerikanen een beetje moet buitensluiten.
35: En Amy, bij Trump is het zo, is mijn indruk hoor, we vinden hem een rare vent, gevaarlijk en nou, dat varieert dan, hè, hoe erg je die man vindt. Maar af en toe komt er in zo'n discussie over Trump dan toch altijd wel iemand die zegt, ja, hij heeft wel een beetje een punt. Is dat in de relatie met Canada ook? Ik heb me eigenlijk hevig verbaasd over zijn agressie jegens Canada. Maar ja, valt er toch nog ergens iets voor te zeggen dat die relatie ja, eigenlijk in het nadeel van de Amerikanen is of was wat enige aanpassing zou behoeven?
34: Nou ja, het begint een beetje met de vraag van wat je denkt van handel. Hè. Dus in de moderne economische, academische theorieën hebben we toch het idee dat handel goed is voor twee landen. En als je het dan gaat afrekenen met, ja, ik heb nu een handelstekort of een handelsoverschot en daardoor zijn mensen bij mij aan het roven. Dat is natuurlijk een heel, heel raar, heel, heel oud idee van misschien wel 100 jaar oud, waar heel weinig economen op dit moment nog in geloven. Maar hij gebruikt dat in een soort van populistische manier om te zeggen van, ja, zij hebben iets van mij wat ik wil, zo praat Trump. En ik heb het niet meer.
35: Maar hebben Amerikaanse bedrijven slechter toegang tot de Canadese markt dan omgekeerd? Want kijk,
34: in principe. Nou, in principe is het zo dat landen beschermen altijd bepaalde sectoren waarvan ze zeggen, dit is voor ons best wel heel belangrijk. En in Canada is dat bijvoorbeeld in de zuivelindustrie. Daar beschermt Canada zijn eigen boeren heel erg hard. Amerika beschermt ook zijn eigen landbouw en boeren. En die doet dat net even op een andere manier. Dus er worden heel veel subsidies gegeven voor water, energie, dat soort dingen. En in Canada is er een kwantitatieve restrictie op hoeveelheid producten die kunnen concurreren op de zuivelindustrie van Canada.
4: Ja, dus er wordt beschermd. Dat is eigenlijk het antwoord wel op de vraag.
35: Wederzijds.
4: Ja.
36: Mag ik heel even vragen? Ja. Eerst even over die relatie. Ik denk dat het ergens, misschien is dit wel heel kort het woord, maar het komt er ergens op neer. Stel dat de rest van de Europese Unie tarieven zou gaan heffen voor Nederlandse spullen. Dan hebben wij er heel weinig aan als onze regering zegt, maar we hebben wel goede deals gemaakt met Nieuw-Zeeland. Ja, leuk, maar dat lost het probleem niet op. Wat ik me afvroeg is, we hebben afgelopen maanden af en toe sijpelde hier het nieuws door dat gevoel wat dus blijkbaar leeft in de VS. Beetje harde maatschappij, beetje MAGA, zeg maar. Heeft er in ieder geval voor gezorgd dat een van de Canadese provincies bezig is met iets wat uiteindelijk in een soort referendum zou moeten resulteren om zich af te scheiden van Canada. In hoeverre leeft dat daar? In hoeverre moeten wij ons zorgen maken dat we afspraken maken met een land dat misschien over 5 jaar geen land meer is?
34: Ja, het is op dit moment wel waar dat in de provincie Alberta er volgende maand een referendum wordt gehouden over of er een referendum moet worden gehouden over lidmaatschap van Canada.
36: Oh, jullie passen zo goed bij de EU.
34: Het is één van 10 vragen.
1: Het is één van de 10 vragen waar Alberta misschien gaat zeggen, nou, daar moeten we nog eens een keertje met de bevolking over praten of we erbij willen horen.
34: Ja, zeker. En dan moet je eigenlijk wat soort van discourse-analyses op lot laten, hoe ze daar nou weer de woorden voor hebben gevonden, wat ze precies vragen. Maar dat weten we al te goed in Europa, over het belang van de woordkeuze, over referenda en hoe raar dat is. Dus het zegt veel meer over de binnenlandse situatie in de provincie Alberta, dat nou echt een onderwerp is wat heel erg leeft. Dus mensen zijn ook heel erg ontevreden over dat de premier van Alberta dat heeft gedaan.
35: Ja. Dus in de opiniepeilingen maakt dat geen kans? Of ik weet niet of er opiniepeilingen over zijn?
34: Ja, ik ga daar nu niet over speculeren. Men is ontzettend ongelukkig over hoe de situatie is ontstaan dat Alberta nu ineens dit moet gaan doen. Er zijn nu van die mail-in ballots, er zijn er zoveel meer dan eerder. Het is een soort van soap opera op dit moment.
1: Je ergert je eraan, dat zie ik door het scherm heen, Amy. Wat ik me wel afvraag, wij zien Canada als één land, maar ik begrijp wel dat het zo georganiseerd is dat het eigenlijk meer een verzameling van provincies is. Of ga ik dan te kort door de bocht?
34: Nou, het is een heel decentrale federatie. Dus het is een, net als weet je, andere federaties, is het zo dat je dus deelt, de macht deelt tussen de provincie en de federale overheid. En dat de provincie relatief gezien veel macht heeft. Dus het heeft wel veel weg van de Europese Unie.
1: Ja, daarom passen we dan goed bij elkaar. Hè? Ja. Even over die Europese Unie.
36: Match made in heaven, zeggen we dan.
1: Hoe wordt er eigenlijk gekeken naar de Europese Unie vanuit Canada, Amy?
34: Nou, de mensen zelf zijn helemaal verliefd op de Europese Unie. Hè. Er zijn mensen in Canada die lid willen worden van de Europese Unie. Ze hebben geen flauw benul wat dat betekent. Dus ze weten niet eens wat het betekent om lid te zijn van de Europese Unie. Laat staan hoe je dat zou moeten worden.
36: Nou, daar komen jullie ook wel achter.
34: Qua opinie. Ja. De publieke opinie is heel, heel erg gunstig als het gaat om wat men van Europa vindt.
1: En wat vinden ze daar dan aantrekkelijk aan?
34: Nou, er is natuurlijk niet één mening. Maar ik denk, als je begon in je opening te zeggen over dat de Canadezen zijn een zeker typeje. En dan hebben ze ook nog bepaalde normen en waarden. En die normen en waarden van Canada, die lijken wel best wel veel op die van Europa. Je zou kunnen zeggen dat Canada tussen de EU en de Verenigde Staten in ligt als het gaat om normen en waarden. En een idee over wat je zou willen van je staat.
1: Nou, we hebben nog voldoende te bespreken over wat wij aan Canada hebben en zij aan ons. Maar de tijd op de radio is alweer op. De rest van dit grote plaatje kun je horen in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app en andere podcast-apps. Voor nu dank aan Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Victoria in Canada. En daarnaast is ze gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden, ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong, tot volgende keer.
5: Werk. We doen het bijna allemaal, maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk?
3: In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 14:30 op BNR Nieuwsradio. En als podcast in de BNR-app.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travelessence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Stel je voor, de voorstelling begint, maar het ticketsysteem ligt plat. Cybercriminelen weten ook de weg naar jouw theater, museum of archief. Dus wacht niet tot het misgaat. Bekijk welke stappen jij kunt zetten op cyberveiligecultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
9: Gaat digitalisering de zorg redden?
8: En wie draagt de zwaarste lasten?
9: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
10: Samen slimmer zorgen.
9: Vebego Zorgservice.
11: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
9: Geeft ruimte. Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
12: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
13: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
12: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
13: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. dasimport.nl.
14: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
15: Shape the future with confidence. EY.
16: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel.
17: Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
18: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
19: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
20: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
21: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
37: Verkeer. Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Elslo. 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. Dat komt doordat daar een kapotte auto op de rechterrijstrook staat. En er lag glas op de hoofdrijbaan van de A50 vanuit Os naar Arnhem. Bij knooppunt Valburg nog 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles. Onder andere op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij knooppunt Azelo bij 133.6. En er wordt ook gecontroleerd op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost bij 88.2.
38: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuws- nieuwsupdate van 2:30.
0: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Concurrent van Albert Heijn merkt ook vandaag dat het drukker is. Omdat er bij AH lege schappen zijn, door de IT-problemen wijken mensen uit naar andere supermarkten. Albert Heijn gaat de winkels vanmiddag extra bevoorraden, maar denkt dat niet alle schappen gevuld zullen zijn. Vooral verse spullen ontbreken. Volgend studiejaar komen er 66 extra plekken voor geneeskundestudenten. Daarmee draait het kabinet een eerdere verlaging terug. Een adviesorgaan wilde meer plekken, zodat er genoeg basisartsen komen. De minister begrijpt dat die nodig zijn, maar zegt dat onduidelijk is hoeveel precies. De NAVO kijkt of het de bescherming van schepen op de Zwarte Zee moet opschroeven. Er werden bij Bulgarije opnieuw 2 vrachtschepen getroffen door drones. Eentje is gezonken. De Bulgaarse premier Radev zegt niet hard te kunnen maken dat Rusland erachter zit, maar vertrouwt het niet. Het dodelijke ongeluk op de A16 gisteren is veroorzaakt door een man uit Ridderkerk die gevaarlijk reed, zegt de politie. Bij het ongeluk met 3 auto's kwam een vrouw om het leven en raakte 2 mensen gewond. De verdachte mocht naar huis, maar wordt mogelijk vervolgd voor dood door schuld. En de dichtregels op vuilniswagens in Rotterdam zijn uitgeroepen tot immaterieel erfgoed. Sinds eind jaren 80 zijn honderden regels uit gedichten op die manier verspreid om poëzie de wijk in te brengen, is het idee. De eerste regel was: het gedicht is een bericht van Jules Deelder. Zo werd het project ook genoemd. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met soms een beetje regen en 17 tot 20 graden. Later vanmiddag trekken over het westen enkele buien en daarna breekt aan de kust de zon door. Morgen zonnig, ook wat stapelwolken en 16 tot 18 graden. En tot over het ANP-nieuws.
1: De cryptowereld moet in bunkermodus. En dat heeft alles te maken met verschillende AI-doorbraken van de laatste tijd. Wat dat betekent, hoor je zo in de Cryptocast hier op BNR.
2: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
4: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
2: Obli. Meer rust, meer rendement.
22: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is e-passie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. E-passie. Wellbeing that works.
2: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
25: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
26: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
27: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
28: of over de grootste beursgang aller tijden.
27: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
28: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
27: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
28: of in de BNR-app.
29: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
30: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
38: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
1: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over bunkers. Want een Ethereum-onderzoeker vreest dat AI een groter risico is voor de beveiliging van Bitcoin dan de quantumcomputer. Dat is nogal wat. En de Raad van State geeft gehoor aan de oproep van de cryptosector over Box 3. Daar gaan we het allemaal over hebben. Dit is CryptoCast 451 en ik heb een co-host, Maro Halve. Goed dat je er bent.
30: Dankjewel.
1: Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Crypto-Dienstverleners. Uitermate relevant om het dan weer over het Box 3-debakel te gaan hebben, maar we moeten eerst een wat groter onderwerp aanpakken. En wat groter bedoel ik internationaal gezien. Want de crypto-industrie moet zich klaar gaan maken voor grote veranderingen als gevolg van AI. Dat stelt onder meer Justin Drake. Dat is een onderzoeker, gerenommeerde onderzoeker bij de Ethereum Foundation. En die uitspraak volgt nadat OpenAI de oplossing voor honderden complexe wiskundige problemen deelde. Gegenereerd door hun eigen, nog gesloten, besloten AI-modellen. En dat ging met zo'n gemak dat ontwikkelaars zich nu ook vrezen, nog ook zorgen maken voor de toekomst van cryptografie. Mauro, er is wat aan de hand in de cryptowereld. Het is weer zover en het heeft alles te maken met de AI. Dat is ook al eerder voorgekomen. Maar kan je ons nou even vertellen, waar maakt deze Justin Drake, niet de minste, zich zorgen over?
3: Nee, zeker niet de minste. Cryptograaf, wiskundige en verbonden ook wel aan de Ethereum Foundation, maar ook wel in bredere zin blockchain en cryptografie geïnteresseerd. Kijk, crypto draait op twee trucs uit die cryptografie. Digitale handtekeningen en versleuteling. En met zo'n digitale handtekening bewijs je dat jij de eigenaar bent van je bitcoin en de versleuteling zorgt dat niemand kan meelezen ermee. En allebei werken ze met zo'n sleutelpaar, hè. Private key, public key. Een privésleutel die alleen jij kent. En een publieke sleutel die iedereen mag weten. Platgeslagen een soort wachtwoord en gebruikersnaam. Uit zo'n privésleutel reken je heel makkelijk ook de publieke sleutel uit. Maar andersom is dat praktisch onmogelijk. Dat is asymmetrische cryptografie. En je zou dan alle mogelijkheden moeten proberen. Brute forcen. En ja, dat zijn er zoveel dat alle computers ter wereld er miljarden jaren nog niet genoeg aan zouden hebben. En dit geldt trouwens niet alleen voor crypto. Dit geldt ook voor bankverkeer, WhatsApp. Ja, noem
1: als dit,
3: het inderdaad
1: als dit
3: op.
1: Soort cryptografie gekraakt wordt, dan hebben we een veel groter probleem.
3: Ja, en tot nu toe zat die zorg vooral bij de quantumcomputer. Maar ja, die machine is er nog niet. En nou, naar schatting kan dat nog jaren duren. Sommigen zeggen zelfs dat het er nooit gaat komen. Maar Justin Drake's nieuwe zorg is, je noemde het, die OpenAI publiceerde op 6 oktober... dat die 700 wiskundige resultaten met een intern AI-model. Wiskundigen die er verstand van hebben vinden het indrukwekkende dingen, hebben ze ertussen gevonden. Ja. Dus hij redeneert, als AI zulke decenniumlange problemen ineens kan oplossen, misschien vindt het dan ook wel trucs waarmee je niet meer naar alle mogelijkheden hoeft te kijken. Dus het gaat dus niet om dat ze de cryptografie echt kunnen breken, maar dat, denk aan een cijferslot, als je iemand een truc vindt waarmee de helft van de combinaties in één keer niet meer mogelijk zijn, dan kan die brute force, dat gewoon rekenkrachten tegenaan gooien, misschien zorgen dat het wel veel sneller gebroken kan worden.
1: Precies, en dan inderdaad, dan heb je al heel snel een probleem. We hebben het dus over bunker mode. Een Ethereum onderzoeker die dat zegt. Het is een beetje een term, beetje een internetterm, laten we het zo maar even noemen. Maar wat bedoelt hij er precies mee, bunker mode?
3: Het klinkt veel dramatischer dan dat het eigenlijk is. En de nuance die hij ook in de rest van zijn stuk heeft. Het is dus eerder, denk ik, beeldspraak voor een gecontroleerde, grootschalige verhuizing naar een veiligere omgeving, naar een bunker als het ware. Zijn eigen aanbeveling is dan ook, je crypto moet je gaan migreren naar nieuwe adressen waarvan die publieke sleutel verborgen blijft. Denk even terug aan dat gebruikersnaam-wachtwoord voorbeeld. Een aanvaller kan alleen aan de slag als hij jouw publieke sleutel kent. En bij de meest gebruikte adrestypen staat op de blockchain alleen daar een afgeleide van, een hash. Dus je publieke sleutel zelf wordt pas zichtbaar op het moment dat je vanaf dat adres ook iets verstuurt of een heel oud adres hebt. En in de bunker, zogezegd, zit je dan zolang je coins staan op een adres waarvan de publieke sleutel niet bekend is.
1: Enigszins dramatische uitspraken, maar er zit natuurlijk een kern van waarheid in.
3: Zeker.
1: Hoe reageert de cryptosector, de hele sector, op de uitspraken van onder meer Drake? Hij is trouwens niet in zijn eentje. Ontwikkelaars, cryptografen zeggen dit.
3: Hij kreeg bijval inderdaad. Ja. En de reactie is een beetje precies zoals je zou verwachten op een post die 4 miljoen keer bekeken wordt. 1 miljoen verschillende meningen, zou ik zeggen. En dat loopt dan uiteen van dit is onzin tot verkoop al je bitcoin direct. Ja. Ik denk dat dat komt doordat bijna niemand natuurlijk echt dit onhoudelijk kan beoordelen. Het is echt abracadabra, ook voor mij hoor, dat moet ik eerlijk bekennen. En die woordkeuze, die helpt dan natuurlijk niet. Als je wel mensen oproept om rustig te blijven, om dan bunkermode bovenaan te zetten, dat helpt niet.
1: Beetje rustig en voorzichtig naar een bunker toe.
3: Maar Vitalik Buterin reageerde, de oprichter van en voorman van Ethereum natuurlijk. En hij beaamt wel het risico, maar raadt wel af om nu in paniek natuurlijk te gaan verhuizen. Maar hij trekt het breder. Dus het is niet alleen die handtekeningen bij Bitcoin die kwetsbaar zijn voor dit soort trucs. Hij noemt ook andere beveiligingstechnieken. En eigenlijk ook waar we nu naartoe aan bewegen zijn voor quantum-proof encryptie. Die zou ook daarin, als dat cijferslot, als de aantal mogelijkheden kleiner wordt door een bepaalde wiskundige truc. Dan kwam hij met een pragmatische antwoord. Dan moeten we die sleutels gewoon groter maken. Ja. Zodat zelfs als er trucs zijn waarmee de combinatie kleiner wordt, dan moeten we maar zorgen dat die combinatie veel groter wordt om dat op te lossen.
1: Ja. Eigenlijk is dit een oproep toch aan crypto-ontwikkelaars, met name Bitcoin. Want, nou, even wat achtergrond, maar bij Bitcoin is het allemaal... Het beweegt bewust langzaam en voorzichtig. En voor er daadwerkelijk een grote verandering wordt doorgevoerd, gaat iedereen eerst 3 jaar ruzie maken met elkaar. Zo gaat het gewoon. En dat heeft een functie. Maar dit is toch ook wel toch een beetje een oproep. Ik lees hier een beetje een oproep in van, jongens, maak een beetje haast met dit soort... Erken het probleem en ga nadenken over hoe we hier ons op voor kunnen bereiden. Want dit is nog misschien wel inderdaad prangender dan de quantumcomputer.
3: Misschien wel, juist omdat er wel een kans is dat dit in ieder geval verbetert. Hè. Kijk, op het moment dat je een slot of de cijfercode halveert en het is nog steeds heel lang, dan is er niks aan de hand. Maar blijf je dat met nieuwe trucs in het tempo dat AI dit nu doet, blijf je dat halveren, dan wordt het vanzelf inderdaad prangend. Ja, en hij doet eigenlijk aanbevelingen op 3 niveaus. 1 is inderdaad voor de protocolbouwers. En hij roept echt die bunkermodus, ziet hij als... jongens, dit is het moment dat we moeten gaan nadenken... Ja. over mogelijke oplossing. En ook voor grote spelers, hè, beurzen, bewaarders... noemt hij dan een extra verantwoordelijkheid... juist om die processen goed op orde te krijgen. Nou, Mico voorziet daar natuurlijk ook in Dora. En voor de gewone belegger zegt hij eigenlijk van... joh, kijk even goed... wat voor soort adres jij gebruikt. Dus 3 adressen zijn kwetsbaar, of 3 soorten. Dat zijn die hele oude adressen, 2010 tot 2011 volgens mij. Ja. Dan staat die publieke sleutel namelijk letterlijk op de blockchain. Hele nieuwe adressen ook, de Taproot-adressen. En dus adressen die je hergebruikt. Omdat zodra je iets verstuurt, dan wordt die publieke sleutel ook bekend. Dus het is denk ik vooral een vraagstuk over hygiëne. Hoe gebruik jij je crypto, welke adressen gebruik je en wat voor wallets gebruik je daarin?
1: En je noemde net al door. Vind ik leuk, want dat is dus de
3: cybersecurity-wet voor de financiële sector.
1: Is die wet ook voorbereid op dit soort fundamentele veranderingen, zou ik maar zeggen?
3: De combinatie van MiCAR over bewaring, custody en het stukje cybersecurity. En het stukje cybersecurity, die combinatie, die zorgt er natuurlijk wel voor dat partijen dit allemaal netjes moeten regelen en moeten nadenken en processen al in kaart hebben gebracht van joh, hoe werkt het als we dingen gaan verbeteren, verplaatsen, verhuizen naar andere type adressen.
1: En dat behuist dus ook, als je het hebt over echt fundamentele veranderingen in de cryptografie, de beveiliging van bijvoorbeeld cryptonetwerken.
3: Zeker, ja.
1: Okay, nou, dat is in ieder geval fijn. Als belegger, jij zegt, check je adressen. Niet in paniek. Het is niet zoals de coldcard hack van een tijdje geleden. Dat als je een coldcard wallet had, dat je heel snel moest bewegen. Anders werden je funds eraf gehaald. Maar dit is wel goed om je even in te lezen hier. Is dat het devies?
3: Nou, als belegger, als je crypto bij een dienstverlener hebt staan, Bitwavo, Coinmerse, Bitonic, noem het op. Ja. En natuurlijk wel een MiCAR-vergunde partij. Dan hoef je niets te doen. Voor de meeste mensen die netjes een hardware wallet hebben, zou ik zeggen ook nu niets doen. Maar herken je jezelf inderdaad die groep waarvan een adres kwetsbaar is, dan moet je even gaan opletten. En dan is het zonder tijdsdruk, met rust, goed beheerst. Ja. Verhuizen naar een nieuw adres uit je eigen wallet of een nieuwe wallet. Kleine testtransactie eerst doen. Maar vooral opletten en niet overhaast handigen, want dit soort angst roept altijd natuurlijk oplichters en scammers op.
1: Ja,
3: dus
1: die maken
3: de
1: phishing
3: mails, die maken daar gebruik van. Ga nu migreren, beveiligingsupdate, vul je seed dus nergens in. Dat zijn wel echt belangrijke dingen om nu niet overhaast te gaan handelen. Ja. Hij roept het op van joh, er is een mogelijkheid dat ooit in de toekomst dit kwetsbaar gaat worden. Daar zit heel veel meer voorzichtigheid in dan bunker mode, let op. Dus ga daar ook vooral nu niet overhaast op handelen.
1: Ja, precies. Nou ja, als je de reacties van wiskundigen op die zak met wiskundige problemen. Die anekdote ergens wordt een zak met wiskundige problemen die ergens gewoon
3: wordt uitgestort.
1: Neer wordt gedonderd en je doet er maar mee wat je wil. Als er zijn heel veel wiskundigen die zoiets hebben van goh, dit is wel misschien wel het einde van ons vakgebied. Dat moeten we toch heel serieus nemen. En dan is dit voor de cryptowereld ook iets wat we moeten blijven volgen.
3: Voor encryptie in algemene zin, zou ik zeggen.
1: Precies,
3: zeker voor cryptografie en crypto. Ja.
1: We gaan het over iets makkelijkere dingen hebben. En daarna heb ik het natuurlijk over de prijsanalyse. Dat doen we deze week met Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en analist bij Een Nieuwe Koers. Dag Tim.
5: Hallo Daniel.
1: Ja, wat is het? $83.500 per bitcoin. Het schommelt een beetje, soms 82, soms 84. Hoe kijk jij naar de koers op dit moment, Tim?
5: Ja, vorige week stonden we nog op $85.000 voor bitcoin. Dus we zijn wel ietsjes omlaag. Maar over het algemeen zie ik vooral rust. De volatiliteit is dus wat lager. Er is niet zo heel veel prijsschommelingen. Altcoin domein houdt zich redelijk stabiel. Gaat wel ietsjes omlaag ten opzichte van Bitcoin. Dus Bitcoin boekt hier wel wat terreinwinst. Maar over het algemeen is het best wel rustig. Ook de derivatenmarkt ligt er rustig bij. De funding rate is gewoon vrij stabiel. Dus er is geen euforie, er is geen angst. Het is een beetje neutraal allemaal.
1: Ja, en als we dan naar de altcoin-markt kijken, toch waar iets over het algemeen iets meer risico wordt genomen. Ik zag daar best grote verliezen eigenlijk. Dat viel mij op.
5: Ja, er zijn hier en daar wel wat verliezen. Ook wel wat winsten. Het is maar net wie een beetje de aandacht heeft. Dus er zijn een aantal protocollen die dan wel een stukje wat harder gaan. Dus een NEAR-protocol, een layer zero. Maar aan de andere kant zie je ook alweer wat verliezen. Het is eigenlijk het eeuwenoude verhaaltje van het geld gaat van de ene plek naar de andere plek. Maar al met al komt er nog weinig geld echt in de altmarkt.
1: Ja, precies. De weinig nieuwe aanwas. We hebben een hele bak aan macro-economische huiswerk. De ogen van ons zullen vooral gericht zijn op de Amerikaanse inflatiecijfers. Waar kijk jij naar?
5: Ja, die inflatiecijfers is eigenlijk denk ik wel het grootste nieuwtje van dit week. Of aankomend nieuwtje. Morgen hebben we de CPI-cijfers, dus de consumenteninflatie. En de dag daarna hebben we de...
6: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeels...

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
2: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
3: Maar over het algemeen ben ik best wel positief. We moeten ook niet vergeten dat we een fantastische derde kwartaal hebben gehad. Het beste derde kwartaal sinds 2017. Nou, dat zegt natuurlijk ook wel wat. We moeten niet vergeten dat we echt wel in een opwaartse trend zitten. Mensen beginnen nog net iets te vaak over, hebben we de bodem nu wel gehad? En ik zou eerder zeggen van ja, laten we dat even in ieder geval achter ons. En vooral kijken naar of we nu daadwerkelijk door kunnen stoten.
4: Precies. Nou, doorstoten, daar hopen we dan allemaal maar op. Dankjewel, Tim Stolte, portfolio manager bij Amdax en analist van Een Nieuwe Koers. Box 3, Mauro, daar gaan we het over hebben. Vorige week heb jij je position paper toegelicht vanuit de NVC. Dat ging eigenlijk over dat het toch een beetje oneerlijk lijkt hoe het Box 3-plan er nu ligt tussen crypto-partijen en reguliere TradFi-partijen. De Raad van State heeft inmiddels ook naar jullie position paper gekeken. Daar is wat veranderd. Wat was ook alweer het voorstel en hoe staat het nu voor, Mauro?
5: Ja, de discussie ging natuurlijk over, eerst zou alles aanwasbelasting worden. Hè, dus dat je elk jaar wordt afgetikt, ook als je nog niet verkocht hebt, moet je toch belasting betalen over de papieren winst. Ja. Nou, toen hadden wij al eerder in februari een position paper geschreven, dit vinden wij een onverstandig idee. Nou, we waren daar zeker niet de enige. En het kabinet kwam dus ook terug met, aanwas is een slecht idee, we gaan naar vermogenswinstbelasting. Ja. Probleem opgelost voor de crypto en de sector en edelmetalen en nog wat andere. Hè. Maar eigenlijk al voor alle financiële instrumenten zou dat dan het plan worden. En dat is heel gek, en dat hebben wij in ons position paper ook betoogd, is dat wij worden al genoemd in financiële regelgeving. Wij zijn al financiële dienstverleners, anders hadden we ook niet aan DORA, die cybersecurity wet, die voor de financiële sector alleen is, moeten houden. Dus het is heel gek om ons heel anders te behandelen, terwijl we eigenlijk juist jarenlang van het kabinet volwassen moesten worden en financiële instellingen moesten worden.
4: Dus de staatssecretaris die gooide crypto trouwens ook edelmetalen op één hoop met Pokémon-kaarten en cognac.
5: Ja.
4: Nou ja, als je Pokémon-kaartenhandelaar bent, dan hoef je niet aan allerlei hele ingewikkelde cybersecurity-wetgevingen en zo te voldoen.
5: Nee.
4: Dat is wat anders. Gisteravond is er nog gedebatteerd over het belastingplan, Box 3. Is daar iets uitgekomen wat hoop geeft misschien voor jou?
5: Nee, het ging echt alleen over een aantal andere voorstellen, over de algehele dekking van het belastingplan wat dat betreft. Maar inmiddels is wel bekend dat wat jij al noemde, die novelle, dat is een stukje extra wetgeving wat dan toegevoegd moet worden. Ja, daar moet een advies van de Raad van State over komen en dat wordt op 28 oktober verwacht. En daarmee wordt dan in november verwacht dat de novelle door de Kamer kan om te stemmen.
4: Ja, maar neem ons eens mee, want jij, dit is gewoon, met een lelijk woord, is gewoon ordinair lobbyen wat jij natuurlijk doet. En daar is niets mis mee. Jij schrijft dan dat position paper vanuit de NVC, vanuit de branchevereniging. Hoe gaat dat dan verder? Wie spreek je allemaal om toch je standpunt onder de aandacht te brengen?
5: Ja, nou, ik was natuurlijk heel blij dat ik dat gelijk hier mocht verkondigen. Ja. En dat heeft ook zeker geholpen. En dat ik daarna eens een beetje alle kranten gestaan heb. Ik kreeg zelfs een bericht van mijn oma dat ik in het AD stond. Nou, dat had ik ook niet verwacht. Maar dus los van de kranten die we zelf benaderd hebben van, dit is er aan de hand, dit is ons standpunt, willen jullie dat oppakken? Dat ging heel goed. En ik zag eigenlijk, ik zou bijna willen zeggen voor het eerst, dat iedereen het wel eens was met dat dit gewoon heel raar is en een heel slecht idee. Nou, vervolgens Kamerleden gesproken. Kamercommissie is het position paper ingediend. Het position paper naar de Raad van State gestuurd. En daar kregen we ook bericht van terug dat ze dit inderdaad met aandacht hebben gelezen en mee gaan nemen in hun advies, of in ieder geval in de behandeling om hun advies op te stellen. En hopelijk natuurlijk met een hele positieve uitkomst. Maar het is dus heel leuk om, of in ieder geval heel interessant om ook wat meer in Den Haag daarin rond te lopen en het reilen en zeilen daarvan te leren kennen. Ja. En merken dat ook wel er heel veel veranderd is in de afgelopen jaren. Dat er toch serieuzer en positiever naar gekeken worden. En nu hopelijk ook binnenkort door de staatssecretaris.
4: Ja, nou, we hebben het feit dat de Raad van State ermee bezig is, wil nog niet zeggen dat het kabinet dat dan ook gaat meenemen.
5: Zelfs als ze een advies natuurlijk stellen, dan wordt dat nog wel eens naast het

0: neergelegd. Maar ja, wat het is, ze kunnen het in ieder geval niet meer negeren. Ja. Dat zou al heel positief zijn, natuurlijk.
1: Ja. Hey, en je zegt, je spreekt ook met de politiek zelf, met Kamerleden. Voorheen moesten wij toch nog wel eens constateren, ook in dit programma, dat de cryptokennis in de Tweede Kamer er viel een beetje tegen. Hoe ervaar je dat nu dan?
0: Ja, het is natuurlijk soms heel lastig dat Kamerleden nogal veel wisselen. En het kan soms ook positief zijn. Is dat er dus inderdaad wel in ieder geval, nou, de Kamerleden die ik gesproken heb, je toch ook wel positiever naar kijken. En ja, we gaan ons blijvend ons best doen om ook te zorgen dat alle Kamerleden dit natuurlijk gewoon goed begrijpen.
1: Ja, maar als we kijken naar het politieke spectrum, wat zijn dan de partijen waarmee je praat? Of is het heel breed gedragen?
0: Nou, ja, en dan kom je een beetje in het lobbyen natuurlijk. Kijk, het heeft natuurlijk nu niet zo heel veel zin om met een partij te praten die al een heel duidelijk standpunt heeft. Of die ja eigenlijk weinig relevant doet in de stemming straks. Dus je gaat je vooral focussen natuurlijk op de partijen waar ja de coalitie een meerderheid moet gaan. Gaan vormen.
1: Ja, oké. Dus dan hebben we het over Pro, Ja 21, SGP. Mag jij natuurlijk niet zeggen met wie je praat, maar dat vul ik even voor je in. Breder, hoe is er op het voorstel gereageerd? Want ik, ja goed, als je er toch met je boerenverstand over nadenkt, dan denk je, ja, iedereen is het hiermee eens. Want het is een heel rare situatie waar de cryptosector en de edelmetaalsector in is beland.
0: Ja, nou, echt heel positief. Het heeft denk ik veel voor ons betekend om ook de vereniging natuurlijk op de kaart te zetten, maar ook gewoon voor de sector als geheel. Los van dat wij natuurlijk dit positiepaper hebben geschreven, zijn er ook veel cryptopartijen en andere verenigingen die zich hebben aangesloten. Dus het initiatief steunen, ook uit de edelmetalen branche. Dus ja, heel breed, heel veel complimenten gehad over dat het toch een behapbaar, maar goed genuanceerd stuk is. En daar zijn we heel blij mee. Dus het mooiste compliment dat we denk gehad hebben is dat ze zeiden van ja, eindelijk een goed doordacht stuk in plaats van al dat geroep toeter.
1: Ja, precies, ja. Hey, en heb je het idee dat we in Nederland voldoende, dat wil nog wel eens ontbreken in mijn hoofd, heb je het idee dat Nederland voldoende bewust is van de cryptosector, hoe groot die eigenlijk is en wat die oplevert?
0: Nee, duidelijk niet.
1: Hoeveel Nederlanders beleggen er in crypto?
0: Ja, dus er zijn bijna 2 miljoen Nederlanders die crypto bezitten. En dan kan ik me er af en toe aan storen op tv of op de radio, dat er dan wordt gezegd, ja, nou, voor die paar crypto-miljonairs, die moeten ze niet zo zeuren met dat ze nog 2 jaar in de aanwas moeten zitten.
1: Dat is onze eigen heb ik dat horen zeggen.
0: Klopt, ja, dat heb ik gisteren gehoord, ja. Nee, dus, en dan is dat vind ik dan jammer, omdat je daarmee echt een hele grote groep mensen die in de vermogensopbouwfase zitten, die gewoon naast wat aandelen, wat edelmetalen, ook wat crypto in de portefeuille hebben. We hebben, wat is het, bijna 1250 FTE in onze sector werken. We hebben miljarden onder beheer. We hebben jarenlang fors geïnvesteerd om ja, goede infrastructuur te hebben, gereguleerde financiële dienstverleners te worden. Dat moesten we. Ja, dan is het nu ook tijd om ons daarin serieus te nemen.
1: Ja, jullie staan onder toezicht van een toezichthouder die het allemaal erg serieus neemt.
0: Absoluut. Ja.
1: Dus ja,
0: het is ook nog eens heel duur. Dat, absoluut.
1: Ja, dus dat voelt het heel
0: raar. Het is gewoon volwassen nu, dus ja, dan hopen we ook dat we zo behandeld worden.
1: Precies, ja. Nou, en dat zien we in alle facetten van ook de beleggingswereld. En dat is een prachtige brug die ik nu voor mezelf hier sla.
0: Zeker.
1: Naar de podcast die wij zo gaan opnemen. Want hier sluiten we het box 3 onderwerp maar weer even af. Dat ongetwijfeld krijgt dat nog een vervolg. Maar Mauro, waar gaan we dat zo in de podcast over hebben?
0: Ja, we hebben Jeroen Blokland te gast. Niet voor het eerst. Hij is al 20 jaar professioneel belegger. En hij is voormalig hoofd van de multi-asset strategie van Robeco. Hij heeft ook zijn eigen multi-asset fonds inmiddels, waar kwaliteitsaandelen goud en bitcoin in zitten. En we gaan vragen hoe het daarmee gaat, maar vooral ook ja, wat er met zijn nieuwe bijopgerichte fonds is, waar dan alleen maar goud en bitcoin in zitten.
1: Ja, dat is wel smakelijk. Dus je ziet de bitcoin en ook goud trouwens, maar met name bitcoin wordt steeds populairder als een bona fide beleggingscategorie. Ja. En Jeroen Blokland loopt daar toch een beetje voorop.
0: Absoluut.
1: Ex-Robeco-man, iemand die heel goed zit in de wereld van de traditionele beleggingswereld. Zit in een hele hoge toren in Rotterdam, zoals dat dan gaat. Heel duur pand. en hij kiest er nu voor om een sound money fund op te richten. Ja. Met alleen goud en bitcoin.
0: En hij kan het gewoon heel goed uitleggen.
1: Hij kan het heel goed uitleggen. Hij praat graag. Dus daar gaan wij heel gezellig mee kletsen. Dat gaan we doen in de podcast dus. Want tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Mauro Halve, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cryptodienstverleners, de NVC. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Jumping on the good times. Jumping on the boogie. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je BTW-aangifte voor je klaargezet. 3 posten wil ik dat je zelf nog even controleert. Die staan klaar.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat de BTW-aangifte automatisch voor je controleert? Ga Jorten.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
8: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
6: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
10: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
11: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
12: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
13: Ook een klassieke grootbank als ING moet iets met AI. Waar liggen de grootste kansen? Of zijn het toch vooral risico's? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bahadir Yilmaz, Chief Analytics Officer van ING. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
14: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
15: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
16: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce. Nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
17: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
18: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
16: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporate en private equity.
19: Straks om 4 uur in de avondspits.
20: Albert Heijn startte geraakte IT-systemen weer op, maar wat het cybersecurity-incident nou precies inhield, blijft onduidelijk. De Algemene Rekenkamer komt om 4 uur met een rapport over de vraag of onze infrastructuur militaire transporten wel aan kan. Opnieuw zijn 2 schepen aangevallen dicht bij de territoriale wateren van Bulgarije. Deze onderwerpen en andere zometeen in de avondspits op de FM, DAB+, en in de stream van de app.
21: BNR Verkeer.
22: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Staat een kapotte auto op de A7 vanuit Heerenveen naar Brezandijk. Dat is op de afsluitdijk. Bij Den Hoever 5 kilometer file en 40 minuten vertraging. Op de N210 Schoonover Rotterdam een kwartiertje vertraging bij de aansluiting met de N219. En op de N281, dat is helemaal in het zuiden van het land, de weg Vaals-Heerlen bij Heerlen-Noord. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles. Onder andere op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Empel bij 113.3. Op de A17 A10 Roosendaal Dordrecht bij knooppunt Noordhoek bij hectometerpaal 8.5. En controle op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij knooppunt Valburg. Dat is bij hectometerpaal 158.0.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
0: Goedemiddag, ik ben René Postma. Er zijn bij Albert Heijn, voor zover bekend, geen gegevens van klanten of bedrijven gestolen, zegt het moederbedrijf. Het zegt nog steeds niet wat er nou precies aan de hand was. Een hack, een storing of iets anders. Het computersysteem was gedeeltelijk stilgelegd voor de zekerheid, maar wordt nu weer opgestart. Na de droneaanval op een schip in de Zwarte Zee worden 11 mensen vermist. Het schip zonk voor de kust van Bulgarije. Ook een ander vrachtschip werd aangevallen door drones. De Bulgaarse premier vermoedt dat Rusland erachter zit. De NAVO kijkt of het de bescherming op de Zwarte Zee moet opschroeven. Paus Leo wordt vandaag in een ziekenhuis in Rome geopereerd aan een long. Bij een controle was een knobbeltje gevonden en dat moet worden weggehaald. Het was tijdig ontdekt en is daarom verder niet gevaarlijk. Het Vaticaan denkt dat de paus een week nodig heeft om te herstellen. Volgend studiejaar komen er 66 extra plekken voor geneeskundestudenten. Daarmee draait het kabinet een eerdere verlaging terug. Een adviesorgaan wilde meer plekken zodat er genoeg basisartsen komen. De minister begrijpt dat die nodig zijn, maar zegt dat onduidelijk is hoeveel precies. Door de landelijke staking van schoonmakers is het in de treinen wat viezer dan normaal. Voor reizigers kan het vervelend zijn, zegt de NS. Die roept reizigers daarom op om hun eigen afval mee te nemen uit de trein en weg te gooien op de stations. De staking tegen de nieuwe CAO begon vrijdag en duurt tot en met morgen. Het weer van Weer Online. Steeds meer opklaringen en vanavond en vannacht overal droog. Morgen is er aardig wat zon. Het wordt dan 17 graden. Donderdag nog iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Stop met boekhouden. Start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
21: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
6: Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
23: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
24: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig. Voor vastgoed waar structurele vraag naar is. Met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
23: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
25: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
27: Zo'n tijdslijn maken, heel precies kijken wie zegt op welk moment wat. Wat is er precies op welk moment gebeurd? Een reconstructie maken, dat heeft heel goed gewerkt. Er gaat niets boven heel precieze, nauwkeurige analyse van de feiten. En de feiten die geven je uiteindelijk de handvatten om een zaak te winnen. Of de feiten tonen aan dat je een zaak verliest.
2: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over zaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lamers. Naast me, zoals u gewend bent, Christian Vlokstra, advocaat. Chris, welkom.
4: Dankjewel, Wout.
2: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Christian, we gaan het vandaag hebben over geld.
4: Ja.
2: Ben jij een beetje thuis in de wereld van geld? Ben jij een geldmannetje?
4: Nou, als advocaat valt dat wel mee eigenlijk.
2: Ja?
4: Daarom heb ik ook geen civiel recht gekozen.
2: Jij schrijft de bonnetjes niet met een vork?
4: Nee, dat sowieso niet. Nee, okay. Zo zit ik niet in elkaar. Nou, maar kijk, we gaan het vandaag hebben inderdaad over een financiële strafzaak.
2: Heb jij wel eens financiële zaken gedaan?
4: Ja, zeker, zeker. Het is niet mijn core business, zeg ik er gelijk bij. Maar ja, je komt ze wel eens tegen. Hè.
2: Maar hoe gaat dat dan bij jou? Dus dan heb je het dossier en dan heb je daarnaast denk ik de zakjapanner, hè, de rekenmachine.
4: Altijd de zakjapanner.
2: En dan zit jij die bonnetjes na te rekenen en te doen dan de vroege uurtjes van de ochtend?
4: Nou, absoluut niet. Oh. Nee, kijk, waar het vaak om gaat, hè, in dit soort zaken, hè, gaat om ja, wat meer frauduleuze delicten, valse ingeschriften, fraude, oplichting, witwassen, ja. Overtreding van belastingwetten, noem het allemaal op.
2: Ja, ik vind altijd hele Nederlandse zaken.
4: Nou, ik weet eigenlijk niet of het zo'n Nederlands is.
2: Hollanderen.
4: Nou ja, ik denk dat in Amerika ook heel veel hongerige mensen wonen. Nee, maar kijk, het zijn wat meer technisch ingestoken zaken.
2: Ja.
4: De onderzoeken worden vaak verricht door de FIOD. Dat is de speciale afdeling van de Belastingdienst. Ja. Die dit soort type zaken.
2: De geldpolitie eigenlijk, hè?
4: Ja, eigenlijk wel inderdaad. En ja, dat zijn andere type dossiers. Ja. De vervolging wordt vaak gedaan door het functioneel parket van het Openbaar Ministerie. Maar misschien wel het belangrijkste, maar dat gaan we horen vandaag. Het type cliënt is wat anders vaak dan de cliënt die je bijstaat in reguliere strafzaken.
2: Meneer Vlokstra, het is een groot misverstand wat er hier aan de hand is. De mensen op de hockeyclub spreken er schande van. Ik heb in de krant gestaan. Hoe gaan we dit oplossen?
4: Nou kijk, de hockeyclub speelt vaak een rol. Laat ik het zo zeggen, in dit soort type zaken.
2: Oké, we gaan naar de zaak en dat is een serieuze zaak.
4: Zeker.
2: Op 17 mei 2004 wordt vastgoedondernemer en tevens bankier van de onderwereld Willem Enstra doodgeschoten voor zijn kantoor in Amsterdam. In de nasleep van die moord gaan de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie achter het vermogen van Enstra aan. In de zoektocht die volgt komt een voormalig zakenpartner van Enstra in beeld. Het gaat om zakenman en Quote 500 lid Klaas Hummel. Hummel is samen met de erfgenamen van Enstra eigenaar van een vastgoedproject, GoPlanet Enschede. In het pand zitten onder meer een bowlingbaan, een discotheek, een speeltuin en een kartbaan. Volgens de Belastingdienst zou Hummel het vastgoedproject voor een veel te lage prijs hebben verkocht aan zijn ex-partner, die het vervolgens weer voor een veel hogere prijs heeft doorverkocht. En daarmee zou hij opzettelijk de Belastingdienst en de erfgenamen van Willem Enstra hebben benadeeld. Klaas Hummel wordt verdacht van belastingfraude, valsheid in geschriften en witwassen. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Dian Brouwer. Dian, welkom.
7: Dank.
2: Jij bent al jarenlang advocaat. Je doet gigantische financiële strafzaken. Maar daarnaast ben je ook bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. En daar geef je het vak verdediging in strafzaken over de taak en de rol van advocaat in strafzaken. Waarom lesgeven? Waarom lig je hard daar?
7: Lesgeven. College. Ik noem het college.
2: Ja.
7: Ik heb het altijd gedaan. Na mijn afstuderen ben ik ook 7 jaar bij de Universiteit in Groningen gebleven. En heb daar lesgegeven en mijn proefschrift geschreven.
2: College. Gegeven.
7: Ja, daar gaan we weer. Ja. Het is leuk om mensen, ja, anderen zeggen kwartjes te laten, bij mensen kwartjes te laten vallen. Ja. Dat ze doorkrijgen hoe dingen werken, dat ze doorkrijgen hoe het systeem in elkaar zit en wat de rol van de advocaat is daarin.
2: Nou ja, als ik college kreeg, dan ik kan me colleges herinneren, dan zat ik de spotjes in het plafond te tellen. En ik kan me colleges herinneren waarbij ik ademloos zat te luisteren naar degene die mij van alles vertelde over waar het college over ging. Hoe hou jij je studenten een beetje bij de les?
7: Ik geef werkgroepen, dus dat zijn kleine clubjes van 20, 25 man hooguit. Ja. En ik probeer dat zo interactief mogelijk te maken met veel praktijkvoorbeelden, veel ook ethische dilemma's die in de praktijk kunnen voorkomen.
2: Af en toe een spannend verhaaltje ertussen.
7: Af en toe een spannend verhaal.
4: Mag ik vragen, Dian, hè? Want jouw kernthema is hè, verdediging in strafzaken. Wat is eigenlijk de belangrijkste les die we nu en de komende jaren, zeg maar, hè, als het gaat om verdediging in strafzaken, die een advocaat in zijn oren moet knopen wat jou betreft? Of is dat een te moeilijke vraag?
7: Nou, dat is een hele moeilijke vraag. Maar ik denk uiteindelijk dat we in de komende jaren moeten overstappen naar een andere manier van communiceren met elkaar, met onze cliënten. Omdat het verschoningsrecht eigenlijk technisch gezien compleet wordt uitgehold.
2: Ik ga even bellen. Het verschoningsrecht, dat is eigenlijk het recht dat je niks hoeft te vertellen, toch?
27: Dat je geheim mag houden wat je met je cliënt bespreekt en ja. wat je onderneemt ten behoeve van de verdediging in de strafzaak.
2: Ja.
27: En we werken nu heel veel met e-mail, met digitale stukken. En juist in dat domein is er een tendens om eerst door opsporing eerst te laten kijken en pas in uitzonderlijke gevallen een rechtercommissaris erbij te laten bij te betrekken om daar een oordeel over te geven.
4: Dat speelt natuurlijk ook met name in die financiële praktijk. Als daar in beslagnames worden gedaan, ja, dan worden allerlei gegevensdragers, worden in beslag genomen, laptops, harde schijf, noem het maar op. En daar kan natuurlijk heel vaak communicatie met een advocaat op staan. En dan krijg je problemen in de opsporing. Ja, ga je eerst kijken of die communicatie er is en of dat als geheimhouderscommunicatie kan worden aangemerkt. Of moet je dat eigenlijk al in een veel eerder stadium doen? Dat is eigenlijk een beetje de problematiek die nu speelt.
2: Dian, de zaak Klaas Hummel. Hoe is die bij jou terechtgekomen?
27: Ja, Klaas had een advocaat en die advocaat die overleed. En dat was een voormalig kantoorgenoot van mij, mijn oude baas.
2: Ja.
27: Via een andere kantoorgenoot van mij werd ik gevraagd of ik een gesprek met Klaas zou willen hebben. Op basis van de stukken die er al lagen, want die zaak die liep dus al.
4: Sinds wanneer, mag ik vragen?
27: Die zaak die liep sinds 2012. En ik heb in begin 2014 mijn eerste gesprek met Klaas gehad.
2: En hoe ging dat? Wat voor iemand kwam daar binnen?
27: Een reizige man, breed.
2: Ja,
27: imposant wel, indrukwekkend wel.
2: Hij is een lange man.
27: Een lange man, maar toch iets van onzeker. Want ja, hij zat in een zware strafzaak en hij had geen advocaat meer. En hij zocht iemand.
2: Ja.
27: En hij wilde wel weten of ik slim genoeg was om zijn zaak te kunnen doen.
2: Ja, is natuurlijk in die zin ook ergens een soort atypische verdachte natuurlijk. Hè?
27: Ja. Ja.
2: Een slimme zakenman die gehaaid is in het doen van deals. En weet je wel, dat lijkt me een ander soort cliënt dan de typische strafzaakcliënt.
27: En vooral dit type cliënten die zijn gewend om te werken met adviseurs. Dus die schakelen heel makkelijk met adviseurs, die kunnen dat aannemen, die kunnen je aanhoren. En die kunnen dan vervolgens ook hun eigen plan trekken. Wel of niet met je meegaan in je advies. Maar die nemen verantwoordelijkheid ook voor hun eigen zaak.
2: Hoe ging het op dat moment met Klaas Hummel? Want die had op dat moment een stevige strafzaak boven zijn hoofd hangen.
27: Hij had al een verklaring afgelegd, vrijwillig, schriftelijk. Had hij die al ingezonden. Daar werd door justitie niets mee gedaan. De getuigenverhoren die liepen al. Die getuigen werden bij de rechtercommissaris gehoord. Want het waren accountants en fiscalisten. En die willen niet vrijwillig meewerken met een opsporingsonderzoek. Dus die moeten naar de rechtercommissaris. En ik stapte dus eigenlijk midden in dat proces in. En ik stapte bij het kabinet rechtercommissaris binnen. Van ja, hallo, ik ben de nieuwe.
2: Ja, ja. Wat belangrijk is in deze zaak is eigenlijk een stuk context. Hè? Ik noemde het net ook al even in het begin. Klaas Hummel die was jarenlang de zakenpartner geweest van Willem Enstra. Willem Enstra die raakte in opspraak omdat hij zaken deed met criminelen. En die werd de bankier van de onderwereld genoemd. Vervolgens wordt Enstra vermoord. En gaat de staat een onderzoek doen naar zijn vermogen. Hoe zit dat met die geldstromen? Toen is er een claim eigenlijk op zijn nalatenschap gelegd, toch?
27: Precies.
2: De staat wilde 50 miljoen van Enstra hebben. Dat geld moest ook ergens vandaan komen. Onder andere uit een onderneming die Enstra met Hummel had. Zeg ik het zo goed?
27: Precies. Je moet je zo voorstellen dat die vijf erfgenamen van Enstra, die moesten samen 50 miljoen ophoesten. En het enige vermogensbestanddeel van enige waarde wat ze eigenlijk hadden was 50% van de aandelen in Museum Vastgoedgroep.
2: Ja.
27: En de andere 50% was van Klaas Hummel.
2: Ja.
4: En in die Museum Vastgoedgroep, waar ze allebei 50-50 in zaten, hoeveel vastgoed zat daar überhaupt in?
27: Veel. Dan heb je het over iets van 60, 70, 80 miljoen.
2: Ja. Aan vastgoed, ja. Even, voor de leek die het ook allemaal duizelt met dit soort bedragen en dit soort panden. Wat was er nou volgens het Openbaar Ministerie gebeurd? En wat was nou de precieze verdenking aan het adres van jouw cliënt?
27: Er zat in, nou ja, niet eens een museum vastgoedgroep, maar in een vennootschap die daar dan weer onder hing, zat een object in Twente. Dat was een leisure project. En dat was structureel verlieslatend. En Hummel wilde daarvan af. En heeft het verkocht, geparkeerd als het ware, bij zijn ex-echtgenote. En die ex-echtgenote bleek 9 maanden later dat object voor een veelvoud van de prijs te kunnen doorverkopen.
2: Over welke bedragen hebben we het dan?
27: Nou, de verkoop aan De ex-echtgenote ging voor ongeveer €500.000.
2: Ja.
27: Maar dat moet je zo zien, dat die prijs was samengesteld uit enerzijds het object, het vastgoedobject zelf.
2: Ja.
27: Iets van €2,3 miljoen voor dat vastgoedobject. Maar daarnaast een badwillvergoeding. Dus dat is het omgekeerde van een goodwillvergoeding. Een vergoeding voor de toekomstige verliezen die in die exploitaties werden geleden. Die daar werden gevoerd. Dus als je die twee bij elkaar optelt of van elkaar aftrekt, kwam je op ongeveer €500.000 uit. En 9 maanden later heeft ze het kunnen doorverkopen voor €8 miljoen aan een stel Twentse ondernemers.
2: Daarvan denk ik ook gelijk, hey, dat is raar met mijn leke breintje. Dan denk ik zo, laat mij maar eens even zo'n pandje voor €500.000 kopen en voor €8 miljoen doorverkopen. Dat is makkelijk verdiend.
4: Dat is een flink rendement.
2: Dat is een rendement, daar zou ik wel blij van worden. En dat is ook waarom ik altijd een beetje jaloers ben op die vastgoedtypes. Want die komen altijd dit soort deeltjes tegen en ik nooit.
4: Nee, precies. Nee, ik ook niet hoor.
2: Nee.
4: Hoeveel geld had Hummel dit project überhaupt ooit zelf gekocht? Of laten nou, ontwikkelen?
27: Dat is dus heel interessant. Hè? Als je alleen kijkt naar die twee datapunten die we net genoemd hebben. €500.000 naar de ex-echtgenoten. En dan €8 miljoen doorverkopen aan de Twente. Dan denk je van, hé, daar is iets raars aan de hand. Maar als je uitzoomt en meer datapunten erbij betrekt. Dan is het object gesticht voor €29 miljoen. Is binnen een jaar failliet gegaan. Is voor €5,5 miljoen doorgezet door ABN AMRO in de stroppenpot naar Hummel. Hummel heeft vervolgens, of Museum Vastgoedgroep moet ik eigenlijk zeggen.
4: Dat hij op dat moment samen met Enstra
27: dat
4: had.
27: Dat hij op dat moment samen met Enstra had. Daar is jaar op jaar verlies op geleden op dat object. Er is voor veel geld nog verbouwd om het lopend te krijgen. Dus het was een zwaar verlieslatend object. En dat verklaart de lage prijs waarmee hij het afgestoten heeft richting zijn ex-echtgenoot.
2: Ja, want kijk, ik bedoel, ik snap wat je net allemaal zegt. Maar ik denk ook van, ja, hij heeft het aan zijn ex-echtgenote gegeven. Dat vind ik ook wel een soort, dat ik denk, nou, dat is niet zomaar aan, helaas niet aan Wouter
4: Laumans. Wouter Laumans. Maar dat Wouter is Laumans
2: dus,
4: groep.
2: Dus je zou kunnen beargumenteren, ja, misschien is dit wel een soort, weet ik veel, alimentatie onder de tafel door. Om het zo,
27: dat is precies de verdenking die opkwam. En die leidend is geweest in dat onderzoek.
2: Want wie zou Klaas Hummel daarmee benadeeld hebben met die deal?
27: Normaal gesproken in dit soort zaken zie je dat als de verdenking is dat een directeur groot aandeelhouder een object, of het nou een auto is of een huis of een boot, te goedkoop uit zijn vennootschap heeft verkocht aan zichzelf.
2: Ja, dan is gewoon het bedrijf aan het leegvreten.
27: Dan is die het bedrijf aan het leegvreten, wordt dan gezegd. Maar hoe dat strafrechtelijk wordt opgepakt is door te zeggen, die man heeft eigenlijk zichzelf een dividend uitgekeerd.
2: Ja. En eigenlijk heeft zichzelf geld gegeven.
27: Uit de vennootschap. Dus je moet dividendbelasting daarover betalen. En je moet daar ook inkomstenbelasting over betalen. Dus de normale manier waarop dit soort zaken worden aangevlogen is fiscale strafzaak.
2: Ja, de belastingdienst die een blauwe envelop in je brievenbus propt.
4: En na heffing.
2: Kan ik even vangen.
27: Precies.
2: Ja. Ja.
27: En hier was het opmerkelijke dat, en als gezegd, ik stapte op een rijdende trein. Hier was het opmerkelijke dat het dossier helemaal was toegeschreven op de benadeling van de mede-aandeelhouder.
2: De familie Enstra. De precies. Erfgenamen van Enstra.
27: En dat was heel atypisch en ik begreep dat niet.
2: Hadden die erven van Enstra, hadden die aangifte gedaan? Van, hé, wij zijn getild door deze Klaas Huma.
4: We zijn opgelicht.
27: Nee, want het is gestart als een fiscaal onderzoek. Het is dus opgekomen vanuit de Belastingdienst. Ja. Dus de klantcoördinator van Hummel.
2: Ja.
27: En Museum Vastgoedgroep en de vennootschappen die daaronder hingen, die constateerden dit en die begon zelfstandig een eigen onderzoek.
2: Chris, even voor jou. Ik heb eigenlijk bij die witte borden jongens altijd een beetje het gevoel van die komen overal mee weg. Die betalen een boete en dan, of die betalen wat belasting en dan is het dan weer opgelost. Wat voor straffen hingen deze Klaas Hummel boven het hoofd? Wat kun je hier voor straf voor krijgen?
4: Nou ja, kijk, het punt is, wat Jan net beschrijft, is eigenlijk een fiscale kwestie.
2: Ja.
4: Waar een fiscale naheffing komt. In normale gevallen. Kijk, het wordt anders. Kijk, als je het in strafrechtelijk context trekt, zo'n kwestie. En bijvoorbeeld zegt, hey, jij hebt verkocht voor 0,5 miljoen, 5 ton. Het is getaxeerd op 2,3 miljoen in eerste instantie. Maar die taxatierapporten die deugen niet. En dat wist jij. En toch heb je ze ingebracht. Nou, dan heb je een vals tegen schrift te pakken. Als je vervolgens als Openbaar Ministerie ervan uitgaat dat het, zeg maar, bewust is doorverkocht voor een veel hoger bedrag. Eigenlijk, zeg maar, om dat geld te onttrekken aan die vennootschap. Ja, dan heb je ook over een oplichting dan wel witwassen te pakken. En je moet er natuurlijk aangifte inkomstenbelasting over doen of winstbelasting. Als je vervolgens dan ook nog zegt, daarmee heeft u de andere aandeelhouders, de Erve Enstra, benadeeld, dan is dat oplichting eigenlijk van die Erve Enstra. Wat Dian denk ik omschrijft, is dat een fiscaal punt wordt eigenlijk strafrecht ingetrokken. Ja, en dan kun je daar best wel forse straf voor krijgen. Plus dat je natuurlijk uiteindelijk moet betalen als je een strafrechtelijke veroordeling aan je broek krijgt.
2: Ja, want dat heb jij natuurlijk, Klaas Hummel, uitgelegd. Van, nou ja, als het allemaal niet loopt zoals ik wil dat het loopt, was de strafbedreiging.
27: Ja, de strafmaxima, daar moet je het hebben over 6 jaar, 8 jaar. Maar dat is hetzelfde opgelegd.
2: Maar dat is dus wel stevig. Ik bedoel, dit is natuurlijk wel waar je rekening mee moet houden.
27: Er gaan mensen de gevangenis in voor fiscale strafzaken. Ja.
2: Ja. Die zaak Enstra, die hing daar eigenlijk de hele tijd een beetje achter, hè, Dian?
27: Ja.
2: Dat is een verhaal, eigenlijk apart, hè? Want Willem Enstra, als vastgoedmagnaat, zou die zich hebben opgeworpen als bank van de onderwereld. Die zou van iedereen, Jan en Alleman, zou die drugsgeld hebben aangepakt. Dat zou die hebben geïnvesteerd in vastgoed. Uiteindelijk is hij afgeperst. Willem Holleder, die is daarvoor veroordeeld. Had jij je al helemaal in die Enstra-zaak verdiept voordat je hiermee begon?
27: Nee. Sorry, dat is niet mijn type zaak.
2: Nee.
27: En het was ook helemaal niet van belang. Wat van belang was, is dat de staat der Nederlanden zei, meneer Enstra heeft heel veel geld verdiend en daar heeft hij nooit belasting over betaald. Kom je weer bij de belastingen. En de staat der Nederlanden heeft dus gezegd, we leggen nog belastingaanslagen op aan meneer Enstra. En toen meneer Enstra werd doodgeschoten, lagen die belastingaanslagen er dus. En die erfden dus de erven Enstra ook. Dus de staat wilde 50 miljoen belasting innen bij de erven Enstra. En dat aspect van de Enstra-zaken, dat was heel hoogst relevant voor mijn zaak.
4: Ja. Maar zag je ook toen je begon aan deze zaken, en dan ga je met Hummel praten, je gaat je inlezen, je loopt eigenlijk RC-verhoren in. Zag jij al snel bevestiging voor dat idee? Dus dat zeg maar de relatie tussen de erven Enstra en de overheid, dat eigenlijk doorvloeide in deze strafzaak en de vervolging van jouw cliënt Hummel.
27: Nee, dat kwam pas toen wij de dataroom van de Fiat ingingen.
4: De dataroom van de Fiat.
2: Ik wil ook even mee de dataroom in,
27: nou,
2: Dian.
27: Je moet je voorstellen dat de Fiat, als ze zoekingen doen, digitaal en fysiek, dan nemen ze verhuiswagens aan materiaal mee.
2: Ja.
27: Heel veel fysiek materiaal, maar nog veel meer digitaal materiaal. En maar een fractie daarvan selecteren ze als relevant.
2: Ja.
27: En stoppen ze in het strafdossier.
2: Ja.
27: Maar al het andere materiaal, wat ze dus wel in beslag hebben genomen, maar als niet relevant terzijde hebben geschoven, dat is nog wel beschikbaar. Ja. En de verdediging kan dus ook bij dat materiaal, mag daar doorheen snuffelen en mag daar uitvissen wat de verdediging zelf relevant vindt en dat laten toevoegen aan het dossier.
4: Zit je daar dan een dag of 2 dagen? Hoe moet ik dat voor me zien?
27: Nou ja, je loopt een kamer in van 5 bij 10. En dat staat chockvol met stellingkasten. Die staan chockvol met materiaal. En er staat een tafel met een computer. En daar staat de digitale weergave van 10 servers.
2: De situation room.
27: Ja. En dus daar kun je dagen in rondsneupen. Ja. Maar het interessante was, wat we daar aantroffen, en dat vind je niet in veel zaken, dat was het journaal van het belastingdienstonderzoek. Normaal gesproken wordt dat buiten de strafzaak gehouden. Hè? Dan wordt dat weggehouden.
4: Het zijn gescheiden trajecten eigenlijk.
27: Het zijn gescheiden trajecten. Ja. Maar hier had de Fiat dat journaal gekregen en daarop doorgeborduurd. En daar zagen we dus...
2: Wacht, heel even, voor mijn beeld. Wat is een journaal? Want ik ken wel de dagjournalen van de recherche. Een soort dagboek, een logboek.
27: Dat is precies hetzelfde.
2: Waarin ze dus bijhouden van, nou, we zijn dinsdag, 10 augustus zijn we daar geweest. Daar hebben we die gezien, daar hebben we dit gezien, dat gezien. Het zijn nog niet echt processen verbaal, maar het zijn een beetje de...
4: Ja, logboek van alle...
27: Logboek van alle onderzoekshandelingen.
4: En bevindingen daarvan, ja, toch?
27: En dat is dus ook in gewone fiscale onderzoeken, is het goed gebruikt dat zo'n belastinginspecteur die is met die praat en even dat uitzet en dat materiaal binnenharkt, dat die verslag doet van al die stappen in een soort lopend memo, wat dus 2, 3, 4, 5 jaar bestaat.
2: Straks in Napleiten hoor je meer over de zaak tegen Quote 500-lid Klaas Hummel, die verdacht werd van belastingfraude, valsheid in geschriften en witwassen.
8: Midterms.
9: De midterm elections.
10: De midterms.
11: Je raakt bijna duizelig van al dat nieuws over de midterms.
12: En als je door alle peilingen, campagnes en relletjes het overzicht kwijtraakt,
11: dan is er de Amerika-podcast.
12: Vanaf nu, elke maandag, een extra aflevering.
9: Uitzending. Met alles wat je moet weten over de congresverkiezingen.
10: Luister en volg ons in je podcast-app. De Amerika-podcast, je gids in de chaos.
13: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
15: Unbelievable.
16: Unique. Oh, yes.
15: Incredible.
17: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
18: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
17: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
18: Ja, praten over tech.
17: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
18: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
28: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
29: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
30: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
29: Obli. Meer rust, meer rendement.
31: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
29: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
32: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
33: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
34: Hey ondernemer,
35: hier Nadia van der Vlies
34: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
35: Eén dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
34: Met topsprekers als Fern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
35: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
33: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
36: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
37: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
36: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
38: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
39: Jochem Visser.
40: Morgen trap ik de uitzending af met het lobbypanel over de crisiscommunicatie van Ahold. En daarna spreek ik met directeur John van Vliet van het Lift Instituut. Het bedrijf keurt en certificeert liften wereldwijd. Dus ik vraag hem in welk land hij liever niet in een lift stapt. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
41: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
42: Straks om 4 uur in de avondspits.
20: Albert Heijn startte geraakte IT-systemen weer op, maar wat het cybersecurity-incident nou precies inhield, blijft onduidelijk. De Algemene Rekenkamer komt om 4 uur met een rapport over de vraag of onze infrastructuur militaire transporten wel aan kan. Opnieuw zijn twee schepen aangevallen dicht bij de territoriale wateren van Bulgarije. Deze onderwerpen en andere zometeen in de avondspits op de FM, DAB+ en in de stream van de app.
42: BNR Verkeer.
0: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Er staat file op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij industriegebied Avelingen 7 kilometer en 50 minuten vertraging. Want de rechter rijstrook is daar dicht. Die is dicht voor hulpdiensten, want er is een fietser gevallen op de brug daar. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Heteren. Bergingswerkzaamheden. Rechter rijstrook is dicht en de vertraging 50 minuten. Flitsmeister meldt snelheidscontroles. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij knooppunt Empel bij 113.3. En op de A12 Utrecht-Den Haag bij Blijswijk bij 16.9.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Er zijn bij Albert Heijn voor zover bekend geen gegevens van klanten of bedrijven gestolen, zegt het moederbedrijf. Het zegt nog steeds niet wat er nou precies aan de hand was. Een hack, een storing of iets anders. Het computersysteem was gedeeltelijk stilgelegd voor de zekerheid, maar wordt nu weer opgestart. Na de droneaanval op een schip in de Zwarte Zee worden 11 mensen vermist. Het schip zonk voor de kust van Bulgarije. Ook een ander vrachtschip werd aangevallen door drones. De Bulgaarse premier vermoedt dat Rusland erachter zit. De NAVO kijkt of het de bescherming op de Zwarte Zee moet opschroeven. Paus Leo wordt vandaag in een ziekenhuis in Rome geopereerd aan een long. Bij een controle was een knobbeltje gevonden en dat moet worden weggehaald. Het was tijdig ontdekt en is daarom verder niet gevaarlijk. Het Vaticaan denkt dat de paus een week nodig heeft om te herstellen. Volgend studiejaar komen er 66 extra plekken voor geneeskundestudenten. Daarmee draait het kabinet een eerdere verlaging terug. Een adviesorgaan wilde meer plekken zodat er genoeg basisartsen komen. De minister begrijpt dat die nodig zijn, maar zegt dat onduidelijk is hoeveel precies. Door de landelijke staking van schoonmakers is het in de treinen wat viezer dan normaal. Voor reizigers kan het vervelend zijn, zegt de NS. Die roept reizigers daarom op om hun eigen afval mee te nemen uit de trein en weg te gooien op de stations. De staking tegen de nieuwe CAO begon vrijdag en duurt tot en met morgen. Het weer van Weer Online. Steeds meer opklaringen en vanavond en vannacht overal droog. Morgen is er aardig wat zon, het wordt dan 17 graden, donderdag nog iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
6: Shape the future with confidence. EY.
7: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: In de Friday Move gaat het over tv.
10: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
9: Politiek.
11: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
9: En ik ben er ook.
10: Het is toch heerlijk.
9: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
12: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
14: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
1: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
16: Je bent weer terug bij Napleiten met advocaat Dian Brouwer.
19: Dat is heel interessant.
16: Dat was hartstikke interessant.
19: Want wat las je daar?
21: Nou ja, daar las ik als eerste dat de klantcoördinator van Museum Vastgoedgroep en Klaas Hummel, die dus het onderzoek was gestart, ook de klantcoördinator was van de RV Enstra.
19: Wacht even, wat is een klantcoördinator? Ik ga even bellen. Want
21: Die hebben de meeste mensen niet. Nee, als je een grote belastingplichtige bent, en dan niet fysiek groot, maar een belastingplichtige die veel belasting moet betalen, ja, en dus een complexe administratie heeft, een complexe fiscale positie heeft, dan krijgt die meer aandacht en dan wordt er dus iemand bij de Belastingdienst neergezet die zegt van, deze belastingplichtige, dat is jouw account.
19: Een privéambtenaar.
21: Dus, nou ja, ja, ho. Shell zal het ook hebben.
19: Ja, nee, die hebben ook een privéambtenaar. Ja, dus nee, ik vind het ook niet erg, maar het is, ik wist helemaal niet van het bestaan van dat soort dingen.
13: Nee.
19: Ik ben natuurlijk maar een kleinelijke krabbelaar.
13: Ja, maar dat, is voor, maar dat is op zich heel handig, toch? Dat je iemand hebt.
19: Ja, zeker
13: gewoon,
19: een aanspreekpunt.
13: Een aanspreekpunt.
21: Ja, en die meneer die heeft als getuige gehoord, natuurlijk heeft hij gezegd, ja, ik ben de spin in het web van alles wat fiscaal te maken heeft met meneer Hummel en Museum Vastgoedgroep.
19: De allesweter dus.
21: De allesweter, maar hij was tegelijkertijd ook de allesweter van de Erve Enstra. En dus ook de man die de taak had om 50 miljoen te incasseren bij de Erve Enstra.
13: Zag jij daar een probleem in?
21: Nou, dat...
13: En zo ja.
19: Welk probleem?
13: Welk probleem? Nou ja,
19: Jan begint al te gniffelen.
21: Ja, natuurlijk, want... als je weet, als belastingambtenaar, dat het enige vermogensbestanddeel wat verhaal biedt bij de Erve Enstra 50% is van de aandelen van Museum Vastgoedgroep. En dat de enige ter wereld die genoeg zou willen bieden om die aandelen te kopen en dus geld zou willen betalen voor die aandelen, de andere aandeelhouder in Museum Vastgoedgroep is, dan
19: Klaas,
21: zit je,
19: Hummel.
21: Klaas Hummel. Dan zit je dus als klantcoördinator ten behoeve van je ene account druk te zetten op je andere account. Want je hebt een incassobelang bij de een, en de ander moet betalen.
19: Dit zeg jij nu, Dian. En je bent me heel even kwijt. Want ik denk van, hoe, dus je hebt die belastingcoördinator, die is eigenlijk bezig met van, hoe kunnen we die boete, of die achterstallige belasting van die Enstra's, kunnen we dat innen?
21: Precies.
19: Nou, dat kunnen we het makkelijkste innen als de andere aandeelhouder zijn deel betaalt. Is zeg ik het zo goed? Of?
21: Nee, nog iets scherper.
19: Zeg jij het nog iets scherper?
21: De enige manier waarop wij de belasting van Enstra kunnen innen,
19: ja,
21: is als Klaas Hummel de aandelen koopt. Dus als Klaas Hummel betaalt. En wij incasseren als staat maximaal als wij Klaas Hummel dwingen om de hoofdprijs te betalen voor die aandelen.
19: En hoe kan je hem dan dwingen?
21: Door hem met civiele procedures, met strafrechtelijke procedures, strafrechtelijke onderzoeken, onder druk te zetten, het leven zuur te maken, publiciteit te genereren, artikelen over hem in het FD.
19: Waarom moet dat door Klaas Hummel betaald worden?
21: Ja, als je 50% koopt van de aandelen in een vennootschap, dan heb je geen zeggenschap. Dan heb je alleen maar een financieel belang.
19: Ja.
21: En je stapt in bij een vennootschap waar Klaas Hummel de andere eigenaar is. En Klaas Hummel had nog altijd de geur van Enstra om zich heen.
19: Ja.
21: Dus welke investeerder is bereid om 50% van die aandelen in Museum Vastgoedgroep over te nemen.
19: Ja, dus hij was de enige.
21: Dus de enige die reëlerwijs die aandelen zou willen en kunnen kopen was Klaas Hummel zelf.
19: Ja, maar dan zet je hem onder druk. Hè, dus met een strafrechtelijk onderzoek. Dan kan je ook zeggen, dan loop je dus ook het risico dat iemand zegt, ja, ik doe even helemaal niks meer. Toch? Dat is ook een risico wat je toch loopt.
21: Ja, maar natuurlijk loop je dat risico dat je pressie uiteindelijk niet tot resultaat leidt. Maar dat risico lopen we allemaal.
13: Maar bleek nou uit het journaal van de Belastingdienst of later in het onderzoek dat zeg maar een strafrechtelijk onderzoek naar Hummel doelbewust is ingezet met het doel om hem onder druk te zetten die 50% van de aandelen in die BV van de Erve Enstra over te kopen? Of was dat het idee dat bij jullie leefde?
21: Ik heb geen hard bewijs gezien van een bewust misbruik van het strafrechtelijk project. Ik heb wel gezien een onverklaarbare blindheid voor ontlastende feiten. Een onverklaarbare blindheid voor alternatieve scenario's. Die heel snel tot een hele harde tunnel hebben geleid. Waarin dat fiscale onderzoek werd opgewerkt tot een strafrechtelijke verdenking.
19: Ja, want het beeld was natuurlijk, hè, bij de overheid was natuurlijk, ja, die Klaas Hummel die heeft jarenlang geld verdiend met die foute Enstra. En op het moment dat die Enstra in de pers komt, dat hij gefotografeerd wordt samen met Willem Holleder, dan springt die Klaas Hummel er tussenuit. Maar toch blijft staan dat ze jarenlang samen geld hebben verdiend. Is dat niet, dat was een beetje het beeld toen. Inmiddels dat bijgesteld, maar dat was toen wel het beeld, kan ik me herinneren.
21: Toen was Klaas besmet door zijn associatie met Enstra.
19: Ja,
21: dat klopt. Dat klopt. Ja. En in mijn eerste gesprek met Klaas, dat herinner ik me nog, had ik wat stukken gelezen, had ik wat verbalen gelezen, die geschreven waren ook allemaal door één man bij de Field. Ook heel raar. Ik zei tegen Klaas, weet je, die man van de Fiat, dat is een groot wildjager. Die loopt met zijn tropenhelm en zijn korte broek en zijn olifantengeweer, loopt hij door het oerwoud en denkt van, ik ga nu eindelijk Klaas Hummel.
16: In die tijd was die verwevenheid tussen boven- en onderwereld was een heel, heel heftig thema. Dus je kan je er ook wel iets bij voorstellen dat je als overheid, als staat zegt van, ja jongens, dan gaan we even de onderste steen boven halen, hè, hoe dat precies zit, en dan gaan we mee aan de slag.
21: Ja, maar dit onderzoek waar Hummel uiteindelijk aan onderworpen is, had niets te maken met verwevenheid met onderwereld en bovenwereld. Dat ging alleen maar om een vastgoedtransactie.
16: Ja.
21: En die vastgoedtransactie is opgewaardeerd tot een strafzaak die gebruikt is om Hummel onder druk te zetten om de hoofdprijs te betalen voor die aandelen. Want over de incasso bij Enstra is op het ministerie van Financiën tot een hoogste regionen vergaderd. En alle informatie uit de strafzaak GoPlanet werd ook gedeeld. Het team wat de incasso op Enstra moest doen.
16: Dat is best wel gek, toch, Chris?
15: Nee, maar goed, kijk, wat Dian hier volgens mij beschrijft zijn gewoon de grotere dynamieken die spelen. Je hebt dynamiek 1, namelijk het belang om 50 miljoen bij de RVE Enstra te halen. Dynamiek 2, of althans factor 2, Klaas Hummel moet eigenlijk die aandelen van RVE Enstra overkopen, hè, ten einde die erf in staat te stellen die miljoenenclaim af te lossen. En ja, we halen een project eruit waar we fiscale vraagtekens bij hebben. Dat is wat Dian zegt, hè? Niet wat ik zeg. Maar en dat gebruiken we dan als een strafrechtelijk onderzoek om hem onder druk te zetten datgene te doen, namelijk die aandelen overkopen. Wat ik me daar nog bij afvroeg, Dian, was Klaas Hummel überhaupt niet bereid dan om die aandelen van de RVE Enstra over te kopen? Was die druk dan nodig die jij veronderstelt eigenlijk?
21: Nou, een transactie op zichzelf had best gekund. En daar was hij ook wel toe bereid, alleen wat Hummel de hele tijd zei van, sorry, ik ga niet de hoofdprijs betalen voor die aandelen, want weet je wel hoeveel schade de naam en het handelen van Enstra mij persoonlijk heeft toegebracht? Ik wil een soort van compensatie voor die schade. Dus hij wilde wel kopen, maar niet tegen het bedrag wat de Staten Nederlanden wilden dat hij zou betalen.
15: Oké, dus dit was de grote context, dynamiek. Als we kijken even naar de strafzaak zelf, weer die doorverkoop van het project. Wat ben jij gaan doen? Wat was je strategie samen met Hummel?
21: De tijdslijn gaf uiteindelijk de duidelijkheid. Er zaten allerlei aspecten in die verdenking en die omschrijving van de strafrechtelijke casus zoals de Fiat die had gemaakt. Waarbij je, als je heel goed en heel scherp naar de tijdslijn ging kijken en heel goed heel scherp ging kijken wat de betrokkenen nou precies hadden verklaard over op welk moment ze wat gedaan hadden, dan was helder, of voldoende helder, dat de beslissing om te verkopen aan de ex al eind 2006, begin 2007 was gemaakt. Dat de zakelijke gronden daarvoor waren dat de accountant dwars lag. Die zegt van, dit gaat niet goed met dat object en we onthouden nu de goedkeurende verklaring voor deze vennootschap. En mogelijk komt de goedkeurende verklaring voor Museum Vastgoedgroep als geheel wel in het gevaar, omdat het zo'n slechtlopend
15: is. Omdat die waardedaling zo enorm is.
21: Die exploitaties die in die GoPlanet zaten, die exploitaties die waren slecht gemanaged. En daar ontstonden kastekorten en daar was dus geen goedkeurende verklaring voor die onderliggende vennootschap. En mogelijk zou dat dus de goedkeurende verklaring voor Museum Vastgoedgroep als geheel in gevaar brengen. Nou, als je één ding niet wil als Klaas Hummel, terwijl je de geur van Enstra om je heen hebt en de banken over je schouders meekijken, is dat je je goedkeurende verklaring kwijtraakt. Ja. Want dan springen de banken op je nek en dan ben je weg.
15: Maar kijk, de vraag die de luisteraar denk ik ook heeft, al zou je aannemelijk maken of kunnen vaststellen die verkoop aan de ex, daar was op zichzelf niks mis mee.
21: Ja.
15: Dan blijft natuurlijk wel de vraag, hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat het project even later voor 7,5 miljoen meer wordt verkocht? Ja. Althans, dat denk ik dan even.
21: Ja. Ja, ik moet dan even een aanloopje nemen. Namelijk, dit project staat naast het stadion van FC Twente. En de businessclub van FC Twente, die kijkt elke dag, elke wedstrijd kijken ze uit op dat object. En wow, groot pand, veel vierkante meters. En dan loopt er een beetje een loesje makelaar loopt er rond. En die gaat mensen lopen opgeilen. Zo, kijk, gaaf, wil je dat niet hebben? Is dat niet wat voor jou? En die vindt dan een paar mensen en gaat daarmee in gesprek. En die zegt van, nou, als je kijkt naar de vierkante meters, zou het vast wel iets van 12 miljoen waard zijn. En die latere kopers krijgen op dat moment, in maart 2007, dus al een idee in hun hoofd van, nou, als we dit voor 8 miljoen kunnen kopen, dan zijn we spekkoper.
15: Hoe moet ik dat dan zien in het licht van de eerdere taxatie, dat het hele ding 2,3 miljoen euro waard was? Hoe kan dat zo?
16: Die
15: Twente
16: hebben gewoon een kat in de zak gekocht, toch, die hand?
15: Nou, hoe kunnen die taxaties zo verschillen?
16: Die zijn in het pak genaaid.
21: De lagen voor de verkoop.
16: Hij knikt, hoor.
21: Twee taxaties van een zeer goede taxateur. En die zegt van, ja, je moet naar dit object kijken als een leisure object. Je mag volgens het bestemmingsplan helemaal niks. Je mag er alleen maar
16: een kartbaan
21: aan de ballenbak hebben.
16: Weet je hoeveel kartrondjes je moet rijden om dat geld terug te krijgen?
15: Nee, zeker heel veel.
21: En als er geen winstgevende exploitaties in dat object mogelijk zijn, dan komt er geen huurstroom. En als er geen huurstroom koopt, is het niks waard.
16: Nee.
21: Dus daar zijn die taxaties van 2,3 miljoen op gebaseerd. En dan komt er vervolgens een neus in Twente die zegt van, nou weet je, het is zoveel vierkante meter en een kantoorpand hier doet zoveel per meter. Nou, A maal B is zoveel en dat is het 12 miljoen waard. Dat het geen kantoorpand is en dat je het niet als kantoorpand mag verhuren, daar wijst hij dan niet op.
16: Dus die Twentse taxateur die heeft gezegd, dit is 12 miljoen waard, waarop die Twente denkt, nou, 8 miljoen voor iets wat 12 miljoen waard is, dat is een mooie koop.
21: Ja.
16: En dan kopen ze de kat in.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: En we hebben vanaf het allereerste begin, zelfs voordat ik erbij betrokken was bij die zaak, is al aan de field, aan het Openbaar Ministerie, erop gewezen dat die taxatie er lag van die Twente, die op 1,2 miljoen uitkwam. Daar hebben we nooit antwoord op gekregen. Dat is nooit geregistreerd. Pas 2 weken voor de zitting kreeg ik voor het eerst antwoord van het Openbaar Ministerie op die lage taxatie. We hebben dus vooral getuigen gehoord in de taxatiesfeer.
3: Ja.
2: Taxatiedeskundigen. Hoe moet je zo'n object taxeren? Welke taxaties zijn er allemaal? Wat zijn de grondslagen geweest van al die taxaties? En zijn die taxaties eigenlijk wel met elkaar vergelijkbaar? Dus als je een taxatie hebt voor de verkoop op 2,3 miljoen... zijn die uitgangspunten die daarin liggen, zijn die nou hetzelfde of vergelijkbaar met de taxatie door de Belastingdienst na de verkoop die uitkomt op 7,5 miljoen?
3: Ja.
2: En?
3: Ja.
2: Nou, dat uiteindelijk was dat natuurlijk niet zo. Elk van die taxaties ging uit van zijn eigen bijzondere uitgangspunten, zijn eigen waardebegrip en zijn eigen dynamiek en methodiek.
4: Wat mij opviel bij het inlezen in deze zaak is hoe lang dit allemaal duurt, man. Je bent 7 jaar bezig geweest. En eigenlijk voordat je definitief de inhoudelijke behandeling gaat doen. Hè?
2: Ja.
4: Is dat normaal in dit soort zaken? 7 jaar, Chris.
2: Dit, ja, het is
4: mijn gute.
2: Ja. Deze heeft vrij lang geduurd, maar het is niet eens uitzonderlijk lang.
4: Nou, oké, okay, dan denk ik ook even aan de belangen van Klaas Hummel. Die is 7 jaar lang, hangt dit natuurlijk wel boven je hoofd.
3: Dat is zelfs langer al, toch dan?
4: Ja.
2: Ja.
4: En die had natuurlijk al wat averij, maar dit is natuurlijk wel, het is wel lang.
2: Inclusief het fiscale onderzoek, wat natuurlijk ook al een paar jaar daarvoor liep, en waar hij ook een vragenbrief over gekregen had, heeft hij toch inderdaad wel 10, 11 jaar met deze zaak geleefd. Hij zegt, veel erger is wat er met taxateurs is gebeurd. Die taxateurs die dus voor 2,5 miljoen hebben getaxeerd.
3: Bedrijf die verkocht werd, aan zijn ex, ja.
2: Voordat hij het aan zijn ex had verkocht. Die werden in 1 keer beschuldigd dat zij in opdracht van Klaas Hummel een valse taxatie, van een veel te lage taxatie, zouden hebben opgemaakt.
3: En die werden ook vervolgd in deze zaak.
2: En die werden ook vervolgd in deze zaak. Die hebben dus 7 jaar lang niet kunnen en mogen taxeren. Die zijn dus 7 jaar lang koud gesteld. En hebben hun werk niet mogen doen.
4: Die inhoudelijke behandeling. Wat herinner jij nog van die zitting? Zijn dat zaken waar nou heel veel pers op afkomt en dat soort dingen? Of?
2: Er zat behoorlijk wat pers in de zaak. Okay. Of dat
4: FD?
2: Nee, Telegraaf.
3: Ah. Ja, maar Enstra, Klaas Hummel, dat waren natuurlijk bekende figuren in.
2: Hij zit nu bij, die journalist zit nu wel bij het FD.
4: Bart Mons, die kent hem niet.
2: Ik benoem hem
4: verder niet.
2: Maar wat opviel was dit, dat de rechtbank aan het Openbaar Ministerie dezelfde vragen stelde die wij al 7 jaar stelden. Namelijk, waarom is die taxatie nou precies vals? Waar zit nou de valsheid precies in die taxaties? Waarom is die taxatie nou vergelijkbaar met die taxatie? Of waarom is die niet? Heeft het Openbaar Ministerie überhaupt verstand van taxaties?
3: Werd die vraag gesteld?
2: Die werd gesteld aan het Openbaar Ministerie. Zeggen, nee, we hebben eigenlijk helemaal geen verstand van taxaties.
3: Jij zat tijdens die inhoudelijke behandeling, zat jij er best, nou, zoals je er nu bij zit, ontspannen bij wellicht, of niet?
2: Nou, ik heb mijn pleitnota nog even teruggelezen en ik heb de inhoudelijke behandeling toen daar geduid als een smeltende sneeuwpop. Die hele strafzaak die smolt weg omdat de moeilijke vragen die de verdediging de hele tijd naar voren had gebracht en waar nooit serieus naar gekeken werd en nooit een serieus antwoord op was geformuleerd, nu door de rechtbank werden gesteld en nu dus niet beantwoord konden worden door het Openbaar Ministerie. En dan, dat is eigenlijk een deconfituur.
4: En hoe staat Klaas Hummel erbij? Ik kan me voorstellen dat dit ook zo'n soort catharsis voor hem is geweest.
2: Ja, maar goed, weet je, hij was niet bij het requisitoor aanwezig. Want zo'n requisitoor in zo'n soort zaak, bij die zaak met name was dat te verwachten. Dat is dan toch al snel een aaneenschakeling van beschuldigingen en verwijten en misschien zelfs wel beledigingen. Dus ik heb tegen hem gezegd van, joh, je leest het wel naar. Ga er nou niet zitten, laat dat nou niet over je heen komen. Want dan wint je alleen maar op.
4: Heb jij dat wel eens tegen een cliënt van je gezegd, Chris? Joh, ga daar nou niet zitten. Joh. Dat zijn alleen maar lelijke dingen hoor je van die officier.
3: Ja, maar vaak in mijn zaken, in de meeste zaken.
4: Zitten ze nog vast, hè?
3: Ja, zitten ze vast en volgt de requisitoor op de behandeling. Hè? Meteen op dezelfde dag en soms is het wel een andere dag. Maar ja, goed, het is een vrij vergaand advies, toch? Normaal gesproken doe je dat niet, of wel?
4: Nee,
2: normaal gesproken doe je het niet. Maar hier was de sfeer in het dossier en de sfeer in

0: opstelling van het Openbaar Ministerie zo hard en zo naar dat het toch een ik verwachtte een aaneenschakeling van beledigingen. En daarom was hij er niet
1: werd
0: bij.
1: Werd het dat ook?
0: Ja, dat werd het ook wel.
1: Wat werd er geëist?
0: Ik geloof 2 jaar.
1: 2 jaar wegens fraude, oplichting en valsheid in geschriften.
0: Nou, nee. Natuurlijk belastingfeiten.
1: Ja.
0: Gebruik maken van een vals taxatierapport en witwassen.
1: Dat is wel even. Dat, als je dat hoort eisen, 2 jaar in de gevangenis, dat is wel even stevig.
0: Ja, en dan kun je nog zoveel vertrouwen hebben in je eigen verhaal. Je kan nog zoveel vertrouwen hebben in je eigen zakelijk correcte handelen. Je kan misschien zelfs nog zoveel vertrouwen hebben in je advocaat. Maar het blijft natuurlijk altijd ontzettend spannend.
2: Want ja, je weet niet wat die rechtbank gaat doen.
0: Nee.
2: Hoe heb je daar gepleit?
0: Met heel veel plezier. Want ik had natuurlijk een dijk van een zaak. Het was, als je die tijdslijn bekeek, als je de deskundige verklaringen over al die taxaties erbij pakte, als je de taxateurs van de Belastingdienst die dus het object hadden getaxeerd, als je die verklaringen bij de rechtercommissaris er nog bij pakte. Het was voor mij een bijna niet te verliezen zaak. Dat pleit ontzettend lekker.
2: Ja, dat pleit lekker, ja. Wat ik me daarbij wel nog even afvraag, hè? Juist omdat dit zo lang heeft gespeeld en dat onderzoek, hè, dat vordert en het vordert en er komen nieuwe verklaringen bij. Is er nou nergens een moment geweest dat het OM of de Belastingdienst, maar in ieder geval het OM, naar jou is toegegaan en dat zegt, hey, kunnen we dit anders oplossen nog of niet? Of staat het er echt totaal niet zo in?
0: Nee.
2: Nee.
0: In dit soort zaken doe je heel veel schriftelijk, hè? Ik heb in 2015 al een tijdslijn geschreven van 30, 40 pagina's en toegestuurd aan het Openbaar Ministerie. Kijk, dit is mijn tijdslijn zoals ik die uit het dossier haal. En volgens deze tijdslijn is er niks aan de hand. Ik heb er nooit reactie op gekregen. Nee. Dus er is nooit een serieuze, zoals de Duitsers zeggen, auseinandersetzung geweest tussen het Openbaar Ministerie en het dossier of het Openbaar Ministerie en de verdediging.
1: Dan komt het vonnis. Was dat een spannend moment? Toch nog?
0: Ja, natuurlijk.
1: Terwijl je dacht, als kat in het bakkie?
0: Nou, ik dacht niet kat in het bakkie. Ik dacht, ik heb gelijk en het zal me hooglijk verbazen als ik ongelijk krijg. Maar nogmaals, ze zeggen, een kameel is een paard dat is ontworpen door een commissie. Nou ja, een rechtbank bestaat is een commissie van 3. Dus je weet nooit wat eruit komt.
1: Wil je weten hoe dit afloopt? Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
4: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
5: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
4: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
6: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
7: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
9: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
10: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
11: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
12: Eerder stoppen met werken? voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
13: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
15: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
16: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
18: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Paid. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
19: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
20: In de BNR-app.
21: De ANWB eist dat België het tolplan van tafel haalt. CNN gaat voor het eerst een betaalde streamingsdienst aanbieden buiten Amerika. En Meta weigert de verkoop van de gluurbril, oftewel de pervertbril, stop te zetten. En de partijen stappen naar de rechter. Dit en veel meer verhalen kun je allemaal lezen in de BNR-app.
22: Robert Vriezen bij de ANWB. Komt de avondspits al op gang?
23: Ja, hij is begonnen hoor, die avondspits. Verspreid over het land al een aantal files. Dat telt op tot zo'n 300 kilometer momenteel. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Beest. 19 kilometer file vanuit Utrecht-Papendorp, dus het rijdt wel door. 20 minuten vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. De rechterrijstrook is daar dicht voor hulpdiensten. En de A325, Duitse grens Arnhem bij Bemmel. 2 kilometer file, maar wel met 40 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Utrecht-Eindhoven bij Veghel bij 118.4 en op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Harderwijk bij 59.8.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
25: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Frankrijk zijn vandaag weer scholierenprotesten. Waarschijnlijk gaan meer dan 100.000 demonstranten de straat op en zijn zo'n 200 scholen geblokkeerd. Het is al de vierde week dat wordt geprotesteerd. Vaak lopen de betogingen uit de hand en tot nu toe zijn bijna 150 onderwijsmedewerkers gewond geraakt. Er is geen verband tussen de computerproblemen bij Albert Heijn en allerlei cyberaanvallen op supermarkten in het buitenland, zegt het Cyber Security Center in Den Haag. In Frankrijk werd de Carrefour gehackt en werd de temperatuur van koelkasten op 50 graden gezet. En in Amerika zijn websites van allerlei supermarkten uit de lucht. Na 3 steekpartijen vorige week op scholen in Polen nemen de winkeliers daar maatregelen. Ze halen Halloween-producten zoals nepmessen en plastic hakbijlen uit de handel. Grote winkelketens vinden het niet oké om die spullen nu te verkopen. Bij de steekpartijen vielen een dode en meerdere gewonden. Na de droneaanval op een schip in de Zwarte Zee worden 11 mensen vermist. Het schip zonk voor de kust van Bulgarije. Ook een ander vrachtschip werd aangevallen door drones. De Bulgaarse premier vermoedt dat Rusland erachter zit. De NAVO kijkt of het de bescherming op de Zwarte Zee moet opschroeven. De Russische Gymbond is boos op Nederland omdat 3 topturnsters niet mee kunnen doen aan het WK in Rotterdam. Ze krijgen geen visum. Een van hen is de huidige wereldkampioene meerkamp Angelina Listunova. Volgens Rusland schakelt ons land doelbewust de sterkste turnsters van de wereld uit. Het weer van Weer Online. Steeds meer opklaringen en vanavond en vannacht overal droog. Morgen is er aardig wat zon, het wordt dan 17 graden, donderdag nog iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
22: De AEX staat 0,2% in de min, 1132 punten. Grootste daler is ASML, 4%. En de grootste stijger is DSM Firmenich, 3,5% krijgt dat aandeel erbij. De Dow Jones opent 0,6% in de plus.
21: Nou, allerlei updates de hele tijd over het cybersecurity incident bij Ahold Delhaize. Sommige systemen die zijn inmiddels weer opgestart. Althans, dat is de berichtgeving. En er zou extra bevoorrading plaatsvinden om toch een beetje die lege schappen te spekken. Dus we hebben nog altijd veel vragen, dus we gaan zo meteen praten over Ahold Delhaize.
0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is E-passie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. E-passie. Wellbeing that works.
1: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werken Nederland.
5: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
20: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
26: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
27: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Avondnieuws. Niels Heidhuis en Nina van den Dungen.
22: Fijn dat je luistert. Hier is het nieuws om mee thuis te komen. Ahold Delhaize start bepaalde systemen weer op na het cybersecurity incident dat het bedrijf gisteren meldde. Dit is op basis van een statement van Ahold zelf. Hè. Wat is er nou precies gebeurd?
21: Je boodschappen doen zo meteen. Ja, dat konden we wel.
22: Je kunt boodschappen doen. Lang houdbare melk kun je nog wel.
21: Maar die kort houdbare, die niet meer.
22: We gaan het zo horen van onze verslaggever. Die staat bij een distributiecentrum van Appie. De gebreken in de infrastructuur worden ook een hindernis bij militaire transporten. Wegen en spoor voldoen niet aan de Europese eisen, waarschuwt de Algemene Rekenkamer. Maar betekent dat ook dat de tanks er echt niet door kunnen? Ondertussen is het opnieuw onrustig in de Zwarte Zee. Voor de kust van NAVO-lidstaat Bulgarije zijn weer twee schepen aangevallen. Een deel van de bemanning wordt vermist. En FIFA-baas Gianni Infantino opnieuw onder vuur. Hij zou een geheime bonus hebben ontvangen.
21: Ja, 1,5 miljoen.
22: Ja, maar de
21: grote
22: vraag is wel of deze onthulling hem dat dit keer echt in gevaar brengt.
21: Ben benieuwd.
22: Eerst dus naar Albert Heijn.
21: Ja, Ahold Delhaize heeft op dit moment geen aanwijzingen dat gegevens van klanten of van andere bedrijven zijn gestolen bij dat cyberveiligheidsincident dat natuurlijk sinds zondagmiddag al speelt. Het bedrijf zegt dus op dit moment weer bepaalde systemen op te starten. Maar goed, het onderzoek dat loopt nog. En de NOS meldt intussen dat bronnen in de cybersecurity-wereld zeggen dat de API verdacht wordt, of dat Albert Heijn verdacht aanvalsverkeer op zijn systemen heeft gedetecteerd en daarop dus heeft ingegrepen. Albert Heijn zelf wil dat nog niet bevestigen. Maar goed, ja, het lijkt dus dan wel op een hack te wijzen. De supermarkt liet eerder vandaag weten de winkels extra te gaan bevoorraden. Maar er zijn nog wel altijd waarschuwingen voor lege schappen. Want dus vooral, wat Niels al zei, vers producten. Ja, die zijn een beetje laat of worden gewoon nog niet aangevuld. En we gaan even naar onze verslaggever Martijn Rijk. Die staat bij het distributiecentrum in Zaandam. Martijn, zie jij iets van inderdaad drukte daar? Extra bevoorrading, vrachtwagens?
29: Nou, ik kan natuurlijk niet zeggen welke vrachtwagens echt extra kroppen sla en andere groenten en zo de stad in aan het vervoeren zijn. Maar ik kan je wel zeggen dat het heel druk is. Dat er heel wat vrachtwagens hier het terrein opkomen rijden en ook weer afkomen rijden. Alle grote transporteurs, Simon Loos bijvoorbeeld van Ahold, die zie ik hier weer druk in de weer.
21: Okay.
29: Dus ga er maar vanuit dat het echt de goede kant uitgaat. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat dit de extra voorraden zijn die Ahold beloofd heeft. Of Albert Heijn beloofd heeft. Aan de andere kant, het kan ook betekenen dat het systeem zelf weer echt is opgestart. En dat ze dus ook kunnen zien wat er aan voorraden ontbreekt daar in al die Albert Heijntjes.
4: Ja, en jij zegt het al, het zou kunnen dat, het misschien dit.
29: Ja.
4: Het is de hele tijd speculeren. Natuurlijk zijn we met z'n allen al 48 uur aan het speculeren. Er komen dan steeds snippertjes aan informatie eigenlijk naar buiten. Wat weten we dus al wel zeker? Of weten we ook, weten misschien nog helemaal niks zeker?
29: Nou ja, we weten inderdaad echt maar een klein beetje zeker. Vanmiddag om 13:30 kwam Albert Heijn met een update. Of Ahold was dat, het moederbedrijf. Want je weet, er vallen ook nog wat andere bedrijven in de prijzen wat betreft deze hack. Ja, en dan schrijven ze dat ze dat ze bezig zijn met een process of starting a controlled relaunch of certain systems.
4: Ja.
29: En dat er geen details worden gegeven. En wel heel belangrijk hoor, dat er geen enkele aanwijzing is dat er klantgegevens zouden zijn buitgemaakt.
4: Ja, ja, dat is
29: dat belangrijk. Dat is natuurlijk een belangrijk ding om te horen. Maar dat is inderdaad echt de enige harde informatie die we hebben. Dus de wat minder harde informatie dat er inderdaad een sprake zou zijn van een echte hack.
4: Ja.
29: Nou ja, en ik heb zelf gewoon eventjes wat huiswerk gedaan hier. De app van Appy, die doet het. Dat wil zeggen, die vraagt me om in te loggen. En ik heb helaas mijn inloggegevens niet bij de hand. Maar hij, daar straks op de redactie deed hij helemaal niks. Was het meteen een dode website.
4: Ja.
29: De website zelf, die is nog uit de lucht. Dus het is duidelijk dat nog niet alle systemen in ieder geval zijn opgestart.
4: Nee, bij mijn Albert app doet het ook nog niet. Nee, wij kunnen helaas geen verbinding maken, staat er bij mijn app. Dus er doet nog veel het niet. Jij bent dan ook wel naar een Albert Heijn geweest in Amsterdam. Zag je daar lege schappen?
29: Ja, daar zag ik lege schappen. Ik ben natuurlijk eerst eventjes zelf de winkel ingelopen en heb daar een rondje gemaakt. En daarna heb ik ook aan wat klanten gevraagd wat ze allemaal niet konden vinden, wat ze wel nodig hadden.
6: Nee.
29: Geen tomaten, nee. En sowieso alles wat op groente lijkt, hè?
6: Ik had alleen tomaten nodig van de groente. Dus daar heb ik naar gekeken en die kon ik niet vinden, inderdaad.
29: Ja, en wat vindt u ervan?
6: Ik las van iets over een... nu zie ik daar ook een heel iets staan. Nou, dat er in ieder geval iets was, een cyber iets of zo. Ja.
7: De groente was behoorlijk zoek. De verspakketten zijn er nog wel, maar dan moet je maar net vinden waar je trek in hebt.
29: Ja, dat is een beetje puzzelen dan, hè?
7: Ja, maar dat is goed voor de creativiteit.
29: Het voorspelt ook niet veel goeds voor de dag van morgen.
7: Daar heeft u een goed punt. Ik heb anderhalf keer ingeslagen. Dus ik heb vooruit de dag naar morgen. Maar ik ben nog niet helemaal klaar. Dus daar moet ik nog verder op puzzelen. Maar dat is dan later zorgen.
29: Heeft u alles een beetje kunnen vinden vandaag?
6: Nee, niet. Nee. Nee,
29: helemaal niet?
6: Nou, wel wat. Maar niet echt wat ik zocht. Maar dat geeft niet hoor. Want ik heb genoeg thuis. Dus,
29: Wij hoeven ons geen zorgen te maken. Maar het is wel vervelend, toch?
6: Ik vind dat het een beetje overdreven is.
29: Ja?
6: Ja, er zijn veel andere supermarkten die wel genoeg hebben. En ik denk dat we ons maar moeten voorbereiden dat het vaker gebeurt.
7: Het is jammer dat het ze treft. En het is vooral pech voor Albert Heijn. En voorlopig redden wij ons wel. Dus laten we dat niet overdrijven. Maar de vraag is wat de oorzaak is. En als we erachter kunnen komen, daar ben ik wel benieuwd naar.
4: Nou, best nuchtere mensen die aan het winkelen waren bij de Appie dus vanmiddag, Martijn. Het is wel. Het is natuurlijk wel. Het lijkt bijna een soort voorbereiding in het klein op wat er mogelijk zou kunnen gebeuren. Hè? Want we worden natuurlijk allemaal gewaarschuwd voor mogelijke hybride oorlogvoering waarbij stroom uitvalt en er dus dit in het groot zou kunnen gebeuren. Nou lijkt het allemaal dus te wijzen op een hack, maar de Albert Heijn is absoluut niet open vooralsnog. Hè? Als in niet open in de communicatie, wat het nou is.
29: Nee, dat klopt. Albert Heijn zegt gewoon met zoveel woorden dat ze het niet willen zeggen wat hier de oorzaak van is. En ja, je kan er natuurlijk een heleboel dingen over zeggen. Maar waar het wel op uitdraait, is dat iedereen een beetje gaat zitten puzzelen. Hè? Het wordt een beetje een gezelschapsspel. Wat zou het kunnen zijn? Het zal vast een hek zijn, ja. Ik denk ergens dat op een goed moment er toch wel wat... En dat moet niet al te lang meer gaan duren. Er wat duidelijker naar buiten getreden zal moeten worden. En wat meer informatie gebracht zal moeten worden. En dan is die verklaring van vanmiddag toch wel een beetje sumier. Wat vind jij?
4: Ja, dat ben ik mee eens. En we blijven er maar achteraan bellen. Want uiteindelijk zal er toch wel wat meer hierover bekend worden. Dankjewel, verslaggever Martijn Rijk.
24: BNR Nieuwsradio.
22: De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor het grootschalig verplaatsen van bondgenoten en militair materieel, bijvoorbeeld als er een oorlogssituatie is. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport dat zojuist is gepresenteerd. Onze wegen, bruggen en tunnels voldoen niet aan de eisen van de NAVO. En willen we wel op het niveau komen, dan zijn miljarden investeringen nodig. We praten erover met politiek verslaggever Sophia van Lille. Sophia, dat is natuurlijk niet echt een verrassing, want we weten al dat veel bruggen bijvoorbeeld niet aan de eisen voldoen.
8: Ja, precies. En alle bruggen en wegen, de hele infrastructuur in Nederland is in principe voor civiele doeleinden, maar dus ook voor militair transport. En daar is Nederland heel belangrijk in. We liggen aan de Noordzee, dus als er, denk aan onze nieuwe bondgenoten, de Canadezen, Amerikanen zou ik niet zo snel zeggen, maar als er dus NAVO-bondgenoten snel naar het oosten moeten, dan moeten die dus over onze wegen. En zoals we weten, ja, daar is een hoop achterstallig onderhoud. Het piept en het kraakt. En dat geldt dus ook voor het militaire transport.
22: En welke eisen stelt de NAVO dan precies?
8: Ja, dus het is belangrijk. Bij militair materieel moet je natuurlijk denken aan grote en zware voertuigen. En daar zijn allemaal technische eisen. Die zijn opgesteld door de Europese Commissie. En voor NAVO-troepen. En daar kunnen we dus op dit moment nog niet aan voldoen. En dat is simpelweg dus omdat bruggen gewoon aan vervanging toe zijn, sluizen. Maar ook omdat het af en toe dus gaat om te hoge dingen, te klein. Dit is, precies, nog niet goed op elkaar afgestemd.
22: Nee, maar dan las ik ook dat tanks in principe, of al dat militair materieel, in principe wel van A naar B kan komen, maar met sommige omwegen. Dus hoe groot is
4: het? Ja, binnenwegen.
22: Ja, binnenwegen. Ja, de afrit nemen en dan weer de oprit. Ja, precies, bijvoorbeeld om het viaduct te omzeilen.
8: De sluiproute.
22: Ja.
8: Dat is inderdaad een disclaimer die de Rekenkamer ook maakt in hun rapport. Maar goed, dat gaat nu nog wel. Nu zijn we natuurlijk in die grijze zone, maar eigenlijk gaat het hier volgens nog prima. Maar in oorlogstijd heb je die tijd gewoon soms simpelweg niet. Dan moet het allemaal snel kunnen via die corridors die daarvoor bedoeld zijn. Dan hinder je daarmee ook niet het totale verkeer. Daar is het voor bedoeld, maar ja, dan moet het dus wel gaan op de juiste manier.
22: En dus zijn investeringen nodig? Hoeveel gaat het om volgens de Algemene Rekenkamer?
8: Ja, zet je schrap. In ieder geval 9,5 miljard.
4: Zo.
8: En dat is in ieder geval omdat onze minister van INW, Vincent Korremans, nog helemaal geen totaalbeeld heeft. Want er zijn deelschattingen, maar nog niet een totale raming van wat dan de situatie is. 9,5 miljard, dat is een hoop. De helft daarvan, 5 miljard, kan sowieso worden gebruikt dus voor civiele doeleinden. Sowieso een brug die moet vervangen, waar ook gewoon nu onze auto's overheen gaan. Maar dan is er dus nog niet 4,5 miljard in ieder geval nodig om aan die militaire eisen te voldoen.
22: Ja, en waar moet dat geld vandaan komen? Althans, ja, dat zijn extra uitgaven die de overheid dan zou moeten doen, hè? Wat ook weer meetelt voor de NAVO-norm misschien.
8: Precies, ja. En die 1,5%... die natuurlijk is bedoeld voor onze bredere veiligheid, dan zou je denken, die kun je daarvoor inzetten. Maar daaruit blijkt wel uit schattingen dat we dat geld niet hebben. Dat ook al opgaat naar andere doeleinden. Dus dan ga je weer richting dat mobiliteitsfonds. Alleen, dat is ook al een potje waar al te veel uit is gegraaid. Daar hebben ze al budgettekorten. En we weten, Vincent Korremans komt al vrijdag met een plan. Welke keuzes gaan we maken? Welke infrastructuur geven we voorrang op onderhoud? En welke moeten gewoon simpelweg wachten? Dus het probleem was er al en het wordt dus alleen nog maar groter.
22: Dankjewel, politiek verslaggever Sophia van Lille.
24: De Avondspits. Nina van den Dungen. En Niels Heidhuis. BNR.
4: Blijven we even bij het thema oorlogvoering. Want in Bulgarije zijn twee schepen dicht bij de kust geraakt door drones. Bulgaarse premier Radev die zegt dat er geen duidelijk en sluitend bewijs is. Maar volgens hem wijst logica op de betrokkenheid van Rusland. Een Russische drone dus wellicht. Radev heeft ook de Russische ambassadeur al ontboden. We gaan erover praten met Europa-verslaggever Michal van der Toorn. Michal, welkom.
9: Goedemiddag.
4: Wat weten we over die drone-aanval?
9: Ja, dus we hoorden gisteren nog van Sakeur dat we moesten blijven attribueren. Dus snel zeggen wie erachter zit. Nou, nu weten we dat dus nog niet zo zeker. Maar Radev zegt al gelijk, we moeten in ieder geval naar Rusland gaan kijken. Ja, wat we weten is dat een van de twee schepen ook gezonken is na deze aanval. Vonden allebei plaats op ongeveer 30 kilometer kilometer van de kust in internationale wateren op
4: de Zwarte Zee, toch?
9: Zwarte Zee, ja. Inderdaad. En 11 mensen zijn nog steeds, bemanningsleden zijn nog steeds vermist. 5 zijn er in ieder geval gered. En het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, want het is inmiddels de 3e aanval op schepen in de Zwarte Zee in korte tijd. Op 6 oktober nog werd bij de Bulgaarse kust werden ook al 2 schepen aangevallen.
4: Ja.
9: 1 daarvan zonk ook en de bemanning wordt nog steeds vermist. Dus ja, het is echt een regio om in de gaten te houden. Want ja, dit speelt steeds meer op.
4: Ja, en het is dus gevaarlijk ook echt voor het scheepvaartverkeer om die routes te gaan nemen.
9: Ja, als blijkt ook dat inderdaad voor je bemanning risico, vermist raakt en
4: ja,
9: niet wordt
4: gevonden. Want de eerste keer kan je nog denken, een afzwaaier komt verkeerd terecht. Maar het begint nu bijna op sabotage, op echte aanvallen te
9: ook
4: lijken.
9: Ook zeker omdat op het andere schip, wat niet is gezonken, ook Oekraïense bemanningsleden aan boord waren. Dus ja, ik snap wel waarom naar Rusland wijst.
4: Ja, oké. En reacties uit Europa, zijn die er al?
9: Ja, zeker. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Volgens haar is inderdaad de Zwarte Zee steeds meer een front geworden, een nieuw front in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Dus die bevestigt vermoedens ook wel. En Mark Rutte, NAVO-chef, die heeft gesproken natuurlijk met de Bulgaarse premier. En die zegt, ja, we hebben onze aanwezigheid aan de oostflank al versterkt.
4: Ja.
9: Maar we houden de situatie natuurlijk goed in de gaten. En als het nodig is, dan neemt de NAVO extra maatregelen om de veiligheid daar te beschermen. Dus ja, zeker iets.
10: Welke dan eigenlijk?
9: Ja, dat weet ik niet. Maar dat wordt weer gewoon een aandachtspunt.
10: Ja.
9: Het is zeker interessant om te zien hoe de Oostflank, waar de Oostflank nu al groeiend onder druk staat. Want die Oostflank van de NAVO staat al onder druk sinds, in ieder geval 2022. Maar het verschilt waar dat dan precies is. En nu is het de Zwarte Zee zeker een aandachtsgebied.
4: Ja. Overmorgen is een EU-top in Brussel. Ik kan me voorstellen dat dit daar wel echt een thema gaat worden.
9: Ja, zeker. Dat denk ik ook. Omdat het natuurlijk past binnen het bredere plaatje van alle sabotageacties die we afgelopen tijd hebben gezien. Ze hebben het daar druk hoor, op die top. Want ze moeten van alles in 2 dagen proppen. Ze moeten het hebben over de begroting, de meerjarenbegroting. Ze moeten het hebben over de energieprijzen. In het verlengde daarvan over concurrentiekracht. Ze willen het hebben over migratie. Deze actuele ontwikkelingen en de veiligheid van het continent, ja, dat kan niet achterwege blijven.
4: Nee.
9: Het gaat nu ook wel weer rond in Brussel dat sommige onderwerpen toch weer naar voren worden geschoven. Bijvoorbeeld de uitwerking van het migratiepact en de uitbreiding van de EU. Ook een belangrijk onderwerp voor Oekraïne. Dat wordt allemaal, waarschijnlijk valt dat gewoon van de agenda, omdat die leiders toch weer te druk hebben met, ik wil niet zeggen de waan van de dag, maar de ontwikkelingen die er nu spelen rondom de veiligheid.
4: Nee, we hebben geen idee of Burnham van Groot-Brittannië erbij is. Hè?
9: Nee, maar er is wel op 20 november een EU-VK-top. Dus ik verwacht misschien niet dat hij er nu bij is, maar hij is zeker bezig om zich richting Brussel te bewegen.
4: Want de Britse inlichtingendienst MI5 die maakt ook net bekend dat Iran en Rusland duidelijk meer hybride acties uitvoeren op het Verenigd Koninkrijk.
9: Ook daar speelt dat natuurlijk. Ja, dus hij heeft dezelfde problemen als de rest van Europa.
4: Een heel groot gezamenlijk probleem. Dankjewel voor nu, Europa-verslaggever Michal van der Toorn. En wil je meer Europees nieuws, dan kun je luisteren naar de podcast Make Europe Great Again.
10: Nieuwe affaire rond FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij zou 2 jaar geleden bovenop zijn salaris een bonus van zo'n 1,5 miljoen euro hebben ontvangen. En die vergoeding zou niet afzonderlijk zijn opgenomen in het jaarverslag. Dat meldt onder andere het Belgische Sportza. Infantino zou het bedrag hebben ontvangen van een Amerikaanse organisatie die betrokken was bij het organiseren van het afgelopen WK. Dan gaan we vragen aan Jaap de Groot, onze sportcorrespondent. Hoe moeten we dit nieuwe probleem voor Infantino zien? Wat behelst dit?
11: Nou, de vraag is of dit inderdaad een soort extra bonus is geweest of een onkostenvergoeding. Want de laatste 4 jaar heeft FIFA in Miami een kantoor gehad. Daar was de Legal and Compliance Division van FIFA was daar gevestigd met 100 werknemers. En dus hij moest ook, de laatste 3 jaar zat hij in Amerika en had huisvesting nodig. En ik hoorde van Amerikaanse bronnen deze kosten van 1,5 miljoen euro opgevoerd wordt als vergoeding voor de huisvesting.
10: Ja.
11: En als dat het geval is, dan zitten we met een soort maas in het net. Omdat, we hebben het net even uitgezocht, dat een onkostenvergoeding hoef je niet per se in een jaarverslag op te nemen.
10: Nee.
11: Dus dan zou.
12: Een bonus wel, maar een onkostenvergoeding niet.
11: Nee. En ja,
12: de vraag is natuurlijk: is een huisvesting van deze omvang, is dat nog een.
8: 1,5 miljoen. Ja, op een salaris van 4,3 een soort, miljoen. Toch
11: ja. Nou, ik heb nieuws voor je. In Qatar is precies hetzelfde gebeurd. Daar heeft hij ook 3 jaar gewoond. Hij is uiteindelijk ook als ereburger vertrokken. En woonde ook in een penthouse waar zelfs de sheik met zijn ogen van stond te knipperen. En hij gedraagt zich als een zonnekoning. Kijk, relevant wordt nu ook wel een beetje van. Er hebben daar 100 werknemers namens FIFA gewerkt in Miami. Werken er nog trouwens. En er zijn er natuurlijk een x-aantal van Europa daar naartoe verhuisd. In hoeverre hebben die dan ook een compensatie voor de huisvesting gekregen? Ja. Of heeft alleen de president het gehad? Kijk, dan heb je wel een discussie.
8: Ja, maar dit is natuurlijk het zoveelste incident rondom Infantino. Is die man een soort van onwankelbaar, onschendbaar? Of denk jij van, nou, dit zou wel eens iets kunnen zijn waardoor hij toch moet vertrekken?
11: Het punt is en blijft, FIFA is een globale organisatie. Dus als je goed kijkt waar de kritiek vandaan komt, is vooral de Britse media. En ik sluit niet uit dat er lekken zitten in de organisatie, voormalige organisatiecomité in Amerika, wat Mexico, Amerika en Canada behelsde. Mm-hmm. Dat daar een lek zit richting Groot-Brittannië. Britten, ja. En die spreiden zeg maar dit soort incidenten over Europa. En ik heb het net even bekeken. Buiten Europa zie je bijna geen reacties. Alleen in Amerika, de New York Times rept inderdaad over een mogelijke onkostenvergoeding. En voor de rest blijft het rustig.
8: Het boeit niemand iets,
11: Het is echt een Europese zaak. Je ziet ook de reacties zijn ook van Europese oud-werknemers van FIFA. Dus het is wat dat betreft, heb je te maken met een kwart van de organisatie die is fel tegen. Hem doet er alles aan om voor 18 november hem te tackelen. Maar ja, er blijven nog 75% over, dus ja. En hij ontpopt zich toch een beetje als een kat met
8: Ik denk
11: 90 levens wel. het gaat maar door.
12: Ja. Dus hij vooral is, wat steun dat betreft, uit Afrika en andere gebiedsdelen ook, hè?
11: Ja, dat is echt. Kijk, hij heeft natuurlijk in de periode dat hij in Qatar zat, 3 jaar lang, zat hij heel dicht op Afrika en Azië. Heeft hij natuurlijk geweldig kunnen lobbyen. Ja. Hij heeft nu 3 jaar in Miami gezeten. Had hij natuurlijk het hele Amerikaanse continent. Europa vond hij prima. Hij wist gewoon dat daar Alexander Severin niks van hem moest hebben. En heeft gewoon gezorgd dat Europa enorm kan schreeuwen, maar hem geen pijn kan doen.
12: En hij houdt er een mooi huis aan over, zonder dat het hem verder pijn doet.
11: Ja, wie weet. Kijk, als hij hem in zijn achterzak gestopt heeft, dan heeft hij wel een probleem.
8: Ja, maar huren, daar kan niemand iets van zeggen als het onkosten waren.
11: Kijk, inderdaad.
12: Sportverslaggever Jaap de Groot, dankjewel.
8: Nederland bungelt volgens nieuw onderzoek onderaan een Europees lijstje als het gaat om de benoeming van vrouwelijke commissarissen. What's new? Maar toch een beetje de vraag, geven die cijfers nou wel een eerlijk beeld? Hoor je zo meteen.
13: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
14: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
15: Gaat digitalisering de zorg redden?
14: En wie draagt de zwaarste lasten?
15: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
16: Samen slimmer zorgen.
15: Vebego Zorgservice.
17: Ook een klassieke grootbank als ING moet iets met AI. Waar liggen de grootste kansen? Of zijn er toch vooral risico's? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bahadir Yilmaz, Chief Analytics Officer van ING. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
18: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
15: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
19: Dit is de administratie van je bedrijf zonder Teamleader AI. En dit met Teamleader AI. Word blij van de administratie. Klanten, offertes en facturen opvolgen. Teamleader AI doet het voor jou. Veilig en nooit zonder jou, ja?
23: Weet jij wat je moet doen als jouw museum, theater of archief gehackt wordt? Want cybercriminelen weten ook de weg naar culturele organisaties. Als bestuurder of directeur bepaal jij hoe goed je voorbereid bent, en dat begint met een goed plan op cyberveiligecultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur. Teamleader AI maakt van je...
0: administratie.
23: Weer.
0: Administratie.
23: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate. Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
1: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
2: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
20: BNR Verkeer.
25: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg met bijna 600 kilometer file al bij elkaar. File staan met name in de Randstad en ook rond Arnhem en Nijmegen is het aansluiten. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch, 21 kilometer al tussen Utrecht-Leidse Rijn en Beest, met een half uur vertraging. Half uur vertraging ook op de A2 vanuit Eindhoven door richting Maastricht bij Nederweert, 7 kilometer file. En op de A27 vanuit Utrecht naar Breda, een klein half uurtje vertraging bij Werkendam, want er staat 9 kilometer file. Flitsmeister meldt snelheid. Controles, onder andere op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij Apkoude bij 37,9. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Zonzeel bij 49,2. En ook controle op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Zevenbergen bij 6,8.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
26: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Frankrijk zijn vandaag weer scholierenprotesten. Waarschijnlijk gaan meer dan 100.000 demonstranten de straat op en zijn zo'n 200 scholen geblokkeerd. Het is al de vierde week dat wordt geprotesteerd. Vaak lopen de betogingen uit de hand en tot nu toe zijn bijna 150 onderwijsmedewerkers gewond geraakt. Er is geen verband tussen de computerproblemen bij Albert Heijn en allerlei cyberaanvallen op supermarkten in het buitenland, zegt het Cybersecurity Center in Den Haag. In Frankrijk werd de Carrefour gehackt en werd de temperatuur van koelkasten op 50 graden gezet. En in Amerika zijn websites van allerlei supermarkten uit de lucht. Na 3 steekpartijen vorige week op scholen in Polen nemen de winkeliers daar maatregelen. Ze halen Halloween-producten zoals nepmessen en plastic hakbijlen uit de handel. Grote winkelketens vinden het niet oké om die spullen nu te verkopen. Bij de steekpartijen vielen een dode en meerdere gewonden. Na de droneaanval op een schip in de Zwarte Zee worden 11 mensen vermist. Het schip zonk voor de kust van Bulgarije. Ook een ander vrachtschip werd aangevallen door drones. De Bulgaarse premier vermoedt dat Rusland erachter zit. De NAVO kijkt of het de bescherming op de Zwarte Zee moet opschroeven. De Russische Gymbond is boos op Nederland omdat 3 topturnsters niet mee kunnen doen aan het WK in Rotterdam. Ze krijgen geen visum. Een van hen is de huidige wereldkampioene meerkamp Angelina Listunova. Volgens Rusland schakelt ons land doelbewust de sterkste turnsters van de wereld uit. Het weer van Weer Online. Steeds meer opklaringen en vanavond en vannacht overal droog. Morgen is er aardig wat zon, het wordt dan 17 graden, donderdag nog iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
12: Ja, Trump is niet populair. En binnenkort zijn natuurlijk de parlementsverkiezingen in Amerika. De Democraten rekenen op winst. Maar gaan ze daar niet iets te makkelijk van uit? En hoe zit het eigenlijk in die partij? Want je hebt daar behoorlijk linkse kandidaten, maar ook conservatievere kandidaten. Kortom, de eenheid is ver te zoeken. We gaan het zo meteen bespreken.
4: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
6: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
4: Obli. Meer rust, meer rendement.
7: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
4: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
9: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
10: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
21: Shape the future with confidence. EY.
9: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
22: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
27: Mijn naam is Jonne van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
22: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
24: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Nina van den Dungen.
28: Goedemiddag, fijn dat je luistert. 5:05 is het. Dit is de Avondspits. De Democraten die rekenen op winst bij de midterms, de tussentijdse verkiezingen straks op 3 november. Maar hoe zijn die peilingen eigenlijk? Hoe ver staan de Democraten dan voor? En als ze dan winnen, hoe lastig kunnen ze het Trump gaan maken als ze de meerderheid van de stemmen krijgen in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat? Bespreken we allemaal zo meteen, maar eerst de AEX-bedrijven. Die namen maar heel weinig vrouwelijke commissarissen aan.
12: Ja, Nederland staat onderaan de Europese lijst zelfs als het gaat om de benoeming van vrouwelijke commissarissen. Volgens onderzoek van adviesbureau Heidrick & Struggles was vorig jaar slechts 28% van de nieuwe commissarissen bij AEX-bedrijven een vrouw. Dat bespreken we met Mijntje Lukkeraert-Rovers, hoogleraar Corporate Governance aan TIAS. Welkom. Ja, 28%. Dat is inderdaad niet zoveel, toch?
29: Nee, dat lijkt niet zo heel erg veel, maar ik vind eerlijk gezegd dat er veel te grote woorden gebruikt worden voor dit zeer beperkte onderzoek.
12: Oh.
29: Het feit wil dat in dit onderzoek worden maar een beperkt aantal bedrijven uit Nederland meegenomen. Namelijk alleen de bedrijven die in de AEX-index zitten. Dus dat zijn niet alle beursgenoteerde ondernemingen, maar alleen de bedrijven die in die index zitten. Dat zijn er 25. Daarvan heeft de helft, schrijft dit rapport, mensen aangenomen. 19 mensen. Mm-hmm. En van die 19 mensen zijn er 5 vrouw. En daarmee komen ze ook op dat percentage.
12: Ja.
29: Maar in die AEX-index zitten bijvoorbeeld ook 5 buitenlandse bedrijven. Geen Nederlandse bedrijven, buitenlandse bedrijven. Er zijn ook van die 19 mensen die zijn aangenomen 15 buitenlanders. En ik vind het echt veel te kort door de bocht. Want als je kijkt naar alle Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen, dat zijn er 82. Dan is daar al 44% van de commissarissen is een vrouw. En dat zouden ze dan naast moeten zetten. Ze zouden ernaast moeten zetten wat het percentage al is. En dat je dan in enig jaar misschien net iets minder benoemt. Nog los van het feit dat dit inderdaad een veel te beperkt onderzoek is. Bij veel te weinig bedrijven met veel te weinig mensen.
12: Ja, dan moet je niet zo extrapoleren naar percentages, zegt u eigenlijk.
29: Nee, ik vind het ook kwalijk, eerlijk gezegd, dat het dan ook zo in het nieuws gebracht wordt alsof het een achteruitgang is. Als je al iets wil zeggen over de aanwezigheid van vrouwen in de top, Richt je dan bijvoorbeeld op de bestuurders. Ga dan kijken, gaat het daar net zo goed als bij de commissarissen? Want bij de commissarissen gaat het gewoon echt heel goed. En als je, zelfs als je kijkt naar deze beperkte groep bedrijven die in de AEX-index zitten, dan is ook daar 45% van alle commissarissen is een vrouw. Mm. Nou, daar kan je toch niet van zeggen dat dat een slecht getal is, als dit streefgetal 33% is.
12: Nou ja, als je heel kritisch bent, moet het natuurlijk de helft zijn. Maar goed, het gaat de goede
29: bijna
12: kant op, zegt u.
29: 45%.
12: Ja. Ja, dus en er zijn dus ook weinig mensen aangenomen eigenlijk, of nieuwe commissarissen benoemd. Dus dan praat je al over een kleine groep. Dat is ook wat u onderstreept. En dan
29: ja, een kleine groep bij een kleine groep bedrijven. Want ze nemen dus ook niet alle beursgenoteerde ondernemingen mee. Ze nemen echt maar 25 bedrijven mee. En daar. Dus dat is echt, ja, nogmaals, ik vind het echt eigenlijk kwalijk dat op deze manier zo'n onderwerp, wat natuurlijk in het nieuws staat, en interessant is, dat dat op die manier geframed wordt.
12: Goed, maar het is dan bij de commissarissen is er niet zo'n heel groot probleem, zegt u eigenlijk. Hoe zit het dan in de besturen, in het dagelijks bestuur van bedrijven?
29: Nou, dat zou inderdaad interessanter zijn om naar te kijken, maar daar heeft dit rapport niet naar gekeken. Als je naar mijn rapport kijkt, en dat beslaat bijna dezelfde periode. Mijn peildatum is altijd 31 augustus en zij hebben 31 december. Dan lopen we inderdaad bij de vrouwelijke bestuurders nog iets achter. Daar is het 17% van alle bestuurders bij alle beursgenoteerde ondernemingen. En als je zou willen kijken naar deze specifieke groep die zij onderzocht hebben, dus weer die AEX-index, die 25 grootste bedrijven, dan die doen het dan gemiddeld nog beter dan de rest van onze beursgenoteerde ondernemingen. Dan zit het op ongeveer 28%. En daar kon ik zeker nog wat bij. Dus dat wil ik zeker niet tegenspreken. Maar daar zou meer aandacht naar moeten dan de commissarissen, waar we het eigenlijk al hartstikke goed doen.
12: Helder. Dank voor deze uitleg, Mijntje Luklaert, Rovers hoogleraar Corporate Governance aan de TIAS Business School Tilburg, Utrecht.
0: Gaan we naar het
12: kunnen even
0: verkeer
12: kijken.
0: Ja. Ja. Bij Helene de Geest van de ANWB. Helene, is het druk?
12: Nee, we gaan zo naar Robert Vries, toch?
0: Oh, Robert Vries.
12: Robert is er al wel. Hallo.
8: Jullie zaten allebei te wachten natuurlijk.
12: Zeker.
8: De telefoon ging en de telefoon ging. En daar ben ik dan.
0: Fijn. Nou, hoe druk is het, Robert?
8: Nou, behoorlijk. 639 kilometer op mijn teller. Dus dat is al een flinke spits. En dat ondanks dat de buien eigenlijk in het noorden van het land vallen, zien we eigenlijk de files ten zuiden van Amsterdam staan. Met name in de Randstad. En ook bij Arnhem en Nijmegen is het druk. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 20 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Utrecht, Papendorp en Beest. Half uur vertraging daardoor. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Ook langzaam rijdend verkeer tussen Budel en Nederweert. 40 minuten vertraging na een ongeluk daar. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij Hagestein 14 kilometer langzaam rijdend verkeer met een half uur tijdsverlies. Flitsmeister meldt ook snelheidscontroles. Onder andere op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij knooppunt Azelo bij 135.0. En ook controle op de A6 Muiden-Lelystad bij Almere-Stedenwijk bij 50.2.
11: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
13: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn.
14: En ja, die konijnen, leuke beestjes, maar die zijn daar dus onderdeel van.
15: Het totaal aantal woningen wat te koop staat, dat neemt wat toe.
11: BNR, blijf scherp.
0: 4:55 is het. Met nog precies 3 weken tot de tussentijdse verkiezingen, de midterms in Amerika, wijzen vrijwel alle peilingen op winst voor de Democraten. Er wordt zelfs al gesproken over een blauwe golf. Maar goed, komt die blauwe golf er echt? Hoe hoog wordt die dan? En wat staat er überhaupt op het spel? In de avondspits blikken wij de komende tijd af en toe alvast vooruit op die midterms. En dan vandaag met meteen maar als thema, hoe staan de Democraten ervoor in het tijdperk Trump 2? Nou, bij ons in de studio, Amerika-kenner Kenneth Manusama. Kenneth, welkom.
16: Dank je.
0: En Martha McDevitt-Pugh, voorzitter van Democrats Abroad International. Goedemiddag, fijn dat u er bent. En uw club, dus de Democrats Abroad International, dat is eigenlijk een club die democraten in het buitenland mobiliseert om te gaan stemmen, toch?
17: Ja, dat klopt. Er zijn 6,5 miljoen Amerikanen die in het buitenland wonen. Ja? En heel veel weten niet dat ze kunnen stemmen of hoe ze dat moeten doen. Dus wij hebben een website, voteforabroad.org, die het mogelijk maakt om een aanvraag in te dienen en te registreren om te gaan stemmen.
0: Ja, en zodat eigenlijk al die briefpost waar Trump zo tegen is, dat u zorgt dat er met bakken met briefpost die kant op gaan.
17: Ja, we zijn nu bezig. Heel veel mensen hebben al hun stembiljet ontvangen. Mm-hmm. En het is terugsturen, zo snel mogelijk. Doe
0: ja,
17: het nu.
0: Tuurlijk. Ja, ja. Want anders ben je niet meer op tijd. Oké, Kenneth, om met jou te beginnen. De midterms, tussentijdse verkiezingen. Even voor de algemene kennis. Wat wordt er precies gekozen?
28: Wie nou, worden het, gekozen?
1: Het grootste deel van het congres wordt gekozen. Dat is 435 mensen in het Huis van Afgevaardigden. En dan is ongeveer 35 van de 100 senatoren moet ook worden gekozen. Die worden niet in één keer allemaal gekozen, maar gestaffeld als het ware. Dus 35 senaatzetels en 435 afgevaardigden.
12: Ja, je bedoelt de senaat, die wordt steeds voor een derde voor zes jaar gekozen.
28: Dat is een fascinerend geheel. Hè? Senaat natuurlijk vergelijkbaar met onze Eerste Kamer. Ja. Elke twee jaar is daar dus een nieuwe ronde, zeg maar, voor een derde van het aantal zetels. Op dit moment beide in handen van de Republikeinen. Maar dat gaat veranderen. Althans, daar wijzen de peilingen nu op, hè?
1: Ja, de peilingen wijzen heel duidelijk wel dat in ieder geval het Huis van Afgevaardigden wel richting de Democraten gaat. De vraag is een beetje welke marges ze zullen hebben.
28: Ja.
1: Bij de Senaat gaat het ook meer die kant op, maar dan vind ik het nog steeds wel erg spannend of inderdaad de Democraten dat wel gaan halen. Dus ik hou daar me altijd een beetje gedijst.
28: Waarom bij de ene spannend en bij de ander een soort van gelopen race dan?
1: Nou ja, dat heeft te maken natuurlijk met over welke staten we het hebben over welke districten we het allemaal precies hebben. Volgens mij is bij de, en dan kijk ik ook even naar mijn medegast, volgens mij zijn de senaatzetels zijn voornamenlijk ook republikeinse zetels, veel republikeinse zetels.
12: Die op zijn voor
1: de verkiezing. Ja, die op zijn voor verkiezing. Dus het is niet een gunstige kaart, zeggen ze dan, geen gunstige kaart dit jaar voor de Democraten. Maar dan alsnog staan ze toch wel op dat er in ieder geval een paar zetels geflipt zullen worden. Denk bijvoorbeeld aan Texas en James Tallarico.
28: Ja, precies. Marta, in hoeverre rekenen de Democraten zich al rijk?
17: Nou, peilingen zijn niet de beslissende factor. Dat is opkomst. En dat ziet er wel goed uit. Wij lopen met stemmen in het buitenland op het niveau van 2018. Uh-huh. Wel het congres terug hebben gekregen.
28: Ja, dat was een goed jaar. Dus
17: maar er is heel veel intimidatie op het moment. Heel veel pogingen om het moeilijker te maken om te stemmen. Wetsvoorstellen die niet door zijn gegaan. Maar je merkt dat mensen niet confident zijn en minder vertrouwen hebben.
28: Doet dus u dan op die rechtszaken van Trump die heeft aangespannen om briefpost, bijvoorbeeld briefstemmen, uit te bannen?
17: Zoveel rechtszaken.
28: Ja.
17: Ja, zoveel pogingen om, bijvoorbeeld voor mensen in het buitenland, met de Save Act, dat je naar je stemlokaal moet gaan om te registreren. Nou, dat is natuurlijk wel heel lastig als je op de andere kant van de wereld woont. Maar dat is een poging om het moeilijk te maken.
12: Het is ook intimidatie richting jullie, de buitenlanddemocraten.
17: Ja, zeker.
12: Oh.
17: Ja.
28: Heeft u daar zelf ook echt iets van meegemaakt?
17: Ik merk heel erg vanaf het begin van dit jaar heel veel mensen van, zullen er verkiezingen zijn? Kan ik stemmen? Kan ik nog stemmen? Moet ik wel een speciaal proces doorgaan? Moet ik een paspoort laten zien? Moet ik naar huis gaan om te registreren?
28: Er wordt verwarring gesticht, merkt u, in bepaalde communicatie. Dus ook naar democraten in het buitenland.
17: Ja.
28: Er wordt onzin verspreid.
17: Ja,
28: nepnieuws.
17: Ja. Nou, en pogingen, en vaak door rechtbanken teruggedraaid, om het moeilijker maken om te stemmen.
28: Ja, precies. Maar u probeert natuurlijk met al uw pogingen om te zeggen, zo moet het. En ik laat u zien hoe het werkt. Sterker nog, jullie laten zelfs zien in instructievideo's hoe je dan zo'n Amerikaans stembiljet moet opvouwen. Ik laat even horen hoe dat klinkt.
2: Hi, it's Robbie. I'm in Amsterdam. And I'm going to show you how to deal with New York's overseas absentee ballot. Which is a bit of an exercise in origami.
28: Een soort origami, hoe heet dat, zo'n kraanvogel bijna vouwen. Want dat is echt allemaal op regels, hè? En dan niet voor het hele land gelijk. Ja. Maar per district moet je een stembiljet weer anders in elkaar flansen.
17: Ja, de staat bepaalt wat de regels zijn, wat de deadlines zijn, hoeveel enveloppen, waar je je handtekening moet zetten. En als je één ding fout doet, dan loop je wel het risico dat je stembiljet wordt niet geteld.
28: Ja, dat is bizar. Kenneth, als we kijken naar de Democraten vanuit jouw perspectief. Na het verlies van Kamala Harris een paar jaar geleden leek het misschien een beetje voor de gemiddelde Nederlander van een beetje een stuurloos verloren partij op dat moment. Hoe staan we er nu voor? Als Democraten.
1: Ik denk dat de Democraten heel lang inderdaad stuurloos waren geweest in termen van leiderschap, in termen van issues. En hoe ze Donald Trump moesten benaderen, hoe ze dit hele presidentschap moesten benaderen. Ik denk dat Donald Trump de grootste winst is geweest voor de Democraten. Want Donald Trump heeft ervoor gezorgd eigenlijk dat de economie weer in het slop is geraakt, bijvoorbeeld. Met al zijn capriolen, importheffingen, oorlog in Iran, de prijzen allemaal heeft opgedreven. En eigenlijk heeft Trump, zeg maar, de issues aangedragen die de Democraten nu gebruiken. En de impopulariteit van Trump is dat eigenlijk ook wat de democratische peiling omhoog doet stuwen. Mm-hmm. Want als we kijken naar hoe populair de Democratische Partij is, dat is eigenlijk bijzonder slecht. Die doen het net zo goed of zelfs nog minder goed dan de Republikeinen.
28: En waar zit dat hem in?
1: Nou, dat zit hem denk ik heel lang in die verloren races. In 24 bijvoorbeeld. Een backlash van het hele woke-verhaal. Wat de Republikeinen enorm goed in geslaagd zijn om de Democraten
28: om te
1: framen.
28: Ja.
1: En dat ze heel lang geen duidelijke koers hebben gehad. En het hele economische verhaal, affordability, het buzzword van nu, dat is eigenlijk aangedragen door het falen van deze regering.
12: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe moeilijk is het voor de Democraten om een koers te bepalen. Want de Republikeinen zijn heel erg verworden tot een soort smalle partij die zich richt op die is ultraconservatief. Je moet Trump-aanhanger zijn, anders hoor je er helemaal niet bij. Er zijn bijna geen dissidente geluiden. Terwijl in de Democratische Partij, dat gaat van uiterst links tot conservatief in bijvoorbeeld zuidelijke staten. Wat kan de Democratische Partij daarin wel een koers bepalen eigenlijk, Marta?
17: Ja, ik denk het wel. Het is natuurlijk een coalitie van moderate.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Terug naar hoe het was. We kunnen niet alleen maar een platform hebben dat zegt van we moeten terugdraaien wat Trump allemaal heeft gedaan. Nee, we moeten ook constructief naar de toekomst kijken. Veranderen omstandigheden. De geschiedenis van het tijdperk Trump moeten we in rekening mee houden. Wat is er mis met onze instituties bijvoorbeeld? En ik dacht dat gevecht als het ware om ideeën, dat nu aan het gebeuren is binnen de Democratische Partij.
3: En dan zou je dit kunnen zien misschien als de eerste horde. Hè? Die midterms moeten even gewonnen worden door de Democraten dan, hè? In hun visie. En dan is het eigenlijk vooruitkijken van nu moeten we naar een presidentskandidaat weer gaan zoeken. Want is daar nou iemand die, je hoort wel eens Gavin Newsom natuurlijk, dat soort namen. Marta, kijk ik jou even aan. Is er nou al een kroonprins of een kroonprinses?
4: Ja, nou, er zijn heel veel namen. Ik ben er helemaal niet mee bezig. Wij gaan als Democrats about ons eigen voorverkiezingen houden. En we verwachten wel 15 of meer kandidaten. Het wordt wel heel leuk en heel spannend om te kijken waar ze allemaal voor staan. En wie dan naar boven drijft. Ik denk dat we goede kandidaten hebben. We gaan het meemaken.
3: Precies. En dus eerst, wat ik al zei, de eerste hoorde, de midterms.
4: Zeker.
3: Marta, stel, er komt een goede uitslag voor jullie. Dus meerderheid in de Senaat en in het Huis. Hoe moeilijk kunnen de Democraten het dan maken voor Trump?
4: Nou, Trump is nog steeds president, dus het wordt moeilijk om wetgeving door te krijgen, want hij heeft een vetorecht. Dan moet je wel 2/3 van het hele congres hebben om dat te overriden. Maar ze kunnen wel toezicht houden. Ze kunnen wel ervoor gaan staan waar Democraten voor gaan staan. Dus ze kunnen
3: tegen
4: wel
3: macht bieden, wat je al zei.
4: Precies. Ja, wetsvoorstellen doen en dat.
5: Maar ze hebben toch momenteel ook een voorzitter die voor heel veel verdeeldheid zorgt, juist.
3: Ken Martin, Democratische partijvoorzitter.
2: Ja, Ken Martin is denk ik het slachtoffer van die strijd die ik eerder duidde binnen de partij. Ik denk dat de partij, dat de top van een partij, zoals een Ken Martin, eigenlijk te laat heeft gerealiseerd dat de partij al lang naar links is opgeschoven. Mm. En die progressieve vleugel veel sterker is dan menigeen denkt. En de progressieve vleugel heeft duidelijk ideeën. En terwijl de wat ze dan belerend noemen, de corporate democrats, of in ieder geval de establishment democrats, die veel meer aan het zoeken waren en het gewone spelletje wilden meespelen en gewone middenvoorstellen wilden doen. En ik denk dat iemand als Ken Martin daar te laat is achtergekomen en dat het dus nu veel meer een open strijd is geworden. Een open burgeroorlog binnen de partij, in plaats van dat die centraal een beetje gestuurd was om die koers dus te bepalen en die coalitie, zoals Marta terecht zegt, al eerder te verenigen wellicht.
3: Ja, we gaan zien hoe dit wordt komende 3 november. Heel spannend. Marta, veel succes met jouw campagne nog. Marta McDevitt-Pugh, voorzitter van Democrats Abroad. En ook aan jou, Kenneth Manusama, Amerika-kenner.
6: Tech Update.
5: Ja, nieuws over het cybersecurity incident dat speelt bij Ahold Delhaize. Tech-redacteur Rosanne Peters, jij volgt het allemaal. Praat ons even bij. Wat weten we inmiddels? Waar staan we?
7: Ja, goedemiddag. In de laatste update meldt Ahold dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat er gegevens van klanten of dus van de betreffende bedrijven zijn gestolen. En dat er is besloten om bepaalde systemen dus vanmiddag weer op te starten. En daarnaast weten we ook dat ICT-medewerkers bij Albert Heijn verdacht verkeer hebben geconstateerd. En dat verkeer kwam via computerservers uit verschillende landen. Dat meldt NOS vanmiddag op basis van anonieme bronnen in de beveiligingswereld. En daarom zouden bepaalde ICT-systemen dus vervolgens ook uit voorzorg zijn uitgeschakeld. We weten dat Ahold het nog steeds een cybersecurity incident noemt, maar dat het hier gaat om een hackaanval of in ieder geval een poging, ja, dat is nu natuurlijk wel duidelijk. Het zou dus ook kunnen zijn dat Albert Heijn tijdig heeft gehandeld, maar ja, wat er nu precies is gebeurd en op welk moment en welke volgorde, dat zal nog moeten blijken uit het onderzoek dat loopt. Maar goed, voor klanten betekent het vandaag nog steeds dat het niet mogelijk is om online bestellingen te plaatsen of om naar de website of de app te gaan of de klantenservice te bereiken.
5: Nee, en is het dan een hack bedoeld om de boel te verstoren, of kan er ook sprake zijn geweest van ransomware, dus met de bedoeling om geld te eisen? Dat weten we ook nog niet, hè?
7: Nee, dat weten we niet, maar we weten wel, vaak met ransomware, dan leggen de hackers eigenlijk de boel plat.

0: Nu heeft Albert Heijn in dit geval zelf gekozen om de systemen uit te schakelen. Ja. Dus ja, dit zijn wel vragen die we, ja, waar we helaas op dit moment nog geen zeker antwoord op hebben. Nee.
1: Ging dit eerder bij Odido ook een beetje zo? Dus wat summere informatie?
0: Ja, dat is lastig te vergelijken, Niels. Oh.
1: Hey, gisteren werden wij al even lekker gemaakt door Joe met nieuwe producten, ja, die Apple wilde lanceren. En nu zijn ze inderdaad gepresenteerd. Wat kun je ons vertellen?
0: Ja, nou, dat heeft inderdaad wel een tijdje geduurd. Want de HomeView, dat is eigenlijk het product waar, ja, sommige mensen al heel lang op wachten. Dat is de Smart Home Hub voor thuis. En ja, die is dus gereleased samen met nog een nieuwe versie van de Apple TV en de HomePod Mini. Dat is dus de slimme speaker van Apple. Maar goed, die HomeView, het is eigenlijk een soort vierkante iPad, zo'n 18 centimeter groot, die je, ja, of aan de muur kan hangen of op een klein rond standaard neer kan zetten. Het ding kost $300 en, nou ja, met dit apparaat kan je dus eigenlijk al je slimme toepassingen die erop werken binnenshuis aansturen. Dus, nou ja, in principe gewoon door Hey Siri te roepen. Dan kan je dus bijvoorbeeld zeggen, nou, speel muziek af of zet de verwarming aan. Of, nou, zoek eens een recept voor me en vertel me hoe ik het moet maken. Maar ook, nou ja, ik heb vanmiddag een
1: dokters afspraak. Zet het meteen voor me in elkaar, maar dat kan natuurlijk nog niet.
0: Nee, dat helaas niet. Nee. Maar goed, het gaat dus ook echt wel om dagelijkse dingen. Hè. Dus bijvoorbeeld door je agenda te koppelen. Hoe laat moet ik bijvoorbeeld weg voor een bepaalde afspraak? Of, nou ja, een feature dat je kan facetimen. En het is dus één scherm wat het voor iedereen in huis eigenlijk overzichtelijk moet gaan maken. En door Siri, AI en een camera in het apparaat weet de HomeView dus ook, als je ervoor staat, wiens agenda die bijvoorbeeld moet laten zien.
1: Dankjewel, tech-redacteur Rozan Peters.
2: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: De Meta-bril, oftewel de Pervert-bril, die moet uit de Nederlandse winkels verdwijnen. Dat vinden drie partijen die een rechtszaak aanspannen. En een van die partijen, de Firewall, komt hier zo meteen uitleggen waarom ze dat nou eigenlijk willen.
2: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
6: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
7: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD. Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
10: ProAwareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
11: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Car Sharing and Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
12: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
13: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
14: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
15: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
16: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
15: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
16: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
17: Tijd voor gesponsorde vacatures.
18: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
19: Nu in de BNR-app.
1: De Nederlandse infrastructuur voldoet niet aan de eisen voor militair transport. NAVO kijkt naar extra bescherming van de Zwarte Zee na droneaanvallen. De staatssecretaris houdt de verkoop van het bedrijf achter DigiD Solfinity aan Amerikanen opnieuw tegen. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app en je hoort ze zo ook op de radio. Deels.
3: En wat we ook op de radio horen is een update van het verkeer. Robert Vriezen bij de ANWB. Het is opvallend druk op dit moment, hè?
20: Ja, inderdaad. We zitten ruim 100 kilometer boven het gemiddelde wat er normaal staat tijdens zo'n dinsdagavondspits. Ja, het heeft te maken met een aantal ongelukken, maar ook met het weer. Het regent in delen van ons land. Daardoor 750 kilometer file bij elkaar. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. 40 minuten vertraging tussen Utrecht-Papendorp en Beest. 19 kilometer file. Verder naar het zuiden op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Een ongeluk bij Nederweert. Daar 20 minuten tijdsverlies. Ook op de A27 van noord naar zuid is het druk. Vanuit Almere naar Gorkum, 13 kilometer file tot aan Hagestein met een half uur vertraging. En een half uur vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. Ook op de N2 rijdt het langzaam vanuit Eindhoven naar Maastricht na een ongeluk bij Meerhoven-Zuid. 3 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Utrecht en Bosch bij knooppunt Empel bij 113.5. En nu ook controle op de A6 Emmeloord-Jouren bij Emmeloord bij 285.5.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
21: Goedemiddag, ik ben René Postma. Albert Heijn is wel degelijk aangevallen door hackers, zeggen bronnen tegen de NOS. De ICT-afdeling zag verdachte activiteiten op hun systeem en heeft het daarom uitgezet om erger te voorkomen. De aanval zou zijn gedaan vanaf buitenlandse servers, onder andere in Amerika en Turkije. Omroepmedewerkers hebben aan de NPO gevraagd om het Songfestival alsnog te boycotten uit protest tegen Israël. Als we meedoen zien we genocide door de vingers, zeggen ze in een brief. En ook dat het besluit achter gesloten deuren is genomen. 400 medewerkers hebben getekend, meldt het AD. Veel mensen doneren geld aan de zeehondenopvang in de Waddenzee. Gisteren werd bekend dat het centrum in Lauwersoog bijna failliet is en daarop komen duizenden donaties binnen. Volgens het woordvoerster is al €180.000 gestort. Maar om te kunnen overleven is bijna 3 miljoen nodig. 3 Russische topturnsters kunnen niet meedoen aan het WK in Rotterdam omdat ze geen visum krijgen. De Russische Gymbond is woedend en zegt dat Nederland doelbewust de sterkste turnsters van het toernooi weghoudt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil er niks over zeggen. De wereldkampioenschappen beginnen zaterdag in Ahoy. Op de Merwedebrug bij Gorkum heeft een buitenlandse vrachtwagen zich klemgereden op het fietspad. Waarschijnlijk had de chauffeur zijn navigatie nog ingesteld op fietsen. Maar ook als hij op de weg had gereden zat hij fout, want de brug is al maanden verboden voor vrachtverkeer. Het weer van Weer Online. Vanavond wordt het overal droog. Vannacht is het rond 10 graden en er is kans op mist. Morgen aardig wat zon, het wordt dan 17 graden. Donderdag nog iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
3: Kijken we nog even naar de beurs in Amsterdam. Op dit moment staat de beurs 0,5% in het rood op 1130 punten. Grootste stijger op dit moment is DSM Firmenich met een plus van 3,8%. Grootste daler ASM International, min 5%. En de Dow Jones op dit moment in Amerika staat onveranderd.
1: Nienke de Bruin is advocaat bij de Firewall. Een organisatie die wil dat de Meta-bril uit de handel gaat.
22: Dat klopt inderdaad. En dat is de inzet van ons kort geding tegen Meta.
1: Zo meteen meer erover.
23: Geopolitieke en technologische ontwikkelingen veranderen hoe organisaties omgaan met digitale veiligheid. Vertrouwen op checklist cybersecurity is niet meer voldoende. Northwave helpt al 20 jaar om uw digitale risico's te verkleinen met toekomstbestendige cybersecurity.
24: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
23: NorthWave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
0: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
2: geeft ruimte.
4: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
6: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
25: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Nina van den Dungen.
27: 6:05, welkom. Fijn dat je luistert naar de Avondspits. Het kabinet mag eventjes bijna 10 miljard euro op tafel leggen om aan bepaalde NAVO-eisen te gaan voldoen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport dat ze net hebben gepresenteerd. Ja, mocht de oorlog vanuit Rusland en Oekraïne zich verder gaan uitbreiden over Europa, dan is onze Nederlandse infrastructuur daar absoluut niet klaar voor. En daarom zijn dus grote investeringen nodig om dat te gaan fixen. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar eerst moeten we het hebben over iets anders, namelijk de pervertbril.
1: Ja, die Meta-bril, waar dus in het montuur ook een cameraatje zit daar.
27: Heel erg verstopt,
1: die
27: hè?
1: Moet, ja, bijna niet te zien, moet van de Nederlandse markt verdwijnen, vinden de organisaties Off Limits, de Firewall en de Consumentenbond. En daarom stappen ze naar de rechter. Meta heeft van de organisaties 2 weken de tijd gekregen om aanpassingen aan de bril door te voeren. En aangezien dat niet is gebeurd, hebben de organisaties vandaag gezegd, we stappen naar de rechter voor een kort geding. Nienke de Bruin, advocaat bij de Firewall, net al even te horen. Hartelijk welkom.
28: Dank je wel.
1: Meta heeft helemaal niet gereageerd op die eerdere oproep?
28: We hebben gisteravond laat hebben we een reactie gekregen van de advocaat van Meta. Dat er geen tijd was in de afgelopen weken om een overleg in te plannen. En de komende weken dat ook nog best wel druk is. Wat opmerkelijk is, want er was gisteren natuurlijk wel een hele persconferentie ingelast met journalisten om hun te vertellen over de mogelijke aanpassingen aan de bril.
1: Ja, maar in de komende tijd zou dus ook geen tijd zijn. Maar willen ze wel aanpassingen doen?
28: Dat is voor zover niet duidelijk dat ze dat willen gaan doen. Bleek ook gisteren eigenlijk uit de persconferentie. Die ze hadden gelast online met journalisten. Mm. We gaan ons zeker wel inspannen om dat overleg te laten plaatsvinden. Meta heeft ook wel gezegd dat ze dat willen. Mm. Dus dat komt eraan. Maar ze hebben niet binnen die 2 weken termijn overlegd. Dus vandaag hebben we een datum aangevraagd bij de rechtbank Amsterdam.
1: Op basis waarvan denken jullie dat die bril uit de handel genomen moet worden?
28: Het zijn eigenlijk 2 situaties. Aan de ene kant heb je het stiekem maken van beelden. Daarbij legt Meta eigenlijk de verantwoordelijkheid geheel bij de gebruiker. We willen dat dat ophoudt, maar daarnaast heb je ook de situatie dat Meta al die gegevens, dus zowel als er wordt gefilmd, maar ook als er AI-vragen worden gesteld. Ik kan die bril opzetten en dan zeggen van, goh, Meta zet een leuk liedje aan bij de omgeving. Dan gaat die bril alles scannen. Dan gaat al die data ook naar de cloud van Meta en de AI's worden daarmee getraind. Maar ook
1: met die omgevingsbeelden.
28: Ja, met die omgevingsbeelden. En dan gaat het dus om gezichten, om gegevens, om je ogen, om kinderen, om vrouwen. We hebben natuurlijk al heel veel voorbeelden gezien van mensen die bril opdoen en daar hele kwade intenties mee hebben. Ja. Maar ondertussen komt ook al die data bij Meta en ja, die traint hun AI daarmee en deelt het ook weer met heel veel partners.
1: En maar goed, wat is dan het wetsartikel op basis van dat dit niet meer zou mogen?
27: Privacy, ja, denk ik dan.
28: Dat klopt inderdaad. Dus we hebben natuurlijk het recht op privacy in onze grondwet en het EVRM. Maar we hebben ook in Nederland de AVG, dus dat is onze privacy-wetgeving. En op basis daarvan moet je echt toestemming hebben of een geldige grondslag om al die gegevens te verwerken. Maar die is er in dit geval eigenlijk nooit. De AP heeft natuurlijk ook een paar weken geleden al gezegd, het is bijna altijd illegaal om stiekeme beelden te maken. En dan hebben we daarnaast dus ook nog het onrechtmatig, dus in strijd met de wet, verwerken van gewone gegevens, gegevens, bijzondere gegevens, gegevens van kinderen en minderjarigen. En die
1: ook in die cloud komen, in het AI-systeem waar de meta-AI van leert.
28: Zeker, ja. En we weten natuurlijk niet precies wat er gebeurt. Hè. Die AI-systemen zijn allemaal soort black boxes. Maar er gaat in ieder geval heel veel data in die cloud.
1: Want op zich is het wel toegestaan om in de straat, openbare ruimte beelden te maken. Dat is een feit van algemene bekendheid.
28: Dat is wat mensen dan inderdaad vaak zeggen. Maar het hangt er ook heel erg vanaf wat je met die beelden doet. Dus op het moment dat je die beelden publiceert, dan moet je eigenlijk altijd toestemming hebben. Dus inderdaad, als jij misschien die bril opdoet en alleen maar thuis naar die filmpjes kijkt, dan ook vaak, trouwens, moet je in sommige gevallen toestemming hebben. Maar heel vaak wordt het natuurlijk gebruikt om up te loaden op social media. We hebben al de meest vreselijke en rare filmpjes gezien. Prankvideo's, intimideervideo's. Dus ja, dan moeten mensen maar een gewone camera gebruiken om die beelden te maken op de openbare weg. Want dan is het tenminste ook duidelijk voor mensen dat er wordt gefilmd.
7: Ja, aan de andere kant, als ik gewoon met mijn telefoon voor me snuffert loop en ik ben aan het appen, dan zou het bewijs van, ik zou ook gewoon kunnen filmen. Dat is natuurlijk ook een heel erg grijs gebied van wanneer zie je het en wanneer zie je het niet.
28: Ja, maar het is natuurlijk wel een stuk duidelijker dan als je een bril op hebt waarvan ik geen idee heb wat je daarmee aan het doen bent.
1: Ja, maar dat is ook wat de directeur van de brillentak, de opper-opticien van Meta zegt. Alex Himmel. En die zegt dat toen de eerste smartphones met camera kwamen, toen was er ook ophef. Dus is dit niet een beetje hetzelfde?
7: Angst voor het onbekende.
1: Ja.
28: Angst voor het onbekende. Ja, nee, wij zien dat echt wel anders. Ik bedoel, die bril is eigenlijk op de markt gebracht. Hè. Ze zeggen ook, het lijkt op een gewone bril om stiekem beelden te maken. En los
1: Hij is ontworpen om stiekem te zijn eigenlijk.
28: Zo adverteren ze er ook mee. En los van de privacy schendingen hebben we het hier ook over de bescherming van onze democratie. Als wij in een situatie komen waarin we altijd het idee hebben dat we mogelijk worden gefilmd. En jij hebt nu ook een mooie bril op. Ik kan toevallig zien dat er geen cameraatje in zit. Maar die brillen worden alleen maar geavanceerder en beter. Als je het idee hebt dat er overal de hele tijd surveillance is. Ja, uit heel veel onderzoeken blijkt dat dat echt wel een chilling effect heet. Dat een aantasting is van je democratie.
7: Ja.
1: Ja.
28: Mensen durven zich minder te uiten. Ga je nog wel
1: klinkt
28: naar
1: allemaal heel logisch. Maar is dit wel echt een gelopen race met de kortgedingrechter? En zeker als jullie nog hebben gezegd van we willen eigenlijk overleg met Meta, is de kans natuurlijk groot dat de rechter zegt,
7: ga je maar eens overleggen.
1: Ja, ga dat maar eens doen.
28: Ja, nee, dus dat overleg is verplicht als je als stichting een procedure start, ben je verplicht om te overleggen.
1: Mm-hmm.
28: En we zullen ons ook inspannen om dat te doen, maar dat vindt dan plaats voor de daadwerkelijke zitting. Waarschijnlijk komt daar niks uit. Ik zeg niet dat het een gelopen race is, maar wat ons betreft is het op basis van wet en regelgeving heel duidelijk dat dit en illegaal is en ook heel onwenselijk voor je democratische rechtsstaat.
1: Dank, Nienke de Bruin, advocaat van The Firewall.
7: Heel benieuwd of dat lukt. Dat je inderdaad echt zo'n bril van de Nederlandse markt kan.
1: Ja, het zou bijzonder zijn. Bovenwegen zijn ze er al eind mee.
7: Het kan een meldpaal zijn.
1: Ja.
7: Robert Vriesen van de AWB, jou willen we zeker niet uitbannen, want jij kan ons vertellen hoe druk het is op de weg.
8: Nou, gelukkig maar, Nina. 740 kilometer file staat er in totaal. Dat is drukker dan normaal en dat heeft ook een oorzaak. Dat is het regenachtige weer. Ja, en toch ook weer een paar aanrijdingen. 40 minuten vertraging bijvoorbeeld op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Door 20 kilometer file tussen afrit Utrecht Centrum en Beest. Aanrijding op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen, dat is bij Amstelveen. 6 kilometer file vanaf knooppunt Bad Hoeverdorp met een uur vertraging, want er zijn twee rijstroken dicht. De A32 vanuit Meppel naar Leeuwarden, daar wordt aan de weg gewerkt. Daardoor 7 kilometer file bij Heerenveen met een half uur vertraging. En dan springen we van Heerenveen naar Eindhoven, want daar wordt langzaam gereden op de N2, de weg Eindhoven-Maastricht. Bij Meerhoven-Zuid 3 kilometer file na een ongeluk, half uur vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles, onder andere op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Muidenberg bij 13.6. En er wordt momenteel ook gecontroleerd op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoetewoudendorp bij 33.5.
9: Studio Den Haag.
7: Ja, even 9,5 miljard euro. Dat mag het kabinet neerleggen om een aantal zaken te fixen, zodat wij aan NAVO-eisen voldoen. Want, dat concludeert de Algemene Rekenkamer, Nederland is helemaal nog niet klaar voor oorlog. Want in dat geval worden wij een doorvoerland. Gaat er groot materieel, militair transport over onze wegen, over ons spoor, via onze havens. Maar ja, kijk even naar de staat van bijvoorbeeld de Merwedebrug of de Zuurhofbrug. Nou, het is allemaal niet je van het en zeker niet toegerust op een oorlog. Dat is toch een probleem, dat zegt de Algemene Rekenkamer. En dus is er bijna 10 miljard nodig om dat te fixen. We gaan over praten met Barbara Josiassen, collegelid van de Algemene Rekenkamer. En samen met haar is politiek verslaggever Sophia van Leeuw. Goedemiddag allebei.
10: Goedemiddag.
7: Sophia, om met jou te beginnen. 9,5 miljard. Het kabinet neemt zo'n rapport aan en die denkt, oh mijn god, dit kan er ook nog wel bij.
9: Ja, een beetje dat je denkt, ook dat nog, hè?
27: Ja, ja, het is gewoon zoveel.
9: Het is ontzettend veel. En ja, dan kunnen we een hele discussie gelijk over onze begrotingscyclus en nadenken over of je nou begroot voor 1 jaar of 100 jaar vooruit. Maar hier hebben ze inderdaad even, dit komt er inderdaad nog even bij. Hier hebben ze even over het hoofd gezien.
27: Ja, precies. Want op zich zou je zeggen, wat ik noemde al de Merwedebrug, de Zuurhofbrug, er zijn nog veel meer achterstallig onderhoud op wegen en bruggen. Het kan niet als een hele grote verrassing komen voor het kabinet dat wij dus blijkbaar niet aan de juiste eisen voldoen, mocht het tot een oorlogssituatie komen.
9: Precies, want zoals we weten, er is gewoon heel veel achterstallig onderhoud aan onze bruggen. En wegen en sluizen, die moeten vervangen worden. Dat zijn projecten uit de jaren 50, 60, 70, dus het is nu hoog tijd. Maar we zien dus, ja, daar is ook budget voor nodig. Rijkswaterstaat stopt al wel eens met asfalteren, omdat het budget simpelweg op is. En die problemen gelden dus voor onze gehele infrastructuur. En een deel daarvan moet dus ook voor militaire doeleinden worden gebruikt.
27: Precies.
9: En zo loopt het helemaal vast.
27: Ja, ja. Mevrouw Josie Jasse, collegelid dus van de Algemene Rekenkamer. U was betrokken bij het onderzoek. 9,5 miljard. Okay. Kunt u even een beetje uitleggen hoe u tot dat bedrag komt?
11: Nou, we hebben gekeken naar de eisen die de NAVO en de Europese Unie stellen aan onze infrastructuur, hè, om dat te gebruiken voor militaire transporten. En daar zien we dat inderdaad, we zijn niet klaar voor een grootschalige militaire transporten. Nou, we proberen dat te berekenen. Heel veel informatie is er niet. Maar we zijn er toch achter gekomen dat onze schatting is dat het 9,5 miljard is dat nog extra nodig is. Maar dat is exclusief het onderhoud. Mm-hmm. Want daar is achterstallig onderhoud. En daar hebben we natuurlijk ook militaire transporten last van. Dat zit er niet bij in. Wat er wel in zit is, welke aanpassingen kunnen we aan de huidige infrastructuur doen, zodat ze niet alleen voor de burgers en de bedrijven gebruikt kunnen worden, maar ook door de krijgsmacht en door de bondgenoten.
27: Mm-hmm.
11: Dat is 4,5 miljard. En 5 miljard hebben we berekend. Dat zijn echt de aanpassingen die moeten worden gemaakt als we, bijvoorbeeld als we worden aangevallen, dat puur voor militaire doeleinden deze aanpassingen worden gemaakt. En dan moet u denken bijvoorbeeld aan een, ja, een viaduct dat te laag is. Hè, dat moet dan worden opgehoogd. Dat heeft op zich een reguliere vrachtwagen. Hoeft dat niet.
27: Nee.
11: Dus dat wordt specifiek voor het leger dan gedaan.
1: En is dat echt nodig? Want dat is natuurlijk een hele dure operatie voor het misschien niet zo grote kans dat daar een keer een te hoog militair transport onderdoor moet, dat ook via de afrit en de oprit de snelweg kan gebruiken.
11: Precies. Dus we hebben ook gezien in ons onderzoek dat voorlopig zien we worden in de praktijk de transporten gaan van A naar B. Dat wordt opgelost, hè, door
1: dat gebeurt
11: door
1: gewoon
11: om te rijden, door 's nachts te rijden, door op te splitsen. Er zijn allerlei manieren voor te vinden. Dus nu, laten we zeggen, is het oplosbaar. Onze zorg zit erin op het moment dat er echt een artikel 5 situatie is. Hè, dus Nederland raakt in oorlog of een bondgenoot wordt aangevallen. Dan zal die functie van Nederland als doorvoerland voor militaire transporten veel meer worden gebruikt. En dan gaat de frequentie omhoog. Dan worden het grootschalige transporten zwaar. Grote dimensies. En dan is de vraag, wat betekent dat voor de maatschappij? We willen allemaal naar ons werk.
1: Ja, maar als je in een noodsituatie zit,
11: bedrijven,
1: dan, het is een oorlogssituatie. Ja, gaat iedereen dan naar zijn werk? Of kunnen we dan ook een beetje plaatsmaken voor militair transport? Hoe urgent is dat dan?
11: Ja. Nou, kijk, en dat is precies de politieke discussie waar we eigenlijk aan de vooravond van staan. Dus binnenkort komt de minister uit met een afwegingskader, prioriteiten stellen voor het mobiliteitsfonds. Dat wordt gebruikt voor de infrastructuur. Dan heb je verschillen. Hè. Woonwijken moeten worden aangesloten, bedrijven willen bewegen. En daar komt nu ook bij militaire mobiliteit, terwijl we zien dat de geldpot op dit moment, als ik de conceptbegrotingen zie, die groeit niet.
27: Nee.
11: En dan wordt het een kwestie van keuzes maken. Hè. Gaan we alleen voor wegen die bijvoorbeeld en voor bedrijven worden gebruikt en burgers, maar ook voor de militaire transporten.
1: Ja. Ligt het voor de hand dat daar geven de prioriteit aan naartoe gaat?
27: Of naar manschappen, want dat is natuurlijk ook het doel.
11: Ja, kijk, bij ons als Algemene Rekenkamer, wij willen de feiten op tafel krijgen, zodat we een goed debat krijgen in de Kamer over welke belangen zijn er, hoe worden die afgewezen en gewogen, en ook hoeveel geld kost dat. Hè? We kunnen hele mooie ambities hebben, maar er is niet geld voor alles. Dus vandaar dat wij dit naar buiten brengen. Kijk, uiteindelijk het politieke debat vindt plaats met de minister en de Tweede Kamer. Wel belangrijk dat ze een gevoel voor hebben van hoe staan we erbij en ja, wat zou het kunnen kosten, ja, als we dit volgens de eisen willen inrichten?
27: Ja, ja, en Sophia, dan is dat natuurlijk een afweging dat een kabinet moet maken. Maar er speelt ook nog gewoon druk van de NAVO mee. Die zeggen, ja jongens, hartstikke leuk dat jullie misschien voorrang willen geven aan nieuwe kazernes of ander materieel. Maar wij hebben jullie zo meteen nodig als doorvoerland. Nee, die viaducten moeten omhoog, die militaire corridor moet gemaakt worden.
12: Ja, precies. Dus dat is ook wat wij in NAVO-verband hebben afgesproken. Dat is waar zij op rekenen van ons in Nederland. Dat wij een soort gastland zijn vanwege die strategische ligging. Dat wij die corridors hebben waar dan troepen en materieel overheen moet kunnen.
27: Ja.
12: En dat is dan gewoon een harde eis. En ja, dan is het ook weer typisch voor Den Haag natuurlijk, dat wij zoveel met zoveel kleine praktische zaken bezig zijn, onze begroting hierdoor eigenlijk niet op orde hebben, terwijl die druk hartstikke groot is. Want we weten dat Rusland binnen 1 tot 3 jaar in NAVO ons als NAVO zou kunnen aanvallen. In dat geval moeten wij daar klaar voor zijn.
27: Ja, maar dan, Sophia, is het eigenlijk dus helemaal geen politieke discussie. Dan is het dus blijkbaar iets wat we moeten doen. Of je moet inderdaad een Dylan Jessurus als minister van Defensie echt naar de NAVO toesturen. Nou heeft ze daar toevallig een goed contact, ene meneer Rutte. Om uit te leggen van, ja, dit is nu even niet de hoogste prioriteit bij ons. Is dat denkbaar?
12: Nou ja, dat zijn natuurlijk altijd afwegingen, maar in principe is dit een harde afspraak waarbij je niet echt naar Brussel kan gaan om met je vuist op tafel te slaan. Dit zijn afspraken die we hebben gemaakt en eisen waar we aan moeten voldoen. Mm-hmm. En de consequentie is dat minister van Defensie, maar zeker nu ook de minister van INW, moet gaan afwegen waar nou de prioriteit gaan liggen.
27: Ja.
1: Vrijdag komt de minister aan het woord, hè? Dan maakt hij bekend welke infrastructuurprojecten voorrang krijgen.
27: Minister Karremans, ja.
1: Karremans, ja, van de infrastructuur.
12: Dat klopt inderdaad. En dan zijn er dus verschillende criteria die mevrouw Josias net ook al noemde, die je tegen elkaar moet afwegen. Want dat gaat inderdaad dus om die militaire mobiliteit. Maar het gaat ook om bijvoorbeeld economische ontwikkeling en bereikbaarheid. Van willen we ook nog naar Texel kunnen of naar Zeeland, als daar bruggen eigenlijk hard aan onderhoud toe zijn.
1: Ja, mevrouw Joost, de Algemene Rekenkamer trok in. Sorry, ga uw gang. Ja.
11: Ja, kijk, de vraag is ook van welke minister gaat waar over. Hè? Op dit moment is de discussie die ligt bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Defensie heeft natuurlijk de 3,5-norm vanuit de NAVO waar aan wordt gewerkt. Tegelijkertijd, hè, zoals mevrouw ook zei, er is ook een plicht om host nation state te zijn. Dus een gastland voor dit soort transporten. Dus je kunt niet zeggen van dat is geen afspraak. Dus als die afspraak er ligt, hoe gaan we die dan invullen? En op dit moment er is geen geld. Nee, sterker nog, is er eigenlijk tekort voor onderhoud. Hè? Het is niet eens een bestaande pot geld die er is verdelen. En het is ook geen kwestie van er komt extra geld bij met die 1,5% meer. Want ja, dat is meer omlabelen. Hè. Dan kijk je wat er nu al is en dat label je om dan naar brede veiligheid. Hmm. Nee, de situatie is op dit moment zo dat op infrastructuurgebied alleen de wegen al 20,5 miljard euro tekort.
1: Ja, dus de conclusie die u in het verlengde ook trekt is, je kunt wel zeggen, we geven 4,5% van ons bruto nationaal product uit aan defensie, inclusief infrastructuur. Maar als daar achter zit dat je alleen maar geld hebt omgelabeld, dan is die norm makkelijk gehaald zonder dat er een militaire corridor is gecreëerd.
11: Ja, dus de 3,5% dat is echt geld, als ik dat zo mag zeggen. Terwijl de 1,5%. Dat is meer een kwestie van omlopen.
1: Oh ja, naar 5. Excuus, ik maak de verkeerde percentages om.
11: Dus de 1,5% is een kwestie van omlabelen. Dat gaat ook over ziekenhuizen die moeten opschalen, misschien in een situatie van oorlog, cyber.
1: Ja, maar op de manier zoals het nu gebeurt, of lijkt te gaan gebeuren, krijg je voor die 1,5% die dan wordt omgelabeld eigenlijk geen betere militaire corridor, omdat het geen extra investeringen zijn.
11: Nou, dat is inderdaad de discussie. Wie gaat wat betalen? Nou, politiek gezien is er een bepaald budget voor beschikbaar gesteld. Ja, de vraag is of het daar allemaal mee kan. Wat betekent uiteindelijk wel, stel dat we niets doen, hè, even de worst case scenario, we zijn in oorlog, de trein gaat over een rails. De trein met militair materieel is breder dan een normale trein. Met andere woorden, de andere kant op trein, die kan dan op dat moment niet rijden. Nou, nu is dat allemaal niet zo'n probleem, dat is op te lossen. Maar op het moment dat je in zo'n situatie bent beland, dan gaan er dus vaak en veel grote transporten over zo'n spoorweg. En dan wordt echt de maatschappij geraakt.
27: Ja. Ja.
11: Voor alle mensen die naar hun werk willen bijvoorbeeld.
27: Ja. Ik hoorde urgentie eigenlijk in uw stem, waarvan u zegt van, nou, er is helemaal geen keuze, je moet dit doen, want we zijn dat host nation land. Nog één ding, de Algemene Rekenkamer.
11: Dat zeg ik niet. Nee,
27: maar ik hoor wel urgentie in uw stem.
11: Ik voel de urgentie. Ik heb ook een zorg. Tegelijkertijd, ja, we leven in een democratisch land. Het is aan de minister, met goedkeuring van de Kamer, om afspraken te maken over prioriteiten.
27: Ja, helder. Nou is het zo dat u als Algemene Rekenkamer nota bene 30 jaar geleden al aan de bel trok, 1997... dat het geld voor onderhoud tekort schiet, hè, en dat het ook op lange termijn zo zou zijn. Dat is nu ook gebeurd, hè?
11: Ja. En ik weet niet, het is waar wat u zegt. En daar word ik niet heel erg vrolijk van.
27: Nee.
11: En we zien het over eigenlijk de hele linie, ook bij Defensie, bij het vastgoed. Hè, de kazerne is een ander vastgoed van Defensie. Bij schoolgebouwen. Dus er is weinig respect voor het bezit van het Rijk. Van ons allen, hè, van de belastingbetaler.
27: Ja.
11: En we weten ook dat goed onderhoud, dat voorkomt hoge kosten. Dus het is ook nog eens een keer goedkoper.
27: Ja, goedkoop is duurkoop. En toch ook wel een beetje pijnlijk dat de Algemene Rekenkamer in die zin dus toch echt niet serieus is genomen.
11: Ja, 70%, nou zelfs meer, van onze aanbevelingen wordt overgenomen. Maar op dit gebied van onderhoud, en dus zicht op je bezittingen. Mm-hmm. Het ellendige is, ik zou niet willen zeggen van, had men maar geluisterd, dan had een deel voorkomen kunnen worden. Want ja, zo zit de wereld ook niet in elkaar. Maar ik denk wel dat we aan de goede bel getrokken hebben. Maar ja, geld, we gaan niet over het geld. Dat zal de politiek toch zelf moeten besluiten.
27: Helder. Hartelijk dank, Barbara Josias, lid van het College van de Algemene Rekenkamer, en politiek verslaggever Sophia van Leeuw.
1: Je zit nogal goed in het beleggen, toch, Nina? Ik
27: weet er wel iets van.
1: Je hebt je podcast doorgelicht natuurlijk ook nog. Nou, is er een chip-CEO en die zegt, beleggers die massaal hun geld steken in AI, die weten helemaal niet waar ze mee bezig zijn. En dat verklaart misschien wel, als ik nu even naar de borden van de AIX kijk, ASMI lager, ASML lager, BESI lager. Hè? Dat er toch een beetje, zou ik zeggen,
27: AI-bubbel,
1: AI-bubbel. Nou, wat is er mee aan de hand? Dat hoor je zo meteen.
13: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
14: De Nostradamus van Kaas, die komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Ja.
13: In Achter de Macht neem ik, Splinter Chabot, politicoloog, dit samen met campagnestratege Bas Erlings.
14: Nederland.
13: Ja. Het heet voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint, mee achter de schermen van de politiek.
14: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet op weg stuurt. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja. Ja.
13: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
15: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
16: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
15: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
17: Heb je grote plannen? Mooi. Maar kan jouw team het ook waarmaken? Jer regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? Jer.nl.
18: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Eén partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op jer.nl.
20: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
21: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. buffer.nl.
20: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
21: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
0: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
2: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
3: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
4: Nee, weet ik niet, sorry.
2: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
0: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
5: Jochem Visser.
6: Morgen trap ik de uitzending af met het lobbypanel over de crisiscommunicatie van Ahold. En daarna spreek ik met directeur John van Vliet van het Lift Instituut. Het bedrijf keurt en certificeert liften wereldwijd. Dus ik vraag hem in welk land hij liever niet in een lift stapt. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Verkeer.
23: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Het is enorm druk op de weg, onder andere door het regenachtige weer. Veel files in de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen. 866 kilometer momenteel op mijn teller. Licht is op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij Eurmond. 6 kilometer file daar en 20 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. Er zijn ook 2 rijstroken dicht van de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen bij Amstelveen. 7 kilometer file daarna een ongeluk, 3 kwartier vertraging. En op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. 45 minuten vertraging tussen knooppunt Velperbroek en Elden, want er staat 7 kilometer file. En die file staat de andere kant op dan normaal. Ik denk dat de mensen omrijden voor de files op de A12 en de A50. Flitsmeister meldt snelheidscontroles onder andere op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij Muidenberg bij 13.6. En ook op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem wordt gecontroleerd bij Wageningen bij 116.4.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
24: Goedemiddag, ik ben René Postma. Albert Heijn is wel degelijk aangevallen door hackers, zeggen bronnen tegen de NOS. De ICT-afdeling zag verdachte activiteiten op hun systeem en heeft het daarom uitgezet om erger te voorkomen. De aanval zou zijn gedaan vanaf buitenlandse servers, onder andere in Amerika en Turkije. Omroepmedewerkers hebben aan de NPO gevraagd om het Songfestival alsnog te boycotten uit protest tegen Israël. Als we meedoen zien we genocide door de vingers, zeggen ze in een brief. En ook dat het besluit achter gesloten deuren is genomen. 400 medewerkers hebben getekend, meldt het AD. Veel mensen doneren geld aan de zeehondenopvang in de Waddenzee. Gisteren werd bekend dat het centrum in Lauwersoog bijna failliet is en daarop komen duizenden donaties binnen. Volgens de woordvoerster is al €180.000 gestort, maar om te kunnen overleven is bijna 3 miljoen nodig. 3 Russische topturnsters kunnen niet meedoen aan het WK in Rotterdam omdat ze geen visum krijgen. De Russische Gymbond is woedend en zegt dat Nederland doelbewust de sterkste turnsters van het toernooi weghoudt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil er niks over zeggen. De wereldkampioenschappen beginnen zaterdag in Ahoy. Op de Merwedebrug bij Gorkum heeft een buitenlandse vrachtwagen zich klemgereden op het fietspad. Waarschijnlijk had de chauffeur zijn navigatie nog ingesteld op fietsen. Maar ook als hij op de weg had gereden zat hij fout, want de brug is al maanden verboden voor vrachtverkeer. Het weer van Weer Online. Vanavond wordt het overal droog. Vannacht is het rond 10 graden en er is kans op mist. Morgen aardig wat zon, het wordt dan 17 graden. Donderdag nog iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
27: De distributie richting de Albert Heijn lijkt weer op gang te komen. Systemen worden wellicht weer opgestart. Nou, zometeen even het laatste nieuws daarover. En we willen eventjes weten waarom de chipbedrijven vandaag zo onderuit gaan op de beurs in Amsterdam. Hoor je allemaal zometeen.
29: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op 1 AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
30: Hey ondernemer,
31: hier Nadia van der Vlies
32: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
31: 1 dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
32: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
31: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via
32: scaleupcompany.nl.
33: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest.
16: geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
1: Heb je grote plannen? Mooi. Maar kan jouw team het ook waarmaken? Jer regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? Jer.nl.
16: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
1: Eén partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op jer.nl.
4: Ja, we hebben thuis zonnepanelen en isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
7: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Nina van den Dungen.
9: Goedemiddag nog eventjes. De vrachtwagens rijden weer vanaf de distributiecentra van Albert Heijn. Na meer dan een etmaal onduidelijkheid over een cybersecurity incident zegt Ahold bepaalde systemen weer op te starten. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat bij het incident persoonsgegevens zijn gelekt. Maar wat is er nou precies gebeurd? We hebben zo een overzicht van de dag en bespreken met oud-AH-man Paul Moers wat zich achter de schermen afspeelt. En we hebben ook nog een cybersecurity mannetje. Eerst gaan we naar de beurs.
27: Ja, geen lekker begin van de week voor de tech-aandelen. Chipbedrijven als ASML, ASM International en ook Besi, die staan toch wel behoorlijk lager. Wat is er aan de hand? Milou Brandt van BNR Beurs. Fijn dat je er bent.
10: Hallo.
27: Paniek?
10: Ja, het lijkt er wel een beetje op. Hè. Nou ja, paniek is misschien een groot woord, maar het staat allemaal wel flink lager. En dat is wereldwijd ook wel het geval lijkt. En ja, Niels die weet het als geen ander. Hè. Hij zegt het op borrels ook vaak tegen me. Beleggen, wat is dat nou meer dan gokken?
9: Ja.
10: Nou Niels, je hebt ik niet, maar Niels heeft wel een medestander gevonden, kan ik jullie vertellen. De baas van Broadcom. Ja. Dat is een grote chipfabrikant. Ja. Ja, Niels. Hij zegt ook, heeft dat gisteren gezegd op een congres in Singapore, dat veel beleggers die op de AI-trein zijn gesprongen geen idee hebben waar ze in beleggen. Zegt, ja, ze zijn gewoon aan het gokken. Ze gedragen zich alsof ze zich in een casino bevinden. En hij zei ook dit.
11: Most companies out there cannot find any bloody return on investment. I'm telling you. People are just wasting money spending tokens, trying to understand. Ever thought when you're a kid, you go to a video arcade?
10: Yeah.
11: You play with your parents, give you $10 of tokens. Points, you finish it in 10 minutes and you haven't learned anything.
27: Daar heb je wel minder kans om dan geld te winnen. Want ja, die AI-trein die rijdt wel redelijk in elk geval over het algemeen.
9: Dat zeg jij.
10: Gaan jullie maar even daarover in debat inderdaad. Ja. Dan praat ik wel even verder met de luisteraar. Maar goed, sinds die uitspraak zou je dus kunnen zeggen dat inderdaad de aandelen in de chipsector best wel onder druk staan. Ik heb hier het lijstje voor me. ASM International -6,3. ASML Holding 4,2% in de min. Besi staat in de min. Ja, de Kospi, de Zuid-Koreaanse index, waar natuurlijk Samsung en SK Hynix genoteerd staan, ook 5,5% in de min vandaag. En of dat nou precies komt door die grote woorden van deze Broadcom-baas, dat is wel de vraag. Maar het zal in ieder geval niet geholpen hebben.
27: Nee.
10: Broadcom zelf, wil je misschien ook nog van me horen hoe die het dan doet? Ja, die merken daar eigenlijk dan niet zo heel veel van. Die staan nu maar 14e in de min.
27: Ah, oké. Nou, we gaan eventjes naar een Franse partij. LVMH kwam vandaag met kwartaalcijfers.
10: Ja.
27: En?
10: Klopt, ja, die willen een beetje tegen. Niet extreem, maar toch. Ja, het luxe bedrijf, want het is het. Dat
27: Louis
10: krijgt gewoon. En Moët Hennessy. Die krijgt de inkomsten, maar niet terug op peil, lijkt wel. De omzet die valt weer tegen. Scoren onder de verwachte 1,3% stijging. Ja, en dat ondanks dat het op veel plakken toch beter deed dan verwacht. En dat komt allemaal omdat het belangrijkste element, het belangrijkste vlak, daar lukt het niet zo goed. En dat is de modeafdeling. Officieel,
27: ja, de tasjes en de kleding.
10: Ja, van de dure Louis tasjes. Vuitton. Klopt. Fashion and leather goods, officieel. Daar daalde de omzet flink met 5%. En de reden is wederom, want dat zagen we vorig kwartaal ook, de afzwakkende vraag uit China. En ook als je dan even uitzoomt en breder kijkt naar die hele luxe sector, de Citibank heeft berekend dat in de VS steeds minder wordt uitgegeven, ook aan luxe goederen. Dus het is niet alleen maar China, maar ook in de VS lijkt het wat terug te lopen. LVMH staat dus al zo'n 30% lager sinds begin dit jaar. En vandaag eindigt het aan de Parijs genoteerde aandeel ook in de min, volgens mij. Maar ik ben vergeten die even bij te zoeken. Ja, tja, 3 tinnen in de min. Niet ontzettend veel, maar toch.
3: Nee, precies. Ja. Maar goed, het gaat dus niet helemaal lekker daar. Dan wil jij tot slot nog even hebben over het pensioengeld van ambtenaren.
10: Ja, leuk.
3: Maak je daarover druk daarover?
10: We moeten ons altijd allemaal druk maken over ons pensioengeld.
3: Ja, dat is wel waar.
10: Maar in dit geval dus pensioengeld van ambtenaren, inderdaad, ABP. Het gaat over Frankrijk, want dat mag voor veel Nederlanders dan een favoriete vakantiebestemming zijn. Hè? Maar ons pensioengeld, dat stallen we blijkbaar liever elders. Het ABP dat heeft namelijk zijn obligatieportefeuille voor een groot deel staan herschikken eigenlijk. 29 miljard gaat vanuit Amerika naar Europa toe. Gaat in verschillende Europese landen. Maar Frankrijk, dat wordt overgeslagen.
3: Ja, logisch. Heel logisch, toch? De Franse staatsschuld is veel te hoog. Je moet nu echt niet Franse staatsobligaties kopen.
10: Het gaat inderdaad... Nou, er zijn zorgen inderdaad over de kredietwaardigheid van Frankrijk. En met de oplopende rentes neemt dat wel een steeds groter hap uit de begroting van Frankrijk, inderdaad. Dus ja, beleggers eisen hogere rente. Ja, wat is er, Niels?
9: Nou, die zijn toch juist nu heel goedkoop, die obligaties?
10: Nou, beleggers willen steeds hogere premie voor de rentes. Ja. En dat betekent, als de premie stijgt, dan moet Frankrijk dus ook meer betalen om die schulden weer te betalen. Net een grote hap uit de begroting. Ja,
3: het is goedkoop, omdat het nu een heel groot risico is om je geld eigenlijk in Frans staatspapier te steken.
9: Oh,
3: zegt de Niels. Oh.
10: En dus verkleint het grootste pensioenfonds van Nederland zijn positie in de Franse staatsobligaties zelfs met ruim een half miljard. En ja, ik zat even te kijken, waar gaat het dan naartoe? Nou, het gaat naar een verdubbeling van de positie van de obligaties in Duitsland. Ja. Dus die staan nu op nummer 1. Nou ja, goed. Ja, Europa, als je niet in de VS wil, je moet het ergens steken.
9: Ja, moet ergens heen. Ja, ja.
3: Gewoon in eigen land doen. Gewoon in Nederland.
10: Ook, er gaat ook wat naar Nederland, inderdaad. Maar echt, Duitsland echt wel verdubbeld. En ABP is niet de enige, want ook PFZW, dat is het zorgfonds, de pensioenfonds. En pensioenfonds Detailhandel, die zijn allemaal niet meer zo ontzettend blij met Frankrijk. Niet meer zo blij als ze er eerder mee waren, in ieder geval.
3: Nee, leuk dat beleggen altijd leidt tot discussies, ook hier, hè, in de studio. Ja. Goed, slotstand, Milou.
9: Nou, even nog. Je mag slotstand geven. En dan Appie nog even. Want,
10: jij bent benieuwd naar de Albert Heijn.
9: We gaan zo over Ahold praten.
10: Ja, Ahold, dat eigenlijk zie je nauwelijks koersreactie daar. 3/10 in de plus, zelfs vandaag. Dus daar lijkt niet zo ontzettend veel omlaag, paniek in de tent.
9: Gisteren ging het, geloof ik, 2% omlaag, zoiets.
10: Ja, nou ja, dan trekt het nu weer een beetje bij. En dan staan we net over 2 dagen. Waar hebben we het over? Korte termijn. En de AEX, die is 15e in het rood geëindigd vandaag. Met als grootste daler 6,3% eraf. Dus ASM International. En grootste stijger, dat is DSM Firmenich met 4% erbij.
3: Dankjewel, Milou Brandt van BNR Beurs.
10: Graag gedaan.
9: Wat is het? Bijna 800 kilometer file, Robert Vriezen. En het regent niet eens.
12: Nou, het regent wel in delen van het land, hoor. In het noorden wel.
3: Niet,
12: en ja, er zijn wel wat buien overgetrokken. Dat konden we aan het begin van de spits heel goed zien. En we zaten bijna op de 900 zelfs. Als ik dat als verrassing zelfs nog mag zeggen. Dus we zijn op de goede weg terug. 760 kilometer nog. Fikse file nog op de A2 Utrecht-Den Bosch. Half uur vertraging bij Beest. Een uur vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Na een aanrijding bij knooppunt Kerensheide. Lagen de auto-onderdelen op de weg. Maar de weg is net weer vrijgegeven. Na een ongeluk 2 afgesloten rijstroken op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Dat is bij Amstelveen Stadshart. 5 kilometer file vanaf knooppunt Badhoevedorp. Duurde er een half uur langer over. En een ongeluk op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen bij Elden. 7 kilometer file, uur vertraging, rechte rijstrook is dicht. Flitsmeister meldt snelheidscontroles. Onder andere op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn bij knooppunt Azelo. Dat is bij 134.9. En ze staan ook de flits als je te hard rijdt op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Dat is bij Woerden bij 39.7.
13: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
14: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn.
15: En ja, die konijnen, leuke beestjes, maar die zijn daar dus onderdeel van.
17: Het totaal aantal woningen wat te koop staat, dat neemt wat toe.
9: Ja, dan moeten we eens even kijken naar de situatie rondom de cyberaanval bij de Albert Heijn, bij Ahold Delhaize. De supermarktketen laat weten dat bepaalde systemen weer worden opgestart. En ook verslaggever Martijn de Rijk merkte dat het een en ander startte.
18: Ik kan natuurlijk niet zeggen welke vrachtwagens echt extra kroppen sla en andere groenten en zo de stad in aan het vervoeren zijn. Maar ik kan je wel zeggen dat het heel druk is. Dat er heel wat vrachtwagens hier het terrein opkomen rijden en ook weer afkomen rijden. Alle grote transporteurs, Simon Loos bijvoorbeeld van Ahold, die zie ik hier weer druk in de weer.
9: Ja, er zijn volgens Ahold geen aanwijzingen dat er ook klantgegevens zijn gestolen. Ook heeft Albert Heijn nog steeds over een cyberincident. Bronnen van de NOS melden dat het om een hack zou gaan. Hoe zit de vork in de steel? Dat bespreken we met CTO bij bureau Veritas Cybersecurity Europa, Paul Pols. En Paul Moers is retaildeskundige en zat ooit ook in de directie van Albert Heijn. We hadden hem gisteren ook al even aan de lijn. Fijn dat u er weer bent. En ook welkom natuurlijk aan Paul Pols. Goedemiddag beiden. Ja, Paul, je zei het gisteren al. Dit Dank moet een. Paul Moers. Ja, goeie vraag.
0: Ja. Ja, lekker lastig dit.
9: Hoe beoordeel jij de huidige situatie? Waar staan we nu met Ahold?
0: Nou ja, ik ben blij dat Ahold de zaak weer voorzichtig aan het opstarten is. En ik moet wel zeggen, heel knap eigenlijk, dat Albert Heijn tijdig ontdekt heeft dat er iets helemaal fout ging. En de systemen heeft stopgezet voordat de ellende pas echt groot werd. Mm. En ja, nu zijn ze dus voorzichtig aan het opstarten. En het gaat ook een beetje lukraak, heb ik begrepen. Maar je moet wel bedenken, dit gaat zeker 1 tot 2 dagen duren. Dat je weer een normaal aantal producten in de winkels gaat zien.
9: Maar ben je gisteren gebeld door een oud collega? Want je bent nu wel een stuk positiever dan gisteren.
0: Nou nee, kijk, gisteren was natuurlijk de vraag, hoe lang gaat dit aanhouden?
9: Ja.
0: Wat ik gisteren ook zei, je moet er niet aan denken dat zo'n bedrijf, weet ik veel, tussen de 7 en 10 dagen helemaal plat ligt, omdat alles in het systeem verwoest is. Nee. Dan heb je echt een heel erg groot probleem in Nederland.
9: Ja, we vielen ook een beetje over de communicatie. Maar daar kunnen we het zo meteen nog heel even over hebben. Want we praten nog steeds over een cyber security incident, Paul Pols. Is het een hack? En wat houdt dat dan in? Wat kunt u ons vertellen?
2: Ja, vaak als je de woorden cyber incident hoort, dan gaat het inderdaad over cyber security incident, dus een hack. Anders dan zouden ze waarschijnlijk wel zeggen IT-storing. En ook bronnen van de NOS die hebben bevestigd dat ze hebben gezien dat er een kwaadwillende in het netwerk zat van de Albert Heijn. En dat ze om die reden systemen hebben uitgezet, of in ieder geval de verbinding met het internet hebben verbroken.
9: Ja, maar de directe effecten waren dat de bonuskortingkaartjes, de digitale bonuskortingkaartjes, niet meer werkten. En dat je dus ook niet meer online kon bestellen. Ik weet niet wat de laatste situatie is, maar toen wij een uurtje geleden nog checkten, konden we ook nog steeds niet bij Albert iets bestellen. Zijn dat dan systemen die gekoppeld zijn, of zijn dat dan twee verschillende soorten incidenten? Poppels.
2: Nee, dus je moet het zo zien. Er is bepaalde infrastructuur van de Albert Heijn waar iemand mogelijk toegang toe heeft gekregen. En uit voorzorg sluiten ze dat dan bijvoorbeeld af van het internet, zodat die kwaadwillende er dan ook niet meer bij kan. Maar ja, die systemen die staan er niet voor niks. Die maken hun normale dienstverlening mogelijk. Dus daardoor betekent dat er bepaalde functionaliteit voor klanten uitvalt. Nou, in dit geval zie je dus heel goed wat centraal afhankelijk is en wat lokaal is. Want de kassa's doen het nog. Maar de schermen doen het bijvoorbeeld niet. En ook de bevoorrading werkt niet meer. Dus nee. Ja, daar zie je eigenlijk hoe het verdeeld is.
27: Ja, en Paul Pols, verbaast het jou dat het eigenlijk zo dat er geen backup systemen dan in werking kunnen gaan? Dat het zo afhankelijk is en toch zo kwetsbaar van het internet?
2: Nou, dus dat is denk ik een belangrijk punt. Hè? Hoe kwetsbaar we eigenlijk met z'n allen zijn voor dit soort aanvallen. En je ziet hoe snel dat dan ook grote maatschappelijke effecten kan hebben. Ik bedoel, het is nu 1 supermarkt, maar je ziet wat een bredere aanval, wat dat voor gevolgen zou kunnen hebben. Dat is wel iets wat er voor mij echt uitspringt daarin.
9: Ja, vandaag kwam er een update. Ze hebben wel gecommuniceerd via Instagram ook, maar daar werd je ook niet heel veel wijzer van, in de zin van dat dat niet verklaart wat er achter de schermen gebeurde. Weet jij daar inmiddels iets meer over, Paul Moers? Over wat er dan voor beslissingen zijn genomen en hoe nu die distributie weer op gang komt?
0: Ja, kijk, de communicatie is natuurlijk ook in het begin natuurlijk lastig, omdat je niet precies weet wat er exact aan de hand is. Maar ik vind wel dat Albert Heijn erg karig is geweest met die informatie. En du moment dat ze meer wisten, had ik gewoon wat meer proactiviteit verwacht. Blijkbaar gaan ze vanavond daar meer toelichting op geven. Maar ik vind dat dan...
9: Blijkbaar.
0: eigenlijk vrij laat. Want je hebt als Albert Heijn natuurlijk, dat merk je nu, met je bijna 40% marktaandeel, natuurlijk een enorme verantwoording in die hele voedselvoorziening. En als mensen onrustig worden en denken, wat gaat dit betekenen? Ja, dan moet je wel een stuk uitleg geven. Ja. Dat we in ieder geval nog andere supermarkten hebben, de concurrenten, die een stuk kunnen opvangen, maar dat ook maar tijdelijk.
9: Ja, overigens, jij zegt blijkbaar geven ze vanavond een toelichting. De CEO zit bij een talkshow vanavond. Het valt wel op dat wij ook pogingen hebben gedaan, bijvoorbeeld als radiostation, om iemand te spreken te krijgen. Dat lukt dan niet, die staan ze dan niet ervoor. Gisteren wel een quote gegeven aan de NOS en RTL. Is dat een beetje type corporate?

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Aanval bijvoorbeeld uit te voeren en dat ze bij het proberen steeds meer rechten tot steeds meer systemen te krijgen, dat ze daarbij tegen de lamp zijn gelopen en gedetecteerd zijn en dat toen deze acties zijn genomen. Dus
3: waarom vind je dat logischer dat dan dat het een buitenlandse actor zou zijn? Bijvoorbeeld?
2: Nou ja, dat kan nog steeds in die zin een buitenlandse actor zijn, want die groepen met cybercriminelen, dat zijn vaak buitenlandse actoren, maar ja, die doen het voor geld. Dus niet zozeer als een inlichting of veiligheidsdienst. Kijk, dat zou in theorie natuurlijk kunnen. Hè. Albert Heijn beschikt over best wel gevoelige gegevens. Als je daar een zwangerschapstest koopt, dan weten zij eerder dat je mogelijk zwanger bent dan waarschijnlijk je vrienden en familie en je werkgever. Dus in die zin, het was best wel gevoelige informatie. Ik denk niet dat dat is waar het een actor om te doen is. Ik vermoed dat dit gewoon een opportunistische aanval is van een groep die probeert bijvoorbeeld data te stelen of ransomware uit te rollen.
3: Waarom denk je dat?
2: Ahold onder druk te zetten. Ja, omdat het gewoon veel vaker voorkomt en die modus operandi die past daar gewoon bij. Dus dit zie je, dat is scheren en inslag. Dat is hoe ze proberen ergens binnen te komen, zoveel mogelijk systemen onder controle te krijgen om die ransomware aanval ook zo groot mogelijk te maken.
3: Ja, maar als we worden ook gewaarschuwd voor verstorende acties, dus sabotageacties van Rusland dan eigenlijk.
4: Ja, precies.
3: Dat land wordt niet altijd genoemd, maar daar gaat het. Zou het dan omgaan? Als je de voedselvoorziening gaat verstoren, dan
5: kritieke infrastructuur.
3: Kritieke infrastructuur.
2: Ja, in die zin zou het kunnen. Vaak wordt het er niet per se toe gerekend. Maar dat is wat ik natuurlijk net zei. Hè, dat je ziet hoe afhankelijk we hiervan zijn. En dat als je inderdaad breder bij supermarkten die logistiek zou beïnvloeden. En daarmee zou zorgen dat de boodschappen niet meer op de schappen liggen. Ja, dan heeft dat hele grote impact. Alleen nu bij één supermarkt op deze manier lijkt het me niet de meest waarschijnlijke uitleg.
3: Aalt zegt zelf, omdat het onderzoek nog loopt.
6: Ik sluit het niet uit hoor. Nee. Ik denk dat het eerder een test is geweest van hoe ver kun je gaan. Want ze hebben het zowel in Nederland gedaan als in Frankrijk. En wat ik in Frankrijk helemaal beangstigend vind, is dat je op afstand koelingen kunt uitzetten.
3: Ja, maar Paul Pols,
6: en dan niet één koeling, maar alle koelingen.
3: Kunnen we ervan uit, dat is niet gelinkt, toch? Dat is niet met elkaar in verband, voor zover we weten.
6: Nee, maar het zou wel een test kunnen zijn van de buitenlandse partij.
2: Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Als je gewoon er technisch naar kijkt, dan lijken het twee verschillende zaken te zijn. Die koelingen waar het inderdaad over gaat in Frankrijk, dat zijn dingen die direct aan het internet hangen en waar je met raadbare of eigenlijk bekende wachtwoorden kan inloggen. Dat kan iedereen doen, dat kan een handige tiener doen om daar even mee te spelen en die temperaturen aan te passen. Die dingen hangen gewoon aan het internet met raadbare inloggegevens. Ja, dat is iets anders dan bij de Albert Heijn, waar er uiteindelijk in is gebroken in het netwerk van deze organisatie en binnen dat netwerk ze gedetecteerd zijn. Dus
3: wachtwoord, keep it cool, en dan temperatuur naar 50 graden draaien. Ja.
2: En ik zal niet zeggen wat het wachtwoord is, dat lijkt me niet handig, maar zeg maar die categorie. Dus in technisch gezien lijken het verschillende soorten aanvallen. Okay. Dus het is meer, denk ik, dat laat zien hoeveel van dit soort aanvallen er plaatsvinden en hoe kwetsbaar ervoor zijn. Dat
3: en hoeveel er inderdaad
2: in
3: technisch mogelijk is. Ahold schrijft in het statement dat vanmiddag verscheen, omdat het onderzoek nog loopt, delen we geen verdere details die de beveiligingsmaatregelen in gevaar zouden kunnen brengen of onze reactie zouden kunnen belemmeren. Hoewel ons onderzoek nog gaande is, hebben we op dit moment geen bewijs dat klant en medewerkersgegevens zijn buitgemaakt bij het cybersecurity incident. Moeten we misschien een klein beetje close reading doen, Paul Pols, met wat staat hier nou precies?
2: Nou, kijk, op zich, ik snap de reactie wel. Dat je, als er nog niet zoveel bekend is, dat je vooral probeert mensen gerust te stellen. Ik denk inderdaad, ben ik met andere Paul eens, dat dat niet de beste manier is. Je ziet ook vrijwilligersorganisatie die Nederland helpt veilig houden, DIVD, die is recent ook gehackt, een paar weken geleden. En die hebben radicaal de andere manier gekozen om zoveel mogelijk te communiceren over wat er gebeurd is, telkens mensen updaten. Ja, dat schept uiteindelijk veel meer vertrouwen dan dat je probeert om informatie zo dicht mogelijk bij de borst te houden en om mondjesmaat te communiceren als iedereen de gevolgen daarvan ziet.
3: Ja, Paul Moers, tot slot, hoe kijk je daarnaar? Hoe denk jij dat bij het huidige Ahold Delhaize nu in de bestuurskamer wordt gesproken hierover?
6: Nou, dit is een hele bloedserieuze zaak.

0: Dat zal duidelijk zijn. Wat mij overigens verbaast, hè, dus over de communicatie. Mm-hmm. Blijkbaar wordt er nu gezegd dat persoonsgegevens beschermd zijn. Maar eigenlijk ben ik ook heel benieuwd, wat is er nou precies met de leveranciersgegevens gebeurd? Ik kan me voorstellen dat er heel veel leveranciers zich ook zorgen maken. En denken, wij horen eigenlijk ook wel graag wat er met onze gegevens gebeurd is.
1: Ja, dat is allemaal marktinformatie.
0: Ja, nee, maar dat precies. Maar dat is natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat je als leverancier daar goed nerveus van kunt worden.
1: Goed.
0: En dus daar had Albert Heijn eigenlijk ook iets over kunnen zeggen.
1: Ja, hebben ze dus duidelijk niet gedaan.
2: Misschien vanavond.
1: Misschien later vanavond. Ja, dan moeten we naar de televisie kijken. We gaan zien of dat wat meer oplevert. Dank dat jullie ons wat meer hebben bijgepraat. We weten nu in elk geval wel iets meer. En nog steeds veel vragen rondom dat cybersecurity incident bij Ahold. Maar de vrachtwagens rijden weer en de bevoorrading komt dus klaarblijkelijk op. Hartelijk dank. Paul Moers was de laatste spreker. Zat in de directie bij Albert Heijn, retaildeskundige. En we hadden ook Paul Pols, CTO bij bureau Veritas Cybersecurity, aan de lijn.
2: Dan gaan we naar de Dieselgate, althans de Dieseldeal moet ik eerlijk zeggen, tussen Moskou en Trump. Hoewel, je kan het ook wel zeggen, Dieselgate. Tussen Moskou en tussen Trump. Dat wordt in Rusland gezien als een meesterzet van Poetin. Gaan we zo meteen bespreken met onze correspondent Joost Bosman.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
6: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
7: Nee, weet ik niet, sorry.
5: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
8: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
10: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
11: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow.
12: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
15: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
16: Nu in de BNR-app.
2: De Nederlandse infrastructuur voldoet niet aan de NAVO-eisen. Nederlandse bedrijven bundelen de krachten voor een nieuwe digitale identiteits-app. En de miljoenen van Elon Musk voor de Republikeinen gaan het verschil niet maken bij de midterms. Dit en veel meer verhalen kun je allemaal lezen in de app van BNR.
1: Ja, de drukte nam al wat af, Robert Vriezen. Hoe gaat het nu?
7: Nou, het is nog een enorm druk op de weg. Door het regenachtige weer en een aantal ongelukken. Maar het neemt wel af. 580 kilometer file nog bij elkaar. Lange file nog op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 20 kilometer. Tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid een half uur vertraging. Half uur vertraging ook op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Na een ongeluk bij Huissen. De weg is net weer vrijgegeven. Maar ja, dus nog een half uur vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles. Onder andere op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muidenberg bij 13,6. En op de A12 Utrecht-Arnhem. Controle bij Maanderbroek. Bij hectometerpaal 109.1.
13: De flitsmeldingen worden mede mogelijk gemaakt door LeadInfo. LeadInfo. Weet welk bedrijf jouw website bezoekt.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
18: Goedenavond, ik ben René Postma. De aanval op het computersysteem van Albert Heijn laat maar weer zien hoe belangrijk cyberveiligheid is, zegt premier Jetten. Hij vindt het verstandig dat Albert Heijn delen van het systeem uitzet om erger te voorkomen. Kamerleden reageren ook bezorgd. Ze willen dat er een draaiboek komt voor de voedselvoorziening bij een cyberaanval. Nederland is nog lang niet klaar voor militaire transporten, schrijft de Algemene Rekenkamer. In geval van oorlog op ons continent moeten bruggen steviger worden gemaakt en viaducten worden verhoogd. Dat kost bijna 10 miljard. Omdat Nederland aan de Noordzee ligt, zijn we voor militaire transporten een doorvoerland. Omroepmedewerkers vragen de NPO om toch af te zien van deelname aan het Songfestival. Ze vinden het onacceptabel omdat Israël meedoet en zeggen dat entertainment niet zwaarder mag wegen dan genocide. De NPO besloot het op eigen houtje, zeggen ze in een brief met het motto: niet mijn Songfestival. In Frankrijk zijn vandaag weer scholierenprotesten. Naar schatting zijn meer dan 100.000 demonstranten de straat op en zijn zo'n 200 scholen geblokkeerd. Het is al de vierde week dat wordt geprotesteerd. Vaak lopen de betogingen uit de hand en tot nu toe zijn bijna 150 onderwijsmedewerkers gewond geraakt. De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino extra salaris krijgt. Volgens een Engelse krant kreeg hij sinds het WK via een andere organisatie al zeker 1,5 miljoen euro betaald en staat het niet in de boeken. Infantino ligt onder vuur omdat hij het WK commerciëler wilde maken. Veel landen hebben het vertrouwen in hem opgezegd. Het weer van Weer Online. Vanavond wordt het overal droog. Vannacht is het rond 10 graden en er is kans op mist. Morgen aardig wat zon. Het wordt dan 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
1: AEX is 0,5% in de min gesloten. 1129 punten. De grootste daler was ASMI. 6,3% verloor dat aandeel. Dat trok het natuurlijk allemaal flink naar beneden. De chippers deden dat niet zo best vandaag. Grootste stijger was DSM-firma. 4% kreeg dat aandeel erbij. En in Amerika wordt natuurlijk nog gehandeld. 0,3% de hoogte in momenteel voor de Dow Jones.
2: Zometeen gaan we het hebben over Trump en Poetin. Want die hebben natuurlijk een deeltje gesloten over een grote hoeveelheid diesel. En dat wordt toch in Rusland wel bekeken als een meesterzet van Poetin. Hoor je zo meteen van onze correspondent.
19: Je marketingcampagne draait. De kliks stromen binnen. Maar waarom wordt sales er niet blij van? Omdat kliks niks zeggen over wie er klikt. LeadInfo wel. Die laat zien welke bedrijven je aantrekt. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
20: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
21: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
22: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
21: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
22: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
24: In de BNR-app
23: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
24: Download de BNR-app
23: en blijf scherp.
24: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Nina van den Dungen.
1: Afrika krijgt weer een Grand Prix in Rwanda. Waarom daar? Het moet heel veel gebeuren in Rwanda. Er moeten hubs komen voor vreemdelingen.
2: Oh?
1: En een Formule 1.
2: Ja?
1: Ze hebben al een wielrennen gehad. Wat gebeurt er toch allemaal? Autosportverslaggever Allard Kalf hebben we zo meteen. Bulgarije is boos na weer een droneaanval voor de kust op schepen in de Zwarte Zee. Dit keer dichter bij de territoriale wateren. En er zijn opnieuw bemanningsleden vermist. We gaan het hebben over de laatste producten van Apple. Maar we beginnen in Rusland.
2: Ja, een meesterzet van Poetin, zo noemen althans Russische media, de dieseldeal die Poetin heeft gesloten met Trump. De overeenkomst heeft zowel binnen als buiten de VS tot grote kritiek geleid. Maar ja, voor de Russen is het belangrijk, want zij kunnen er financieel natuurlijk van profiteren. Bij ons Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Ja, Russische media, ik kan me ook voorstellen dat die redelijk op de hand zijn van Poetin, maar die spreken over een meesterzet.
0: Ja, ze vinden het fantastische diplomatie van Poetin die hij bedreven heeft met Trump. Het is een belangrijke symbolische en strategische overwinning die de positie van Moskou versterkt, schreef een van de kranten. En ja, het is een beetje net zoals in Alaska, hè, in Anchorage vorig jaar. Toen ook kwam Poetin toch wel als de grote overwinnaar uit de bus voor de Russische media, in ieder geval eigenlijk voor de hele wereld wel. Ja, en daarnaast is er natuurlijk veel leedvermaak over de paniek die er in Oekraïne en de Europese Unie is uitgebroken over deze deal. En het wordt zelfs hysterie genoemd in de media.
2: Oh ja, nou ja, goed, het is natuurlijk een goed frame voor het narratief inderdaad van Poetin. Hij houdt er, lezen we dan ook, zo'n 4 miljard euro aan over aan deze deal. Ja, nou ja, daar kun je natuurlijk wel wat mee in een oorlog.
0: Ja, zeker. En zeker omdat de Russische schatkist op dat moment nogal wat te lijden heeft onder die oorlog. Vandaag net heeft de Duma, het Russische lagerhuis, een begroting aangenomen voor komend jaar met een tekort van bijna 6 miljard euro. Nou ja, dan is die 4 miljard, met die 4 miljard is dat tekort over 2/3 weggewerkt. Dus dat komt de Russen natuurlijk heel erg goed uit. Bovendien gaan al dat geld naar defensie en kunnen ze dus een hoop raketten maken en afschieten naar Oekraïne.
2: Kan het zijn dat dit ook pas een eerste deal is en dat er echt nog wel meer in het vat zit? Om het maar even in die termen te zeggen.
0: Dat zou kunnen. Kijk, deze deal bestaat al uit drie tranches. Hè. Eerst 300.000 ton diesel, dan 500.000 en dan een miljoen ton. Maar de vraag is of Rusland dat kan leveren, omdat het zelf ook een tekort heeft op de dieselmarkt. En ik zag vandaag een expert vertellen, een Russische expert, die zei, Poetin zal zeker niet diesel voor de binnenlandse markt aan Amerika verkopen. Dus ja, hoe die diesel dan wel geleverd moet worden, dat moeten we nog maar gaan zien.
2: Ja, nou is natuurlijk ook afgelopen weekend groot bombarie gemaakt door Trump. Die zegt van nee, maar ik heb ze gedwongen tot een staakt het vuren wat betreft het schieten op elkaars energievoorzieningen. Oekraïne zal dat niet meer doen, Rusland zal dat niet meer doen. Dus was er dus een deal ineens met de Russen over diesel. Wat zie jij gebeuren? Is daar ook maar enig sprake van een staakt het vuren op dat vlak?
0: Nou, Oekraïne heeft al 5 dagen niet meer geschoten op Rusland. Dus al voordat Trump deze deal aankondigde, deze wapenstilstand. Rusland is een uur nadat Trump die aankondiging had gedaan alweer begonnen met schieten op Oekraïnse energieinfrastructuur. Is daar gisteren en afgelopen nacht gewoon weer mee doorgegaan. Er zijn ook doden bijgevallen, ook burgerdoelen aangevallen. Dus nou ja, Oekraïne houdt zich eraan. Dat heeft er ook mee te maken dat de Oekraïners er niet meer echt goed doorkomen met die raketten. Mm-hmm. De Russen hebben toch iets gevonden erop om ze tegen te houden voor een groot deel. Maar Rusland gaat dus gewoon door. Dus die wapenstilstand is er gewoon niet.
2: En is Poetin dan niet bang voor de toren van Trump?
0: Nee, daar hoeft hij ook niet zo bang voor te zijn. Dat hebben we gezien bij Donald Trump. Hij zet voortdurend die druk uit op Zelensky. Die is eigenlijk in zijn ogen de kwade genius achter deze oorlog. En Trump, ja, die komt overal mee weg in de ogen van Poetin. Of van Trump. Dus nee, ik denk niet dat Poetin daar zo bang voor hoeft te zijn. En eerlijk gezegd denk ik dat ze dat in het Kremlin ook wel weten.
2: Hartelijk dank. Joost Bosman, onze Rusland-correspondent.
3: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
1: De Formule 1 keert na ruim 30 jaar terug naar het Afrikaanse continent. Rwanda heeft een 10-jarig contract getekend om vanaf begin jaren 30 een Grand Prix te organiseren. De race wordt gehouden op een nog te bouwen circuit zo'n 40 kilometer van de hoofdstad Kigali. De komst van de Grand Prix naar Rwanda is niet onomstreden. We gaan dat bespreken met Allard Kalf. Hij is autosportjournalist en zelf ook autocureur geweest. Goedenavond, hartelijk welkom bij ons. Hoe groot is dit nieuws, de Formule 1, na bijna 40 jaar terug in Afrika?
3: Ja, het wordt groot gemaakt. Het valt op zich wel mee, want het hing al een hele tijd in de lucht dat we terug zouden gaan naar Afrika. En met we bedoel ik de Formule 1 terug zou gaan naar Afrika. Dat is ook eigenlijk een lang gekoesterde wens van velen. Omdat men vindt, als je een wereldkampioenschap bent, moet je ook op ieder continent een wedstrijd hebben. Nou, Afrika hebben we dus bijna 30 jaar, of meer dan 30 jaar niet gehad. Dus dat we teruggaan naar dat continent is prima. Toen dacht men in eerste instantie, we gaan naar Zuid-Afrika, want daar hebben we jarenlang natuurlijk de Grand Prix gehad. In 93 de laatste op Kialami, vlakbij Johannesburg. Maar een jaar of twee geleden, toen kwam in één keer de FIA-president met het bericht dat de prijsuitreiking en het FIA-gala in Rwanda zou zijn. En ja, toen kwamen ook de geruchten dat daar een circuit gebouwd zou worden. En ja, eigenlijk is het binnen de Formule 1 een publiek geheim dat Rwanda uiteindelijk op de kalender komt.
1: Ja, zijn de Afrikanen, en in dit geval de Rwandezen, want de Afrikanen, dat is nogal wat om te zeggen over een heel continent, maar de Rwandezen, zijn dat Formule 1 fans? Of heeft het daar niks mee te maken?
3: Ja, ik ben er. Ja,
1: Allard?
3: Ik ben
1: er, hoor. Ja, Allard, ja. Staan de Rwandezen bekend als Formule 1 fans?
3: Ja, Rwandezen weet ik niet. Ik heb geen idee. Afrikanen aan zich zijn altijd sportfans. Destijds in Zuid-Afrika ook. We hebben het WK wielrennen gehad in Rwanda niet lang geleden. Dat was ook een succes. En kijk, wat je niet moet vergeten is dat Rwanda een land in opkomst is. Het is een van de veiligste landen in Afrika om naartoe te gaan. Ze lopen wat dat betreft ook enorm voor op westerse landen. Want de e-sigaret en het vapen is er verboden. De plastic zakken zijn er verboden, alleen papieren zakken. Dus ze zijn enorm bezig met een land in opkomst te zijn. Mm. Ze worden gesteund enorm door Qatar, die daar enorm aan het investeren is. Onder andere in een nieuwe luchthaven, dat ze in Kigali een hub willen maken voor heel Afrika. Dus ja, of de lokale Rwandese er wat aan heeft, weet ik niet. Vinden het wel heel mooi. Ik hoop dat ze genoeg geld hebben om een kaartje te kopen.
1: Ja,
3: maar
1: dat
3: het natuurlijk voor het land, ja, dat het voor het land aan zich goed is, dat staat buiten kijf.
1: Jawel, nou ja, je kunt het ook sportswashing noemen. President Paul Kagame die krijgt veel kritiek vanwege mensenrechten schendingen. En op deze manier poetst hij natuurlijk zijn imago verder op. Critici zeggen ook, hij gebruikt die Formule 1 straks om inderdaad het imago mooi te laten lijken. Hoe kijkt de Formule 1 naar die kritiek?
3: Ja, ik denk dat ze die kritiek, we racen ook in Qatar, Saudi-Arabië, China, de Verenigde Staten van Amerika, waar de minister van Defensie een executie live op wil uitzenden op tv. Dus ik bedoel, je kan over heel veel landen wat zeggen. Ik ben niet blind en doof voor kritiek. Maar ik vind het ook een beetje gemakkelijk dat als we naar zo'n land gaan, dat de critici meteen opstaan en roepen dat het sportworsing is. Geef zo'n land nou de kans. Het is, wat ik net zeg, het is natuurlijk, als je het vergelijkt met het Rwanda van 30 jaar, 40 jaar geleden, dan denk ik dat je het duidelijk over een ontwikkelingsland hebt. Alleen, het zijn ook weer heel veel mensen die mening hebben over Rwanda, die er niet komen. Hè? Want zoals ik zeg, het is een van de veiligste landen. En er zal allicht wat aan te merken zijn op de regering.
1: In dictatuur is het natuurlijk vaak meer veilig voor bezoekers.
3: Juist, maar zo weet ik. Ja, maar zo weet ik nog wel een heleboel landen waar grote sportevenementen zijn en waar wat op aan te merken is.
1: Ja, maar daarom is het zo omstreden natuurlijk.
3: Ja, maar dan kun je dat. Het zou bijna betekenen dat je misschien, als je die lijn doortrekt, zou je buiten Europa geen grote sportevenementen meer kunnen organiseren.
1: Nou ja, sowieso. De Formule 1 kalender zit al behoorlijk vol. Betekent als Rwanda er een krijgt, dat er ergens anders een moet verdwijnen?
3: Dat betekent dat zeker, want we hebben 24 wedstrijden. De kans dat er 25 worden, die is wat mij betreft niet heel groot. Aan de andere kant, dat weet je ook niet. Maar dat er landen gaan rouleren, dat gaan we al zien met de Grand Prix van België, de Grand Prix van Spanje in Barcelona. Dat worden allemaal, dit worden niet ieder jaar, maar eens in de twee jaar. Dus er zal ergens een Grand Prix eens in de twee jaar gaan sneuvelen, omdat Rwanda op de kalender moet komen.
1: Maar welk land dat is, dat weten we op dit moment dus nog niet.
3: Geen idee. Weet je, het is ook nog ver weg, hè? Want vergeet niet dat ze praten niet over een vast jaartal. Ze zeggen begin van het decennium 2030. Ja. Dat kan 31, 32, maar het kan ook nog 35 zijn. Hè? Dat betekent nog 9 jaar. Dus wie weet wat voor regime er dan zit.
1: Wou zeggen, kunnen ze in de tussentijd wat democratische hervormingen doorvoeren misschien. Dankjewel, Allard Kalf, autosportjournalist.
2: Kwart over zes is het, Robert Vriezen van de ANWB. Het was dus heel druk, maar het gaat nu wel de goede kant op, toch?
7: Ja, hoogtepunt bijna 900 kilometer, is nog 300 van over. Dus het gaat nu wel snel, hoor. Maar een paar lange files nog op de A4 Amsterdam-Rotterdam. 21 kilometer tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid met een half uur vertraging. 20 minuten vertraging op de A58. Nog als je vanuit Tilburg naar Eindhoven rijdt, kom je in 10 kilometer file tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En werkzaamheden op de N325 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Daardoor bij Bemmel 2 kilometer file, maar wel met een half uur vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles, onder andere op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht bij 35.4. En op de A20 Gouda Hoek van Holland, controle bij Moordrecht bij 43.2.
4: Make Europe great again.
2: Nou, toch akelig nieuws weer vanuit de Zwarte Zee. Want in Bulgarije, voor de kust van Bulgarije, zijn 2 schepen dicht bij de kust geraakt door drones. Nou, de Bulgaarse premier die zegt dat er geen sluitend bewijs is, maar alles wijst volgens hem op de betrokkenheid van Rusland bij die aanslag. Deze premier heeft de Russische ambassadeur daarom ook op het matje geroepen. Europa-verslaggever Michal van der Toorn vertelt wat we tot nu toe weten.
5: We hoorden gisteren nog van Sakeur dat we moesten blijven attribueren, dus snel zeggen wie erachter zit. Nou, nu weten we dat dus nog niet zo zeker. Maar Radev zegt al gelijk, we moeten in ieder geval naar Rusland gaan kijken. Ja, wat we weten is dat een van de 2 schepen ook gezonken is na deze aanval. Vonden allebei plaats op ongeveer 30 kilometer van de kust in internationale wateren op
2: de Zwarte Zee, toch?
5: Zwarte Zee, ja. Inderdaad. En 11 mensen zijn nog steeds, bemanningsleden zijn nog steeds vermist. 5 zijn er in ieder geval gered. En het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, want het is inmiddels de 3e aanval op schepen in de Zwarte Zee in korte tijd. Op 6 oktober nog werd bij de Bulgaarse kust werden ook al 2 schepen aangevallen. Ja. 1 daarvan zonk ook en de bemanning wordt nog steeds vermist. Dus ja, het is echt een regio om in de gaten te houden. Want ja, dit speelt steeds meer op.
2: Ja, en het is dus gevaarlijk ook echt voor het scheepvaartverkeer om die routes te gaan nemen.
5: Ja, als blijkt ook dat inderdaad voor je bemanning risico, die vermist raakt en niet wordt gevonden.
2: Want de eerste keer kan je nog denken, een afzwaaier komt verkeerd terecht. Maar het begint nu bijna op sabotage, op echte aanvallen te
5: ook
2: lijken.
5: Ook zeker omdat op het andere schip wat niet is gezonken, ook Oekraïense bemanningsleden aan boord waren. Dus ja, dat ik snap al waarom Radev naar Rusland wijst.
2: Oké. En reacties uit Europa, zijn die er al?
5: Ja, zeker. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Volgens haar is inderdaad de Zwarte Zee steeds meer een front geworden, een nieuw front in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Dus die bevestigt vermoedens ook wel. En Mark Rutte, NAVO-chef, die heeft gesproken natuurlijk met de Bulgaarse premier. En die zegt, ja, we hebben onze aanwezigheid aan de oostflank al versterkt, maar we houden de situatie natuurlijk goed in de gaten. En als het nodig is, dan neemt de NAVO extra maatregelen om de veiligheid daar te beschermen. Dus zeker iets
1: welke dan eigenlijk?
5: Dat weet ik niet. Maar dat wordt weer gewoon een aandachtspunt. Ja. Het is zeker interessant om te zien hoe de Oostflank, waar de Oostflank nu al groeiend onder druk staat. Want die Oostflank van de NAVO staat al onder druk sinds, in ieder geval 2022. Maar het verschilt waar dat dan precies is. En nu is het de Zwarte Zee zeker een aandachtsgebied.
2: Ja. Overmorgen is een EU-top in Brussel. Ik kan me voorstellen dat dit daar wel echt een thema gaat worden.
5: Ja, zeker. Dat denk ik ook. Omdat het natuurlijk past binnen het bredere plaatje van alle sabotageacties die we afgelopen tijd hebben gezien. Ze hebben het daar druk, hoor, op die top. Want ze moeten van alles in 2 dagen proppen. Ze moeten het hebben over de begroting, de meerjarenbegroting. Ze moeten het hebben over de energieprijzen. In het verlengde daarvan over concurrentiekracht. Ze willen het het hebben over migratie. Deze actuele ontwikkelingen en de veiligheid van het continent, ja, dat kan niet achterwege blijven.
6: Nee.
5: Het gaat nu ook wel weer rond in Brussel dat sommige onderwerpen toch weer naar voren worden geschoven. Bijvoorbeeld de uitwerking van het migratiepact en de uitbreiding van de EU. Ook een belangrijk onderwerp voor Oekraïne. Dat wordt allemaal, waarschijnlijk valt dat gewoon van de agenda, omdat die leiders toch weer te druk hebben met, ik wil niet zeggen de waan van de dag, maar de ontwikkelingen die er nu spelen rondom de veiligheid.
6: Nee, we hebben geen idee of Burnham van Groot-Brittannië erbij is. Hè?
5: Nee, maar er is wel op 20 november een EU-VK-top. Dus ik verwacht misschien niet dat hij er nu bij is, maar hij is zeker bezig om zich richting Brussel te bewegen.
6: Want de Britse inlichtingendienst MI5 die maakt ook net bekend dat Iran en Rusland duidelijk meer hybride acties uitvoeren op het Verenigd Koninkrijk.
5: Ook daar speelt dat natuurlijk. Ja, dus hij heeft dezelfde problemen als de rest van Europa.
6: Een heel groot gezamenlijk probleem. Dankjewel voor nu, Europa-verslaggever Michal van der Toorn. En wil je meer Europees nieuws, dan kun je luisteren naar de podcast Make Europe Great Again.
1: Ja, wel even leuk om te vermelden. We hadden het natuurlijk vandaag al over Aal Deleuze en Albert Heijn. Bepaalde systemen worden weer opgestart. Ze doen er alles aan om de bevoorrading weer op orde te krijgen. En nou wordt op Instagram ook nog even vermeld, vlak voor het kopje over hoe zit het met mijn koopzegels.
6: Ja.
1: Belangrijk. Daarna, moet ik zeggen, even een waarschuwing voor phishing. Helaas zien we in dit soort situaties vaker dat kwaadwillenden misbruik proberen te maken van de omstandigheden. Bijvoorbeeld door zich via phishing voor te doen als medewerkers van een organisatie. Wees hier alert op, zegt Albert Heijn nu.
6: Als in, dus ze zouden misschien wel via phishing binnen zijn gekomen bij Aalt.
1: Nee, ik denk dat het meer zo is dat klanten van Albert Heijn er rekening mee moeten houden dat er kwaadwillenden zouden kunnen zijn die zich voordoen als een Albert Heijn medewerker om dan alsnog aan jouw gegevens
6: spannend
1: te komen.
6: Nou.
1: Verder.
6: Tech update. Apple heeft nieuwe producten gelanceerd vandaag. Tech-redacteur Rosanne Peters is bij ons. Rosanne, het gaat om onder andere de lang verwachte HomeView. Wat is dat?
8: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk een smart home hub voor thuis. En die is dus vandaag gereleased met een nieuwe versie van de Apple TV en de HomePod Mini. Dat is die slimme speaker van Apple. Maar goed, die HomeView, daar wachten we inderdaad al een paar jaar op. En het lijkt eigenlijk op een vierkante iPad, zo'n 18 centimeter groot, die je dan of aan de muur kan hangen of kan neerzetten op een klein rond standaard.
6: Ja.
8: En hij kost $300. En het is eigenlijk de bedoeling dat je met dit apparaat dan allerlei slimme toepassingen die hier op werken binnenshuis kan aansturen. Dus je kan gewoon zeggen, hey Siri, speel muziek af, of zet de verwarming aan, of zoek een lekker recept voor me, of ik heb vanmiddag een doktersafspraak, hoe laat denk je dat ik weg moet?
6: Mm-hmm.
8: Dus het is ook wel voor de dagelijkse dingen, de leuke features, zodat je kan facetimen bijvoorbeeld, en het is dus één scherm, dat het eigenlijk voor iedereen in huis overzichtelijk moet maken, en als jij dan voor dat scherm gaat staan, dan weet dat apparaat met Siri, AI en de camera dus ook wie die voor zich heeft en wiens agenda die dan bijvoorbeeld moet laten zien.
6: Want het klinkt voor mij als oké, het enige nieuwe eraan is het scherm. Eén scherm voor het hele gezin. Een soort basis waar je naartoe kan in de kamer. Want uiteindelijk, al die slimme apparaten binnenshuis aansturen door Siri aan te spreken, de verwarming aanzetten, dat kan allemaal al lang.
8: Klopt, maar ze proberen hier dus wel echt eigenlijk bijna alles wat je kan met je Apple device dus inderdaad op één scherm samen te voegen. En dat is eigenlijk ook meerdere mensen in bijvoorbeeld een gezin daar gebruik van kunnen maken.
6: Oké, en komt dat ding ook naar Europa?
8: Nou, daar lijkt het dus niet op. En dat komt door de verbeterde Siri AI, dat dus op die HomeView draait. En Siri AI, dat kwam halverwege dit jaar uit. En dat is dus in Europa niet beschikbaar. En dat komt door Apple, dus door onze strenge regels van de Digital Markets Act. Apple zegt wel, er worden constructieve gesprekken gevoerd om dat wel te gaan veranderen.
6: Mm-hmm.
8: En dat is dus best wel een beetje zuur voor dit deel van de wereld. Maar het is ook de reden dat bijvoorbeeld die HomePod Mini en de Apple TV die vandaag ook zijn gereleased, wel naar Europa komen, maar dan zonder Siri AI. Maar dan gewoon met de Siri die wij kennen. De wat dommere Siri.
6: Ja, precies.
8: Maar goed, het is voor Apple nu het belangrijkste eigenlijk om te concurreren met spelers zoals Google, Amazon. Want dit product had allang op de markt moeten zijn. Maar juist omdat Siri AI er dus nog niet klaar voor was, moest dit maar steeds uitgesteld worden.
6: Mm.
8: Dus het is voor Apple vooral spannend. Ja, gaat die HomeView aanslaan? Kunnen ze een beetje mee concurreren?
6: Ja, oké. Okay. Nou, dan hadden we nog een bizar verhaal vandaag over een robot die een vrouw aanrandt. Of eigenlijk zelfs een meisje.
8: Ja. Ja, ja, je denkt dan ook, nou, die opkomst van menselijke robots, ja, daar kunnen we niet aan ontkomen. Maar om dan zo'n robot te gebruiken om een meisje dus ongewild bij haar billen te grijpen, dat is toch niet helemaal de bedoeling.
6: Dat gebeurde in Duitsland,
8: toch? Twee jongens. Ja, dat gebeurde in Keulen inderdaad. En die twee jongens, 16, 19 jaar oud, die hadden dus blijkbaar zo'n Chinese Unitree Air One robot. Dat is een bekend robotica bedrijf. En die hadden die robot bij zich in de achterbak van hun auto. En blijkbaar bij een fastfoodrestaurant in Keulen hebben ze dus de robot uit de achterbak gehaald. En met de controller die erbij zit, dus dat meisje aangeraakt. En die robot seksuele bewegingen laten maken. En ja, dan ben jij dus als persoon die bestuurt nog steeds zelf strafbaar voor aanranding.
6: Ja, en die gasten zijn opgepakt, hoop ik dan maar.
8: Ja, ze worden dus inderdaad verdacht hiervan. Want op TikTok gingen filmpjes rond. Dat dus ook bij meerdere vrouwen die robot toch wel rare bewegingen aan het maken was. En ja, als je dat dan op TikTok gooit en je staat er zelf vermoedelijk ook op, dan duurt het voor de politie denk ik ook niet heel erg lang om dan bij jou aan te kloppen. Maar ja, het is wel opvallend wat je al zei. Want die robot is dus 1,23 meter en was gekleed in een trainingsbroek, een wit hemd, een gouden ketting en een nepsnoor. Dat is natuurlijk al wel een beetje vreemd. En daarom worden de twee dus ook nu hiervan verdacht. En die robot van minstens $5,000, ja, die is wel in beslag genomen.
6: Ja, en dus die twee jongens die worden verdacht van aanranding, hè? Dus dat is wel... Je stuurt een robot om het te doen,
8: wordt ook niet.
6: Maar je wordt het zelf, word je ervan verdacht. Heel mooi. Dankjewel, tech-redacteur Rosanne Peters.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Het is dinsdag en er staat een nieuwe aflevering van Doorgelicht klaar.
6: Nou,
1: Nina.
6: Dat is toevallig.
1: Van den Dungen.
6: Ja.
1: Van Doorgelicht.
6: Ja.
1: Waar ga jij het over hebben met Jim?
6: Samen met Jim. We gaan praten over het Belgische bedrijf Dieterum. Daar heb je misschien nog helemaal nooit van gehoord.
1: Nee.
6: Jim, vertelt je er meer over.
10: In Nederland is dat wat minder bekend, maar bij onze zuidenburen des te meer. Het familiebedrijf werd groot met de import van Volkswagens, maar is tegenwoordig bovenal groot aandeelhouder van een bedrijf dat iedereen wel kent. Carglass. Dat repareert en herstelt, maar bereidt zich ook voor op een beursgang in Amsterdam. Is Dieteren daarmee dan toch een interessante belegging? Je hoort er meer over in de nieuwste aflevering van Doorgelicht.
1: En die staat nu in je podcast-app.
11: Deze week Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
6: En dit was hem weer, de avondspits van vandaag. Gaan we morgen weer?
1: Mogelijk wel. Dan laat ik je achter met deze leuke opmerking nog van de speld. Die wil ik hier niet onthouden.
6: Ja.
1: Want ik zat even te zoeken op Albert Heijn, die alleen maar via Instagram communiceert. Maar op Blue Sky schrijft de speld: overheid raadt Albert Heijn aan om voor 8 dagen eten in huis te hebben.
6: Heel goed idee.
12: Die midterms.
14: De midterm elections.
25: Je raakt bijna duizelig van al dat nieuws over de midterms.
26: En als je door alle peilingen, campagnes en relletjes het overzicht kwijtraakt,
25: dan is er de Amerika-podcast.
26: Vanaf nu elke maandag een extra aflevering.
25: Met alles wat je moet weten over de congresverkiezingen.
26: Luister en volg ons in je podcast-app. De Amerika-podcast, je gids in de chaos.
27: Heb je grote plannen? Mooi. Maar kan jouw team het ook waarmaken? Jer regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? Jer.nl.
28: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
27: Eén partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op jer.nl.
29: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer. Van Jumbo Golfweer.
30: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
31: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
32: Nee, weet ik niet, sorry.
30: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
29: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
33: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl
12: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
13: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
33: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. En als je dan ook nog gaat beleggen in crypto, dan maar beter bij de Giro. Hier heb je alles op één vertrouwde plek. En bovendien is er niks cryptisch aan onze transparante lage fees. Dus ega, ego, diva, donna, bella, bobo. Welkom in de wereld van crypto. Vanaf nu bij de Giro. De Giro. Everyone is an investor, baby.
15: BNR Verkeer.
16: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven staat nog een file van 7 kilometer tussen Moergestel en Knoopend Batendorp. De vertraging is 20 minuten. En 20 minuten vertraging door werkzaamheden op de N325 Duitse grens richting Arnhem tussen Lent en Knoopend Ressen. 2 kilometer file.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
18: Goedenavond, ik ben René Postma. De aanval op het computersysteem van Albert Heijn laat maar weer zien hoe belangrijk cyberveiligheid is, zegt premier Jetten. Hij vindt het verstandig dat Albert Heijn delen van het systeem uitzet om erger te voorkomen. Kamerleden reageren ook bezorgd. Ze willen dat er een draaiboek komt voor de voedselvoorziening bij een cyberaanval. Nederland is nog lang niet klaar voor militaire transporten, schrijft de Algemene Rekenkamer. In geval van oorlog op ons continent moeten bruggen steviger worden gemaakt en viaducten worden verhoogd. Dat kost bijna 10 miljard. Omdat Nederland aan de Noordzee ligt, zijn we voor militaire transporten een doorvoerland. Omroepmedewerkers vragen de NPO om toch af te zien van deelname aan het Songfestival. Ze vinden het onacceptabel omdat Israël meedoet en zeggen dat entertainment niet zwaarder mag wegen dan genocide. De NPO besloot het op eigen houtje, zeggen ze in een brief met het motto: niet mijn songfestival. In Frankrijk zijn vandaag weer scholierenprotesten. Naar schatting zijn meer dan 100.000 demonstranten de straat op en zijn zo'n 200 scholen geblokkeerd. Het is al de vierde week dat wordt geprotesteerd. Vaak lopen de betogingen uit de hand en tot nu toe zijn bijna 150 onderwijsmedewerkers gewond geraakt. De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino extra salaris krijgt. Volgens een Engelse krant kreeg hij sinds het WK via een andere organisatie al zeker 1,5 miljoen euro betaald en staat het niet in de boeken. Infantino ligt onder vuur omdat hij het WK commerciëler wilde maken. Veel landen hebben het vertrouwen in hem opgezegd. Het weer van Weer Online. Vanavond wordt het overal droog. Vannacht is het rond 10 graden en er is kans op mist. Morgen aardig wat zon, het wordt dan 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
19: Straks een nieuwe BNR-beurs met de soft launch van het cijferseizoen. Amerikaanse banken, luxe bedrijf LVMH trappen hem af. Morgen is het tijd voor ASML, maar vandaag lijkt juist de paniek in de techsector toe te slaan. Wij houden het hoofd koel en zijn er zo voor je met BNR-beurs.
20: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
21: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
30: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
22: Nee.
23: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
22: Nee, weet ik niet, sorry.
30: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
21: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
24: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
32: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
24: Ga
33: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
0: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Blijf scherp.
17: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Meel en Milou Brandt.
19: Welkom, het begin van het cijferseizoen op deze dinsdag 13 oktober... en de dag dat de techsector het op de heupen kreeg.
3: You've got the warnings, of course, from the CEO of that chip giant Broadcom. You've got the competition over in China starting to come to the fore. You've got the model changes as well, and you've got the warnings about the capital flows.
19: Heel veel waarschuwingen. Is dit gewoon weer wat lucht uit de AI-bubbel... of lopen we nu echt tegen de grenzen van het enthousiasme aan? Dat zoeken we deze aflevering voor je uit.
4: En dan hebben we het ook over LVMH, het luxe bedrijf dat probeert al jaren een tijd te keren, maar zonder succes.
5: LVMH sales in China slump. Mainland sales last quarter fell by double digits. Chinese shoppers also pulled back their purchases overseas. LVMH shares are down more than 40% this year.
4: Ja, ook afgelopen kwartaal was weer een teleurstelling. Wanneer komen ze dan wel weer eens met goed nieuws? Dat hoor je zo.
19: En je ontdekt wat een gluurbrillen directeur is.
4: Ja, de Amsterdamse beurs die sloot 0,5% in de min op 1129 punten. En de grootste daler is ASM International met 6,3%. En in de VS meer van hetzelfde, alles in het rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Nico Inberg van de Aandeelhouder. Dag Nico.
6: Een hele goede avond.
4: Avond.
19: Goed dat je erbij bent. Tijd om te beginnen. Ja. En ik ga beginnen en dat doe ik met CSG, het defensiebedrijf van het Damrak. Of tenminste, ja, één daarvan, maar wel de grootste. CSG en Jelle heeft de volledige naam nog een keer voor je paraat.
7: De Tsjechoslovak.
19: Dit doe je zelf, hè? Ja, ik hou het gewoon bij CSG. Dat is veiliger. Dat wordt ook een klein beetje een ruimtevaartbedrijf naast dat het een defensiebedrijf is. Het neemt namelijk een belang in MDA Space, dat is een Canadese partij die onder andere satellieten maakt en radardata verzamelt. Nou, voor een defensiebedrijf als CSG uiteraard erg handig. Ze nemen een belang van 9,5% en zijn zo gelijk de grootste aandeelhouder.
4: We kunnen zo nog wel even gaan oefenen, hoor, Max, als je wilt.
19: Ja, dat doen we buiten de uitzending.
4: Ja. Het mag voor veel Nederlanders een favoriete vakantiebestemming zijn, maar ons pensioengeld, ja, dat stallen we toch liever elders. Het ABP dat steekt de 29 miljard die je terughaalt uit Amerikaanse staatsobligaties in verschillende Europese landen. En in dat lijstje schittert Frankrijk door afwezigheid. Sterker nog, het grootste pensioenfonds van Nederland verkleinde zijn positie in de Franse staatsobligaties met ruim 0,5 miljard. Toch wel opvallend. En ja, intussen zien institutionele beleggers gewoon steeds meer beren op de weg in Frankrijk. De op één na grootste economie van Europa. Let wel even op, ja. En met name de staatsschuld die neemt steeds problematische proporties aan. Oplopende rente natuurlijk een steeds grotere hap uit de begroting. En de meeste vrijgespeelde miljarden die gaan trouwens naar Duitsland. Daar verdubbelde het ABP zijn positie. Ja, Nico, wat denk jij? Is Frankrijk opgegeven?
6: Nou, nog niet opgegeven, maar iedereen houdt wel zijn... meeste partijen die blijven er vanaf. We willen eerst kijken wat die verkiezingen gaan doen. Dat is pas in april, dacht ik, volgend jaar. Dus het is wel een gebed zonder eind inmiddels.
19: Houd het in de gaten. Dan haal ik er één letter vanaf en gaan we van het ABP naar BP. De Britse oliereus die had afgelopen jaren namelijk één groot probleem. Want ze wilden als een van de weinigen in de sector echt inzetten op groene energie. En dat kostte veel geld. En activistische aandeelhouders die hebben het bedrijf er uiteindelijk toch weer van weggestuurd. Maar die schuldenberg is er niet kleiner op geworden. Nou, is er goed nieuws voor hen. De olieprijs is flink gestegen. Dus dat rekt de marges op. Blijkt uit de voorlopige kwartaalcijfers. En dus kan er worden terugbetaald. Ze boeken zo'n $9 miljard af van de netto schuld. En daarmee lopen ze flink op de zaken vooruit.
8: They've already reached their net debt target for 2027. Of course helped by the volatility caused by the Iran war. So at the end of the third quarter, net debt was around $13.5 billion to $14.5 billion, and the target is $14 to $18 billion.
19: Ja, goed nieuws. Wordt dus vrolijk opgevat. Het aandeel steeg met 4%.
4: Dan drie Nederlandse organisaties die stappen naar de rechter om de Meta-bril, liefkozend ook wel de gluurbril genoemd.
19: Liefkozend.
4: Ja, niet heel erg. Hè.
19: Goed omschrijvend.
4: Onder andere de Consumentenbond, die ziet allerlei privacyproblemen. En ze hadden de brillendirecteur, daar is die, bij Meta 2 weken gegeven om te reageren. Nou, dat deed de brillendirecteur. Hij vindt de ophef niet verrassend. Ze gaan de gluurbril niet van de markt halen. En hij zegt, toen de eerste smartphones met camera uitkwamen, was er ook ophef.
19: Hoor klinkt ook een beetje als kapitein toiletbril zo ongeveer. Dat zou je ook kunnen zeggen.
4: Ja. Sorry,
19: in plaats van de brillendirecteur.
4: Ja, oké. Okay, ja,
19: ik roep maar wat.
4: Zou je inderdaad ook kunnen doen, de toiletbril. Nou, de drie organisaties die gaan daar natuurlijk niet mee akkoord zomaar. Die camerabril die kan ongemerkt mensen vastleggen, beelden verspreiden. Zomaar iemands politieke opvatting, religie of gezondheid zou daar dan weer uit kunnen blijken. Ja, bijzondere persoonsgegevens die mogen niet zomaar worden gelekt natuurlijk. En daarom een kort geding. Heeft dat zin? Nou, de kans op een verkoopverbod, dat is redelijk klein. Maar dat betekent niet dat er geen effect hoeft te zijn. De ophef alleen al, die maakt bijvoorbeeld al dat Hans Anders en Wekamp het ding weigeren te verkopen.
19: Nou, daar kun je mee beginnen.
4: Ja.
19: Straks een dubbele aftrap van het cijferseizoen. Goed is hij niet bepaald. LVMH die stelt weer teleur. En je hoort zo hoe ze zich niet nog een keer aan dezelfde Chinese steen stoten.
4: Ja, en een zeldzame tegenvaller op Wall Street bij een van de grootste banken ter wereld.
19: Maar eerst naar de techsector. Die heeft het zwaar na zorgen bij chipmakers Intel en Broadcom.
9: Chief executives of Intel and Broadcom both warning that access to capital could become a bottleneck, even as demand is still there. Broadcom CEO Hock Tan says financing could become a bigger constraint than chip components and power. Intel's boss Lip-Bu Tan mirrored the same concerns.
19: Ja, de chipbedrijven zijn bang dat ze niet genoeg geld meer kunnen verzamelen voor nieuwe investeringen. En daar komt nog wat meer bij. De topman van Broadcom twijfelt zelfs aan de kennis en kunde van beleggers.
10: The Broadcom CEO then saying a lot of investors have no clue what they are investing in. Then saying they set very extreme expectations only to find out that it's almost like they are in a casino.
19: Ja, dat komt allemaal bovenop twijfels die al wat langer opborrelen in de techsector. Techbeursgangen worden uitgesteld. Er is een Chinese geheugenchipmaker die opeens claimt toch een stukje dichter bij de competitie te zijn geraakt, CXMT. Maar er is ook goed nieuws. Cathie Wood, de vrouw die serieus denkt dat een Tesla-aandeel $2600 waard gaat worden, die zegt dat het tijd is om te stoppen met tech-aandelen kopen. Dus maak daaruit op hè, wat je eruit op wil maken. Nou, Nico, veel onrust. Is het overdreven? Is het toch wel een beetje terecht? Laten we hier een beetje lucht uit de bubbel. Wat maak jij ervan?
6: Ja, er mag wel een beetje lucht uit. Kijk, je ziet wel dat iedereen een beetje in het duister tast, omdat we niet goed weten hoe AI zich gaat ontwikkelen. We weten wel dat AI fantastisch is en dat je er heel veel mee kan doen. Maar hoe die uitbouw gaat, wie daar geld aan gaat verdienen, of die hoge marges van die geheugenchip bedrijven, of die zo blijven, hè, dat is ook heel erg onzeker. Dus ja, iedereen twijfelt. En dan is, ja, bijvoorbeeld afgelopen week had je die twee analisten die de koersdoelen voor Bezi halveerde. Ja, dat zijn dingen die moeten door de markt. En daar moeten, ja, beleggers moeten daarop reageren. En dat komen iedere keer van dat soort, ja, berichten langs. En iedere keer moet daar een mening over worden gevormd. En er is gewoon heel veel onzekerheid over AI. En over hoe die uitbouw ervan gaat.
19: Want,
6: of dat zoveel geld kost, of dat wel ja, binnen de perk blijft.
19: Ja, want hoe komt het dat die onzekerheid er nu dan opeens is? De afgelopen maanden, het afgelopen jaar, heb ik eigenlijk het idee gehad dat er vooral nog steeds best wel hosanna over werd gedaan, toch?
6: Ja, nou ja, het komt altijd in vlagen. We hebben natuurlijk ook een tijd gehad dat men dacht van AI is een bubbel. Nou, toen kwamen we erachter dat AI is geen bubbel. Er wordt door geïnvesteerd. Bedrijven, met name de hyperscalers, gaan heel veel geld uitgeven eraan. En nu zitten we weer in de fase dat we denken van oké, AI komt eraan. Het gaat allemaal gebeuren. Alleen, hoe gaan we er geld aan verdienen? En wie gaat er geld aan verdienen? En ja, er is iedere keer wat. We noemen dat ook wel de Wall of Worry op de beurs. En die heb je hier heel duidelijk. En omdat er zoveel onzekerheid is, zie je dat de beurskoersen heen en weer wapperen.
19: Ja, misschien nog even naar de topman van Broadcom, Hock Tan. Die is, ja, toch vrij kritisch. Ja. En ook hij zegt eigenlijk, ja, die investeringen die worden bij lange na nog niet terugverdiend.
11: Most companies out there cannot find any bloody return on investment. I'm telling you. People are just wasting money, spending tokens, trying to understand. Ever thought when you're a kid, you go to a video arcade?
4: Ja.
11: you play with your parents, give you $10 of tokens, points. You finish it in 10 minutes and you haven't learned anything.
12: Ja, dus hij zegt eigenlijk gewoon, iedereen pompt ze tokens erdoor en dan, oh ja, dit was mijn gratis budget.
4: We hebben er niks voor.
12: Veel plezier, ik kom misschien ooit wel eens terug. Veel plezier de volgende keer.
6: Nou ja. Ik moet altijd een beetje lachen om die hok dan. Want bij de vorige kwartaalcijfers las hij de kwartaalcijfers voor van een jaar eerder.
12: Hij
6: is wel een punt. En hij is natuurlijk wel de CEO van een van de grootste chipbedrijven. Voor mij is Broadcom ook 1000 miljard waard of meer.
12: Ja.
6: Dus ja, we moeten hem zeker serieus nemen. Het gaat ook heel goed. Ze hebben heel veel orders. Dus ze zien zelf ook dat er heel veel te gebeuren staat. Alleen wat hij zegt is wel een beetje waar. Hè? Als je kijkt wat er in Korea gebeurt vanochtend.
12: Ja.
6: Of vannacht eigenlijk in Korea. Zag je weer die aandelen -8, -9% gaan. Het zijn hele degelijke bedrijven. Die doen het fantastisch. Maken heel veel winst. Maar beleggers die weten daar niet goed mee om te gaan. En er zit gewoon in de beurs, in de markt, zit heel veel speculatie. Eigenlijk sinds corona is dat erbij gekomen. Veel particulieren die via opties, turbo's en noem maar op heel graag een gokje wagen. En dat zit ook in de beurs.
12: Mensen die snel rijk willen worden. Nou goed, daar is Zuid-Korea natuurlijk het voorbeeld van zo ongeveer. Jij noemde al die geheugenchipmakers daar. Nou is dus ook het nieuws dat CXMT, dat Chinese geheugenchipbedrijf, dat die ook heel erg dicht bij die Koreaanse competitie zit. In hoeverre is dat een serieuze dreiging voor de marges die ze daar in Korea maken?
6: Nou, dat is het wel. Kijk, het is een beetje de vraag, want de Amerikanen die proberen nu met man en macht om die Chinese bedrijven buiten de deur te houden. Maar je ziet er bijvoorbeeld aan Apple, die wil heel graag zaken doen met hen, omdat die chips van hun gewoon goedkoper zijn. Hoe ze technisch zijn, hoe ze technologisch zijn, dat is nou even de vraag. Maar ik neem aan dat wel bij elkaar in de buurt komt. Dus er valt heel veel geld te verdienen. Er was eerder op de beurs al zo, als er ergens heel veel geld te verdienen valt, dan komen er heel veel mensen op af. En dat gaat hier ook gebeuren. Dus iedereen wil uitbreiden in die sector met geheugenchips. Ze bouwen zelf ook fabrieken bij, de grote drie, Micron, SK Hynix en Samsung. Maar de Chinezen hebben ook bedrijven die dat kunnen doen. En als die één keer beginnen, ja, daar gaat natuurlijk hard altijd qua omzet en volume. Dus dan komt dat erbij.
13: BNR Beurs.
4: Door naar LVMH, het luxebedrijf dat krijgt de inkomsten, maar niet terug op peil. Weer valt de omzet tegen. Daar scoren ze onder de verwachte 1,3%. En het probleem zit hem in de LV van LVMH, dus de Louis Vuitton afdeling. De tasjes en de topjes dus.
14: Sales overall for the division that includes Louis Vuitton and Dior were down 5%. That was much worse than expected. Also Louis Vuitton, the main brand, suffered from a backlash from consumers after Louis Vuitton won a trademark lawsuit against a local tea chain called Molly Tea. En dit sparked a backlash from consumers.
4: Ja, dus de omzet die daalde daar flink met 5%. En het ligt ook aan hun eeuwige probleem, hè? China. Daar loopt, ja, dat is gewoon een afzwakkende vraag vanuit daar. Nico, weer konden ze tijdens niet keren. Hè? Dus ja, waarom is dat nou eigenlijk zo moeilijk?
6: Nou, die Chinese markt is denk ik niet goed. We hebben daar eigenlijk heel weinig informatie over. Van Amerika en Europa weten we alles. Maar van de Chinese markt, dat is een beetje onduidelijk. Laatst wat we eigenlijk hoorden, een jaar geleden, was dat die huizenmarkt niet goed was. Maar hoe het met de gemiddelde, hoe noem je hem, Jan Modaal in China, hoe het daarmee gaat, dat weten we eigenlijk niet. En als ik kijk naar de Chinese aandelen, ook hier, bijvoorbeeld Prosus en Baidu, dat gaat allemaal niet zo geweldig. Dus ik heb het idee dat die economie daar gewoon niet zo lekker draait. En daar komt bij dat de Chinezen meer en meer kijken naar hun eigen merken. Dat zie je met name in de auto-industrie. Maar ze zijn technologisch eigenlijk helemaal bij. Ik denk op het gebied van auto's liggen ze zelf ietsje voor. Maar ook qua merken, je merkt het ook aan bijvoorbeeld Nike, die heeft ook heel veel moeite mee daar. Dat ze toch meer en meer kijken naar hun eigen merken uit eigen land.
4: Je zei al, we weten wel wat meer over bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Citibank heeft uitgerekend dat daar ook toch wel de vraag naar luxe goederen wat afneemt. Dus ja, dat is ook uiteindelijk geen goed nieuws, hè, voor LVMH.
6: Nee, ik zag wel dat in Amerika in bepaalde gebieden wel beter ging. Met name met de horloges en de sterke drank. Maar dat was ook, er werd ook een keer tijd, want daar ging het al eigenlijk jaren minder. Maar de Amerikaanse consument, en daar komen ook verschillende berichten over binnen. Maar die Amerikaanse consument heeft gewoon moeilijk. Alles is duur. Inflatie is hoog. Het is niet zozeer dat de inflatie erg hoog is, maar alles is gewoon duur gebleven. Inflatie is nooit teruggezakt. De echte lonen, zeg maar, zijn niet echt meegegroeid met de kosten. Dus iedereen moet een klein beetje opletten. En daar gaat LVMA. LVMA is natuurlijk niet, is wel luxe, maar het is niet echt luxe.
4: Okay.
6: Het is geen L'Oréal of zo. Dus ja, ook daar gaat het dan denk ik een stukje minder. En dan moeten ze harder vechten voor hun marktaandeel.
4: Ja, wat kunnen ze wel doen? En waar zou je dus ook als belegger naar kijken?
6: Nou ja, het is best een lastig verhaal met LVMA. Omdat Bernard Arnault die wil echt iedereen tevreden houden in zijn bedrijf. Dus alle merken die ze hebben, alle maison, zoals hij dat noemt, die moeten erbij blijven. Misschien moet hij wat afstoten links en rechts. Merken die het niet zo goed doen. Dat is heel normaal in een bedrijf als je bepaalde merken hebt die niet lekker lopen. Dan denk je van, nou, die doen we weg of dan gaan we wat anders doen. En nu is het zijn eigen merk, Louis Vuitton, die niet goed draait. Dus ze zullen daar toch de marketing een beetje moeten opschroeven, heb ik het idee. Om ervoor te zorgen dat ze toch erbij blijven op een of andere manier.
12: Maar is het
6: dat
12: ook
6: is wel een lastig verhaal.
12: Is het de marketing opschroeven of is het misschien ook een beetje kill your darlings en dan kijken naar goed, zo'n Chinese markt is misschien een beetje verloren zaak op dit moment. Moeten we daar niet minder zijn? Je bent een luxe bedrijf, hoe schaarser je het maakt, hoe aantrekkelijker je eigenlijk zou moeten worden. Is dat niet een oplossing?
6: Ja.
12: Kun je naar Bernard mailen?
6: Bernard, hij komt wel eens in Nederland, hè, want hij heeft een botenbedrijf in Zuid-Holland.
4: Boten of boten?
12: Boten.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Some disappointment, obviously, with JP Morgan. We're seeing FICC sales and trading, of course, coming in well below those estimates, $5.37 billion for the third quarter FICC sales and trading revenue versus an estimate of $6 billion. That was honestly the expectation more broadly for these bank earnings for the third quarter, given the volatility that we've seen in the bond market.
3: Bij JP Morgan werd dus niet aan de verwachtingen voldaan in de tak die je obligaties koopt en verkoopt, terwijl met al die onrust in die markt toch wel gerekend werd op een goede uitkomst. En de kosten van de bank die vielen ook nog aan de hoge kant uit. Nou, het aandeel dat kelderde even, maar tijdens de analistencall herstelde het toch weer en nu staat het 0,3% in de plus. De rest dan, Wells Fargo, die staat wel in de min, 1,5% eraf. Citigroup scoort rond de verwachting en Goldman Sachs die doet het goed in de aandelenhandel en dat werd initieel ook beloond, staat nu een procentje in de plus. Het is een beetje van alles wat, Nico. Kunnen we er toch nog wat een soort grote lijn uit bakken?
4: Nou ja, de banken doen het op zich wel goed. Alleen ze waarschuwen wel allemaal een beetje van die rente loopt op. Dus de consument moet wel even op zijn tellen passen. Ze doen het nog goed. Ze houden zich goed. Maar het moet niet veel gekker worden. En dat is natuurlijk een beetje een algemene waarschuwing. Je zag wel dat Goldman weer heel veel geld verdient in de aandelenhandel. Niks, what else is nieuw. Maar op zich, die banken doen het nog steeds heel erg goed. Dus de renteomgeving voor banken is gewoon goed. Met name in Europa, maar ook in Amerika. Dus de banken doen het goed. Daar kan je weinig van zeggen.
5: En eerder had ik het hier even over de bril van Meta. Nou, daar zijn kapers op de kust. Want Alibaba onthulde vandaag de nieuwste generaties van zijn slimme brillen. De Q-Ben Glasses N1-serie. Nou, de functionaliteiten zijn vrij vergelijkbaar. Ook hiermee kun je mensen filmen en inbreuk maken op andermans privacy. Dus dat is mooi. Maar wie hoopt dat de Chinese bril goedkoper is, die heeft pech. Want de Alibaba-bril die is te koop vanaf 2.999 yuan. Omgerekend zo'n $450. Met andere woorden, ze willen niet zozeer een goedkopere bril maken dan bij Meta, maar vooral een betere.
3: Ja, en de koers van Meta 2,5% in de plus. Misschien ook wel een beetje hiermee te maken. Ja. En trouwens naar die Meta, die film van over Zuckerberg geweest, die nieuwe, de Social Reckoning.
5: En?
3: Erg goed. Ik mag geen beleggingsadvies geven, maar bij deze een
5: filmadvies.
3: Bioscoopadvies. Ja. Ja, inderdaad. Nou, tot slot nog even heel erg terug naar gisteren. Dat bleek een zwarte dag voor collega Donner Bakker. We leven met hem mee. Ja. Een van de bedrijven in de kern van zijn expertisegebied verdwijnt namelijk van de beurs. Dating app Bumble wil zichzelf verkopen voor $1.3 miljard. En ze hebben al een koper, Ithaca Holding, een investeringsmaatschappij. Nou, Donner vindt er het zijne van.
6: Bumble, de eerste dating-app die ik ooit heb gedownload heb. Ja, ergens natuurlijk een beetje jammer dat ze worden overgenomen, maar een verrassing zou ik het ook weer niet willen noemen. Het ging natuurlijk in coronatijd erg goed met dating-apps en dus ook met Bumble. Daarna wat minder, want iedereen werd een beetje swipe-moe. Het antwoord van Bumble waren een paar AI-updates. Dat was het ook niet helemaal. De koers liep verder en verder naar beneden. Ja, en dan komt een overname door een private equity partij dichter en dichterbij.
3: Ja, en nu heel erg dichtbij, want het gaat gebeuren. Gisteren na het eerste overnamegerucht kreeg het aandeel dan toch een beetje soelaas nadat het 95% gedaald was sinds de piek. Toen kwam er 50% bij. En vandaag bij de bevestiging weer 56%. Ja. Ja. Dikke bonus.
5: Alle steun voor collega Donner. Je kunt het uitspreken op een dating-app. Maar niet meer op Bumble dan, denk ik. Nou, nee. We swipen door naar het volgende onderdeel van deze aflevering. En dat is de planning van morgen. Nou, je kunt je klaarmaken voor de volgende lading bankencijfers. Bank of America en Morgan Stanley zijn aan de beurt. Nou, de koersen daarvan zijn het afgelopen kwartaal wat gedaald. En ja, dat zal te maken hebben met de rente op staatsobligaties die op het hoogste niveau in jaren staat. En toch liggen de winsten voor de meeste van die grote buitenlandse banken dit kwartaal wel hoger dan een jaar geleden. Behalve voor Bank of America. Daar zijn de verwachtingen wat magerder. En is er natuurlijk ook nog de renteverhoging van de Fed. Dus ja, wat gaat dat met de marges van banken doen? Nou, met de cijfers van deze banken erbij krijgen we een completer plaatje. En dan natuurlijk het moment waar iedereen op wacht. De kwartaalcijfers van ASML. Het paradepaardje van de dag wel. En ja, het ziet er allemaal heel goed uit. Maar de vraag is dan natuurlijk altijd, ja, wordt het nog beter dan verwacht? Nou, de afgelopen dagen is de koers toch wel wat gedaald. Dus misschien is gewoon goed ook wel genoeg om beleggers een beetje blij te maken.
3: Nou, en als je dan teleurgesteld bent over die cijfers, of misschien heel vrolijk, dan kun je vrijdag luisteren.

0: naar onze ASML, de podcast die ik gemaakt heb. Ja, ik blijf het maar pluggen hier totdat we er allemaal bij neervallen.
1: Ik kan niet wachten.
0: Je kan alvast gaan abonneren in de feed, in de BNR-app. Kunnen we nu ook echt de uitzending afronden. Dit was de BNR-beurs van dinsdag 13 oktober... waarin zo ongeveer driekwart van onze luisteraars werd afgeschilderd als gokker. Ja. En waarin we werden bijgestaan door onze chef gokverslaving... Nico Inberg van Afklikkliniek, de aandeelhouder. Dankjewel weer.
2: Je wordt bedankt.
1: En jij ook bedankt.
2: Fijne avond.
1: En bedankt voor het luisteren ook. We gokken erop dat je dat morgen weer doet. We zien je dan. En tot die tijd, abonneer of volg ons in je podcast-app op YouTube. Dan heb je een grotere kans om ons weer te vinden.
0: Eén groot kans. Tot morgen.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
5: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
4: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
6: Heb je grote plannen? Mooi. Maar kan jouw team het ook waarmaken? Jer regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? Jer.nl.
7: Mijn naam is Jonne van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
6: Eén partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op jer.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit... Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
13: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
14: BNR Verkeer.
15: Dit is even de hart van de ANWB. De drukte neemt verder af. Er zijn nog een paar files op de A58 Tilburg richting Eindhoven. 10 minuten vertraging tussen Moergestel en Best in 6 kilometer file. A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent. Een half uur vertraging in 4 kilometer file. Drie kwartier extra reistijd op de N325 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Nijmegen en Knoopend Ressen 3 kilometer file door werkzaamheden.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
17: Goedenavond, ik ben René Postma. Na de aanval op het computersysteem van Albert Heijn worden klanten gewaarschuwd voor phishing. Niet omdat er gegevens zijn gelekt, maar omdat criminelen misbruik kunnen maken van de situatie. Bijvoorbeeld doen of ze van Albert Heijn zijn om zogenaamd te helpen. In een paar Franse steden zijn weer rellen uitgebroken bij de scholierenprotesten. Zo voerde de politie in Parijs charges uit. Ook in Lyon, Montpellier en Rennes was het onrustig. Volgens de bonden zijn vandaag in Frankrijk bijna 500.000 mensen op de been. Volgens de politie zijn het er veel minder. Als er oorlog uitbreekt in de Europese Unie, dan is Nederland nog niet klaar voor militaire transporten. Bruggen, viaducten en het spoor moeten worden aangepast en het kost bijna €10 miljard, zegt de Algemene Rekenkamer. Vanwege de ligging aan de Noordzee is Nederland een belangrijk doorvoerland voor militaire transporten. De gemeente Groningen vangt vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen op. Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontzien, stelt de gemeente 100 bedden beschikbaar voor gezinnen met jonge kinderen. Vorige week moesten tientallen asielzoekers in Ter Apel buiten slapen in de regen, omdat er geen plek voor ze was. Een menselijke robot heeft in de Duitse stad Keulen waarschijnlijk een meisje van 16 aangerand. Ze zei dat de robot haar op haar billen sloeg en daarna stootbewegingen naar haar maakte. De robot loopt als een mens en heeft armen en benen. Hij werd op afstand bestuurd door een jongen. Het is onduidelijk of die is aangehouden. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
2: Dinsdag 13 oktober. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl of via de BNR-app. En we hebben vandaag veel leuks over propaganda en informatieoorlog en wat dies meer zijn. Maar wij hadden nog beloofd terug te komen op Grinkiewicz, Amerikaanse generaal, Supreme Allied Commander Europe, die gisteren in Polen uit de doeken deed, als ik het goed zeg, hoe we de Russen gaan tegen.
18: Ja, tijdens het Warschau Security Forum, dat is een belangrijke jaarlijkse bijeenkomst. Ik moest wel anders doen, dus ik ben er niet. Maar ik heb wel even gekeken wat Grinkiewicz heeft gezegd. En daar werd enorm naar uitgekeken. Hè? Want hier zou dan echt de NAVO-opperbevelhebber Amerikaan alles uit de doeken doen. Zo hoe de NAVO moet worden verdedigd. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Dat heeft hij niet gedaan, want die plannen die zijn geheim. En over plannen gesproken, het is ook geen plan. Het is wat tegenwoordig een theory of victory heet. Dus een theorie die je hebt ontwikkeld om tot een overwinning te komen op de vijand. En de vijand is in dit geval dus Rusland. Om het heel simpel te zeggen, gaat het erom dat hij, en dat is natuurlijk ook heel typisch voor Amerikanen, maar ook voor politici die echt een grote speech willen houden, waarbij ze een punt willen maken, dan moet dat altijd kort worden samengevat. En in dit geval is de kern van de theory of victory block, blunt en break. Nou, blok betekent het blokkeren van de tegenstander. Dus dan die slechte Russen komen eraan en die proberen dan de Baltische Staten te veroveren of iets anders. Dan wat je dan doet is te blokkeren. Dus denial, dus het ontzeggen van de toegang tot NAVO-verdragsgebied. Dus je gaat schieten op die Russen, dat doe je met drones, dat doe je met hekwerken, dat doe je met mijnenvelden. Je probeert dus die Rus tot stand te blijken. Dat doe je ook, zegt hij, met zogenaamde multi-domain operations. Dat betekent dus dat je de luchtmacht, de marine, maar ook cyber en de landmacht, En de ruimte, alles zet je in om ervoor te zorgen dat die Russen geblokkeerd worden. Als je dat hebt gedaan, dan ga je naar de volgende fase, dat heet blunt. Dan ga je proberen om de vijand onschadelijk te maken. Dat betekent dus dat je meer in de diepte gaat optreden. Dan krijg je battlefield air interdiction, zo heeft hij dat niet genoemd. Maar dat betekent dus eigenlijk gewoon dat je de aanvoerlijnen van de tegenstander naar het front wil afkappen. Je gaat zo'n commandosystemen kapot maken. Nou, als dat niet gelukt is, dan kom je in break terecht. En break, dat betekent dus dat je hem wil breken. En dat gaat tegen het hele vijandelijke systeem. Dus dan pak je echt alles aan, inclusief de hele besluitvorming die daarachter zit. Hmm. Ja, weet je, ik vind het allemaal prachtig, maar dit had ik je ook van kunnen vertellen.
19: Dus ik zou het ook ongeveer zo aanpakken. Ja.
18: Ik bedoel, iedereen die ook maar enig verstand van zaken heeft, die zou het op deze manier doen. Hij zegt, wij proberen geen strategische overwinning te boeken. Oftewel, wij proberen Rusland niet helemaal te verslaan op eigen grondgebied. Ja, weet je, dat wil ik best geloven. Dat kan ook helemaal niet, daar heb je de middelen niet voor. Het is dus een visie, klinkt allemaal prachtig. Maar ja, wat moet ik ermee? Want waar het eigenlijk in zit, het probleem is in de invulling hiervan. Hoe ga je dan blokkeren? Hoe doe je dat dan in de Baltische Staten? Nou ja, we weten, dat heb ik al vaker uitgelegd, dat die Balten bezig zijn om met hekken, met droneverdedigingen en met mijnenvelden die Russen tot staan te brengen. Maar in die kleine Baltische staten, hoe zou je dan uiteindelijk een doorbraak willen tegengaan met middelen die daar aanwezig zijn? Want ik heb nu al gezien, als je dat zou gaan doen, als je dus voldoende middelen in dat gebied wil brengen, dan wordt het wel erg druk hoor, in die Baltische staten. Want die zijn zo klein dat je daar niet makkelijk, laten we zeggen, divisies kan parkeren. En als je het wel gaat doen, dan worden ze ongehoord kwetsbaar voor de Russen. Dus hoe ga je dat dan doen? Dus dit leidt tot allemaal vragen. Arjan?
20: Weet je, Sakeur, die gaat natuurlijk helemaal niet over de politieke beslissing om artikel 5 in te roepen. Hè?
18: Nee, dat doet zijn baas.
20: Ja. Ja. En daar zit ook precies het probleem waar we ons allemaal zorgen over maken. Die hele dieseldeal betekent dat hij gewoon heel dicht bij Trump staat. Huh? En dat hij ook gewoon de NAVO zou kunnen vetoen ook nog. Hè? Dat kan allemaal. Droevige dag.
18: Ja, dat volstrekt met je eens. Maar je moet dus ook nu even gaan kijken wat er gaat gebeuren als het dus inderdaad fout gaat en je wil deze visie wil je gaan implementeren. Nou, iedereen die wat meer verstand heeft van dit soort zaken, die weten dat dit echt ontzettend lastig is. En met name is het heel erg lastig in de Baltische Staten. Het zou minder lastig moeten zijn in een land met een grotere diepte, zoals Polen. Dit zou dus kunnen werken als de Baltische Staten zijn veroverd en er een grootschalig offensief komt door de Baltische Staten en Belarus in de richting van Polen. Ik bedoel, op die manier zou je er dus tegenaan kunnen gaan kijken. Dus je moet echt hopen dat je in staat bent om die toegangsprijs tot het NAVO-gebied zo hoog op te schroeven, dat je dus ervan mag uitgaan dat de Russen niet zo stom zullen zijn om de grens over te gaan.
19: En dat moet je dan doen aan de Baltische grens en niet de Poolse grens. Eigenlijk.
18: Nee, dus hier heb ik heel veel vragen over en ik weet de antwoorden ook wel. Want dit zijn natuurlijk ook de vragen die de NAVO zelf heeft.
20: Ik vond het grappig. Na zijn speech werd de Sakeurman geïnterviewd door een Baltische professor. Hè, die heel beleefd was. En op een gegeven moment stelden ze de vraag van ja, maar ik begrijp wat u allemaal zegt. Maar hoe gaat het dan met de politieke besluitvorming? Dat kan ook zomaar zijn dat het allemaal heel erg bureaucratisch gaat worden, zei ze. Hè. En ze bedoelden natuurlijk van ja, dat is gewoon een hele gebrekkige besluitvorming. Daar kwam gewoon ook helemaal geen antwoord op. Hè. Kan die man ook niet geven natuurlijk.
18: Ik vind het goed dat hij het deed. Maar Jan, voordat we met elkaar spraken, hoorde ik nogal even zeggen van ja, het is eigenlijk afschrikking. En dat is wat het is. He, dus daar stond wel iemand en hij deed het goed. Dat moet absoluut gezegd worden. Ik denk dat dit ook wel aankomt bij Poetin. Want die doet namelijk hetzelfde. Dus dit soort. Ik wil niet zeggen dat het grootspraak is. Want het is inderdaad wel zo ongeveer hoe je het zou willen doen. Alleen het gaat natuurlijk altijd over de wijze waarop je dit uitvoert. Maar de wijze waarop je het zei. Ja, daarvan zeg ik van dat heb je wel op een hele nette manier gedaan. En ik hoop dat het werkt. Maar het meest interessant vind ik. Is dat hij dus hier nu mee komt. Hij geeft zogenaamd openheid van zaken. Niet helemaal, want de geheime plannen die kennen we niet. Maar die hoeven we ook niet te kennen. Moeten we ook niet willen kennen. Hij geeft ook aan wat je hiervoor nodig hebt. Lange afstandssystemen bijvoorbeeld. Nou, die hebben we niet. Althans niet in voldoende mate. Hoe gaan we daar aankomen? Want zijn president die wil die niet leveren. En zo heeft hij nog een aantal van die zaken genoemd. Waar hij in ieder geval zegt, oké, dan moeten we daar en daar toch in gaan investeren. Nou, dat is oké. Dat hebben de Fransen, hebben gisteren uitgelegd, ook gedaan. Met betrekking tot een nucleaire positie in Europa en moderniseringsplannen, ook niet in detail, maar wel grosso modo. Het wordt nu echt tijd voor de landen dat ze gaan uitleggen van welke bijdrage ze hier aan gaan leveren. En Nederland zegt, ja, dat gaan we niet doen, want we willen de vijand niet wijzer maken dan dat die is. Terwijl het natuurlijk gewoon gaat om wat we op dit ogenblik doen. En dat kan je gewoon als Rus heel goed waarnemen. Net zoals de NAVO kan waarnemen, dat heeft Krinkevicius ook gezegd. Aan de andere kant van de grens in Rusland.
19: Oké, nou, dus goede poging van de hoogste Amerikaanse generaal in Europa om ons een beetje gerust te stellen.
18: Ja.
19: hoewel en daarna, Rob de Wijk nog niet helemaal gerustgesteld is.
18: Nee, en Rusland af te schrikken. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.
19: Ja. Gaan wij naar Joost Reinaerts uit Heerlen. Dagelijks luisteraar met een zachte G. Die binnenkort ook naar de voorstelling komt in Sittard. Is die al snel, de voorstelling in Sittard? Ik weet het niet meer. We beginnen in Delft.
18: Voor het eind van het jaar.
19: Over 3 weken. Ja. Voor het eind van het jaar komen we aan in Sittard. Ja. Sinds enkele weken valt Joost op sociale media dat hij veel vaker, nog vaker, pro-Russische boodschappen leest. Kreten als Rusland is niet mijn vijand, noemt hij dan als voorbeeld. Hij zegt, misschien zit het in mijn algoritme, maar het voelt als een duidelijke toename. Het lijkt wel of bijna iedereen op Facebook en Instagram voor Rusland is. Ja, nou, dat is al wel langer zo. Dat dit soort boodschappen mogelijk effect heeft, merkte hij afgelopen vrijdag ook tijdens de wedstrijd van zijn clubje Roda JC Kerkrade. Vanaf verschillende kanten van de tribune hoorden die opmerkingen van die strekking voorbij komen. Goh. Misschien zegt het iets over het niveau van de wedstrijd. Kan. Maar toch vooral over hoe bepaalde verhalen de publieke opinie goed lijken te beïnvloeden. Ja. Daarom heeft Joost een heel aantal vragen. Staan we op een kantelpunt in Europa als het gaat om steun aan Oekraïne? Hoe groot achten jullie de Russische desinformatie invloed? Waar zouden burgers op moeten letten komende tijd bij mogelijke desinformatie? En hoe moet je dat debunken? Belangrijke vraag allemaal. Nou, misschien maar gewoon bij het eerste beginnen. Joost, zijn vraag of het sentiment voor Oekraïne in Europa dreigt te kantelen.
20: Weet je, ik heb vorige week las ik ergens dat het in Duitsland aan het krimpen is. Maar ik heb die cijfers niet kunnen terugvinden. Andere mensen zeggen, waar hij absoluut gelijk in heeft, is dat ik heb vorige week honderden trollen achter me gehad. Werkelijk zo verschrikkelijk. Ik heb ook honderden mensen geblokt. En die waren ook met een heel gedisciplineerde, ze zeiden allemaal hetzelfde, weet je wel. En ik las het ook allemaal niet eens, maar het waren gewoon 100 man of zo. Het is heel idioot. Maar andere mensen klagen weer over minder trollen. Het hangt ook een beetje van de instellingen die je hebt op X, hè. Je kunt het een beetje filteren. Dat doe ik tegenwoordig ook. Nou, wat het kantelpunt betreft, ik heb dus wel gegevens over Duitsland, dat inderdaad krimpt. In Nederland lijkt dat nog niet het geval te zijn, maar ik heb nog niet echt heel goed representatief opinieonderzoek gezien. Dat zouden we moeten doen.
19: En het is nog, voor zover ik weet, is het nog steeds echt hoog, hè?
18: Ja, maar ook in Duitsland. Kijk, ik begrijp zijn opmerking wel. Want de mensen die tegen die oorlog zijn en voor Poetin, die worden steeds vocaler. Die laten zich steeds meer horen. En dat zien we in alle landen gebeuren. Dus die gaan de straat op. Dat hebben we nog niet zo lang geleden hebben we dat besproken. Toen dat soort lui ook in Amsterdam op de Dam bij elkaar kwamen. Waarbij eigenlijk ook al die zaken die hij zegt. Die werden daar allemaal openlijk, werden die geëtaleerd. Dus van de Russische acties die nu worden uitgevoerd, wat we hybride oorlogsvoering dan en sabotageoperaties noemen. Ja, dat is volgens de andere krant, dat is zo'n spreekbuis van dit soort types, de uitdrukking van een gecoördineerde propagandacampagne van de Europese Unie en de NAVO, want het gebeurt namelijk niet. Die sabotageoperatie is allemaal gelogen. Maar al heel lang, en je merkt echt dat het werkt, is het idee, ook bij hele serieuze mensen die gewoon echt tegen Poetin zijn, die zeggen van, ja, maar wij zijn ook wel een beetje verantwoordelijk voor die oorlog. Dat is iets wat al heel lang gaande is. En dan wordt er gezegd van, ja, dan wordt er gezegd, ja, maar Baker, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, heeft gezegd dat de NAVO niet one inch uitbreidt naar het oosten. Maar men is niet eens bereid dan om te kijken wanneer dat door Baker is gezegd en in welke context. Dat had niets met de NAVO te maken, want de Sovjet-Unie bestond toen nog toen hij dat gezegd had. Maar dat gebeurde in de context van de eenwording van de DDR. Dat was een totaal andere DDR met West-Duitsland. Dat was een totaal andere context. En ik heb het laatst ook nog weer een keer gezegd dat dit gewoon Russische propaganda is. Die ook door de voormalige leider van de Sovjet-Unie, Gorbachev, vlak voordat hij doodging, nog een keer is ontkracht. Maar het aantal mails wat ik dan krijg, hierover, dat ik gewoon niet weet waar ik over praat en dat het toch een schande is dat ik dat soort dingen zeg. Dat duidt erop dat dat gewoon wijdverbreid is, dit soort ongeen.
19: Zowel aan de linker als aan de rechterkant zie je dat exact. Dat weerklankt.
18: Ook hele gematigde mensen vinden dit ook. Dus die Russische propaganda, die heeft wel degelijk impact op wat mensen vinden. En dat is natuurlijk logisch. Als je hier, want die vraag, kijk, op het moment dat serieuze journalisten mij die vraag stellen, dan geef ik daar een antwoord op. Maar de vraag stellen is hem eigenlijk ook beantwoorden. Want je stelt hier vragen over eigenlijk iets wat Russische propaganda is. Waarvan heel veel mensen zeggen, die de Wijk, dat kan hij wel zeggen, maar dat klopt niet hoor. Maar ze hebben ook niet de bereidheid om zelfs even echt op onderzoek uit te gaan.
20: Het is heel treurig. En hoogopgeleide mensen als Ewald Engelen doen daar vrolijk aan mee. Ook die podcast De Nieuwe Wereld met Ad Verbrugge doet er ook allemaal aan mee. Terwijl je hebt maar heel weinig tijd nodig om een beetje onderzoek te doen om te ontdekken dat dat gewoon niet klopt wat er gezegd wordt. Hè?
18: Ik kreeg laatst een mail binnen van iemand die ontzettend boos was. Die had eens even gekeken op een aantal websites van het witte van een nationaal archief van wat er nou precies was gezegd. Je vindt inderdaad keurig onder elkaar wat er is gezegd in die tijd over bijvoorbeeld de uitbreiding van de NAVO. Maar als je dan vervolgens vergeet wanneer dat gezegd is en dat dat gebeurd is in een tijd dat dat ging over de eenwording van Duitsland, dan is de context ineens totaal anders. Mm-hmm. Dat soort dingen, dat is wel moeizaam hoor. Maar vervolgens word je natuurlijk wel in zo'n mail helemaal voor op de vis uit te gemaakt.
19: Maar kunnen we dan vaststellen, dat is eigenlijk het antwoord op vraag 2. Hoe groot achten jullie de invloed van Russische desinformatie is? Nou, groot. Maar dat we in antwoord op vraag 1 misschien niet heel erg duidelijk vinden dat daardoor het sentiment kantelt in Europa.
18: Onderdelen van die propaganda die vinden ingang bij de Nederlandse bevolking. Maar dat wil nog niet zeggen, dus dat mooie voorbeeld van, maar wij zijn ook een beetje schuld, dat die mensen dus ook zeggen van, ja, maar dan moeten wij ook maar de steun aan Oekraïne opschorten. Ja. Dat is niet het geval. Dus het heeft ingang, het heeft effect. En nee, het heeft geen effect op de steun op dit ogenblik op de steun voor Oekraïne.
19: En dan de derde vraag. Hebben jullie dingen waarvan je zegt, nou, daar moeten mensen specifiek de komende tijd op letten als het gaat om feitelijke informatie of gestuurde propaganda en het onderscheid daartussen?
20: Nou ja, weet je, als je de beste propaganda heeft ook altijd een klein kerntje van waarheid. En verpakt in allerlei andere onwaarheden. Hè? Dus je gaat dus heel selectief ga je feiten kiezen. Dan doe je ook een hele emotionele framing. En je doet ook allemaal misleidende conclusies. Dat is de mooiste vorm van propaganda. En de Russen zijn daar meesters in. Zijn er echt meesters in.
18: Wat we gaan zien is steeds hardere ontkenningen.
20: Ja.
18: Dus alles en alles wat er gebeurt. Ik denk dat we de komende tijd zullen we gaan zien dat er steeds meer van dat soort sabotagepogingen komen, desinformatiepogingen komen, wat eigenlijk ook sabotage is. Meer de sabotage van de geest, bij wijze van spreken. En dus de ontkenningen worden steeds harder. En de bewijzen, als de bewijzen aan onze kant steeds groter worden, worden de ontkenningen steeds harder. Dus die taal die zal uit het Kremlin steeds harder worden, is mijn inschatting.
20: Dat denk ik ook, ja. En daar hebben ze ook een lange traditie in, hè? Van gewoon glas.
19: Nou, in Nederland kennen we die natuurlijk van de nasleep van MH17 erg goed.
20: Oh, vreselijk,
19: hè? Daar weten we hoe de Russen dat aanpakken, zoiets. Ja. Al voordat we zo ver kwamen in de oorlog in Oekraïne. En het vierde punt, wat is een goede manier om dit soort Russische propaganda te debunken? Als Joost dat tegenkomt op de tribune.
20: Ik heb er een beetje over zitten nadenken en een beetje nog onderzoek gedaan. Debunk is hartstikke lastig en mislukt vaak omdat mensen gewoon een filter op hun kop hebben. Hè? Ja. En alles wat niet strookt met dat filter komt er niet door. En daarom zeggen mensen het is effectiever in plaats van debunken zou je moeten doen pre-bunking. Dat je op middelbare scholen, lagere scholen uitlegt hoe je welke manipulatietechnieken eigenlijk worden gebruikt. Hè? De eindeloos herhalen van onwaarheid, zelfs om die te ontkrachten, gaat alleen maar de bekendheid ervan vergroten. En daar ben ik eigenlijk wel voorstander van. Dat je zegt van ja, dat gebeurt dus overal. Hè? Gebeurde ook heel erg tijdens die vaccin-ellende waar we in gezeten hebben. Maar het is ongelooflijk moeilijk om mensen die dus ideologisch zich helemaal hebben... die gewoon Oekraïne is corrupt hè, en Rusland heeft gerechtvaardigde belangen. Nou, die krijg je er niet meer uit, ben ik bang.
18: Nee, maar ik vraag dan altijd van leg eens uit. En dan beginnen ze uit te leggen. En dan vraag ik, oh, leg dat eens uit. Nou, dan heb je binnen 1-2 minuten heeft iemand zich totaal vastgeluld. Dus het debunken is niet zo ingewikkeld. Maar je moet niet zeggen van bent het niet mee eens en dit is het verhaal wat er echt is gebeurd, want dat geloven ze toch niet. Je moet zo vragen van nou leg maar uit, ik ben heel benieuwd, ik probeer me even bij te praten. En als je dat op een redelijk vriendelijke toon doet, dat kost me soms wel moeite hoor, en je vraagt hun dat, nou dan blijft er eigenlijk gewoon binnen, nou meestal binnen 30 seconden, maar anders als het heel lang duurt, binnen 2 minuten helemaal niks meer van over.
1: Dat is een goeie bij iemand die zegt bij de voetbalwedstrijd: Rusland is niet mijn vijand. Ze daarop vragen, leg eens uit.
18: Ja, leg eens uit.
1: Dat is misschien inderdaad de beste.
18: Dan lult iemand zich echt binnen nood aan vast, hoor, kan ik je melden.
20: En wat ik een verontrustende gedachte vind is, weet je, Rusland hoeft Nederlanders eigenlijk helemaal niet noodzakelijk van Poetins woorden te overtuigen. Het is voor Moskou eigenlijk al voldoende als mensen gaan twijfelen aan alles en nog wat. Het vertrouwen in hun eigen instituties verliezen, daar zijn ze namelijk al heel erg mee bezig. Hè? Of vinden dat steun aan Oekraïne zinloos is. En dat soort dingen zijn helemaal niet zo moeilijk. En dat zie je dus ook gebeuren. Hè? We krijgen het straks, het kabinet gaat helemaal niet goed met het kabinet, kan iedereen zien. En er wordt natuurlijk toch weer bezuinigd op de sociale zekerheid. Nou, er zijn voldoende mensen in Nederland die zeggen van ja, dan waarom geven we wel geld aan defensie uit. Hè?
18: Dat is wel een belangrijk punt. Een hele belangrijke verklaring waarom, denk ik, die mensen zo vocaler zijn geworden. En dat heeft echt te maken met het feit dat we zien dat onze verzorgingsstaat aan het vastlopen is. En dat een groot bedrag gaat naar Oekraïne, een groot bedrag gaat naar defensie, en dat gaat ten koste van onze verzorgingsstaat. Ja, dat is de bedoeling. Dat is niet leuk, je kunt het met Rutte eens zijn, of niet. Maar Rutte heeft ook gezegd, nou ja, als je dus dit wil, als je veilig wil zijn, dan zou je misschien wel eens een beetje een stukje van je verzorgingsstaat moeten inleveren. En dat is nou precies wat we gaan zien. En dan worden mensen boos, en dan gaan ze alles erbij halen.
1: Dat of als de belasting omhoog gaat, ja, natuurlijk.
18: Dat wil je dus ook niet. Dat hebben we met het CDA gezien. Met die solidariteit straks of zo. Weet ik veel hoe ze dat allemaal noemen. Nou,
1: zien we
18: ook niks van terug. Veiligheidsbijdrage. Nou ja,
1: Vrijheidsbijdrage. Nee, die zit in de inkomstenbelasting. Dus daar gaat de inkomstenbelasting
18: uit omhoog. Ja. Oké. Okay. Nou, ik dacht dat die inmiddels alweer verdwenen was. Maar ik had er nooit meer wat van gehoord. Maar goed. Nee, maar je zal wel gelijk hebben. Dus als dat gebeurt, ja, dan beginnen mensen het in hun portemonnee te voelen. En dan zie je dus wat er gaat gebeuren. Dat zien we in Amerika ook. Ik zag de MAGA-aanhangers, een deel van de MAGA-aanhangers, die zag ik juichen toen Poetin zei, ik heb een deal gesloten over de import van diesel uit Rusland. Begint met te juichen. En zich niet realiseren wat daar de consequenties van zijn. En dat is natuurlijk het hele punt. Dat is een heel bekend fenomeen. En daar kan je weinig aan doen, hoor.
1: Nou, Joost, doe er je voordeel mee. Dank je er wel. En tot morgen.
20: Tot morgen.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.
22: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio. En als podcast in de BNR-app.
0: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
3: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
5: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
0: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
23: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
24: Wow!
23: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
25: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
26: Gaat digitalisering de zorg redden?
25: En wie draagt de zwaarste lasten?
26: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
25: Samen slimmer zorgen.
26: Vebego Zorgservice.
27: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
28: Shape the future with confidence. EY.
26: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
29: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
30: Jochem Visser.
31: Morgen trap ik de uitzending af met het lobbypanel over de crisiscommunicatie van Ahold. En daarna spreek ik met directeur John van Vliet van het Lift Instituut. Het bedrijf keurt en certificeert liften wereldwijd. Dus ik vraag hem in welk land hij liever niet in een lift stapt. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
32: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
33: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
34: Handelsspanningen. Politieke onzekerheid. Een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
35: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
36: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op MrMarvis.com of in een van onze winkels.
37: BNR Verkeer.
15: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden in Gelderland op de A325 Arnhem-Duitse grens. Tussen Elst en Lent 3 kilometer file. In beide richtingen 10 minuten vertraging.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
17: Goedenavond, ik ben René Postma. Na de aanval op het computersysteem van Albert Heijn worden klanten gewaarschuwd voor phishing. Niet omdat er gegevens zijn gelekt, maar omdat criminelen misbruik kunnen maken van de situatie. Bijvoorbeeld doen of ze van Albert Heijn zijn om zogenaamd te helpen. In een paar Franse steden zijn weer rellen uitgebroken bij de scholierenprotesten. Zo voerde de politie in Parijs charges uit. Ook in Lyon, Montpellier en Rennes was het onrustig. Volgens de bonden zijn vandaag in Frankrijk bijna 500.000 mensen op de been. Volgens de politie zijn het er veel minder. Als er oorlog uitbreekt in de Europese Unie, dan is Nederland nog niet klaar voor militaire transporten. Bruggen, viaducten en het spoor moeten worden aangepast en het kost bijna 10 miljard euro, zegt de Algemene Rekenkamer. Vanwege de ligging aan de Noordzee is Nederland een belangrijk doorvoerland voor militaire transporten. De gemeente Groningen vangt vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen op. Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontzien, stelt de gemeente 100 bedden beschikbaar voor gezinnen met jonge kinderen. Vorige week moesten tientallen asielzoekers in Ter Apel buiten slapen in de regen, omdat er geen plek voor ze was. Een menselijke robot heeft in de Duitse stad Keulen waarschijnlijk een meisje van 16 aangerand. Ze zei dat de robot haar op haar billen sloeg en daarna stootbewegingen naar haar maakte. De robot loopt als een mens en heeft armen en benen. Hij werd op afstand bestuurd door een jongen. Het is onduidelijk of die is aangehouden. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
1: BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
2: De mensen zelf zijn helemaal verliefd op de Europese Unie.
4: Wat ik heel fijn vind in Canada is ook heel veel no-nonsense attitude.
6: Je hebt een aantal landen die niet EU-lid zijn, maar wel iets met EU hebben. En dan heb je Canada weer met een speciale status. Het wordt er niet overzichtelijker. Nee.
2: Canadezen hebben nu wel een echte existentiële crisis in het land.
6: In hoeverre moeten wij ons zorgen maken dat we nu afspraken maken met een land dat misschien over 5 jaar geen land meer is?
7: Je hebt van die combinaties die in eerste instantie heel raar klinken, maar achteraf toch heel goed blijken te werken. Frietjes in je milkshake dopen, sperziebonen in je mayonaise of Queen en David Bowie. Nou, Canada en de EU zijn ook zo'n combinatie. In eerste instantie niet echt logisch, maar eigenlijk best veelbelovend. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, weet dat als geen ander. In haar jaarlijkse State of the Union riep ze op om Canada als eerste land buiten Europa associatielid van de EU te maken. Ze noemde Canada een like-minded partner. Iemand met dezelfde normen en waarden, dezelfde ideeën over democratie en goed bestuur. De Verenigde Staten daarentegen, Canada's belangrijkste handelspartner, lijkt er vooral op gebrand te zijn om de noorderburen, hun noorderburen, maar ook Europa, het leven zuur te maken. Met handelsoorlogen en dreigementen over annexatie. En dus is de toenadering tussen de EU en Canada eigenlijk best logisch. Nou, er is al een handelsverdrag, CETA. Kunnen we daar mooi op voortborduren? Dat heeft de handel tussen Canada en Europa in minder dan 10 jaar tijd met 75% verhoogd. Alleen, 10 Europese landen hebben dat verdrag om allerlei redenen nooit geratificeerd. En 75% meer handel, dat klinkt natuurlijk mooi. Maar ja, als je kijkt naar de handel die Canada heeft met de VS, dan is dit meer een koekje bij de koffie dan een hele maaltijd. Dus is de vraag, wat hebben wij eigenlijk aan Canada en wat hebben zij aan ons? En zijn we deze toenadering over 10 jaar allemaal weer vergeten? Of is de EU dan echt een land rijker? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, daar komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
8: Dag Rens.
7: En macro-econoom en belegger bij Hofbos Edin Mujagic. Dag Edin.
8: Dag Rens.
7: Mijn naam is Rens de Jong. Heren, welkom. Han, wel eens in Canada geweest?
8: Jazeker. Ja, ik heb lang bij ABN AMRO gewerkt. En ik had een functie waar ik veel mocht reizen. Dus ik ben regelmatig in Toronto geweest voor mijn werk. Mm-hmm. Maar ik ben ook 2 keer op vakantie geweest in Canada. De eerste keer al in 1978.
7: Zo.
8: En de laatste keer een paar jaar geleden. Toen zijn we in de Canadian Rockies geweest. Dat was fantastisch.
7: Ja, mooi land toch?
8: Ja, fantastisch.
7: En de Canadezen, kun je daar een omschrijving gaan geven?
8: Ja, nou ja, dan.
7: Onze gast kan dat beter.
8: Onze gast kan het beter, ja. Maar weet je, prima. En wat je net in je inleiding al zei: vergelijkbare waarden, dezelfde waarden. Wat ik heel fijn vind in Canada is ook heel veel no-nonsense attitude. En ja, prima.
7: Oh, dat klinkt heel prettig. Edin, jij was in Canada geweest?
9: Zeker. Schitterend land. En dit lijkt alsof ik me nu heb laten inspireren door Han. Maar die plannen zijn al eerder gemaakt. We willen volgend jaar zomer naar de Rockies in Canada gaan. Okay. We zijn aan de andere kant van het land geweest, maar prachtig.
7: Toen jullie die State of the Union zagen en Ursula von der Leyen associate member riep, ja. Wat dacht jij toen, Edin?
9: Nou, meerdere dingen. Eén, laat ik daarmee gewoon starten, want het tweede komt later in gesprek. Maar ik dacht aan een soort verbale nasauzering van de wereld. Want als je dit geografisch gaat zien dus, ja. Als je kijkt naar de wereldkaart, stel dat Canada dan zich in een of andere vorm aansluit, wat zie je dan? Dan heb je het Europese vasteland, dat is de Europese Unie. Dan hebben we een groot eiland voor de kust, UK doet niet meer mee. Dan is er weer een stuk van dat eiland, Ierland, dat wel lid van de EU is. Mm-hmm. Dan ga je naar IJsland, heeft laatst gezegd, wij willen die onderhandelingen niet eens weer starten. En dan ga je weer naar Canada. Dus één grote lappendeken van iets wat dan zo complex is. Want je hebt een aantal landen die niet EU-lid zijn, maar wel iets met EU hebben. En dan heb je Canada weer met een speciale status. Het wordt er niet overzichtelijker op.
7: Oké. Han, wat dacht jij toen dit aangekondigd werd?
8: Nou ja, ten eerste, wat is dat dan?
7: Ja.
8: Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
0: Dat vroeg iedereen zich af, geloof ik.
8: Ik had er nog nooit van gehoord. Nee. Maar ik dacht ook vooral, ja, dit is een soort antwoord op de nou inmiddels wel befaamde speech van Carney eerder dit jaar in Davos. Ja. Waarin hij de middle powers van de wereld opriep om de handen een beetje ineen te slaan. Om wat sterker te staan tegen de grote bullies.
7: Maar wat Edin kijkt ernaar en die zegt, het is complex. Hier de Carney speech in Davos, de middle powers, dat was natuurlijk ook wel een soort met meer politiek gedreven dan dat het meteen economisch gedreven was. Zal dit dan ook zoiets zijn?
9: Het lijkt mij wel. Het andere waar ik heel snel aan dacht is, als dit er nou voor zorgt dat de echte Canadese maple-siroop in Europa goedkoper en beschikbaarder wordt, dan hebben we met z'n allen daar iets aan, denk ik.
7: Nou ja, dat is misschien. Wat hebben wij? Wat kunnen wij van de Canadese economie verwachten, Han? Enig idee?
8: Nou ja, weet je, de onderlinge handel is natuurlijk op dit moment, ondanks de groei van de laatste 10 jaar waaraan je refereert, is die natuurlijk toch relatief beperkt van omvang. Ik heb het even opgezocht. De EU is wel de tweede afzetmarkt voor Canada. Maar goed, Canada ligt zo. De internationale handel van Canada wordt zo gedomineerd door de handel met de Verenigde Staten. Dat je al snel tweede bent, maar wel op mijlen
7: ver afstand. Factor 6-7 keer als je handel Europa.
8: Misschien nog wel meer. Ja. En, maar ik denk dat waar het hem vooral in zit, denk ik, is het belang voor Europa. Dat Canada beschikt over grondstoffen die wij nu van andere delen van de wereld betrekken, wat misschien niet de meest betrouwbare partners zijn. Ja. Zodat je dit ook wel een beetje als een strategisch initiatief moet zien, denk ik.
7: Laten we daar eens even over gaan praten. We zijn heel blij met onze gast. Die zit in Canada, dus niet in de studio, maar in Canada. Onze gast voor deze aflevering is Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Victoria in Canada. Daarnaast gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden. Ze zit in Vancouver Island. Dag Amy.
3: Ja, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Jij bent Nederlands en Canadees, begrijp ik.
3: Ja, dat klopt.
7: Vertel.
3: Ja, nou ja, wat moet ik daarover zeggen? Ik heb 2 paspoorten. Is het vrij snel afgesproken.
7: Ja, maar ik ben altijd gewoon benieuwd van hoe komt iemand opeens in Canada terecht, zeg maar. Wat is het verhaal daar?
3: Ja. Ik heb Canadese ouders. Ik heb heel veel familie in Canada wonen, maar ik ben zelf opgegroeid in Nederland. En toen ik 18 was, ontdekte ik dat ik een Nederlands paspoort had. En nadat ik mijn studie af had gemaakt, heb ik besloten om in Canada te gaan kijken. En ben daar eigenlijk min of meer nooit meer weggegaan. Behalve dat ik dus wel hoogleraar Europese politiek ben in Canada. En dus ook veel in Europa ben. En me ook heel veel verliep in Europa.
7: Leuk, ja. Moet je nu vanwege deze speech van Ursula von der Leyen, en Mark Carney was natuurlijk de gast in Straatsburg, moet je daar in Canada nu opeens standtepeden gaan uitleggen, joh, wat wil de Europese Unie nou precies van ons en et cetera? Of word je daar veel voor gebeld en gevraagd?
3: Ja, zeker. Ze zijn in Canada net zo enthousiast over het hele idee van wat dit nou allemaal betekent als dat in Europa is aangekomen.
9: Weten jullie daar wat het dan echt betekent? Want wij hier zitten nog steeds met die vraag. Wat is het? Waar hebben we het over?
3: Nou, het is in Canada zelfs nog verwarrender. Want behalve dat we dus ons afvragen wat het associatieverdrag zou zijn, of associatielidmaatschap, dus wat we, associate membership, is Carney natuurlijk meteen heen en weer gegaan. Dus die heeft het over associate membership, maar dan heeft hij het over strategic alliance en important partnership. Dus hij heeft wel 3 andere termen er ook bij genoemd.
7: Even, laten we eens even kijken van hoe we in deze situatie terecht zijn gekomen. Kijk, volgens mij komen we hier terecht
5: omdat we allemaal ruzie hebben. Jullie hebben, of Canada heeft ruzie met de onderbuur en wij hebben met onze naaste buren ruzie. En dat is namelijk dezelfde, namelijk de Verenigde Staten. Hoe slecht is de relatie tussen Amerika en Canada op dit moment, Amy?
2: Nou ja, om te beginnen, jullie begonnen al te zeggen van wat zijn nou die Canadezen? Nou, die Canadezen zijn enorm beleefd. Dus die hebben natuurlijk met helemaal niemand ruzie. Wat ze hebben is op dit moment een wat lastige relatie met de Verenigde Staten. Maar het komt inderdaad wel allemaal op hetzelfde neer. Nee, de Canadezen hebben nu wel een echte existentiële crisis in het land. Dus de relatie tussen Canada en de VS is nu zo slecht dat in de 159 jaar dat het land bestaat het nog nooit zo slecht is geweest. Dus het is wel belangrijk voor Canada om nu te kijken naar andere partners. En op zich is dat helemaal niet nieuw. Ik heb hier onderzoek naar gedaan een paar jaar geleden. Toen was Trump nog niet eens in de tweede termijn. En toen was ook al heel erg duidelijk dat het voor Canada belangrijk is om andere afzetmarkten te hebben en niet gigantisch afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten.
5: Ja. En zijn ze dan te lang naïef geweest over de afhankelijkheid van Amerika?
2: Nou ja, naïef. Kijk, wij zitten nu, als je in Nederland bent, hebben we een hele goede relatie met Duitsland. Er wordt ontzettend veel handel gedreven tussen de twee landen. En ben je dan naïef? Ja, op het moment dat het ineens heel slecht gaat, dan zeg je, ja, we waren heel erg naïef. Dus in die zin, het is heel modern om goed handel te drijven met een partner met wie je veel zaken doet. En op het moment dat je ontdekt dat het toch niet zo goed gaat, denk je, ja, nee, nu zitten we wel met zoveel dingen afhankelijk met die buur. Dat je ja, eigenlijk gewoon te veel afhankelijkheid hebt en daarmee dus ook moet veranderen.
8: Ja, Amy, Carney die sprak in die speech in Davos over een rupture, dus een breuk van eigenlijk van de internationale wereldorde, zou je kunnen zeggen. Wordt dat in Canada ook zo beleefd? Met andere woorden, zien jullie de verslechterde relatie met de Verenigde Staten als tijdelijk en het komt wel weer goed als Trump van het toneel verdwijnt? Of denk je dat de relatie met jullie buurland echt structureel permanent verslechterd is?
2: Ja, er zijn twee perspectieven daarop. Sommige mensen hebben natuurlijk de stille hoop dat het allemaal weer wordt zoals vroeger. Maar er zijn ook heel veel mensen die wijzen op een permanente verandering in de Verenigde Staten. Dus uiteindelijk is Trump verkozen door een meerderheid van de Amerikanen. Dus er zijn toch wel veel mensen die denken dat er iets in deze richting moet veranderen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, kijk, zelfs onder Obama waren er al dingen anders en Biden. Dus het is niet iets van vandaag op gisteren. Nee. Wat is er op vandaag, ja.
5: Hoe zwaar is het nu voor Canada, de tarievenoorlog?
2: Ja, nou, jullie vroegen aan mij hoe kom ik in Canada. En nou ja, lang geleden, toen mijn ouders voor het eerst in Canada waren, toen waren er dus staalfabrieken. En die er al heel erg lang zijn. En nu in deze week gaat dus een fabriek wordt op non-actief gezet, omdat ze gewoon te veel handelstarieven hebben op de aluminium en staal. En dus bedrijven zoals bijvoorbeeld Stelco en Hamilton, die doet weer allemaal werknemers van de hand, omdat ze het gewoon niet voor elkaar krijgen om hun spullen te verkopen. En dat is omdat er van die tarieven zijn van 50%. Ja, dat krijg je natuurlijk niet voor elkaar.
5: Nee, en Bill Carney heeft gezegd, wij gaan hard tegen hard, hè? Dus we vergelden alles. En dat betekent dat wij als maatschappij pijn moeten lijden. Maar ja, als er fabrieken gaan sluiten, dan krijg je al best snel toch een beetje pushback van, joh, moeten we niet wat meer ingeven? Hoe is de positie van Carney nu in Canada?
2: Nou kijk, iedereen ziet wel in dat als je handel drijft met de Verenigde Staten en dat levert je een zekere hoeveelheid op, dat je dus ook nu moet gaan kijken naar andere manieren om diezelfde producten te verkopen. Dus dat is heel belangrijk en die stromen die veranderen niet van de een op de andere dag. Dus je moet wel een neus dezelfde kant op hebben krijgen. En dat is nu wat eraan het gebeuren is. Dus de Canadezen zetten zich massaal in om ervoor te zorgen dat men ook Carney steunt. En je ziet ook dat in Canada er steeds minder mensen naar de Verenigde Staten vakantie gaan, minder Canadezen gaan in Amerika studeren. Dus er is echt een nationale steun voor het idee dat dit echt een hele slechte tijd is en dat je de Amerikanen een beetje moet buitensluiten.
8: En Amy, bij Trump is het zo, is mijn indruk hoor, we vinden hem een raar vent, gevaarlijk en nou, dat varieert dan, hè, hoe erg je die man vindt. Maar af en toe komt er in zo'n discussie over Trump dan toch altijd wel iemand die zegt, ja, hij heeft wel een beetje een punt. Is dat in de relatie met Canada ook? Ik heb me eigenlijk hevig verbaasd over zijn agressie jegens Canada. Maar ja, valt er toch nog ergens iets voor te zeggen dat die relatie eigenlijk in het nadeel van de Amerikanen is of was, wat enige aanpassing zou behoeven?
3: Nou ja, het begint een beetje met de vraag van wat je denkt van handel. Hè. Dus in de moderne economische, academische theorieën hebben we toch het idee dat handel goed is voor twee landen. En als je het dan gaat afrekenen met, ja, ik heb nu een handelstekort of een handelsoverschat en daardoor zijn mensen bij mij aan het roven. Dat is natuurlijk een heel raar, heel oud idee van misschien wel 100 jaar oud, waar heel weinig economen op dit moment nog in geloven. Maar hij gebruikt dat in een soort van populistische manier om te zeggen van, ja, zij hebben iets van mij wat ik wil, zo praat Trump. En ik pik het niet meer.
8: Maar hebben Amerikaanse bedrijven slechter toegang tot de Canadese markt dan omgekeerd? Want kijk,
3: In principe is het zo dat landen beschermen altijd bepaalde sectoren waarvan ze zeggen, dit is voor ons best wel heel belangrijk. En in Canada is dat bijvoorbeeld in de zuivelindustrie. Daar beschermt Canada zijn eigen boeren heel erg hard. Amerika beschermt ook zijn eigen landbouw en boeren. En die doet dat net even op een andere manier. Dus er worden heel veel subsidies gegeven voor water, energie, dat soort dingen. En in Canada is er een kwantitatieve restrictie op hoeveelheid producten die kunnen concurreren op de zuivelindustrie van Canada.
5: Ja, dus er wordt beschermd. Dat is eigenlijk het antwoord wel op de vraag.
8: Wederzijds.
5: Ja.
9: Mag ik heel even vragen? Ja. Eerst even over die relatie. Ik denk dat het ergens, misschien is dit wel heel kort door de bocht, maar het komt er ergens op neer. Stel dat de rest van de Europese Unie tarieven zou gaan heffen voor Nederlandse spullen, dan hebben wij er heel weinig aan als onze regering zegt, maar we hebben wel goede deals gemaakt met Nieuw-Zeeland. Ja, leuk, maar dat lost het probleem niet op. Wat ik me afvroeg is, we hebben afgelopen maanden af en toe sijpelde hier het nieuws door dat gevoel wat dus blijkbaar leeft in de VS, beetje harde maatschappij, een beetje MAGA, zeg maar, heeft er in ieder geval voor gezorgd dat een van de Canadese provincies bezig is met iets wat uiteindelijk in een soort referendum zou moeten resulteren om zich af te scheiden van Canada. In hoeverre leeft dat daar? In hoeverre moeten wij ons zorgen maken dat we nu afspraken maken met een land dat misschien over 5 jaar geen land meer is?
3: Ja, het is op dit moment wel waar dat in de provincie Alberta er volgende maand een referendum wordt gehouden over of er een referendum moet worden gehouden over lidmaatschap van Canada.
9: Oh, jullie passen zo goed bij de EU.
3: Het is één van 10 vragen.
5: Ja, het is één van de 10 vragen waar Alberta misschien gaat zeggen, nou, daar moeten we nog eens een keertje met de bevolking over praten of we erbij willen horen.
3: Ja, zeker. En dan moet je eigenlijk wat soort van discourse-analyses op lot laten, hoe ze daar nou weer de woorden voor hebben gevonden, wat ze precies vragen. Maar dat weten we al te goed in Europa over het belang van de woordkeuze, over referenda en hoe raar dat is. Dus het zegt veel meer over de binnenlandse situatie in de provincie Alberta dat nou echt een onderwerp is wat heel erg leeft. Dus mensen zijn ook heel erg ontevreden over dat de premier van Alberta dat heeft gedaan.
8: Ja, ja. Dus in de opiniepeilingen maakt dat geen kans? Of ik weet niet of er opiniepeilingen over zijn?
3: Ja, ik ga daar nu niet over speculeren. Men is ontzettend ongelukkig over hoe de situatie is ontstaan dat Alberta nu ineens dit moet gaan doen. Er zijn nu van die mail-in ballots, er zijn er zoveel meer dan eerder. Het is een soort van soap opera op dit moment.
5: Je ergert je eraan, dat zie ik door het scherm heen, Amy. Wat ik me wel afvraag, wij zien Canada als één land, maar ik begrijp wel dat het zo georganiseerd is dat het eigenlijk meer een verzameling van provincies is. Of ga ik dan te kort door de bocht?
3: Nou, het is een heel decentrale federatie. Dus het is een, net als weet je, andere federaties, is het zo dat je dus deelt, de macht deelt tussen de provincie en de federale overheid. En dat de provincie relatief gezien veel macht heeft. Dus het heeft wel veel weg van de Europese Unie.
5: Ja, nou, daarom passen we dan goed bij elkaar. Hè? Ja. Even over die Europese Unie.
9: Match made in heaven, zeggen we dan.
5: Hoe wordt er eigenlijk gekeken naar de Europese Unie vanuit Canada, Amy?
3: Nou, de mensen zelf zijn helemaal verliefd op de Europese Unie. Er zijn mensen in Canada die lid willen worden van de Europese Unie. Ze hebben geen flauw benul wat dat betekent. Dus ze weten niet eens wat het betekent om lid te zijn van de Europese Unie. Laat staan hoe je dat zou moeten worden.
9: Nou, daar komen jullie wel
3: achter. Qua opinie. De publieke opinie is heel erg gunstig als het gaat om wat men van Europa vindt.
5: En wat vinden ze daar dan aantrekkelijk aan?
3: Nou, er is natuurlijk niet één mening. Maar ik denk, als je, je begon in je opening te zeggen over dat de Canadezen zijn een zeker typeje. En dan hebben ze ook nog bepaalde normen en waarden. En die normen en waarden van Canada, die lijken wel best wel veel op die van Europa. Je zou kunnen zeggen dat Canada tussen de EU en de Verenigde Staten in ligt als het gaat om normen en waarden. En een idee over wat je zou willen van je staat.
5: Nou, we hebben nog voldoende te bespreken over wat wij aan Canada hebben en zij aan ons. Maar de tijd op de radio is alweer op. De rest van dit grote plaatje kun je horen in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app en andere podcast-apps. Voor nu dank aan Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Victoria in Canada. En daarnaast is ze gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden, ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong, tot volgende keer.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen Zaken doen.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.

0: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
1: Onzekere energiemarkt?
2: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
1: Ik heb zoveel vragen.
3: Welk energiecontract is het beste?
4: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
5: De Belgische Dittere Group importeert Duitse auto's en heeft een historie van meer dan 200 jaar. Maar het Dittere onderdeel dat het echte kroonjuwel is, dat gaat binnenkort zelf naar de beurs. Welk bedrijf dat is en wat er dan nog van Dittere overblijft, hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Nu in je podcast-app of morgen om 2 uur op BNR.

0: Licht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
1: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
5: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
6: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
7: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
8: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
9: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
10: Een bedrijf runnen waarbij je klanten vaak niet kunnen betalen en je mensen gratis werken. Dat klinkt als een gegarandeerd faillissement. Nou, niet voor sociale ondernemers. Matthijs Tiemens van het Oranje Fonds schuift aan en legt uit hoe je zo'n driehoeksmodel wel rondkrijgt. Baanbrekende businessmodellen dus. Morgenmiddag om 2:30 op BNR.
11: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
13: Goedenavond, ik ben René Postma. Er komen geen extra plekken op de tandartsopleiding, meldt Nieuwsuur, terwijl er een steeds groter tekort is aan tandartsen. Er ligt een advies om het aantal plekken met bijna een kwart te verhogen. De opleidingen hebben ook ruimte voor meer studenten, maar het kabinet vindt het te duur. De staking morgen in het streekvervoer heeft geen invloed op de treinen van de NS. Die rijden allemaal gewoon, zegt de NS. En de bussen die hier en daar treinen vervangen, ook. De staking treft wel andere vervoerders zoals Arriva, Q-Bus en Keoli. Hoeveel bussen en treinen uitvallen is nog niet te zeggen. De gemeente Groningen vangt vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen op. Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontzien stelt de gemeente 100 bedden beschikbaar voor gezinnen met jonge kinderen. Vorige week moesten tientallen asielzoekers in Ter Apel buiten slapen in de regen omdat er geen plek voor ze was. Na de aanval op het computersysteem van Albert Heijn worden klanten gewaarschuwd voor phishing. Niet omdat er gegevens zijn gelekt, maar omdat criminelen misbruik kunnen maken van de situatie. Bijvoorbeeld doen alsof ze van Albert Heijn zijn om zogenaamd te helpen. De Oranje Leeuwinnen voetballen volgende maand waarschijnlijk tegen Slovenië voor een WK-ticket. De Sloveense vrouwen plaatsten zich voor de laatste ronde. Ze wonnen met 2-0 van Turkije. Vanavond speelt Nederland in Tilburg de return tegen Hongarije. Na de 8-0 winst van vrijdag gaat Oranje zo goed als zeker door. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden, donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
14: Wil je weten wat er speelt
15: en of waarom?
14: In de BNR-app
15: kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app
14: en blijf scherp.
16: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
17: Beleggerspanel. Worden de cijfers van ASML woensdag net zo koeltjes ontvangen als de recordbedragen die Micron en Samsung presenteerden? En de cijfers van OpenAI en Anthropic blijken soms meer goochelkunst dan wetenschap. Ik ga het allemaal bespreken in het beleggerspanel, waarin we dieper ingaan op actuele onderwerpen van de afgelopen dagen die spelen op de financiële markten. En dat doe ik met niemand minder dan Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Beleggingspotjes.nl en Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere en eToro. Welkom allebei.
18: Goedemorgen.
17: Resultaten van geheugenchipbedrijven die reizen de pan uit, heren. Niet nieuw, maar de jubelstemming van een jaar geleden die blijft nogal uit. Micron en Samsung die verbraken de afgelopen weken natuurlijk records, waarna de beurs vervolgens lauw of zelfs negatief reageerde. Nou, dat en meer geeft toch ook wel een beetje te denken wat ASML woensdag dan te wachten staat na het presenteren van de kwartaalcijfers. Maar even beginnen bij vannacht, hè, want in de Zuid-Koreaanse handel zijn Samsung en SK Hynix ongenadig afgestraft. Dat trok ook Nederlandse chipaandelen mee. Nou, ik zie nu ASML 1,3% in de min, dus dat is weer een beetje bekoeld. Maar de ene krantenkop die zegt dan, ja, het ligt aan de topman van Broadcom, die chipbeleggers gokkers noemt. En ik vermoed dat er ook zelf iets gebeurde met het Chinees chipbedrijf dat sprak van doorbraak op geheugenchips. Maar wat is er nou aan de hand? Waarom is er weer zo'n chipsale als sell-off, heren?
19: Ik heb het idee dat die Chinezen, dat CXMT, die ook aan de weg timmeren, die schijnen het erg goed te doen, halen veel omzet binnen, dat toch wel aan de basis ligt voor die daling. Mm-hmm. Alleen als je er goed naar kijkt, die zijn wel bezig met die high bandwidth memory, maar niet de meest geavanceerde die SK Hynix en Samsung maken.
17: Dat is dus DRAM wat zij maken.
19: De eenvoudige geheugenchip, zeg maar. Ja, het gaat te veel in detail om het helemaal uit te pellen hier. Maar dat is de marktwerking. Mensen lezen een kop en dan doen ze het weg. Je ziet nu in Europa, in ieder geval bij ASML, dat is inderdaad wat je zegt, 1,3% naar beneden. Het is een beetje de Van Eck Semiconductor Index. Die was ook zoiets naar beneden. Dus dat heeft daar weinig correlatie mee.
17: Koen, heb jij daar nog wat aan toe te voegen? Is dit ook jouw analyse van de zaak?
20: Ik denk dat je, als je deze sector niet in je portefeuille had gehad, had je een heel treurig jaar tot nu toe.
17: Boze dus klanten.
20: Het heeft een hele goede run gehad. En eigenlijk alle aandelen die een hele goede run hebben, die hebben ook op enig moment een periode waarin er gezegd wordt, ja, maar is het allemaal wel terecht? En die heb je eens in de zoveel tijd bij die chipsector. Dan komen er inderdaad opmerkingen van, goh, het is misschien een casino. Of er komen andere spelers op de markt die de grote jongens gaan challengen, succesvol. Dat zie je eens in de zoveel tijd terugkomen. En ik schaar het meer onder die kop. Dan, als je kijkt naar de bedrijven zelf, de vraag is gigantisch. De waarderingen, daar krijg ik niet echt hoogtevrees van. Alleen als het in de toekomst allemaal tegen gaat vallen. Ik denk dat dat voor mij de takeaway is. Dat je af en toe krijg je even een stap terug.
17: Ja, want Samsung dat verwacht nu de grootste kwartaalwinst die een techbedrijf ooit heeft behaald. Dat verwacht men voor het derde kwartaal in ieder geval. Daar wordt totaal mild op gereageerd. Dat vinden jullie ook gewoon normaal? Alles zit al in de prijs, we hadden het allemaal al verwacht.
19: Nou, ik vind dat zeker niet normaal. Ik geloof dat Samsung noteert, zoals we dat dan zeggen, tegen 4 keer de verwachte winst.
17: Ja.
19: Nou ja, dat is dus... Eén van de twee dingen klopt er niet. Dus of ze gaan in de toekomst niet zoveel omzet en winst maken. En dat zit dan met name in de bruto winstmarge. Dat die omlaag gaat als er meer fabrieken in productie zijn.
17: En dan spreek je van een varkenscyclus. Iedereen gaat memory chips produceren, prijzen omlaag. Dus niemand verdient meer zoveel. Ja.
19: Of de aandelen zijn gewoon spotgoedkoop op dit moment.
17: Ja.
19: En daar zijn we met z'n allen naar op zoek om idee te krijgen. En niet zozeer, dat geldt dadelijk ook bij ASML, dat gaat natuurlijk niet over de vooruitblik naar het vierde kwartaal. Want ja, die fabrieken die draaien ook gewoon op volle toer. Het gaat niet eens om 2027. We zijn met z'n allen nu meer aan het kijken van 2028, 2029. Kan het nog een keer verlengd worden? En kunnen ze dat groeitempo volhouden? Niet dat ik verwacht dat daar morgen wat over gezegd gaat worden. Maar dat is wel wat we graag willen weten natuurlijk.
17: Zeker, maar ik zag de topman van Micron, wat ook echt met prachtige cijfers kwam, die zei eerder van, ja, er komt een permanent hoger plateau voor geheugenchips. Dus als jullie allemaal zeggen, ja, we betalen heel weinig voorwaartse winst, dan zijn jullie eigenlijk ons iets te veel aan het afstraffen al. Want we gaan over 2 jaar wel degelijk echt wel hoger staan. We donderen niet meer helemaal in elkaar. Wat denk jij daarvan, Koen? Heeft hij daar wel gelijk in?
20: Ja, dat denk ik wel. Want als je kijkt naar de contracten die ze afsluiten, dat zijn niet meer korte contracten, dat zijn echt lange contracten. En als afnemer wil je alleen een lang contract afsluiten, als je zeker weet dat je ook lang die middelen nodig hebt. Ik ga niet een leasecontract voor 5 jaar afsluiten voor een auto die ik op vakantie huur. Ja, maar als ik zeker weet dat ik het lang nodig heb, en dat zien we nu gebeuren in die chipsector. En let's be honest, de vraag die we hebben dadelijk over OpenAI en over Anthropic, dat gaat allemaal over rekencapaciteit. Het wordt zoveel belangrijker en dat is exponentieel. Het is niet een kwestie van, we hebben nu wat meer telefoontjes en daar hebben we meer chips voor nodig. Dus ik denk dat die markt ook structureel aan het veranderen is. En dat dat misschien nog niet wordt verdisconteerd, waardoor je dus een supergroeibedrijf voor de waardering van een waardebedrijf kan kopen. Ja, en dat is inderdaad een omissie. Iemand heeft ongelijk.
17: Nou ja, of je betaalt 5 keer, weet ik veel, zoiets, de verwachte winst voor gemiddeld geheugenchipbedrijf voor volgend jaar, of je betaalt hem, nou, 24 keer de verwachte winst voor over 3 jaar. Dat is als de varkenscyclus komt eigenlijk. Maar varkenscyclus of niet, hè, als je nou even rekent, dan zie je dat Samsung en SK Hynix gewoon, nou ja, eigenlijk de helft van hun totale beurswaarde in pure winst verwachten in contracten die inderdaad al zijn vastgelegd voor de komende 2 jaar. Dus noemen jullie deze aandelen dan alsnog goedkoop, allebei eigenlijk?
20: Ja.
19: Jawel, daar kunnen we wel bij aansluiten. Kijk, bij die contracten kan je ook weer gaan lopen graven. Dat je denkt, ja, wat zijn de clausules? Wanneer kan iemand er onderuit? Ja,
17: ze zijn helemaal volgeboekt, dus alles wat ik hoor uit Zuid-Korea.
19: Precies, ja. Dus het is gewoon goedkoop.
17: Oké. Laten we dan even kijken naar ASML. Want dat kijkt veel conservatiever en vaak verder vooruit ook. Dit is een natuurkundig bestuur, om het zo te zeggen. Veel consistenter te noemen op de beurs ook. En ook veel hoger gewaardeerd. Wat verwachten jullie daar allemaal van morgen? Hoe kijken jullie daarnaar? Waar let je op?
19: Ja, het zijn de gebruikelijke dingen waar je op let. Maar ze rapporteren natuurlijk, wat ik net ook al zei, gewoon op kwartaalbasis. Dus je gaat gewoon weer kijken naar de omzet. Nou, die hebben ze natuurlijk alles al gezegd. We verwachten dat die erg goed gaat zijn in het derde kwartaal. Nou, ASML kennende zal dat dan wel ongeveer op die getallen uitkomen. Daar krijg je niet opeens een enorme verrassing, omdat ze op de braderie nog een paar machines extra verkocht hebben.
17: Tussen 11 en 12 miljard omzet werd het, las ik ergens.
19: Ja, zoiets. Ja. Dus nou ja, de vooruitblik, daar doen we allemaal niet mee. Nee, dus het echte ding waar je wat meer over hoopt te horen is, ze hebben al gezegd, we gaan de productiecapaciteit met 30% ophogen. Mm-hmm. Maar je hoopt hier toch ook meer te horen over eventuele commitments. Dat ze zeggen, hè, we horen mensen dat nu ook echt al reserveren. Dus dat het uiteindelijk in het orderboek terechtkomt.
17: En de gemiddelde analist die zet het aandeel binnen 12 maanden op een winst van, laten we zeggen, 30%. Dan zit je rond de €2000 per aandeel. Zitten we nu bijna tegen de 1600 aan. Is dat eigenlijk wel redelijk gezien de ontwikkeling van omzet en winst die jij ziet of hoopt te zien in die verwachtingen?
19: Nou, vorige week heb ik eens even een klad papiertje erbij gepakt om rekening te maken. Wat is er nou voor nodig voor ASML om tot de $1 trillion club
17: duizend
19: te gaan?
17: $1 miljard. Ja.
19: Dus dan heb je de aandelenkoers nodig ongeveer in euro's 2250, 2300. En eigenlijk, als je het plat slaat, wat daarvoor nodig is, is dat we in 2028 nog steeds 33 keer de verwachte winst halen. En, ja.
17: Want dat voor de rest ontwikkelen omzet en winst zich richting dat punt, en voor dezelfde waardering krijg je dan dat geld wat jij noemt.
19: Precies. Ja. En als je ziet hoe de markt er nu bij ligt, denk je niet van, ik zie niet, dat is eigenlijk heel goed. Zou dat best wel eens kunnen zijn.
17: Maar ja, ASML is dit jaar al met, nou ja, laten we zeggen, rond de 60% gestegen. En de tussenjaren die liggen ook nog vers in het geheugen natuurlijk bij beleggers. Kan de markt met hoge rentes en andere onheil ook hoogtevrees krijgen, Koen, bij ASML? Of telt dat niet
20: ja,
17: zo?
20: Ja, maar ik denk dat dat niet zozeer komt. Kijk, ASML, natuurlijk veel investeringen, maar ze hoeven daar niet echt vreemd kapitaal voor aan te trekken. Dus ze zijn minder gevoelig voor hogere rente dan andere bedrijven. Kijk, de hoogtevrees zou bij ASML wat mij betreft meer komen vanuit het geopolitieke vlak. Mm-hmm. Want ze zijn gewoon, ze kunnen het maar aan één broodheer verkopen straks. Ze kunnen niet aan de Chinezen verkopen en aan de Amerikanen. Dus de Chinezen zullen hard bezig zijn om eigen technologie, maar ook eigen machines te gaan produceren. Geen korte termijn ding, geen middellange termijn ding, maar wel een lange termijn ding wat zorgelijk is voor ASML. Aan de andere kant heb je dan de omzet die uit Amerika moet gaan komen. En dat zal prima zijn, maar die investeringen zijn ook niet dusdanig dat dat machines zijn die in het eerste halfjaar van 2027 al verkocht zullen gaan worden.
17: Groei uit Intel en jij zegt TSMC, dat blijft wel een consistente koper en China, dat is dan de grote onzekere erbij.
20: Ja, dat denk ik wel. En je gaat steeds meer naar een... ASML is gewoon een geopolitieke speelbal. Ja. Het feit dat Jette daar met Trump in het Witte Huis over moet spreken, ja, is toch... Ja, dat zou een punt kunnen zijn waarvan je zegt van nou, hier krijg je hoogtevrees. En op termijn, ja, er komt altijd iemand die de positie van de keizer wil overnemen. En zij zijn de keizer.
17: Dus, nou ja, die moet dan wel een natuurkundig machientje uitvinden om die positie daadwerkelijk in te nemen. Want die troon van die keizer, dat is letterlijk de meest complexe machine op aarde natuurlijk.
20: Dus... Ja, dat klopt. Maar uiteindelijk, alle codes worden een keer gekraakt.
17: Oké. Nou ja, laten we daar kunnen we over speculeren. China is daar hard mee bezig, dat weten we inderdaad ook. Maar Jean-Paul... Dat hele China-hoofdstuk, dat zou dan zo'n 15-20% van de omzet nu nog zijn. DUV-machines vooral. Het congres wil daar wat aan doen, is daar hard mee bezig. Wetgeving is in de maak. Hoeveel omzet verlies je nou en hoe erg is dat nou eigenlijk? Want daar willen mensen morgen ook meer over horen.
19: Ja, nou, ik denk niet dat je daar heel veel over gaat horen als het niet materieel is. Ook weer gewoon als je een beetje gaat lopen rekenen, dan kom je misschien uit op 4, 5 miljard per jaar. Dat is niet niks. Maar als je ziet hoeveel groei dat er verwacht wordt tot aan 2030. We kijken met z'n allen uit natuurlijk naar 10 juni 2027, wanneer ze een nieuwe Capital Markets Day hebben, wanneer ze eindelijk die lange termijn verwachting gaan ophogen. Die staat nu nog steeds op 60 miljard euro per jaar omzet in 2030. Aan de bovenkant van de range. Maar ja, de verwachtingen liggen nu al op 64 in 2028. Dus en daar in dat licht bezien, ik denk dat het wat Koen eigenlijk ook zeggen, kijk, als het geopolitiek is, ze mogen daar niet meer het onderhoud doen aan de machines die ze de afgelopen jaren in grote getalen hebben gekocht.
17: Ja, dan verlies je echt 8 miljard in omzet, toch?
19: Ja, maar dan heb je ook heel veel reputatieschade. Dat wordt natuurlijk, wat zou jij doen als je China was? En je hebt 300 van die machines staan.
17: Nou ja, China heeft al allerlei zaken in de maak. Namelijk weer zeldzame aardmetalen aan banden leggen en dan nog nadere regels voor andere Europese bedrijven en dat soort dingen. Dat is een beetje de terugslag waar men op broedt daar.
19: Ja, dat gaat niemand helpen en dus ook ASML niet.
17: Nee, helder. Dan nog tot slot even over ASML, over dat hybrid bonding experiment. Want het gaat om het verpakken van chips nadat ze de machine zijn uitgerold. Besi is daar heel goed in. Daarom is Besi een bedrijf wat ook hard groeit in deze markt. Zal altijd te technisch zijn voor ons drieën. Maar ik lees dat ASML dan met twinscan machines probeert om chipwafels te verbinden. Dat noemen ze dan wafer-to-wafer. En Besi zit veel meer op die-to-wafer. Dus de uitgesneden stukjes van de wafel verbinden aan een grotere wafel. Dus moet de gemiddelde Besi-belegger nou bang zijn voor ASML of niet? Was nog een vraag die ik daarbij wel belangrijk vond. Want men experimenteert hier nu wel mee, met hybrid bonding.
20: Ja, maar ik denk dat tegen de tijd dat die wafel wordt overgenomen door ASML, is de slagroom zuur. Met andere woorden, dat duurt nog wel even. Ja, ze zijn aan het experimenteren. Het zou een succesvol experiment kunnen gaan worden. Daar heb je de tijd voor nodig om dat goed te testen. Besi is al heel sterk in die techniek, heeft zich bewezen. Dus als ik nu een keuze zou moeten maken als afnemer, zou ik toch eerder naar Besi toe gaan.
17: En die gebruikt ook een andere techniek natuurlijk dan waar ASML mee experimenteert.
20: Ja, weet je, daar ben ik, daar mis ik gewoon de achtergrond voor om dat te kunnen beoordelen. Maar kijkend naar ASML heeft het aan één kant superdruk, heeft al de resources nodig om eigen machines te blijven maken, bij hun core business te blijven. Het is interessant om te zien dat ze een sidestep maken en een nieuw marktsegment gaan proberen. Dat is natuurlijk goed nieuws. Dat is
17: als
20: elk bedrijf goed nieuws.
17: Zouden ze het experimenteren zijn overigens. Maar
20: ja, maar laten we niet vergeten hoe lang ze over die EUV-machines hebben gedaan. Dat is jaren geweest. Er zijn miljarden ingegaan voordat dat een succes werd. Ja, dus voorlopig denk ik dat Besi niet echt heel erg veel schade zal leiden van ASML. Tenzij echt over 5 jaar blijkt dat ASML hier toch de code gekraakt heeft en een veel betere techniek heeft neergezet. En dan zou het kunnen zijn dat.
17: Oké, volgende onderwerp.
18: Zaken doen. Jochem Visser.
17: OpenAI verwart vriend en vijand met de precieze omzetcijfers. Want vorige week schreef de Financial Times dat OpenAI niet 70, maar 50 miljard euro omzet zou draaien over dit jaar. En hop, daar gingen letterlijk honderden miljarden dollars aan beurswaarde in rook op. Zeker in de VS. Tegelijkertijd bleek dat OpenAI en ook concurrent Anthropic de omzet weer op andere manieren berekenen. Wat directe vergelijkingen nogal moeilijk maakt. Maar heren, zaten jullie ook niet even vreemd te kijken donderdagavond, vrijdagavond, dat je dacht van, what is happening?
19: Ja, ik eerlijk gezegd niet.
17: Nee, het ging helemaal langs jou heen.
19: Niet langs heen. Maar weet je, het is, zolang die bedrijven niet beursgenoteerd zijn, hebben ze geen verplichting om exact uit te leggen hoe het is. Die 70 miljard, zoals ik het las, is ook opgetekend door iemand die niet de accountant was of zo, zeg maar. Dus ja.
17: Ik heb het opgezocht. Ze volgen wel generally accepted accounting principles bij deze bedrijven, want ze zijn zo groot op de private markt.
19: Ja, maar het verschil, het verschil wat erin zit tussen die twee is dat als je iets verkoopt via een cloud dienst,
17: juist,
19: dan is de ene die rekent het gedeelte wat de cloud provider pakt mee als omzet. En OpenAI die zegt, wij rekenen alleen mee wat wij boeken. Ja. Nou ja, dan is het toch simpel. Dan verschilt het niet zoveel. En omdat het grote bedrijven zijn met heel veel klandizie, gaat het om miljarden. Mm-hmm. Maar ja, dat hoort bij de omvang.
17: En kijk, als je nou kijkt naar de omzet van deze bedrijven, we krijgen natuurlijk een gigantische beursgang van Anthropic zo meteen. Ik verwacht daar vooral van dat we gigantische kosten gaan zien voor training en dan ook hele mooie marges op inference, het draaien van die modellen en dergelijke. Maar als daar zulke verrassingen in staan als die donderdag dan naar buiten kwamen in de Financial Times, gaan we dan gigantische beursbewegingen zien zodra de cijfers van Anthropic bekend worden?
19: Ja, maar er gaat toch niemand naar de beurzen met gegevens die niet duidelijk zijn. Ja. Dus,
17: nee, maar er kan wel meer duidelijkheid komen voor beleggers, toch?
18: Ja, maar dat gaat voor die IPO plaatsvinden.
17: Oké.
18: Okay. Ik bedoel, dit is natuurlijk al een soort warning signal. Je wil helemaal niet als je net beursgenoteerd bent, negatieve verrassingen publiceren voor je beleggers. Dan wil je het eigenlijk hebben gaan over, is mijn missie succesvol geweest? Hoe is het met mijn green shoe?
17: Toch over micrometeorieten bij SpaceX, Koen. Dus er zaten wel degelijk wat risicootjes bij.
18: Ja, maar goed, ik denk dat dat een stuk is dat van tevoren niet al bekend is. En dat ook natuur, kosmos ontdekkingen kunnen zijn. Die bij dit bedrijf toch apart zijn. Maar nee, kijk, voor Anthropic, wij zitten er wel in. We hebben een positie via Scottish Mortgage Trust, gemanaged door de sponsor van dit panel. Mm-hmm. Dus ik kijk wel uit naar die IPO. Maar voor die IPO ga je dat soort dingen natuurlijk rectificeren en zorgen dat er transparantie en duidelijkheid is. Ook omdat de underwriters van die IPO, dus de banken die het naar de beurs gaan brengen, die zetten dit soort dingen wel recht.
17: Ja, en überhaupt, waarom is dit eigenlijk zo'n probleem, 20 miljard meer of minder? Want we zien hele grote moving targets. Ik bedoel, Claude Code had in november een miljard aan omzet, nu is dat 16 keer zoveel of iets dergelijks, belachelijks. Dus hoe bekijk je de berekening van dit soort bedrijven überhaupt als dat straks naar de beurs gaat eigenlijk?
19: Nou ja, dat zijn twee verschillende vragen. Maar waar je nu naar kijkt, is natuurlijk het groeitempo. Ja. Wat je wil zien, omdat het gaat over zulke gigantische bedragen die ze willen ophalen. En dat maakt voor je, voor je groeifactor nogal wat uit of je 20 miljard meer of meer omzet nu hebt.
18: Kijk, er zijn wel interessante verschillen, hè, die hier ook uit blijken. OpenAI is veel meer op de particulier gericht. Anthropic veel meer op de zakelijke markt van de 10 grootste Forbes bedrijven worden er 8 bediend door Anthropic via cloud of andere diensten. En dat is natuurlijk een veel stabielere markt met veel betere betalers en premies die erop zitten. OpenAI is ook veel meer bezig met investeren in computing power. En heeft in het verleden ook eigenlijk zo breed geïnvesteerd,
17: ja,
18: dat ze nu terug moeten komen daarop en moeten gaan focussen. Daar hebben we het hier op zender ook al over gehad.
17: Ik zie een nieuwe agent komen, want men wil Muse achterna. Ik zie een hockeypuck à la Alexa, zeg maar, van Amazon moet worden geïnvesteerd. Ja. Die moet Jony Ive maken. Ik zie Codex, dat is weer achter Anthropic aanlopen met Claude Code eigenlijk. Ik zie allemaal een soort waaier aan dingen.
18: En daarin, dat vind ik veel interessanter voor de waardering dan of die 20, of het nou 50 of 70 miljard had moeten zijn qua omzet. Het feit dat bedrijf
20: er gaan uiteindelijk maar een paar hele grote winnaars komen uit de hele AI race en de agents. En we gaan niet meer in de toekomst 5 verschillende agents naast elkaar gebruiken. Nee. Er gaat gewoon. Ja, Microsoft heeft een hele sterke positie met Copilot. Claude heeft een aantal dingen heel erg goed gedaan. En verovert daarom ook marktaandeel. En OpenAI was gewoon in het begin heel erg makkelijk. Bijna iedereen heeft chat op zijn telefoon. En dat moet zich nu gaan mixen. Dat is een beetje uit onze tijd. Wordt het Betamax, wordt het VHS of wordt het VO 2000. Ja, er blijft er maar één over. Maar dat het een hele harde, snelle groeimarkt is, ja, dat klopt.
17: Is het Netflix of is het Internet Explorer? Heel veel dank. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Beleggingspotjes.nl en Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere en eToro.
0: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Bailey Gifford.
17: En dit panel is ook nog te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Hallo, ik ben Art Rooijakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
2: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
3: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
4: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is ePassie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. ePassie. Wellbeing that works.
3: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
7: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
9: Goedenavond, ik ben René Postma. Er komen geen extra plekken op de tandartsopleiding, meldt Nieuwsuur, terwijl er een steeds groter tekort is aan tandartsen. Er ligt een advies om het aantal plekken met bijna een kwart te verhogen. De opleidingen hebben ook ruimte voor meer studenten, maar het kabinet vindt het te duur. De staking morgen in het streekvervoer heeft geen invloed op de treinen van de NS. Die rijden allemaal gewoon, zegt de NS, en de bussen die hier en daar treinen vervangen ook. De staking treft wel andere vervoerders zoals Arriva, Q-Bus en Keolis. Hoeveel bussen en treinen uitvallen is nog niet te zeggen. De gemeente Groningen vangt vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen op. Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontzien stelt de gemeente 100 bedden beschikbaar voor gezinnen met jonge kinderen. Vorige week moesten tientallen asielzoekers in Ter Apel buiten slapen in de regen omdat er geen plek voor ze was. Na de aanval op het computersysteem van Albert Heijn worden klanten gewaarschuwd voor phishing. Niet omdat er gegevens zijn gelekt, maar omdat criminelen misbruik kunnen maken van de situatie. Bijvoorbeeld doen alsof ze van Albert Heijn zijn om zogenaamd te helpen. De Oranje Leeuwinnen voetballen volgende maand waarschijnlijk tegen Slovenië voor een WK-ticket. De Sloveense vrouwen plaatsten zich voor de laatste ronde. Ze wonnen met 2-0 van Turkije. Vanavond speelt Nederland in Tilburg de return tegen Hongarije. Na de 8-0 winst van vrijdag gaat Oranje zo goed als zeker door. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden, donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser. De top van Nederland.
11: Royal Kaak begon 180 jaar geleden als familiebedrijf in het Achterhoekse Terborg. Maar inmiddels staan de machines van het bedrijf in bakkerijen over de hele wereld. Van Australië tot Brazilië en van Pakistan tot Zimbabwe. Hoewel die machines jaarlijks voor honderden miljoenen euro's aan brood op de plank brengen, wordt ondernemen op een wereldtoneel vol spanningen wel steeds uitdagender. Welkom, Lodewijk van der Borg, ja, algemeen directeur van Royal Kaak. Goedemorgen. Of middag alweer, moet ik zeggen. Even beginnen bij Kaak. Op de site zie ik dat jullie de internationale marktleider in industriële bakkerijoplossingen zijn. Wat moet ik me daar allemaal bij voorstellen?
12: Nou, het mooie van wereldmarktleider zijn is hoe je hem definieert. En dan kan iedereen ergens wereldmarktleider in zijn. Dus dat is ongetwijfeld voer voor discussie. Maar wij maken productielijnen voor de industriële bakkerij. En dat is te beginnen bij de silo en eindigen totdat het product in de vrachtwagen zit. Vandaar van silo tot krat. En dat doen we voor grootbrood. Hè, het normale brood wat we allemaal kennen, waar we de boterhammen van maken. Maar ook ciabattas, baguettes, kleinbroodjes, zelfs pizza's en dergelijke. Beschuit, Deventerkoeken. Dus de productportfolio van de producten die onze klanten bij ons willen hebben is vrij groot. En daar heb je dan ook iedere keer weer een nieuwe lijn voor nodig met nieuwe machines. En dat is zeg maar het unieke waardoor wij in de woelige buitenwereld redelijk overeind kunnen blijven. Want standaardisatie is wel vrij moeilijk.
11: Dus je hebt een competitief voordeel tegen iedereen die de markt op wil komen, om het zo te zeggen. Want jullie maken ze en daar zitten standaarden in.
12: Ja, het is correct. Wat er ook ontzettend in helpt is dat brood een levend iets is. En je begint met een droog stof, dat wordt deeg. Vervolgens is dat heel plakkerig, dan ga je daar kneden, dan ga je er een stukje van maken. Nou, uiteindelijk komt er een brood uit, al of niet ingevroren. Maar al die faseovergangen zijn eigenlijk best moeilijk. En als het dan een keer regent of als je een ander batch meel hebt, dan gedraagt dat product zich heel anders. En dat is wel een heel grote drempel voor nieuwe bedrijven om in die tak van sport te komen.
11: En nu is Kaak natuurlijk een van de weinige bedrijven die bijna 2 eeuwen bestaat. 180 jaar dit jaar, gefeliciteerd nog.
12: Ja.
11: En al die jaren geleden begon dat als familiebedrijf uit Terborg. Dus hoe heeft het bedrijf zich nou ontwikkeld? Begon dat meteen met bakkerijmachines? Ik neem aan van niet.
12: Nee. Helemaal in het begin was het een dakdekker die op een gegeven moment niet zo heel goed was in zijn vak en van dak was afgezodemierd en iets anders moest gaan doen. En in Terborg en Ulft en die regio, daar werd ijzer gevonden. Hè. De Dru komt er vandaan, Atag, allemaal oude namen die in de ijzergieterij zaten en ijzerbewerking. Dus vanaf dat moment zijn ze een metaalwarenfabriek geworden. En eigenlijk pas na de oorlog, jaren 50, jaren 60, is heel voorzichtig de weg ingeslagen richting de bakkerijindustrie.
11: En wie zijn de klanten tegenwoordig van Kaak allemaal?
12: Nou, dat zijn vooral grote industriële bakkers, maar ook supermarkten die zelf bakken. Dus bijna alle supermarkten hier in Nederland die hebben brood in hun vakken liggen die op lijnen van ons gemaakt zijn. Maar dat geldt ook voor de rest van de wereld. Dus als je in een supermarkt in Australië komt bij Coles, kans dat je iets koopt wat op een van onze lijnen is gemaakt is vrij groot. En dat geldt eigenlijk overal. En soms hebben ze de bakkerijen ook kleine winkeloutlets. Maar dan moet je meer denken als je in Afrika bent, in Zimbabwe of Congo of dat soort gebieden.
11: En vergen dat soort gebieden ook een enorme verkooporganisatie? Of heb je daar een paar boots on the ground, zoals men dat zegt?
12: Ja, onze verkooporganisatie is niet heel erg groot. Maar we reizen wel enorm veel rond. Ik zelf ook. Probeer ook daar mijn steentje aan bij te dragen. En het aantal grote bakkerijen in de wereld valt mee. Het aantal potentiële klanten. Dus de bakker op de hoek, daar zijn wij niet de match voor. Dus het gaat echt voor industriële bakkerijen die zeg maar vanaf 2.500, 3.000 broden per uur produceren. Ja, dat is natuurlijk niet overal gegeven. Dus het is een redelijk, tussen aanhalingstekens, redelijk overzichtelijke markt.
11: En wie is eigenlijk de grootste concurrent, vroeg ik mij af. Want ik zie allerlei bedrijven, AMF Bakery Systems, Rademaker uit eigen land. Die zie ik wel meer specialiseren. Jullie doen de hele lijn dan? Is dat een beetje het verschil?
12: Ja, klassiek gezien zijn wij al jarenlang de integrator van silo tot krat. Je ziet dat de concurrentie daar ook voorzichtig steeds meer mee gaat werken. Sjoan, detail is dat het merendeel van onze concurrenten inderdaad in Nederland zit. Dus die kom je dan in ver wegjesstand tegen. Dus dat is voor de BV Nederland
11: vakantie al niet leuk, maar op het werk ook niet.
12: Nou ja, maar voor de BV Nederland is dat natuurlijk op zijn zachtst gezegd onhandig. Mm-hmm. Nou, AMF Bakeries, Middleby, dat is ook een Amerikaanse. Dan heb je Mecaterre met Frankrijk. Dus er is wel concurrentie, is er altijd natuurlijk. Maar wij proberen met ons propositie, heet dat tegenwoordig zo mooi, goed in de markt te staan. En dat lukt nog steeds redelijk.
11: Ik beloof, ik ga je niet vragen naar je purpose en propositie. Maar wel over de cijfers, want de jaaromzet. Ik lees bedragen van 150
13: 150 tot 250 miljoen euro. Waar steven we op af voor dit jaar?
12: 250 miljoen maakomzet. De verkoopomzet staat een beetje onder druk, maar die lijkt zich weer op te richten. Dus wij, onze target is 270 miljoen. Het is nog wel slag om de arm of we dat gaan halen, ja of nee. En het probleem is daarbij dat we natuurlijk vrij lumpy projecten hebben.
13: Ja, dus je krijgt eens in de zoveel tijd grote cijfers binnen.
12: Juist, en als dan toevallig zo'n project niet doorgaat, dan heb je je omzetdoelstellingen, verkoopomzetdoelstellingen op dat moment niet gehaald. En komen er twee binnen, dan kun je de champagneflessen uit de kast halen, bij wijze van spreken. Dus het is een beetje een rollercoaster, hè, om daar even in die thematiek te blijven.
13: Ja, want jij was ook achtbaantester.
12: Ja,
13: vond ik een prachtig verhaal. Ik wou dat ik je er langer over kon interviewen. Eerst nog even weer terug naar eigen bodem, want de Nederlandse maakindustrie die trekt nu weer wat aan. We hebben CBS-cijfers gezien. 12% groei tegenover dezelfde periode een jaar eerder. Maar we hebben lang gehoord dat het lastig was vanwege personeelstekorten en loonkostenstijgingen en dergelijke. Nou, wereldwijd werken er ongeveer 1000 man wereldwijd bij Kaak. Is het altijd gelukt om genoeg personeel te vinden voor jullie?
12: Ja.
13: Hoezo?
12: Nou, twee dingen. Jaren geleden, praat ik echt al over 20, 25 jaar geleden, hebben we met een aantal Achterhoekse ondernemers dit zien aankomen en een eigen vakschool begonnen. Dus de mensen die bij ons in de productie werken, die leiden we eigenlijk bijna allemaal zelf op. En ook verder. We hebben twee mensen die bij ons als bankwerker zijn begonnen en nu directeur zijn van een van onze ondernemingen. Dus dat proberen we dan ook voor elkaar te krijgen. En daarnaast hebben we ons eigen uitzendbureau, Joel. Kaak op zijn Engels.
13: Ga de grap niet uitleggen.
12: Veel meer fantasie hadden we niet, zeg maar. daarmee proberen we natuurlijk ook wat actiever in de markt te zijn. En wat een product wat voor ons belangrijk is dat wij ook buitenlandse mensen deze kant op halen. En eentje die daar heel erg leuk tussen zit. Misschien een tip voor ondernemers. ASML haalt heel veel mensen van buiten deze kant op. En daar zit echt ongeveer 10% van de mensen die zich verloren voelen in die grote organisatie, maar wel heel graag in Nederland willen blijven.
13: Dus
12: en die zijn vrij eenvoudig naar buitenstreken te halen, want die vinden dat helemaal niet zo'n probleem om zo ver van Amsterdam te zitten. Dus daar zit een hele leuke pool om eens in te vissen. Maar dat zijn voor de mensen die nog mensen zoeken.
13: Ja, deze tip maar even voor ondernemers. Jij hebt nooit Christophe Fouquet of Peter Wennink aan de lijn gehad om boos te zeggen dat jij medewerkers zat te stelen?
12: Nee. Gelukkig. Absoluut niet. Nee. Ik ben hem wel eens tegengekomen, maar dit was niet het onderwerp van het gesprek. Nee.
13: En stijgt het, want we hebben het net over 1000 medewerkers wereldwijd, stijgt het aantal personeelsleden ook bij jullie? Want ik kan me voorstellen dat robotisering ook weer een flinke slag maakt, in zeker jullie landschap ook.
12: Ja, onze stelling is eigenlijk, we zijn er nog niet, maar daar zijn we wel volop aan het sturen, dat iedereen die met pensioen gaat binnen ons bedrijf vervangen wordt door of AI of door robotica. En daar zetten we vrij hard op in. Je moet heel duidelijk ook je investeringen materialiseren. Vaak wat er gebeurt is dat je een verbeteringsslag hebt gemaakt, maar de mensen die het deden, die werken gewoon wat langzamer en de kosten hou je. Dus je moet daar wel op duwen. Is ook een discussie die je met de bonden eigenlijk moet gaan voeren, hè, want dat gaat invloed hebben op ons als land. Maar daar sturen we heel direct op en dat lijkt fanatiek en goed te lukken. Het enige jammer is dat de experimenten die we nu met humanoid robots doen, dat zijn Chinese robots. En nou ja, de CEO van Siemens die heeft mij toegezegd dat we er ook eentje van uit die hoek zouden krijgen. En dat zou maar wel gevallig zijn.
13: Maar voor de helderheid, waar worden alle machines en onderdelen op dit moment geproduceerd?
12: We hebben een aantal productielocaties hier in Nederland. Zwolle, Terborg, Nieuwkuik en Eindhoven. Dan hebben we er eentje in Frankrijk, eentje in Noord-Italië, eentje in Zuid-Afrika en eentje in Brazilië. En waar we naar aan het streven zijn is om meer local for local te produceren. Dus we hebben een hele grote markt in Afrika en we willen zoveel mogelijk van de wat minder moeilijke machines daar laten maken. Dat is een kostenaspect, maar dat is ook een milieuaspect. Want als je al die boten die kanten moet laten varen, dat is allemaal niet goed voor het milieu.
13: En het grootste deel van het personeelsbestand zit, neem ik aan, bij die productielocaties ook.
12: Ja, is correct. Ja.
13: Okay. Nou, dan moeten we ook eens praten over 3D-printen, want jullie zijn daar tamelijk goed in op metaalgebied. Daar wil ik je een dilemma voorleggen. Je moet kiezen, daarna kun je nuanceren tot je ons weegt.
8: Okay. Het dilemma.
13: K3D, het dochterbedrijf van Royal Kaak in 3D-printers, had de aanbesteding van Defensie kunnen winnen van China als het de prijs had verlaagd. Of, nou, zo'n aanbesteding, die kun je eigenlijk nooit winnen van de Chinezen.
12: Ja, dat is natuurlijk altijd de perspectief van de klant.
13: Gaan we voor één of gaan we voor twee?
12: Ik denk dat ik voor één zou gaan.
13: Oké.
12: Maar ik vind eigenlijk dat de overheid en het leger hier iets anders had moeten kiezen. Ik vind het nogal een pijnlijk onderwerp vanuit het leger bezien. Zeg maar.
13: Nou, laten we het eens even uitpakken dan, want je luistert naar BNR Zaken doen. Te gast is Lodewijk van der Borg, algemeen directeur van Royal Kaak. Wereldwijd worden er al 180 jaar bakkerijmachines geleverd. Nou, eerst ook nog wat dakdekking, later weer de bakkerijmachines. Het dilemma dat ik je zojuist heb voorgelegd, dat heeft alles te maken met het nieuws van eind september. Dat Defensie, ons ministerie van Defensie, ervoor gekozen heeft om 3D-printers te kopen bij een Chinees bedrijf. Maar eerst even, waarom heeft een bakkerijtechnologiebedrijf geïnvesteerd in het 3D-printen van metaal, aluminium, staal en andere dingen?
12: Nou, omdat wij echt al 10, 12 jaar geleden een slogan voor onszelf hadden verzonnen. En niet verzonnen om het sexy te maken, maar ook omdat we dat doorleven. En dat is food without footprint. En wij willen eigenlijk de wereld zo min mogelijk belasten met de activiteiten die we doen. Hè. Brood is een prachtig mooi product. Dat willen we dan ook bij het scheppen van de machines daarvoor. En het mooie van 3D-printen is dat het enige maakmethodiek is waar je geen afval in produceert. Daarnaast is het 3D-geprinte onderdeel, als het van metaal is, ongeveer 30% sterker. Dus ook om die reden heb je minder metaal nodig.
13: Maar dit was dus verduurzaming, niet een kostenbesparing?
12: Dat was absoluut is ingezet door verduurzaming, absoluut.
13: Ja. Maar heb je er ook kosten mee bespaard?
12: Ja, uiteindelijk wel. Het grappige is dat verduurzaming lijkt heel erg op de oude Zeeuwse wijsheid zuinig zijn.
13: Dus maar je komt uit Nijmegen, toch?
12: Ik kom uit Nijmegen, maar af en toe moet je wel zeg maar ook de rest van het land meebetrekken daarin. Dus heel veel is zuinig zijn. Bijvoorbeeld, we zijn heel vroeg begonnen met op afstand proberen te monteren en op afstand proberen te monitoren. Dat hadden we best wel moeite mee om dat doorgezet te krijgen. En toen kwam COVID. Toen moesten we wel. Nou, dat heeft ons enorm gecatapulteerd in die technologie. Dus voor ons was COVID eigenlijk wel een blessing in disguise. Hoe vervelend is voor heel veel mensen is geweest. Maar voor ons als bedrijf en in onze filosofie heeft het ons heel erg geholpen.
13: Nou, het heeft heel veel processen op de wereld natuurlijk ontzettend versneld. Ik noem maar iets van thuiswerken en het gebruik van Microsoft Teams en zo. Zoom zal daar een andere gedachte over hebben inmiddels. Maar even voor de helderheid. Ik lees over K3D, dit dochterbedrijf van jullie, dat het een relatief kleine omzet heeft. Maar wel een soort spil is in de Nederlandse industrie. Vanwege het feit dat 3D-printen van metaal redelijk uniek is. Klopt dat ook?
12: Dat is correct en tevens juist.
13: Dus ja, jij bent klopt. Het eerste aanspreekpunt als mensen 3D-printen met metaal aangepakt?
12: Nee, ik niet. Maar okay. De mensen, mijn collega's van K3D, ja, okay, dat het nog duidelijk zijn. Maar wij zijn, ik denk 9 jaar geleden begonnen met de eerste 3D-printer. Als ik goed geïnformeerd ben, was dat de eerste industriële metaal 3D-printer ter wereld. Daarna ging SpaceX en Boeing en dergelijke ook daarmee experimenteren. Wij betrekken zeg maar een van de systemen, poederbedprinten en warmtechnologie zijn twee verschillende technologieën. Maar die poederbedprinters die komen uit Eindhoven, van een bedrijf in Eindhoven, Additive Industries. En die hebben de techniek van ASML gebruikt om die 3D-printer te kunnen maken. Mm-hmm. Dus het is echt een parel van de Nederlandse industrie. En we waren en zijn bevriend met de eigenaren, de familie Wintermans. En toen hebben we gezegd, wij gaan met de eerste aan de slag. Nou, en dat is als hobby een beetje uit de klauw gelopen. We hebben er nu ondertussen 12 printers. En we printen voor alles en iedereen. In Nederland zijn we met afstand op metaal printen de grootste. Maar ook in het buitenland blazen we een leuk partijtje mee. En misschien, ik weet niet of je dat hebt gevolgd, zeer recentelijk is er een nieuwe spijker geïntroduceerd, een auto.
13: Mm-hmm. Jazeker. Ik heb Victor Muller zijn nieuwe tour weer zien maken, laat ik het zo zeggen.
12: Ja, dat klopt. We moeten wel op ons geld letten dat het op tijd betaald wordt.
13: Maar, jij zegt het.
12: Maar de grill aan de voorkant, de achterkant en nog een paar andere onderdelen, die zijn bij ons geprint. Ah. En die zijn ook alleen maar te produceren door te printen. Dus dat is een hele grappige en leuke toepassing.
13: Nou, dan moeten we even naar het pijnpunt waar we net al kort over hadden. Want Defensie heeft er dus voor gekozen om metaalprinters te laten maken door een Chinees bedrijf. Dat was een aanbesteding onder Europese regels. Wat dacht jij nou toen je dat hoorde als spin in het web van 3D-metaalprinten?
12: Ja, daar is maar één woord voor. Verbijsterend.
13: Hoezo?
12: Ja, het bedrijf waar het nu van gekocht wordt, dat is een bedrijf wat ook levert aan het Chinese leger, alle onderdelen van het Chinese leger, maar ook aan het Russische leger. Dat is niet helemaal formeel bevestigd op papier, hè, maar we weten wel via dat dat heel erg sterk erop lijkt dat dat gebeurd is. Daar is ook een journalist mee bezig geweest van het FD.
13: En dan zitten daar bedrijven tussen die onderdelen aan elkaar verkopen, zo komt het toch in Rusland
12: terecht? Ja, maar dat klopt. En ja. Alles is natuurlijk Internet of Things. Dus ja. Het onderhoud van zo'n printer, dat gaat online. Ja, dan hoef ik niet te vertellen wat er gebeurt met de spullen die daar geprint worden en waar die dan uiteindelijk hier terechtkomen.
13: Dus jij zegt, Defensie haalt hiermee een wolf in schaapskleren binnen.
12: Ja, maar naar mijn bescheiden mening is dat absoluut zo, ja. Eigenlijk zou je het moeten verbieden. Maar nou, oké, het is gebeurd. Ik vind het niet slim. Ik weet niet of het nog terug te draaien is. Maar het is een tak van sport. Zeker het printen. Ook met de printers vanuit Eindhoven. Die naar de toekomst toe misschien wel even belangrijk gaat worden als de ASML-machines. Als je in een conflict terechtkomt, is je logistiek een enorm probleem. Op het moment dat je in de buurt van je troepen 3D-printen kunt maken. Om spare parts snel te kunnen maken, levert dat heel veel voordeel op. Ja, dat wil je niet met een printer van mogelijke een tegenstander doen.
13: Nee, en nu heeft de staatssecretaris hierover gezegd, die hier verantwoordelijk was, van hey, nou ja, kijk, er worden onderdelen op wereldwijd niveau gemaakt. Dat wordt dan in China in elkaar gezet, dus het gaat alleen om assemblage. Wij zien daar geen probleem in. Hij zei dat in antwoord op Kamervragen. Ja, wat is daarop jouw reactie?
12: Ja, ik moet zeggen dat ik niet zelf in die fabriek ben geweest. Ik weet wel dat er regelmatig allerlei slimmigheidjes in de machine wordt gezet om dingen te bekijken. Hè. De ringtoonbel of dat soort dingen. We weten allemaal dat die data ook gewoon rechtstreeks terug naar China gaat. Dus ik denk dat je het de schijn gewoon ook zeker niet tegen zou moeten willen hebben. Mm-hmm. En zeker op het moment.
13: Maar even concreet, is het nou een gevaar of niet?
12: Ik denk van wel, ja.
13: Oké, dus het gaat niet over schijn?
12: Dat is mijn mening, dat het niet over schijn gaat, klopt.
13: Oké, en nu vroeg ik je ook natuurlijk, hè, hebben wij die aanbesteding niet gewonnen? Want je hebt meegedongen, voor de helderheid.
12: Ja, wij ook dat hebben we niet op papier, maar alleen van de mensen horen zeggen dat wij op alle fronten een groen vinkje hadden, behalve op de prijs. Chante detail is dat wij als K3D 3 jaar lang vrij grote opdrachten hadden voor Defensie om te printen.
13: Zo.
12: Dus wij hebben allerlei elementen van hun machinerieën hebben wij
13: gemodelleerd.
12: Ja, tanken, andere onderdelen ook. Ja. Gemodelleerd en gezorgd gedragen dat die ook op onze printer geprint kunnen worden. Ja, de kans dat dat gewoon keurig netjes via die printer ook in China terechtkomt, is best wel aanwezig.
13: En nou horen we ook van de Europese Unie van, hè, Chinese machines die breken steeds meer potten in Europa ook. Machinebouw als geheel wordt steeds meer geïmporteerd. Nou, Defensie houdt zich er kennelijk ook mee bezig, of het nou gaat om assemblage, ja, of de rest van de onderdelen. Hoe kan je als internationaal opererend bedrijf die concurrentiestrijd dan nog winnen?
12: Nou, ik denk dat er een paar lichtpunten zijn. Ik denk 3. 1. Een landsbrekend voor Ursula von der Leyen. Ik denk dat die veel te weinig op een voetstuk gezet wordt. Maar wat zij op dit moment in handelsdeals met haar collega's voor elkaar krijgen, is echt briljant.
13: Beperkingen voor auto's bijvoorbeeld? Ja.
12: Nu met China ook, maar Mercosur in Afrika. Het grappige is, als je daar dan als Europeaan rond gaat, dan hoor je dat ook terug. Hè. Canada is een voorbeeld. Dus die komt veel te weinig in het nieuws wat zij eigenlijk met stille diplomatie voor elkaar krijgt. Dus daar zit een positief effect in. Het tweede effect is dat wij zelf naar lage loonlanden gaan. Dus in de buurt van onze klanten. Dus wij produceren of een deel van onze machines in Zuid-Afrika, maar ook in India. En we zijn ook bezig in Brazilië. Dus wij zullen hier wat minder moeten gaan doen en in de buurt van onze klanten wat meer. Aan de ene kant voor environmental reasons, maar ook voor kostprijs. En derde, en dat is de opportunist in mij. Op het moment dat AI en robotica, vooral ook humanoid robots, op geld gaan doen, dan is een robot hier of een robot in China ongeveer even duur. En dan hebben we weer een even level playing field. Waarbij ik denk dat als we dat goed adopteren, we die concurrentie aan kunnen gaan. Maar, een belangrijke maar, daar moeten werkgevers en werknemers wel afspraken gaan maken hoe zeg maar, de toegevoegde waarde van die robots...
13: Niet het gesprek met de vakbonden al goed in zit in ieder geval.
12: Nou ja, ik denk dat het een belangrijk iets is waar we op ons moeten voorbereiden. Want anders gaan we heel veel strijd hier krijgen. Nou, dat wordt aangewakkerd, hoorden we net ook vanuit Rusland en dergelijke. Maar

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.

0: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise Carsharing en Rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
1: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
2: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
3: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
1: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
4: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
5: of over de grootste beursgang aller tijden.
4: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
5: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
4: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
7: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
12: Goedenavond, ik ben René Postma. Albert Heijn is bij het opstarten van de systemen begonnen met alles rond de bevoorrading. Het eten is het belangrijkst, zei de topvrouw in het programma Eva. Andere systemen zoals de klantenservice komen nog. Eerst willen ze zeker weten dat alles veilig is na de cyberaanval. Zelf noemen ze dat niet zo, maar bronnen wel. De operatie van paus Leo aan zijn long is goed gegaan, meldt het Vaticaan. Er is een knobbeltje weggehaald. Het werd ontdekt bij een controle en ze waren er op tijd bij. Waarschijnlijk is die over een week weer hersteld. Davina Michel weet nog niet of ze mee zou willen doen aan het Songfestival. Vanwege het Israël-conflict is het een heel moeilijke situatie, zegt ze in de Telegraaf. Wel is ze het eens met het besluit van de NPO dat Nederland toch meedoet. Davina's naam wordt vaak genoemd, maar ze wil niet zeggen of ze is benaderd. Er komen geen extra plekken op de tandartsopleiding, meldt Nieuwsuur, terwijl er een steeds groter tekort is aan tandartsen. Er ligt een advies om het aantal plekken met bijna een kwart te verhogen. De opleidingen hebben ook ruimte voor meer studenten, maar het kabinet vindt het te duur. 4 Russische turners zijn aangekomen in Rotterdam. Ze doen mee aan de WK en hebben een visum gekregen. Het geldt niet voor 3 turnsters uit Rusland, onder wie de huidige wereldkampioene Meerkamp. Zij zouden een bedreiging zijn voor de internationale betrekkingen. De wereldkampioenschappen beginnen zaterdag. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden, donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
13: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
15: Zo'n tijdslijn maken, heel precies kijken wie zegt op welk moment wat. Wat is er precies op welk moment gebeurd? Een reconstructie maken, dat heeft heel goed gewerkt. Er gaat niets boven heel precieze nauwkeurige analyse van de feiten. En de feiten die geven je uiteindelijk de handvatten om een zaak te winnen. Of de feiten tonen aan dat je een zaak verliest.
16: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over zaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me, zoals u gewend bent, Christian Vlokstra, advocaat. Chris, welkom.
17: Dankjewel, Wout.
16: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Christian, we gaan het vandaag hebben over geld.
17: Ja.
16: Ben jij een beetje thuis in de wereld van geld? Ben jij een geldmannetje?
17: Nou, als advocaat valt dat wel mee eigenlijk.
16: Ja?
17: Daarom heb ik ook geen civiel recht gekozen.
16: Jij schrijft de bonnetjes niet met een vork?
17: Nee, dat sowieso niet. Nee, okay. zo zit ik niet in elkaar. Nou, maar kijk, we gaan het vandaag hebben inderdaad over een financiële strafzaak.
16: Heb jij wel eens financiële zaken gedaan?
17: Ja, zeker, zeker. Het is niet mijn core business, zeg ik er gelijk bij. Maar ja, je komt ze wel eens tegen.
16: Hè. Maar hoe gaat dat dan bij jou? Dus dan heb je het dossier en dan heb je daarnaast denk ik de zakjapanner, hè, de rekenmachine.
17: Altijd de zakjapanner.
16: En dan zit jij die bonnetjes na te rekenen en te doen dan in de vroege uurtjes van de ochtend?
17: Nou, absoluut niet. Oh. Nee, kijk, waar het vaak om gaat, hè, in dit soort zaken, hè, gaat om ja, wat meer frauduleuze delicten, valse inschriften, fraude, oplichting, witwassen, ja. Overtreding van belastingwetten, noem het allemaal op.
16: Ja, ik vind altijd hele Nederlandse zaken.
17: Nou, ik weet eigenlijk niet of het zo'n Nederlands is.
16: Hollanderen.
17: Nou ja, ik denk dat in Amerika ook heel veel hongerige mensen wonen. Nee, maar kijk, het zijn wat meer technisch ingestoken zaken.
16: Ja.
17: De onderzoeken worden vaak verricht door de FIOD. Dat is de speciale afdeling van de Belastingdienst. Ja. Die dit soort type zaken.
16: De geldpolitie eigenlijk, hè?
17: Ja, eigenlijk wel inderdaad. En ja, dat zijn andere type dossiers. Ja. De vervolging wordt vaak gedaan door het functioneel parket van het Openbaar Ministerie. Maar misschien wel het belangrijkste, maar dat gaan we horen vandaag. Het type cliënt is wat anders vaak dan de cliënt die je bijstaat in reguliere strafzaken.
16: Meneer Vlokstra, dit is een groot misverstand wat er hier aan de hand is. De mensen op de hockeyclub spreken er schande van. Ik heb in de krant gestaan. Hoe gaan we dit oplossen?
17: Nou kijk, de hockeyclub speelt vaak een rol, laat ik het zo zeggen, in dit soort type zaken.
16: Oké, we gaan naar de zaak en dat is een serieuze zaak.
17: Zeker.
16: Op 17 mei 2004 wordt vastgoedondernemer en tevens bankier van de onderwereld Willem Enstra doodgeschoten voor zijn kantoor in Amsterdam. In de nasleep van die moord gaan de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie achter het vermogen van Enstra aan. In de zoektocht die volgt komt een voormalig zakenpartner van Enstra in beeld. Het gaat om zakenman en Quote 500 lid Klaas Hummel. Hummel is samen met de erfgenamen van Enstra eigenaar van een vastgoedproject, GoPlanet Enschede. In het pand zitten onder meer een bowlingbaan, een discotheek, een speeltuin en een kartbaan. Volgens de Belastingdienst zou Hummel het vastgoedproject voor een veel te lage prijs hebben verkocht aan zijn ex-partner, die het vervolgens weer voor een veel hogere prijs heeft doorverkocht. En daarmee zou hij opzettelijk de Belastingdienst en de erfgenamen van Willem Enstra hebben benadeeld. Klaas Hummel wordt verdacht van belastingfraude, valsheid in geschriften en witwassen. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Dian Brouwer. Dian, welkom.
18: Dank.
16: Jij bent al jarenlang advocaat. Je doet gigantische financiële strafzaken. Maar daarnaast ben je ook bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. En daar geef je het vak verdediging in strafzaken over de taak en de rol van advocaat in strafzaken. Waarom lesgeven? Waarom lig je hard daar?
17: Lesgeven.
18: College. Ik noem het college.
16: Ja.
18: Ik heb het altijd gedaan. Na mijn afstuderen ben ik ook 7 jaar bij de Universiteit in Groningen gebleven. En heb daar lesgegeven en mijn proefschrift geschreven.
16: College. Gegeven.
18: Ja, daar gaan we weer. Ja. Het is leuk om mensen, anderen zeggen kwartjes te laten. Bij mensen kwartjes te laten vallen. Ja. Dat ze doorkrijgen hoe dingen werken. Dat ze doorkrijgen hoe het systeem in elkaar zit. En wat de rol van de advocaat is daarin.
16: Nou ja, als ik college kreeg, dan ik kan me colleges herinneren. Dan zat ik de spotjes in het plafond te tellen. En ik kan me colleges herinneren waarbij ik ademloos zat te luisteren naar degene die mij van alles vertelde over waar het college over ging. Hoe hou jij je studenten een beetje bij de les?
18: Ik geef werkgroepen.
16: Ja.
18: Dus dat zijn kleine clubjes van 20, 25 man hooguit. Ja. En ik probeer dat zo interactief mogelijk te maken. Met veel praktijkvoorbeelden. Veel ook ethische dilemma's die in de praktijk kunnen voorkomen.
16: Af en toe een spannend verhaaltje ertussen.
18: Af en toe een spannend verhaal.
17: Mag ik vragen, Dian? Hè? Want jouw kernthema is verdediging in strafzaken. Wat is eigenlijk de belangrijkste les die we nu en de komende jaren, zeg maar, hè, als het gaat om verdediging in strafzaken, die een advocaat in zijn oren moet knopen wat jou betreft? Of is dat een te moeilijke vraag?
18: Nou, dat is een hele moeilijke vraag. Maar ik denk uiteindelijk dat we in de komende jaren moeten overstappen naar een andere manier van communiceren met elkaar, met onze cliënten. Omdat het verschoningsrecht eigenlijk technisch gezien compleet wordt uitgehold.
16: Ik ga even bellen. Het verschoningsrecht, dat is eigenlijk het recht dat je niks hoeft te vertellen, toch?
18: Dat je geheim mag houden wat je met je cliënt bespreekt en wat je onderneemt ten behoeve van de verdediging in de strafzaak.
16: Ja.
18: En we werken nu heel veel met e-mail, met digitale stukken. En juist in dat domein is er een tendens om eerst door de opsporing eerst te laten kijken en pas in uitzonderlijke gevallen een rechtercommissaris erbij te laten bij te betrekken om daar een oordeel over te geven.
17: Dat speelt natuurlijk ook met name in die financiële praktijk. Als daar in beslagnames worden gedaan, ja, dan worden allerlei gegevensdragers, worden in beslag genomen, laptops, harde schijf, noem het maar op. En daar kan natuurlijk heel vaak communicatie met een advocaat op staan. En dan krijg je problemen in de opsporing. Ja, ga je eerst kijken of die communicatie er is en of dat als geheimhouderscommunicatie kan worden aangemerkt. Of moet je dat eigenlijk al in een veel eerder stadium doen? Dat is eigenlijk een beetje de problematiek die nu speelt.
19: Dian, de zaak Klaas Hummel. Hoe is die bij jou terechtgekomen?
18: Ja, Klaas had een advocaat en die advocaat die overleed. En dat was een voormalig kantoorgenoot van mij, mijn oude baas. Ja. Via een andere kantoorgenoot van mij werd ik gevraagd of ik een gesprek met Klaas zou willen hebben. Op basis van de stukken die er al lagen, want die zaak die liep dus al.
17: Sinds wanneer, mag ik vragen?
18: Die zaak die liep sinds 2012. En ik heb in begin 2014 mijn eerste gesprek met Klaas gehad.
19: En hoe ging dat? Wat voor iemand kwam daar binnen?
18: Een reizige man, breed.
19: Ja,
18: imposant wel, indrukwekkend wel.
19: Hij is een lange man.
18: Een lange man, maar toch iets van onzeker. Want ja, hij zat in een zware strafzaak en hij had geen advocaat meer. En hij zocht iemand.
19: Ja.
18: En hij wilde wel weten of ik slim genoeg was om zijn zaak te kunnen doen.
19: Ja, is natuurlijk in die zin ook ergens een soort atypische verdachte natuurlijk. Hè?
18: Ja. Ja.
19: Een slimme zakenman die gehaaid is in het doen van deals. En weet je wel, dat lijkt me een ander soort cliënt dan de typische strafzaakcliënt.
18: En vooral dit type cliënten die zijn gewend om te werken met adviseurs. Dus die schakelen heel makkelijk met adviseurs. Die kunnen dat aannemen, die kunnen je aanhoren. En die kunnen dan vervolgens ook hun eigen plan trekken. Wel of niet met je meegaan in je advies. Maar die nemen verantwoordelijkheid ook voor hun eigen zaak.
19: Hoe ging het op dat moment met Klaas Hummel? Want die had op dat moment een stevige strafzaak boven zijn hoofd hangen.
18: Hij had al een verklaring afgelegd, vrijwillig, schriftelijk. Had hij die al ingezonden. Daar werd door justitie niets mee gedaan. De getuigenverhoren die liepen al. Die getuigen werden bij de rechtercommissaris gehoord. Want het waren accountants en fiscalisten. En die willen niet vrijwillig meewerken met een opsporingsonderzoek. Dus die moeten naar de rechtercommissaris. En ik stapte dus eigenlijk midden in dat proces in. En ik stapte bij het kabinet rechtercommissaris binnen. Van ja, hallo, ik ben de nieuwe.
19: Ja, ja. Wat belangrijk is in deze zaak is eigenlijk een stuk context. Hè? Ik noemde het net ook al even in het begin. Klaas Hummel die was jarenlang de zakenpartner geweest van Willem Enstra. Willem Enstra die raakte in opspraak omdat hij zaken deed met criminelen. En die werd de bankier van de onderwereld genoemd. Vervolgens wordt Enstra vermoord en gaat de staat een onderzoek doen naar zijn vermogen. Hoe zit dat met die geldstromen? Toen is er een claim eigenlijk op zijn nalatenschap gelegd, toch?
18: Precies.
19: De staat wilde 50 miljoen van Enstra hebben. Dat geld moest ook ergens vandaan komen. Onder andere uit een onderneming die Enstra met Hummel had. Zeg ik het zo goed?
18: Precies. Je moet je zo voorstellen dat die vijf erfgenamen van Enstra, die moesten samen 50 miljoen ophoesten. En het enige vermogensbestanddeel van enige waarde wat ze eigenlijk hadden was 50% van de aandelen in Museum Vastgoedgroep.
19: Ja.
18: En de andere 50% was van Klaas Hummel.
19: Ja.
17: En in die Museum Vastgoedgroep, waar ze allebei 50-50 in zaten, hoeveel vastgoed zat daar überhaupt in?
18: Veel. Dan heb je het over iets van 60, 70, 80 miljoen.
19: Ja. Aan vastgoed, ja. Even, voor de leek die het ook allemaal duizelt met dit soort bedragen en dit soort panden. Wat was er nou volgens het Openbaar Ministerie gebeurd? En wat was nou de precieze verdenking aan het adres van jouw cliënt?
18: Er zat in, nou ja, niet eens een museum vastgoedgroep, maar in een vennootschap die daar dan weer onder hing, zat een object in Twente. Dat was een leisure project. En dat was structureel verlieslatend. En Hummel wilde daarvan af. En heeft het verkocht, geparkeerd als het ware, bij zijn ex-echtgenote. En die ex-echtgenote bleek 9 maanden later dat object voor een veelvoud van de prijs te kunnen doorverkopen.
19: Over welke bedragen hebben we het dan?
18: Nou, de verkoop aan de ex-echtgenote ging voor ongeveer 500.000.
19: Ja.
18: Maar dat moet je zo zien, dat die prijs was samengesteld uit enerzijds het object, het vastgoedobject zelf.
19: Ja.
18: Iets van 2,3 miljoen voor dat vastgoedobject. Maar daarnaast een badwillvergoeding. Dus dat is het omgekeerde van een goodwillvergoeding. Een vergoeding voor de toekomstige verliezen die in die exploitaties werden geleden. Die daar werden gevoerd. Dus als je die twee bij elkaar optelt of van elkaar aftrekt, kwam je op ongeveer 500.000 uit. En 9 maanden later heeft ze het kunnen doorverkopen voor 8 miljoen aan een stel Twentse ondernemers.
19: Daarvan denk ik ook gelijk, hey, dat is raar met mijn leke breintje. Dan denk ik zo, laat mij maar eens even zo'n pandje voor 500.000 kopen en voor 8 miljoen doorverkopen. Dat is makkelijk verdiend.
17: Dat is een flink rendement.
19: Dat is een rendement, daar zou ik wel blij van worden. En dat is ook waarom ik altijd een beetje jaloers ben op die vastgoedtypes. Want die komen altijd dit soort deeltjes tegen en ik nooit.
17: Nee, precies. Nee, ik ook niet hoor.
19: Nee.
17: Hoeveel geld had Hummel dit project überhaupt ooit zelf gekocht? Of laten nou, ontwikkelen?
18: Dat is dus heel interessant. Hè? Als je alleen kijkt naar die twee datapunten die we net genoemd hebben. Hè, 500.000 euro naar de ex-echtgenoten. En dan 8 miljoen doorverkopen aan de Twente. Dan denk je van, hé, daar is iets raars aan de hand. Maar als je uitzoomt en meer datapunten erbij betrekt. Dan is het object gesticht voor 29 miljoen euro. Is binnen een jaar failliet gegaan. Is voor 5,5 miljoen doorgezet door ABN AMRO in de stroppenpot naar Hummel. Hummel heeft vervolgens, of Museum Vastgoedgroep moet ik eigenlijk zeggen.
17: Dat hij op dat moment samen met Enstra
18: dat
17: had.
18: Daar is jaar op jaar verlies op geleden op dat object. Er is voor veel geld nog verbouwd om het lopend te krijgen. Dus het was een zwaar verlieslatend object. En dat verklaart de lage prijs waarmee hij het afgestoten heeft richting zijn ex-echtgenoot.
19: Ja, want kijk, ik bedoel, ik snap wat je net allemaal zegt. Maar ik denk ook van, ja, hij heeft het aan zijn ex-echtgenote gegeven. Dat vind ik ook wel een soort, dat ik denk, nou, dat is niet zomaar aan, helaas niet aan Wouter
17: Laumans. Wouter Laumans groep.
19: Dus je zou kunnen beargumenteren, ja, misschien is dit wel een soort, weet ik veel, alimentatie onder de tafel door. Om het zo,
18: dat is precies de verdenking die opkwam. En die leidend is geweest in dat onderzoek.
19: Want wie zou Klaas Hummel daarmee benadeeld hebben met die deal?
18: Normaal gesproken in dit soort zaken zie je dat als de verdenking is dat een directeur groot aandeelhouder een object, of het nou een auto is of een huis of een boot, te goedkoop uit zijn vennootschap heeft verkocht aan zichzelf.
19: Ja, dan is gewoon het bedrijf aan het leegvreten.
18: Dan is die het bedrijf aan het leegvreten, wordt dan gezegd. Maar hoe dat strafrechtelijk wordt opgepakt is door te zeggen, die man heeft eigenlijk zichzelf een dividend uitgekeerd.
19: Ja. En eigenlijk heeft zichzelf geld gegeven.
18: Uit de vennootschap. Dus je moet dividendbelasting daarover betalen. En je moet daar ook inkomstenbelasting over betalen. Dus de normale manier waarop dit soort zaken worden aangevlogen is fiscale strafzaken.
19: Ja, de belastingdienst die een blauwe envelop in je brievenbus propt. En
17: na heffing.
19: Kan ik even vangen.
18: Precies.
19: Ja. Ja.
18: En hier was het opmerkelijke dat, en als gezegd, ik stapte op een rijdende trein. Hier was het opmerkelijke dat het dossier helemaal was toegeschreven op de benadeling van de mede-aandeelhouder.
19: De familie Enstra. De erfgenamen van Enstra.
18: En dat was heel atypisch en ik begreep dat niet.
19: Hadden die erven van Enstra, hadden die aangifte gedaan? Van, hé, wij zijn getild door deze Klaas Huma.
17: We zijn opgelicht.
18: Nee, want het is gestart als een fiscaal onderzoek. Het is dus opgekomen vanuit de Belastingdienst. Ja. Dus de klantcoördinator van Hummel.
19: Ja.
18: En Museum Vastgoedgroep en de vennootschappen die daaronder hingen, die constateerden dit en die begon zelfstandig een eigen onderzoek.
19: Chris, even voor jou. Ik heb eigenlijk bij die witte borden jongens altijd een beetje het gevoel van die komen overal mee weg. Die betalen een boete en dan, of die betalen wat belasting en dan is het dan weer opgelost. Wat voor straffen hingen deze Klaas Hummel boven het hoofd? Wat kun je hier voor straf voor krijgen?
17: Ja, kijk, het punt is, wat Jan net beschrijft, is eigenlijk een fiscale kwestie.
19: Ja.
17: Waar een fiscale naheffing komt. In normale gevallen. Kijk, het wordt anders. Kijk, als je het in strafrechtelijke context trekt, hè, zo'n kwestie. En bijvoorbeeld zegt, hey, jij hebt verkocht, hè, voor 0,5 miljoen, 5 ton. Het is getaxeerd op 2,3 miljoen in eerste instantie. Maar die taxatierapporten die deugen niet, en dat wist jij. En toch heb je ze ingebracht. Nou, dan heb je een vals tegen schrift te pakken. Als je vervolgens als Openbaar Ministerie ervan uitgaat dat het, zeg maar, bewust is doorverkocht voor een veel hoger bedrag, eigenlijk, zeg maar, om dat geld te onttrekken aan die vennootschap. Ja, dan heb je ook over een oplichting, dan wel witwassen te pakken. En je moet er natuurlijk aangifte inkomstenbelasting over doen of winstbelasting. Als je vervolgens dan ook nog zegt, daarmee heeft u de andere aandeelhouders, de erven Enstra, benadeeld, dan is het oplichting eigenlijk van die erven Enstra. Wat Jan denk ik omschrijft, is dat een fiscaal punt wordt eigen strafrecht ingetrokken. Ja, en dan kun je daar best wel forse straf voor krijgen. Ja, plus dat je natuurlijk uiteindelijk moet betalen als je een strafrechtelijke veroordeling aan je broek krijgt.
19: Ja, want dat heb jij natuurlijk Klaas Hummel uitgelegd. Van, nou ja, als het allemaal niet loopt zoals ik wil dat het loopt, was de strafbedreiging.
18: Ja, de strafmaxima, daar moet je het hebben over 6 jaar, 8 jaar, maar dat wordt zelden opgelegd.
19: Maar dat is dus wel stevig. Ik bedoel, dit is natuurlijk wel waar je rekening mee moet houden.
15: Er gaan mensen de gevangenis in voor fiscale strafzaken. Ja.
19: Ja. Die zaak Enstra, die hing daar eigenlijk de hele tijd een beetje achter, hè, Dian?
15: Ja.
19: Dat is een verhaal, eigenlijk apart, hè? Want Willem Enstra, als vastgoedmagnaat, zou die zich hebben opgeworpen als bank van de onderwereld. Die zou van iedereen, Jan en Alleman, zou die drugsgeld hebben aangepakt. Dat zou die hebben geïnvesteerd in vastgoed. Uiteindelijk is hij afgeperst. Willem Holleder, die is daarvoor veroordeeld. Had jij je al helemaal in die Enstra-zaak verdiept voordat je hiermee begon?
15: Nee. Dat is niet mijn type zaak.
19: Nee.
15: En het was ook helemaal niet van belang. Wat van belang was, is dat de staat der Nederlanden zei: meneer Enstra heeft heel veel geld verdiend en daar heeft hij nooit belasting over betaald. Kom je weer bij de belastingen. En de staat der Nederlanden heeft dus gezegd: we leggen nog belastingaanslagen op aan meneer Enstra. En toen meneer Enstra werd doodgeschoten, lagen die belastingaanslagen er dus. En die erfden dus de erven Enstra ook. Dus de staat wilde 50 miljoen belasting innen bij de erven Enstra. En dat aspect van de Enstra-zaken, dat was heel hoogst relevant voor mijn zaak.
17: Ja. Maar zag je ook toen je begon aan deze zaak, hè, dat ga je met Hummel praten, je gaat je inlezen, hè, je loopt eigenlijk R7-verhoren in. Zag je al snel bevestiging voor dat idee? Dus dat zeg maar de relatie tussen de erven Enstra en de overheid, dat eigenlijk doorvloeide in deze strafzaak en de vervolging van jouw cliënt Hummel?
15: Nee, dat kwam pas toen wij de dataroom van de Fiat ingingen.
17: De dataroom van de Fiat?
19: Ik wil ook even mee de dataroom in,
15: nou,
19: Dian.
15: Je moet je voorstellen dat de Fiat, als ze zoekingen doen, digitaal en fysiek, dan nemen ze verhuiswagens aan materiaal mee.
19: Ja.
15: Heel veel fysiek materiaal, maar nog veel meer digitaal materiaal. En maar een fractie daarvan selecteren ze als relevant.
19: Ja.
15: En stoppen ze in het strafdossier.
19: Ja.
15: Maar al het andere materiaal, wat ze dus wel in beslag hebben genomen, maar als niet relevant terzijde hebben geschoven, dat is nog wel beschikbaar. Ja. En de verdediging kan dus ook bij dat materiaal, mag daar doorheen snuffelen en mag daar uitvissen wat de verdediging zelf relevant vindt en dat laten toevoegen aan het dossier.
17: Zit je daar dan een dag of twee dagen? Hoe moet ik dat voor me zien?
15: Nou ja, je loopt een kamer in van 5x10. En dat staat chockvol met stellingkasten. Die staan chockvol met materiaal. En er staat een tafel met een computer. En daar staat de digitale weergave van 10 servers.
19: De situation room,
15: Ja. En dus daar kun je dagen in rondsneupen. Ja. Maar het interessante was, wat we daar aantroffen, en dat vind je niet in veel zaken, dat was het journaal van het Belastingdienstonderzoek. Normaal gesproken wordt dat buiten de strafzaak gehouden. Hè. Dan wordt dat weggehouden.
17: Het zijn gescheiden trajecten eigenlijk.
15: Ja. Maar hier had de Fiat dat journaal gekregen en daarop doorgeborduurd. En daar zagen we dus...
19: Wacht, heel even, voor mijn beeld. Wat is een journaal? Want ik ken wel de dagjournalen van de recherche. Een soort dagboek, een logboek.
15: Dat is precies hetzelfde.
19: Waarin ze dus bijhouden van... Nou, we zijn dinsdag, 10 augustus zijn we daar geweest. Daar hebben we die gezien, daar hebben we dit gezien, dat gezien. Het zijn nog niet echt processen voor, maar het zijn een beetje de...
17: Ja, logboek
15: van alle onderzoekshandelingen.
17: En bevindingen daarvan, ja, toch?
15: En dat is dus ook in gewone fiscale onderzoeken... is het goed gebruikt dat zo'n belastinginspecteur... die is met die praat en even dat uitzet... en dat materiaal binnenharkt... dat die verslag doet van al die stappen... in een soort lopend memo... wat dus 2, 3, 4, 5 jaar beslaat.
19: Straks in Napleiten hoor je meer over de zaak... tegen Quote 500-lid Klaas Hummel... die verdacht werd van belastingfraude, valsheid in geschriften en witwassen.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met... Naap.

0: Bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
1: De Belgische Dietere Group importeert Duitse auto's en heeft een historie van meer dan 200 jaar. Maar het Dietere onderdeel dat het echte kroonjuwel is, dat gaat binnenkort zelf naar de beurs. Welk bedrijf dat is en wat er dan nog van Dietere overblijft, hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Nu in je podcast-app of morgen om 2:00 op BNR.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
4: Shape the future with confidence. EY.
5: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
6: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
7: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
5: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De boeken staan in de wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
6: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
7: En sla je slag.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Steeds meer jongeren vallen uit met psychische klachten en ouderen hebben moeite om gezond aan het werk te blijven. Hoe houden we Nederland aan het werk? In BNR at Work gaan we op zoek naar out-of-the-box oplossingen. Morgen om 3:30 op BNR.
12: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
14: Goedenavond, ik ben René Postma. Albert Heijn is bij het opstarten van de systemen begonnen met alles rond de bevoorrading. Het eten is het belangrijkst, zei de topvrouw in het programma Eva. Andere systemen zoals de klantenservice komen nog. Eerst willen ze zeker weten dat alles veilig is na de cyberaanval. Zelf noemen ze dat niet zo, maar bronnen wel. De operatie van paus Leo aan zijn long is goed gegaan, meldt het Vaticaan. Er is een knobbeltje weggehaald. Het werd ontdekt bij een controle en ze waren er op tijd bij. Waarschijnlijk is die over een week weer hersteld. Davina Michel weet nog niet of ze mee zou willen doen aan het Songfestival. Vanwege het Israël-conflict is het een heel moeilijke situatie, zegt ze in de Telegraaf. Wel is ze het eens met het besluit van de NPO dat Nederland toch meedoet. Davina's naam wordt vaak genoemd, maar ze wil niet zeggen of ze is benaderd. Er komen geen extra plekken op de tandartsopleiding, meldt Nieuwsuur, terwijl er een steeds groter tekort is aan tandartsen. Er ligt een advies om het aantal plekken met bijna een kwart te verhogen. De opleidingen hebben ook ruimte voor meer studenten, maar het kabinet vindt het te duur. 4 Russische turners zijn aangekomen in Rotterdam. Ze doen mee aan de WK en hebben een visum gekregen. Het geldt niet voor 3 turnsters uit Rusland, onder wie de huidige wereldkampioene Meerkamp. Zij zouden een bedreiging zijn voor de internationale betrekkingen. De wereldkampioenschappen beginnen zaterdag. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden, donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
15: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
13: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
16: Je bent weer terug bij Napleiten met advocaat Dian Brouwer. Dat is heel interessant.
17: Dat was hartstikke interessant.
16: Want wat las je daar?
17: Nou ja, daar las ik als eerste dat de klantcoördinator van Museum Vastgoedgroep en Klaas Hummel, die dus het onderzoek was gestart, ook de klantcoördinator was van de Erve Enstra.
16: Wacht even, wat is een klantcoördinator? Ik ga even bellen, want
18: die hebben de meeste mensen niet.
17: Die hebben de meeste mensen niet. Nee, als je een grote belastingplichtige bent, en dan niet fysiek groot, maar een belastingplichtige die veel belasting moet betalen, ja, en dus een complexe administratie heeft, een complexe fiscale positie heeft, dan krijgt die meer aandacht. En dan wordt er dus iemand bij de Belastingdienst neergezet die zegt van, deze belastingplichtige, dat is jouw account.
16: Een privéambtenaar.
17: Dus, nou ja, hoho. Shell zal het ook hebben.
16: Ja, nee, die hebben ook een privéambtenaar. Ja, dus als je mag, ik vind het ook niet erg, maar het is, ik wist helemaal niet van het bestaan van dat soort dingen.
17: Nee.
16: Ik ben natuurlijk maar een kleine krabbelaar.
18: Ja, maar dat is op zich heel handig, toch? Dat je iemand hebt
16: ja, die zeker, gewoon
18: een aanspreekpunt.
17: Ja, en die meneer die heeft als getuige gehoord, natuurlijk heeft hij gezegd, ja, ik ben de spin in het web van alles wat fiscaal te maken heeft met meneer Hummel en Museum Vastgoedgroep.
16: De allesweter dus.
17: De allesweter, maar hij was tegelijkertijd ook de allesweter van de Erve Enstra. En dus ook de man die de taak had om 50 miljoen te incasseren bij de Erve Enstra.
18: Zag jij daar een probleem in?
17: Nou, dat...
18: En zo ja.
16: Welk probleem?
18: Welk probleem? Nou ja,
16: Jan begint al te gniffelen.
17: Ja, natuurlijk, want als je weet, als belastingambtenaar, dat het enige vermogensbestanddeel wat verhaal biedt bij de Erve Enstra 50% is van de aandelen van Museum Vastgoedgroep. En dat de enige ter wereld die genoeg zou willen bieden om die aandelen te kopen en dus geld zou willen betalen voor die aandelen de andere aandeelhouder in Museum Vastgoedgroep is. Dan Klaas Hummel. Dan zit je dus als klantcoördinator ten behoeve van je ene account druk te zetten op je andere account. Want je hebt een incassobelang bij de een, en de ander moet betalen.
16: Dit zeg jij nu, Dian. En je bent me heel even kwijt. Want ik denk van, hoe, dus je hebt die belastingcoördinator. Die is eigenlijk bezig met van, hoe kunnen we die boete, of die achterstallige belasting van die Enstra's, kunnen we dat innen?
17: Precies.
16: Nou, dat kunnen we het makkelijkste innen als de andere aandeelhouder zijn deel betaalt. Is zeg ik het zo goed? Of?
17: Nee, nog iets scherper.
16: Zeg jij het nog iets scherper?
17: De enige manier waarop wij de belasting van Enstra kunnen innen,
16: ja,
17: is als Klaas Hummel de aandelen koopt. Dus als Klaas Hummel betaalt. En wij incasseren als staat maximaal als wij Klaas Hummel dwingen om de hoofdprijs te betalen voor die aandelen.
16: En hoe kan je hem dan dwingen?
17: Door hem met civiele procedures, met strafrechtelijke procedures, strafrechtelijke onderzoeken, onder druk te zetten, het leven zuur te maken, publiciteit te genereren, artikelen over hem in het FD.
16: Waarom moet dat door Klaas Hummel betaald worden?
17: Ja, als je 50% koopt van de aandelen in een vennootschap, dan heb je geen zeggenschap. Dan heb je alleen maar een financieel belang.
16: Ja.
17: En je stapt in bij een vennootschap waar Klaas Hummel de andere eigenaar is. En Klaas Hummel had nog altijd de geur van Enstra om zich heen.
16: Ja.
17: Dus welke investeerder is bereid om 50% van die aandelen in Museum Vastgoedgroep over
16: besmet
17: te nemen?
16: Ja, dus hij was de enige.
17: Dus de enige die reëlerwijs die aandelen zou willen en kunnen kopen was Klaas Hummel zelf.
16: Ja, maar dan zet je hem onder druk. Hè, dus met een strafrechtelijk onderzoek. Dan kan je ook zeggen, dan loop je dus ook het risico dat iemand zegt, ja, ik doe even helemaal niks meer. Toch? Dat is ook een risico wat je toch loopt.
17: Ja, maar natuurlijk loop je dat risico dat je pressie uiteindelijk niet tot resultaat leidt. Maar dat risico lopen we allemaal.
18: Maar bleek nou uit het journaal van de Belastingdienst of later in het onderzoek dat zeg maar een strafrechtelijk onderzoek naar Hummel doelbewust is ingezet met het doel om hem onder druk te zetten die 50% van de aandelen in die BV van de Erve Enstra over te kopen? Of was dat het idee dat bij jullie leefde?
17: Ik heb geen hard bewijs gezien van een hele bewust misbruik van het strafrechtelijk project. Ik heb wel gezien een onverklaarbare blindheid voor ontlastende feiten. Een onverklaarbare blindheid voor alternatieve scenario's. Die heel snel tot een hele harde tunnel hebben geleid. Waarin dat fiscale onderzoek werd opgewerkt tot een strafrechtelijke verdenking.
16: Ja, want het beeld was natuurlijk, hè, bij de overheid was natuurlijk, ja, die Klaas Hummel die heeft jarenlang geld verdiend met die foute Enstra. En op het moment dat die Enstra in de pers komt, dat hij gefotografeerd wordt samen met Willem Holleder, dan springt die Klaas Hummel er tussenuit. maar toch blijft staan dat ze jarenlang samen geld hebben verdiend. Is dat niet, dat was een beetje het beeld toen. Inmiddels is dat bijgesteld, maar dat was toen wel het beeld, kan ik me herinneren.
17: Toen was Klaas besmet door zijn associatie met Enstra.
16: Ja.
17: Dat klopt. Ja. En in mijn eerste gesprek met Klaas, dat herinner ik me nog, had ik wat stukken gelezen, had ik wat verbalen gelezen, die geschreven waren ook allemaal door één man bij de Fiat, ook heel raar. Ik zei tegen Klaas, weet je, die man van de Fiat, dat is een groot wildjager. Die loopt met zijn tropenhelm en zijn korte broek en zijn olifantengeweer, loopt hij door het oerwoud en denkt van, ik ga nu eindelijk Klaas Hummel.
16: In die tijd was die verwevenheid tussen boven- en onderwereld was een heel, heel heftig thema. Dus je kan je er ook wel iets bij voorstellen dat je als overheid, als staat zegt van ja jongens, dan gaan we even de onderste steen boven halen, hè, hoe dat precies zit, en dan gaan we mee aan de slag.
17: Ja, maar dit onderzoek waar Hummel uiteindelijk aan onderworpen is, had niets te maken met verwevenheid met onderwereld en bovenwereld. Dat ging alleen maar om een vastgoedtransactie.
16: Ja.
17: En die vastgoedtransactie is opgewaardeerd tot een strafzaak die gebruikt is om Hummel onder druk te zetten om de hoofdprijs te betalen voor die aandelen. Want over de incasso bij Enstra is op het ministerie van Financiën tot in de hoogste regionen vergaderd. En alle informatie uit de strafzaak GoPlanet werd ook gedeeld het team wat de incasso op Enstra moest doen.
16: Dat is best wel gek, toch, Chris?
18: Nee, maar goed, kijk, wat Jan hier volgens mij beschrijft zijn gewoon de grotere dynamieken die spelen. Je hebt dynamiek 1, namelijk het belang om 50 miljoen bij de RVN Enstra te halen. Dynamiek 2, of althans factor 2, Klaas Hummel moet eigenlijk die aandelen van RVN Enstra overkopen, hè, ten einde die erf in staat te stellen die miljoenenclaim af te lossen. En ja, we halen een project eruit waar we fiscale vraagtekens bij hebben. Dat is wat Dian zegt, hè? Niet wat ik zeg. Maar dat gebruiken we dan als een strafrechtelijk onderzoek om hem onder druk te zetten datgene te doen, namelijk die aandelen overkopen. Wat ik me daar nog bij afvroeg, Dian, was Klaas Hummel überhaupt niet bereid dan om die aandelen van de RV Enstra over te kopen? Was die druk dan nodig die jij veronderstelt eigenlijk?
17: Nou, een transactie op zichzelf had best gekund. En daar was hij ook wel toe bereid, alleen wat Hummel de hele tijd zei van sorry, ik ga niet de hoofdprijs betalen voor die aandelen, want weet je wel hoeveel schade de naam en het handelen van Enstra mij persoonlijk heeft toegebracht. Ik wil een soort van compensatie voor die schade. Dus hij wilde wel kopen, maar niet tegen het bedrag wat de Staten Nederlanden wilden dat hij zou betalen.
18: Oké, dus dit was de grote context, dynamiek. Als we kijken even naar de strafzaak zelf, weer die doorverkoop van het project. Wat ben jij gaan doen? Wat was je strategie samen met Hummel?
17: De tijdslijn gaf uiteindelijk de duidelijkheid. Er zaten allerlei aspecten in die verdenking en die omschrijving van de strafrechtelijke casus zoals de Fiat die had gemaakt. Waarbij je, als je heel goed en heel scherp naar de tijdslijn ging kijken en heel goed heel scherp ging kijken wat de betrokkenen nou precies hadden verklaard over op welk moment ze wat gedaan hadden, dan was helder, of voldoende helder, dat de beslissing om te verkopen aan de ex al eind 2006, begin 2007 was gemaakt. Dat de zakelijke gronden daarvoor waren dat de accountant dwars lag. Die zegt van, dit gaat niet goed met dat object. En we onthouden nu de goedkeurende verklaring voor deze vennootschap. En mogelijk komt de goedkeurende verklaring voor Museum Vastgoedgroep als geheel wel in het gevaar, omdat het zo'n slecht lopend
18: is. Omdat die waardedaling zo enorm is.
17: Die exploitaties die in die GoPlanet zaten, die exploitaties die waren slecht gemanaged. En daar ontstonden kastekorten. En daar was dus geen goedkeurende verklaring voor die onderliggende vennootschap. En mogelijk zou dat dus de goedkeurende verklaring voor Museum Vastgoedgroep als geheel in gevaar brengen. Nou, als je één ding niet wil als Klaas Hummel, terwijl je de geur van Enstra om je heen hebt en de banken over je schouders meekijken, is dat je je goedkeurende verklaring kwijtraakt. Ja. Want dan springen de banken op je nek en dan ben je weg.
18: Maar kijk, de vraag die de luisteraar denk ik ook heeft, al zou je aannemelijk maken of kunnen vaststellen die verkoop aan de ex, daar was op zichzelf niks mis mee.
17: Ja.
18: Dan blijft natuurlijk wel de vraag, hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat het project even later voor 7,5 miljoen meer wordt verkocht? Althans, dat denk ik dan even.
17: Ja. Ja, ik moet dan even een aanloopje nemen. Namelijk, dit project staat naast het stadion van FC Twente. En de businessclub van FC Twente, die kijkt elke dag, elke wedstrijd kijken ze uit op dat object. En wow, groot pand, veel vierkante meters. En dan loopt er een beetje een loesje makelaar loopt er rond. En die gaat mensen lopen opgeilen. Zo, kijk, gaaf. Wil je dat niet hebben? Is dat niet wat voor jou? En die vindt dan een paar mensen en gaat daarmee in gesprek. En die zegt van, nou, als je kijkt naar de vierkante meters, zou het vast wel iets van 12 miljoen waard zijn. En die latere kopers krijgen op dat moment in maart 2007 dus al een idee in hun hoofd van, nou, als we dit voor 8 miljoen kunnen kopen, dan zijn we spekkoper.
18: Hoe moet ik dat dan zien in het licht van die eerdere taxatie, dat het hele ding 2,3 miljoen euro waard was? Hoe kan dat zo?
16: Die Twente hebben gewoon een kat in de zak gekocht, toch, die hand?
18: Nou, hoe kunnen die taxaties zo verschillen?
16: Die zijn in het pak genaaid.
17: De lagen voor de verkoop.
16: Hij knikt, hoor.
17: Twee taxaties van een zeer goede taxateur. En die zegt van, ja, je moet naar dit object kijken als een leisure object. Je mag volgens het bestemmingsplan helemaal niks. Je mag er alleen maar een kartbaan aan de ballenbak hebben.
16: Ja, hoeveel kartrondjes je moet rijden om dat geld terug te krijgen?
18: Zeker, heel veel.
17: En als er geen winstgevende exploitaties in dat object mogelijk zijn, dan komt er geen huurstroom. En als er geen huurstroom koopt, is het niks waard.
16: Nee.
17: Dus daar zijn die taxaties van 2,3 miljoen op gebaseerd. En dan komt er vervolgens een neus in Twente die zegt van, nou weet je, het is zoveel vierkante meter en een kantoorpand hier doet zoveel per meter. Nou, A maal B is zoveel en dat is het 12 miljoen waard. Dat het geen kantoorpand is en dat je het niet als kantoorpand mag verhuren, daar wijst hij dan niet op.
16: Dus die Twentse taxateur die heeft gezegd, dit is 12 miljoen waard, waarop die Twente denkt, nou, 8 miljoen voor iets wat 12 miljoen waard is, dat is een mooie koop.
17: Ja.
16: En dan kopen ze de kat in de zak.
17: Dan kopen ze voor 8 miljoen.
16: En dan kopen ze de kat in de zak, toch?
17: Dan kopen ze een vreselijke kat in de zak. En het sterkste aspect hiervan nog is dat zij vervolgens, nadat ze een eerste indicatieve bod van 8 miljoen hadden neergelegd, zelf het object ook hebben laten taxeren.
16: En wat zei die taxateur?
17: Die taxateur zei van, nou, als je het allemaal helemaal verhuurd krijgt en het is helemaal picobello, dan is het 10 miljoen waard. Maar in de staat zoals het er nu bij staat, 1,2.
16: Oh.
17: Hoe kan dat?
16: Ja.
17: Die Twenten wilde 8 miljoen bij elkaar halen en wilde dat de bank dat zou financieren. Dus zij wilde een hoge waarde in een taxatie hebben om daarmee naar de bank te gaan en te zeggen, leen mij 8 miljoen, want dan kan ik het kopen.
16: Elke luisteraar die wel zijn verbouwing heeft gefinancierd, die snapt dit. Want die denkt van, ja, ik moet hoog taxeren na verbouwing. Dat zijn dus allemaal mensen die een eigen woning hebben, die snappen dit allemaal. Want dit is wat ongeveer half Nederland doet wanneer ze een eigen pand gaan verbouwen.
18: Maar kijk, zoals je het nu schetst, in dit scenario zouden er geen strafbare feiten van Klaas Hummel zijn te ontdekken. Hoe heb jij geprobeerd in jouw verdediging dit scenario aannemelijk te maken?
17: We hebben heel veel aandacht besteed aan taxaties. Het object is een aantal keren getaxeerd, ook door de Belastingdienst zelf. Hè, die kwam dan weer op 7,5 miljoen. En we hebben vanaf het allereerste begin, zelfs voordat ik erbij betrokken was bij die zaak, is al aan de field, aan het Openbaar Ministerie, erop gewezen dat die taxatie er lag van die Twente, die op 1,2 miljoen uitkwam. Daar hebben we nooit antwoord op gekregen. Dat is nooit geregistreerd. Pas 2 weken voor de zitting kreeg ik voor het eerst antwoord van het Openbaar Ministerie op die lage taxatie. We hebben dus vooral getuigen gehoord in de taxatiesfeer.
18: Ja.
17: Taxatiedeskundigen. Hoe moet je zo'n object taxeren? Welke taxaties zijn er allemaal? Wat zijn de grondslagen geweest van al die taxaties? En zijn die taxaties eigenlijk wel met elkaar vergelijkbaar? Dus als je een taxatie hebt voor de verkoop op 2,3 miljoen... zijn die uitgangspunten die daarin liggen, zijn die nou hetzelfde of vergelijkbaar met de taxatie door de Belastingdienst na de verkoop die uitkomt op 7,5 miljoen?
18: Ja.
16: En?
18: Ja.
17: Nou, dat uiteindelijk was dat natuurlijk niet zo. Elk van die taxaties ging uit van zijn eigen bijzondere uitgangspunten, zijn eigen waardebegrip en zijn eigen dynamiek en methodiek.
16: Wat mij opviel bij het inlezen in deze zaak is hoe lang dit allemaal duurt, man. Je bent 7 jaar bezig geweest. En eigenlijk voordat je definitief de inhoudelijke behandeling gaat doen. Hè?
17: Ja.
16: Is dat normaal in dit soort zaken? 7 jaar, Chris.
17: Dit, ja, het is
16: mijn minute.
17: Ja. Deze heeft vrij lang geduurd, maar het is niet eens uitzonderlijk lang.
16: Nou, oké, en dan denk ik ook even aan de belangen van Klaas Hummel. Die is 7 jaar lang, hangt dit natuurlijk wel boven je hoofd.
18: Dat
16: is
18: zelfs langer al, toch dan?
16: Ja.
17: Ja.
16: En die had natuurlijk al wat averij, maar dit is natuurlijk wel, het is wel lang.
17: Inclusief het fiscale onderzoek, wat natuurlijk ook al een paar jaar daarvoor liep, en waar hij ook een vragenbrief over gekregen had, heeft hij toch inderdaad wel 10, 11 jaar met deze zaak geleefd. Hij zegt, veel erger is wat er met taxateurs is gebeurd. Die taxateurs die dus voor 2,5 miljoen hebben getaxeerd.
18: Bedrijf verkocht aan zijn ex, ja.
17: Voordat hij het aan zijn ex had verkocht. Die werden in één keer beschuldigd dat zij in opdracht van Klaas Hummel een valse taxatie, van een veel te lage taxatie, zouden hebben opgemaakt.
18: En die werden ook vervolgd in deze zaak.
17: En die werden ook vervolgd in deze zaak. Die hebben dus 7 jaar lang niet kunnen en mogen taxeren. Die zijn dus 7 jaar lang kaltgesteld. En hebben hun werk niet mogen doen.
16: Die inhoudelijke behandeling. Wat herinner jij nog van die zitting? Zijn dat zaken waar nou heel veel pers op afkomt en dat soort dingen? Of...
17: Er zat behoorlijk wat pers in de zaak. Okay. Of dat...
16: FD?
17: Nee, Telegraaf.
18: Ah. Ja, maar Enstra, Enstra, Klaas Hummel, dat waren natuurlijk bekende figuren in...
17: Hij zit nu bij, in die journalist zit nu wel bij het FD.
16: Bart Mons, die kent hem niet.
17: Ik benoem hem vrij anders.
16: Ja.
17: Maar wat opviel was dit, dat de rechtbank aan het Openbaar Ministerie dezelfde vragen stelde die wij al 7 jaar stelden. Namelijk, waarom is die taxatie nou precies vals? Waar zit nou de valsheid precies in die taxaties? Waarom is die taxatie nou vergelijkbaar met die taxatie? Of waarom is die niet? Heeft het Openbaar Ministerie überhaupt verstand van taxaties?
18: Werd die vraag gesteld?
17: Die werd gesteld aan het Openbaar Ministerie. Zeg, nee, we hebben eigenlijk helemaal geen verstand van taxaties.
18: Jij zat tijdens die inhoudelijke behandeling, zat jij er best, nou, zoals je er nu bij zit, ontspannen bij wellicht, of niet?
17: Nou, ik heb mijn pleitnota nog even teruggelezen en ik heb de inhoudelijke behandeling toen daar geduid als een smeltende sneeuwpop. Die hele strafzaak die smolt weg omdat de moeilijke vragen die de verdediging de hele tijd naar voren had gebracht, en waar nooit serieus naar gekeken werd en nooit een serieus antwoord op was geformuleerd, nu door de rechtbank werden gesteld en nu dus niet beantwoord konden worden door het Openbaar Ministerie. En dan, dat is eigenlijk de déconfituur.
16: En hoe zat Klaas Hummel erbij? Ik kan me voorstellen dat dit ook zo'n soort catharsis voor hem is geweest.
17: Ja, maar goed, weet je, hij was niet bij het requisitoor aanwezig. Want zo'n requisitoor in zo'n soort zaak, bij die zaak met name was dat te verwachten, dat is dan toch al snel een aaneenschakeling van ja, beschuldigingen en verwijten en misschien zelfs wel beledigingen. Dus ik heb tegen hem gezegd van, joh, je leest het wel na, ga er nou niet zitten, laat dat nou niet over je heen komen, want dat dan weet je alleen maar op.
16: Heb jij dat wel eens tegen een cliënt van je gezegd, Chris? Joh, ga daar nou niet zitten. Joh. Dat zijn alleen maar lelijke dingen, hoor je van die officier.
18: Ja, maar vaak in mijn zaken, in de meeste zaken.
16: Zitten ze nog vast, hè?
18: Ja, zitten ze vast en volgt de requisitoor op de behandeling. Ja. Hè? Meteen op dezelfde dag en soms is het wel een andere dag. Maar ja, goed, het is een vrij vergaand advies, toch? Normaal gesproken doe je dat niet, of wel?
16: Nee,
17: normaal gesproken doe je het niet. Maar hier was de sfeer in het dossier en de sfeer in de opstelling van het Openbaar Ministerie zo hard en zo naar dat het toch een ik verwachtte een aaneenschakeling van beledigingen. En daarom was hij er niet
16: werd
17: bij.
16: Werd dat ook?
17: Ja, dat werd het ook wel.
16: Wat werd er geëist?
17: Ik geloof 2 jaar.
16: 2 jaar wegens fraude, oplichting en valsheid in geschriften.
17: Nou, nee. Natuurlijk belastingfeiten.
16: Ja.
17: Gebruik maken van een valse taxatierapport en witwassen.
16: Oh ja. Dat is wel even, dat, als je dat hoort eisen, 2 jaar in de gevangenis, dat is wel even stevig.
17: Ja, en dan kun je nog zoveel vertrouwen hebben in je eigen verhaal. Je kan nog zoveel vertrouwen hebben in je eigen zakelijk correcte handelen. Je kan misschien zelfs nog zoveel vertrouwen hebben in je advocaat. Maar het blijft natuurlijk altijd ontzettend spannend.
18: Want ja, je weet niet wat die rechtbank gaat doen.
17: Nee.
18: Hoe heb je daar gepleit?
17: Met heel veel plezier. Want ik had natuurlijk een dijk van een zaak. Het was, als je die tijdslijn bekeek, als je de deskundige verklaringen over al die taxaties erbij pakte, als je de taxateurs van de Belastingdienst die dus het object hadden getaxeerd, als je die verklaringen bij de rechtercommissaris er nog bij pakte, het was voor mij een bijna niet te verliezen zaak. Dat pleit ontzettend lekker.
18: Ja, dat pleit lekker, ja. Wat ik me daarbij wel nog even afvraag, hè? Juist omdat dit zo lang heeft gespeeld en dat onderzoek, hè, dat vordert en het vordert en er komen nieuwe verklaringen bij. Is er nou nergens een moment geweest dat het OM of de Belastingdienst, maar in ieder geval het OM, naar jou is toegegaan en net zegt, hey, kunnen we dit anders oplossen nog of niet? Of staat het er echt totaal niet zo in?
17: Nee.
18: Nee.
17: In dit soort zaken doe je heel veel schriftelijk. Hè? Ik heb in 2015 al een tijdslijn geschreven van 30, 40 pagina's en toegestuurd aan het Openbaar Ministerie. Kijk, dit is mijn tijdslijn zoals ik die uit het dossier haal. En volgens deze tijdslijn is er niks aan de hand. Ik heb er nooit reactie op gekregen. Nee. Dus er is nooit een serieuze, zoals de Duitsers zeggen, auseinandersetzung geweest tussen het Openbaar Ministerie en het dossier of het Openbaar Ministerie en de verdediging.
16: Dan komt het vonnis. Was dat een spannend moment? Toch nog?
17: Ja, natuurlijk.
16: Terwijl je dacht, als kat in het bakkie?
17: Nou, ik dacht niet kat in het bakkie. Ik dacht, ik heb gelijk en het zal me hooglijk verbazen als ik ongelijk krijg. Maar nogmaals, ze zeggen, een kameel is een paard. Dat is ontworpen door een commissie. Nou ja, een rechtbank bestaat is een commissie van 3. Dus je weet nooit wat eruit komt. Die onzekerheid heb je altijd. Maar toch een ontlading.
16: Wat werd het?
17: Het werd een integrale vrijspraak voor iedereen.
16: En toen? Ben je toen in vastgoedstijl de champagnekurken gaan laten knallen? Of hebben jullie het bescheiden gevierd?
17: Mag ik me op mijn verschoningsrecht beroepen? Nee, het was ook voor Klaas een enorme ontlading. En er ontstond dus een spontaan feestje bij een café in Zuid. Waar ook de familie en vrienden langskwamen. Ja. En op schouders werd geslagen.
16: Ja.
18: Had je nog angst van, nou, dat Obama-ministerie staat er zo hard in, die zullen wel in hoger beroep gaan?
17: Ik verwachtte niet dat ze in hoger beroep

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts, dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. We zijn ook te volgen via Instagram. Volgende week zijn we er een weekje tussenuit. En de week daarna zijn we er natuurlijk gewoon weer met een nieuwe zaak. Tot dan!
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
2: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is Epassi. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. Epassi. Wellbeing that works.
1: Nextview Consulting, de Salesforce partner voor corporate.

0: corporates en private equity.
1: Unbelievable.
2: Unique. Oh, yes.
1: Incredible.
3: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
4: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
3: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
4: Nou, praten over tech.
3: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
4: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
5: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen. We'll be right back.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben René Postma. Voor de moord op rapper Tupac is 40 jaar cel uitgedeeld aan een man die in augustus al werd veroordeeld, Dwayne Davis. Hij was ooit bendeleider en zei in die tijd dat hij achter de moord zat. Maar later trok hij dat weer in en zei dat hij er alleen geld mee wilde verdienen. Er is geen direct bewijs. De moord op Tupac was 30 jaar geleden. Asielminister Van der Brink hoopt dat meer gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. Die stad vangt vanaf morgen 3 weken lang 100 vluchtelingen op voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is fijn dat Groningen verantwoordelijkheid neemt en ze doen daar al zoveel, zegt Van der Brink. De Amerikaanse dieseldeal met Rusland moet van tafel, vindt premier Jetten. President Trump sprak met Poetin af dat die diesel gaat leveren tegen de internationale sancties in. Het moet met het oog op de verkiezingen zorgen voor een lagere dieselprijs in Amerika. Maar Jetten zegt dat dat sowieso niet gaat gebeuren. Premier Jetten vindt het niet nodig om dit jaar al een akkoord te bereiken over de Europese meerjarenbegroting. Hij laat zich niet onder druk zetten door EU-voorzitter Ierland, zei Jetten in de Tweede Kamer. Volgens hem gaat het om de inhoud en niet om de snelheid. Nederland wil met enkele andere landen bezuinigen op landbouw en arme regio's. Een vakantievlucht van Corendon uit Corfu is veilig geland na een melding dat het vliegtuig was gekaapt. Vanuit Duitsland stegen 2 straaljagers op en begeleidden het naar zijn bestemming in Nuremberg. Daar waren alle andere vluchten stilgelegd. De melding was loos alarm. Het kwam volgens Corendon door een storing. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden, donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Altijd jong en gezond blijven. Het eeuwige leven. Het heeft de mensheid altijd al gefascineerd. Maar sinds de techbazen ermee bezig zijn, neemt het echt een grote vlucht. Zeker nu de wetenschap ook meer antwoorden geeft. Maar wat is nou waar van al die longevity-beloften? En wat zijn valse beloften van de commercie? Ik ga erover praten met Andrea Meijer. Welkom vanuit Singapore, Andrea.
5: Dankjewel, heel fantastisch om met jou te spreken.
4: Nou, dat is wederzijds, want je bent echt een autoriteit op dit gebied. Je bent internist, hoogleraar veroudering aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Universiteit van Melbourne in Australië ben je aan verbonden. En ik zei al, je zit nu in Singapore, omdat je het Center for Healthy Longevity in Singapore leidt. Wat fascineert jou zo aan longevity? Want je bent er al zo ontzettend lang mee bezig.
5: Niets. Omdat ik doe geen onderzoek naar longevity, naar de langlevendheid, maar hoe wij beter ouder kunnen worden om echt vitaal ons volgend levensjaar te kunnen raken. Dus mij gaat het echt erom om de schoonheid van het lichaam, om dat te behouden. En dan heb je een bijwerking als je de schoonheid van het lichaam kunt behouden, en dat is langlevendheid. Dus jij vraagt nu naar het eindproduct, maar ik ben eigenlijk meer geïnteresseerd hoe wij langer kunnen leven in goede gezondheid. En dan gaat het over de healthy longevity, de health span, over de lange en de gezonde levensduur. Ja, dus ik ben niet geïnteresseerd om 10.000 te worden.
4: Nee, oké. Okay. Je kan gewoon helemaal leven ook met jouw sterfelijkheid.
5: Oh, ja, I love it. Ja, nee, dat is absoluut. Omdat als ik onsterfelijk zou zijn, waarom zou ik op dit moment met jou praten? Ik denk dat elk initiatief uit een lichaam gaat en uit een geest gaat om dingen te maken en het van het leven te genieten. Nee, ik vind het heel erg fijn dat het leven eindig is. Ja. Dat zegt niet dat ik morgen wil overlijden.
4: Nee, ja. Nee, laten we het hopen ook samen van niet, ja. Als het over jouw fascinatie dan wel gaat, dan is dat we onze ouderdom wel kunnen vertragen en dat we langer gezond blijven. Wanneer begon dat voor jou?
5: Ik denk intrinsiek heel erg vroeg. Ik ben door mijn ouders naar een pianolerares gestuurd. En die pianolerares was heel erg oud. Zij was oud, 85 plus. En toen zij 90 werd, denk ik, had ik wel het idee, ja, dat is wel een heel erg oude dame. En ik vond het eigenlijk heel erg, ja, ik had heel veel respect voor een ouder. Iemand die ouder is. Maar ik had met name respect voor alles wat zij kon. En ik denk dat daar de liefde voor ouderdom, langlevendheid eigenlijk vandaan komt. Dus hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij langer gezond leven? En ik heb het nooit uitgesproken in de media, maar echt iets wat mij heel erg dwars zit in mijn leven is dat ik niet naar haar begrafenis ben gegaan. Dus hoe erg is dat? Dus ik heb het nog echt, het zit echt klem in mij. Maar de liefde voor ja, iets wijs, iets ouders is er. Ik hou erg van, niet van oldtimers, maar van oude huizen. En daar heb ik het ook. Hoe kan ik een oud huis, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik van een monument iets maak waar ik in kan leven wat gewoon bijdraagt. En deze liefde is voor eigenlijk ouderdom.
4: Ja.
5: Heeft zich dan verder ontwikkeld in de biologie om het te begrijpen. En wat ik doe in de klinische praktijk is om gezondheid te bewaren. Om mensen de mogelijkheden te geven om niet langer te leven, maar beter te leven om zich vitaler te voelen. Yeah. En mogelijkerwijs als bijwerking om dan ook langer.
4: Exact. Langer want mee te kunnen. Wat je gewoon ziet, en dat is natuurlijk heel triest, is dat veroudering al heel jong begint. En dat je dan op een gegeven moment daarmee wordt geconfronteerd als je veel ouder bent. En dan dus best wel lang ziek bent, terwijl je nog wel leeft. Want intussen kan de geneeskunde ons steeds beter op de been houden. Maar wel met allerlei medicijnen en allerlei klachten, toch?
5: Ik vind het wel heel erg bijzonder dat jij zegt dat je het triest vindt dat wij op zo'n jonge leeftijd al verouderen. Ik ga je daarop citeren in een andere interview. Ik vind het echt fantastisch. Ja, maar dat klopt. Op 25-jarige leeftijd zitten we echt op onze piek. Dan zitten we op het beste performance die wij kunnen hebben. En vervolgens gaan we aftakelen. En heel vaak denken we eigenlijk alleen maar daarover na als we 40 of 50 zijn. Wij zien ons gezicht in de spiegel elke ochtend zeggen, wow, je bent wel verouderd. Maar intern en al die organen, die zijn natuurlijk al verouderd. En zodra je al uiterlijk iets ziet dat je gewoon ouder bent, nou ja, dan is dat ook, is dat ook gebeurd in alle orgaansystemen die wij hebben. En dat merken we dan op, oké, je kunt niet meer de 100 meter sprinten zoals je vroeger deed, toen je 25 was. Je hebt meer moeite om dingen te onthouden. En dat is veroudering, ja. En meestal, als we 50, 60 zijn, of zelfs 40 zijn, zeggen we, oké, misschien zou ik toch iets willen doen. Dus wij denken echt dat wij vanaf zeer jonge leeftijd, en zeker vanaf ons 20-jarige leeftijd, ons met veroudering bezig zouden moeten houden met het onderhoud van het lichaam, ja, om het langer te kunnen behouden.
4: Ja, dus dit is ook echt voor de jongere luisteraars onder ons, van neem dit serieus. Dit gaat niet echt alleen over ouderen. Begin jong. Je vergelijkt het met dat huis, hè, van dat je ook moet onderhouden. Hoe kan je het lichaam nou echt als een huis onderhouden? Wat zou jouw droom zijn op dat gebied?
5: Nou, droom is werkelijkheid, omdat de langlevendheidsklinieken al geïmplementeerd zijn. En niet alleen maar in Singapore, maar wereldwijd. Dus wat wij nu kunnen is eigenlijk een dashboard creëren voor ons lichaam. De analogie met een elektrische auto is denk ik een goede.
4: Yeah.
5: Dus wij hebben een elektrische auto, we hebben een dashboard en wij zien wat wij moeten doen, hoe wij onze batterijen moeten laden. En hetzelfde kunnen wij nu voor het lichaam doen. Dus we kunnen niet alleen maar bloeddruk meten, wat we elk jaar één keer doen, of glucose meten één keer per jaar, maar we kunnen ons slaap meten. We kunnen continu meten hoe het gaat met ons lichaam. En zo'n dashboard is al op de markt, wordt heel vaak ingezet in langlevendheidsklinieken. En als je weet wat er gaande is, waarom zou je dan niet ingrijpen? Dus we hebben niet alleen maar in die diagnostiek geïnvesteerd, maar ook in de therapieën. Mm-hmm. Want ik vind het eigenlijk onethisch om iemand te zeggen, oké, ik zie dit, maar ik kan niks doen.
4: Ja.
5: En heel vaak gebeurt het nu omdat de biologische leeftijd wat niets anders aangeeft, waar gewoon problemen zouden kunnen zijn, hoe snel je veroudert, vind ik het eigenlijk unfair om te zeggen, je bent 5 jaar ouder en we kunnen niets doen. Dus inmiddels hebben wij niet alleen maar die diagnostiek om de biologische leeftijd te bepalen in de klinische praktijk gezet, maar ook therapieën. En de therapieën zijn voor de hand liggend, dat is lifestyle.
4: Ja, daar komen we straks heel graag op.
5: Supplementen en andere dingen. Ja. Dus mijn droom is niet dat wij het kunnen doen, maar dat wij het nog beter kunnen doen. Omdat het is nu al voorhanden om het in de klinische praktijk te brengen.
4: Als we straks komen even op de behandeling, want ik ben ook super benieuwd wat jullie allemaal in Singapore doen op dat gebied. Maar misschien toch nog even uitleggen, wat gebeurt er nou in ons lichaam? Want volgens mij heeft het met ontstekingen te maken, met cellen die niet goed worden afgevoerd. Maar jij kan het vast veel beter uitleggen dan ik.
5: Als we ons lichaam gebruiken, dan lopen wij schade op. Het ding wat we gebruiken loopt schade op en je zit gewoon kleine littekens. En tijdens de slaap, maar ook overdag, proberen wij die littekens die we oplopen, gezien we ons lichaam gebruiken, proberen wij het te repareren. En je hebt het net al gehad over inflammatie, dus ontstekingen die er opkomen. Mensen die ouder zijn hebben meer ontstekingen, heel laaggradige ontstekingen in het lichaam ten opzichte van jongere mensen. Maar we hebben ook veel meer, het wordt heel vaak genoemd, zombiecellen in ons lichaam. Dus we hebben cellen die niet meer eigenlijk de dingen doen die we graag zouden willen doen en die gewoon maar een beetje schreeuwen en die heel veel van die ontstekingen geven. Maar we hebben ook onze genen die niets anders zijn dan een soort van codeboek wat wij met ons meedragen in die 30 trillion of cellen die we hebben. Dus heel veel van de genen die hebben wij in ons lichaam, daar lopen wij een beetje kopieerschade op. Dat wij niet heel goed DNA kopiëren en die heeft een beetje schade. En daarmee functioneert het lichaam gewoon veel, veel minder op oudere leeftijd. Maar we hebben ook energie nodig. Heel vaak hoor je, ik heb niet zoveel energie en ik voel mij moe. Ja, deze energie die komt uit mitochondriën. Die hebben we ook in al onze cellen die we hebben. En die mitochondriën die zijn gewoon niet meer goed, zo goed om de energie te maken. En daarmee functioneert ons lichaam niet meer. En we hebben nog meer van deze dingen ontdekt waarom wij ouder worden en wat de oorzaken zijn. En dan is natuurlijk de vraag, kan je daar iets tegen doen? Dus veroudering is niets anders dan het oplopen van schade, omdat we ons lichaam gebruiken. Dus doe dat gewoon. Maar zorg ook daarvoor dat je genoeg tijd hebt en een goed lichaam hebt om je schade echt te repareren. En dat is de balans tussen het oplopen van schade versus reparatie, hoe oud je bent. En mensen die ouder zijn ten opzichte van de chronologische leeftijd, wij noemen dat ook, je bent biologisch ouder, die hebben gewoon of iets minder opgeruimd aan schade, of die hebben veel meer schade toegevoegd aan hun lichaam.
0: De Big Five. Diana Matroos.
4: En daarbij komen we ook aan in Singapore. Want zoals ik eerder zei, je leidt daar de Center for Healthy Longevity in Singapore. Hoe ben je daar eigenlijk terechtgekomen?
5: Iemand heeft me gebeld en dat was de dean van de medische school hier. En die heeft gezegd, Andrea, volgens mij is dit iets voor jou, omdat wij willen het in de klinische praktijk brengen. En het heeft mij 6 jaar gekost om echt ja te zeggen. En aan het einde vanuit Nederland ben ik vertrokken naar Melbourne om daar onderzoek op te zetten. En vervolgens ben ik naar Singapore gegaan. Maar ik heb altijd mijn affiliatie gehouden met Nederland, omdat ik, dat is toch een beetje mijn thuis.
4: Ja,
5: maar
4: precies.
5: Singapore is gewoon een fantastische klein landje. Het wordt altijd gezegd, Nederland is een klein landje. I can tell you. Yeah. Singapore is 40 bij 20 kilometer. En daar wordt gewoon de gezondheid heel erg centraal in de agenda gezet. En met name ook de politische agenda. En waarom is dat zo? Omdat wij een ontzettend vergrijzende populatie hebben en dat eigenlijk als iets goeds zien. Omdat wij ouder kunnen worden, maar nu moeten wij ervoor zorgen dat we niet alleen maar ouder worden, maar ook gezonde ouder kunnen worden om aan het einde langer te kunnen werken.
4: Ja, dan zie je ook dat zij steeds vaker als Blue Zone worden genoemd. We hebben een aantal Blue Zones over de wereld. Bijvoorbeeld Sardinië is zo'n plek waar mensen veel ouder worden, maar ook op een gezondere manier ouder worden. Dit is ook waar Singapore heel erg op wil inzetten, toch?
5: Ja, maar Blue Zones zijn normaliter gebieden waarbij uit nature mensen heel erg oud worden. Nou, als je gewoon naar Sardinië kijkt, maar ook bepaalde streken in Japan, dan heb je heel veel ruimte en je gaat je eigen groenten verbouwen en je gaat vissen. En het is gewoon ja, een heel erg leuk soort of leven. Je bent geïntrigeerd, je hebt kleine dorpjes in die je woont. En dat is natuurlijk Singapore helemaal niet. We hebben skyscrapers hier. We hebben maar 40 bij 20 kilometer. En daar wonen gewoon meer dan 5 miljoen mensen. Dus Singapore heeft op een gegeven moment gedacht, oké, wat kunnen we leren uit deze Blue Zones? En hoe kunnen wij het integreren in onze maatschappij? Dus hoe kunnen wij mensen zover krijgen om te bewegen?
4: Hoe doen ze dat?
5: Om gezonder te eten. Om bijvoorbeeld soms even een busstop niet te hebben. Dat mensen gewoon kunnen en moeten lopen. Dat wij zelfs in 35 graden die wij hier soms hebben, het is altijd 30, 33 graden hier, dat we nog steeds buiten kunnen lopen door ja, afdakkingen te hebben om sheltered pathways te hebben. Dus wij worden echt gestimuleerd om natuurlijk te bewegen. Elke hoek waarbij natuurlijk overal gebouwen staan, maar staat ook een soort van een gymstation, waarbij wij ja, eigenlijk ja, een soort van gevraagd worden om te bewegen, een beetje krachttrainingen te doen. En dan zie je met name ook ja, eigenlijk de hele bevolking, niet alleen maar oudere mensen, om dan hun krachttrainingen in de ochtend te doen en in de avond.
4: Ja.
5: Dus beweging is heel erg belangrijk, maar ook eten en slaap. En
4: community, ja, toch? Want als ik iets heb geleerd van die Blue Zones over de rest van de wereld, is dat community ontzettend belangrijk is. Hier in Nederland vechten wij tegen eenzaamheid. Community, is dat ook iets wat je merkt in Singapore waar ze op inzetten?
5: Ja, zeker. Maar dat is denk ik maatschappelijk gezien nog het lastigste. Ik denk wereldwijd. Als je vergelijkt, als je in een drukke omgeving hebt waar prestatiedrang is, en dat is absoluut hier het geval, en veel meer ten opzichte van Nederland. Ik kan je vertellen, de KPI's die wij hebben, daar zou Nederland echt het hoofd schudden. Nooit. Ik ga het echt niet doen. Hier gaat het echt om het produceren van een 9 of een 10. En een 7 is echt, daar zou iedereen lachen. De prestatie drang is heel erg hoog en daarmee ook ja, de community is er absoluut. En daar zijn community centers, dus wij leven allemaal in een hoogbouw en beneden zijn de hawker centers waar we eten en zeker community centers om het te verbinden. En daarnaast zijn er heel veel culturele dingen die gedaan worden door de heterogeniteit van de culturen Chinezen, Malay, Indians. En ja, het is absoluut divers. En daar wordt aan gedacht dat wij gewoon niet geïsoleerd raken.
4: Ja, ja.
5: En met name dat wij het niet voelen. Omdat isolement is één ding, maar eenzaamheid is iets anders. Dus je kunt heel veel omgevende factoren hebben dat je denkt, nou, je voelt je niet eenzaam. Maar eenzaamheid is echt wat je zelf voelt.
4: Ja. Je kan onder heel veel mensen zijn.
5: Met heel veel vrienden.
4: Ja, precies. Dat is zeker zo goed dat je die nuance aanbrengt. Uiteindelijk wordt er gewoon ook heel erg op het optimaliseren van gezondheid ingezet. Daarbij zijn die health clinics ook belangrijk. Jullie hebben ook een kliniek natuurlijk in Singapore. Waar zijn jullie vooral mee bezig daar?
5: Langlevendheids- of health clinics komen door het doen van onderzoek. Als je de biologische leeftijd kunt meten, als je aantoont dat je het kunt vertragen, dan denk ik altijd dat internisten ouderen geneeskunde, waarom ga ik het niet inzetten in de klinische praktijk? Ik heb het 18 jaar geleden geprobeerd om in Amsterdam in te zetten toen ik nog aan het VUMC werkte, nu Amsterdam UMC. En dit is mij niet gelukt, omdat iedereen dacht, nou ja, maar waarom zouden wij iemand van 40 of 50 in een gezondheidskliniek zien? Dat is toch, wij behandelen toch diabetes en wij behandelen toch iemand met een echte ziekte. En veroudering is toch geen ziekte. Maar goed, inmiddels is er veel meer onderzoek gedaan en weten wij dat wij iets kunnen meten. Het tegen kunnen gaan. En dat was de natuurlijke stap om dan ook naar de kliniek te gaan. En in Singapore, in het Alexander Hospital ziekenhuis, hebben wij de eerste wereldwijd kliniek geopend die gewoon een soort van streekziekenhuis geopend is.
4: En wat voor behandelingen krijg je daar dan?
5: Ja, Ja, dat is wel fantastisch dat je dat noemt. Omdat mij gaat het niet zozeer over de behandelingen, de eerste instantie.
4: Okay.
5: De eerste instantie is, hoe oud ben je werkelijk waar? Hoe ziet je verouderingsproces eruit? Waarom verouder je sneller? En dan pas kan je het hebben over een behandeling.
4: Mm-hmm.
5: Omdat we denken altijd in het verouderingsveld, of heel veel mensen denken, ja, geef me maar die ene pil.
4: Ja.
5: Heel vaak word ik dat gevraagd, wanneer komt de pil? Wat bedoel je, welke pil? Er is geen enkele pil. Omdat als je kijkt naar jezelf en je kijkt naar je buurvrouw, buurman van dezelfde chronologische leeftijd, jullie zien er anders uit. De oorzaak van veroudering is anders. De snelheid van het verouderingsproces is anders. Dus sommigen krijgen alleen maar instructies en echt advies om in therapie om beter te slapen. Anderen die krijgen meer advies om balanstraining te doen, met resistance exercise training. Er wordt heel veel gekeken naar voeding. Welke moleculen heb je nodig om echt spieropbouw te kunnen doen? Dus het is echt afhankelijk van wie ben je, wat wil je bereiken, omdat je kunt zoveel behandelingen op iemand aan iemand geven. Mm-hmm. Maar als diegene eigenlijk geen verandering wil, dan bereik je helemaal niets.
4: Ja, dus het zit echt in het meten bij personen van hoe zit jij in elkaar, dat dashboard waar je het over hebt. En daar moet je dan vervolgens op gaan sturen.
5: Absoluut, omdat als je microbioom helemaal happy is, dus jij hebt ongeveer 2 kilogram van bacteriën in je darmen, ik ook, en ik onderhoud ze. Dus ik weet wie er in mij leeft. Maar als het perfect is, wat zou je daaraan willen sleutelen? Dus waarom zou je aan je probiotica, prebiotica, er zijn zoveel supplementen, waarom zou je dat geven als het gewoon perfect is? Dus je moet eigenlijk kijken in het dashboard, waar zou je aan kunnen sleutelen om echt de vitaliteit uit het lichaam te halen, als diegene het zou willen. En vervolgens geef je met precisie, geef je die interventies. En daarom spreken we ook niet zo graag over langlevendheidsklinieken. Wij spreken over precision geromedicine klinieken. En wat is dat? Precisie naar precision is, je geeft een interventie die afgestemd is op basis van wat jij nodig hebt. En wat is geromedicine of geromedicine? We hebben geen Nederlandse term daarvoor. Mm-hmm. Dat is vitaliteitsgeneeskunde. Dus de precisie vitaliteitsgeneeskunde is echt erop afgesteld om jou beter te maken op dit moment en je te vervolgen, omdat je verouderingsproces gaat niet stoppen. Dus het is ook niet in one shot. En heel vaak word ik gevraagd, welk pilletje nu?
4: Ja.
5: Zo, nee,
4: daar gaan we het niet over
5: hebben. Verandering over de tijd.
4: Oké, helder. Bloedplasma tot je nemen, vitamine-infusen. Er zijn een hoop longevity cowboys op de markt. En ik ben heel erg benieuwd hoe Andrea Meijer daarover denkt. Blijf dus luisteren zometeen naar het tweede deel van de Big Five.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big Five.

0: midterms.
1: Die midterms.
2: Die midterms.
3: The midterm elections.
4: The midterms.
5: The midterm elections.
6: The midterms.
7: Je raakt bijna duizelig van al dat nieuws over de midterms.
8: En als je door alle peilingen, campagnes en relletjes het overzicht kwijtraakt,
7: dan is er de Amerika-podcast.
8: Vanaf nu elke maandag een extra aflevering.
7: Met alles wat je moet weten over de congresverkiezingen.
8: Luister en volg ons in je podcast-app. De Amerika-podcast, je gids in de chaos.
9: Stel je voor, de voorstelling begint, maar het ticketsysteem ligt plat. Cybercriminelen weten ook de weg naar jouw theater, museum of archief. Dus wacht niet tot het misgaat. Bekijk welke stappen jij kunt zetten op cyberveiligecultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur.
10: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
12: Samen stappen betekent samen stappen zetten. Daarom zijn wij er, de Special Social Club. Zodat ook jongvolwassenen met een beperking kunnen feesten, sporten en daten. Ken jij iemand die graag op stap wil? Ga naar thespecialsocialclub.nl.
13: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10 voor 12 naar MKB Praat Mee.
14: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
16: Goedenavond, ik ben René Postma. Voor de moord op rapper Tupac is 40 jaar cel uitgedeeld aan een man die in augustus al werd veroordeeld, Dwayne Davis. Hij was ooit bendeleider en zei in die tijd dat hij achter de moord zat. Maar later trok hij dat weer in en zei dat hij er alleen geld mee wilde verdienen. Er is geen direct bewijs. De moord op Tupac was 30 jaar geleden. Asielminister Van den Brink hoopt dat meer gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. Die stad vangt vanaf morgen 3 weken lang 100 vluchtelingen op voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is fijn dat Groningen verantwoordelijkheid neemt en ze doen daar al zoveel, zegt Van den Brink. De Amerikaanse dieseldeal met Rusland moet van tafel, vindt premier Jette. President Trump sprak met Poetin af dat die diesel gaat leveren tegen de internationale sancties in. Het moet met het oog op de verkiezingen zorgen voor een lagere dieselprijs in Amerika. Maar Jette zegt dat dat sowieso niet gaat gebeuren. Premier Jette vindt het niet nodig om dit jaar al een akkoord te bereiken over de Europese meerjarenbegroting. Hij laat zich niet onder druk zetten door EU-voorzitter Ierland, zei Jette in de Tweede Kamer. Volgens hem gaat het om de inhoud en niet om de snelheid. Nederland wil met enkele andere landen bezuinigen op landbouw en arme regio's. Een vakantievlucht van Corendon uit Corfu is veilig geland na een melding dat het vliegtuig was gekaapt. Vanuit Duitsland stegen 2 straaljagers op en begeleidden het naar zijn bestemming in Nuremberg. Daar waren alle andere vluchten stilgelegd. De melding was loos alarm. Het kwam volgens Corendon door een storing. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
17: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week onderzoek ik de wereld achter longevity, achter het eeuwige leven en het zo lang mogelijk gezond leven. Ik praat nog steeds met Andrea Meijer. Zij is echt een autoriteit als het gaat om veroudering. Ze is hier hoogleraar in Nederland, maar ook in allerlei universiteiten over de hele wereld verbonden. En leidt een belangrijk center rondom longevity in Singapore. Als het gaat over longevity, welke misverstanden kom jij vaak nog tegen als het daarom gaat, Andrea?
0: dat longevity... De misverstanden zijn echt niet rond longevity, maar over healthy longevity.
1: Ja, dat blijf je maar benadrukken, ja. Dat verschil.
0: Ja, toen ik mijn oratie uitsprak, was in een NRC-artikel, kreeg het een kopje waarbij Ant Meijers zegt dat we allemaal 130 kunnen worden. Maar goodness, dat heb ik nooit gezegd. Daar gaat het niet over. Hoe kunnen wij gezond ouder worden? Mm-hmm. Dus als wij het over gezonde ouder worden hebben, dan denkt heel vaak de bevolking, ja, maar ik kan eigenlijk niet zo heel veel doen, omdat het ligt aan mijn genen en het hoeft niet. Het tweede waar eigenlijk een soort van misverstand is, dat mensen denken, als ik vandaag één ding doe, dan heb ik daar heel veel profijt van. En heel vaak denken zij, als ik nu heel veel geld uitgeef om naar een langlevendheidskliniek te gaan, en ik krijg een infuus of welke therapie ook, dan denken zij dat het gewoon gaat helpen. Mm-hmm. En dat is absoluut niet zo.
1: Het gaat je alleen heel veel geld kosten.
0: Nou, dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat het niet werkt, maar we hebben geen evidentie daarvoor. En veroudering is een continu proces. Mm-hmm. En als iets een continu proces is, is het zeer waarschijnlijk niet geneesbaar met alleen maar één shot.
1: Ja, en dan zie je dus allerlei dingen in die wellnessindustrie ontstaan. Het gaat zelfs over het verversen van bloed. Dat vind ik nogal ver gaan. Maar ook vitamine-injecties die je krijgt. Is dat echt iets waar je aan stoort? Aan dat soort klinieken die dat soort zaken aanbieden met nog weinig wetenschappelijke onderbouwing?
0: Ja, ik stoor me daar absoluut aan. Maar die stoornis of het gevoel wat ik heb, of de kriebels die ik heb als ik het hoor, zet ik dan ook om internationaal echt eraan te werken om ons vakgebied goed neer te zetten. Om met name aan accreditatie te werken, om aan standaarden te werken. Omdat wie ben ik om te zeggen dat al die infusen die er gegeven worden, dat die gewoon niet werken. Dus we hebben bewijs nodig. Mm-hmm. Dus ik vind eigenlijk dat ik geen mening moet hebben, maar dat ik mijn hoofd moet gebruiken, mijn kennis moet gebruiken om iets neer te zetten, om argumenten te brengen waarom het niet werkt. En ja, dat doen wij internationaal met allerlei associaties en societies om echt de standaarden te ontwikkelen. Om dan ook te zeggen, ja, maar dit hebben wij laten zien. Dit hebben we opgeschreven. Mm-hmm. En daar is gewoon geen bewijs voor. Nogmaals, als mensen bepaalde interventies willen doen, dan is het hun eigen keuze. Maar ik vind eigenlijk alleen maar dat mensen keuzes echt kunnen hebben als ze ook de kennis hebben wat deze keuze inhoudt.
1: Ja.
0: Dus wat wij doen, ook aan onze NUS Academy for Health and Longevity, om die kennis te verspreiden, dat mensen de keuze hebben om dingen te doen of niet te doen.
1: Ja, en die wetenschap en is natuurlijk ontzettend jong. Hè? Dus dat is ongeveer 10 jaar, denk ik, dat deze wetenschap nu een beetje op volle toeren draait. Wat voor conclusies zou je kunnen trekken als het gaat om langer gezond oud worden? Wat werkt dan echt?
0: 1, wij kunnen veroudering meten. 10 jaar geleden konden wij dat niet. Nu mm-hmm. kunnen wij op cellulair niveau, dus biologisch niveau, op klinisch niveau, kunnen wij meten hoe het gaat met iemand. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat als wij vaststellen dat bijvoorbeeld het hart of de longen 5 jaar of 10 jaar ouder zijn, dan zouden wij, voordat er ziekte zijn, hart failure of COPD, dan zouden wij nu kunnen ingrijpen. Mm-hmm. Dus dat is belangrijk. Dus als wij iets eerder vast kunnen stellen en veroudering serieus nemen, zouden wij met die persoon daaraan kunnen werken om het risico, om dat te verkleinen.
1: Ja.
0: En dat is het meest belangrijke.
1: Dat is de meest belangrijke stap, ja.
0: Dat konden wij 10 jaar geleden niet. Wat we ook hebben geleerd is dat die health screenings die wij heel vaak doen, elk jaar bijvoorbeeld een annual check-up, dat waarschijnlijk niet genoeg is. Dat je eigenlijk moet kijken, wat is er tussen jaar 2, 3 en 4, wat is er gebeurd? Dus hoe is mijn trend? Mm-hmm. Dus hoe verouder je over de jaren? Hoe gaat het met de bloeddruk? De bloeddruk is nog steeds normaal, maar de bloeddruk die stijgt. Dan weet je eigenlijk, als die al 4 jaar stijgt, dat in jaar 5 en 6, dat er mogelijkerwijs is dat iemand een ziekte heeft. Dat doen wij tijdens de normale check-ups. Nu is het belangrijk, hoe kunnen wij het beste ervoor zorgen dat het lichaam optimaal functioneert? En wat is optimaal voor diegene die voor je zit? En ook dat kunnen wij nu meten. En hoe kunnen wij met diegene gewoon werken om het optimale eruit te halen?
1: Ja, dus meten is al heel belangrijk. Maar ik neem aan dat jullie ook wel op zoek zijn naar nieuwe zaken. Ik begrijp dat jullie ook kijken naar zeewier. En dat jij gefascineerd bent ook door de naakte rat. Er was een mooi fragment met jou bij Eva Jinek aan tafel, waar je die vreselijk afschuwelijke naakte rat ook in beeld zag. Maar jij vindt hem super lief.
0: Supermooi.
1: wat zit er in dat soort dingen? Ik zag ook de walvis voorbij komen. Zeewier, mitochondriën. Waar zijn jullie echt naar op zoek nog als het gaat over de toekomst, om misschien toch ook meer te behandelen?
0: Er zijn organismen op aarde die exceptioneel lang leven. Of die exceptioneel goede dingen kunnen doen. En de naakte molrat is één daarvan. En dat is onderzoek van een heel goede collega van mij in de US. Die heeft gewoon laten zien dat als je naakte molrat die cellen bekijkt, dat die gewoon veel meer en veel beter tegen stress kunnen. Nou, als zo'n naakte molrat zo goed tegen stress kan, dan wil ik dat ook graag. Dus wat bevordert de potentie van zo'n naakte molrat of van walvis of van wie dan ook om zo goed te functioneren. En daaruit is er heel veel onderzoek gedaan. Oké, welke moleculen zijn er verantwoordelijk voor? En toen dat heeft geleid om bijvoorbeeld zeewieronderzoek te doen. Voor kooiden is het stofje daarin. Dus wij hebben op dit moment de eerste studie in mannen die 50 tot 80 zijn, om dat molecuul te geven, om te zien of wij die mensen gewoon kunnen opkrikken in hun vitaliteit.
1: Fantastisch.
0: En dat is allemaal door het doen van onderzoek in een walvis of een naakte molrat, om te leren, oké, welke geheimen hebben deze modellen of deze dieren, en hoe kunnen wij leren? Maar het is niet alleen maar dat wij nu onderzoek doen naar zeewier of ingrediënten van de zeewier, maar ook naar mitochondriën, om te zien hoe kunnen wij het stimuleren dat zij beter werken, dat ze hun energiehuishouding beter op orde kunnen hebben. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de kopieerdefecten die we hebben in ons DNA, hoe kunnen wij die beter repareren? Mm-hmm. En zo doen wij een aantal heel grote studies nu, waarbij wij zien, oké, als je deze moleculen geeft, wie reageert dan positief? Wie heeft het eigenlijk nodig? En de stap die wij nu doen, wat heel erg exceptioneel is wereldwijd, is dat wij nu kunnen zien wie zou wat moeten krijgen. Omdat we verouderen allemaal heel erg verschillend. En wat wij echt willen ontdekken is, wie heeft wat nodig? Omdat wij zo verschillend zijn. En die verschillen die nemen wij heel erg serieus, om niet alleen maar een pil aan iedereen te geven.
1: Ja, en in dat verband doen jullie ook mee met de XPRIZE Healthspan. Dat is een wedstrijd die georganiseerd wordt door Jeff Bezos. Hè? Dus je ziet ook dat die techbazen ook heel erg op deze markt zijn gesprongen. Het is een competitie waar ruim $100 miljoen in opgaat om anti-verouderingsonderzoek te stimuleren. Is dat ergens ook een dilemma voor jou? Want je hebt met veel techbazen contact. Want ik kan me voorstellen dat aan de ene kant fantastisch is dat zij allemaal geld ter beschikking stellen, maar het is ook echt wel commercie gedreven natuurlijk.
0: Ja, dit is een non-for-profit organization. En het is niet Jeff Bezos, maar Peter Diamandis. Bezos heeft ook gedoneerd. Dus het is een donatie.
1: Okay.
0: En het is een non-for-profit. En wij zijn inderdaad finalisten. Dus wij hebben het gemaakt van die 850 groepen. Zijn wij de laatste 20. En wij moeten nu laten zien dat we binnen een jaar de biologische leeftijd van 50 tot 80 jaar bij 10 tot 20 jaar reduceren. Dus één jaar, ongeveer 20 jaar iemand jonger maken. Dus onze XPRIZE-studie wordt Prometheus genoemd. En die loopt nu. En we hebben prachtige resultaten uit de eerste fase. Irriteert het mij dat mensen zoveel geld geven en het in langlevendheidsonderzoek stoppen? Nee, absoluut niet. Maar het moet wel ethisch blijven. Dus wij zorgen altijd daarvoor dat wij meedoen aan dingen waarbij de intellectuele vrijheid hebben om de dingen te doen. En dat wij echt ervoor zorgen dat het ethisch op zeer hoog niveau of hoogste niveau gebeurt. En dan,
1: want wij voelen wel echt dat spanningsveld. Hè? We hebben ook met de redactie over gehad. En ja, je wil toch wel dat wetenschap blijft. En ook die twijfel nog heel erg laat merken. Maar door die druk van die commercie wordt er toch een bepaalde kant op gedreven, toch?
0: Nou, zou ik niet zeggen dat het druk is. Wij doen onafhankelijk onderzoek. En daarom doen wij het aan de wereldwijd nummer 16 universiteit en de rankings en de beste in Azië. We zijn ontzettend competitief en wij doen het op hoogste niveau. Anders zouden wij niet zo'n briljante universiteit zijn. Maar wij zien ook waar het geld op dit moment vandaan komt. En ik denk als je innovatie wilt, dan kun je niet alleen maar vertrouwen op fondsen die vanaf de regering worden gegeven. En dit heeft ons in de afgelopen jaren een ontzettend boost gegeven. Kijk bijvoorbeeld naar Evolution, waar het geld vandaan komt uit de KSE. Kijk naar alle fondsen waar het vandaan komt. Ja. En ik denk als je aan een universiteit onderzoek doet wat onafhankelijk is, wat niet gedreven is en wat niet geproduceerd wordt door allerlei claims. Ik kan in ieder geval heel goed slapen met een goed geweten.
1: Goed.
15: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Ja, ik wil het nog met je hebben over Europa en Nederland en hoe serieus we daar omgaan met longevity. Andrea Meijer, echt gespecialiseerd als het gaat om onze ouderdom en hoe we dat kunnen vertragen. En vooral die focus die jij zegt, laten we langer gezond blijven. We hebben een mooie kettingvraag voor jou. Ik sprak met cardioloog Leonard Hofstra van Cardiologie Centrum Utrecht. Hij wilde dit van jou weten, luister maar.
2: Ik zou haar willen vragen, hoe krijgen we Den Haag nu zover dat preventie en dan longevity beter op de kaart komt? Dus hoe triggeren we onze politici zo dat we hier meer aandacht aan gaan besteden? En dat zeg ik ook vooral voor de mensen die in een postcodegebied wonen waar de kansen wat minder goed zijn. Dus in de stad waar ik mijn kliniek heb, in Utrecht, heb je Overvecht en Tuindorp. De geografische afstand is maar 100 meter. Een spoorlijn loopt er tussendoor. Maar de persoon in Overvecht wordt 12 jaar eerder ziek dan de personen in Tuindorp.
1: Ja, een belangrijke vraag. Het zijn er eigenlijk twee. Maar hoe denk je dat onze politici dit nu moeten oppakken in Nederland?
0: Nou, allereerst zou ik ze graag willen uitnodigen om een keer een kijkje te nemen hier in Singapore. Maar ik weet niet of ik zo ver kom. Maar het belangrijkste is om niet over de kosten van de vergrijzing te hebben. Ik heb even een search gedaan en gezien, het gaat alleen maar over vergrijzing. Het gaat niet. Als wij langer gezonder zouden leven, welke opbrengsten zou je hebben? Dus in Singapore hebben wij het over de Ministries of Manpower, Ministries of Finance. Die zijn degene die echt willen weten wat wij doen. En die willen weten hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we gezonder langer leven. In Nederland denken we altijd, het moet gewoon de gezondheidsministerie zijn. Ik denk absoluut niet. Gezondheid is een goed, een wat iedereen zou moeten hebben. En profijt ligt bij andere ministeries. Dus wat we echt moeten doen is van een vergrijzingsbeleid, waar heel vaak over wordt gesproken, een gezondheidsbeleid. En ik denk, als we dat voor elkaar krijgen om echt ook de analyses te doen, hoeveel profijt financieel zou je hebben in Nederland om mensen gezonder te laten leven,
1: ja,
0: dan zijn de ministeries die hier aan betrokken zouden zijn echt anders.
1: Ja.
0: En het gaat daarom, maak gezondheid een goed.
1: Ja.
0: Maak het een nationale prestatieindicator.
1: Zoals Singapore echt doet. Dus daar kunnen we echt van leren. Als ik een beetje naar het uur naar jou luister, dan proef ik ook een bepaalde teleurstelling in Nederland. Misschien een frustratie. Je hebt hier ook geprobeerd health clinics op te zetten. Niet gelukt. Je hebt ook gezegd, ik ben nooit door ministeries uitgenodigd hier in Nederland. Terwijl ik wel.
0: Hoe weet je dat?
1: Ja, we bereiden ons goed voor. Terwijl je wel in het Midden-Oosten en op allerlei plekken op hoog niveau wordt gevraagd. Frustreert het je hoe we in Nederland hier mee omgaan en ook met jou omgaan?
0: Het heeft me ontzettend gefrustreerd 15 jaar geleden en 10 jaar geleden. Maar nu vind ik eigenlijk dat ik zoveel goed werk kan doen met andere ministeries, dat het prima is om die eerst aan te pakken en dan mag Nederland volgen.
1: Ja, oké, dus je hebt daar wat meer afstand van genomen. Maar misschien is het ook goed om te benoemen waar we in Nederland staan. Want jij bent natuurlijk ook een pionier. En je merkt ook vaak dat pioniers ook een beetje weerstand krijgen. Misschien ja, ook een beetje voor gek worden verklaard. Van wat doet ze allemaal voor claims? Je hebt eerder ook een opmerking moeten terugnemen. Ouderdom is een ziekte en dat kunnen we terugdraaien. Je merkt dat het allemaal heel gevoelig ligt in Nederland. Klopt dat?
0: Ja, ja, maar dat is prima. Ik heb die uitspraak, veroudering is een ziekte, we kunnen de omdraaien, heb ik nooit teruggenomen. Dus ik weet ook niet waar dat vandaan komt.
1: Dat heb ik ergens gelezen, maar dan nemen we dat hier bij deze terug.
0: Nee, maar ik denk dat je het met nuance in, dat heb ik wel geleerd in de afgelopen 15 jaar, dat je elk woord wat je in je mond neemt, moet je gewoon 3 keer moet je gewoon kouwen om te zien, ga je het wel uitspreken of niet. Maar ook daar ben ik iets losser geworden. Want ik was heel erg ermee bezig 5 jaar geleden. Omdat er waren ook zoveel claims. En ik denk ook dat de bevolking echt goede uitspraken nodig heeft. Maar het is geen frustratie, maar daar zit gewoon zoveel potentie in. Ik zou die potentie ook heel graag naar Nederland willen brengen. En met name is het ook zo dat de bevolking heel graag een verandering wil. We hebben een onderzoek gedaan waarbij wij, eerst zijn we begonnen in Singapore te vragen, goh, wat weet je over wat wij doen? Weet je wat lifespan is, healthspan, gezonde levensduur? En zou je zelfs naar deze klinieken willen gaan? En Singaporeans zeggen, nou, die hebben goede kennis. En kennis is het eerste wat je moet hebben om echt een besluit te nemen om je geld ergens in te investeren. Mm. En 2/3 van de bevolking, 2 jaar geleden, zei, joh, nou, geef mij de kliniek. Ik begrijp waarom ik in mijzelf zou kunnen en moeten investeren.
1: Oké, dat is Singapore. En in Nederland? Want je hebt ook een studie naar Nederland gedaan. Hoe staan we er daarin?
0: Ja, die is nog niet gepubliceerd. Die wordt hopelijk heel snel gepubliceerd. Die is wel gesubmit. Dan zien we dat de kennis iets lager is ten opzichte van Singapore, wat healthspan en lifespan, de gezonde levensduur is. En meer dan de helft, 51% van de Nederlandse bevolking wil heel graag iets meer weten en mogelijkwijs naar een longevity kliniek gaan. Dus het speelt wel. Het heeft me echt de ogen geopend. Ja, Nederland is waarschijnlijk misschien politiek nog niet zo ver om het te introduceren. Maar de bevolking begrijpt, ja, ik zie mij ook aftakelen. Ja, mogelijkwijs kan ik zelf nu in mij investeren. Ik heb nu een baan, ik heb een auto. Het gaat allemaal goed en nu is het mijn lichaam waar ik aandacht voor heb.
1: Nou, dat is mooi om te horen. En misschien heeft dat ook wel met corona te maken. Wat we daar ook uit hebben geleerd. Dat je ook veel meer moet investeren in je gezondheid. Je hebt de kettingvraag beantwoord van Leonard. Maar morgen heb ik weer een mooie gast. En dan gaan we echt een andere insteek kiezen. Dat is Helga de Valk, directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografie Instituut. Ze is ook hoogleraar migratie en de levensloop aan de Rijksuniversiteit Groningen. En vicevoorzitter van de Staatscommissie Demografische Ontwikkeling 2050. Wat zou je aan Helga willen vragen?
0: Aan Helga zou ik graag het volgende willen voorleggen. We praten voortdurend over de vergrijzing van Nederland. Maar wat als Nederland niet vergrijst, maar vitaal jonger wordt? Hoe zou dan onze samenleving op zijn kop worden gezet?
1: Hele mooie vraag, dat gaan we zeker doen. We hebben heel veel zaken besproken. Misschien het allerlaatste punt nog. Hoeveel verantwoordelijkheid moeten we zelf nemen als individu?
0: 100%. Het zal nooit je zorgverzekering zijn en het zeker ook niet jouw werkgever. Heb jezelf lief.
1: Ja, en neem die verantwoordelijkheid. Terwijl het ook misschien een beetje een luxe product is om zo met je gezondheid bezig te kunnen zijn. Want dat staat ook in de vraag van Leonard.
0: Ja, het is absoluut geen luxe product. Maar wat we eerst moeten bevorderen is de kennisoverdracht. Zodra je meer kennisoverdracht hebt en kennis hebt, dan kun je andere keuzes maken. En die keuzes die moeten wij bevorderen. Dus er is heel veel te doen om echt gezonde voeding, om die goedkoper te maken, et cetera. Maar het begint daarmee de kennis aan kinderen te brengen, naar scholen, aan de ouders. Om echt gezonder als natie ouder te worden.
1: Ontzettend dank. Ik had nog 1001 vragen aan je, maar het uurtje zit erop. Andrea Meijer, internist en hoogleraar veroudering aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Universiteit van Melbourne is daar aan verbonden. En je leidt ook het Center for Healthy Longevity in Singapore. En we spraken ook, ik hier in Amsterdam en jij in Singapore. Nogmaals, dank je wel.
0: Dank je wel.
1: En natuurlijk zijn alle afleveringen zoals altijd terug te luisteren. Ook over de Big Five van het eeuwige leven in onze BNR-app. Ik wens je een mooie gezonde dag en graag tot morgen.
15: Dit is BNR Nieuwsradio.
3: Met zometeen de CryptoCast.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.

BNR.nl. Met het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl en blijf scherp.

0: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch.

0: Kies probleemoplossers.
1: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
2: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
4: Mijn naam is Jonne van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
5: Een bedrijf runnen waarbij je klanten vaak niet kunnen betalen en je mensen gratis werken. Dat klinkt als een gegarandeerd faillissement. Nou, niet voor sociale ondernemers. Matthijs Tiemens van het Oranje Fonds schuift aan en legt uit hoe je zo'n driehoeksmodel wel rondkrijgt. Baanbrekende businessmodellen dus. Morgenmiddag om 2:30 op BNR.
6: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het knobbeltje dat op de long van paus Leo werd gevonden bleek een kwaadaardige tumor te zijn, zegt het Vaticaan. Er is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd. De operatie is zonder problemen verlopen en de paus is inmiddels weer bij kennis. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit of ze in het land mogen blijven, kunnen geen dwangsom meer aanvragen. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het plan van asielminister Van der Brink. Immigratiedienst IND was dit jaar al meer dan 100 miljoen euro kwijt aan die dwangsommen. In het onderzoek naar een mogelijke aanslag in Polen zijn bij de verdachten thuis explosieven gevonden. De oudere man werd eergisteren opgepakt omdat hij een aanslag zou hebben willen plegen op de Poolse premier en de minister van Defensie. Het is niet bekend waarom hij dat van plan was. Voor de moord op rapper Tupac is 40 jaar cel uitgedeeld aan de man die in augustus al werd veroordeeld, Dwayne Davis. Hij was ooit een bendeleider en zei in die tijd dat hij achter de moord zat, maar later trok hij dat weer in en zei hij dat hij er alleen geld mee wilde verdienen. Er is geen direct bewijs, de moord was 30 jaar geleden. En in de kwalificatie voor het WK hebben de Oranje Leeuwinnen zonder al te veel moeite van Hongarije gewonnen. Het werd 3-0. De goals werden gemaakt door Esmee Brugts, Linette Berenstein en Damaris Egorola. Vorige week versloegen de voetbalsters de Hongaren ook al met 8-0. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Morgen rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
11: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over bunkers. Want een Ethereum-onderzoeker vreest dat AI een groter risico is voor de beveiliging van Bitcoin dan de quantumcomputer. Dat is nogal wat. En de Raad van State geeft gehoor aan de oproep van de cryptosector over Box 3. Daar gaan we het allemaal over hebben. Dit is CryptoCast 451 en ik heb een co-host, Maro Halve. Goed dat je er bent.
12: Dank je wel.
11: Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Crypto-Dienstverleners. Uitermate relevant om het dan weer over het Box 3-debakel te gaan hebben, maar we moeten eerst een wat groter onderwerp aanpakken. En wat groter bedoel ik internationaal gezien. Want de crypto-industrie moet zich klaar gaan maken voor grote veranderingen als gevolg van AI. Dat stelt onder meer Justin Drake. Dat is een gerenommeerde onderzoeker bij de Ethereum Foundation. En die uitspraak volgt nadat OpenAI de oplossing voor honderden complexe wiskundige problemen deelde. Gegenereerd door hun eigen, nog gesloten, besloten AI-modellen. En dat ging met zo'n gemak dat ontwikkelaars zich nu ook nog zorgen maken voor de toekomst van cryptografie. Mauro, er is wat aan de hand in de cryptowereld. Het is weer zover en het heeft alles te maken met de AI. Dat is ook al eerder voorgekomen. Maar kan je ons nou even vertellen waar maakt deze Justin Drake, niet de minste, zich zorgen over.
0: Nee, zeker niet de minste. Hè. Cryptograaf, wiskundige en verbonden ook wel aan de Ethereum Foundation, maar ook wel in bredere zin blockchain en cryptografie geïnteresseerd. Kijk, crypto draait op twee trucs uit die cryptografie. Hè. Digitale handtekeningen en versleuteling. En met zo'n digitale handtekening bewijs je dat jij de eigenaar bent van je bitcoin en de versleuteling zorgt dat niemand kan meelezen ermee. En allebei werken ze met zo'n sleutelpaar, hè. Private key, public key. Een privésleutel die alleen jij kent. En een publieke sleutel die iedereen mag weten. Platgeslagen een soort wachtwoord en gebruikersnaam. Uit zo'n privésleutel reken je heel makkelijk ook de publieke sleutel uit. Maar andersom is dat praktisch onmogelijk. Dat is asymmetrische cryptografie. En je zou dan alle mogelijkheden moeten proberen. Brute forcen. En ja, dat zijn er zoveel dat alle computers ter wereld er miljarden jaren nog niet genoeg aan zouden hebben. En dit geldt trouwens niet alleen voor crypto. Dit geldt ook voor bankverkeer, WhatsApp. Ja.
11: Als dit soort cryptografie gekraakt wordt, dan hebben we een veel groter probleem.
0: Ja, en tot nu toe zat die zorg vooral bij de quantumcomputer. Maar ja, die machine is er nog niet. En naar schatting kan dat nog jaren duren. Sommigen zeggen zelfs dat het er nooit gaat komen. Maar Justin Drake's nieuwe zorg is, je noemde het, die OpenAI publiceerde op 6 oktober... dat die 700 wiskundige resultaten met een intern AI-model. Wiskundigen die er verstand van hebben, vinden het indrukwekkende dingen, hebben ze ertussen gevonden. Ja. Dus hij redeneert, als AI zulke decenniumlange problemen ineens kan oplossen, misschien vindt het dan ook wel trucs waarmee je niet meer naar alle mogelijkheden hoeft te kijken. Dus het gaat dus niet om dat ze de cryptografie echt kunnen breken, maar dat, denk aan een cijferslot. Als je iemand een truc vindt waarmee de helft van de combinaties in één keer niet meer mogelijk zijn, dan kan die brute force, dat gewoon rekenkrachten tegenaan gooien, misschien zorgen dat het wel veel sneller gebroken kan worden.
11: Precies, en dan inderdaad, dan heb je al heel snel een probleem. We hebben het dus over bunkermode. Een Ethereum-onderzoeker die dat zegt. Het is een beetje een term, beetje een internetterm, laten we het zo maar even noemen. Maar wat bedoelt hij er precies mee, bunkermode?
0: Het klinkt veel dramatischer dan dat het eigenlijk is. En de nuance die hij ook in de rest van zijn stuk heeft. Het is dus eerder, denk ik, beeldspraak voor een gecontroleerde, grootschalige verhuizing naar een veiligere omgeving. Naar een bunker, als het ware. Zijn eigen aanbeveling is dan ook, je crypto moet je gaan migreren naar nieuwe adressen waarvan die publieke sleutel verborgen blijft. Denk even terug aan dat gebruikersnaam-wachtwoord voorbeeld. Een aanvaller kan alleen aan de slag als hij jouw publieke sleutel kent. En bij de meest gebruikte adrestypen staat op de blockchain alleen daar een afgeleide van, een hash. Dus je publieke sleutel zelf wordt pas zichtbaar op het moment dat je vanaf dat adres ook iets verstuurt of een heel oud adres hebt. En in de bunker, zo gezegd, zit je dan zolang je coins staan op een adres waarvan de publieke sleutel niet bekend is.
11: Enigszins dramatische uitspraken, maar er zit natuurlijk een kern van waarheid in.
0: Zeker.
11: Hoe reageert de cryptosector, de hele sector, op de uitspraken van onder meer Drake? Hij is trouwens niet in zijn eentje. Ontwikkelaars, cryptografen zeggen dit.
0: Hij kreeg bijval, inderdaad. Ja. En de reactie is een beetje precies zoals je zou verwachten op een post die 4 miljoen keer bekeken wordt. 1 miljoen verschillende meningen, zou ik zeggen. En dat loopt dan uiteen van dit is onzin tot verkoop al je bitcoin direct. Ik denk dat komt doordat bijna niemand natuurlijk echt dit onhoudelijk kan beoordelen. Het is echt abracadabra, ook voor mij hoor, dat moet ik eerlijk bekennen. En die woordkeuze, die helpt dan natuurlijk niet. Als je wel mensen oproept om rustig te blijven, om dan bunkermode bovenaan te zetten, dat helpt
11: niet. Beweeg je rustig en voorzichtig naar een bunker toe.
0: Maar Vitalik Buterin reageerde, de oprichter van en voorman van Ethereum natuurlijk. En hij beaamt wel het risico, maar raadt wel af om nu in paniek natuurlijk te gaan verhuizen. Maar hij trekt het breder. Dus het is niet alleen die handtekeningen bij Bitcoin die kwetsbaar zijn voor dit soort trucs. Hij noemt ook andere beveiligingstechnieken. En eigenlijk ook waar we nu naartoe aan bewegen zijn voor quantum-proof encryptie. Die zou ook daarin, dat cijferslot, als de aantal mogelijkheden kleiner wordt door een bepaalde wiskundige truc. Dan kwam hij met een pragmatische antwoord. Dan moeten we die sleutels gewoon groter maken.
11: Ja.
0: Zodat zelfs als er trucs zijn waarmee de combinatie kleiner wordt, dan moeten we maar zorgen dat die combinatie veel groter wordt om dat op te lossen.
11: Eigenlijk is dit een oproep toch aan crypto-ontwikkelaars, met name Bitcoin. Want even wat achtergrond, maar bij Bitcoin is het allemaal, het beweegt bewust langzaam en voorzichtig. En voor er daadwerkelijk een grote verandering wordt doorgevoerd, gaat iedereen eerst 3 jaar ruzie maken met elkaar. Zo gaat het gewoon. En dat heeft een functie. Maar dit is toch ook wel toch een beetje een oproep. Ik lees hier een beetje een oproep in van jongens, maak een beetje haast met dit soort. Erken het probleem en ga nadenken over hoe we hier ons op voor kunnen bereiden. Want dit is nog misschien wel inderdaad prangender dan de quantumcomputer.
0: Misschien wel, juist omdat er ja, wel een kans is dat dit in ieder geval verbetert. Hè. Kijk, op het moment dat je een slot of de cijfercode halveert en het is nog steeds heel lang, ja, dan is er niks aan de hand. Maar blijf je dat met nieuwe trucs in het tempo dat AI dit nu doet, blijf je dat halveren, dan wordt het vanzelf inderdaad prangend. Ja, en hij doet eigenlijk aanbevelingen op 3 niveaus. 1 is inderdaad voor de protocolbouwers. En hij roept echt die bunkermodus, ziet hij als jongens, dit is het moment dat we moeten gaan nadenken over mogelijke oplossing. En ook voor grote spelers, hè, beurzen, bewaarders, noemt hij dan een extra verantwoordelijkheid. Juist om die processen goed op orde te krijgen. Nou, ja. Micro voorziet daar natuurlijk ook in Dora. En voor de gewone belegger zegt hij eigenlijk van joh, kijk even goed wat voor soort adres jij gebruikt. Dus 3 adressen zijn kwetsbaar, of 3 soorten. Dat zijn die hele oude adressen, 2010 tot 2011 volgens mij. Ja. Dan staat die publieke sleutel namelijk letterlijk op de blockchain. Hele nieuwe adressen ook, de taproot adressen. En dus adressen die je hergebruikt. Omdat zodra je iets verstuurt, dan wordt die publieke sleutel ook bekend. Dus het is denk ik vooral een vraagstuk over hygiëne. Hoe gebruik jij je crypto? Welke adressen gebruik jij en wat voor wallets gebruik je erin?
11: En je noemde net al Dora, vind ik leuk. Want dat is dus de
0: cybersecurity-wet voor de financiële sector.
11: Is die wet ook voorbereid op dit soort fundamentele veranderingen, zou ik maar zeggen?
0: De combinatie van Mikar over bewaring, custody en het stukje cybersecurity. En het stukje cybersecurity, die combinatie, die zorgt er natuurlijk wel voor dat partijen dit allemaal netjes moeten regelen en moeten nadenken en processen al in kaart hebben gebracht van joh, hoe werkt het als we dingen gaan verbeteren, verplaatsen, verhuizen naar andere type adressen.
11: En dat behuist dus ook, als je het hebt over echt fundamentele veranderingen in de cryptografie, de beveiliging van bijvoorbeeld cryptonetwerken.
0: Zeker, ja.
11: Oké, nou, dat is in ieder geval fijn. Als belegger, jij zegt, check je adressen. Niet in paniek. Het is niet zoals de cold card hack van een tijdje geleden. Dat als je een cold card wallet had, dat je heel snel moest bewegen. Anders werden je funds eraf gehaald. Maar dit is wel goed om je even in te lezen hier. Is dat het devies?
0: Nou, als belegger, als je crypto bij een dienstverlener hebt staan, Bitwavo, Coinmerse, Bitonic, noem het op. Ja. En natuurlijk wel een micro-vergunde partij. Dan hoef je niets te doen. Voor de meeste mensen die netjes een hardware wallet hebben, zou ik zeggen ook nu niets doen. Maar herken je jezelf inderdaad die groep waarvan een adres kwetsbaar is, ja, dan moet je even gaan opletten. En dan is het zonder tijdsdruk, met rust, goed beheerst. Ja. Verhuizen naar een nieuw adres uit je eigen wallet of een nieuwe wallet. Kleine testtransactie eerst doen. Maar vooral opletten en niet overhaast handigen. Want dit soort angst roept altijd natuurlijk oplichters en scammers op.
11: Ja, dus die maken
0: de phishing mails, die maken daar gebruik van. Ga nu migreren, beveiligingsupdate. Vul je seed dus nergens in. Dat zijn wel echt belangrijke dingen om nu niet overhaast te gaan handelen. Ja. Hij roept het op van joh, er is een mogelijkheid dat ooit in de toekomst dit kwetsbaar gaat worden. Daar zit heel veel meer voorzichtigheid in dan bunker mode, let op. Dus ja, ga daar ook vooral nu niet overhaast op handelen.
11: Ja, precies. Nou ja, als je de reacties van wiskundigen op die zak met wiskundige problemen. Die anekdote ergens wordt een zak met wiskundige problemen die ergens gewoon
0: wordt uitgestort.
11: Neer wordt gedonderd en je doet er maar mee wat je wil. Als er zijn heel veel wiskundigen die zoiets hebben van god, dit is wel misschien wel het einde van ons vakgebied. Dat moeten we toch heel serieus nemen. En dan is dit voor de cryptowereld ook iets wat we moeten blijven volgen.
0: Voor encryptie in algemene zin, zou ik zeggen.
11: Precies,
0: zeker dus, voor cryptografie en crypto. Ja.
11: We gaan het over iets makkelijkere dingen hebben. En daarna heb ik het natuurlijk over de prijsanalyse. Dat doen we deze week met Tim Stolte, portfolio manager bij Amdax en analist bij Een Nieuwe Koers. Dag Tim.
12: Hallo Daniel.
11: Ja, wat is het? $83.500 per bitcoin. Het schommelt een beetje, soms 82, soms 84. Hoe kijk jij naar de koers op dit moment, Tim?
12: Ja, vorige week stonden we nog op $85.000 voor bitcoin. Dus ja, we zijn wel ietsjes omlaag. Maar over het algemeen zie ik vooral rust. De volatiliteit is dus wat lager. Er is niet zo heel veel prijsschommelingen. Het altcoin-domein houdt zich redelijk stabiel. Het gaat wel ietsjes omlaag ten opzichte van Bitcoin. Dus Bitcoin boekt hier wel wat terreinwinst. Maar over het algemeen is het best wel rustig. Ook de derivatenmarkt ligt er rustig bij. De funding rate is gewoon vrij stabiel. Dus er is geen euforie, er is geen angst. Het is een beetje neutraal allemaal.
11: Ja, en als we dan naar de altcoin-markt kijken, toch waar iets over het algemeen iets meer risico wordt genomen. Ik zag daar best grote verliezen eigenlijk. Dat viel mij op.
12: Ja, er zijn hier en daar wel wat verliezen. Ook wel wat winsten. Het is maar net wie een beetje de aandacht heeft. Dus er zijn een aantal protocollen die dan wel een stukje wat harder gaan. Dus een NEAR-protocol, een layer zero. Maar aan de andere kant zie je ook alweer wat verliezen. Het is eigenlijk het eeuwenoude verhaaltje van het geld gaat van de ene plek naar de andere plek. Maar al met al komt er nog weinig geld echt in de altmarkt.
11: Ja, precies. De weinig nieuwe aanwas. We hebben een hele bak aan macro-economische huiswerk. De ogen van ons zullen vooral gericht zijn op de Amerikaanse inflatiecijfers. Waar kijk jij naar?
12: Ja, die inflatiecijfers is eigenlijk denk ik wel het grootste nieuwtje van dit week. Of aankomend nieuwtje. Morgen hebben we de CPI-cijfers, dus de consumenteninflatie. En de dag daarna hebben we de producenteninflatie. Verwachting is wel dat de inflatie wat op gaat lopen. Dus de markt prijst dat al wel redelijk in. Dat komt voornamelijk door energieprijzen. Men verwacht dat de benzineprijs vooral wat hoger oploopt. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de situatie in het Midden-Oosten. Het wordt echt even kijken naar wat de inflatie nu zegt. Want we zagen de afgelopen weken wel ook al de renteverwachtingen van de Fed heen en weer schommelen. Die staat nu weer ietsjes hoger dan dat die eerst stond. Dat kan daar best wel veel impact op hebben, ja.
11: Ja, hey, en als je nou wat langere termijn naar de cryptomarkt kijkt. We zitten toch uiteindelijk ook weer een beetje op een kantelpunt. Het kan flink omhoog of flink naar beneden. Dat is toch een beetje het idee. Waar kijk jij naar de komende weken?
12: De komende weken kijk ik vooral naar het niveau waar we nu nog net aan boven staan. $81,000, $82,000. Over het algemeen ben ik niet de grootste fan van technische analyse. Maar dat is toch wel een duidelijk niveau wat nu ontstaat. Het is de top van mei van dit jaar. En het was ook een topje waar we in september doorheen zijn gegaan. Zolang we die niet breken, vind ik er ook niks aan de hand. Maar over het algemeen ben ik best wel positief. We moeten ook niet vergeten dat we een fantastische derde kwartaal hebben gehad. Het beste derde kwartaal sinds 2017. Dat zegt natuurlijk ook wel wat. We moeten niet vergeten dat we echt wel in een opwaartse trend zitten. Mensen beginnen nog net iets te vaak over, hebben we de bodem nu wel gehad? En ik zou eerder zeggen van laten we dat even in ieder geval achter ons en vooral kijken naar of we nu daadwerkelijk door kunnen stoten.
11: Precies. Doorstoten, daar hopen we dan allemaal maar op. Dankjewel Tim Stolte, portfolio manager bij Amdax en analist van Een Nieuwe Koers. Box 3, Mauro, daar gaan we het over hebben. Vorige week heb jij je position paper toegelicht vanuit de NVC. Dat ging eigenlijk over dat het toch een beetje oneerlijk lijkt hoe het Box 3-plan er nu ligt. Tussen crypto-partijen en reguliere TradFi-partijen. De Raad van State heeft inmiddels ook naar jullie position paper gekeken. Daar is wat veranderd. Wat was ook alweer het voorstel en hoe staat het er nu voor, Mauro?
0: Ja, de discussie ging natuurlijk over, eerst zou alles aanwasbelasting worden. Hè, dat je elk jaar wordt afgetikt, ook als je nog niet verkocht hebt, moet je toch belasting betalen over de papieren winst. Ja. Toen hadden wij al eerder in februari een position paper geschreven, dit vinden wij een onverstandig idee. We waren daar zeker niet de enige. En het kabinet kwam dus ook terug met, aanwas is een slecht idee, we gaan naar vermogenswinstbelasting. Ja.
11: Probleem opgelost
0: voor de crypto en de sector en edelmetalen en nog wat andere. Hè. Maar eigenlijk voor alle financiële instrumenten zou dat dan het plan worden. En dat is heel gek, en dat hebben wij in ons position paper ook betoogd, is dat wij worden al genoemd in financiële regelgeving. Wij zijn al financiële dienstverleners, anders hadden we ook niet aan DORA, die cybersecurity wet, die voor de financiële sector alleen is, moeten houden. Dus het is heel gek om ons heel anders te behandelen, terwijl we eigenlijk juist jarenlang van het kabinet volwassen moesten worden en financiële instellingen moesten worden.
11: Dus de staatssecretaris die gooide crypto trouwens ook edelmetalen op één hoop met Pokémon-kaarten en cognac.
0: Ja. Beleggingskunst.
11: Als je Pokémon-kaartenhandelaar bent, dan hoef je niet aan allerlei hele ingewikkelde cybersecurity-wetgevingen en zo te voldoen.
0: Nee.
11: Dat is wat anders. Gisteravond is er nog gedebatteerd over het belastingplan, Box 3. Is daar iets uitgekomen wat hoop geeft misschien voor jou?
0: Nee, het ging echt alleen over een aantal andere voorstellen. Over de algehele dekking van het belastingplan wat dat betreft. Maar inmiddels is wel bekend dat, wat jij al noemde, die novelle, dat is een stukje extra wetgeving wat dan toegevoegd moet worden. Ja, daar moet een advies van de Raad van State over komen. En dat wordt op 28 oktober verwacht. En daarmee wordt dan in november verwacht dat de novelle door de Kamer kan om te stemmen.
11: Ja, maar neem ons eens mee, want jij, dit is gewoon, met een lelijk woord, is gewoon ordinair lobbyen wat jij natuurlijk doet. En daar is niets mis mee. Jij strijdt dan dat position paper vanuit de NVC, vanuit de branchevereniging. Hoe gaat dat dan verder? Wie spreek je allemaal om toch je standpunt onder de aandacht te brengen?
0: Ja, nou, ik was natuurlijk heel blij dat ik dat gelijk hier mocht verkondigen. Ja. En dat heeft ook zeker geholpen. En dat ik daarna eens een beetje alle kranten gestaan heb. Ik kreeg zelfs een bericht van mijn oma dat ik in het AD stond. Nou, dat had ik ook niet verwacht. Maar dus los van de kranten die we zelf benaderd hebben. Van joh, dit is er aan de hand. Dit is ons standpunt. Willen jullie dat oppakken? Dat ging heel goed. En ik zag eigenlijk... Ja, ik zou bijna willen zeggen voor het eerst dat iedereen het wel eens was met dat dit gewoon heel raar is en een heel slecht idee. Nou, vervolgens Kamerleden gesproken, Kamercommissie is het position paper ingediend, het position paper naar de Raad van State gestuurd. En daar kregen we ook bericht van terug dat ze dit inderdaad met aandacht hebben gelezen en mee gaan nemen in hun advies, of in ieder geval in de behandeling om hun advies op te stellen. En hopelijk natuurlijk met een hele positieve uitkomst. Maar het is dus heel leuk om... Ja, of in ieder geval heel interessant om ook wat meer in Den Haag daarin rond te lopen. Ja. En het reilen en zeilen daarvan te leren kennen. Ja. En merken dat ook wel er heel veel veranderd is in de afgelopen jaren. Dat er toch serieuzer en positiever naar gekeken worden. En nu hopelijk ook binnenkort door de staatssecretaris.
11: Ja, nou, we hebben het feit dat de Raad van State ermee bezig is, wil nog niet zeggen dat het kabinet dat dan ook gaat meenemen. Dat
0: zelfs als ze een advies natuurlijk stellen, dan wordt dat nog wel eens naast het neergelegd. Maar wat het is, ze kunnen het in ieder geval niet meer negeren. Ja. Dat zou al heel positief zijn, natuurlijk.
11: Ja. Hey, en je zegt, je spreekt ook met de politiek zelf, met Kamerleden. Voorheen moesten wij toch nog wel eens constateren, ook in dit programma, dat de cryptokennis in de Tweede Kamer er viel een beetje tegen. Hoe ervaar je dat nu dan?
0: Ja, het is natuurlijk soms heel lastig dat Kamerleden nogal veel wisselen. En het kan soms ook positief zijn. Is dat er dus inderdaad wel in ieder geval, de Kamerleden die gesproken hebben, je toch ook wel positiever naar kijken. En we gaan ons blijvend ons best doen om ook te zorgen dat alle Kamerleden dit natuurlijk gewoon goed begrijpen.
11: Ja, maar als we kijken naar het politieke spectrum, wat zijn dan de partijen waarmee je praat? Of is het heel breed gedragen?
0: Nou, ja, dan kom je een beetje in het lobbyen natuurlijk. Kijk, het heeft natuurlijk nu niet zo heel veel zin om met een partij te praten die al een heel duidelijk standpunt heeft. Of die eigenlijk weinig relevant doet in de stemming straks. Dus je gaat je vooral focussen natuurlijk op de partijen waar de coalitie een meerderheid moet gaan gaan vormen.
11: Ja, oké, dus dan hebben we het over Pro, JA21, SGP. Mag jij natuurlijk niet zeggen met wie je praat, maar dat vul ik even voor je in. Breder, hoe is er op het voorstel gereageerd? Want ik... Ja goed, als je er toch met je boerenverstand over nadenkt, dan denk je, iedereen is het hiermee eens. Want het is een heel rare situatie waar de cryptosector en de edelmetaalsector in is beland.
0: Ja, echt heel positief. Het heeft denk ik veel voor ons betekend om ook de vereniging natuurlijk op de kaart te zetten. Maar ook gewoon voor de sector als geheel. Los van dat wij natuurlijk dit position paper hebben geschreven, zijn er ook veel cryptopartijen en andere verenigingen die zich hebben aangesloten. Dus het initiatief steunen, ook uit de edelmetalenbranche. Dus heel breed, heel veel complimenten gehad over dat het toch een behapbaar, maar goed genuanceerd stuk is. En daar zijn we heel blij mee. Dus het mooiste compliment dat we denk gehad hebben is dat ze zeiden van eindelijk een goed doordacht stuk in plaats van al dat geroep toeter.
11: Ja, precies, ja. Hey, en heb je het idee dat we in Nederland voldoende, dat wil nog wel eens ontbreken in mijn hoofd, heb je het idee dat Nederland voldoende bewust is van de cryptosector, hoe groot die eigenlijk is en wat die oplevert?
0: Nee, duidelijk niet.
11: Hoeveel Nederlanders beleggen er in crypto?
0: Ja, dus er zijn bijna 2 miljoen Nederlanders die crypto bezitten. En dan kan ik me er af en toe aan storen op tv of op de radio, dat er dan wordt gezegd, voor die paar crypto-miljonairs, die moeten ze niet zo zeuren met dat ze nog 2 jaar in de aanwas moeten zitten.
11: Dat is onze eigen pas verwerf, heb ik dat horen zeggen.
0: Klopt, dat heb ik gisteren gehoord, ja. Nee, dus, en dan is dat vind ik dan jammer, omdat je daarmee echt een hele grote groep mensen die in de vermogensopbouwfase zitten, die gewoon naast wat aandelen, wat edelmetalen, ook wat crypto in de portefeuille portefeuille hebben. We hebben, wat is het, bijna 1250 FTE in onze sector werken. We hebben miljarden onder beheer. We hebben jarenlang fors geïnvesteerd om goede infrastructuur te hebben, gereguleerde financiële dienstverleners te worden. Dat moesten we. Ja, dan is het nu ook tijd om ons daarin serieus te nemen.
11: Ja, jullie staan onder toezicht van een toezichthouder die het allemaal erg serieus neemt.
0: Absoluut.
11: Dus, ja.
0: Het is ook nog eens heel duur. Dat, absoluut.
11: Ja, dus dat voelt het heel.
0: Het is gewoon volwassen nu. Dus dan hopen we ook dat we zo behandeld worden.
11: Precies, ja. Nou, en dat zien we in alle facetten van ook de beleggingswereld. En dat is een prachtige brug die ik nu voor mezelf hier sla. Zeker. Naar de podcast die wij zouden gaan opnemen. Want hier sluiten we het boek 3 onderwerp maar weer even af. Dat ongetwijfeld krijgt dat nog een vervolg. Maar Mauro, waar gaan we dat zo in de podcast over hebben?
0: Ja, we hebben Jeroen Blokland te gast. Niet voor het eerst. Hij is al 20 jaar professioneel belegger. En hij is voormalig hoofd van de multi-asset strategie van Robeco. Hij heeft ook zijn eigen multi-asset fonds inmiddels, waar kwaliteitsaandelen goud en bitcoin in zitten. En we gaan vragen hoe het daarmee gaat, maar vooral ook wat er met zijn nieuwe bijopgerichte fonds is, waar dan alleen maar goud en bitcoin in zitten.
11: Ja, dat is wel smakelijk. Dus je ziet de bitcoin en ook goud trouwens, maar met name bitcoin wordt steeds populairder als een bona fide beleggingscategorie. Ja. En Jeroen Blokland loopt daar toch een beetje voorop.
0: Absoluut.
11: Ex-Robeco-man, iemand die heel goed zit in de wereld van de traditionele beleggingswereld. Zit in een hele hoge toren in Rotterdam, zoals dat dan gaat. Heel duur pand. en hij kiest er nu voor om een sound money fund op te richten. Ja. Met alleen goud en bitcoin.
0: En hij kan het gewoon heel goed uitleggen.
11: Hij kan het heel goed uitleggen. Hij praat graag. Dus daar gaan wij heel gezellig mee kletsen. Dat gaan we doen in de podcast dus. Want tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Mauro Halve, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cryptodienstverleners, de NVC. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
9: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
1: De Nostradamus van Kaap, die komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen, hoor.
0: In Achter de Macht neem ik, Splinter Chabot, politicoloog, je samen met campagnestratege Bas Erlings.
2: Nederland.
0: Ja.
2: Het gaat er voorzitten.
0: En voormalig Kamerlid Peter Quint, mee achter de schermen van de politiek.
3: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet op weg stuurt. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja.
0: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
4: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
5: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
6: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
7: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
8: Ook een klassieke grootbank als ING moet iets met AI. Waar liggen de grootste kansen? Of zijn er toch vooral risico's? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bahadir Yilmaz, Chief Analytics Officer van ING. Luister naar Return on AI vanaf Human X in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
9: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
7: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het knobbeltje dat op de long van paus Leo werd gevonden bleek een kwaadaardige tumor te zijn, zegt het Vaticaan. Er is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd. De operatie is zonder problemen verlopen en de paus is inmiddels weer bij kennis. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit of ze in het land mogen blijven, kunnen geen dwangsom meer aanvragen. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het plan van asielminister Van der Brink. Immigratiedienst IND was dit jaar al meer dan 100 miljoen euro kwijt aan die dwangsommen. In het onderzoek naar een mogelijke aanslag in Polen zijn bij de verdachte thuis explosieven gevonden. De oudere man werd eergisteren opgepakt omdat hij een aanslag zou hebben willen plegen op de Poolse premier en de minister van Defensie. Het is niet bekend waarom hij dat van plan was. Voor de moord op rapper Tupac is 40 jaar cel uitgedeeld aan de man die in augustus al werd veroordeeld, Dwayne Davis. Hij was ooit een bendeleider en zei in die tijd dat hij achter de moord zat, maar later trok hij dat weer in en zei hij dat hij er alleen geld mee wilde verdienen. Er is geen direct bewijs, de moord was 30 jaar geleden. En in de Champions League heeft PSV geen potten weten te breken tegen Duitse RB Leipzig. Ze verloren met 1-0. Het Nederlandse vrouwenelftal deed het een stuk beter. Die wonnen met 3-0 van Hongarije in de kwalificatie voor het WK van volgend jaar. Eerder wonnen ze ook al van de Hongaren met 8-0. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Morgen rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Milou Brandt.
13: Welkom, het begin van het cijferseizoen op deze dinsdag 13 oktober... en de dag dat de techsector het op de heupen kreeg.
14: You've got the warnings, of course, from the CEO of that chip giant Broadcom. You've got the competition over in China starting to come to the fore. You've got the model changes as well, and you've got the warnings about the capital flows.
13: Heel veel waarschuwingen. Is dit gewoon weer wat lucht uit de AI-bubbel? Of lopen we nu echt tegen de grenzen van het enthousiasme aan? Dat zoeken we deze aflevering voor je uit.
15: En dan hebben we het ook over LVMH, het luxe bedrijf dat probeert al jaren het tijd te keren, maar zonder succes.
16: LVMH sales in China slump. Mainland sales last quarter fell by double digits. Chinese shoppers also pulled back their purchases overseas. LVMH shares are down more than 40% this year.
15: Ja, ook afgelopen kwartaal was weer een teleurstelling. Wanneer komen ze dan wel weer eens met goed nieuws? Dat hoor je zo.
13: En je ontdekt wat een gluurbrillen directeur is.
15: Ja, de Amsterdamse beurs die sloot 0,5% in de min op 1129 punten. En de grootste daler is ASM International met 6,3%. En in de VS meer van hetzelfde, alles in het rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Nico Inberg van de Aandeelhouder. Dag Nico.
17: Een hele goede avond.
15: Avond.
13: Goed dat je erbij bent. Tijd om te beginnen. Ja. En ik ga beginnen en dat doe ik met CSG, het defensiebedrijf van het Damrak. Of tenminste, ja, één daarvan, maar wel de grootste. CSG en Jelle heeft de volledige naam nog een keer voor je paraat.
18: De Tsjechoslovak.
13: Dit doe je zelf, hè? Ja, ik hou het gewoon bij CSG. Dat is veiliger. Dat wordt ook een klein beetje een ruimtevaartbedrijf naast dat het een defensiebedrijf is. Het neemt namelijk een belang in MDA Space, dat is een Canadese partij die onder andere satellieten maakt en radardata verzamelt. Nou, voor een defensiebedrijf als CSG uiteraard erg handig. Ze nemen een belang van 9,5% en zijn zo gelijk de grootste aandeelhouder.
15: We kunnen zo nog wel even gaan oefenen, hoor, Max, als je wilt.
13: Ja, dat doen we buiten de uitzending.
15: Ja. Het mag voor veel Nederlanders een favoriete vakantiebestemming zijn, maar ons pensioengeld, ja, dat stallen we toch liever elders. Het ABP dat steekt de 29 miljard die het terughaalt uit Amerikaanse staatsobligaties in verschillende Europese landen. En in dat lijstje schittert Frankrijk door afwezigheid. Sterker nog, het grootste pensioenfonds van Nederland verkleinde zijn positie in de Franse staatsobligaties met ruim 0,5 miljard. Toch wel opvallend. En ja, intussen zien institutionele beleggers gewoon steeds meer beren op de weg in Frankrijk. De op één na grootste economie van Europa. Let wel even op, ja. En met name de staatsschuld die neemt steeds problematische proporties aan. Oplopende rente natuurlijk een steeds grotere hap uit de begroting. En de meeste vrijgespeelde miljarden die gaan trouwens naar Duitsland, daar verdubbelde het ABP zijn positie. Ja, Nico, wat denk jij? Is Frankrijk opgegeven?
17: Nou, nog niet opgegeven, maar iedereen houdt wel zijn... meeste partijen die blijven er vanaf. We willen eerst kijken wat die verkiezingen gaan doen. Dat is pas in april, dacht ik, volgend jaar. Dus het is wel een gebed zonder eind inmiddels.
13: Houd het in de gaten. Dan haal ik er één letter vanaf en gaan we van het ABP naar BP. De Britse oliereus die had afgelopen jaren namelijk één groot probleem. Want ze wilden als een van de weinigen in de sector echt inzetten op groene energie. En dat kostte veel geld. En activistische aandeelhouders die hebben het bedrijf daar uiteindelijk, ja, toch weer van weggestuurd. Maar die schuldenberg is er niet kleiner op geworden. Nou, is er goed nieuws voor hen. De olieprijs is flink gestegen. Dus dat rekte marges op. Blijkt uit de voorlopige kwartaalcijfers. En dus kan er worden terugbetaald. Ze boeken zo'n $9 miljard af van de netto schuld. En daarmee lopen ze flink op de zaken vooruit.
19: They've already reached their net debt target for 2027. Of course helped by the volatility caused by the Iran war. So at the end of the third quarter, net debt was around $13.5 billion to $14.5 billion. And the target is $14 to $18 billion.
13: Ja, goed nieuws. Wordt dus vrolijk opgevat. Het aandeel steeg met 4%.
15: Dan drie Nederlandse organisaties die stappen naar de rechter om de Meta-bril, liefkozend ook wel de gluurbril genoemd.
13: Liefkozend.
15: Ja, niet heel erg. Hè.
13: Goed omschrijvend.
15: Onder andere de Consumentenbond, die ziet allerlei privacyproblemen. En ze hadden de brillendirecteur, daar is die, bij Meta 2 weken gegeven om te reageren. Nou, dat deed de brillendirecteur. Hij vindt de ophef niet verrassend. Ze gaan de gluurbril niet van de markt halen. En hij zegt, toen de eerste smartphones met camera uitkwamen, was er ook ophef.
13: Hoor. Klinkt ook een beetje als kapitein toiletbril zo ongeveer. Dat zou je ook kunnen zeggen.
15: Ja. Sorry,
13: in plaats van de brillendirecteur.
15: Ja, ik roep maar wat. Zou je inderdaad ook kunnen doen, de toiletbril. Nou, de drie organisaties die gaan daar natuurlijk niet mee akkoord zomaar. Die camerabril die kan ongemerkt mensen vastleggen, beelden verspreiden. Zomaar iemands politieke opvatting, religie of gezondheid zou daar dan weer uit kunnen blijken. Ja, bijzondere persoonsgegevens die mogen niet zomaar worden gelekt natuurlijk. En daarom een kort geding. Heeft dat zin? Nou, de kans op een verkoopverbod, dat is redelijk klein. Maar dat betekent niet dat er geen effect hoeft te zijn. Hè? De ophef alleen al, die maakt bijvoorbeeld al dat Hans Anders en Wekamp het ding weigeren te verkopen.
13: Nou, daar kun je mee beginnen.
15: Ja.
13: Straks een dubbele aftrap van het cijferseizoen. Goed is hij niet bepaald. LVMH die stelt weer teleur. En je hoort zo hoe ze zich niet nog een keer aan dezelfde Chinese steen stoten.
15: Ja, en een zeldzame tegenvaller op Wall Street bij een van de grootste banken ter wereld.
13: Maar eerst naar de techsector. Die heeft het zwaar na zorgen bij chipmakers Intel en Broadcom.
20: Chief executives of Intel and Broadcom both warning that access to capital could become a bottleneck, even as demand is still there. Broadcom CEO Hock Tan says financing could become a bigger constraint than chip components and power. Intel's boss Lip-Bu Tan mirrored the same concerns.
13: Ja, de chipbedrijven zijn bang dat ze niet genoeg geld meer kunnen verzamelen voor nieuwe investeringen. En daar komt nog wat meer bij. De topman van Broadcom twijfelt zelfs aan de kennis en kunde van beleggers.
21: The Broadcom CEO then saying a lot of investors have no clue what they are investing in. Then saying they set very extreme expectations only to find out that it's almost like they are in a casino.
13: Ja, dat komt allemaal bovenop twijfels die al wat langer opborrelen in de techsector. Techbeursgangen worden uitgesteld. Er is een Chinese geheugenchipmaker die opeens claimt toch een stukje dichter bij de competitie te zijn geraakt, CXMT. Maar er is ook goed nieuws. Cathy Wood, de vrouw die serieus denkt dat een Tesla-aandeel $2600 waard gaat worden, die zegt dat het tijd is om te stoppen met tech-aandelen kopen. Dus maak daaruit op hè, wat je eruit op wil maken. Nou, Nico, veel onrust. Is het overdreven? Is het toch wel een beetje terecht? Laten we hier een beetje lucht uit de bubbel. Wat maak jij ervan?
17: Ja, er mag wel een beetje lucht uit. Kijk, je ziet wel dat iedereen een beetje in het duister tast, omdat we niet goed weten hoe AI zich gaat ontwikkelen. We weten wel dat AI fantastisch is en dat je er heel veel mee kan doen. Maar hoe die uitbouw gaat, wie daar geld aan gaat verdienen, of die hoge marges van die geheugenchip bedrijven, of die zo blijven, hè, dat is ook heel erg onzeker. Dus ja, iedereen twijfelt. En dan is, ja, bijvoorbeeld afgelopen week had je die twee analisten die de koersdoelen voor Besi halveerden. Ja, dat zijn dingen die moeten door de markt. En beleggers moeten daarop reageren. En dat komen iedere keer van dat soort berichten langs. En iedere keer moet daar een mening over worden gevormd. En er is gewoon heel veel onzekerheid over AI. En over hoe die uitbouw ervan gaat. Want, of dat zoveel geld kost, of dat wel binnen de perken blijft.
13: Ja, want hoe komt het dat die onzekerheid er nu dan opeens is? De afgelopen maanden, het afgelopen jaar, heb ik eigenlijk het idee gehad dat er vooral nog steeds best wel hosanna over werd gedaan, toch?
17: Ja, nou ja, het komt altijd in vlagen. We hebben natuurlijk ook een tijd gehad dat men dacht van AI is een bubbel. Nou, toen kwamen we erachter dat AI is geen bubbel. Dat wordt doorgeïnvesteerd. Bedrijven, met name de hyperscalers, gaan heel veel geld uitgeven eraan. En nu zitten we weer in de fase dat we denken van oké, AI komt eraan. Het gaat allemaal gebeuren. Alleen, hoe gaan we er geld aan verdienen? En wie gaat er geld aan verdienen? En ja, er is iedere keer wat. We noemen dat ook wel de Wall of Worry op de beurs. En die heb je hier heel duidelijk. En omdat er zoveel onzekerheid is, zie je dat de beurskoersen heen en weer wapperen.
13: Ja, misschien nog even naar de topman van Broadcom, Hock Tan. Die is toch vrij kritisch. Ja. En ook hij zegt eigenlijk, ja, die investeringen die worden bij lange na nog niet terugverdiend.
22: Most companies out there cannot find any bloody return on investment. I'm telling you, people are just wasting money, spending tokens, trying to understand. Ever thought when you're a kid, you go to a video arcade?
15: Yeah.
22: You play with your parents, give you $10 of tokens. Points, you finish it in 10 minutes and you haven't learned anything.
13: Ja, dus hij zegt eigenlijk gewoon iedereen pompt zijn tokens erdoor. En dan, oh ja, dit was mijn gratis budget.
15: We hebben er niks voor.
13: Veel plezier, ik kom misschien ooit wel eens terug. Veel plezier de volgende keer.
17: Nou ja. Ik moet altijd een beetje lachen om die Hock Tan. Want bij de vorige kwartaalcijfers las hij de kwartaalcijfers voor van een jaar eerder.
13: Oké, okay, niet te serieus nemen dus.
17: Hij is wel een punt. En hij is natuurlijk wel de CEO van een van de grootste chipbedrijven. Voor mij is Broadcom ook 1000 miljard waard of meer.
13: Ja.
17: Dus ja, we moeten hem zeker serieus nemen. Het gaat ook heel goed. Ze hebben heel veel orders. Dus ze zien zelf ook dat er heel veel te gebeuren staat. Alleen wat hij zegt is wel een beetje waar. Hè? Als je kijkt wat er in Korea gebeurt vanochtend.
13: Ja.
17: Of vannacht eigenlijk in Korea. Zag je weer die aandelen -8, -9% gaan. Het zijn hele degelijke bedrijven. Die doen het fantastisch. Maken heel veel winst. Maar beleggers die weten daar niet goed mee om te gaan. En er zit gewoon in de beurs, in de markt, zit heel veel speculatie. Eigenlijk sinds corona is dat erbij gekomen. Veel particulieren die via opties, turbo's en noem maar op, Heel graag een gokje wagen. En dat zit ook in de beurs.
13: Mensen die snel rijk willen worden. Nou goed, daar is Zuid-Korea natuurlijk het voorbeeld van zo ongeveer. Jij noemde al die geheugenchipmakers daar. Nou is dus ook het nieuws dat CXMT, dat Chinese geheugenchipbedrijf, dat die ook heel erg dicht bij die Koreaanse competitie zit. Is dat... In hoeverre is dat een serieuze dreiging voor de marges die ze daar in Korea maken?
17: Nou, dat is het wel. Kijk, het is een beetje de vraag, want de Amerikanen die proberen nu met man en macht om die Chinese bedrijven buiten de deur te houden. Maar je ziet er bijvoorbeeld aan Apple, die wil heel graag zaken doen met hen, omdat die chips van hun gewoon goedkoper zijn. Hoe ze technisch zijn, hoe ze technologisch zijn, dat is nou even de vraag. Maar ik neem aan dat wel bij elkaar in de buurt komt. Dus er valt heel veel geld te verdienen. Er was eerder op de beurs al zo, als er ergens heel veel geld te verdienen valt, dan komen er heel veel mensen op af. En dat gaat hier ook gebeuren. Dus iedereen wil uitbreiden in die sector met geheugenchips. Ze bouwen zelf ook fabrieken bij de grote drie, Micron, SK Hynix en Samsung. Maar de Chinezen hebben ook bedrijven die dat kunnen doen. En als die één keer beginnen, ja, daar gaat natuurlijk hard altijd qua omzet en volume. Dus dan komt dat erbij.
10: BNR Beurs.
15: Door naar LVMH, het luxe bedrijf dat krijgt de inkomsten, maar niet terug op peil. Weer valt de omzet tegen. Daar scoren ze onder de verwachte 1,3%. En het probleem zit hem in de LV van LVMH, dus de Louis Vuitton afdeling. De tasjes en de topjes dus.
1: Sales overall for the division that includes Louis Vuitton and Dior were down 5%. That was much worse than expected. Also Louis Vuitton, the main brand, suffered from a backlash from consumers after Louis Vuitton won a trademark lawsuit against a local tea chain called Molly Tea. En dit sparked a backlash from consumers.
15: Ja, dus de omzet die daalde daar flink met 5%. En het ligt ook aan hun eeuwige probleem, hè? China. Daar loopt, dat is gewoon een afzwakkende vraag vanuit daar. Nico, weer konden ze tijdens niet keren. Hè? Dus ja, waarom is dat nou eigenlijk zo moeilijk?
17: Nou, de Chinese markt is denk ik niet goed. We hebben er eigenlijk heel weinig informatie over. Van Amerika en Europa weten we alles. Maar van de Chinese markt, dat is een beetje onduidelijk. Laatste wat we eigenlijk hoorden een jaar geleden was dat die huizenmarkt niet goed was. Maar hoe het met de gemiddelde, hoe noem je hem, jouw modaal in China, hoe het daarmee gaat, dat weten we eigenlijk niet. En als ik kijk naar de Chinese aandelen, ook hier, bijvoorbeeld Prosus en Baidu, dat gaat allemaal niet zo geweldig. Dus ik heb het idee dat die economie daar gewoon niet zo lekker draait. En daar komt bij dat de Chinezen meer en meer kijken naar hun eigen merken. Dat zie je met name in de auto-industrie. Maar ze zijn technologisch eigenlijk helemaal bij. Ik denk op het gebied van auto's liggen ze zelf ietsje voor. Maar ook qua merken, je merkt het ook aan bijvoorbeeld Nike, die heeft ook heel veel moeite mee daar. Dat ze toch meer en meer kijken naar hun eigen merken uit eigen land.
15: Je zei al, we weten wel wat meer over bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Citibank heeft uitgerekend dat daar ook toch wel de vraag naar luxe goederen wat afneemt. Dus ja, dat is ook uiteindelijk geen goed nieuws, hè, voor LVMH.
17: Nee, ik zag wel dat het in Amerika in bepaalde gebieden wel beter ging. Met name met de horloges en de sterke drank. Maar dat was ook, dat werd ook een keer tijd, want daar ging het al eigenlijk jaren minder. Maar Amerikaanse consument, daar komen ook verschillende berichten over binnen. Maar die Amerikaanse consument heeft gewoon moeilijk. Alles is duur. Inflatie is hoog. Het is niet zozeer dat de inflatie erg hoog is, maar alles is gewoon duur gebleven. Inflatie is nooit teruggezakt. De echte lonen, zeg maar, zijn niet echt meegegroeid met de kosten. Dus iedereen moet een klein beetje opletten. En daar gaat LVMH. LVMH is natuurlijk niet, is wel luxe, maar het is niet echt luxe.
15: Okay.
17: Het is geen L'Oréal of zo. Dus ja, ook daar gaat het dan denk ik een stukje minder. En dan moeten ze harder vechten voor hun marktaandeel.
15: Ja, wat kunnen ze wel doen? En waar zou je dus ook als belegger naar kijken?
17: Nou ja, het is best een lastig verhaal met LVMH. Omdat Bernard Arnault die wil echt iedereen tevreden houden in zijn bedrijf. Dus alle merken die ze hebben, alle maisons, zoals hij dat noemt, die moeten erbij blijven. Misschien moet hij wat afstoten links en rechts. Merken die het niet zo goed doen. Dat is heel normaal in een bedrijf als je bepaalde merken hebt die niet lekker lopen. Dan denk je, nou, die doen we weg of dan gaan we wat anders doen. En nu is het zijn eigen merk, Louis Vuitton, die niet goed draait. Dus ze zullen daar toch de marketing een beetje moeten opschroeven, heb ik het idee. Om ervoor te zorgen dat ze toch erbij blijven op een of andere manier.
13: Maar is het
17: dat is wel een lastig verhaal.
13: Is het de marketing opschroeven of is het misschien ook een beetje kill your darlings en dan kijken, nou goed, zo'n Chinese markt, is misschien een beetje een verloren zaak op dit moment. Moeten we daar niet minder zijn? Je bent een luxe bedrijf. Hoe schaarser je het maakt, hoe aantrekkelijker je eigenlijk zou moeten worden. Is dat niet een oplossing?
17: Ja.
13: Kun je naar Bernard mailen?
17: Bernard, hij komt wel eens in Nederland, hè, want hij heeft een botenbedrijf in, Zuid-Holland.
15: Kijk, boter maar, of boten?
13: Boten, denk ik.
17: Boten. Kaag. In Kaag.
15: Ja, ja.
17: Maar dat is hij. De Chinezen houden wel van dure merken. Dat loopt op zich goed. Maar misschien zijn ze wel een beetje overpriced. En ze hebben natuurlijk in coronatijd de prijzen fors omhoog gegooid. Dat is ook alleen maar duurder geworden. En misschien kunnen ze hier ook niet zo heel gek veel aan doen. Omdat het algemene prijsspel van heel veel dingen is gewoon hoog. Mensen komen soms gewoon een stukje geld tekort aan het eind van de maand. En daar hebben ze misschien, net zoals iedereen, alle bedrijven die mikken op de consument, hebben daar gewoon last van.
0: BNR Beurs.
13: Ik kom nu niet meer van het beeld af van Bernard Arnault die met allemaal boter rondloopt.
15: Ja, lekker smeren.
13: Boten. Weet ik niet hoeveel multimiljardair. Goed.
17: Hij heeft een beetje boter op zijn hoofd.
13: Inderdaad. Milou, je favoriete moment is aangekomen. Want we gaan naar Wall Street en we gaan kijken hoe het er daarvoor staat.
15: Heerlijk.
13: En toch minder favoriet, want het is allemaal in het rood. De Dow Jones 0,3% eraf. De S&P 500... een lichtpuntje, bijna gelijk. En de Nasdaq 0,1% in de min. En zullen we dan maar even beginnen met de kwartaalcijfers van deze middag. Die van de eerste Amerikaanse grootbanken. En we beginnen met...
2: some disappointment, obviously, with JP Morgan. We're seeing FICC sales and trading, of course, coming in well below those estimates. $5.37 billion for the third quarter FICC sales and trading revenue versus an estimate of $6 billion. That was honestly the expectation more broadly for these bank earnings for the third quarter, given the volatility that we've seen in the bond market.
13: Bij JP Morgan werd dus niet aan de verwachtingen voldaan in de tak die je obligaties koopt en verkoopt, terwijl met al die onrust in die markt toch wel gerekend werd op een goede uitkomst. En de kosten van de bank die vielen ook nog aan de hoge kant uit. Nou, het aandeel dat kelderde even, maar tijdens de analystical herstelde het toch weer en nu staat het 0,3% in de plus. De rest dan, Wells Fargo, die staat wel in de min, 1,5% eraf. Citigroup scoort rond de verwachting en Goldman Sachs die doet het goed in de aandelenhandel en dat werd initieel ook beloond, staat nu een procentje in de plus. Het is een beetje van alles wat, Nico. Kunnen we er toch nog wat een soort grote lijn uit bakken?
17: Nou ja, de banken doen het op zich wel goed. Alleen ze waarschuwen wel allemaal een beetje van... die rente loopt op. Dus de consument moet wel even op zijn tellen passen. Ze doen het nog goed. Ze houden zich goed. Maar het moet niet veel gekker worden. En dat is natuurlijk een beetje een algemene waarschuwing. Je zag wel dat Goldman weer heel veel geld verdient in de aandelenhandel. Niks, what else is nieuw. Maar op zich, die banken doen het nog steeds heel erg goed. Dus de renteomgeving voor banken is gewoon goed. Met name in Europa, maar ook in Amerika. Dus de banken doen het goed. Daar kan je weinig van zeggen.
15: En eerder had ik het hier even over de bril van Meta. Nou, daar zijn kapers op de kust, want Alibaba onthulde vandaag de nieuwste generaties van zijn slimme brillen, de Q1 Glasses N1-serie. Nou, de functionaliteiten zijn vrij vergelijkbaar. Ook hiermee kun je mensen filmen en inbreuk maken op andermans privacy, dus dat is mooi. Maar wie hoopt dat de Chinese bril goedkoper is, die heeft pech, want de Alibaba-bril die is te koop vanaf 2999 yuan, omgerekend zo'n $450. Met andere woorden, ze willen niet zozeer een goedkopere bril maken dan bij Meta, maar vooral een betere.
13: Ja, en de koers van Meta 2,5% in de plus, misschien ook wel een beetje hiermee te maken. Ja. En trouwens naar die Meta, die film van over Zuckerberg geweest, die nieuwe, de Social Reckoning.
15: En?
13: Erg goed. Ik mag geen beleggingsadvies geven, maar bij deze een
15: filmadvies.
13: Bioscoopadvies.
15: Ja.
13: Ja, inderdaad. Nou, tot slot nog even heel erg terug naar gisteren. Dat bleek een zwarte dag voor collega Donner Bakker. We leven met hem mee. Ja. Een van de bedrijven in de kern van zijn expertisegebied verdwijnt namelijk van de beurs. Dating app Bumble wil zichzelf verkopen voor $1,3 miljard. En ze hebben al een koper, Ithaca Holding, een investeringsmaatschappij. Nou, Donner vindt er het zijne van.
3: Ah, Bumble. De eerste dating-app die ik ooit heb gedownload heb. Ja, ergens natuurlijk een beetje jammer dat ze worden overgenomen, maar een verrassing zou ik het ook weer niet willen noemen. Het ging natuurlijk in coronatijd erg goed met dating-apps en dus ook met Bumble. Daarna wat minder, want iedereen werd een beetje swipe-moe. Het antwoord van Bumble waren een paar AI-updates. Dat was het ook niet helemaal. De koers liep verder en verder naar beneden. Ja, en dan komt een overname door een private equity partij dichter en dichterbij.
13: Ja, en nu heel erg dichtbij, want het gaat gebeuren. Gisteren na het eerste overnamegerucht kreeg het aandeel dan toch een beetje soelaas nadat het 95% gedaald was sinds de piek. Toen kwam er 50% bij. En vandaag bij de bevestiging weer 56%.
15: Ja.
13: Ja. Dikke bonus.
15: Alle steun voor collega Donner. Je kunt het uitspreken op een dating-app. Maar niet meer op Bumble dan, denk ik. Nou, nee. We swipen door naar het volgende onderdeel van deze aflevering. En dat is de planning van morgen. Nou, je kunt je klaarmaken voor de volgende lading bankencijfers. Bank of America en Morgan Stanley zijn aan de beurt. Nou, de koersen daarvan zijn het afgelopen kwartaal wat gedaald. En ja, dat zal te maken hebben met de rente op staatsobligaties, die op het hoogste niveau in jaren staat. En toch liggen de winsten voor de meeste van die grote buitenlandse banken dit kwartaal wel hoger dan een jaar geleden. Behalve voor Bank of America. Daar zijn de verwachtingen wat magerder. En is er natuurlijk ook nog de renteverhoging van de Fed. Dus ja, wat gaat dat met de marges van banken doen? Nou, met de cijfers van deze banken erbij krijgen we een completer plaatje. En dan natuurlijk het moment waar iedereen op wacht. De kwartaalcijfers van ASML. Het paradepaardje van de dag wel. En ja, het ziet er allemaal heel goed uit. Maar de vraag is dan natuurlijk altijd, ja, wordt het nog beter dan verwacht? Nou, de afgelopen dagen is de koers toch wel wat gedaald. Dus misschien is gewoon goed ook wel genoeg om beleggers een beetje blij te maken.
13: Nou, en als je dan teleurgesteld bent over die cijfers, of misschien heel vrolijk, dan kun je vrijdag luisteren naar ons ASML. De podcast die ik gemaakt heb. Ja, ik blijf het maar pluggen hier totdat we er allemaal bij neervallen.
15: Ik kan niet wachten.
13: Je kan alvast gaan abonneren in de feed, in de BNR-app. Kunnen we nu ook echt de uitzending afronden. Dit was de BNR Beurs van dinsdag 13 oktober... waarin zo ongeveer driekwart van onze luisteraars werd afgeschilderd als gokker. Ja. En waarin we werden bijgestaan door onze chef gokverslaving Nico Inberg van Afklikkliniek, de aandeelhouder. Dankjewel weer.
17: Ja, je wordt bedankt.
15: En jij ook bedankt. Fijne avond. En bedankt voor het luisteren ook. We gokken erop dat je dat morgen weer doet. We zien je dan. En tot die tijd, abonneer of volg ons in je podcast-app op YouTube. Dan heb je een grotere kans om ons weer te vinden.
13: Eén groot kansspel. Tot morgen.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.

0: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie? Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
1: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
2: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
3: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
1: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
2: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
3: En sla je slag.
0: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
4: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad. Nieuws met beslissingswaarde.
5: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics. Remain relevant.
6: In de Friday Move gaat het over tv.
7: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
6: Politiek.
8: Ja. Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
6: En ik ben er ook.
7: Dat is toch heerlijk.
6: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
9: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
11: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De operatie die Paus Leo vandaag heeft

0: Te ondergaan bleek om longkanker te gaan. Het knobbeltje dat op zijn long zat was een kwaadaardige tumor. Bij de operatie is een deel van zijn rechterlong weggehaald. Bas Leo is inmiddels weer bij kennis en gaat de komende week herstellen van die operatie. Bij het station in Schiedam is vanavond een man neergestoken, meldt Rijnmond. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie, naar verdachten wordt nog gezocht. En bij het station in Groningen was ook een steekpartij, meldt RTV Noord. Dat ging om een uit de hand gelopen vechtpartij. Kort daarna kon iemand worden opgepakt. Premier Jette vindt het niet nodig om dit jaar al een akkoord te bereiken over de Europese meerjarenbegroting. Hij laat zich niet onder druk zetten door EU-voorzitter Ierland, zei Jette in de Tweede Kamer. Volgens hem gaat het om de inhoud en niet om de snelheid. Nederland wil met enkele landen bezuinigen op landbouw en arme regio's. En een tegenvaller in de Champions League voor PSV. Ze verloren met 1-0 van RB Leipzig. PSV kreeg veel kansen, maar benutte die niet. Zo ging een penalty in de eerste helft er niet in. Ook de Oranjevrouwen speelden vanavond. Die wisten wel te winnen. Met een 3-0 zegen tegen Hongarije zijn zij een stap dichter bij het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
3: De uitdaging is de inschatting van de concurrentie. Niemand wil te veel betalen, maar iedereen wil het hebben.
4: Hier bepaalt eigenlijk die curator welke onderdelen van het bedrijf verkocht gaan worden. En daar mag je dan op bieden. Normaal gesproken heb je op een gegeven moment ook een exclusief proces. Dat heb je hier ook niet. Dus ook andere partijen kunnen bieden. Dus je weet niet precies wie wat gaat doen.
3: Mark, we need to talk. The Americans are coming.
5: 11 jaar geleden begon hij met een platform om campers met elkaar te delen. Via een flinke kapitaalronde en de overname van een failliete concurrent kwam er uiteindelijk een bijzondere kans voorbij. Een fusie met een branchegenoot in Frankrijk. De grootste uitdaging van dat proces? Cultuur. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Mark de Vos van GoBooney. Die vertelt over de deal van zijn leven.
3: Ja, de deal van mijn leven was uiteindelijk de fusie met het Franse camperplatform Yescapa. In 2023. We waren destijds heel groot in Noord-Europa. En een heel klein beetje op weg om groter te worden in Zuid-Europa. En zij precies andersom. Groot in Zuid-Europa en een beetje op weg om groter te worden in Noord-Europa. En samen kenden elkaar al eigenlijk 7 weken nadat we GoBooney hadden opgericht. Kenden we ze al. Echt letterlijk, dus persoonlijk gesproken. En toen was het tijd om samen de grootste te worden.
5: Het allerbelangrijkste wat je van dat proces geleerd hebt, Mark?
3: Poeh, het allerbelangrijkste is dat ik zelf extreem let op de cultuur binnen een bedrijf. Dat moet echt een entrepreneurial, ondernemende club zijn. En ik dacht dat dat bij de Fransen ook wel zo was. En dat we het wel konden buigen naar net hoe wij het hadden georganiseerd.
4: Ja.
3: We
4: konden heel goed opschieten.
3: Nou, omdat we ook wel echt heel goed konden opschieten met de oprichters. En we veel mensen hebben gesproken. En ja, zware onderschatting van de Franse cultuur. Ondanks dat we er veel over gelezen hadden. Het boek van
4: Want waar komt dat op neer?
3: Maar hadden we goed doorgeplozen. Ja, de Fransen hebben echt een hele fundamenteel andere manier van leven. Op heel veel manieren prettig. Maar waar die met name wringt, is zelfs bij een start-up en een scale-up kijkt uiteindelijk toch iedereen naar de baas. Ja. En als we één ding binnen ons bedrijf voor elkaar hadden, is dat iedereen scheid had aan wat de baas vond, als ze vonden dat ze gelijk hadden. Want dan gingen ze hem gewoon overtuigen. En dat is ook hoe het moet werken, denk ik, in een entrepreneurial spirit business.
5: Er ging natuurlijk wel het een en ander aan vooraf, hè, deze fusie. Jouw bedrijf, GoBooney, een deelplatform voor campers. Even in een notendop, hoe werkt het precies?
3: Ja, het is puur Airbnb, alleen dan met rijdende huizen. Dus ze hebben 4 wielen in plaats van dat ze ergens staan. Dus over het algemeen huur je een Airbnb ergens ver weg waar je naartoe reist. En een camper huur je vooral vaak om de hoek, omdat je er daarmee van huis vandaan vertrekt. Om lekker whatever te doen.
5: We wilden het eigenlijk gaan hebben over het rondje crowdfunding. Maar hij vertelt mij net dat jouw allereerste investering is eigenlijk gekomen nadat jij bij BNR de gast bent geweest. Want jij zegt, hey, deze studio, die ken ik.
3: Ja, ik zat hier met Koen van Polar Steps. Toen uiteraard nog ook onbekend. Ja, en we zaten precies alle
5: succesvol.
3: Twee in dezelfde fase. Het allereerst begonnen en... het voelde een beetje competitief. Want we moeten alle twee ons best doen om een verhaal te vertellen. En alle twee hebben we daar succesvol de vruchten van geplukt.
5: Je mocht pitchen bij het programma Zaken doen.
3: Ja.
5: Overigens, die pitchrubriek heb ik destijds bedacht. Dus,
3: Dank je.
5: En de volgende ochtend?
3: Ja, er zat een mailtje in mijn inbox van de Nederlandse Kampeerautoclub. En die zeiden, we willen wel investeren. Nou ja, dat is een vereniging, ja. Dus je denkt, nou, misschien kennen ze wel een rijke camperdealer of zo. Maar Stan, de directeur, bleek al snel binnen een week dat hij heel serieus was. Dat hij gewoon 2,5 ton erin wilde steken zelf als vereniging.
5: 2,5 ton, en dat heb je dan even voor elkaar door een paar minuten op BNR.
4: Wanneer was dit?
3: 2015, eind 2015.
4: Want hoe ben je gestart hiermee?
3: We zijn gestart in 2 januari 2015 zijn we gaan zitten, Fop en ik. En 18 april waren we live. We hadden Nico, onze ultieme 10x-developer, die nu met de AI 100x-developer is. Die wist het voor elkaar te krijgen om in 10 weken tijd een complete Airbnb te bouwen. Wij gingen live 18 april in de Telegraaf. En dag erop eerste boeking.
4: En had je meteen funding nodig?
3: En wij stopten er zelf geld in. Dus we moesten Nico betalen en nog wat mensen. We hadden wat stagiaires. Een klein anti-kraakkantoortje. En ja, we keken het van kwartaal op kwartaal. Boekingen kwamen binnen. Nou, nog maar weer geld investeren. Wat een grote verrassing was dat het de marketing geld opleverde. Want wij waren bang dat de marketing euro niet een euro winst opleverde. Maar dat leverde die hier ruim wel op. Dus we konden wel door. Maar we hadden wel absoluut geld nodig. Dus toen zijn we eerst volgende in de zomer van 2015 beginnen met kijken waar we investeerders vandaan konden krijgen. En
4: hoe heb je dat aangepakt?
3: Gewoon echt, we zoeken naar clubjes. Zoeken naar individuen. Veel clubjes waren er toen al wel.
4: Netwerk of ook breder?
3: Nee, wel heel veel ook. Gewoon wat er destijds gewoon echt online al beschikbaar was van allerlei clubjes van banken die iets faciliteerden of wat rondging op internet. En dus overal op de zeepkist.
4: Hoeveel je nodig had op dat moment?
3: Dat is een goeie. Wat wilden we toen? Ik denk dat we toen voor 500.000 of zo gingen.
5: Ja, want rond 2017-18 deed jij ook een rondje crowdfunding. En volgens mij, als we dan even een sprongetje maken, in 2021 kwam jouw eerste, ik noem het maar even, echt grote deal. Toen haalde je 6 miljoen euro op bij No Such Ventures. Ja. En ook een handjevol informals. Ja. Veel moeten pitchen?
3: Ja, zeker. En nou, moet ik eerlijk bekennen dat veel ondernemers vinden het pitchen helemaal niet leuk. En ik heb er altijd erg van genoten. Het scherpte altijd mijn eigen blik op de wereld aan. Want ik snapte wel vaak waar mensen voor gingen. Maar ik kon niet altijd overzien welke kritische noot ik wel weer kreeg uit een onverwachte hoek. Omdat ik zelf gewoon niet het hele spectrum kan overzien. Dus mensen kwamen echt met hele onverwachte kritische noten. En dat vond ik wel heel erg interessant.
4: Ja, nog even terug naar die crowdfunding. Want dat vind ik best een interessant middel eigenlijk voor ondernemers om funding op te halen. Omdat ik denk dat daar een interessante marketingcomponent aan hangt. Kun je eens vertellen hoe je dat hebt gedaan? Hoe dat werkt en wat het je heeft opgeleverd?
3: Ja, we hebben destijds Douw & Koren ingehuurd. Bestaat niet meer, maar de jongens wel, Douw en Hugo. Hele goede marketeers die snappen hoe je een community kan bouwen. En daar hebben we binnen onze eigen community, want we hadden natuurlijk huurders en verhuurders. En met name verhuurders vormen toch een community op je platform. Daarmee zijn we nadrukkelijk in gesprek gegaan om eigenlijk een marketing concept voor het crowdfunden te bouwen. Dus aan de ene kant help je dan je eigen verhaal scherp stellen. En aan de andere kant trek je gewoon mensen naar binnen voor het verhaal. En dus onze eerste crowdfunding campagne draaide louter en alleen om verhuurders. Daar hadden we binnen no time €50.000 opgehaald om de app te bouwen.
4: En wat kregen die verhuurders die meededen?
3: Dat was een converteerbare lening. Dus ze konden achteraf beslissen of ze het uitbetaald wilden hebben.
4: Kun je
3: of blijven
4: hoe
3: zitten.
4: Dat werkt? Want je krijgt een rentepercentage.
3: Ja, ja, dus ik denk dat je destijds
4: 6%?
3: Ja, dat zou kunnen. Ja, en dan na een paar jaar loopt die af. En dan kan je kiezen of je de opgebouwde rente en het oorspronkelijke bedrag uitbetaald wil worden, of dat het omgezet wordt in aandelen. In zo'n overeenkomst staat overigens altijd dat het bedrijf mag beslissen om het om te zetten in aandelen.
6: Ja.
3: Wij waren een van de allereerste start-ups die ze de kans gaf om ook uitbetaald te worden. Heb ik later begrepen dat het bijna nooit of niet zelfs voorkwam.
4: Dat stond in jouw documenten.
3: Maar dat was in de ronde met Neos Adventures. Dat we met elkaar besloten van joh, laten we ze dat gewoon bieden. Waren niet. Ik denk dat 20% van de mensen er gebruik van maakt.
4: En heb je dan ook veel klein aandeelhouders op dit moment?
3: Uiteraard hebben we een stak met 200 man erin. Ja. Want na die ronde van 50.000 euro hebben we een veel groter bedrag opgehaald. Ik denk bijna 700.000 euro in een tweede ronde, die we niet alleen onder verhuurders deden, maar onder het hele Nederlandse publiek.
5: Laten we even een klein sprongetje in de tijd maken. Het is 2023 inmiddels. Jouw bedrijf draait lekker. Alleen op dat moment zie jij een van jouw concurrenten, Camp2, het moeilijk hebben. Sterker nog, ze gaan failliet. En jullie nemen dan het IP over, zodat de huurders en verhuurders ook kunnen overstappen. Hoe kwam die kans precies op jouw pad? Weet jij nog hoe dat ging?
3: Dat weet ik heel exact. Ik was in Italië met mijn hele team. Wij gingen elk jaar een week met het hele team naar de camping om te werken. En dat was de eerste keer dat we dat in het buitenland deden. En we waren net de eerste dag of zo. En een van de investeerders van Camp2, iedereen kent elkaar natuurlijk. We hebben innig contact altijd met Camp2 en ook met Escapa en ook de andere platformen in Europa gehad. En die zei, Mark, het is helemaal mis, we moeten praten. En het bleek inderdaad dat ze hadden het financieel niet meer op orde. En toen zijn we snel gaan schakelen en snel gaan overleggen van oké, hoe zit het precies in elkaar? Welke tijdslijnen zijn er nog en wat is de nood? En in eerste instantie zouden we een overname doen, maar dat is, dat is gewoon niet gelukt. Daarvoor was het...
5: Het schip was al echt aan het zinken.
3: De financiële horde was echt te hoog. Onze aandeelhouders en ook onze banken wilden daar niet in mee.
5: Zo'n overname uit een faillissementsboedel, dat werkt natuurlijk net even anders dan een reguliere deal. Je hebt dan bijvoorbeeld ook veel minder tijd om na te denken, toch? Ik bedoel, dat moet allemaal heel snel.
3: Ja, maar dat is niet zozeer het probleem. Je kan in een half uur wel bedenken wat je wil. En dan kan je er nog 3 dagen over rekenen of het nog 1, links een eentje erachter komt of niet.
5: Wat is dan wel de uitdaging?
3: De uitdaging is de inschatting van de concurrentie. Want niemand wil te veel betalen, maar iedereen wil het hebben. Dus de inschatting zit hem op, maar hoe rekent iemand anders?
4: En leg even uit, Mark, iedereen wil het hebben. Het gaat om onderdelen van dat bedrijf, toch? Waar je op...
3: Ja, en nou zitten wij in een markt waar natuurlijk weinig spelers zijn. Maar er zijn altijd spelers die denken, hey, dat is toch een mooie manier om... Camp2 en wij zaten in Nederland en België en Engeland als enige. Dus... Ja, voor iedereen was het duidelijk, en er waren toen nog wel wat spelers in de markt, is nu steeds minder, als niemand anders het kocht en wij het wel kochten, dat wij herenmeester in die 3 landen zouden zijn.
4: Ja.
3: En ja, dan zijn er wel een stuk of 4 partijen die dat misschien ook wel willen.
5: En dan gaat zo'n bedrijf failliet. Hoe werkt dat dan? Jij bent dan, neem ik aan, in gesprek met de curator.
3: Zeker. En je moet een bod neerleggen bij de curator. Zij geeft aan, in dit geval een dame, zij geeft aan welke onderdelen ze te koop heeft. Dus zij beslist in welke onderdelen ze het opknipt. En vraagt je dan om een bod neer te leggen per onderdeel.
5: En het contact met zo'n curator, is dat prettig? Is dat...
3: Innig, ja, dat zal van de curator afhangen. Bij ons was het uitstekend.
5: Oké. David, de grote verschillen eigenlijk, als je nou iets overneemt uit zo'n failliete boedel ten opzichte van de reguliere deals die wij vaak in dit programma bespreken?
4: Bij een reguliere deal is het vaak een transactie waarbij je de aandelen van het bedrijf overneemt. En aan die aandelen, aan zo'n vennootschap, hangen allerlei contracten met leveranciers, met de medewerkers. En dan neem je eigenlijk een running business over. Hier bepaalt eigenlijk die curator welke onderdelen van het bedrijf verkocht gaan worden. En daar mag je dan op bieden. Normaal gesproken heb je op een gegeven moment ook een exclusief proces. Dat heb je hier ook niet. Dus ook andere partijen kunnen bieden. Dus je weet niet precies wie wat gaat doen. Normaal gesproken spreek je iets af over garanties, over vrijwaringen. Dat is hier ook een stuk ingewikkelder. Dus het is eigenlijk in heel veel opzichten totaal niet te vergelijken. En het staat allemaal ook nog onder een zekere tijdsdruk.

0: Na deze kapitaalrondes en het overnemen van de failliete boedel maken we opnieuw even een sprongetje. In Frankrijk is er al jarenlang een concurrent actief, Yescapa. Mark kent de oprichter en vanaf het moment dat Gobouni actief wordt, zijn er al gesprekken achter de schermen. Over een mogelijke fusie dus.
1: Benoit, de oprichter van toen nog Je Louais Mon Camping Car. .fr.
2: Oh, vind je goed hoor.
0: D'accord.
1: Belde letterlijk mij 7 weken nadat we Gobouni hadden opgericht. Ik dacht dat nog niemand ooit van ons gehoord had, maar hij had ons al gevonden.
0: En dat was in 2005.
1: Dat was in 2005. En hij zei, Mark, we need to talk. The Americans are coming. En we hebben altijd contact gehouden. We hebben elkaar vaak bezocht. We spraken ook wel over de markt natuurlijk. Dus het was al wel een beetje... We keken veel naar elkaar. Af en toe vroegen ze ook, hoe krijgen jullie dit en dat voor elkaar? En dan vertelden we het meestal niet, of anders.
0: Er was een soort informeel contact.
1: Zeker, zeker. En in 2018 hebben we al een keer geprobeerd te fuseren. Dat is niet gelukt, omdat de Franse investeerder het risicovol vond. En nu, wij zijn in 2022, toen we de NSV-investering hebben opgehaald, toen zeiden we van ja, we willen gewoon beweging in die markt krijgen.
0: NSV, No Such Ventures.
1: No Such Ventures. We willen beweging in die markt krijgen. Iedereen zit te veel stil. Wij gaan gewoon absoluut vol gas geven in Duitsland en Frankrijk. En we gaan Paul Kemper in Duitsland en Yescapa in Frankrijk uit hun tent lokken. En dat is gelukt. Want ja, op een gegeven moment zeiden de Fransen, we moeten praten.
0: We need to talk again.
2: Maar was de bedoeling ook dat ze jou, of dat je samen zou gaan, of zou je anders zelf van start gaan in Frankrijk?
1: Nee, we waren van start in Frankrijk, absoluut. Ja. Alleen, ja, dat duurt wel een tijd voordat je zo'n markt opbouwt. Dus je hebt wel een lange adem nodig. Maar het was niet, absoluut niet onmogelijk om dat gewoon op te bouwen. Dus het alternatief was ook gewoon dat we het zouden opbouwen. Maar de wens was er wel om te kijken of we een van de twee partijen uit hun tent konden lokken. Ja. Wat wij niet wisten was dat op dat moment Paul Kemper al in vergevorderde gesprekken was met de Australische club. Ook allebei redelijk ter ziele gegaan. Paul Kemper is overgenomen door de Australische club. De Australische club is gemarginaliseerd, zeker in Europa.
2: Dus daar heb je op het juiste paard gewed.
1: Ja, of misschien was het anders gegaan als wij waren ingegaan met Paul Kemper.
2: Grote kans.
1: Maar
0: dan ga je dus met elkaar in gesprek.
1: Wij gaan met elkaar in gesprek en wij hebben eigenlijk, Benoit was er uitgestapt. Er was een nieuwe, hij was er nog niet helemaal uit, maar er was een nieuwe to become CEO in het bedrijf. Wij ontmoetten hem in Amsterdam. En we hebben toen al bij die eerste ontmoeting het letterlijk op het klassieke servetje opgeschreven wat we wilden doen. Dus we waren het al meteen eens.
2: En hoe zag dat eruit, wat jullie wilden doen?
1: Nou, de basis was, we zullen misschien net niet helemaal even groot zijn, maar we willen absoluut een equal fusie. Dus als je een overname wil, omdat zij net iets groter waren, het was fractioneel als je naar omzetten keek en dat soort dingen. Rendement waren wij wel een stuk beter, maar we maakten ook wel hogere kosten. Dus bottom line waren we niet beter, maar de marge was wel veel beter. Als je een overname wil, prima, maar dan moet je ons uitkopen. En als je daar het geld niet voor hebt, dan gaan we liever een fusie aan met elkaar.
2: Als je het samen wil doen, wordt het 50-50.
1: Dan moet het een equal deal zijn. Dus daar lag ook meteen de grote uitdaging. Want fusies zijn natuurlijk 100 keer moeilijker dan een overname.
0: Ja, want?
1: Omdat je 100.000 keer meer dingen moet gaan regelen met elkaar. Met name ook, als dit een overname was geweest, dan had het Franse bedrijf het Nederlandse bedrijf gewoon opgeslokt. Wat daar dan het succes van is, is altijd de vraag natuurlijk. Je weet nooit precies wat uiteindelijk succesvoller is. Maar in dit geval was het gewoon geen optie. Want er was geen investeerder die zulke bedragen op tafel ging leggen. Cash.
0: Nee, dus je besluit dan heel snel, oké, we gaan fuseren. En dan moet je, dan ga je in elkaars boeken, ga je rondsnuffelen om te beginnen. Maar je moet ook heel belangrijke beslissingen nemen over wie wordt de nieuwe CEO, waar wordt het bedrijf gevestigd? Dat laatste was ook wel een dingetje, toch?
1: Ja, absoluut. Er moest een holding komen. En Foppe, mijn compagnon en ik hebben nooit de ambitie gehad om dit bedrijf heel lang te hebben. Bij aanvang keken we per kwartaal. En daarna zeiden we, over 5 jaar lijkt het ons sterk dat wij dit nog runnen. Want wij zijn bouwers. Wij zijn maar om echt het naar een meer corporate level te krijgen en exit te maken en dat soort dingen, Nou, dat voelde niet logisch. Nou, dat is ook wel gebleken. We zijn echt wel bouwers, initiators. Dus we zeiden, nou, om dan in ieder geval enige leverage op controle te houden, willen we de holding wel in Nederland hebben.
0: En dat vonden ze in Frankrijk in eerste instantie niet een heel goed idee?
1: Nou, überhaupt het idee dat opperde.
0: Dat überhaupt mogelijk, dat een mogelijkheid zou kunnen zijn.
1: Ja, dat was toch wel, hè? Nee, maar dat
0: had er niet.
1: Dus toen, ja, als je vanuit fiscaal perspectief kijkt en met name ook juridisch perspectief, is Nederland wel een iets logischere keuze dan Frankrijk. Ik heb wel geleerd dat Frankrijk wel echt anders is dan we misschien klassiek het beeld hebben. Dus Frankrijk heeft op zowel juridisch vlak als fiscaal vlak wel degelijk veel ingehaald.
2: En waar zijn jullie op uitgekomen?
1: Ja, het staat hier in Amsterdam.
0: Ja, uiteindelijk toch. Uiteindelijk
1: ja,
0: toch.
1: Ja, maar David, dat is wel absoluut de langste, ja. Het langste discussiepunt geweest. Franse investeerders hadden geen bedrijf in Nederland. Dat staat gewoon niet.
0: Want zij moesten dat. Oh, vandaar natuurlijk.
1: Dus hoe gingen ze dat aan hun bord uitleggen?
0: Ingewikkeld.
1: Nou, wij gaven ze de uitdaging van, dat is toch mooi. Ben je vanaf nu internationaal.
0: Zo is dat. David, ben jij wel eens betrokken geweest bij onderhandelingen over een fusie? En hoe werkt dat dan?
2: Ja, ik vind het ook wat complexer dan bij een volledige exit. Zeker als een volledige exit eruit bestaat dat die founder ook op een gegeven moment gewoon weggaat en zijn bedrijf overdraagt. Want nu moet je inderdaad alle gesprekken over de rol, de zeggenschap, dat is best heel ingewikkeld. En in dit geval, denk ik, heb je ook een soort aandelenswap gedaan naar een nieuwe bovenliggende holding. En dat betekent dat je de bedrijven ten opzichte van elkaar moet gaan waarderen. Ja, je vindt toch altijd je eigen bedrijf wat aantrekkelijker dan dat van de ander. Dus je zult daar ook op waarderingsvraagstuk wat discussiepunten hebben. En dat zul je dus ook moeten onderzoeken. Hè? Dus je zult ook over en weer toch een soort boekenonderzoek DD willen doen om te kijken of wat zij je verteld hebben, of dat klopt. En of jij je aandelen in een bepaalde verhouding met ze wil ruilen. Of eigenlijk op één hoop gooien.
0: En we hebben ook wel gezien dat dit soort trajecten, althans bij een exit, dat het soms ook nog wel een beetje kan, er stevig aan toe kan gaan.
2: Kijk, als je van
0: dat
2: tevoren...
0: Dat lijkt me nu wel ingewikkeld.
2: Ja, kijk, hier hebben we het vaak over gehad. Kleinere fusies, ook in Nederland, of overnames, dan heb je al culturele verschillen. Maar als je zegt, we gaan met twee volledig zelfstandige bedrijven, eentje Frans, eentje Nederlands, fuseren, en je bent zo eigenwijs als Mark, ja, dan weet je één ding zeker. Je krijgt een heleboel gesprekken en ook wel wat taaie gesprekken,
0: maar
2: vermoed ik.
0: Maar dan kun jij er als adviseur toch ook niet met gestrekt been in? Ik bedoel, je moet toch na het huwelijk, als het eenmaal gesloten is, ja, dan moet het toch iedereen moet weer met elkaar door één deur kunnen?
2: Ik denk dat je in dit geval hele duidelijke afspraken moet maken en de nodige hijsessies, maar ik ben zo wel benieuwd hoe jullie dat hebben gedaan, Mark. Niet alleen ten aanzien van de verhoudingen nu en de zeggenschap zo direct, maar met name wat het gemeenschappelijke doel is waar je voor gaat. Want stel nou dat je zegt, we willen met z'n allen binnen 3 jaar naar een nog grotere exit toewerken. Dan kun je een hoop ongemak in die samenwerking wegslikken, omdat je weet je, we lopen daar naartoe. Dus afspraken maken over wat je gezamenlijke plan wordt, is denk ik heel erg belangrijk dan.
1: Ja, dat lijkt dat als je dat hebt, dat het dan is opgelost. Het wordt er ongetwijfeld makkelijker van. Maar het is ongelooflijk ingewikkeld. En er zitten voor- en nadelen aan fusie of overname.
2: Ga je het nog een keer doen?
1: Zeker wel.
2: Okay.
1: Ja, zeker. Oh, absoluut. Ik heb er zo ontiegelijk veel van geleerd. Ik moet ook zeggen, ik hou wel van hoogtepunten. En die kunnen alleen maar ontstaan als je ook dieptepunten hebt. Alleen hoge pieken bij diepe dalen. Maar het is ongelooflijk interessant. Het leert je zoveel over mensen. Dat is, ja, onmetelijk. maar dat wat ik wou zeggen is, als je een fusie doet, wij hebben een fusie met twee platformen. Die platformen die zijn niet eventjes over te schakelen. Daar doe je even over. Als je dan ook geen business wil verliezen. En als je een ingreep in je product doet, dan ga je eerst altijd business verliezen voordat je gaat groeien, welk product je ook hebt. Dus ons ingreep in ons product moest geleidelijk gaan. Dat geeft je de ruimte om ook de ingreep in de organisatie geleidelijk te doen. Als het een overname was geweest, dan raak je gewoon ook hele goede mensen kwijt, omdat daar gewoon geen ruimte voor is om die te ontdekken. En wat wij vrij snel, of op een gegeven moment ontdekte, als je tegenover elkaar zit en ik schrijf een 6 op de tafel, dan zie jij een 9. En wij hadden niet door dat de ander een 9 zag als jij een 6 opschreef. Dus het is zo ongelooflijk ingewikkeld om te snappen dat die ander het heel anders ziet. Terwijl hij dat niet uitlegt, omdat hij iets heel duidelijk ziet. Dus om te ontdekken wat nou waar je elkaar niet begrijpt, dat was ongelooflijk moeilijk. Ondanks dat we ons echt verdiept hadden in elkaars cultuur, en ondanks dat je eenzelfde businessdoel hebt, de manier waarop je daar komt, is dan zo vanzelfsprekend voor ieder vanuit zijn eigen standpunt, dat het heel moeilijk is om er vragen over te gaan stellen.
0: En dat zei Mark de Vos van GoBooney over de deal van zijn leven. En of je nu droomt van een exit, kapitaal wilt ophalen of overweegt te fuseren met je grootste concurrent, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Unbelievable.
1: Unique what? Yes.
0: Incredible.
2: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
3: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
2: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
3: Nou, praten over tech.
2: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
3: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
4: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De operatie die Paus Leo vandaag heeft ondergaan bleek om longkanker te gaan. Het knobbeltje dat op zijn long zat was een kwaadaardige tumor. En de operatie is een deel van zijn rechterlong weggehaald. Paus Leo is inmiddels weer bij kennis en gaat de komende week herstellen van die operatie. Bij het station in Schiedam is vanavond een man neergestoken, meldt Rijnmond. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie, naar verdachten wordt doorgezocht. En bij het station in Groningen was ook een steekpartij, meldt RTV Noord. Dat ging om een uit de hand gelopen vechtpartij. Kort daarna kon iemand worden opgepakt. Premier Jette vindt het niet nodig om dit jaar al een akkoord te bereiken over de Europese meerjarenbegroting. Hij laat zich niet onder druk zetten door EU-voorzitter Ierland, zei Jette in de Tweede Kamer. Volgens hem gaat het om de inhoud en niet om de snelheid. Nederland wil met enkele landen bezuinigen op landbouw en arme regio's. En een tegenvaller in de Champions League voor PSV. Ze verloren met 1-0 van RB Leipzig. PSV kreeg veel kansen, maar benutte die niet. Zo ging een penalty in de eerste helft er niet in. Ook de Oranjevrouwen speelden vanavond, die wisten wel te winnen. Met een 3-0 zegen tegen Hongarije zijn zij een stap dichter bij het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
7: De mensen zelf zijn helemaal verliefd op de Europese Unie.
8: Wat ik heel fijn vind in Canada is ook heel veel no-nonsense attitude.
9: Je hebt een aantal landen die niet EU-lid zijn, maar wel iets met EU hebben. En dan heb je Canada weer met een speciale status. Het wordt er niet overzichtelijker. Nee.
7: Canadezen hebben nu wel een echte existentiële crisis in het land.
9: In hoeverre moeten wij ons zorgen maken dat we nu afspraken maken met een land dat misschien over 5 jaar geen land meer is?
10: Je hebt van die combinaties die in eerste instantie heel raar klinken, maar achteraf toch heel goed blijken te werken. Frietjes in je milkshake dopen, sperziebonen in je mayonaise of Queen en David Bowie. Nou, Canada en de EU zijn ook zo'n combinatie. In eerste instantie niet echt logisch, maar eigenlijk best veelbelovend. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, weet dat als geen ander. In haar jaarlijkse State of the Union riep ze op om Canada als eerste land buiten Europa associatielid van de EU te maken. Ze noemde Canada een like-minded partner. Iemand met dezelfde normen en waarden, dezelfde ideeën over democratie en goed bestuur. De Verenigde Staten daarentegen, Canada's belangrijkste handelspartner, lijkt er vooral op gebrand te zijn om de noorderburen, hun noorderburen, maar ook Europa, het leven zuur te maken. Met handelsoorlogen en dreigementen over annexatie. En dus is de toenadering tussen de EU en Canada eigenlijk best logisch. Nou, er is al een handelsverdrag, CETA. Kunnen we daar mooi op voortborduren? Dat heeft de handel tussen Canada en Europa in minder dan 10 jaar tijd met 75% verhoogd. Alleen, 10 Europese landen hebben dat verdrag om allerlei redenen nooit geratificeerd. En 75% meer handel, dat klinkt natuurlijk mooi. Maar ja, als je kijkt naar de handel die Canada heeft met de VS, dan is dit meer een koekje bij de koffie dan een hele maaltijd. Dus is de vraag, wat hebben wij eigenlijk aan Canada en wat hebben zij aan ons? En zijn we deze toenadering over 10 jaar allemaal weer vergeten? Of is de EU dan echt een land rijker? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, daar komt het altijd alweer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
11: Dag Rens.
10: En macro-econoom en belegger bij Hofbos Edin Mujagic. Dag Edin.
12: Dag Rens.
10: Mijn naam is Rens de Jong. Heren, welkom. Han, wel eens in Canada geweest?
8: Jazeker. Ja, ik heb lang bij ABN AMRO gewerkt. En ik had een functie waar ik veel mocht reizen. Dus ik ben regelmatig in Toronto geweest voor mijn werk. Mm-hmm. Maar ik ben ook 2 keer op vakantie geweest in Canada. De eerste keer al in 1978.
10: Zo.
8: Mijn laatste keer een paar jaar geleden. Toen zijn we in de Canadian Rockies geweest. Dat was fantastisch.
10: Ja, mooi land toch?
8: Ja, ja, fantastisch.
10: En de Canadezen, kun je daar een omschrijving gaan geven?
8: Ja, nou ja, dan... Onze gast kan het beter, ja. Maar weet je, prima. En wat je net in je inleiding al zei, vergelijkbare waarden, dezelfde waarden. Wat ik heel fijn vind in Canada is ook heel veel no-nonsense attitude. En ja, prima.
10: Oh, dat klinkt heel prettig. Edin, jij was in Canada geweest?
9: Zeker. Schitterend land. En dit lijkt alsof ik me nu heb laten inspireren door Han. Maar die plannen zijn al eerder gemaakt. We willen volgend jaar zomer naar de Rockies in Canada gaan. Okay. We zijn aan de andere kant van het land geweest. Maar prachtig.
10: Toen jullie die State of the Union zagen en Ursula von der Leyen associate member riep. Ja. Wat dacht jij toen, Edin?
9: Nou, meerdere dingen. Eén. Laat ik daarmee gewoon starten, want het tweede komt later in gesprek. Maar ik dacht aan een soort verbale nassauzering van de wereld. Want als je dit geografisch gaat zien dus, ja. Als je kijkt naar de wereldkaart. Stel dat Canada dan zich in een of andere vorm aansluit. Wat zie je dan? Dan heb je het Europese vasteland, dat is de Europese Unie. Dan hebben we een groot eiland voor de kust. UK doet niet meer mee. Dan is er weer een stuk van dat eiland, Ierland, dat wel lid van de EU is. Mm-hmm. Dan ga je naar IJsland, heeft laatst gezegd, wij willen die onderhandelingen niet eens weer starten. En dan ga je weer naar Canada. Dus één grote lappendeken van iets wat dan zo complex is. Want je hebt een aantal landen die niet EU-lid zijn, maar wel iets met EU hebben. En dan heb je Canada weer met een speciale status. Het wordt er niet overzichtelijker op.
10: Oké. Han, wat dacht jij toen dit aangekondigd werd?
8: Nou ja, ten eerste, wat is dat dan?
10: Ja.
8: Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
10: Dat vroeg iedereen zich af, geloof ik.
8: Ik had er nog nooit van gehoord. Nee. Maar ik dacht ook vooral, ja, dit is een soort antwoord op de nou inmiddels wel befaamde speech van Carney eerder dit jaar in Davos. Ja. Waarin hij de middle powers van de wereld opriep om de handen een beetje ineen te slaan. Om wat sterker te staan tegen de grote bullies.
10: Maar wat Edin kijkt ernaar en die zegt het is complex. Hier de Carney speech in Davos, de middle powers. Dat was natuurlijk ook wel een soort met meer politiek gedreven dan dat het meteen economisch gedreven was. Zal dit dan ook zoiets zijn?
9: Het lijkt mij wel. Het andere waar ik heel snel aan dacht is, als dit er nou voor zorgt dat de echte Canadese maple syrup in Europa goedkoper en beschikbaarder wordt, dan hebben we met z'n allen daar iets aan, denk ik.
10: Nou ja, dat is misschien. Wat hebben wij? Wat kunnen wij van de Canadese economie verwachten, Han? Enig idee?
8: Nou ja, weet je, de onderlinge handel is natuurlijk op dit moment, ondanks de groei van de laatste 10 jaar waaraan je refereert, is die natuurlijk toch relatief beperkt van omvang. Ik heb het even opgezocht. De EU is wel de tweede afzetmarkt voor Canada. Maar goed, Canada ligt zo. De internationale handel van Canada wordt zo gedomineerd door de handel met de Verenigde Staten. Dat je al snel tweede bent, maar wel op mijlen
10: ver. Ja, ik geloof 6-7 keer als je handel Europa.
8: Misschien nog wel meer. Ja. En, maar ik denk dat waar het hem vooral in zit, denk ik, is het belang voor Europa. Dat Canada beschikt over grondstoffen die wij nu van andere delen van de wereld betrekken, wat misschien niet de meest betrouwbare partners zijn. Ja. Zodat je dit ook wel een beetje als een strategisch initiatief moet zien, denk ik.
10: Laten we daar eens even over gaan praten. We zijn heel blij met onze gast. Die zit in Canada, dus niet in de studio, maar in Canada. Onze gast voor deze aflevering is Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Victoria in Canada. Daarnaast gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden. Ze zit in Vancouver Island. Dag Amy.
7: Ja, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Jij bent Nederlands en Canadees, begrijp ik.
7: Ja, dat klopt.
10: Vertel.
7: Ja, nou ja, wat moet ik daarover zeggen? Ik heb 2 paspoorten, is het vrij snel afgesproken.
10: Ja, maar ik ben altijd gewoon benieuwd van hoe komt iemand opeens in Canada terecht, zeg maar. Wat is het verhaal daar?
7: Ja, ik heb Canadese ouders. Ik heb heel veel familie in Canada wonen, maar ik ben zelf opgegroeid in Nederland. En toen ik 18 was, ontdekte ik dat ik een Nederlands paspoort had. En nadat ik mijn studie af had gemaakt, heb ik besloten om in Canada te gaan kijken. En ben daar eigenlijk min of meer nooit meer weggegaan. Behalve dat ik dus wel hoogleraar Europese politiek ben in Canada. En dus ook dus veel in Europa ben. En me ook heel veel verliep in Europa.
10: Leuk, ja. Moet je nu vanwege deze speech van Ursula von der Leyen... en Mark Carney was natuurlijk de gast in Straatsburg... moet je daar in Canada nu opeens stantepeden gaan uitleggen... joh, wat wil de Europese Unie nou precies van ons en et cetera? Of word je daar veel voor gebeld en gevraagd?
7: Ja, zeker. Ze zijn in Canada net zo enthousiast over het hele idee van wat dit nou allemaal betekent als dat het in Europa is aangekomen.
9: Weten jullie daar wat het dan echt betekent? Want wij hier zitten nog steeds met die vraag. Wat is het? Waar hebben we het over?
7: Nou, het is in Canada zelfs nog verwarrender. Want behalve dat we dus ons afvragen wat het associatieverdrag zou zijn... of associatielidmaatschap, dus wat we, he, associate membership... Is Carney natuurlijk meteen heen en weer gegaan. Dus die heeft het over associate membership... maar dan heeft hij het over strategic alliance en important partnership. Dus hij heeft wel drie andere termen er ook bij genoemd.
10: Even, laten we eens even kijken van hoe we in deze situatie terecht zijn gekomen. Kijk, volgens mij komen we hier terecht... omdat we allemaal ruzie hebben. Jullie hebben, of Canada heeft ruzie met de onderbuur... en wij hebben met onze naaste buren ruzie. En het is namelijk dezelfde, namelijk de Verenigde Staten. Hoe slecht is de relatie tussen Amerika en Canada op dit moment, Amy?
7: Nou ja, om te beginnen, jullie begonnen al te zeggen van... wat zijn nou die Canadezen? Nou, die Canadezen zijn enorm beleefd. Dus die hebben natuurlijk met helemaal niemand ruzie. Wat ze hebben is op dit moment een wat lastige relatie... met de Verenigde Staten. Maar het komt inderdaad wel allemaal op hetzelfde neer. Nee, de Canadezen hebben nu wel een echte existentiële crisis in het land. Dus de relatie tussen Canada en de VS is nu zo slecht... dat in de 159 jaar dat het land bestaat... het nog nooit zo slecht is geweest... Dus het is wel belangrijk voor Canada om nu te kijken naar andere partners. En op zich is dat helemaal niet nieuw. Ik heb hier onderzoek naar gedaan een paar jaar geleden. Toen was Trump nog niet eens in de tweede termijn. En toen was ook al heel erg duidelijk dat het voor Canada belangrijk is... om andere afzetmarkten te hebben... en niet gigantisch afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten.
10: Ja. En zijn ze dan te lang naïef geweest over de afhankelijkheid van Amerika?
7: Nou ja, naïef. Kijk, wij zitten nu, als je in Nederland bent... hebben we een hele goede relatie met Duitsland. Er wordt ontzettend veel handel gedreven tussen de twee landen. En ben je dan naïef? Ja, op het moment dat het ineens heel slecht gaat... dan zeg je, ja, we waren heel erg naïef. Dus in die zin, het is heel modern om goed handel te drijven... met een partner met wie je veel zaken doet. En op het moment dat je ontdekt dat het toch niet zo goed gaat... denk je, ja, nee, nu zitten we wel met zoveel dingen... afhankelijk met die buur... dat je ja, eigenlijk gewoon te veel afhankelijkheid hebt... en daarmee dus ook moet veranderen.
8: Ja, Amy, Carney die sprak in die speech in Davos over een rupture... dus een breuk van eigenlijk van de internationale wereldorde, zou je kunnen zeggen. Wordt dat in Canada ook zo beleefd? Met andere woorden, zien jullie de verslechterde relatie... met de Verenigde Staten als tijdelijk, en het komt wel weer goed... Als Trump van het toneel verdwijnt? Of denk je dat de relatie met jullie buurland... echt structureel permanent verslechterd is?
7: Ja, er zijn twee perspectieven daarop. Sommige mensen hebben natuurlijk de stille hoop dat het allemaal weer wordt zoals vroeger. Maar er zijn ook heel veel mensen die wijzen op een permanente verandering in de Verenigde Staten. Dus uiteindelijk is Trump verkozen door een meerderheid van de Amerikanen. Dus er zijn toch wel veel mensen die denken dat er iets in deze richting moet veranderen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, kijk, zelfs onder Obama waren er al dingen anders en Biden. Dus het is niet iets van vandaag op gisteren. Ja. Wat is er op vandaag, ja.
10: Hoe zwaar is het nu voor Canada, de tarievenoorlog?
7: Ja, nou, je vroeg aan mij hoe kom ik in Canada. En nou ja, lang geleden, toen mijn ouders voor het eerst in Canada waren... toen waren er dus staalfabrieken. En die er al heel erg lang zijn. En nu in deze week gaat er zo'n fabriek wordt op non-actief gezet... omdat ze gewoon te veel handelstarieven hebben op de aluminium en staal. En dus bedrijven zoals bijvoorbeeld Stelco en Hamilton... die doet weer allemaal werknemers van de hand... omdat ze het gewoon niet voor elkaar krijgen om hun spullen te verkopen. En dat is omdat er van die tarieven zijn van 50%. Ja, dat krijg je natuurlijk niet voor elkaar.
10: Nee, en Bill Carney heeft gezegd... wij gaan hard tegen hard, hè? Dus we vergelden alles. En dat betekent dat wij als maatschappij pijn moeten lijden. Maar ja, als er fabrieken gaan sluiten... dan krijg je al best snel toch een beetje pushback van... joh, moeten we niet wat meer ingeven? Hoe is de positie van Carney nu in Canada?
7: Nou, kijk, iedereen ziet wel in dat als je handel drijft met de Verenigde Staten en dat levert je een zekere hoeveelheid op, dat je dus ook nu moet gaan kijken naar andere manieren om diezelfde producten te verkopen. Dus dat is heel belangrijk. En die stromen die veranderen niet van de een op de andere dag. Dus je moet wel alle neuzen dezelfde kant op hebben krijgen. En dat is nu wat eraan het gebeuren is. Dus de Canadezen zetten zich massaal in om ervoor te zorgen dat men ook Carney steunt. En je ziet ook dat in Canada er steeds minder mensen naar de Verenigde Staten vakantie gaan. Minder Canadezen gaan in Amerika studeren. Dus er is echt een nationale steun voor het idee dat dit echt een hele slechte tijd is. En dat je de Amerikanen een beetje moet buitensluiten.
8: En Amy, bij Trump is het zo, is mijn indruk hoor. We vinden hem een rare vent. Gevaarlijk. En nou, dat varieert dan hoe erg je die man vindt. Maar af en toe komt er in zo'n discussie over Trump dan toch altijd wel iemand die zegt, ja, hij heeft wel een beetje een punt. Is dat in de relatie met Canada ook? Ik heb me eigenlijk hevig verbaasd over zijn agressie jegens Canada. Maar ja, valt er toch nog ergens iets voor te zeggen dat die relatie eigenlijk in het nadeel van de Amerikanen is of was wat enige aanpassing zou behoeven?
7: Nou ja, het begint een beetje met de vraag van wat je denkt van handel. Hè. Dus in de moderne economische, academische theorieën hebben we toch het idee dat handel goed is voor twee landen. En als je het dan gaat afrekenen met, ja, ik heb nu een handelstekort of een handelsoverschot en daardoor zijn mensen bij mij aan het roven. Dat is natuurlijk een heel raar, heel oud idee van misschien wel 100 jaar oud, waar heel weinig economen op dit moment nog in geloven. Maar hij gebruikt dat in een soort van populistische manier om te zeggen van, ja, zij hebben iets van mij wat ik wil, zo praat Trump. En ik pik het niet meer.
8: Maar hebben Amerikaanse bedrijven slechter toegang tot de Canadese markt dan omgekeerd? Want kijk,
7: In principe is het zo dat landen beschermen altijd bepaalde sectoren waarvan ze zeggen, dit is voor ons best wel heel belangrijk. En in Canada is dat bijvoorbeeld in de zuivelindustrie. Daar beschermt Canada zijn eigen boeren heel erg hard. Amerika beschermt ook zijn eigen landbouw en boeren. En die doet dat net even op een andere manier. Dus er worden heel veel subsidies gegeven voor water, energie, dat soort dingen. En in Canada is er een kwantitatieve restrictie op hoeveelheid producten die kunnen concurreren op de zuivelindustrie van Canada.
10: Ja, dus er wordt beschermd. Dat is eigenlijk het antwoord wel op de vraag.
8: Wederzijds.
9: Ja. Mag ik heel even vragen? Ja. Eerst even over die relatie. Ik denk dat het ergens, misschien is dit wel heel kort door de bocht, maar het komt er ergens op neer. Stel dat de rest van de Europese Unie tarieven zou gaan heffen voor Nederlandse spullen, dan hebben wij er heel weinig aan als onze regering zegt, maar we hebben wel goede deals gemaakt met Nieuw-Zeeland. Ja, leuk, maar dat lost het probleem niet op. Wat ik me afvroeg is, we hebben afgelopen maanden af en toe sijpelde hier het nieuws door dat gevoel wat dus blijkbaar leeft in de VS, beetje harde maatschappij, beetje MAGA, zeg maar, heeft er in ieder geval voor gezorgd dat een van de Canadese provincies bezig is met iets wat uiteindelijk in een soort referendum zou moeten resulteren om zich af te scheiden van Canada. In hoeverre leeft dat daar? In hoeverre moeten wij ons zorgen maken dat we nu afspraken maken met een land dat misschien over 5 jaar geen land meer is?
7: Ja, het is op dit moment wel waar dat in de provincie Alberta er volgende maand een referendum wordt gehouden over of er een referendum moet worden gehouden over lidmaatschap van Canada.
9: Oh, jullie passen zo goed bij de EU.
7: Het is één van 10 vragen.
0: Ja, het is één van de 10 vragen waar Alberta misschien gaat zeggen, nou, daar moeten we nog eens een keertje met de bevolking over praten of we erbij willen horen.
7: Ja, zeker. En dan moet je eigenlijk wat soort van discourse-analyses op lot laten, hoe ze daar nou weer de woorden voor hebben gevonden, wat ze precies vragen. Maar dat weten we al te goed in Europa, over het belang van de woordkeuze, over referenda en hoe raar dat is. Dus het zegt veel meer over de binnenlandse situatie in de provincie Alberta, dat nou echt een onderwerp is wat heel erg leeft. Dus mensen zijn ook heel erg ontevreden over dat de premier van Alberta dat heeft gedaan.
8: Ja, ja. Dus in de opiniepeilingen maakt dat geen kans? Of ik weet niet of er opiniepeilingen over zijn.
7: Ja, ik ga daar nu niet even over speculeren. Men is ontzettend ongelukkig over hoe de situatie is ontstaan dat Alberta nu ineens dit moet gaan doen. Er zijn nu van die mail-in ballots, er zijn er zoveel meer dan eerder. Het is een soort van soap opera op dit moment.
0: Je ergert je eraan, dat zie ik door het scherm heen, Amy. Wat ik me wel afvraag, wij zien Canada als één land, maar ik begrijp wel dat het zo georganiseerd is dat het eigenlijk meer een verzameling van provincies is. Of ga ik dan te kort door de bocht?
7: Nou, het is een heel decentrale federatie. Dus het is een, net als weet je, andere federaties, is het zo dat je dus deelt, de macht deelt tussen de provincie en de federale overheid. En dat de provincie relatief gezien veel macht heeft. Dus het heeft wel veel weg van de Europese Unie.
0: Ja, daarom passen we dan goed bij elkaar. Hè? Ja. Even over die Europese Unie.
9: Match made in heaven, zeggen we dan.
0: Hoe wordt er eigenlijk gekeken naar de Europese Unie vanuit Canada, Amy?
7: Nou, de mensen zelf zijn helemaal verliefd op de Europese Unie. Hè. Er zijn mensen in Canada die lid willen worden van de Europese Unie. Ze hebben geen flauw benul wat dat betekent. Dus ze weten niet eens wat het betekent om lid te zijn van de Europese Unie. Laat staan hoe je dat zou moeten worden.
9: Nou, daar komen jullie nog wel achter.
7: Qua conclusie. Ja. De publieke opinie is heel, heel erg gunstig als het gaat om wat men van Europa vindt.
0: En wat vinden ze daar dan aantrekkelijk aan?
7: Nou, er is natuurlijk niet één mening. Maar ik denk, als je begon in je opening te zeggen over dat de Canadezen zijn een zeker typeje. En dan hebben ze ook nog bepaalde normen en waarden. En die normen en waarden van Canada, die lijken wel best wel veel op die van Europa. Je zou kunnen zeggen dat Canada tussen de EU en de Verenigde Staten in ligt als het gaat om normen en waarden. En een idee over wat je zou willen van je staat.
0: Nou, we hebben nog voldoende te bespreken over wat wij aan Canada hebben en zij aan ons. Maar de tijd op de radio is alweer op. De rest van dit grote plaatje kun je horen in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app en andere podcast-apps. Voor nu dank aan Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Victoria in Canada. En daarnaast is ze gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden, ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong, tot volgende keer.
5: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning hier?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat het niet makkelijk wordt om een deal met Amerika te sluiten om sancties tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen, zegt hij. Een paar landen werken aan verbetervoorstellen om de Amerikanen tegemoet te komen. De EU werkt aan plannen voor als het toch misgaat. In het Limburgse dorp Heidhuizen is vanavond een drugslab opgerold. De politie kwam het lab op het spoor na een anonieme tip. Het lab stond uit en er was ook niemand binnen. Er wordt daarom sporenonderzoek gedaan om de verdachte te vinden. Volgens L1 werd er 2 jaar geleden ook al een drugslab gevonden in dezelfde straat. Op het kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is afluisterapparatuur gevonden. De apparatuur was door een medewerker uit Saoedi-Arabië verstopt achter een televisie en in wc-papier gerold. De medewerker is ontslagen en gearresteerd. De FBI onderzoekt de zaak. En in de kwalificatie voor het WK voetbal hebben de Oranje

0: Leeuwinnen zonder al te veel moeite van Hongarije gewonnen. Het werd 3-0. Vorige week versloegen de voetballers de Hongaren ook al, toen werd het 8-0. In de Champions League voor mannen verloor PSV met 1-0 van RB Leipzig. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
3: Zo'n tijdslijn maken, heel precies kijken wie zegt op welk moment wat. Wat is er precies op welk moment gebeurd? Een reconstructie maken, dat heeft heel goed gewerkt. Er gaat niets boven heel precieze, nauwkeurige analyse van de feiten. En de feiten die geven je uiteindelijk de handvatten om een zaak te winnen. Of de feiten tonen aan dat je een zaak verliest.
4: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over zaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me, zoals u gewend bent, Christian Vlokstra, advocaat. Chris, welkom.
5: Dankjewel, Wout.
4: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Christian, we gaan het vandaag hebben over geld.
5: Ja.
4: Ben jij een beetje thuis in de wereld van geld? Ben jij een geldmannetje?
5: Nou, als advocaat valt dat wel mee eigenlijk.
4: Ja?
5: Daarom heb ik ook geen civiel recht gekozen.
4: Jij schrijft de bonnetjes niet met een vork?
5: Nee, dat sowieso niet. Nee, okay. Zo zit ik niet in elkaar. Nee, maar kijk, we gaan het vandaag hebben inderdaad over een financiële strafzaak.
4: Heb jij wel eens financiële zaken gedaan?
5: Ja, zeker, zeker. Het is niet mijn core business, zeg ik er gelijk bij. Maar ja, je komt ze wel eens tegen.
4: Hè. Maar hoe gaat dat dan bij jou? Dus dan heb je het dossier en dan heb je daarnaast denk ik de zakjepanner, hè, de rekenmachine.
5: Altijd de zakjepanner.
4: En dan zit jij die bonnetjes na te rekenen en te doen dan de vroege uurtjes van de ochtend?
5: Nou, absoluut niet. Oh. Nee, kijk, waar het vaak om gaat, hè, in dit soort zaken, hè, gaat om ja, wat meer frauduleuze delicten, valse ingeschriften, fraude, oplichting, witwassen, ja. Overtreding van belastingwetten, noem het allemaal op.
4: Ja, ik vind altijd hele Nederlandse zaken.
5: Nou, ik weet eigenlijk niet of het zo Nederlands is.
4: Hollanderig.
5: Nou ja, ik denk dat in Amerika ook heel veel Hongarige mensen wonen. Nee, maar kijk, het zijn wat meer technisch ingestoken zaken.
4: Ja.
5: De onderzoeken worden vaak verricht door de FIOD. Dat is de speciale afdeling van de Belastingdienst. Ja. Die dit soort type zaken...
4: De geldpolitie eigenlijk, hè?
5: Ja, eigenlijk wel inderdaad. En dat zijn andere type dossiers. Ja. De vervolging wordt vaak gedaan door het functioneel pakket van het Openbaar Ministerie. Maar misschien wel het belangrijkste, maar dat gaan we horen vandaag... Het type cliënt is wat anders vaak dan de cliënt die je bijstaat in reguliere strafzaken.
4: Meneer Vlokstra, het is een groot misverstand wat er hier aan de hand is. De mensen op de hockeyclub spreken er schande van. Ik heb in de krant gestaan. Hoe gaan we dit oplossen?
5: Nou kijk, de hockeyclub speelt vaak een rol, laat ik het zo zeggen, in dit soort type zaken.
4: Oké, we gaan naar de zaak en dat is een serieuze zaak.
5: Zeker.
4: Op 17 mei 2004 wordt vastgoedondernemer en tevens bankier van de onderwereld Willem Enstra doodgeschoten voor zijn kantoor in Amsterdam. In de nasleep van die moord gaan de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie achter het vermogen van Enstra aan. In de zoektocht die volgt komt een voormalig zakenpartner van Enstra in beeld. Het gaat om zakenman en Quote 500 lid Klaas Hummel. Hummel is samen met de erfgename van Enstra eigenaar van een vastgoedproject, GoPlanet Enschede. In het pand zitten onder meer een bowlingbaan, een discotheek, een speeltuin en een kartbaan. Volgens de Belastingdienst zou Hummel het vastgoedproject voor een veel te lage prijs hebben verkocht aan zijn ex-partner, die het vervolgens weer voor een veel hogere prijs heeft doorverkocht. En daarmee zou hij opzettelijk de Belastingdienst en de erfgename van Willem Enstra hebben benadeeld. Klaas Hummel wordt verdacht van belastingfraude, valsheid in geschriften en witwassen. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Dian Brouwer. Dian, welkom.
6: Dank.
4: Jij bent al jarenlang advocaat. Je doet gigantische financiële strafzaken. Maar daarnaast ben je ook bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. En daar geef je het vak verdediging in strafzaken, over de taak en de rol van advocaat in strafzaken. Waarom lesgeven? Waarom ligt je hart daar?
6: Lesgeven.
7: College. Ik noem het college.
4: Ja.
7: Ik heb het altijd gedaan. Na mijn afstuderen ben ik ook 7 jaar bij de Universiteit in Groningen gebleven. En heb daar lesgegeven en mijn proefschrift geschreven.
4: College.
3: gegeven.
7: Ja, daar gaan we weer. Ja. Het is leuk om mensen, ja, anderen zeggen kwartjes te laten, bij mensen kwartjes te laten vallen. Ja. Dat ze doorkrijgen hoe dingen werken, dat ze doorkrijgen hoe het systeem in elkaar zit en wat de rol van de advocaat is daarin.
4: Nou ja, als ik college kreeg, dan ik kan me colleges herinneren, dan zat ik de spotjes in het plafond te tellen. En ik kan me colleges herinneren waarbij ik ademloos zat te luisteren naar degene die mij van alles vertelde over waar het college over ging. Hoe hou jij je studenten een beetje bij de les?
7: Ik geef werkgroepen.
4: Ja.
7: Dus dat zijn kleine clubjes van 20, 25 man hooguit. Ja. En ik probeer dat zo interactief mogelijk te maken. Met veel praktijkvoorbeelden. Veel ook ethische dilemma's die in de praktijk kunnen voorkomen.
4: Af en toe een spannend verhaaltje ertussen.
7: Af en toe een spannend verhaal.
5: Mag ik vragen, Dian? Hè? Want jouw kernthema is verdediging in strafzaken. Wat is eigenlijk de belangrijkste les die we nu en de komende jaren, zeg maar, hè, als het gaat om verdediging in strafzaken, die een advocaat in zijn oren moet knopen wat jou betreft? Of is dat een moeilijke vraag?
7: Nou, dat is een hele moeilijke vraag. Maar ik denk uiteindelijk dat we in de komende jaren moeten overstappen naar een andere manier van communiceren met elkaar, met onze cliënten. Omdat het verschoningsrecht eigenlijk technisch gezien compleet wordt uitgehold.
4: Ik ga even bellen. Het verschoningsrecht, dat is eigenlijk het recht dat je niks hoeft te vertellen, toch?
7: Dat je geheim mag houden wat je met je cliënt bespreekt en ja, wat je onderneemt ten behoeve van de verdediging in de strafzaak.
4: Ja.
7: En we werken nu heel veel met e-mail, met digitale stukken. En juist in dat domein is er een tendens om eerst door opsporing eerst te laten kijken en pas in uitzonderlijke gevallen een rechtercommissaris erbij te laten bij te betrekken om daar een oordeel over te geven.
5: Dat speelt natuurlijk ook met name in die financiële praktijk. Als daar in beslagnames worden gedaan, ja, dan worden allerlei gegevensdragers, worden in beslag genomen, laptops, harde schijf, noem het maar op. En daar kan natuurlijk heel vaak communicatie met een advocaat op staan. En dan krijg je problemen in de opsporing. Ja, ga je eerst kijken of die communicatie er is en of dat als geheimhouderscommunicatie kan worden aangemerkt. Of moet je dat eigenlijk al in een veel eerder stadium doen? Dat is eigenlijk een beetje de problematiek die nu speelt.
4: Dian, de zaak Klaas Hummel. Hoe is die bij jou terechtgekomen?
7: Ja, Klaas had een advocaat en die advocaat die overleed. En dat was een voormalig kantoorgenoot van mij, mijn oude baas.
4: Ja.
7: Via een andere kantoorgenoot van mij werd ik gevraagd of ik een gesprek met Klaas zou willen hebben. Op basis van de stukken die er al lagen, want die zaak die liep dus al.
5: Sinds wanneer, mag ik vragen?
7: Die zaak die liep sinds 2012. En ik heb in begin 2014 mijn eerste gesprek met Klaas gehad.
4: En hoe ging dat? Wat voor iemand kwam daar binnen?
7: Een reizige man, breed.
4: Ja,
7: imposant wel, indrukwekkend wel.
4: Hij is een lange man.
7: Een lange man, maar toch iets van onzeker. Want ja, hij zat in een zware strafzaak en hij had geen advocaat meer. En hij zocht iemand.
4: Ja.
7: En hij wilde wel weten of ik slim genoeg was om zijn zaak te kunnen doen.
4: Ja, is natuurlijk in die zin ook ergens een soort atypische verdachte natuurlijk. Hè?
7: Ja. Ja.
4: Een slimme zakenman die gehaaid is in het doen van deals. En weet je wel, dat lijkt me een ander soort cliënt dan de typische strafzaakcliënt.
7: En vooral dit type cliënten die zijn gewend om te werken met adviseurs. Dus die schakelen heel makkelijk met adviseurs, die kunnen dat aannemen, die kunnen je aanhoren. En die kunnen dan vervolgens ook hun eigen plan trekken. Wel of niet met je meegaan in je advies, maar die nemen verantwoordelijkheid ook voor hun eigen zaak.
4: Hoe ging het op dat moment met Klaas Hummel? Want die had op dat moment een stevige strafzaak boven zijn hoofd hangen.
7: Hij had al een verklaring afgelegd, vrijwillig, schriftelijk. Had hij die al ingezonden. Daar werd door justitie niets mee gedaan. De getuigenverhoren die liepen al. Die getuigen werden bij de rechtercommissaris gehoord. Want het waren accountants en fiscalisten. En die willen niet vrijwillig meewerken met een opsporingsonderzoek. Dus die moeten naar de rechtercommissaris. En ik stapte dus eigenlijk midden in dat proces in. En ik stapte bij het kabinet rechtercommissaris binnen. Van ja, hallo, ik ben de nieuwe.
4: Ja, ja. Wat belangrijk is in deze zaak is eigenlijk een stuk context. Hè? Ik noemde het net ook al even in het begin. Klaas Hummel die was jarenlang de zakenpartner geweest van Willem Enstra. Willem Enstra die raakte in opspraak omdat hij zaken deed met criminelen. En die werd de bankier van de onderwereld genoemd. Vervolgens wordt Enstra vermoord en gaat de staat een onderzoek doen naar zijn vermogen. Hoe zit dat met die geldstromen? Toen is er een claim eigenlijk op zijn nalatenschap gelegd, toch?
7: Precies.
4: De staat wilde 50 miljoen van Enstra hebben. Dat geld moest ook ergens vandaan komen. Onder andere uit een onderneming die Enstra met Hummel had. Zeg ik het zo goed?
7: Precies. Je moet je zo voorstellen dat die vijf erfgenamen van Enstra, die moesten samen 50 miljoen ophoesten. En het enige vermogensbestanddeel van enige waarde wat ze eigenlijk hadden, was 50% van de aandelen in Museum Vastgoedgroep.
4: Ja.
7: En de andere 50% was van Klaas Hummel.
4: Ja.
5: En in die Museum Vastgoedgroep, waar ze allebei 50-50 in zaten, hoeveel vastgoed zat daar überhaupt in?
7: Veel. Dan heb je het over iets van 60, 70, 80 miljoen.
4: Ja. Aan vastgoed, ja. Even, voor de leek die het ook allemaal duizelt met dit soort bedragen en dit soort panden. Wat was er nou volgens het Openbaar Ministerie gebeurd? En wat was nou de precieze verdenking aan het adres van jouw cliënt?
7: Er zat in, nou ja, niet eens een museum vastgoedgroep, maar in de vennootschap die daar dan weer onder hing, zat een object in Twente. Dat was een leisure project. En dat was structureel verlieslatend. En Hummel wilde daarvan af. En heeft het verkocht. Geparkeerd, als het ware, bij zijn ex-echtgenote. En die ex-echtgenote bleek 9 maanden later dat object voor een veelvoud van de prijs te kunnen doorverkopen.
4: Over welke bedragen hebben we het dan?
7: Nou, de verkoop aan de ex-echtgenote ging voor ongeveer 500.000.
4: Ja.
7: Maar dat moet je zo zien, dat die prijs was samengesteld uit enerzijds het object, het vastgoedobject zelf.
4: Ja.
7: Iets van 2,3 miljoen voor dat vastgoedobject. Maar daarnaast een badwillvergoeding. Dus dat is het omgekeerde van een goodwillvergoeding. Een vergoeding voor de toekomstige verliezen die in die exploitaties werden geleden. Die daar werden gevoerd. Dus als je die twee bij elkaar optelt of van elkaar aftrekt, kwam je op ongeveer 500.000 uit. En 9 maanden later heeft ze het kunnen doorverkopen voor 8 miljoen aan een stel Twentse ondernemers.
4: Daarvan denk ik ook gelijk, hey, dat is raar met mijn leken breintje. Dan denk ik zo, laat mij maar eens even zo'n pandje voor 500.000 kopen en voor 8 miljoen doorverkopen. Dat is makkelijk verdiend.
5: Dat is een flink rendement.
4: Dat is een rendement, daar zou ik wel blij van worden. En dat is ook waarom ik altijd een beetje jaloers ben op die vastgoedtypes. Want die komen altijd dit soort deeltjes tegen en ik nooit.
5: Nee, precies. Nee, ik ook niet hoor.
4: Nee.
5: Hoeveel geld had Hummel dit project überhaupt ooit zelf gekocht? Of laten nou, ontwikkelen?
7: Dat is dus heel interessant. Hè? Als je alleen kijkt naar die twee datapunten die we net genoemd hebben. Hè, 500.000 euro naar de ex-echtgenoten. En dan 8 miljoen doorverkopen aan de Twente. Dan denk je van, hé, daar is iets raars aan de hand. Maar als je uitzoomt en meer datapunten erbij betrekt, dan is het object gesticht voor 29 miljoen euro. Is binnen een jaar failliet gegaan. Is voor 5,5 miljoen doorgezet door ABN AMRO in de stoppenpot naar Hummel. Hummel heeft vervolgens, of Museum Vastgoedgroep moet ik eigenlijk zeggen,
5: dat hij op dat moment samen met Enstra
7: had. Daar is jaar op jaar verlies op geleden op dat object. Er is voor veel geld nog verbouwd om het lopend te krijgen. Dus het was een zwaar verlieslatend object. En dat verklaart de lage prijs waarmee hij het afgestoten heeft richting zijn ex-echtgenoot.
4: Ja, want kijk, ik bedoel, ik snap wat je net allemaal zegt, maar ik denk ook van, ja, hij heeft het aan zijn ex-echtgenote gegeven. Dat vind ik ook wel een soort, dat ik denk, nou, dat is niet zomaar aan, helaas niet aan Wouter Laumans.
5: Wouter Laumans.
4: Nee, maar dat is
5: Wouter Laumans groep.
4: Dus je zou kunnen beargumenteren, ja, misschien is dit wel een soort, weet ik veel, alimentatie onder de tafel door. Om het zo,
7: dat is precies de verdenking die opkwam. En die leidend is geweest in dat onderzoek.
4: Want wie zou Klaas Hummel daarmee benadeeld hebben met die deal?
7: Normaal gesproken in dit soort zaken zie je dat als de verdenking is dat een directeur groot aandeelhouder een object, of het nou een auto is of een huis of een boot, te goedkoop uit zijn vennootschap heeft verkocht aan zichzelf.
4: Ja. Dan is gewoon het bedrijf aan het leegvreten.
7: Dan is die bedrijf aan het leegvreten, wordt dan gezegd. Maar hoe dat strafrechtelijk wordt opgepakt is door te zeggen, die man heeft eigenlijk zichzelf een dividend uitgekeerd.
4: Ja. En eigenlijk zichzelf geld gegeven.
7: Uit de vennootschap. Dus je moet dividendbelasting daarover betalen. En je moet daar ook inkomstenbelasting over betalen. Dus de normale manier waarop dit soort zaken worden aangevlogen is fiscale strafzaak.
4: Ja, de belastingdienst die een blauwe envelop in je brievenbus propt. En
5: naheffing.
4: Kan ik even vangen.
7: Precies.
4: Ja.
7: En hier was het opmerkelijke dat, en als gezegd, ik stapte op een rijdende trein. Hier was het opmerkelijke dat het dossier helemaal was toegeschreven op de benadeling van de mede-aandeelhouder.
4: De familie Enstra. De erfgenamen van Enstra.
7: En dat was heel atypisch en ik begreep dat niet.
4: Hadden die erven van Enstra, aangifte gedaan. Van wij, wij zijn getild door deze Klaas Huma.
5: We zijn opgelicht.
3: Nee, want het is gestart als een fiscaal onderzoek. Het is dus opgekomen vanuit de Belastingdienst. Ja. Dus de klantcoördinator van Hummel.
4: Ja.
3: En Museum Vastgoedgroep en de vennootschappen die daaronder hingen. Die constateerden dit. En die begon zelfstandig een eigen onderzoek.
4: Chris, even voor jou. Ik heb eigenlijk bij die witte borden jongens altijd een beetje het gevoel van die komen overal mee weg. Die betalen een boete en dan of die betalen wat belasting en dan is het dan weer opgelost. Wat voor straffen hingen deze Klaas Hummel boven het hoofd? Wat kun je hier voor straf voor krijgen?
5: Nou ja, kijk, het punt is, wat Jan net beschrijft, is eigenlijk een fiscale kwestie.
4: Ja.
5: Waar een fiscale naheffing komt. In normale gevallen. Kijk, het wordt anders. Kijk, als je het in strafrechtelijke context trekt, hè, zo'n kwestie. En, ja. En bijvoorbeeld zegt, hey, jij hebt verkocht hè, voor 0,5 miljoen, 5 ton. Het is getaxeerd op 2,3 miljoen in eerste instantie. Maar die taxatierapporten die deugen niet, en dat wist jij. En toch heb je ze ingebracht. Nou, dan heb je een vals tegen schrift te pakken. Als je vervolgens het Openbaar Ministerie ervan uitgaat dat het zeg maar, bewust is doorverkocht voor een veel hoger bedrag, eigenlijk zeg maar, om dat geld te onttrekken aan die vennootschap, ja, dan heb je ook over een oplichting, dan wel witwassen te pakken. En je moet er natuurlijk aangifte inkomstenbelasting over doen of winstbelasting. Als je vervolgens dan ook nog zegt, daarmee heeft u de andere aandeelhouders, de Erve Enstra, benadeeld, dan is het oplichting eigenlijk van die Erve Enstra. Wat Dian denk ik omschrijft, is dat een fiscaal ja, punt wordt eigen strafrecht ingetrokken. Ja, en dan kun je daar best wel forse straf voor krijgen. Ja, wat... Plus dat je natuurlijk uiteindelijk moet betalen als je een strafrechtelijke veroordeling aan je broek krijgt.
4: Ja, want dat heb jij natuurlijk Klaas Hummel uitgelegd. Van nou ja, als het allemaal niet loopt zoals ik wil dat het loopt, was de strafbedreiging.
3: Ja, de strafmaxima, daar moet je het hebben over 6 jaar, 8 jaar, maar dat is hetzelfde opgelegd.
4: Maar dat is dus wel stevig. Ik bedoel, dit is natuurlijk wel waar je rekening mee moet houden.
3: Er gaan mensen de gevangenis in voor fiscale strafzaken. Ja.
4: Ja. Die zaak Enstra, die hing daar eigenlijk de hele tijd een beetje achter, hè, Dian?
3: Ja.
4: Dat is een verhaal, eigenlijk apart, hè? Want Willem Enstra, als vastgoedmagnaat, zou die zich hebben opgeworpen als bank van de onderwereld. Die zou van iedereen, Jan en Alleman, zou die drugsgeld hebben aangepakt. Dat zou die hebben geïnvesteerd in vastgoed. Uiteindelijk is hij afgeperst. Willem Holleder, die is daarvoor veroordeeld. Had jij je al helemaal in die Enstra-zaak verdiept voordat je hiermee begon?
3: Nee. Dat is niet mijn type zaak.
4: Nee.
3: En het was ook helemaal niet van belang. Wat van belang was, is dat de staat der Nederlanden zei, meneer Enstra heeft heel veel geld verdiend en daar heeft hij nooit belasting over betaald. Kom je weer bij de belasting uit. En de staat der Nederlanden heeft dus gezegd, we leggen nog belastingaanslagen op aan meneer Enstra. En toen meneer Enstra werd doodgeschoten, lagen die belastingaanslagen er dus. En die erfden dus de erven Enstra ook. Dus de staat wilde 50 miljoen belasting innen bij de erven Enstra. En dat aspect van de Enstra-zaken, dat was heel hoogst relevant voor mijn zaak.
5: Ja. Maar zag je ook toen je begon aan deze zaken, dan ga je met Hummel praten, je gaat je inlezen, hè, je loopt eigenlijk RC-verhoren in. Zag je al snel bevestiging voor dat idee? He, dus dat zeg maar de relatie tussen de erven Enstra en de overheid, dat eigenlijk ja, doorvloeide in deze strafzaak in de vervolging van jouw cliënt Hummel?
3: Nee, dat kwam pas toen wij de dataroom van de Fiat ingingen.
5: De dataroom van de Fiat?
4: Ik wil ook even mee de dataroom in,
3: nou,
4: Dian.
3: Je moet je voorstellen dat de Fiat, als ze zoekingen doen, digitaal en fysiek, dan nemen ze verhuiswagens aan materiaal mee.
4: Ja.
3: Heel veel fysiek materiaal, maar nog veel meer digitaal materiaal. En maar een fractie daarvan selecteren ze als relevant.
4: Ja.
3: En stoppen ze in het strafdossier.
4: Ja.
3: Maar al het andere materiaal, wat ze dus wel in beslag hebben genomen, maar als niet relevant terzijde hebben geschoven, dat is nog wel beschikbaar.
4: Ja.
3: En de verdediging kan dus ook bij dat materiaal, mag daar doorheen snuffelen en mag daar uitvissen wat de verdediging zelf relevant vindt en dat laten toevoegen aan het dossier.
5: Zit je daar dan een dag of 2 dagen? Hoe moet ik dat voor me zien?
3: Nou ja, je loopt een kamer in van 5 bij 10. En dat staat chockvol met stellingkasten. Die staan chockvol met materiaal. En er staat een tafel met een computer. En daar staat de digitale weergave van 10 servers.
4: De situation room, zullen
3: we maar zeggen. Ja. En dus daar kun je dagen in rondsneupen. Ja. Maar het interessante was, wat we daar aantroffen, en dat vind je niet in veel zaken, dat was het journaal van het belastingdienstonderzoek. Normaal gesproken wordt dat buiten de strafzaak gehouden. Hè? Dan wordt dat weggehouden.
5: Het zijn gescheiden trajecten eigenlijk.
3: Ja. Maar hier had de FIOD dat journaal gekregen en daarop doorgeborduurd. En daar zagen we dus...
4: Wacht, heel even, voor mijn beeld. Wat is een journaal? Want ik ken wel de dagjournalen van de recherche. Een soort dagboek, een logboek.
3: Dat is precies hetzelfde.
4: Waarin ze dus bijhouden van... Nou, we zijn dinsdag, 10 augustus zijn we daar geweest. Daar hebben we die gezien, daar hebben we dit gezien, dat gezien. Het zijn nog niet echt processen verbaal, maar het zijn een beetje de...
5: Ja, logboek
3: van alle onderzoekshandelingen.
5: En bevindingen daarvan, ja. Toch?
3: En dat is dus ook in gewone fiscale onderzoeken... is het goed gebruikt dat zo'n belastinginspecteur... die is met die praat en even dat uitzet... en dat materiaal binnenharkt... dat die verslag doet van al die stappen... in een soort lopend memo... wat dus 2, 3, 4, 5 jaar beslaat.
4: Straks in Napleiten hoor je meer over de zaak tegen Quote 500-lid Klaas Hummel... die verdacht werd van belastingfraude, valsheid in geschriften en witwassen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Nee.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
2: Politiek.
0: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
2: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
2: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat het niet makkelijk wordt om een deal met Amerika te sluiten om sancties tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen, zegt hij. Een paar landen werken aan verbetervoorstellen om de Amerikanen tegemoet te komen. De EU werkt aan plannen voor als het toch misgaat. In het Limburgse dorp Heidhuizen is vanavond een drugslab opgerold. De politie kwam het lab op het spoor na een anonieme tip. Het lab stond uit en er was ook niemand binnen. Er wordt daarom sporenonderzoek gedaan om de verdachte te vinden. Volgens L1 werd er 2 jaar geleden ook al een drugslab gevonden in dezelfde straat. Op het kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is afluisterapparatuur gevonden. De apparatuur was door een medewerker uit Saoedi-Arabië verstopt, achter een televisie en in wc-papier gerold. De medewerker is ontslagen en gearresteerd. De FBI onderzoekt de zaak. En in de kwalificatie voor het WK voetbal hebben de Oranje Leeuwinnen zonder al te veel moeite van Hongarije gewonnen. Het werd 3-0. Vorige week versloegen de voetballers de Hongaren ook al, toen werd het 8-0. In de Champions League voor mannen verloor PSV met 1-0 van RB Leipzig. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
7: Je bent weer terug bij Napleiten met advocaat Dian Brouwer.
8: Dat is heel interessant.
7: Dat was hartstikke interessant.
8: Want wat las je daar?
9: Nou ja, daar las ik als eerste dat de klantcoördinator van Museum Vastgoedgroep en Klaas Hummel, die dus het onderzoek was gestart, ook de klantcoördinator was van de Erve Enstra.
8: Wacht even, wat is een klantcoördinator? Ik ga even bellen. Want
10: die hebben de meeste mensen niet.
9: Die hebben de meeste mensen niet. Nee, als je een grote belastingplichtige bent, en dan niet fysiek groot, maar een belastingplichtige die veel belasting moet betalen, ja, en dus een complexe administratie heeft, een complexe fiscale positie heeft, dan krijgt die meer aandacht. En dan wordt er dus iemand bij de Belastingdienst neergezet die zegt van, deze belastingplichtige, dat is jouw account.
8: Een privéambtenaar.
9: Dus, nou ja, hoho. Shell zal het ook hebben.
8: Ja, nee, die hebben ook een privéambtenaar. Ja, dus nee, ik vind het ook niet erg, maar ik wist helemaal niet van het bestaan van dat soort dingen.
9: Nee.
8: Ik ben natuurlijk maar een kleinelijke krabbelaar.
10: Ja, dat is op zich heel handig, toch? Dat je iemand hebt.
8: Ja, zeker een aanspreekpunt.
10: Een aanspreekpunt.
9: Ja. En die meneer die heeft als getuige gehoord, natuurlijk heeft hij gezegd, ja, ik ben de spin in het web van alles wat fiscaal te maken heeft met meneer Hummel en Museum Vastgoedgroep.
8: De allesweter dus.
9: De allesweter, maar hij was tegelijkertijd ook de allesweter van de Erve Enstra. En dus ook de man die de taak had om 50 miljoen te incasseren bij de Erve Enstra.
10: Zag jij daar een probleem in?
9: Nou, dat.
10: En zo ja.
8: Welk probleem?
10: Welk probleem? Nou ja,
8: Jan begint al te gniffelen.
9: Ja, natuurlijk, want als je weet, als belastingambtenaar, dat het enige vermogensbestanddeel wat verhaal biedt bij de Erve Enstra 50% is van de aandelen van Museum Vastgoedgroep. En dat de enige ter wereld die genoeg zou willen bieden om die aandelen te kopen en dus geld zou willen betalen voor die aandelen, de andere aandeelhouder in Museum Vastgoedgroep is,
8: dan Klaas,
9: zit je,
8: Hummel.
9: Klaas Hummel. Dan zit je dus als klantcoördinator ten behoeve van je ene account druk te zetten op je andere account. Want je hebt een incassobelang bij de een, en de ander moet betalen.
8: Dit zeg jij nu, Dian. En je bent me heel even kwijt. Want ik denk van, dus je hebt die belastingcoördinator. Die is eigenlijk bezig met van, hoe kunnen we die boete, of die achterstallige belasting van die Enstra's, kunnen we dat innen?
9: Precies.
8: Nou, dat kunnen we het makkelijkste innen als de andere aandeelhouder zijn deel betaalt. Is zeg ik het zo goed? Of?
9: Nee, nog iets scherper.
8: Zeg jij het nog iets scherper?
9: De enige manier waarop wij de belasting van Enstra kunnen innen,
8: ja,
9: is als Klaas Hummel de aandelen koopt. Dus als Klaas Hummel betaalt. En wij incasseren als staat maximaal als wij Klaas Hummel dwingen om de hoofdprijs te betalen voor die aandelen.
8: En hoe kan je hem dan dwingen?
9: Door hem met civiele procedures, met strafrechtelijke procedures, strafrechtelijke onderzoeken, onder druk te zetten, het leven zuur te maken, publiciteit te genereren, artikelen over hem in het FD.
8: Waarom moet dat door Klaas Hummel betaald worden?
9: Ja, als je 50% koopt van de aandelen in een vennootschap, dan heb je geen zeggenschap. Dan heb je alleen maar een financieel belang.
8: Ja.
9: En je stapt in bij een vennootschap waar Klaas Hummel de andere eigenaar is. En Klaas Hummel had nog altijd de geur van Enstra om zich heen.
8: Ja.
9: Dus welke investeerder is bereid om 50% van die aandelen in Museum Vastgoedgroep over te nemen?
8: Ja, dus hij was de enige.
9: Dus de enige die reëlerwijs die aandelen zou willen en kunnen kopen was Klaas Hummel zelf.
8: Ja, maar dan zet je hem onder druk. He, dus met een strafrechtelijk onderzoek, dan kan je ook zeggen van, dan loop je dus ook het risico dat iemand zegt, ja, ik doe even helemaal niks meer. Toch? Dat is ook een risico wat je toch loopt.
9: Ja, maar natuurlijk loop je dat risico dat je pressie uiteindelijk niet tot resultaat leidt. Maar dat risico lopen we allemaal.
10: Maar bleek nou uit het journaal van de Belastingdienst of later in het onderzoek dat zeg maar een strafrechtelijk onderzoek naar Hummel doelbewust is ingezet met het doel om hem onder druk te zetten die 50% van de aandelen in die BV van de RV Enstra over te kopen? Of was dat het idee dat bij jullie leefde?
9: Ik heb geen hard bewijs gezien van een hele bewuste, een bewust misbruik van het strafrechtelijk project. Ik heb wel gezien een onverklaarbare blindheid voor ontlastende feiten, een onverklaarbare blindheid voor alternatieve scenario's, die heel snel tot een hele harde tunnel hebben geleid, waarin dat fiscale onderzoek werd opgewerkt tot een strafrechtelijke verdenking.
8: Ja, want het beeld was natuurlijk, hè, bij de overheid was natuurlijk, ja, die Klaas Hummel die heeft jarenlang geld verdiend met die foute Enstra. En op het moment dat die Enstra in de pers komt, dat hij gefotografeerd wordt samen met Willem Holleder, dan springt die Klaas Hummel er tussenuit. Maar toch blijft staan dat ze jarenlang samen geld hebben verdiend. Is dat niet, dat was een beetje het beeld toen. Inmiddels dat bijgesteld, maar dat was toen wel het beeld, kan ik me herinneren.
9: Toen was Klaas besmet door zijn associatie met Enstra.
8: Ja,
9: dat klopt. Dat klopt. Ja. En in mijn eerste gesprek met Klaas, dat herinner ik me nog, had ik wat stukken gelezen, had ik wat verbalen gelezen, die geschreven waren ook allemaal door één man bij de Fiat, ook heel raar. Ik zei tegen Klaas, weet je, die man van de Fiat, dat is een groot wildjager. Die loopt met zijn tropenhelm en zijn korte broek en zijn olifantengeweer, loopt hij door het oerwoud en denkt van, ik ga nu eindelijk Klaas Hummel.
8: In die tijd was die verwevenheid tussen boven- en onderwereld was een heel, heel heftig thema. Dus je kan je er ook wel iets bij voorstellen dat je als overheid, als staat zegt van ja jongens, daar gaan we even de onderste steen boven halen. Hè, hoe dat precies zit. En dan gaan we mee aan de slag.
9: Ja, maar dit onderzoek waar Hummel uiteindelijk aan onderworpen is, had niets te maken met verwevenheid met onderwereld en bovenwereld. Dat ging alleen maar om een vastgoedtransactie.
8: Ja.
9: En die vastgoedtransactie is opgewaardeerd tot een strafzaak die gebruikt is om Hummel onder druk te zetten om de hoofdprijs te betalen voor die aandelen. Want over de incasso bij Enstra is op het ministerie van Financiën tot in de hoogste regionen vergaderd. En alle informatie uit de strafzaak GoPlanet werd ook gedeeld het team wat de incasso op Enstra moest doen.
8: Dat is best wel gek toch, Chris?
10: Nee, maar goed, kijk, wat Dian hier volgens mij beschrijft zijn gewoon de grotere dynamieken die spelen. Je hebt dynamiek 1, namelijk het belang om 50 miljoen bij de RV Enstra te halen. Dynamiek 2, of althans factor 2, Klaas Hummel moet eigenlijk die aandelen van RV Enstra overkopen, hè, ten einde die erf in staat te stellen die miljoenenclaim af te lossen. En ja, we halen een project eruit waar we fiscale vraagtekens bij hebben. Dat is wat Dian zegt, hè? Niet wat ik zeg. Maar en dat gebruiken we dan als een strafrechtelijk onderzoek om hem onder druk te zetten datgene te doen, namelijk die aandelen overkopen. Wat ik me daar nog bij afvroeg, Dian, was Klaas Hummel überhaupt niet bereid dan om die aandelen van de RV Enstra over te kopen? Was die druk dan nodig die jij veronderstelt eigenlijk?
9: Nou, een transactie op zichzelf had best gekund. En daar was hij ook wel toe bereid, alleen wat Hummel de hele tijd zei van, sorry, ik ga niet de hoofdprijs betalen voor die aandelen, want weet je wel hoeveel schade de naam en het handelen van Enstra mij persoonlijk heeft toegebracht? Ik wil een soort van compensatie voor die schade. Dus hij wilde wel kopen, maar niet tegen het bedrag wat de Staten Nederlanden wilde dat hij zou betalen.
10: Oké, dus dit was de grote context, dynamiek. Als we kijken even naar de strafzaak zelf, weer die doorverkoop van het project. Wat ben jij gaan doen? Wat was je strategie samen met Hummel?
9: De tijdslijn gaf uiteindelijk de duidelijkheid. Er zaten allerlei aspecten in die verdenking en die omschrijving van de strafrechtelijke casus zoals de Field die had gemaakt. Waarbij je, als je heel goed en heel scherp naar de tijdslijn ging kijken en heel goed heel scherp ging kijken wat de betrokkenen nou precies hadden verklaard over op welk moment ze wat gedaan hadden, dan was helder, of voldoende helder, dat de beslissing om te verkopen aan de ex al eind 2006, begin 2007 was gemaakt. Dat de zakelijke gronden daarvoor waren dat de accountant dwars lag. Die zegt van, dit gaat niet goed met dat object en we onthouden nu de goedkeurende verklaring voor deze vennootschap. En mogelijk komt de goedkeurende verklaring voor Museum Vastgoedgroep als geheel wel in het gevaar, omdat het zo'n slechtlopend
10: is. Omdat die waardedaling zo enorm is.
9: Die exploitaties die in die GoPlanet zaten, die exploitaties die waren slecht gemanaged. En daar ontstonden kastekorten en daar was dus geen goedkeurende verklaring voor die onderliggende vennootschap. En mogelijk zou dat dus de goedkeurende verklaring voor Museum Vastgoedgroep als geheel in gevaar brengen. Nou, als je één ding niet wil als Klaas Hummel, terwijl je de geur van Esther om je heen hebt en de banken over je schouders meekijken, is dat je je goedkeurende verklaring kwijtraakt. Ja. Want dan springen de banken op je nek en dan ben je weg.
10: Maar kijk, de vraag die de luisteraar denk ik ook heeft, al zou je aannemelijk maken of kunnen vaststellen, die verkoop aan de ex, daar was op zichzelf niks mis mee.
9: Ja.
10: Dan blijft natuurlijk wel de vraag, hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat het project even later voor 7,5 miljoen meer wordt verkocht? Ja. Althans, dat denk ik dan even.
9: Ja. Ja, ik moet dan even een aanloopje nemen. Namelijk, dit project staat naast het stadion van FC Twente. En de businessclub van FC Twente, die kijkt elke dag, elke wedstrijd kijken ze uit op dat object. En wow, groot pand, veel vierkante meters. En dan loopt er een beetje een loesje makelaar loopt er rond. En die gaat mensen lopen opgeilen. Zo, kijk, gaaf. Wil je dat niet hebben? Is dat niet wat voor jou? En die vindt dan een paar mensen en gaat daarmee in gesprek. En die zegt van, nou, als je kijkt naar de vierkante meters, zou het vast wel iets van 12 miljoen waard zijn. En die latere kopers krijgen op dat moment, in maart 2007, dus al een idee in hun hoofd van, nou, als we dit voor 8 miljoen kunnen kopen, dan zijn we spekkoper.
10: Hoe moet ik dat dan zien in het licht van de eerdere taxatie, dat het hele ding 2,3 miljoen euro waard was? Hoe kan dat zo?
11: Die Twente hebben gewoon een kat in de zak gekocht, toch, Dian?
9: Nou,
10: hoe kunnen die taxaties zo verschillen?
11: Die zijn in het pak genaaid.
9: De lagen voor de verkoop.
11: Hij knikt, hoor.
9: Twee taxaties van een zeer goede taxateur. En die zegt van, ja, je moet naar dit object kijken als een leisure object. Je mag volgens het bestemmingsplan helemaal niks. Je mag er alleen maar een kartbaan aan de ballenbak hebben.
11: Weet je hoeveel kartrondjes je moet rijden om dat geld terug te krijgen?
10: Zeker, heel veel.
9: En als er geen winstgevende exploitaties in dat object mogelijk zijn, dan komt er geen huurstroom. En als er geen huurstroom koopt, is het niks waard.
11: Nee.
9: Dus daar zijn die taxaties van 2,3 miljoen op gebaseerd. En dan komt er vervolgens een neus in Twente die zegt van, nou, weet je, het is zoveel vierkante meter en een kantoorpand hier doet zoveel per meter. Nou, A maal B is zoveel en dat is het 12 miljoen waard. Dat het geen kantoorpand is en dat je het niet als kantoorpand mag verhuren, daar wijst hij dan niet op.
11: Dus die Twentse taxateur die heeft gezegd, dit is 12 miljoen waard, waarop die Twente denkt, nou, 8 miljoen voor iets wat 12 miljoen waard is, dat is een mooie koop.
9: Ja.
11: En dan kopen ze de kat in de zak.
9: Dan kopen ze voor 8 miljoen.
11: En dan kopen ze de kat in de zak, toch?
9: Dan kopen ze een vreselijke kat in de zak. Want het sterkste aspect hiervan nog is dat zij vervolgens, nadat ze een eerste indicatieve bod van 8 miljoen hadden neergelegd, zelf het object ook hebben laten taxeren.
11: En wat zei die taxateur?
9: Die taxateur zei, nou, als je het allemaal helemaal verhuurd krijgt en het is helemaal picobello, dan is het 10 miljoen waard. Maar in de staat zoals het er nu bij staat, 1,2.
11: Oh.
9: Hoe kan dat?
10: Ja.
9: Die Twenten wilde 8 miljoen bij elkaar halen en wilde dat de bank dat zou financieren. Dus zij wilde een hoge waarde in een taxatie hebben om daarmee naar de bank te gaan en te zeggen, leen mij 8 miljoen, want dan kan ik het kopen.
11: Elke luisteraar die wel zijn verbouwing heeft gefinancierd, die snapt dit. Want die denkt van, ja, ik moet hoog taxeren na verbouwing. Dat zijn dus allemaal mensen die een eigen woning hebben, die snappen dit allemaal. Want dit is wat ongeveer half Nederland doet wanneer ze een eigen pand gaan verbouwen.
10: Maar kijk, zoals je het nu schetst, in dit scenario zouden er geen strafbare feiten van Klaas Hummel zijn te ontdekken. Hoe heb jij geprobeerd in jouw verdediging dit scenario aannemelijk te maken?
9: We hebben heel veel aandacht besteed aan taxaties. Het object is een aantal keren getaxeerd. Ook door de Belastingdienst zelf. Hè. Die kwam dan weer op 7,5 miljoen. En we hebben vanaf het allereerste begin, zelfs voordat ik erbij betrokken was bij die zaak, is al aan de field, aan het Openbaar Ministerie, erop gewezen dat die taxatie er lag van die Twente, die op 1,2 miljoen uitkwam. Daar hebben we nooit antwoord op gekregen. Dat is nooit geregistreerd. Pas 2 weken voor de zitting kreeg ik voor het eerst antwoord van het Openbaar Ministerie op die lage taxatie. We hebben dus vooral getuigen gehoord in de taxatiesfeer.
10: Ja.
9: Taxatiedeskundigen. Hoe moet je zo'n object taxeren? Welke taxaties zijn er allemaal? Wat zijn de grondslagen geweest van al die taxaties? En zijn die taxaties eigenlijk wel met elkaar vergelijkbaar? Dus als je een taxatie hebt voor de verkoop op 2,3 miljoen... zijn die uitgangspunten die daarin liggen, zijn die nou hetzelfde of vergelijkbaar met de taxatie door de Belastingdienst na de verkoop die uitkomt op 7,5 miljoen?
10: Ja.
9: En?
10: Ja.
9: Nou, dat uiteindelijk was dat natuurlijk niet zo. Elk van die taxaties ging uit van zijn eigen bijzondere uitgangspunten, zijn eigen waardebegrip en zijn eigen dynamiek en methodiek.
11: Wat mij opviel bij het inlezen in deze zaak is hoe lang dit allemaal duurt, man. Je bent 7 jaar bezig geweest. En eigenlijk voordat je definitief de inhoudelijke behandeling gaat doen. Hè?
9: Ja.
11: Is dat normaal in dit soort zaken? 7 jaar, Chris.
9: Dit, ja, het is
11: mijne kuten.
9: Ja. Deze heeft vrij lang geduurd, maar het is niet eens uitzonderlijk lang.
11: Nou, oké, en dan denk ik ook even aan de belangen van Klaas Hummel. Die is 7 jaar lang, hangt dit natuurlijk wel boven je hoofd.
10: Dat
11: is
10: zelfs langer al, toch dan?
11: Ja.
9: Ja.
11: En die had natuurlijk al wat averij, maar dit is natuurlijk wel, het is wel lang.
9: Inclusief het fiscale onderzoek, wat natuurlijk ook al een paar jaar daarvoor liep, en waar hij ook een vragenbrief over gekregen had, heeft hij toch inderdaad wel 10, 11 jaar met deze zaak geleefd. Hij zegt, veel erger is wat er met taxateurs is gebeurd. Die taxateurs, die dus voor 2,5 miljoen hebben getaxeerd.
10: Die verkocht aan zijn ex, ja.
9: Voordat hij het aan zijn ex had verkocht. Die werden in 1 keer beschuldigd dat zij in opdracht van Klaas Hummel een valse taxatie, van een veel te lage taxatie, zouden hebben opgemaakt.
10: En die werden ook vervolgd in deze zaak.
9: En die werden ook vervolgd in deze zaak. Die hebben dus 7 jaar lang niet kunnen en mogen taxeren. Die zijn dus 7 jaar lang koud gesteld. En hebben hun werk niet mogen doen.
11: Die inhoudelijke behandeling. Wat herinner jij nog van die zitting? Zijn dat zaken waar nou heel veel pers op afkomt en dat soort dingen? Of
9: er zat behoorlijk wat pers in de zaak. Okay. Of dat
11: FD?
9: Nee, Telegraaf.
10: Ah. Ja, maar Enstra, Klaas Hummel, dat waren natuurlijk bekende figuren in.
9: Hij zit nu bij, die journalist zit nu wel bij het FD.
11: Bart Mos, die kent hem niet.
9: Ik benoem hem verder
11: anders. Ja.
9: Maar wat opviel was dit, dat de rechtbank aan het Openbaar Ministerie dezelfde vragen stelde die wij al 7 jaar stelden. Namelijk, waarom is die taxatie nou precies vals? Waar zit nou de valsheid precies in die taxaties? Waarom is die taxatie nou vergelijkbaar met die taxatie? Of waarom is die niet? Heeft het Openbaar Ministerie überhaupt verstand van taxaties?
10: Werd die vraag gesteld?
9: Die werd gesteld aan het Openbaar Ministerie. Zeggen, nee, we hebben eigenlijk helemaal geen verstand van taxaties.
10: Jij zat tijdens die inhoudelijke behandeling, zat jij er best, nou, zoals je er nu bij zit, ontspannen bij wellicht, of niet?
9: Nou, ik heb mijn pleitnota nog even teruggelezen en ik heb de inhoudelijke behandeling toen daar geduid als een smeltende sneeuwpop. Die hele strafzaak die smolt weg omdat de moeilijke vragen die de verdediging de hele tijd naar voren had gebracht en waar nooit serieus naar gekeken werd en nooit een serieus antwoord op was geformuleerd, nu door de rechtbank werden gesteld en nu dus niet beantwoord konden worden door het Openbaar Ministerie. En dan, dat is eigenlijk een deconfituur.
11: Hoe zat Klaas Hummel erbij? Ik kan me voorstellen dat dit ook zo'n soort catharsis voor hem is geweest.
9: Ja, maar goed, weet je, hij was niet bij het requisitoor aanwezig. Want zo'n requisitoor in zo'n soort zaak, bij die zaak met name was dat te verwachten, dat is dan toch al snel een aaneenschakeling van beschuldigingen en verwijten en misschien zelfs wel beledigingen. Dus ik heb tegen hem gezegd van, joh, je leest het wel naar, ga er nou niet zitten, laat dat nou niet over je heen komen, want dan wint je alleen maar op.
11: Heb jij dat wel eens tegen een cliënt van je gezegd, Chris? Joh, ga daar nou niet zitten. Joh. Dat zijn alleen maar lelijke dingen, hoor je van die officier.
10: Ja, maar vaak in mijn zaken, in de meeste zaken.
11: Zitten ze nog vast, hè?
10: Ja, zitten ze vast en volgt de requisitoor op de behandeling. Ja. Hè? Meteen op dezelfde dag en soms is het wel een andere dag. Maar ja, goed, het is een vrij vergaand advies, toch? Normaal gesproken doe je dat niet, of wel?
9: Nee, normaal gesproken doe je het niet. Maar hier was de sfeer in het dossier en de sfeer in de opstelling van het Openbaar Ministerie zo hard en zo naar dat het toch een ik verwachtte een aaneenschakeling van beledigingen. En daarom was hij er niet
11: werd
9: bij.
11: Werd dat ook?
9: Ja, dat werd het ook wel.
11: Wat werd er geëist?
9: Ik geloof 2 jaar.
11: 2 jaar wegens fraude, oplichting en valsheid in geschriften.
9: Nou, nee. Natuurlijk belastingfeiten.
11: Ja.
9: Gebruik maken van een vals taxatierapport en witwassen.
11: Witwassen. Oh ja. Dat is wel even, dat, als je dat hoort eisen, 2 jaar in de gevangenis, dat is wel even stevig.
9: Ja, en dan kun je nog zoveel vertrouwen hebben in je eigen verhaal. Je kan nog zoveel vertrouwen hebben in je eigen zakelijk correcte handelen. Je kan misschien zelfs nog zoveel vertrouwen hebben in je advocaat. Maar het blijft natuurlijk altijd ontzettend spannend.
10: Want ja, je weet niet wat je rechtbank gaat doen.
9: Nee,
10: nee. Hoe heb je daar gepleit?
9: Met heel veel plezier. Want ik had natuurlijk een dijk van een zaak. Het was, als je die tijdslijn bekeek, als je de deskundige verklaringen over al die taxaties erbij pakte, als je de taxateurs van de Belastingdienst die dus het object hadden getaxeerd, als je die verklaringen bij de rechtercommissaris er nog bij pakte, het was voor mij een bijna niet te verliezen zaak. Dat pleit ontzettend lekker.
10: Ja, dat pleit lekker, ja.
9: Dat pleit
10: ontzettend
9: lekker.
10: Wat ik me daarbij wel nog even afvraag, hè? Juist omdat dit zo lang heeft gespeeld, en dat onderzoek, hè, dat vordert en dat vordert, en er komen nieuwe verklaringen bij. Is er nou nergens een moment geweest dat het OM of de Belastingdienst, maar in ieder geval het OM, naar jou is toegegaan en net zegt, hey, kunnen we dit anders oplossen nog of niet? Of staat ze er echt totaal niet zo in?
9: Nee.
10: Nee.
9: In dit soort zaken doe je heel veel schriftelijk. Hè? Ik heb in 2015 al een tijdslijn geschreven van 30, 40 pagina's en toegestuurd aan het Openbaar Ministerie. Kijk, dit is mijn tijdslijn zoals ik die uit het dossier haal. En volgens deze tijdslijn is er niks aan de hand. Ik heb er nooit reactie op gekregen. Dus er is nooit een serieuze, zoals de Duitsers zeggen, auseinandersetzung geweest tussen het Openbaar Ministerie en het dossier of het Openbaar Ministerie en de verdediging.
11: Dan komt het vonnis. Was dat een spannend moment? Toch nog?
9: Ja, natuurlijk.
11: Terwijl je dacht, als kat in het bakkie?
9: Nou, ik dacht niet kat in het bakkie. Ik dacht, ik heb gelijk en het zal me hooglijk verbazen als ik ongelijk krijg. Maar nogmaals, ze zeggen, een kameel is een paard. Dat is ontworpen door een commissie. Nou ja, een rechtbank bestaat is een commissie van 3. Dus je weet nooit wat eruit komt. Die onzekerheid heb je altijd. Maar toch een ontlading. Toch een ontlading.
11: Wat werd het?
9: Het werd een integrale vrijspraak voor iedereen.
11: En toen? Ben je toen in geheel in vastgoedstijl de champagnekurken gaan laten knallen? Of hebben je het bescheiden gevierd?
9: Mag ik me op een verschoningsrecht beroepen? Nee, het was ook voor Klaas een enorme ontlading. En er ontstond dus een spontaan feestje bij een café in Zuid. Waar ook de familie en vrienden langs kwamen. Ja. En op schouders werd geslagen.
10: Ja. Had je nog angst van, nou, dat Openbaar Ministerie staat er zo hard in? Die zullen wel een hoger beroep gaan.
9: Ik verwachtte niet dat ze in een hoger beroep zouden gaan. Juist omdat tijdens de behandeling ter zitting al bleek dat ze eigenlijk niet goed wisten waar ze stonden. En eigenlijk daar toch wel flink door het ijs waren gezakt. En dat bleek ook wel een juiste inschatting. Want binnen 3 werkdagen kwam het bericht dat het Openbaar Ministerie berustte. En dat de zaak zo echt helemaal afgedaan was.
11: Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
9: Het is een zaak waarbij blijkt dat aandacht voor het detail werkt. Zo'n tijdslijn maken, heel precies kijken wie zegt op welk moment wat. Ja. Wat is er precies op welk moment gebeurd? Een reconstructie maken, dat heeft heel goed gewerkt. En er gaat niets boven heel precieze nauwkeurige analyse van de feiten. En de feiten die geven je uiteindelijk de handvatten om een zaak te winnen. Of de feiten tonen aan dat je een zaak verliest.
10: Dat je kansloos bent.
9: Ja, dat is het gewoon.
11: Dian Brouwer, bedankt voor dit verhaal. En voor je komst naar onze studio.
9: Tot genoegen.
11: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lammers. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. We zijn ook te volgen via Instagram. Volgende week zijn we er een weekje tussenuit. En de week daarna zijn we er natuurlijk gewoon weer met een nieuwe zaak. Tot dan!
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Immigratiedienst IND is blij dat asielzoekers geen dwangsom meer kunnen afdwingen als hun aanvraag te lang duurt. De Eerste Kamer keurde een wet erover goed. Volgens de IND zorgen de dwangsommen voor een hoge werkdruk en extra kosten dat dan niet ingezet kan worden voor het behandelen van asielaanvragen. Rusland heeft raketaanvallen uitgevoerd op de energievoorziening van de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook kwam er een raket op een flatgebouw terecht. Daarbij vielen 1 dode en 17 gewonden. President Trump kondigde afgelopen weekend nog aan dat Rusland en Oekraïne elkaars energievoorziening niet meer aan zouden vallen. De deal die de presidenten Trump en Poetin hebben gesloten om miljoenen vaten Russische diesel in te kopen moet van tafel, vindt premier Jetten. Hij zegt tegen de Kamer de Amerikanen er ook voor gewaarschuwd te hebben. Trump denkt met zijn dieseldeal de brandstofprijzen in zijn land te verlagen in aanloop naar verkiezingen volgende maand. En het voormalig bendelid dat is veroordeeld voor de moord op rapper Tupac gaat in hoger beroep. Hij werd veroordeeld tot 40 jaar cel. De openbaar aanklager zegt dat het niet te bewijzen is dat hij de moord in 1996 heeft gepleegd, maar wel dat hij er iets mee te maken heeft. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio.